0: bent. Dus daarom heb ik ervoor gekozen om het eerste boek, en misschien doe ik dat ook wel met de volgende, op te splitsen in een eerste deel van 400 pagina's en een tweede deel van 600 pagina's. Waardoor dat ook de prijs lager is en de mensen deel 1 van boek 1 kunnen kopen om eens een keer een tasting te hebben.
1: Mm-hmm. Want je doet alles in eigen uitgaven.
0: Ja, dat klopt.
1: Mag ik vragen waarom je die stap hebt genomen om eigen uitgaven te doen?
0: Wel, ik ben een heel zelfstandig persoon, laten we zo stellen. En eigenlijk was het de bedoeling dat ik eerst de boeken gewoon uitbracht voor mijn vrienden. Zonder uitgeverij. Gewoon omdat ik mijn ideeën gewoon op papier wou hebben in een handig boekformaat. Maar dan is rond de zomer van dit jaar mijn manager Elise langsgekomen met een businessplan. En die heeft gezegd van, ja kijk, ik heb ze nu toch al 3 boeken geschreven. Misschien is het nu de moment om ze ook aan het grote publiek te tonen. En hebben we eigenlijk de laatste maand en een half van alle events en stappen gezet, zodat we ook aan het grotere publiek de boeken kunnen verkopen. Ja.
1: Want lig je nu nog in andere winkels of doe je alles een beetje in eigen beheer verkopen?
0: Fysiek liggen de boeken alleen in Sint-Truiden. Voor de rest zijn ze te koop via Brave New Books, de drukkerij, die in Rotterdam zit. Mm-hmm. En die heeft ook een distributie naar bol.com. En naar de standaard boekhandel online. En ik heb ook mijn boeken staan op Amazon. Vooral ook de Engelstalige. Want ik heb dus eerst mijn eerste boek in het Engels geschreven. Daarna pas vertaald in het Nederlands. En ik heb eerst mijn boeken ook dan op Amazon gepubliceerd. Om ze daarna naar Brave New Books te gaan. Om ook op de Belgische markt de Nederlandstalige kunnen uit te brengen.
1: Oké. Okay. Ja. Nu, wat ik mij wel altijd interesseerde, is Diepe Leegte. Mm-hmm. Het is een hele zware titel.
0: Ja.
1: Of het komt zwaar binnen.
0: Ja.
1: Want dan vraag ik me eigenlijk af, wat betekent dan eigenlijk leegte voor jou?
0: Wel, diepe leegte is een dubbel begrip in de boekenreeks. Je hebt de diepe leegte tussen werelden, tussen sterren, tussen planeten. Het is science fiction. Dus tussen de aarde letterlijk en andere zonnestelsels. Daar zit een heel grote, diepe leegte. Anderzijds betekent diepe leegte ook de diepe leegte in de mensen. Daarmee bedoel ik eigenlijk de wanderlust. Het gevoel dat er ergens iets ontbreekt. Het gevoel van om iets dieper te gaan in de boeksaga zelf. De mensen in mijn boeken zijn gemaakt geweest door de Anunnaki. En gemaakt van het bloed van de Anunnaki en van aapachtigen. Een van de hoofdfiguren, Simse, die stond aan de geboorte van de mens. En die heeft ook een deel van haar eigen bloed toegevoegd aan het project Mens. Lulu noemt het. En het bloed van die mensen is nooit niet in evenwicht. Er zijn maar een heel door de geschiedenis heen maar een paar mensen geweest die hun bloed, dus haakjes, in evenwicht was. Dan hebben we het over de Boeddha, dan hebben we het over Jezus. En de rest van de mensen die zit in onevenwicht en die hebben een diepe leegte van binnen. En het is juist die diepe leegte die sommige mensen gaan opvullen met meer rijkdom vergaren, met decadentie, met genot voor het genot. Terwijl eigenlijk, en dat houdt de mensen leeg van binnen. En je hebt entiteiten in de boeken zoals Wetico. Dat is ook een naam van bij de Noord-Amerikanen, van een hongerdemon. Die diepe leegte gaan benutten om binnen de mensen in te dringen. Daar zit een hele filosofie achter. Maar eigenlijk is het de essentie ervan van, dat de mensen moeten proberen die diepe leegte in hunzelf op te vullen. Met liefde, met vriendschap, met loyaliteit ten opzichte van elkaar.
1: Dat is heel wat.
0: Dat is. Dus daar zitten wel bepaalde lagen in die boeken. Mm-hmm.
1: En dan vraag ik me eigenlijk af, is van, Hoe kom je erbij om zo'n boek te schrijven? Want dan vraag ik me ook af, wat gaat er dan ook in je gedachten om als je aan het schrijven bent? Zijn dat voor jou losse beelden? Want het is, denk ik, aan de ene kant zo'n interessant verhaal, maar ook een heel complex verhaal.
0: Mm-hmm.
1: Hoe haal jij die lagen uit elkaar en kan je daar een verhaal van schrijven?
0: Op zich is dat deels gebouwd en deels op gevoel. Ik bouw mijn verhalen op zoals ik een grondplan heb om een huis te bouwen. Dus ik weet ongeveer hoe dat het eruit gaat zien. Ik heb bepaalde structuren, lijnen, hoe dat ik alles wil ingedeeld hebben, het aantal verdiepen enzovoort. En dan de bakstenen zelf zijn de hoofdstukken. Nu, ik laat heel veel ruimte voor improvisatie. En mijn bakstenen die ik schrijf, mijn hoofdstukken, zijn eigenlijk heel hard op gevoel. Nu, ik moet me wel rekening houden met de grotere verhaallijn. Maar binnen die verhaallijn, binnen dat hoofdstuk waar ik iets over ga schrijven, kan ik dus een heel grappig verhaal maken, een ludiek verhaal. Of ik kan een heel melancholisch, of ik kan een heel verdrietig verhaal maken. Zolang dat we van A tot Z komen, is de weg eigenlijk open. En ja, van waar haal ik mijn ideeën? Ik ben heel mijn leven al bezig met filosofie, psychologie. Veel te lezen. Ik lees heel veel. En ik kijk heel veel tv, ik kijk heel veel science fiction. Dus die ideeën die stromen binnen, laat ik het zo stellen. Maar ook uit dagelijkse gebeurtenissen, ik er dan in verwerk. Ja.
1: Want wat doe je eigenlijk voor job? Want je werkt voor de universiteit, dacht ik. Hè?
0: Ja, ik werk voor de KU Leuven. Ja. En ik ben preventieadviseur en coördinator voor het afvalgebouw voor risicovolle afvalstoffen. Binnen de KU Leuven. En we werken daar in een team van 4. Dat is... daarvoor heb ik nog andere jobs gehad. Daarvoor ben ik onderzoeker geweest. In 2 verschillende laboratoria. Dus ik ben daar zo'n beetje ingerold. Eerst onderzoeker geweest. En daarna de persoon die de onderzoekers helpt met de veiligheid.
1: Oké. En heb je dan... Dan kan ik me voorstellen dat je daar ook inspiratie hebt uitgehaald voor je verhalen. Of is dat iets van... Nee, dat wou ik eigenlijk volledig loslaten en ik heb mijn eigen stuk erbij geschreven bij jouw verhaal.
0: Nee, eigenlijk het preventieadviseur gedeelte heeft eigenlijk heel weinig te maken met mijn verhalen. Uh-huh. Heel soms komt er wel eens iets in voor, omdat ik wel in die gedachtenlijn zit. En ik heb in elk van mijn boeken, ik ga het niet zeggen voor de grap, altijd een bijlage bijgezet wat een risicoanalyse is. Dus bijvoorbeeld in het eerste boek, de risicoanalyse, is wat moet je doen om te overleven in de dark forest? Dat is de Fermi-paradox. Waarom zijn er in het universum geen aliens die wij kunnen zien? Want we kijken naar de hemel, het universum is miljarden jaren oud. Waarom zien we daar nergens geen ruimteschepen rondvliegen? Er is ergens een grote filter die ervoor zorgt dat beschavingen stoppen. Of vorm dat we ze niet kunnen zien. Nu, die risicoanalyse die van achter staat in boek 1, die gaat ervan uit dat eigenlijk we geen aliens of andere beschavingen zien, omdat de dark forest, de dieren in het duistere woud, elkaar doodmaken. Dus het moment dat daar een nieuwe beschaving optreedt, en die maakt een beetje een geluid, zoals een kuikentje in een nest, komt de wolf en eet het kuikentje op. Dus daarom zegt mijn risicoanalyse, als je als kuikentje wilt overleven in het duistere woud, dan ga je moeten stil zijn. En dan ga je moeten luisteren en zien wat de anderen doen, tot je groot genoeg bent om dan zelf de gevaren tegemoet te gaan. En dat is onder andere een van de risicoanalyses die erin zit. Maar voor de rest is het verhaal pure science fiction.
1: Nu vraag ik me ook echt af, heb je ook een risicoanalyse gedaan over toen je je boek uitbracht? Voor jezelf? Van, hey, wat houdt het voor mij in als ik mijn boek ga uitbrengen, een eigen uitgave, uitgeverij, en ook voor jouw persoonlijke leven?
0: Ik heb dat niet gedaan. Mijn goede vriendin Elise heeft dat gedaan.
1: Ja?
0: En Het risico is aanvaardbaar.
1: Het was aanvaardbaar. Ja. Ben je nog altijd blij met de keuze die je hebt gemaakt om de boeken uit te brengen op deze manier?
0: Heel zeker, ja.
1: Okay. Want dan heb je ook eigen controle.
0: Ja. En het goede ook is, bijvoorbeeld, de mensen die mijn boeken lezen, ook een paar goede jeugdvriendinnen die ze nalezen, wanneer dat zij toch nog typfoutjes tegenkomen, wat altijd kan gebeuren, of een Engels woord, ze blijven staan bij de vertaling, en dan sturen ze mij een WhatsAppje, en dan kan ik dat on the spot aanpassen in het manuscript, en dan de dag erop staat de goede versie erop. Dus daardoor worden ze continu verbeterd. Ja.
1: Nu, bij het programma hoort ook muziek. Nu vraag ik me eigenlijk wel af, als jij nu een lied zou moeten kiezen wat past bij je boek, wat zou dat dan zijn?
0: Ik had vorige week een playlist van 10 nummers. Er zijn er denk ik toen 5 gespeeld geweest. Dus ik ga eentje kiezen dat vorige week niet gespeeld is geweest. Tainted Love, maar de Marilyn Manson versie. Want die is ietsje harder en meer onder de huid.
1: Ja, inderdaad. Gaan we daar eens naar luisteren?
0: Ja, dat is goed.
1: Oké, top.

0: Tainted Love.
1: Dat was een zeer pittige versie inderdaad van Tainted Love. Maar o zo goed Marilyn Manson. Waarvoor had je liever gekozen? Omdat die wat dieper ging?
2: Omdat die meer onder de huid kruipt, vind ik. Ja? Dat schurend geluid van Marilyn Manson.
1: Ja?
2: Die zijn zo Coma White CD en zo, die vind ik heel goed.
1: Oké. Okay. Ja. Heb je, want ik hoorde dat van Wim van vorige keer inderdaad. Je bent eigenlijk een metalman.
2: Ja, dat klopt. Toch voornamelijk. Allee, okay. Ik heb ook nog andere muziek dat ik in luister, maar vooral metal.
1: Ja.
2: En dan vooral van de jaren 90, hè, dat is het gouden tijdperk.
1: Ja.
2: Dan had je in het begin begonnen met Guns N' Roses en Metallica. Dan Nirvana natuurlijk. Dat is de grunge. Dan had je Pearl Jam. En dan zijn we het iets harder naartoe gegaan. Hebben we Sepultura beginnen te luisteren. Marilyn Manson natuurlijk. En nog andere groepen van dat tijdperk. Hè. Ja.
1: Ah, wel, dat is heel raar. Dat had ik niet bij jou verwacht.
2: Nee?
1: Nee.
2: Wat had je dan wel verwacht?
1: Dat weet ik niet. Ik dacht eerder een zen, omdat je had het net even over meditatie natuurlijk.
2: Ja.
1: Hè. Ik dacht echt meer klassieke muziek, dat je dat nodig had om dit soort boeken te schrijven. Omdat die ook wel wat dieper gaan natuurlijk. Hè. Klassieke muziek, dat kan ook soms tot je ziel raken.
2: Mm-hmm.
1: Ik denk dat je dat wel nodig hebt. Dat jij wel een persoon bent die dat nodig heeft.
2: Ik heb vroeger ook naar klassieke muziek geluisterd, maar nee, het is altijd metal geweest. En wat ik tegenwoordig heel veel dan luister is Amenera.
1: Ja.
2: Die hebben zo de catharsis. Die bouwen hun muziek zo heel traag op. En dan een keer barst dat uit. En als je dat zo op repeat zet, en dan kun je zo dat uren heen luisteren. En dat staat dan op de achtergrond als ik aan het schrijven ben.
1: Okay.
2: Want je hebt ook zo andere groepen zoals Isis. En noemen ze er weer? De naam vergeten, als ik mijn gsm erbij pak, heb ik ze maar.
1: Mm-hmm.
2: Die ook zo van de muziek, dat zo op de achtergrond staat. Cult of Luna was dat ik bedoelde.
1: Okay.
2: Die heb ik nog op Graspop gezien deze zomer. Die waren ook heel goed.
1: Je bent nu ook, zei je net tegen mij, bijna klaar met je vierde boek.
2: Mm-hmm. Dochter van het Oog.
1: Dochter van het Oog. Hoeveel pagina's gaat die tellen?
2: Die zit momenteel op 1033. Dus ik ga hem ietsje moeten inkorten om terug in een boek te krijgen.
1: 1033.
2: Ja, en ik moet nog 2 hoofdstukken schrijven en 1 intermezzo.
1: Als je de keuze had, hè? De vierde is nog niet uit. Wat zou je dan willen, dat de vierde eerst uitkomt of dat van je eerste boek een film gemaakt werd?
2: Eerste boek een film.
1: Echt waar?
2: Ja, ik ben zo Game of Thrones-achtig.
1: Ja.
2: Want ik kijk heel graag films en ik probeer ook altijd te schrijven alsof ik een film voor mij zie.
1: Ja.
2: Dus ik heb een verhaal in mijn hoofd en ik zie dat verhaal in mijn hoofd als beelden. En dan probeer ik het daarna op papier te zetten wat ik zie. En ik probeer ook altijd grote immersie in mijn verhalen te schrijven. Daarmee bedoel ik... Je hebt zo platte tekst, zo van hij liep naar daar, hij zag dit, hij liep verder, bla bla bla. Zo schrijf ik niet. Ik schrijf in de aard van hij ruikt, hij ziet, hij hoort. Het gevoel kwam binnen, hij voelde toch een beetje angstig, maar deed toch de deur open. Zo in die stijl schrijf ik meer. En dat komt eigenlijk, denk ik, deels van mijn achtergrond, van wat ik graag lees. En ik lees heel graag Wiel van de Tijd, Zwaard van de Waarheid. De Game of Thrones-reeks. Dat heeft zo'n beetje op mij afgevreven, die manier van schrijven. En Tanet Lee, die vind ik ook heel goed.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Engels of Nederlands?
2: Altijd Engels gelezen.
1: Maar de film?
2: Ah, in het Engels natuurlijk.
1: In het Engels.
2: Ja, natuurlijk. Hollywood, hè.
1: Hollywood. Direct groot zien, zo, hè.
2: Ja, tuurlijk, hè.
1: Ja.
2: Maar waarom gaat je voor het kleine als je voor het grote kunt gaan?
1: Ik wou juist zeggen, ik krijg hier vandaag nog 2 regisseurs over de vloer.
2: Ja, we kunnen contacten uit, hè.
1: Ja, maar dat is Belgisch, dat is Vlaams, dat is klein, dat is niet Hollywood natuurlijk.
2: Je moet klein beginnen om groot te gaan.
1: Ja, oké, okay, dat dan toch nog.
2: Ja.
1: We zullen straks het verhaal eens proberen te pitchen.
2: Ja, is goed.
1: Nu... Lezen. De jeugd leest aan de ene kant meer, maar aan de andere kant ook minder.
2: Mm-hmm.
1: Als jij nu een leeftijd moet plakken aan jouw boek voor doelgroep, wat voor leesdoelgroep zou het nu op dit moment zijn?
2: Dat hangt er vanaf hoe volwassen de personen zijn. Daarmee bedoel ik. Ik ken jongeren van 17 jaar die heel volwassen zijn. En die zouden dat perfect kunnen leren. Maar natuurlijk, ja, als je redelijk beschut bent opgegroeid, gaan sommige concepten wel moeilijk zijn. Dus ik zou aanraden toch tegen de 18 jaar eer dat je eraan begint. Ja.
1: 18?
2: 18 of ouder.
1: Of ouder.
2: Ja. En om echt de vier verschillende lagen in mijn boeken te begrijpen,
1: ja.
2: Dan helpt het natuurlijk altijd als je ook zelf enige zelfkennis, zelfontwikkeling en studies hebt gedaan.
1: Mm-hmm.
2: Omdat ik schrijf mijn boeken dus in vier lagen. Heel goed verhaal, dat is laag 1. Dus je kunt perfect die boeken lezen als een spannend verhaal. Tweede laag is psychologie.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb zelf bij de faculteit psychologie gewerkt en ik heb heel veel cursussen psychologie al gevolgd en heel veel boeken daarover gelezen. Ik probeer altijd mijn karakters te laten reageren en laten reageren zo consistent mogelijk met hoe dat echte personen zouden reageren in een bepaalde situatie. Dus je gaat daar bijvoorbeeld als bij een verlies van een personage heeft haar partner verloren. Die gedachtegangen die zijn consistent met hoe dat iemand in rouw zou reageren. Dus het is niet zomaar dat ik dat met fantasie invul, ik doe daar studies achter. Dan heb je de derde laag, dat is de filosofie. Ik heb er voor de voorbereiding van het interview van vorige week een lijstje gemaakt. Ik zit boven de 100 verschillende filosofieën in mijn boeken, die ik erin verwerk. Zo heb je de Confucianisme, je hebt het Surrealisme, je hebt communisme, kapitalisme, al die gedachtegangen. Die zitten daar zo een beetje in verwerkt. En dan heb je de symboliek. Dat is de diepste laag. Daar probeer ik eigenlijk de Easter eggs in de boeken te zetten. Dat als je het heel aandachtig leest, dat je begint connecties te vinden tussen verschillende zaken en verschillende hoofdstukken.
1: Met welke auteur... Ik vergelijk nooit graag auteurs bij elkaar. Hè? Maar als ik jou nu zo hoor... mag ik jou dan vergelijken met Stephen King? Qua schrijfstijl? Qua diepte?
2: Een beetje. Het is meer een hybride versie.
1: Ja.
2: Stephen King zeker. Zeker de horrorstukken, de psychologische horror.
1: Mm-hmm.
2: De grote battles en toestanden, dan zitten we meer Robert Jordan.
1: Mm-hmm.
2: Ook de eerste boek is heel hard geschreven. Omdat ik toen heel veel die boeken las, meer beschrijvend, zoals Jordan ze schrijft. Maar ik ben daar meer in geëvolueerd. Dus ik ben eerder zo, ook Terry Goodkind een beetje. Een beetje hybride versie van alles wat ik ooit gelezen heb, mm-hmm. Dat ik echt goed vond.
1: Soms ook de klassiekers die vaker nog vergeten worden, hè, in de wereld. Hè. De Terry Goodkinds en dat, ik merk dat nu zelf ook in de boekhandel. Ze liggen niet meer bewust in de winkel soms.
2: Mm-hmm.
1: Of ze komen niet meer snel de winkels in. Zijn dat zo de klassiekers waarvan je zegt van nee, dat zouden mensen eigenlijk ook moeten gelezen hebben?
2: Zeker, van fantasy zeker. Maar ik vind een boek zoals De Wereld van Sophie ook heel goed om te lezen.
1: Ah.
2: Dus zo van die werken, de Homerus.
1: Ja.
2: Van die,
1: tuurlijk.
2: De klassiekers.
1: Ja.
2: Ben-Hur, zo echt de hele klassiekers.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus dat zijn ook allemaal goede boeken waar je dingen uit kunt leren. Ja.
1: Mm. Nu, je boek 4 komt... Heb je al een datum in je hoofd?
2: Nee, nog geen datum. Dus ik zeg het, een paar hoofdstukken.
1: Ja.
2: Daarna alles van begin tot einde nog eens keer goed nalezen.
1: Ja.
2: Dan vertalen en ik breng ze tegenwoordig in de twee talen tegelijkertijd uit.
1: Oké. Okay. Dus, ja. Want hoe lang is het nu geleden van boek 1 naar boek 4? Hoeveel tijd heeft daar nu tussen gezeten?
2: Wel, van boek 1 was 15 jaar. Maar sinds dat die uitgebracht is tot nu, zitten we op ongeveer 2 jaar.
1: 2 jaar?
2: Ja.
1: 2 jaar?
2: 2 jaar. Ja, kijk. Eén keer in de flow zit je in de flow. Hè? En als je elke avond blijft schrijven, dan Dan gaat het vooruit. Dus. En soms niet alleen een avond, hè. Soms een vakantie of zo.
1: Ja. Als je nu terugkijkt naar jouw eerste boek, Diepe Leegte, zijn er dingen, zeker nu je de ontwikkeling al hebt meegemaakt in je 4 boeken, zijn er dingen die je misschien anders had willen aanpakken in je boek of anders had willen omschrijven? Wat bijvoorbeeld karaktervorming bepaalt of de diepte van het boek?
2: Nee, want ik heb er bewust voor gekozen om het niet te herschrijven. Omdat, zoals ik al zei, de eerste, denk 12 of 15 hoofdstukken, die zijn eigenlijk sommige al 15 jaar oud. Maar ik vond het op zich interessant om gewoon die daar zo in te laten in de manier dat ik ze toen geschreven heb, om de evolutie in het boek te zien van niet alleen de karakters, maar ook van de schrijver. Het boek gaat zelf over ankers. Dat zijn mensen die de werkelijkheid kunnen beïnvloeden. Die ontwaken. En die gaan eigenlijk door een soort pad van verlichting. Op het einde van het boek eigenlijk redelijk letterlijk. Die evolueren van gewoon bijvoorbeeld een doctoraatstudent biologie naar een verlichte geest, naar, en dan ga ik nu geen spoilers geven, maar ik vond dat wel interessant om eigenlijk die evolutie synchroon ook van mezelf te zien, van begin de proloog tot het einde de epiloog.
1: Hoeveel is er van Christophe veranderd in die tussentijd?
2: In die 15 jaar?
1: Mm-hmm.
2: Heel veel.
1: Mm-hmm.
2: Heel veel meer inzichten gekregen.
1: Ja.
2: Ben ook heel veel lichter geworden. Want ik woog vroeger 130 kilo, tegenwoordig nog maar 85.
1: Och.
2: Maar dat kwam eigenlijk omdat ik in 2018 is bij mij diabetes vastgesteld, type 2. En toen heb ik even mijn leven moeten omgooien. Toen ben ik 6 dagen van de 7 gaan sporten. Een heel streng dieet, zonder koolhydraten. En daar ben ik goed uitgekomen. Maar ja, dat heeft ook een impact op mij gehad. Ik heb heel mijn leven al gevechtsporten gedaan. Maar ook toen, vanaf 2015, dat was met de aanslagen op de metro in Brussel, ben ik er terug voor gegaan om mijn gevechtsporten volle bak te gaan. En tussentijd tweede dan Aikido, tweede Kyo Jiu-Jitsu. En ja, dat heeft natuurlijk wel bijgedragen ook bij mijn sportiviteit van mijn lichaam. Dus, en samen met de rest meer inzichten gekregen in het leven ook.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
1: Wat ook fijn is, want het maakt jou de persoon die je nu bent.
2: Ja. Tussentijd ook 2 kinderen gekregen.
1: En 2 kinderen gekregen. Dus
2: die ook aan het groeien zijn en tiener zal zijn in de tussentijd. Ja. Dus, ja.
1: We gaan nog een ietsje draaien. Je zei daar straks dat je de vorige keer geen The Cranberries hebt afgespeeld.
2: Ja, Zombie van de Cranberries.
1: Schandalig. Waarom vond je dat zo'n goed liedje? Of waarom vind je dat zo'n goed liedje?
2: Wel, er is een intermezzo in boek 2, De Holle Schedel.
1: Mm-hmm.
2: Die speelt zich af in de Kelt. Ik weet niet hoe goed jij gekend zit in Diest. Maar de Kelt was vroeger café daar.
1: Ja.
2: Tegenwoordig noemde dat de Kilt, maar toen noemde dat de Kelt. Dus ik neem ook zo dingen uit de echte wereld over in mijn boeken. En in dat verhaal, dat is een intermezzo, De Afspraak noemt hij. Daar zit Sean, een van de karakters van mijn boeken. En die is in de running voor president te worden. Die zit aan het tafeltje. Sean die is al op dat moment al 5 jaar op zoek naar Mary. Mary is een personage dat in boek 1 gestorven is. Maar het is science fiction, fantasy. Er is een manier om die terug te krijgen. Op Mars. Tussen haakjes. In de labyrinthen van de nacht. Sean wil eigenlijk president worden om de macht te hebben. Om naar Max te kunnen gaan om haar te redden. Dus hij zit daar en hij heeft even zo een dipje. En hij weet niet goed hoe hij dat met het allemaal moet gaan doen. En dan komt Simsey binnen. En Simsey is een personage uit boek 1. Dat is eigenlijk een Anunnaki in vermomming, al 350.000 jaar oud. En die komt bij hem zitten aan tafel. En dat zijn twee goede vrienden. Ze hebben samen aan de Universiteit van Berkeley gezeten.

0: En het liedje van de Cranberries gaat over de troubles in Noord-Ierland, jaren 90. Ik weet niet hoe je gekend bent met de geschiedenis van Noord-Ierland, maar dat is oorlog, straatgevechten, urban warfare. Dus het liedje gaat eigenlijk over het herhalen altijd van geweld en altijd terugkomen in een cyclus van geweld waar je nooit niet uit kunt stappen. En dat is de externe kant. De interne kant is eigenlijk Simse die met haar vriend in oorlog zit. En binnenin Simse woedt diezelfde oorlog. En die twee samen, die vormen eigenlijk dan de Cranberries zombie. En het is een liedje dat ik zelf ken van mijn Chrysostomus 5 van in Diest. Dus vandaar.
1: Dan gaan we nog eens even op de nostalgische tour en dan gaan we nog eens eventjes naar luisteren. Is dat goed?
0: Dat is goed.
1: Dank je.

0: Dat waren de Cranberries met Zombie. Live kan er altijd wel eens iets mislopen, zo merk je dat wel. Dat het bij mij ook kan. Christophe, dat was een heel diep liedje.
1: Mm-hmm. Dat klopt.
0: Dat blijft toch geweldig, de Cranberries. Hè? Die komen diep binnen. Hè?
1: Wat zeg je?
0: Dat de Cranberries diep binnenkomen.
1: Ja, ja, ja, dat is...
0: Ongelooflijk. Nu, je vierde boek, nogmaals, komt bijna uit. Zijn er personages waarvan je denkt... Oei, dat had ik misschien anders willen aanpakken.
1: Nee, ik vind van niet eigenlijk. Ja. Personages zijn altijd heel doordacht. En je hebt sommige personages... ik weet niet hoe ver je dat, daarvan op de hoogte bent, maar de meeste personages uit boek 1 zijn eigenlijk screennames van personen die vroeger op mijn webpagina... ik had een schrijverwebpagina in 2000, Evalion. En dat waren 30 schrijvers ongeveer die daar regelmatig verhalen op posten. En de namen van mijn karakters in mijn eerste boek zijn voornamelijk eigenlijk die hun screennames.
0: Mm-hmm.
1: En ik heb die toen een beetje geënt als een hommage op de karakters van de personen die destijds hun verhalen posten. Nu, door de boekenreeks heen zijn er nieuwe karakters bijgekomen. En die nieuwe karakters die zijn hier en daar geënt op personen die ik in het huidige leven ken. Dus dat is wel interessant. Dus zo moet ik het warm water al niet uitvinden, bij wijze van spreken. Maar er zijn ook personages tussen die eigenlijk een beetje mezelf zijn. Dan heb je eentje, Klaus. Klaus van Santa Claus. En dat is eigenlijk Wodan, de god Wodan.
0: Ja.
1: Die qua karakter, ik zeg niet dat ik Wodan ben, maar die qua karakter een beetje op mij geënt is. Dus, en ik probeerde mij te verbeelden hoe dat ik in een bepaalde situatie zelf zou reageren. En dat is de manier dat ik schrijf, dat ook de personages in de boeken zijn dialogen vormt.
0: Eigenlijk wel interessant, want ik denk niet dat er heel veel mensen zijn die zo denken. Die denken van, hoe zou ik als personage of hoe zou ik als persoon reageren als ik iemand anders was?
1: Mm-hmm.
0: Waarom heb je die keuze gemaakt? Is het voor jezelf ook een manier geweest om inzichten te krijgen?
1: Inzichten op het moment zelf niet echt. Maar ik schrijf heel dikwijls uit herinneringen of eigen overtuigingen. Dus dat probeer ik er dan in te leggen. Waardoor dat, er interessante dynamieken ontstaan in de tussen karakters. Ja. Dus soms heb je twee karakters die eigenlijk in principe mezelf zijn. En dat is een dialoog met mezelf die ik dan aan het voeren ben. Dus ik weet niet of dat uw vraag beantwoordt.
0: Ja, dat beantwoordt mijn vraag wel. Want zou je dan ook in het echte, als je, ik zeg niet in het echte leven, maar als je gewoon bezig bent met je werk, denk je dan ook soms vaak van, hoe zou ik zo gereageerd hebben in mijn boek bijvoorbeeld?
1: Tijdens het werk niet, maar het is wel dat je een zekere vorm van empathie nodig hebt om je altijd in die verschillende karakters te kunnen inbeelden. Eigenlijk wat je doet is roleplaying. En ik ben een roleplayer. Ik speel al van mijn 17e, 16e roleplaying games. Op COD was dat met dobbelstenen, Dungeons & Dragons. Maar ook online roleplaying games, Neverwinter Nights, Baldur's Gate 3. Je leeft je dan eigenlijk in een ander personage en je probeert te reageren zoals je dat personage hebt gebouwd. Ook op ons fanwebsites. Ik heb ooit mijn eigen website gehad. Dat is Evalion, maar daarvoor heb ik op roleplaying websites gespeeld. Ik had op een bepaald moment 4 verschillende karakters die ik lopende had op een Terry Goodkind, Zwaard van de Waarheid website. Eén daarvan was een Mortsit. De andere was een tovenaar, de andere was een zillet. En ik leefde mij dan altijd in dat personage. Dus ik ging ook reageren, zoals bij wijze van spreken. Ik had Billy Bob, dat was een van mijn karakters. Zoals een hillbilly zou reageren, zo reageerde ik met dat taalgebruik en met die reacties. Terwijl als ik een tovenaar was, dat was meer stok op. Hè, een elf, toe, bij wijze van spreken. En zo verder en zo verder. Dus, ja.
0: D&D is een opkomend fenomeen terug bij de jongeren.
1: Ja, dat heb ik gemerkt.
0: Ja, ja, mijn medewerker Anke, die bij mij in Sint-Truiden werkt, die is op dit moment, heeft een D&D-groep.
1: Mm-hmm.
0: En het is altijd heel erg leuk om te horen hoe, want ze is zeg maar 4, 25 jaar, en dan denk ik mijn eigen, wauw, dat je daar zo in kunt meegaan, want ze is dan ook, wacht, de leider van het, de leider van het spel?
1: De guildmaster of dungeonmaster.
0: Ja, dungeonmaster.
1: Ja.
0: En dan vind ik eigenlijk chapeau inderdaad van hoe je zo diep kunt gaan in een spel, want ze speelt daar soms uren.
1: Ja. Bij mij is het al een goede 20 jaar geleden dat ik dat gedaan heb.
0: Ja.
1: Maar ik heb inderdaad ook vrienden die daar heel diep in zitten.
0: Ja.
1: En die dan in het weekend afspreken met groepjes en zo verder en zo verder. Ja. En ja, dat is eigenlijk, hè, als je al die hun verhalen die zij spelen, want ze steken daar keiveel tijd in.
0: Ja.
1: Hè? Want ze maken werelden, bij wijze van spreken, hetzelfde wat ik doe in mijn boeken. Als je op laatste van al die campagnes die zij doen, eigenlijk gewoon die campagnes eens een keer zou uitschrijven, dan heb je een boek. Hè?
0: Dan heb je eigenlijk een boek.
1: En dat is kei interessant om te lezen, want dat groeit organisch.
0: Ja.
1: Dus die beslissingen worden door echte mensen genomen op het moment van het spel. Dus het is niet een voorbedachte verhaallijn.
0: Mm-hmm.
1: Dus je kunt daar heel verrassende dingen mee uitkomen.
0: Okay.
1: Dus dat is ook een heel verrassend boek.
0: Ja.
1: Dus dat is interessant, ja.
0: Ze is nogthans bezig met een boek te schrijven, dan zal ik haar die tip zeker eens geven.
1: Ja, het is dat. Ik heb die tip aan mijn vrienden ook al gegeven.
0: Ah, voilà.
1: Ja.
0: Christophe, als laatste vraagje. Zijn er stukken, want jouw boeken bevatten enorm veel pagina's, dus je hebt sowieso moeten knippen.
1: Mm-hmm.
0: Zijn er stukken die eruit zijn gehaald waarvan je nu denkt, of, dat vind ik heel erg jammer, daar wil ik nog iets mee doen. Of heb je zoiets van, nee, mijn verhaal is compleet hoe het nu is?
1: Het verhaal is compleet zoals het nu is, maar de stukken die weggevallen zijn, of de ideeën die ik nog in mijn achterhoofd had voor vorige boeken, die neem ik eigenlijk mee naar het volgende boek. Dus dan heb ik het vooral over de intermezzo's. Op een bepaald moment, ik heb meestal een intermezzo om de 3 hoofdstukken. Maar ik heb natuurlijk een veel langere lijst in mijn hoofd zitten. Ja, diegene die ik niet heb kunnen afwerken en die passen in het volgende boek, die schrijf ik gewoon in het volgende boek.
0: Dan vraag ik me nu af, hoeveel boeken kan je nu nog zo schrijven?
1: Wel, het idee is eigenlijk 9. Want het eerste boek was eigenlijk een standalone. Maar toen had ik echt daarna de smaak te pakken. Dan heb ik een trilogie gemaakt. En dat is zoals de Star Wars. Hè. Je hebt ook 3 trilogieën. Die samen een reeks van 9. En dat is de Fibonacci-reeks. 1, 3, 9. Dus dat vind ik wel mooi, want dat geeft u terug dat renaissance-gevoel.
0: En met dat verhaal kunnen we weer een nieuwe Game of Thrones-achtige film maken.
1: Ja, ja, ja. En dan maken ze daar spin-offs op van.
0: Ah, voilà.
1: Ja, ja, het is dat. Ja.
0: Ik weet al welke pitch ik moet houden straks tegen de 2 regisseurs die komen.
1: Ja.
0: Christophe, K.J. Eraerts, ik wil jou in ieder geval heel erg bedanken dat je als nachtraaf hier naar ons bent gekomen in deze mooie toren.
1: Dank je wel.
0: Wij gaan, we kijken er naar uit naar je 4e boek. De andere boeken zijn zeker te ontdekken op de verschillende kanalen, maar ook bij ons in de winkel.
1: Ja, dat klopt.
0: Dus ik hoop dat we bij deze mensen geïnspireerd hebben. Wij gaan afsluiten met welk liedje?
1: Wicked Game van Chris Isaak.
0: Chris Isaak, daar gaan we mee afsluiten. Christophe, heel erg bedankt voor je aanwezigheid vandaag en tot zeer snel.
1: Ja, dank je wel.
0: Dank u.

0: Ja, Amara. Nog een plaat van Christophe. En Christophe die vertrekt nu. En we zeggen allemaal dag Christophe. Tot de volgende keer. Dankjewel. Ronald Muus.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, goeienacht. Goeienacht. Hoe noemde dit onzalige uur? Ik weet het ook niet.
0: Het is ongeveer 3 uur nu.
1: Ja.
0: En je hebt iemand meegebracht.
1: Ik heb mijn eigen dochter meegebracht.
2: Ja. Goedemorgen.
0: Ja, lukt het een beetje met jou?
2: Ja.
0: Ja? Ik heb jouw vader vorige week opgebeld. Want ik zag dus dat jij afgestudeerd bent.
2: Ja,
0: proficiat.
2: Dankjewel.
0: Hoe was jouw naam nu weer?
2: Nayobi,
0: hè? Ja, oké, mooie naam trouwens.
2: Dankjewel.
0: Toen vroeg ik van, ja, uw dochter is afgestudeerd. Misschien moeten jullie wel samenkomen.
1: Fantastisch idee.
2: Ja, heel leuk.
0: Je bent nu afgestudeerd. Ben jij bij het BXL afgestudeerd?
2: Nee, in Thomas More in Mechelen.
0: Ah, in Thomas More in Mechelen. Ah, daar ben ik ooit eens in de jury geweest.
2: Ah ja.
0: Ik heb er ooit in de jury gezeten. 2 jaar geleden of zo, van marketing. Maar dat heb jij niet gedaan.
2: Nee, ik heb media en entertainment.
0: Silke Sas, heb je die gehad als...
2: Nee, die naam
0: die
2: zegt
0: had
2: mij niks,
0: gevraagd. Nee, dat zegt u niks. Goed, Ronald, om met jou eigenlijk te beginnen. Tegenwoordig hoor ik jouw stem ook op tv.
1: Ja, misschien wel de zotste demars die ik ooit heb gedaan in mijn loopbaan. Ik ben vorig jaar tv-reportages beginnen maken voor toen Kanaal Z, nu Trend Z, de zakenzender.
0: Ja.
1: Hoe is dat gekomen? Ik kan het eigenlijk zelf niet heel goed uitleggen. Ingerold, denk ik. Ik zat in een soort van professioneel herontdekkingstraject na mijn 50ste. En ik ben een paar keer in jouw uitzending geweest. Ik ben 25 jaar lang heeft mijn journalistieke loopbaan eigenlijk een beetje rond het medium videogames gedraaid. Ik was ook een van de weinigen die daar een specialiteit van had gemaakt. Maar ik ga lang vooral heel kort vertellen. Hè. Ik werd 50 en ik dacht van, ja, ik heb nog wel een paar jaar te gaan. Maar ook weer niet zoveel meer. Ik dacht, ja, moet ik dit nu gaan blijven doen tot mijn 67ste? Oké, het was een jeugddroom. Hè? Mm-hmm. Maar goed, ik bedoel, ergens had ik er dan zoiets van, misschien moet ik nog wel eens wat andere dingen gaan proberen. En ik heb dan een korte sabbatical genomen en dan ben ik gewoon heb ik eigenlijk mijn journalistieke loopbaan van nul terug begonnen. Bijna van nul. En dit is een van de dingen die op mijn pad kwamen.
0: Heeft die Amerika-tocht daarmee te maken gekregen dat je dit gaat doen, zijn? Heb je in Amerika nagedacht van, ja, dit wil ik nog wel doen?
1: Nee, want aan tv had ik nooit gedacht, voordat ze het mij vroegen eigenlijk.
0: Ze hebben het aan jou gevraagd?
1: Ja, ze goh, op dat moment zaten ze met mensen tekort en... zij wisten dat ik ooit nog in het ganse begin van mijn loopbaan bij De Morgen nog economische verslaggeving heb gedaan. En zij zaten echt met mensen tekort terwijl ze nieuwe recruteringen bezig waren. Maar ze hadden heel snel iemand nodig die kon inspringen. En ik heb dan gezegd, ja, ik kan wel een klein beetje monteren, maar dat moeten dan uiteindelijk niet, want er zitten monteurs. Maar ja, ik kan geen voice-over inspreken, ik moet het allemaal nog leren, met de cameraman omgaan en zo. En we leren nu dat wel. En ja, het is min of meer gelukt.
0: Ja, jouw dochter is nu afgestudeerd.
1: Ja.
0: Ja, hoogstwaarschijnlijk heel anders als dat jij afgestudeerd was, hè, ooit.
1: Ja, Charles Dickens schreef ooit, it was the best of times, it was the worst of times. En ik denk dat dat nu ook geldt voor de bredere mediawereld. Want ik zit een beetje beperkt in de journalistiek. Zij kan breder sporen. De traditionele media staan onder druk, natuurlijk. Bedoel, daar heb je een concentratie in. En ze vinden moeite om een jonger publiek aan te trekken. Dat heb je daar. Dus dat is dan de wereld waarin ik zit. En zij zit in die hele nieuwe, sprankelende... wereld waar alle toekomst nog in zit, maar waar misschien ook binnen een paar jaar aan een beetje aan de boom gaat worden geschud. Dus het is een beetje van de beide, denk ik.
0: Hoe zie jij de toekomst?
2: Ik denk persoonlijk dat er op vlak van contentcreatie en de mediawereld nu dat het wel naar beneden gaat gaan. Nu zijn er heel veel influencers bijvoorbeeld en heel veel meer influencercampagnes in plaats van normale reclame. Maar ik denk wel dat dat met de tijd naar beneden gaat gaan. Omdat het heel snel is, het wordt heel snel niet meer relevant. En ik denk wel dat dat terug naar normale media gaat gaan.
0: Maar hebben ze het ook niet aan zichzelf te danken? Neem nu bijvoorbeeld het Belang van Limburg. Ja, het Nieuwsblad en de Standaard, zij kiezen wat er in het Belang van Limburg komt, blijkbaar. Bij het Laatste Nieuws werkt
1: ja, dat is
0: met de Morgen samen.
1: Dat is de heel concentratie, hè. Dat is dat heel concentratie-element. Ja, dat op langere termijn dingen worden eigenlijk kopbladen van elkaar. Ik ben het nu wel niet eens dat een Belang van Limburg en het Nieuwsblad dat eigenlijk hetzelfde is. Maar je merkt meer en meer synergieën.
0: Ja.
1: Dat wel. En tot op zekere hoogte is dat zorgwekkend. Maar ik denk dat nu daardoor net iedereen inziet dat het belangrijk is om de eigenheid van je eigen titel te bewaren.
0: Ja, want lees jij bijvoorbeeld De Morgen?
2: Nee, De Morgen lees ik niet. Ik ga toegeven dat ik niet zo veel actualiteit lees, maar dat ik mijn actualiteit wel haal van TikTok bijvoorbeeld. Dat is misschien niet altijd even accuraat, maar ik probeer wel gewoon de juiste nieuwszenders te volgen en zo. Maar ik merk ook wel op in mijn leeftijdsgroep dat het moeilijker is voor ons om de actualiteit te volgen, omdat bijvoorbeeld als ik iets interessant tegenkom, ik klik daarop, dan moet je betalen voor verder te lezen. En dat is wel zo'n drempel dat ons wel regelmatig tegenhoudt.
0: Ja, want het is niet dat jij jouw papa, als hij in de krant De Morgen staat, dat jij zegt, papa, je hebt dat goed geschreven of zo. Heb je soms dat?
2: Jawel. Ik weet wel meestal wel over wat dat papa schrijft. En als dat echt thuis is, dan blader ik daar wel eens door. Maar ja, ik ben persoonlijk niet echt geïnteresseerd in games. En nu is dat wel veranderd, maar vroeger was ik nooit echt geïnteresseerd in games. Dus.
0: Maar hoe komt het dat jij het journalistiek aan het studeren bent? Heeft dat met jouw vader te maken?
2: Ik studeer geen journalistiek. Ik heb dus media en entertainment business gedaan. En dat was meer gewoon omdat ik kwam van het middelbaar en ik had gewoon zoiets van oké, wat vind ik leuk? Media vind ik leuk, een verhaal vertellen vind ik leuk. En dat was een van de dingen dat het meeste mee aansloot. Dus ik dacht van oké, dat is wel interessant, ik ga dat studeren. En toen heb ik wel gewoon een beetje ontdekt dat ik het maken ervan en het verhaal vertellen veel interessanter vond dan echt effectief op de set staan. Dus nu doe ik public and corporate affairs om echt gewoon in behind the scenes van een mediaproduct te zien.
0: Ja, Ronald, ik zag ook op LinkedIn, jij was heel fier, hè?
1: Het zal wel zijn. Ja, nee, ik bedoel, dat iets universeels is, hè? De trotse ouder die zijn kind ziet afstuderen. Tuurlijk, uiteraard.
0: Wat heb jij haar geleerd, denk
1: je? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik haar heb... Ik denk dat ik haar heb geleerd dat je altijd je eigen pad moet uithaken. Ik denk dat dat een heel belangrijke is. Dat mensen met meer anciëniteit dan jij niet noodzakelijk altijd gelijk hebben.
2: Dat klopt,
1: ook een heel belangrijke,
2: dat is waar,
1: denk ik. Maar het zijn de kleine dingen in het puur operationele, het maken, het bezig zijn met media, daar heb ik haar eigenlijk niks van meegegeven. Net omdat het pad dat zij gaat afleggen er heel, heel anders uit gaat zien dan hetgeen dat ik al heb afgelegd.
0: Okay.
1: Dus wat weet ik over TikTok? Ik heb geen TikTok bijvoorbeeld.
3: Nu, ik vind het wel fijn dat je eigenlijk zegt van, want dat horen wij denk ik soms niet vaak genoeg, dat mensen met een meerdere anciëniteit niet altijd gelijk hebben.
1: Ja.
3: Is dat in de mediawereld niet juist een moeilijke factor? Zeker omdat daar...
2: Ja en nee. Bijvoorbeeld de mensen waar wij les van krijgen, de docenten, dat zijn echt mensen die echt in het vak zitten. En je merkt wel, ja, natuurlijk dat ze sowieso ervaring hebben, maar soms merk je ook gewoon dat ze heel hard spreken uit hun eigen wereldbeeld en leefwereld en dat dat niet echt gelijk overeenkomt met wat ik persoonlijk denk. Dus dan vind ik wel gewoon belangrijk om te onderscheiden van wat vind ik en wat is dan de waarheid, zeg maar. Dus dat is wel een beetje moeilijker, maar algemeen is het wel, ze staan daar voor een reden, dus ze weten wel gewoon over wat ze spreken, maar je moet een beetje onderscheiden, vind ik persoonlijk. Mm.
3: Vindt u dat hij die kans krijgt om te onderscheiden op dit moment?
2: Ja, dat wel. Dat wel. Dat zeker. Het is ook een heel brede richting waar ik nu aan het uitgaan ben. Gewoon omdat ik kan echt heel veel doen in de media met wat ik nu aan het studeren ben. En ik vind dat ook wel leuk omdat ik dan een beetje afwisseling heb. Dat ik niet echt per se één specifiek onderwerp moet pakken. Maar dat ik wel gewoon de ruimte heb om een beetje te kijken en proeven van alles een beetje.
0: Ja, want hoe oud ben jij nu?
2: Ik ben nu 23 pas geworden.
0: Want wat wij nu aan het doen zijn, hoe kijk je daarnaar? Naar gesprekken, hè, diepe gesprekken. Hoe kijk je daarnaar? Want ik kan me voorstellen dat de jeugd dat misschien soms toch maar gezaag vindt.
2: Ja, ik persoonlijk vind dat geen gezaag. Ik hou wel van diepe gesprekken. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook weer af van de context met wie dat ik ben. Maar nee, ik was ook heel blij dat ik hier mocht zijn vandaag. Gewoon omdat ik het ook wel nodig vind dat wij onze stem laten horen. Ook omdat er vaak vooroordelen zijn van over onze leeftijdsgroep. Dus ik vind het wel nodig dat wij een platform krijgen om ons te laten horen, zeg maar.
0: Ja, want jullie zijn de toekomst, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: En niet wij, hè?
1: Nee, zeker niet wij. Ik denk ook dat ook bij de tussen aanhalingstekens jeugdige media, dat ook wel een beetje een slingerbeweging is. Dat zelfs wie jong is, hetgeen wat er nu wordt gecreëerd, ook stilaan te snel en te snedig en te oppervlakkig begint te vinden en toch weer naar verdieping begint te snakken. En nu kijk ik even naar jou, ik denk dat ik...
2: Dat is waar. Want bijvoorbeeld, zoals ik net al zei, papa heeft bijvoorbeeld geen TikTok. Maar ik begrijp het ook omdat je scrollt en 60 seconden daarna is het gedaan. En ik denk wel dat we echt behoefte hebben aan langere programma's waar er meer inzicht in zit. In plaats van de hele tijd te doen scrollen, et cetera. Ik persoonlijk toch. Want daar haalt je tenminste iets uit.
0: Ja, doe jij soms sociale media voor je papa?
2: Nee. Eigenlijk niet.
1: Wel een goed idee.
2: Ja, eigenlijk niet dat je dat zegt. Ja, nee. Soms wel eens een mooie foto getrokken dat je dan gebruikt op Facebook. Maar voor de rest, nee.
0: Wanneer wist jij dat je media ging studeren?
2: Echt in mijn laatste jaar van het middelbaar. Maar ik heb media wel altijd interessant gevonden. En wat papa deed, vond ik ook altijd interessant. Ik vond het heel leuk dat papa altijd kon reizen. Dus ik zei wel altijd van, ik wil iets doen waar ik de opportuniteit heb om veel te kunnen reizen en veel te kunnen zien. En nieuwe mensen te leren kennen. Maar dat is echt vanaf het zesde middelbaar dat ik echt zoiets had van, de media vind ik wel heel interessant.
0: Ja, je bent in Mechelen afgestudeerd. Ja. Zat je dan op kot?
2: Nee, ik heb gependeld vanuit Diest naar Mechelen. Dat is niet zo heel lang rechtstreeks de trein van een uur.
0: Daar ben je vrij snel, hè?
2: Sorry?
0: Daar ben je vrij snel, hè?
2: Ja, voilà.
0: Maar heb je achteraf spijt dat je bijvoorbeeld niet op kots gezeten hebt in Mechelen? Nu, ik weet niet, Mechelen is nu niet zo heel veel te zien. Dat is niet Leuven, maar Leuven is natuurlijk ook niet ver van Mechelen. Zo kunnen we het natuurlijk ook wel bekijken. Maar heb je dat dan ook gedaan voor je eigen voorzichtigheid?
2: Spijt niet per se, maar ik heb ook al tegen papa gezegd dat het soms wel stom is tussen aanhalingstekens. Dat bijvoorbeeld als mijn vrienden iets gaan doen, alleen later dat ik dan naar huis moet gaan of zo, dat ik wel sommige opportuniteiten mis. Maar uiteindelijk heb ik ook nog steeds veel vrienden van vroeger die wel korter bij wonen, waar ik wel dingen mee kan gaan doen. Maar op vlak van studentenleven in Mechelen is er naar mijn mening niet zo heel veel te zien tegenover een paar jaar geleden. Dus spijt nu niet echt, maar het is wel soms wel gemiste opportuniteiten. Maar uiteindelijk kan elkaar ook gewoon het weekend zien. Dus.
1: Ja. Dat is ook een weloverwogen praktische keuze geweest. Ik had een appartement in Diest. Dat ik zelf wel eens gebruik als pied à terre. Als ik in het grootstedelijk gebied moet zijn.
0: Ja, ja.
1: Maar dat stond daar. Dus ik woon in Deelse Stokkum nu.
0: Ja,
1: dat klopt. Het was dan handiger dat zij daar dan ging wonen. Dat ik ook nog eens samen met haar mama een kot ging betalen. Dus dat was ook voor een stuk gewoon een heel pragmatische
0: oplossing. Eigenlijk woon je in Diest.
2: Ja, ik woon in Diest, ja.
0: Ja, en woon je daar graag?
2: Ja, dat... Ja.
0: Want waar ga jij bijvoorbeeld in dienst uit?
2: Niet.
0: Want vroeger in mijn tijd konden we... Er waren er die naar Tijl gingen, maar ik had ook het Paanhuis. Allee, er was zoveel, maar ik denk niet dat er in dienst nog veel te beleven
1: is.
2: Nee, dat is redelijk triestig in dienst. Ja.
0: En je bent ook geen metalhead die naar de hel gaat bijvoorbeeld. Want,
2: nee.
0: Die doen ook elke week wel goede optredens. Allee, voor metalheads dan natuurlijk. Hè. Ja.
2: Nee, op vlak van uitgang, ja, papa weet dat ook. Ik kom eigenlijk bijna niet buiten in dienst. Maar dat is niet... Allee, dat is ook niet echt mijn... groep, zeg maar, qua muziek, et cetera. Want er zijn wel veel dingen te doen in dienst, maar dat is meestal georganiseerd vanuit de scouts of et cetera. Dat is nu niet echt mijn groep. Maar als ik echt naar buiten wil gaan of mijn vrienden iets wil doen, dan ga ik wel meestal naar Antwerpen of Brussel.
0: Ja. Dus. Je bent nu afgestudeerd?
2: Yes.
0: Weet je al wat je gaat doen?
2: Ja, ik ben nu terug aan het studeren voor een tweede bachelor in Public and Corporate Affairs. En ik wil wel echt richting PR gaan. Omdat ik wel heel veel hou van netwerken en ja, echt het storytellen achter.
0: En waar ga je dat studeren?
2: In Mechelen nog steeds. Ik zit nog steeds in Thomas More. Ja.
0: Want heb jij bijvoorbeeld muzikale talenten?
2: Nee, was het maar zo'n feest. Nee. Jammer genoeg niet.
0: Ja, dat had gekund natuurlijk in Roland.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus, ja.
1: Maar ik heb dat ook niet. Ik mag van mijn vriendin niet eens zingen, omdat dat ik zing als een gehandicapt eekhoorntje. Ik kan geen noot vasthouden.
3: Dat is zo erg.
0: Ja, oké. Okay. Jullie hebben ook muziek gekozen, dacht
3: ja.
0: Ik. Gaan we met jouw plaat beginnen?
3: Ik zie hier een nummer klaarstaan, Free Mind van Thames.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Vertel me eens, wat is dat?
2: Dat is eigenlijk een liedje over innerlijke rust vinden. En ja, iemand die me veel in zijn hoofd zit, maar toch probeert om die innerlijke rust te vinden op verschillende manieren. En echt gewoon te reflecteren over zijn eigen.
0: Ja, als ik jou nu bezig hoor,
2: yeah.
0: Denk ik dat jij ooit ook gaat boeken schrijven?
2: Ja, denk je.
0: Ja?
2: Ja, ik heb vroeger wel veel geschreven eigenlijk, ja. Ook altijd zo gedichtjes voorlezen in de klas, dat ik dat vroeg aan de docent. Ja, ik vind dat wel leuk, ja, als ik daar de kans krijg. Ik moet die kans zelf nemen, maar ja, ik kan me eigenlijk wel redelijk goed verwoorden en ik ben wel graag bezig met...
1: Ja, dat is lagere schoolkind al twee hoofdstukken van een boek over een dwerg geschreven.
2: Ah ja, ja, ja.
1: Ik heb hem nog ergens liggen.
2: Inderdaad, ja.
1: Voor tijd om het af te werken.
0: Ja. Oké, okay, mooi om te horen. Hier komt jouw plaat.

0: Ja, Roland. Jij hebt ook journalistiek gestudeerd, dacht ik.
1: Ja.
0: Waar heb jij dat gestudeerd?
1: In Hasselt. En de opleiding heette nog niet journalistiek, want die journalistiekopleidingen in Vlaanderen bestonden nog niet op dat moment. Maar dat heette toegepaste communicatie, maar ze hadden dan toch zo'n manier gevonden om van het tweede en derde jaar van de bachelor een specialisatie in journalistiek te maken. Dat heb ik dan gevolgd. Eerst via een stage bij de Morgen beland. En daar eigenlijk nooit meer echt weggegaan.
0: Jij bent van die stage nog altijd bij de Morgen?
1: Ja. Dus nu gaat nu... Ik heb er in twee korte periodes een paar keer vastgewerkt. In vaste dienst gewerkt, een paar jaren. Maar ik heb er vooral voor gefreelanced. Dat is meer deel van de tijd. Maar dat gaat nu toch al naar 28. Dus is het tijd voor mijn gouden horloge bijna. Maar goed, naderhand als freelancer zijn er natuurlijk nog wel andere media bijgekomen. Gaandeweg. Maar bij de Morgen is voor mij begonnen, ja.
0: Ja, en je gaat er ook nooit meer weg misschien.
1: Ik ben niet van plan van er... Van er nee, ik ben wel een beetje... Ik ben wel een beetje... Ja, verknocht aan die titel wel.
0: Maar dat
1: heb ik eigenlijk met alle mediatitels waar ik langere tijd voor werk, dat ik er toch zo een beetje deel van word. Zo.
0: Maar heb jij dan ook de echte Morgen gekend?
1: De Morgen, als je zegt de echte Morgen...
0: Die van de DBG-groep was, hè?
1: Nee. Want, bedoel,
0: is die al zo lang van de DBG-groep?
1: Sinds 1989 al.
0: Maar goed,
1: het is wel... Tot in 2007 is een aparte business unit, is een aparte vennootschap ook gebleven. Maar als je zegt de echte Morgen, niet die van Paul Goossens, maar wel die van Yves de Smet. Zo die periode ben ik er geland, ja.
0: Maar je schreef dan over games en zo.
1: Dat is een ander... Dat is een lang traject, maar ik kan het wel heel kort uitleggen. Als 15-jarige was mijn jeugddroom om videogame recensies te schrijven. Want ik kocht van die buitenlandse blaadjes en ik vond dat geweldig dat mensen daar hun kost aan konden verdienen. Die jeugddroom heb ik dan... Ja, vergeten, zal ik maar zeggen. Maar dan ben ik journalistiek gaan studeren. En net toen ik uitkwam, werd dat medium ineens commercieel groot. En kreeg dat ook een zekere culturele significantie. Mm. En ineens herinner ik mij die jeugddroom weer. En ik dacht van, daar ga ik voor. En dat is mij bijna 25 jaar lang gelukt.
0: Ja.
1: Tot ik zelf dacht van, ik ga dit in schoonheid afsluiten.
0: Maar die games zijn ook heel hard veranderd natuurlijk. Hè? Ze worden sneller, moeilijker, denk ik.
1: Moeilijker niet. Nee, net niet. Hè. Ze worden toegankelijker. Maar er zit in... Je hebt buiten het commerciële circuit, heb je dan ook nog eens zo, wat ze noemen de indie games. En dat, Dat zijn echt vehikels voor persoonlijke expressie. Hè? Dus games zijn kunst. Dat is eigenlijk een besef dat ik mensen heb proberen mee te geven. Dat is een beetje de rode draad geweest in die periode van mijn beroepsactieve leven.
0: Want wat schrijf jij nu vandaag voor de Morgen?
1: Ik doe tv-recensies nu.
0: Tv-recensies. Dat doe je nog altijd.
1: Heel af en toe doe ik eens een genrefilm, omdat ik op de cultuurredactie van de Morgen degene ben die denk ik het meeste weet over het hele Marvel-gebeuren en over het Star Wars-gebeuren. Dus genrefilms kijk ik af en toe wel eens voor hen. Maar ja. het is vooral tv, medium tv, dat ook weer geëxplodeerd is.
0: Maar je hebt nooit zo plaatselijk nieuws geschreven of zo, denk ik, hè?
1: Als student ben ik nog regiojournalist geweest. Of een van de voor de Streekkrant toen.
0: Ja.
1: Diest, Aarschot, Scherpenheuvel. Maar dat is maar een korte periode geweest, een paar maanden maar. Maar nee, ik heb stage gelopen op de binnenlandredactie van de Morgen, dus ik heb wel een beetje binnenlands nieuws gedaan, ook ooit. En dan daarna een jaar of vier... ik heb dan ook nog een multimedia maandblad helpen maken een jaar lang. Een netwerk, ik weet niet of dat, ja, dat u nog niet zegt. Ja. Ook al 20 jaar geleden opgedoekt of zo. En dan 4 jaar economieverslaggeving, dat ik nu weer opnieuw heb opgepikt. En dan ben ik bij de Morgen naar de cultuurredactie gegaan. En dan ben ik daar meer en meer... hetgeen wat ik na mijn uren deed, namelijk videogames recenseren voor andere bladen, ben ik ook daar beginnen doen. En dan is dat een beetje de rode draad in mijn leven geweest, tot 3 jaar geleden.
0: Ja, en tot hoe lang wil jij nog doorgaan?
1: Dat is een goede vraag. Ik ben niet zo iemand die niet kan stoppen met werken. Ik werk heel veel en heel hard, maar ik ben geen workaholic. Ik kan ook ontzettend goed geen kloten doen. Binnen een week ben ik eindelijk met vakantie dit jaar. Ik heb nog geen vakantie gehad en dan doe ik echt niks. Maar om op uw vraag te antwoorden, tot de 65. Ja. Dat is zo'n beetje mijn streefjaar. Niet echt 67, maar misschien heb ik er dan nog wel genoeg zin in. Omdat media is een moeilijke wereld om zeker als je wat ouder wordt, om relevant in te blijven.
0: Ja.
1: Omdat er beweegt zoveel. Ik kan bijvoorbeeld niet met Canva werken of zo. Dat is zo'n tool die zij heel, heel, heel goed kennen. Dus de manier van creëren verandert. De inhoudelijke accenten veranderen.
0: Ben jij dan meer zo de flitsers van Bert... hoe noemt dat nu weer? Dat verhaal Bert Bieber en...
1: Pieter en Bert Bibber. Ik heb het nauwelijks gelezen, hoor.
0: Fred Flitser, dat was zo de plaatselijke fotograaf en de
1: slaggever. Ah ja, zo.
0: Ben je dan zo iemand? Dat denk ik toch niet, hè?
1: Nee. Ik probeer wel een beetje naar de kern van de dingen te gaan. Zo. Ook in mijn tv-recensies, dat zijn een beetje... Ik zoek zo het menselijke in wat ik zie. Ja. Zo, waar raakt dat de mens?
0: Vraag jij ook raad aan mensen?
1: Ja, constant. Maar dat is ook nog een van de dingen die ik daar heb geleerd. Geen ongevraagd advies aannemen. Maar ik vraag wel raad als ik het nodig heb. Maar ik neem nooit... ongevraagd advies aan, want dat is zo voor de meeste mensen zo'n manier om u in hun leefwereld binnen te trekken. Ik heb daar niet altijd zin in. Maar ja, tuurlijk.
0: Hoe ga je daarmee om?
2: Met adviesvragen bedoel je?
0: Mm-hmm.
2: Zoals papa zegt, ja, ik neem inderdaad geen ongevraagd advies aan. Dat heb ik wel meegenomen inderdaad. Maar ik heb nu wel geen moeilijkheid met advies te vragen. Als ik echt niet... iets echt niet weet, dan kan ik wel mijn ego aan de kant zetten om dan daar iets over te vragen, dat wel.
0: Maar heb jij soms in de les met een docent, dat je het er wel moeilijk mee hebt, wat die probeert jou te vertellen? Want allee, ik denk, Roland, jij bent ook een vrijmetselaar, dat mag gezegd worden, denk ik.
1: Ja, ik kom er zelf voor uit, ja.
0: Dus ik kan me ook wel voorstellen dat jij haar ook wel verteld hebt van, ja... niet alles wat een leraar zegt, is altijd juist.
1: Nee, klopt. Maar ja, je moet ook niet obstinaat zijn natuurlijk. Hè. Je moet niet obstinaat zijn om obstinaat te zijn. Maar,
0: want ligt daar jouw sterkte niet?
1: Hoe bedoel je?
0: Dat die vrijmetselaar, dat jij...
1: Nee, ik ben trouwens nog maar 2 jaar lid van het genootschap. Dat is een gevolg van dingen. van een zoekende periode in mijn leven. Dat is iets anders. Nee, ik ben wel altijd een beetje een vrijdenker geweest, dat wel. Maar je moet... Kijk, mensen zitten ergens meestal op een zekere hiërarchische positie met een reden. Dus je moet die wel accepteren voor wat ze zijn en voor wat ze je kunnen bijbrengen. Maar als je zelf een richting ziet die je zelf wilt inslaan en ze gaan het u af, dan moet je gewoon...
0: Ja.
1: Wel gewoon de durf hebben om toch die richting te kiezen, denk ik.
0: Ben jij filosofisch?
1: Niet gekaderd filosofie. Nee, ik ben introspectief, zal ik het zeggen. Ik kan nu geen citaten van Nietzsche of Kant hier produceren. Dus ik heb geen gekaderde filosofie, nee. Maar goh, ik denk wel dat ik een introspectief mens ben.
0: Ja. Ben jij filosofisch?
2: Ja, ik denk wel graag na. Dat wel. En ik zoek ook wel bijna overal een reden achter. Maar zoals papa zegt, ik heb nu niet echt per se een niche of al die namen, ik ken dat nu ook weer niet. Maar ik hou wel... Deze setting vind ik bijvoorbeeld heel leuk om echt over dingen na te denken en waarom dat mensen dingen doen en zo.
0: Ja, maar het is niet dat jij Augustinus,

0: Je hebt voor een bepaalde generatie heb jij artikels geschreven waarvan ik nu nog altijd denk van die generatie kan mee. Maar ik ben aan jou aan het denken en dan denk ik in mijn eigen van... Ik heb heel veel respect voor je dat je voor deze job gaat kiezen.
1: Dank je wel.
0: Want ik denk dat het wel een heel moeilijke gaat zijn. In de zin van, als ik het goed kan bevatten, is ik vind jou heel erg diepzinnig.
1: Dank je wel.
0: Voor jouw leeftijd. Ik vind dat heel chic. Dat je over dingen wilt nadenken. Dat je inderdaad zegt van, ik ga geen ongevraagd advies aannemen. Daar heb je, ja, daar heb je ballen voor nodig om dat in deze maatschappij te kunnen doen. Dus chapeau. Maar dan maak ik mij wel inderdaad zorgen voor, als je nu naar de jongere generatie gaat kijken, die zo worden beïnvloed door de influencers van TikTok. Mm-hmm. En ik heb zelf een boekhandel en dan zie ik zo de boeken van Timon Verbeek, alle respect voor. Maar elke YouTuber heeft op dit moment een boek.
1: Nee, dat klopt.
0: En dan maak ik mij oprecht zorgen als dat de nieuwe media gaat worden of dat de nieuwe stijl gaat worden.
1: Nee, dat klopt. En dat is ook een van de redenen waarom dat ik ook nog verder heb gestudeerd. Omdat ik wel had gemerkt van... Allee, ik vind naar mijn mening ziet goed steeds dezelfde gezichten in de media terugkeren. En ze zeggen wel dat er ruimte is voor vernieuwing. Maar ja, sorry, allee, als je niet genoeg mensen kent of bij wijze van spreken... Allee, het is altijd netwerken in mijn ogen. Dus word je wel benadeeld als jij nog maar nieuw komt kijken. En dat is wel jammer, want er gaat heel veel talent verloren, vind ik, op die manier. En zoals gezegd, bijna iedereen doet hetzelfde. Het is ook heel veel trends volgen, et cetera. En zoals ik zei, ik geloof wel echt dat het terug naar traditionele media gaat gaan. Gewoon omdat iedereen het beu is om deel hetzelfde te zien. En daarom had ik dus nu in de Public and Corporate Affairs wil. Gewoon om een backup te hebben voor de veranderde mediawereld. Want allee, zo de influencercultuur en zo, dat gaat ook niet blijven duren. Bijvoorbeeld YouTube was vroeger heel groot. Nu zijn er bijna amper nieuwe YouTubers. Dus ik denk dat dat op vlak van influencer en contentcreatie ook wel gaat gebeuren. Dat echt alles gewoon terug naar normaal gaat gaan.
0: Dus ik hoef je eigenlijk niet te vragen, heb je angst voor de nieuwe generatie media? Maar dan denk ik dat daar...
1: Niet per se,
0: niet per se,
1: nee.
0: Hè? Dat vind ik chapeau.
1: Dank je wel.
0: Ja, echt waar.
2: Huh? Wat mij opmerkte op Facebook, dat is dat er mediakanalen bijgekomen zijn, geen journalisten. Bijvoorbeeld iemand uit, ik denk Boutersum dat die man is, grote media. Die man die gaat naar de voetbalwedstrijden, soms doet hij ook andere sportwedstrijden. Die gaat er met zijn gsm filmen. Die komt bij Anderlecht, die heeft zelfs bij het futsal van Anderlecht dat die man officieel dingen is. Die heeft in Mechelen een autobedrijf, van auto's verhuur of zoiets, dat heeft men verteld. Maar hij noemt zich nu grote media en ja, die zit dus op alle persconferenties. Ik heb dan in Vissenaken denk, is er ook iemand met die dingen bezig? Zou dat dan de realiteit zijn? Dat je geen journalist meer moet zijn?
1: Ja, ik persoonlijk zie wel heel veel, bijvoorbeeld... Ja, mijn mutuals op social media, dat iedereen echt bezig is met content maken, et cetera. Ook bijvoorbeeld als er een evenement is in Antwerpen, gaat iedereen daarop om verslag te geven. En echt, mensen gebruiken ook hun kanalen echt als een relevant referentiekader, referentiepunt. Maar ik vind dat ook wel gevaarlijk, omdat... Ja, je kunt zeggen wat je wilt, bij wijze van spreken. Als je genoeg volgers hebt, dan gaan mensen je ook geloven. Maar het is wel gewoon belangrijk dat jij... Ja, feiten verteld. En ja, op die manier gaat de echte, de relevante informatie een beetje verloren. En mengt iedereen zijn mening eigenlijk een beetje tussen wat dat waarheid.
3: Ja, burgerjournalistiek heeft eigenlijk altijd al, niet altijd al bestaan, maar bestaat toch al zo lang als het internet bestaat. Ik bedoel, dus de toegang is makkelijker geworden. Uiteindelijk, kijk, dat is eigenlijk met alles al gebeurd. Als er van iets te veel is, wordt er op een bepaald moment aan de boom geschud en komen alleen nog en blijven alleen nog maar de dingen over en de personen over die succesvol en relevant zijn. En of relevant zijn. En dat gaat met alles gebeuren. Dat gaat ook gebeuren met dat, zoals jij zelf net aangaf. Dat gaat ook gebeuren met dat influencerschap en zo. Uh, ik, ik,

0: Een stom voorbeeld. Bedrijven, merken, die een eigen podcast hebben. Maar je moet... wie gaat nu een half uur luisteren naar een podcast van een verzekeringsmaatschappij? Moet je mij eens uitleggen. Dat soort ja, onnozelheden gaat er de komende jaren wel uitgaan, denk ik.
1: Er zijn meer podcasts dan luisteraars, hè?
0: Ja, voilà, tuurlijk. Tuurlijk. Maar dat gaat veranderen.
1: Misschien is dat ook de mentaliteit dat ik altijd zeg. Er zijn heel veel mensen die nog radio maken, om op café te zeggen dat ze radiomakers zijn. Geen boodschap hebben.
2: Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat is ook mijn content creatie.
1: Dus je moet toch, als je iets doet, een boodschap hebben.
0: Ja.
1: Een missie.
2: Volkomen nee, dat vind ik ook. Volkomen ja, niet gewoon praten om te praten, vind ik persoonlijk.
1: We gaan eens luisteren naar muziek van jou.
0: Ja, ik heb een verzoeknummer bij. Wishlists van Pearl Jam. Omdat dat... Ik kan het in binnenkomen daar net over met Silke. Ik ben een nachtbraker zelf. Mm. En dat nummer brengt mij terug naar mijn eigen studententijd. Want dat is zo het gekke. Als je kinderen hebt, je hun levensfases waarin ze belanden, verscherpen uw herinnering aan uw eigen levensfase op dat moment. Als student studeerde ik 's nachts. Ik had altijd Studio Brussel op staan. Dit was zo een van de nummers in 1998 die zo er wat toen uitsprongen. Prachtig nummer ook van Pearl Jam.
1: We gaan luisteren.

0: Dat was Pearl Jam. Heb ik al lang niet meer gehoord. En waarom laat je dit, waarom luister je dat 's nachts?
1: Nu niet meer. Maar als student had ik altijd Studio Brussel op staan. En dit nummer herinner ik mij van die tijd. Gewoon. En het was een prachtig nummer. Ook I Wish I Was a Messenger and All the News Was Good.
0: Dat
1: zou, fantastisch.
0: Dat zou het toch zijn, hè?
1: Ja.
0: Oh, echt waar. We hadden het net even over de podcast, want nu ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Hè. We hadden het even onder de pauze van... wat zijn nog goede podcasts, wat zijn niet goede podcasts? Gaan we doomscrollen op YouTube of gaan we de volledige versie luisteren? Nu vraag ik me eigenlijk toch af, als jij een podcast luistert waar je echt geïnteresseerd in zit, welke podcast luister je dan nu?
1: Ik luister te weinig podcasts. Maar er zijn er wel een paar heel goeie. In België, in Vlaanderen, kan ik Geschiedenis voor Herbeginners bijvoorbeeld heel erg aanraden. Mijn vriendin is al beginnen te luisteren.
0: Ja.
1: En ik heb er ook wel een paar afleveringen van meegepikt. Dat zijn drie nog jonge historici die geschiedenis boeiend maken.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld. Ik heb, nu kijk ik internationaal, er is een Britse podcast, We Didn't Start a Fire. En die hebben het nummer van Billy Joel uit elkaar geheeld. Al die namen die hij erop noemt, Choppy Checker, Psycho, Belgians in the Congo. Wel, elk woord uit dat nummer is een aparte aflevering van die podcast en dan diepen ze dat uit. Dus er zijn wel toffe dingen, hoor.
0: Er zijn nog wel toffe dingen.
1: Er zijn wel toffe dingen, maar ook daar, er is gewoon te veel.
0: Ja. Luister jij nog naar podcasts?
2: Ja, elke ochtend eigenlijk. Ik luister heel graag naar Anything Goes van Emma Chamberlain. En Aware and Aggravated van Leo Skeppy. Dat zijn eigenlijk een beetje, niet precies self-help, maar zoals ik net zei, die pakken dan bijvoorbeeld een onderwerp wat bij onze leeftijdsgroep dan relevant is en die gaan daar echt op in verder verdiepen. En Emma geeft bijvoorbeeld echt heel vaak haar eigen perspectief, hoe dat zij met situaties is omgegaan, wel op nog steeds op een luchtige manier. Dat is echt gewoon precies alsof je mijn vriendin aan het bellen bent. Dat soort podcast vind ik heel leuk. En dan Nederlandstalig luister ik soms ook naar podcasts waar Rika Ponet, de relatiedeskundige, in voorkomt. Maar ik ben wel meer voor Engelstalige. Omdat die ook gewoon meer open-minded zijn, vind ik persoonlijk. Die kunnen bepaalde onderwerpen beter aanpakken, vind ik.
0: Is dat iets waar wij nu op de moment ook echt naar snakken? Naar meer openheid in bepaalde onderwerpen?
2: Ja, mijn leeftijdsgroep wel. Maar ik denk dat dat meer is binnen onze leeftijdsgroep zelf, dat we het echt moeten horen van onze mensen, tussen aanhalingstekens. Omdat er is wel een bepaalde kloof. En ik vind dat als je over bepaalde onderwerpen praat, dat je wel een beetje op dezelfde lijn moet zitten. En als je met verschillende leeftijdsgroepen werkt, dat er misschien wel vooroordelen kunnen ontstaan die dan zeg maar de boodschap kunnen belemmeren. Of, ja.
0: Hoe zou het kunnen dat wij in België dat niet hebben?
2: Ik denk een beetje de cultuur. Amerika bijvoorbeeld, dat is ook altijd als op nieuws gekke dingen gebeuren, is altijd van, dat is Amerika. Ik denk dat wij een beetje te bescheiden zijn of niet, precies te snel op onze tenen getrapt, denk ik. Ik merk wel op dat vlak heel veel verschil tussen zo bijvoorbeeld de States en hier. Dat de mensen echt meer in zichzelf zijn en egoïstischer, tussen aanhalingstekens. Iedereen is een beetje voor zichzelf en wil niet echt helpen of luisteren naar andere mensen.
0: Okay. Wat zou jij nog graag willen doen als jij nu echt de keuze had van, ik ben afgestudeerd en ik zou iets willen gaan doen. Wat zou jouw droom zijn nu in deze huidige maatschappij?
2: Oh. Moet dat media gerelateerd zijn?
0: Nee.
2: Eigenlijk heel veel zien van de wereld. En, reizen, dat is misschien een heel stom antwoord wat iedereen zegt. Maar gewoon reizen, verschillende perspectieven meekrijgen. Want bijvoorbeeld, ik doe ook heel graag solo traveling. En dan maak ik ook bewust de keuze dat ik met mensen daar ga afspreken. Of minimum dat ga doen. Gewoon een beetje om een ander beeld te krijgen. En niet de hele tijd in mijn eigen bubbel te blijven. Dus dat zou ik wel graag willen doen als ik daar de kans voor zou krijgen.
0: Ja. En want je studeert dan binnen een jaar opnieuw volledig af.
2: Ja.
0: dan niet de droom om dat dan ook effectief te gaan doen?
2: Jawel.
0: Echt te gaan doen, hè?
2: Ja. Liefst internationaal, maar eerst hier beginnen.
0: Wat zijn de tips die papa kan nog meegeven aan haar?
1: Goh, de dingen die ik er straks al heb gezegd, denk ik. Dat klein beetje levenswijsheid, waar ik er straks al over had. Ja, en reizen doen, want dat is eigenlijk geen stom en oppervlakkig antwoord dat iedereen geeft. Het is ook geen antwoord dat iedereen geeft. Soms wou ik dat mensen eens wat meer reizen en wat meer andere perspectieven zien. Want dat is net waar die maatschappelijke domheid en dat die ingegravenheid die bij een groot deel van de bevolking leeft. Zo haal je dat eruit. Perspectief van iemand anders zien. Ja.
0: Super.
1: Dus reizen, zeker doen. Ook al ben ik iedere keer doodongerust als je weer in het buitenland bent.
0: Ja.
1: Of als je eens in het buitenland bent.
0: Dat is waar. Dat zijn heel mooie woorden. En laten dat misschien ook de woorden zijn waarmee we deze aflevering gaan afronden. Ik wil jullie alvast heel erg bedanken voor jullie aanwezigheid. Want het is bijna 4 uur en ze hier nog allebei fris en fruitig aanwezig zijn.
1: Ik hoop voor jullie de komende uren hetzelfde. Ik wens jullie heel veel courage, maar dat gaat lukken, dat zie ik zo.
0: Dat gaat in orde komen. Ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor vandaag aanwezig te zijn en jij heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: Kunnen we jou ergens op volgen?
2: Ja, op social media. Kuku, Nayo. Ja. Kuku in het Frans van hallo en dan ja. Nayo, N-A-I-O.
0: Ah, wel. Ik zou zeker zeggen volgen, want over een jaartje gaat ze haar solo traveling misschien nog vastleggen.
2: Ja, ik hoop het.
0: In een documentaire of zo. Ah, wel, heel erg dank jullie wel.
1: Okay. Dank je.
2: Dank je wel.
3: Dingen.

0: Ja, David van Lommel. Goeienacht, zou ik zeggen. Hè? Ja. Heb je al ooit een interview gegeven om 4 uur 's nachts?
1: Nee, nog nooit.
0: Nee, dat is de eerste keer. Maar goed, we hebben het hier 24 uur met 46 verschillende gasten. Ja? We hadden jou al heel lang geleden gevraagd en jij zegt dat wel zitten om 4 uur. Ben jij een nachtraaf?
1: Niet speciaal echt een nachtraaf, maar het is ook niet dat wij vroeg gaan slapen, zal ik zeggen. Dus het is zo een beetje tussenin.
0: Ja, je hebt een boek geschreven, uitgebracht bij Best in Books, ja, Na de Belofte. Dat is een roman, maar eigenlijk is het... het gaat over voetbal, hè? Want je bent ook voetbalschout, hè?
1: Ja, klopt. Ja, het gaat over voetbal, maar ook eigenlijk het gewone leven, omdat die twee ook heel dicht bij elkaar hangen eigenlijk.
0: Ja, jij bent voetbalschout geweest bij Club Brugge, dacht ik ook.
1: Bij Lierse, Fortuna Sittard, Club Brugge en Antwerpen, inderdaad.
0: Ja, en ben jij dat nog vandaag? Of?
1: Nee, ik heb bijna vorig seizoen gestopt bij Antwerpen om eigenlijk een volgend project, een boek over voetbalscouting, om uit daar dit seizoen op te richten.
0: Oké, maar jij gaat misschien ooit nog wel terug voetbalscouting?
1: Bedoeling is om inderdaad komend seizoen wel terug actief te beginnen, klopt.
0: Ja, als je een voetbalscout, hoe dat ik dat bekijk, ja, dan weet jij, als je naar een voetbalveld gaat, wie kan voetballen?
1: Ja, dat is inderdaad... Ja, wie kan voetballen zie je natuurlijk wel direct. Maar wie daar later ook nog goed kan voetballen...
0: Karakter,
1: dat
0: is ook belangrijk, denk ik.
1: Ja, zeker. Dat is heel doorslaggevend.
0: Want hoe doe je dat dan als je bij Club Brugge voetbalscout bent en je ziet iemand voetballen? Hoe volg jij die op? Ga jij dan met de ouders praten? Ga je met de school praten? Of hoe zie ik dat?
1: Dat valt eigenlijk bij de hoofd van de hoofdscouting, zal ik maar zeggen. Zij spreken met de spelers, de ouders, de scholen. Wij als, gewoon als scout, wij krijgen onze opdracht. Wij gaan kijken, wij rapporteren. Andere scouts zullen diezelfde spelers ook wel bezig zien. Die rapporten worden eigenlijk gecombineerd bekeken om te zien wie dat er interessant is. En dan wordt er nog een laatste keer gekeken en dan eventueel de vervolgstappen om met spelers, ouders en zo verder te gaan praten.
0: Ja, je praatte juist ook over Fortuna Sittard. Dat is in Nederland.
1: Ja, klopt.
0: Waar ga je dan scouten? Op de Belgische markt dan? Of?
1: Ja, voor hen was het inderdaad in Belgisch Limburg, om dat eigenlijk volledig in kaart te brengen toen van de U9 tot eigenlijk U13, 14.
0: Ja, zijn er al talenten die jij ontdekt hebt, doorgebroken?
1: Ja, ik ben eigenlijk pas echt 6 jaar geleden begonnen en toen met de jongste spelertjes, dus op deze moment inderdaad nog niet.
0: Nee. Je bent nu bezig aan een nieuw boek te schrijven.
1: Ja, klopt.
0: Maar geen roman dan?
1: Nee, dit is eigenlijk echt puur praktijk en theoretisch gericht op hoe dat je een doelman eigenlijk bekijkt, analyseert, beoordeelt. Dus dat is inderdaad iets heel anders dan die roman.
0: Is dat met data's dan dat jij werkt?
1: Nee, het is eigenlijk vooral de uitleg hoe ik het zie of beleef, hoe dat je dat zou moeten, of best kan doen in mijn ogen. Echt, data zit daar niet bij. Gewoon de opsomming van welke kwaliteiten, waar dat ze op moeten letten qua karakter, techniek, tactiek, lichamelijk. Dus die dingen eigenlijk. Echt een uitleg en dan nog een paar handgrepen met overzichten hoe dat je het best in kaart kan brengen, bijvoorbeeld.
0: Ja, want als je dan voor Antwerpen werkt, dan werk je echt voor Antwerpen.
1: Klopt, ja.
0: Want zij betalen nu.
1: Ja,
0: inderdaad. Dus niet dat jij met managers werkt.
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, oké. Jouw boek Na de Belofte, wanneer heb je overwogen om dat boek te schrijven?
1: Eigenlijk, dat was vorig jaar begin juni, want toen was het boek voor de doelmanscouting, had ik toen naar de uitgever doorgestuurd. Was er even een periode daartussen dat we gingen afspreken, dat ik geen veranderingen ging doen. En toen kwam dit verhaal eigenlijk in mijn hoofd. En heel dat verhaal vormde zich in mijn hoofd redelijk snel, ben ik daaraan begonnen. En heeft dat eigenlijk de voorrang gekregen op het andere project.
0: Ja, vertel eens David, Na de Belofte, over wat gaat jouw boek?
1: Het is eigenlijk het leven van een voetbalscout die internationaal scout gaat worden voor zijn club. Dan de impact dat heeft op zijn leven en dat van zijn vrouw. De jonge spelers die je ook mee gaat begeleiden in hun carrière, alles wat daar voorvalt. En dan heb ik ook geprobeerd om zowel de mooie als de minder mooie kanten van het voetbal die dat ze meemaken in dat boek te verwerken. Maar ook een soort van wat er in het echte leven kan gebeuren. Winst en verlies die dicht bij elkaar liggen. Mensen die heel hoog staan in hun carrière, die heel snel kunnen vallen en net omgekeerd. En toch ook als je na een succesvolle carrière naar beneden gaat, dat er iets gebeurt dat je toch nog andere mooie dingen kan realiseren.
0: De ploegen waar jij bij geweest bent, hoe reageerden die op dat boek?
1: Ik heb het enkel met een aantal mensen van Antwerpen inderdaad over gehad en zij reageren wel geïnteresseerd. Ze hebben het nog niet gelezen, dus die feedback moet ik nog wel afwachten.
0: Ja, je zegt dat je de kleinste doet. Heb jij zelf gevoetbald?
1: Enkel op lager niveau in provinciale, op veld. En dan in de zaalvoetbal eigenlijk tot in de eerste klasse van Campus Verbond. Dus eigenlijk allemaal redelijk lokaal, dus niet op hoog niveau.
0: Ja, als je dan lokaal voetbalt, is dat bij Lichtaart dan? Want jij bent van Lichtaart, hè?
1: Nee, dat was in de tijd nog bij Linda Olen. Die zijn ondertussen ook samengegaan met het andere, met Ole United en zo, denk ik. En bij Heeswijk.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is en ook al verdwenen.
0: Hoe kom je dan... waarom wou jij per se scouting? Was dat omdat jij jeugdtrainer was? Of?
1: Nee, gewoon puur altijd geïnteresseerd geweest in voetbal. Maar door meerdere blessures en zo op het veld ook redelijk snel gestopt. Nadien in zaal ook. En dan... Ik wou toch iets in voetbal blijven doen en die scouting leek me wel interessant. Ben ik eigenlijk een cursus gaan volgen bij Henk Grim, dat is een Nederlandse profscout.
0: Ja.
1: En dan eigenlijk op die manier er zo stilaan erin gerold, omdat mij dat ook wel heel hard beviel eigenlijk.
0: Ja, want als jij dan voor Club Brugge werkt, ik denk niet dat je altijd naar West-Vlaanderen moet gaan kijken.
1: Nee.
0: Klopt. Dat is toch al in Westerlo, bijvoorbeeld Liersen? Of?
1: Dat was over heel België.
0: Dat was toch over heel België?
1: Klopt.
0: En gaven zij u opdrachten?
1: Ja.
0: Of kreeg jij soms... hoogstwaarschijnlijk kreeg jij wel telefoons, hè, van... Ja, David, die moet je eens in de oog gaan houden, want dat ziet er een goeie uit.
1: Ja, je krijgt inderdaad regelmatig wel tips binnen, maar dan spelen die eigenlijk gewoon door naar de hoofd van de jeugdscouting. Zij zullen dan wel bepalen of er naar gekeken moet gaan worden of niet. En zij geven inderdaad elke week de opdracht van... Oké, deze week ga je die wedstrijden bekijken. En dan is het aan ons gewoon te gaan kijken en een rapport in te dienen.
0: Ja, want ja, hoogstwaarschijnlijk na de belofte, jouw boek, dat staat ook in over de ouders. Want de ouders denken allemaal dat ze Messi hebben of Ronaldo. Dat zal jij ook al ingeschrijven.
1: Ik heb de rol van de ouders er niet heel uitgebreid ingezet eigenlijk. Maar ze spelen inderdaad in een carrière wel een heel belangrijke rol.
0: Ja, hè?
1: Klopt. Want zij zijn toch een beetje het, zeker voor de jeugdspelers, een houvast. Als zij niet ondersteund worden door de ouders, dan wordt het dikwijls al heel moeilijk.
0: Ja. Heb jij zelf ooit ook onderhandeld met de ouders?
1: Nee. Inderdaad. Gewoon als jeugdscout heb ik daar inderdaad niet veel mee te maken gehad. Wel gesprekken naast de lijn, maar dat gaat dan gewoon over hoe dat we interesse hebben in die speler, dat we hem goed vinden en waarom.
0: En ja. Heb jij ook nooit gedacht dat je aan kinderhandel doet?
1: Ja, het kinderhandel is in dit geval nog een redelijk groot woord, omdat het inderdaad het blijft binnen België. En op bepaalde leeftijden gaan ze inderdaad bijvoorbeeld bij Brugge niet iemand vanuit Luik al gaan binnenhalen. Maar het is inderdaad, er wordt heel veel met kinderen gespeeld, is een groot woord, maar... Je kunt ze veel vertellen, maar het is heel moeilijk om echt te zien van oké, die speler is 9 jaar, waar gaat hij binnen 10 jaar staan? Je kan wel een traject voor ogen hebben, maar dat ook effectief zo loopt, is heel moeilijk. Dus inderdaad, voor bepaalde leeftijden is het, vind ik persoonlijk ook beter om gewoon lokaal te kunnen blijven.
0: Werk je ook samen met psychologen dan en zo? Of met een mental coach zoals Rudy Heijlen bijvoorbeeld, die nog altijd bij Brugge zit?
1: Bij clubs zelf zullen ze inderdaad wel doen, maar daar heb ik eigenlijk als jeugdscout inderdaad zelf niet mee te maken eigenlijk.
0: Nee, oké. Okay. Ik kijk eens naar Silke Motmans. Mm-hmm. Jij hebt aan het luisteren geweest.
2: Ja.
0: Heb jij vragen voor David?
2: Ja, maar dan kijk je natuurlijk wel een boekhandelaarspet, hè. Mm. Dat is altijd gevaarlijk als ik dat doe, hè. Maar nu, je schrijft naar de belofte. Ik had net nog een auteur hier om 2 uur, had ik een Kaye Era zitten. En die zei zo van, ja, ik zie altijd een stukje van mezelf terug in mijn personages. Nu vraag ik me dat toch een beetje af. Zie jij iets van jezelf of heb je iets van jezelf geschreven als het gaat over het personage van Thomas de Munck?
1: Ik zou zeggen dat zijn karakter voor 95% hetzelfde is als dat van mij. Het hele verhaal is volledig verzonnen, maar zijn karakter is eigenlijk, ja, ben ik eigenlijk voor het grootste deel.
2: Want je had ook een boek kunnen schrijven over goals en over wedstrijden. Je schrijft eigenlijk over van, nee, je schrijft over het proces en wat erna komt. Waarom heel specifiek over dat?
1: Omdat ik eigenlijk zelf wat in dat wereldje zat van mij met scouten, was het op die manier dat het in mijn hoofd kwam om een verhaal rond een scout te schrijven. En wat dat hij doet, wat dat hij ziet, hoe dat hij dat beleeft eigenlijk. Okay. In plaats van dan inderdaad puur over wedstrijden zelf te hebben.
2: Ja.
1: Vond ik dit eigenlijk een interessantere insteek zelf ook.
2: Want er is je eerste boek dat je hebt geschreven?
1: Ja, klopt. Klopt.
2: Hoe beviel dat schrijfproces voor jou?
1: Ja, het was op zich makkelijk en moeilijk tegelijk. Makkelijk omdat heel het verhaal van in het begin wel in mijn hoofd zat. Het moeilijke eraan was, ik lees zelf eigenlijk niet zoveel. Ik ken de geschreven en ongeschreven regels van een roman eigenlijk niet. Dus als ik daarmee naar de uitgever ging, van hoe dat toen het verhaal voor mij klaar was. Ja, ik wist sowieso, er gaat heel veel terugkomen. En dat was inderdaad, ik heb heel het boek moeten herschrijven. Stukken moeten schrappen, andere stukken toevoegen. En dat is dan wel moeilijk, maar ook wel een leuk proces om dan dat boek echt te zien evolueren. Want je schrijft dat verhaal, je denkt zelf van oké, dat is goed. Mm. Maar als je dat dan ziet, hoe dat geëvolueerd is van mijn versie naar ook met de schrijfcoach, hoe dat het geworden is, dat is een groot verschil. Dus, daar ben ik wel heel gelukkig geweest met de inbreng van Natasja, de schrijfcoach.
0: Ja.
2: Want dat krijg je dan eigenlijk, want dat wist ik zelf. Je hebt eigenlijk een schrijfcoach gekregen voor het herschrijven.
1: Klopt.
2: Ja, okay. Ja. En die bekijkt dan vooral ook naar jou als persoon van, okay, wie is David in zijn boek? Of, want ik, dat proces, dat ken ik eigenlijk nog niet.
1: Ja, het was vooral inderdaad naar het verhaal, hoe dat is, welke dingen dat erin voorkwamen, wat erin gebeurde, hoe dat het zich ontplooide en de manier waarop het eigenlijk geschreven is. Want ik wisselde bijvoorbeeld, zal ik zeggen, tussen hoofdstukken van personage om vanuit verschillende zichtpunten te gaan werken. Maar ze zei ook van, in een roman, ja, dat kan niet, dat werkt niet voor een lezer om constant te verspringen. Dat is iets wat bij mij, ja, in mijn hoofd zat dat niet. Dat was niet duidelijk. Dus op dat vlak is dat echt een gigantische hulp geweest.
2: Oké.
0: Ja, David, je zegt juist. Het boek is uitgebracht bij Best in Books, bij Raf Willems.
1: Ja.
0: Raf is zelf iemand die heel veel boeken geschreven heeft over voetbal.
1: Ja,
0: nog altijd. Heeft hij jou ook raad gegeven?
1: Dat heeft hij eigenlijk aan Natasja inderdaad overgelaten. Zij was projectbegeleidster en schrijfcoach.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is inderdaad wel allemaal via Raf begonnen. Ook omwille van dat boek van de doelmannenscouting heb ik via hem. Hij is vroeger ook doelman geweest.
0: Ja.
1: Dus dat was inderdaad wel een link. Ook, en de reden waarom ik ook eerst bij hem geïnformeerd heb toen. Dus dit is roman ook via hem gegaan, maar dan wel redelijk snel naar de schrijfcoach eigenlijk.
0: Ja. Wanneer is het boek uitgekomen eigenlijk?
1: Het is officieel uitgekomen op 21 juni.
0: Ja,
1: op de boekenbeurs in Nijlen is hij eigenlijk officieel gelanceerd.
0: Ja, en hoe zijn de reacties van mensen? Want wie koopt dat boek?
1: Ja, voorlopig is het nog niet dat het echt bekend is of zo. Dus dat is vooral mensen uit mijn omgeving eigenlijk. Dus familie, vrienden, kennissen. Mm. De reacties zijn eigenlijk heel positief. Het enige mindere dat ze eraan vonden was van mensen die niets met voetbal hebben. Maar ze iets hebben van, ja, het gaat wel redelijk veel over voetbal. Maar dan vinden ze het verhaal nog steeds interessant. Dus ik heb voor het moment, kan ik zeggen, enkel positieve reacties gehad. Maar ik zeg het, dat zijn van mensen in de nabije omgeving. Dus ik weet ook dat er zijn die zullen 100% eerlijke mening zijn, maar misschien dat er ook bij geweest zijn die het iets wat verbloemen, dat weet je natuurlijk.
0: Ja, het leven van een schout, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Is die daar elke dag mee bezig?
1: Ja, je zit sowieso op zaterdag, zondag ben je met de wedstrijden bezig.
0: Mm.
1: Maandag, soms ook dinsdag, nog met de rapporten schrijven of af te werken. Voor mij als jeugdscout was het dan eigenlijk in principe zo goed als gedaan. Enkel tijdens de week dat je de opdracht voor het volgende weekend binnenkrijgt, dat je wel nog bepaalde dingen checkt van heb ik die ploegen al gezien, waar spelen ze, hoe laat, dat ik wel wat voorbereidingen kan doen. Dus afhankelijk ook bij welke club was ik daar, denk per week een 10 tot 16 uur of zo mee bezig, denk ik.
0: Ja. Als jij dan naar wedstrijden ging, ik zeg zo, is bijvoorbeeld andere Beerschot bijvoorbeeld, dan denk ik wel dat er mensen zijn aanzetten. David komt schouten.
1: Ja, je staat daar met je boekje of zo naast de lijn. Ja. Dus dat valt regelmatig inderdaad wel op. En dan heb je wel mensen die wel eens afkomen.
0: Die ook een zoon hebben die voetbalt of zo.
1: Ja, klopt.
0: Dan krijg je dan ook, denk ik, natuurlijk wel. Hè?
1: Sowieso.
0: Ja, dat is wel... heb je zo'n anekdotes meegemaakt? Van mensen die jou niet loslaten. Want ik kan me dat echt wel voorstellen, dat er mensen zijn die er blijven naar jou toe. Ja, maar probeer dat toch eens.
1: Ja, dat heb je sowieso inderdaad. Er zijn altijd mensen die als je ze terugziet, dan komen ze terug van en nog eens polsen. Of de zoon nog een beetje ophemelen van ja, vorige week heeft hij weer top gespeeld. En ik wil toch niks eens proberen forceren. Of,
0: Want jij werkt ook nog, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb een fulltime job daarnaast.
0: Bij dat werk, daar weten ze dat jij schout bent.
1: Ja.
0: Ik kan me ook wel me voorstellen dat daar ook mensen zijn van, zeg, met een kleine, allez, zo.
1: Heb ik eigenlijk nog niet voor
0: gehad. Nee?
1: Enkel wel eens een paar keer dat iemand kan zeggen, ja, in de familie hebben we iemand, een jong spelertje, die speelt bij die club, op een redelijk niveau inderdaad. Van, kan je misschien toch eens niet gaan kijken of... Maar echt mensen die aangedrongen hebben of zo, voor hun eigen zoon of zo, eigenlijk nog niet meegemaakt.
0: Dus. Maar heb je al zelf kinderen ontdekt dat je gewoon aan een wedstrijd gaat kijken, niet als schout, gewoon gaat kijken en dat je daar iemand ontdekt? Gebeurt dat dan wel eens?
1: Ja, dat heb je sowieso inderdaad wel als je ergens toevallig komt, dat je af en toe wel eens iemand ziet waar dat wel potentieel in zit.
0: Ja, want... Wat is het eerste naar waar jij je kijkt?
1: Het hangt ook een beetje af van de leeftijd, maar inderdaad, de jongere leeftijd, vooral het mentale. Vooral hebben ze lef aan de bal, durven ze fouten maken na mislukte actie, durven ze die opnieuw maken of niet? Hoe reageren ze bij tegenslagen of bij winst? Dus dat vertelt eigenlijk al heel veel over een speler. Als ze het lef hebben en ze niet opgeven, daar kan je dikwijls al heel, heel ver mee komen.
0: Oké. Okay. Je hebt ook muziek gekozen?
2: Nee,
1: dat had ik eigenlijk totaal niet bij over.
0: Dan gaan we zelf muziek kiezen.
2: Ik heb er eentje klaarstaan.
0: Ja, de welke?
2: Ik heb klaarstaan Kicker Conspiracy van The Fall. En waarom? Dat is een cult-post-punk-nummer over voetbal.
0: Ja.
2: En de voetbalwereld er rondom. Dus ik dacht, ja, dat moeten we gewoon even gespeeld hebben.
0: En The Fall is ook een goede band.
2: Ja.
0: Ik heb er ooit heel lang geleden nog een button van gehad.
2: Echt waar?
0: In 1980 of zo, ja.
2: En wel, dan denk ik, we moeten dat nu gewoon afspelen.
0: Nee? Doen.
2: Dank je.

0: Ja, de val. Een keuze van Silke Mondmans hier. David, je schrijft ook in jouw boek over de macht, hè, van het voetbal. Hè?
1: Ja, klopt. Dat is een, hoe moet ik het zeggen? Die speelt heel hard in dat wereldje. Dus,
0: Hoe zou dat eigenlijk komen, dat het vandaag de dag nog altijd zo erg is? Hebben daar de andere landen iets mee te maken? Want als je vandaag het Engels voetbal ziet, de tweede klasse, die hebben meer kapitaal als zelfs in Italië, heb ik me laten vertellen.
1: Ja, klopt.
0: De Arabieren, en wie is het allemaal, komt natuurlijk met veel geld.
1: Televisiegelden ook natuurlijk.
0: Televisiegelden is ook zoveel. Was dat positief voor het voetbal?
1: Ik vind eigenlijk van niet, want het pure van voetbal zoals vroeger is er niet echt meer. Het draait te veel rond geld, macht en alles wat daar rond speelt. Dus, het heeft echt het grote charme van voetbal. Is niet meer hetzelfde dan 30 jaar geleden of zo.
0: Maar de media heeft er ook heel veel aan veranderd natuurlijk.
1: Ja, klopt.
0: Als je nu ook weer ziet Ronaldo, die niet mag meespelen van zijn coach. Coach heeft hoogstwaarschijnlijk gelijk.
1: Coach heeft altijd gelijk.
0: Dan krijg je die twee partijen toch, hè?
1: Ja, klopt. Dus ze zitten overal zo kort op. Je kan geen voet verkeerd zetten of in een andere richting dan ze willen. Het staat op beeld, het staat in de krant, het staat online. Dus, ja,
0: heb jij wel kritiek gehad ooit?
1: Zelf?
0: Als je
1: daar komen we zelf eigenlijk niet echt voor in beeld. Dus we krijgen gewoon... Enkel binnen de club krijgen wij onze feedback van hoe dat we functioneren, wat er goed is, wat er beter kan. Maar voor de rest komt dat voor ons in die positie toch niet aan bod.
0: Hoe ben jij scout geworden eigenlijk? Ik bedoel, ja, je speelde voetbal, heb je het straks ook al gezegd. Maar was er iemand die jou gezegd heeft, ja, je hebt wel oog voor voetballers?
1: Nee, niet specifiek. Het is eigenlijk inderdaad met die cursus bij een Krim te gaan volgen. Die ideeën die je daar hoort, met andere mensen die je spreekt, dat je dikwijls ook wel toch wel hetzelfde ziet. Dat je toch hebt van, ik wil het gaan proberen bij een club zelf. En dan heb ik zelf zo'n aantal clubs aangesproken. En dan bij Liers inderdaad kunnen beginnen. En dan is dat zo stilaan verder gerold.
0: Ik herinner me, Liers had vroeger, ik weet niet hoe dat nu zit, heel goede jeugd.
1: Klopt, maar ze zijn inderdaad wel terug helemaal bijna zo goed als van nul moeten herbeginnen. Dus daar zijn ze nu nog wel aan het bouwen, net zoals bij het eerste elftal eigenlijk. Dus,
0: Straks komt hier Michel Colson. Mm-hmm. Dat is een Red Flame geweest. Het vrouwenvoetbal, dat ligt regelmatig onder vuur, hè? De Schacht deze week weer met zijn domme uitspraken. Dan Nango Lang doet er ook wel mee en Stijne ook nog. Ik snap het niet. Als je daar podcast moet voor hebben, voor iedereen af te breken, behalve jezelf. Daar heb ik het wel moeilijk mee.
1: Dat snap ik inderdaad. Er wordt te snel op neergekeken wel.
0: Maar begrijpen wij in België het vrouwenvoetbal? Ik denk het niet, hè.
1: Nee, maar voor de moment denk ik over heel de wereld nog te weinig. Als je vergelijkt welke middelen dat er ingestoken worden in vrouwenvoetbal tegenover mannenvoetbal, dat is een onnoemelijk verschil. Dus het is ook logisch dat zij natuurlijk minder snel die vooruitgang kunnen gaan maken, want ik durf er geen percentage op plakken, maar hoeveel vrouwen moeten voltijds gaan werken buiten hun voetbalcarrière. Mm-hmm. Alleen tijdens hun voetbalcarrière. Dat zie je bij mannen niet. Mannen kunnen zich 24 uur per dag richten op die één taak. En dat is als speler beter worden. En in het vrouwenvoetbal zijn ze daar eigenlijk nog ver van.
0: Ja. Komt dat door het feit dat die ondersteuning altijd amateuristisch is geweest? Want in Marokko bijvoorbeeld, Marokko gaat veel dieper, gaat veel verder als wij in België, hè, met vrouwenvoetbal.
1: En dat ben ik eerlijk gezegd niet mee bekend.
0: Ja, ja, ik heb vorig jaar nog een journalist uit Nederland gehad, Marokkaanse journalist. En, ja, die vertelde dat dus dat het Marokkaans voetbal veel sneller vooruit gaat, omdat ze daar ook veel meer geld in investeren. Dat zal natuurlijk ook wel een rol spelen.
1: Sowieso. Als mensen zich voltijds ergens op kunnen richten, zullen ze veel sneller stappen maken dan iemand die maar maximum 20% van zijn tijd daaraan kan besteden. Dus, maar daar hebben we, ja, budgetten voor nodig, extra mensen. En ja, hier in België, Nederland en zo, als je vergelijkt de budgetten van de eerste klassers van vrouwen en mannen, ja, dat kan je niet vergelijken. Ergens begrijp ik het ook, omdat het is een spel van vraag en aanbod. En zolang dat te weinig in de media het vrouwenvoetbal die aandacht krijgt, is het ook moeilijk om dat te kunnen veranderen, denk ik.
0: Ja, want je hebt nooit geen scouting gedaan voor dames, hè?
1: Nee, klopt.
0: Jouw boek, Na de Belofte. Ja, wat is er na de belofte?
1: Ja, wat is er na de belofte? Dat is proberen na te komen. Hè. Wat je beloofd hebt, wat je mensen verteld hebt dat je gaat doen, is daaraan alles aan doen om dat te kunnen waarmaken, om die personen te helpen eigenlijk.
0: Ja, maar ja, bijvoorbeeld als jij een speler ziet die goed is, maar die dan 3 weken niet bij die club draait, omdat hij zich niet goed voelt?
1: Als jeugdscout kan je daar eigenlijk weinig aan doen, buiten misschien zelf bij de ouders nog eens gaan polsen wat er juist aan de hand is. Is het gewoon nog een aanpassingsperiode? Of is het echt dat hij helemaal niet bij de club past? Maar in principe, als hij helemaal niet bij de club past, maar dat bij de scouting en de doorlichting eigenlijk ook wel wat moeten opvallen en erdoor komen dat ze niet goed zijn bij elkaar, zal ik maar zeggen. Dus dan is het uitzoeken waar ligt juist het probleem en kijken of daar iets aan kan gedaan worden. Maar dat valt dan inderdaad weer bij de club en de coaches die daar rondlopen.
0: Ja. Hoeveel scoutingen heb jij ooit gedaan eigenlijk in je leven?
1: Ik heb het nu denk ik 6 seizoenen gedaan. Dus,
0: en hoeveel spelers heb je dan geschouwd?
1: Nou, dat is een goede vraag. Want er zijn, denk gemiddeld per weekend over al die jaren, dat ik waarschijnlijk een 40 spelers per weekend of zo gekeken
0: 40 heb. 40 spelers?
1: Zoiets ongeveer. Gemiddeld, want er zijn ook weken geweest dat je er 60 gezien hebt, maar ook bijvoorbeeld andere weken dat het er 24 of zo waren.
0: Ja. Heb jij ooit vergist?
1: Uiteraard. Het zal sowieso nog allemaal moeten blijken, omdat ik het nog maar 6 seizoenen doe. En dat eigenlijk van meestal de jongere jeugd, van U10 tot U13 heb ik eigenlijk het meeste gedaan, maar ook wel tot U21. Maar dat zal nog moeten blijken, inderdaad.
0: Ging je bijvoorbeeld soms ook naar Feyenoord, Ajax?
1: Nee, in Nederland eigenlijk enkel bij PSV geweest en bij NAC Breda.
0: En voor wie ging je dan schouten? Voor Antwerpen?
1: Ja, klopt.
0: Maar dat waren dan spelers die tegen Antwerpen wonnen? Of
1: net tegen de grens?

0: is toen weggekocht geweest door Club Brugge. Die is daar head of recruitment geworden. En het is via hem dat ik eigenlijk toen mee naar Brugge ben kunnen gaan.
1: En moest je dan heel veel in Brugge zijn?
0: Nee. Eigenlijk ben ik in Brugge zelf maar een keer of 5, 6 geweest, denk ik.
1: Maar je hebt nooit met Bart Verhagen bijvoorbeeld gesproken?
0: Nee.
1: Dat was echt met de jeugd.
0: Ja, klopt.
1: Ja, hoogstwaarschijnlijk, ik zag gisteren nog een Johan Boskamp, een interview van een paar jaar geleden. Die vertelde, als hij bij Molenbeek voetbalde, was hij daar jeugdtrainer.
0: Ja, dat zullen we nu inderdaad niet zoveel meer meemaken, denk ik. Je hebt hier en daar nog wel een paar uitzonderingen die dat doen. Maar ik denk in het algemeen gaat er nog heel, heel weinig hebben die dat, zich daarmee bezighouden op deze moment.
1: Oh, maar ook omdat Johan Boskamp, ik dacht dat hij vertelde ook dat ik denk 20 of 30 wedstrijden per week zag. En hij had ook natuurlijk oog voor talent. Hè?
0: Ja,
1: want hij was een heel grote fan van Xavi. Hij ging naar Barcelona als Xavi. Hè? Want ja, we praten allemaal Iniesta. We praten allemaal over Messi. Maar die had er wel een Iniesta lopen. En een Xavi. Hè?
0: En een Busquets.
1: En dat vergeten we soms.
0: Ja, klopt. Eén speler maakt nooit een volledige ploeg. Dus je hebt altijd inderdaad... Het is een elftal voor iets. Dus... Als daar 1 of 2 pionnen hun werk niet doen, dan zakt het sowieso in elkaar.
1: Ja, dat geloof ik. Misschien nog eens even terug naar je boek. Hè? Want wat moet er zeker uit dat boek... wat moeten we zeker weten uit het boek dat jij geschreven hebt?
0: Het belangrijkste wat ik eigenlijk naar voren wil laten komen, is dat dingen die in voetbal gebeuren, gebeuren ook gewoon in het dagelijkse leven. Dat zijn... Je moet eigenlijk... blijven doorzetten. Er kunnen altijd nieuwe kansen komen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste, vind ik, daarin. Van het blijven doorzetten, er zullen nieuwe kansen komen. Positief proberen blijven daarin. En voor de rest, in het boek zelf hoop ik dat het ook wel de mensen kan meenemen in het verhaal eigenlijk.
1: Het verhaal,
0: en de manier waarop dat het geschreven is, dat ze zich hopelijk kunnen... inbeelden en inleven op wat er geschreven staat.
1: Oké. veel sportleraars, zouden die veel kunnen bijbrengen? Ik denk het wel. Hè? Als die de kennis hadden van ja, die moet gaan basketten of die moet gaan lopen of die moet gaan voetballen. Doen wij dat te weinig?
0: Ik denk sowieso, multisport is sowieso heel interessant voor iedereen. Je ziet dat ik ons ook als ze gevechtsport hebben gedaan en basket en voetbal, dat ze gewoon fysiek veel beter ontwikkeld zijn, veel stabieler, een core stability en zo. Maar ik was ook bij gevechtsport het mentale. Dat zijn dingen die allemaal heel belangrijk zijn in een carrière, in het opgroeien, in het doorgroeien. Dus ik denk dat dat sowieso wel heel interessant is allemaal.
1: Ja. Heb je zelf kinderen, David?
0: Jammer genoeg niet, nee. We hebben niet het geluk gehad om kinderen te kunnen krijgen.
1: Heb je in de buurt kinderen waar je wel iets in ziet als voetballer?
0: Van in de eigen familie hebben we op deze moment niet echt voetballers rondlopen. Dus eigenlijk in de echt nabije omgeving niet, nee.
1: Nee, want ja, je bent van Olen, dacht ik dat je
0: ja,
1: zei.
0: Ja, klopt.
1: Een van de sponsors, de keukenspecialist, die noemde ook Van Lommel. Hè? Is dat familie van jou?
0: Geen familie, nee.
1: Maar je kent hem wel?
0: Uiteraard ken ik de naam wel.
1: Want die steekt ook wel, al is stak veel geld in Westerlo, denk ik. Hè. Ik weet niet dat dat nu nog zo is.
0: Dat durf ik niet zeggen. Ik denk dat dat nu inderdaad niet meer het geval gaat zijn.
1: Ook omdat voetbal natuurlijk veranderd is.
0: Ja, ze zijn ook in handen van
1: die Turken. Nog altijd, ja. Is dat volgens jou een goede keuze geweest?

0: Het is altijd een moeilijke afweging, want veel hangt af van de intentie dat erachter zit. Maar mijn voorkeur is natuurlijk altijd dat het beste is dat het in handen is van lokale mensen. Omdat dan die band er is met de club, met de stad of dorp waar dat het zich situeert. Dan is die verbondenheid en dat, die trots en het willen zorg dragen voor er toch meer, denk ik.
1: Ja, jij was scout bij Antwerp toen Gijsels daar nog was.
0: Ja,
1: maar daar heb je ook nooit mee gepraat, denk ik dan.
0: Nee,
1: verstaan. Ik weet niet of dat hij heel veel van voetbal kent zelf. Oh, sorry.
0: Dat durf ik eigenlijk ook niet te zeggen. Ik heb er zelf niet mee gesproken. Dus ik zou het niet
1: maar jij had wel met Kindermans gesproken.
0: Die zagen wij een paar keer per seizoen, inderdaad. Het begin van het seizoen. De uitleg hoe dat ze alles zien, waar het op moet gelet worden. En tijdens het seizoen kwam die ook af en toe wel een maandelijkse scoutingsmeeting volgen en zo. Dus die zagen we en hoorden we af en toe inderdaad wel.
1: Heeft hij iets voor Antwerpen betekend eigenlijk, volgens jou?
0: Ja, sowieso. Met zijn ervaring, kennis van het voetbal, heeft hij daar inderdaad wel wat dingen aangepakt in de manier van trainen, opleiden, manier van spelen. Dus natuurlijk ook de reden waarom ze dat nu onder de nieuwe leiding ook wel proberen verder te zetten. Oké, ze zullen sowieso ook wel hun eigen accenten gaan leggen. Want niet iedereen ziet voetbal op 100% dezelfde manier.
1: Nee.
0: Maar ik denk de grote lijnen dat ze die inderdaad wel houden. En dat zegt ook genoeg, denk ik.
1: Oké. We zijn hier nu vandaag in Beringen. Een beetje verder hier is KFC Beringen. Ooit eerste klasser geweest.
0: Ja, klopt.
1: Die zijn terug begonnen op vierde provinciaal. Ze winnen elke week met 4-5-0. Dat heb je altijd met ploegen die na jaren terugkomen. En die speelden de pannen van het dak. Ze spelen hier ook voor 400 man. Wat ook ongelooflijk is natuurlijk.
0: Inderdaad. Ja.
1: En ik denk dan ook wel, ja, komt dan nog terug zoiets?
0: Ja, zoiets is altijd heel moeilijk in te schatten. Als er inderdaad veel volk naar blijft komen kijken, dan is het inderdaad ook weer dat soort verhaal van vraag en aanbod. Dan blijven er sponsors komen, zal er ook altijd wel wat meer geld gaan binnenkomen. Dan kunnen die prestaties aangehouden blijven, maar dan is ook weer de vraag dat ze er hopelijk natuurlijk niet te ver in doorgaan. Gaat het ook iets lokaal blijven of willen ze hogerop? Daar gaat natuurlijk veel van afhangen, omdat dan eens dat je de stap zet, denk ik, van provinciale naar nationaal voetbal, is een grote stap en zeker ook budgetair. Dus, daar zal het natuurlijk van afhangen wat en wie dat daar achter komt, financieel gezien.
1: Oké. Okay. We gaan nog maar wat muziek luisteren.
0: Heel goed.
1: Oké. Okay.
0: Zeker.

0: Ja, David van Lommel, jij zit hier ook nog altijd. En onze volgende gast, ja, we hebben haar bij jou gezet. Want Michelle Colceau, jij zei, je kent haar. Hè?
1: Ja, klopt.
0: Ik heb haar ooit in een vorig interview... toen was ze pas gestopt bij Glasgow Rangers om een wereldreis gaan te maken. Dat was een voorbeeld van, ja, we moeten ook nog wel leven.
1: Ja, ik denk dat vrouwen in het voetbal veel meer opofferingen moeten doen dan de mannen sowieso. De mannen hebben 24 uur per dag enkel zich daarop te focussen. Mm. Alles wordt voor hen gedaan. Terwijl, ik ben niet helemaal thuis in de wereld van het vrouwenvoetbal, maar wat ik dan toch lijkt te merken is dat vrouwen moeten nog voltijds bijna gaan werken, terwijl ze ook nog dan s'avonds moeten gaan trainen. Dus dat verschil is gewoon enorm. En dan kan ik me zeker inbeelden dat je op een gegeven moment hebt van er is nog iets anders buiten dit ook.
0: Ja, Michel, ja, je hebt Anderlecht gespeeld, Genk, ja. Glasgow. Maar jij was volledig prof, toch?
2: In Anderlecht het laatste seizoen en in Glasgow wel, maar de rest niet.
0: Bij Genk was jij geen prof?
2: Nee, zeker niet.
0: Hoe komt eigenlijk dat het vrouwenvoetbal achteruit aan het gaan is? Ik bedoel, ik had onlangs, woensdag had ik een Marokkaans meisje die ook graag voetballen bij Houthalen. Die was 15 in Marokko. Ja. Staan we verder met het vrouwenvoetbal als hier in België?
2: Ja.
0: Die investeren veel meer als ons. Hoe komt het eigenlijk dat ineens zo gestrookt is in België? Want ik dacht dat we 2-3 jaar geleden op de goede weg waren.
2: Ja.
0: Maar als ik dan deze week al de kritiek hoor van Stijnen en de Schacht en Nangelan. Ja, dan heb ik zoiets van, zijn we terug achteruit gegaan?
2: Goh, ik weet niet als we achteruit zijn gegaan. Ik denk bijvoorbeeld in Marokko of in Spanje is het ook vaak zo dat de overheid kapitaal geeft aan de clubs om de vrouwen te ondersteunen en te zorgen dat die eigenlijk op dezelfde manier als de mannen behandeld kunnen worden. Nu, anderzijds, ik heb ook mijn studies en mijn achtergrond in marketing en het is eigenlijk financieel logisch verklaarbaar waarom het met vrouwenvoetbal op dit moment hier niet zo heel goed gaat. Is dat via de ene kant of de andere kant? Dat laat ik in het midden. Maar ik denk wel, als ze inderdaad willen dat vrouwenvoetbal beter wordt, dan begint dat bij een goede opleiding, wat u als scout zeker zal weten. En die ontbreekt gewoon in België nog. Die zit heel fel in de topsportschool in Leuven, gecentraliseerd. Maar daarbuiten is het binnen clubs nog heel moeilijk om goede trainers, trainsters te vinden. Dus,
0: ja. Je hebt vorig jaar nog bij Westerlo gespeeld. Ik denk dat ze zijn gestopt of zo, zeg ik.
2: Zij zijn afgezakt naar Eerste Nationale.
0: Oh ja, dus... je bent dan gestopt terug.
2: Mm-hmm.
0: Is het dan definitief dat jij stopt?
2: Het is dus de tweede keer dat ik eigenlijk ben gestopt. De eerste keer had ik wel zoiets van, god, het is meer een pauze. Nu voelt het meer echt als stoppen. Maar het is ook natuurlijk, ik ben niet gestopt. Terug begonnen met de insteek, het gaat maar voor één seizoen zijn. Maar als je dan komt bij een club waar ik speciaal voor had gekozen dat ik wel mijn 90 minuten kon maken, toch op het hoogste niveau, in een toffe groep met veel jonge meisjes met potentieel. En het is dan al eigenlijk vanaf oktober heel moeilijk binnen de groep, niet met de meisjes onderheen, maar eigenlijk vanuit de club naar ons toe. Dan gaat je zelf natuurlijk wel vragen stellen van, is dit nog de moeite waard voor mij? Zeker met de andere diploma's of insteken die ik heb en die ik in de wereld wil neerzetten. Dus als ik nog start, moet het echt waard zijn en dan gaat het zeker niet in België zijn.
0: Ah, je bent wel Red Flame geweest, hè? Je hebt bij Janis Kaiman, je hebt gespeeld bij Boulard. Waren die echt zoveel beter als de andere.
2: Ja, de aantal keren dat ik er zelf bij was, was natuurlijk beperkt. Met Tessa heb ik in Anderlecht wel 2 seizoenen gespeeld. Ja, Tessa is voor mij zeker een paar stappen hoger dan de rest van België. Maar ik vind wel dat er heel goede jeugd rondloopt ondertussen. Je hebt een Lore Jacobs en Marie de Truijer. Carlijn Hels is nu opgeroepen bij de Flames. Er zit nog heel wat tussen Sarah Jansen en zo. Waar dan inderdaad in de week wat commotie rond was. Dat volgens anderen niet direct topsporters zijn. Dus ja, voor mij steekt een Tessa er zeker bovenuit. En een Janice heeft natuurlijk haar continuïteit die ze al in het voetbal heeft gebracht. En die stabiliteit. Dus hangt het puur van één talent af, dat weet ik niet. Maar de algemene basis is volgens mij op dit moment zeker niet slechter.
0: Denk je dat jij ooit trainer gaat worden?
2: Dat is een goede vraag.
0: Ik denk wel dat jij dat met de juiste instelling wel zou kunnen. Omdat jij een karakter bent dat goed nadenkt.
2: Ja. Ik heb me die vraag al vaker gesteld. Alleen, ik zie wat voetbal is natuurlijk voor die meisjes en vrouwen op dat moment belangrijkst in hun leven. Maar ik merk ook als ik er nu uit ben, hoeveel andere dingen belangrijk zijn. En ik vind dat soms moeilijk om puur en alleen dan zoveel in te zetten op het voetbalaspect. Natuurlijk kan ik ook nooit iemand alles brengen. Dus dat zal de toekomst uitwijzen.
0: Want OHL gisteren. Mm-hmm. Ze verliezen zwaar tegen Paris Saint-Germain.
2: Ja.
0: Hoe erg moet het zijn voor die trainster? Want ja, dat is de beloftevolle trainster. En je gaat dan met 15, dacht ik, de poot in. Hoe gaat hij dat nu oppakken in de Belgische competitie?
2: Goh, ik denk ja, in de competitie heeft Leuven ook niet de ideale start nu. Ze hebben al 2 keer gelijk gespeeld. Maar ja, een trainster, ik geloof dat ze 36 jaar is. Ze heeft eigenlijk heel lang bij Patro gezeten, hulptrainster bij Brugge. Ik denk ook niet dat we daar direct van kunnen verwachten dat zij het ene na het andere fantastisch resultaat haalt met een OHL-ploeg waar ook de vaste waarden, zoals een Zenia Mertens, een Hanna Eurlings, een Jill Jansen, niet langer meer zijn. Dus in Anderlecht heeft zich dat ook getoond. Het eerste jaar dat daar eigenlijk meer en meer de speelsters die er al heel veel jaren zaten begonnen weg te vallen, was het ook niet gemakkelijk om kampioen te blijven en heeft Leuven dat eigenlijk overgenomen. Dus ik denk ja, het DNA van een club en van speelsters is heel belangrijk. En dat moet zich als trainster ook vormen. En dan ja, ook gewoon sprekend over de kwaliteiten van PSG daar. Kunt je gewoon niet onderuit. En het is heel moeilijk. Ik heb met Anderlecht meegemaakt. Als je competitie op een bepaald niveau ligt en je moet dan in de week opeens 5 stappen hoger presteren, 1 keer op het seizoen. Nu ondertussen hebben ze ook tegen Roma gespeeld en hebben ze nog een aantal mooie affiches. Maar ja, dat is niet gemakkelijk om direct 5, 6 stappen hoger te schakelen.
0: Ja. Die periode dat jij naar Glasgow gegaan bent,
2: dat
0: was ook de periode, denk ik, dat Clement bij de mannen. Dat was die periode, denk ik, toch wel. Hè. Was daar het voetbal beter dan hier?
2: Voor de vrouwen? Sneller,
0: ja, voor de vrouwen.
2: Binnen Rangers wel. Puur die vergelijking Rangers-Anderlecht. Het competitieniveau, denk ik dat. Hier in België is het ook zo dat de laatste met de eerste, dat is gewoon nog altijd een immens verschil. Daar zitten er natuurlijk meer ploegen in de reeks. Dus de 8e daar is beter dan de 8e hier. Maar ja, hier is de 8e al de laatste.
0: Okay.
2: En dan heb je er daar 12 of 13. En dan de 12e daar is wel ongeveer het niveau van de 8e hier, zal ik zeggen. Dus okay. Het algemene niveau ligt hoger. Maar,
0: Als je dan naar het betaald voetbal gaat, als je ziet wat sommige spelers verdienen en als je dan naar de vrouwen, wat eigenlijk een heel groot verschil is, hè?
2: Mm-hmm.
0: Hoe komt dat nog altijd zo groot is?
2: ja, vraag en aanbod. Als er niemand in de tribune zit, is het heel moeilijk om daar financieel iets voor te kunnen terugkoppelen naar speelsters. En op dat vlak bekijk ik dat heel nuchter. En heb ik al medespeelsters die dan vaak tegen mij zeggen, maar ja, maar Michel, we verdienen het toch. En dat ontken ik niet. Je verdient het zeker. Je steekt er alle tijd in. Ik had ook graag veel meer verdiend met voetbal. Maar als je ziet, zeker hier in België, dat toen ik bij Anderlecht speelde, het nog altijd zo kon zijn dat de enige in de tribune de ouders waren. Die dan vaak een kaart hebben, omdat je als speelster dat dan toch kreeg, twee abonnementen voor de ouders. Dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om daar een financieel plaatje aan te kunnen terugkoppelen. Anderzijds snap ik ook, clubs hebben het dan moeilijk om te overleven. Als uw vrouwenkant dan niet eens tot een break-even komt, dan is het heel moeilijk om dat financieel te verantwoorden. Dus aan die, ja, langs die kant.
0: Maar kan het onderwijs daar ook geen rol in? Dan kijk je naar u, David. Kan het onderwijs ook geen rol spelen dat ons vrouwenvoetbal naar omhoog kan gaan? Want als je bijvoorbeeld, wat we straks nog zeggen, over die turnleraar, die gymleraar, die kunnen er toch voor zorgen dat ze een hoger niveau kunnen halen.
1: Ja, het probleem is dat de opleiding ligt toch vooral inderdaad bij de clubs of de topsportschool. Dus of ze er daar veel aan kunnen veranderen, dat weet ik eigenlijk niet. Het zal vooral van de clubs uit en van de bond uit moeten komen, denk ik. Maar dan spreken we inderdaad, ja, over budgetten, vraag en aanbod. Als er niet meer media-aandacht inderdaad opkomt, is het dikwijls ook al moeilijker om toeschouwers te trekken. Als het veel in de media komt, geraken meer mensen sneller geïnteresseerd en krijg je misschien wel meer toeschouwers. Dus ik denk dat het eerder daar ligt, opleiding bij clubs, media-aandacht, zodat die budgetten ook gewoon omhoog kunnen, want daar draait het uiteindelijk allemaal om. Dat zie je ook gewoon bij het mannenvoetbal. Budgetten België tegenover Frankrijk, Engeland, speelt ook mee in de niveauverschillen.
0: Ja, in Nederland heb jij nooit gevoetbald, denk ik, hè?
2: Nee.
0: Want bijvoorbeeld Willard, die heeft wel bij Fortuna Sittard, waar jij voor gewerkt hebt.
1: Ja, klopt.
0: Werd er dan beter betaald dan in België? Dat moet ook.
1: Sommige clubs wel. Niet allemaal uiteraard, maar sommige wel. Maar het gaat ook geen gigantisch verschil zijn met hier. Het is ook niet dat ze daar allemaal profspelers zijn of zo.
0: Nee?
1: Bij alle Nederlandse clubs, nee. Denk ik sowieso niet.
0: Michel, stel dat u morgen OHL jou vraagt. Zou je dat nog zien zitten?
2: Nee.
0: Nee? Maar, heeft het te maken dat je geen zin meer hebt? Of kan je het fysiek niet meer aan? Want fysiek denk ik dat je het toch wel aan kan.
2: Fysiek kan ik het zeker nog aan. Ik heb vorig seizoen nog met Westerlo tegen hun gespeeld. En dan merk ik zeker dat zeker die 1-op-1 duels waar je dat dan kunt meten, dat het daar niet aan ligt. Maar collectief moet je wel iets kunnen neerzetten tegen hun. En dat was toen met Westerlo zijnde niet het geval. Waarom ik resoluut nee zeg, is eigenlijk omdat er gewoon, ja, voor mij, er zijn heel veel stappen in het Belgisch vrouwenvoetbal te zetten, zoals u zegt, de media. En voor mij is dat gewoon in een cirkel lopen. Ik heb hier al 5-6 seizoenen in België gedraaid. Het zijn anderzijds ook altijd dezelfde spitsen waar ik tegen speelde, dus voor mij is dat niet meer een uitdaging. En ik ben wel iemand die graag nieuwe dingen ontdekt en uitdagingen heeft. Dus
0: maar ook die in het buitenland?
2: In het buitenland eventueel wel, alhoewel ik Europa een beetje in dezelfde categorie plaats. Natuurlijk zijn er zeker kapitaalsverschillen en zijn de competities daardoor beter, maar het is toch vaak altijd een beetje op die grens van gaan we volgend seizoen het financieel willen doen, want het is altijd vanuit een overheid geeft extra kapitaal of de mannenkant geeft kapitaal. In Duitsland beginnen ze nu wel het model van de USA en Engeland over te nemen, waarin de media veel meer betrokken is. En de stadions ook veel meer gevuld beginnen te raken. Dus Ja. Ik sluit me volledig aan dat het vanuit de media en de commerciële kant gaat moeten komen.
0: Ja, want die geven natuurlijk, daar hebben we het straks ook over gehad. Media geeft heel veel geld in Engeland. Hè, dus daarmee dat die tweede klassers meer geld kunnen uitgeven als in Italië.
2: Mm-hmm.
0: Daar was ik wel even van geschrokken als ik dat een paar weken geleden las. Ja, geld is het belangrijkste vandaag, denk ik, om het voetbal op een hoger niveau te brengen.
2: Ja, maar nu, het is ook zien hoe en van waar haalt je het geld? Want het businessmodel, hoe mannen voetbal groot is geworden door kapitaalinjecties van alle tv-zenders te krijgen, dat is gewoon niet meer, want de media is daar ook verspreid. Het is niet meer puur tv. Er wordt bijvoorbeeld het Engels voetbal wordt gestreamd via YouTube. Dat staat namiddag op mijn kalender. Dus het is heel gespreid. Mensen, het is ook niet meer, oh, we zijn thuis met de kinderen, we kijken tv. Nee, de hele industrie van entertainment is competitie geworden. Ze kunnen naar de filmzaal gaan, ze kunnen dit doen, ze kunnen dat doen. En als dan een wedstrijd gewoon een wedstrijd is, dat is voor heel veel gezinnen niet meer uitdagend genoeg. Terwijl, ja, als ze, weet ik veel, naar een pretpark kunnen of naar een filmzaal, dan is dat vaak al fijner voor het hele gezin.
0: Ja, we hebben enorm goede trainers hier in België, bij de mannen, mag gezegd worden. Hoe komt eigenlijk dat die zich die kunnen overbrengen naar die vrouwenvoetbal?
1: Oh, goede vraag.
0: Heeft het te maken omdat vrouwen andere karakters zijn?
1: Ik denk eerder omdat ze er ook niet genoeg bekend mee zijn. Dat ze te veel en enkel gefocust zijn op voetbal bij de mannen. Ik denk dat daar ook een groot deel in zit.
0: Ja. Of bijvoorbeeld Michel die nu een cursus gaat volgen. Hè? Ik dacht WVB.
2: Ja.
0: Ze wordt dan ook A. Ze kan dan bijvoorbeeld, oh, ik zeg zomaar iets, op stage bij Brugge gaan. Hè. Ze krijgt daar met Ivan Leko hè, of Nicky Haaien of wie ook een trainer waar ze van kan leren hoe dat zij in werking gaan. Als ze dat dan bij de vrouwen zo overbrengen. Zou dat iets betekenen, denk je?
1: Ik denk dat het sowieso altijd interessant is als je met kwaliteitsvolle trainers kan samenwerken om daar dingen van op te steken. Hoeft daarom ook niet van mannenvoetbal te zijn. Zelf met goede trainers gewerkt heeft in carrière of zo, dat je daar dingen van kan opsteken. Van hoe met een groep te werken, ook tactische, technische trainingen. Het is een geheel van alles eigenlijk. Maar dat kan zeker bijdragen.
0: Want eigenlijk is dat toch hetzelfde als dat jij vroeger, als jij begon te voetballen, speelde jij met de mannen?
2: Ja, ik heb met de jongens gespeeld.
0: Dus eigenlijk is dat toch hetzelfde eigenlijk. Hè? Waarom zou een vrouw geen hulptrainer kunnen zijn van Brugge of zo?
1: Daar is geen enkele reden voor, waarom niet? Dus dan vorig jaar hadden we in Duitsland in de hoogste divisie ook de laatste 3-4 wedstrijden, denk ik, dat een vrouw het overgenomen als hoofdcoach. Heeft daar ook toch redelijke resultaten gehaald. Ik dacht 6-12 of zo. Dus er is zeker geen enkele reden waarom dat het niet zou kunnen.
0: Oké. Michel, jij doet ook aan coaching, dacht ik, hè?
2: Mm-hmm.
0: Je begeleidt mensen dan, of hoe zie je dat dan?
2: Ik ben mijn coaching vooral aan het focussen op de vrouwelijke atleten, maar daar opnieuw wat ik ervoor even zei, ik vind het heel moeilijk om dat nog te kaderen, aangezien hun sport dus voor hun momenteel het belangrijkste, dan kan ik zeker begrijpen, want ik heb in die positie gezeten.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik wil hen vooral coachen in het mentaal, fysiek en financiële er rond en eraan gekoppeld natuurlijk, want het is één plaatje. En daar ben ik eigenlijk zelf nog mijn structuur. En ik heb ondertussen wel 2-3 atleten al gecoacht. Maar het is te zien hoe ik daar eigenlijk nog een invalshoek kan vinden die ja, die matcht. Omdat ik ook niet... want ik snap de vraag van, kan een vrouw bijvoorbeeld binnen het mannenvoetbal leren? Maar ik blijf er toch van overtuigd, als ik het allebei heb gezien, dat vrouwen en meisjes gewoon anders zitten. Al is het maar als je kijkt naar de hormonen en de... Een menstruatiecyclus ten opzichte van mannelijke atleten die dagelijks herstellen. En er valt zeker van elkaar te leren. Alleen is het gewoon, je blijft fundamenteel met een andere, ja, biologische structuur zitten.
0: Ja, Rani Rosius die heeft dat een paar maanden geleden ook nog aangeklaagd natuurlijk, hè. Als zij haar maandstonden heeft, dat ze moet het Belgisch kampioen, of ze moet het Europees kampioenschap, ja, kan je nooit geen Europees kampioenschap worden. Nu in het voetbal is dat eigenlijk ook een beetje een competitievervalsing natuurlijk. Langs de andere kant, ja, je speelt er wel natuurlijk mee 11. Men heeft er nog altijd geen oplossingen voor. En de vraag is misschien dat AI binnenkort een oplossing voor heeft. Maar jij hebt daar ook mee gezeten natuurlijk. Met die problemen.
2: Ja, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt zelf heel veel last van gehad. Ik denk dat het meer iets is van... Nu wordt er nog heel vaak gekeken naar de mannelijke onderzoek en de mannelijke atleet. En we projecteren dat op de vrouw. En voor mij... Ik hou al een heel aantal jaren mijn cyclus bij. Dus ik weet perfect wanneer ik naar mijn menstruatie ga of niet. En ik weet perfect wat ik moet doen. De week voor mijn menstruatie eet ik gewoon iets meer spinazie en zo neem ik wat ijzer bij. En dan heb ik daar ook geen last van, heb ik geen extra spierkrampen. Dus ik denk opnieuw, daar is het ook een beetje zelfstudie in de vrouwelijke kant op dit moment nog. Omdat er gewoon, ja, het wetenschappelijk onderzoek, dat is ondertussen bekend dat daar maar 5% van op de vrouwelijke atleten is gedaan. Wat ik ook kan begrijpen... Het vrouwenvoetbal bestaat veel minder jaren dan het mannenvoetbal. Was tot 100 jaar geleden nog verboden in Engeland en andere landen. Dus daar opnieuw, als er dan zo'n uitspraak bijvoorbeeld van een Olivier de Schacht worden gedaan. Ergens vind ik dat ook, dat is hun leefwereld. En ik kan begrijpen als mensen puur interesse hebben in mannenvoetbal. Want ik heb puur interesse in vrouwenvoetbal. Dus voor mij zijn die uitspraken niet zo erg. Het is alleen dat er... geen goede gegrondheid achter zit. Er zitten geen sportief directeur, academy directors, scouts die van hoog niveau talent kunnen aanbrengen. Dat zit allemaal niet in vrouwenvoetbal. Dus je kunt wel kort door de bocht zeggen, het is minder aantrekkelijk. Maar het is een andere wereld en bestaat veel, veel, veel minder lang.
0: Ja, een andere vraag dat ik dan heb, dat is, ja, wij hebben een land... waar heel wat Marokkaanse en ook andere landen vrouwelijke aanwezig zijn.
2: Mm-hmm.
0: Moeten we daar eens die mee gaan uitputten om beter te worden? Want de nationale ploeg van de Red Flames, hoeveel zwarte zitten er daarin eigenlijk?
2: Goh. Dus Mariam en dan Cassie, dus dat zijn er twee. En dan wel Mafon heeft daar ook wel een tijdje bij gezeten. Nu, ja, ik denk dat de etniciteit op zich niet heel veel uitmaakt. Natuurlijk zijn er wel bepaalde culturen die vanzelf al iets sneller zijn of krachtiger zijn. Maar ja, daar is het opnieuw een verhaal, nu ook bij de voetbalbond en... noemt hem Mannard en zo, die worden speciaal aangesteld voor eigenlijk de jeugd die een dubbele nationaliteit hebben te behouden. Opnieuw, dat bestaat niet aan de vrouwelijke kant. Dus...
0: Maar misschien kan je daar ook wel, hè? Want als je de mannenploeg nu bekijkt, men heeft Riedel gewonnen denk ik vandaag tegen Turkije,
2: mm-hmm.
0: Dacht ik. Lukaku heeft gescoord.
2: Ja.
0: Ze zullen in Turkije natuurlijk wel blij zijn. Maar als je de nationale ploeg ziet, of als je Frankrijk ziet, ja, het zijn allemaal, of de mensen van buitenaf, die het spel maken natuurlijk. Hè?
1: Klopt, maar dat gaat dan, ja, ik weet nu niet bij de vrouwen hoe dat het zit qua verdeling in de jeugd, hoeveel meisjes van... buitenlandse origine er eigenlijk voetballen voor de moment. Of dat het ouders het toelaten dat ze gaan voetballen. Want het is natuurlijk, als er van alle meisjes die voetballen maar 5% van buitenlandse universiteit is, ja, dan stopt het eigenlijk al.
0: Ja.
1: Terwijl als je in België bij de mannen en de jongens kijkt, ja, is het dikwijls in veel ploegen de meerderheid van buitenlandse universiteit. Dus dat maakt ook wel een verschil natuurlijk.
0: Ja, maar het niveau kan dan ook wel, voor Bichalla zou dat ook, zij zou zichzelf ook kunnen overstijgen als je met sterke vrouwen voetbalt.
1: Klopt, maar vooral ook als er nog meer vrouwen zouden gaan voetballen. Want je zal er nu ook veel hebben die andere dingen doen, die eigenlijk wel een talent hebben voor voetbal, maar die nu gewoon andere sporten doen. Omdat voor vrouwen voetbal, ik weet niet op welke plaatsen ze momenteel staan qua sportbeoefening bij vrouwen, maar bij de mannen staat dat op nummer 1 en bij vrouwen gaat dat niet het geval zijn.
0: Ja, en ik zeg dan in de week ook die vergelijking met het vrouwenvolleybal, dat dat mooier is als de mannenvoetbal. Die reactie begrijp ik ook wel, maar ik vind niet dat wij het vrouwenvoetbal wat we vandaag in België kennen, we moeten het ook niet belachelijk maken, vind ik. En dat is iets dat ik vandaag van iets te veel mensen nog wel hoor. En ik denk dat daar de voetbalbond...
1: En media.
0: En media uiteraard. Maar als media zegt van, ja, vrouwen kunnen dit niet of kunnen dat niet. Ik ben het er niet mee eens.
1: Nee, dat is ook... Het is eigenlijk, ja, zoals ze zeggen, een beetje een andere sport, omdat het op een andere manier gespeeld wordt. In principe, bij vrouwen denk ik dat ze er iets meer op techniek en inzicht proberen te voetballen. Maar ook, zij krijgen hier in België sowieso al veel minder tijd om te trainen. Ik denk dat daar fysiek sowieso ook nog stappen kunnen gezet worden als zij gewoon meer die tijd krijgen om te kunnen trainen en niet eerst een volledige dag moeten gaan werken, om 7 uur of 6 uur nog moeten gaan trainen en dan de rest van huishouden en zo dikwijls nog moeten doen. Ja, het is logisch dat je fysiek niet helemaal naar je top kan geraken op die manier.
0: Nee, want toen jij bij Westerlo voetbalde, hing jij ook af van Westerlo zelf. Ik bedoel, die Turkse eigenaar, heeft die vrouwenploeg ook in handen? Of hoe is dat in Westerlo?
2: Financieel kwam het wel vandaar, maar ik heb die persoon nooit ontmoet, nee.
0: Nee, maar financieel was het hij wel degene die het geld instak?
2: Goh ja, het is in ieder geval één club. Het is niet dat het een aparte afdeling was. Dus het werd volgens mij wel vanuit dezelfde pot gehaald.
0: Want ik weet ook nu, Anderlecht is nu ook... Koeken heeft die ook, denk ik... in het begin was dat denk ik niet, hè. Dat Anderlecht had bitter te maken met de mannen, denk ik, hè. Toen jij daar voetbalde, had jij toen al...
2: Nee, ik denk dat Anderlecht ook, dat het altijd in één pot is geweest. Ik weet dat Mark Koeken daar zelfs eens een stop aan heeft willen brengen in het begin. En dat er toen een gesprek is geweest met de speelsterskern. En dat die gedachten toen snel zijn omgedraaid. Maar het is voor heel veel clubs toch nog vanuit één gezamenlijk kapitaal. Omdat ik dat ook, ja, zoals ik toen net aangaf, vrouwenvoetbal kan op zichzelf op dit moment nog niet overleven. Ik weet dat het in Genk wel meer gescheiden is. Daar is het ook, de vrouwen hebben een eigen complex. Dus die gaan af en toe eens, geloof ik, bij de jeugd, bij de mannen trainen. Maar voor de rest zitten die bij hun eigen complex. Dus ja, ik denk dat toch nog vaak samen zit.
0: Oké, en Stadenaar?
2: Daar zit dat ook samen.
0: Ja?
2: Ja.
0: Want daar heb jij nooit gevoetbald, denk ik, hè, bij Stadenaar?
2: Nee, daar heb ik wel heel veel gesprekken gehad van heel jongs aan. Heel jong, ja.
0: Ja, omdat je natuurlijk... vroeger had je heel wat Limburgers die voor Standaard supporteren door mij. Dat is voor deze Genk eigenlijk.
2: Klopt.
0: Ja. Sint-Truiden bijvoorbeeld, hebben die een goede vrouwenploeg?
2: Die hebben heel goed gespeeld en dan zijn die ook volledig afgezakt. En die zitten volgens mij nu ergens op het laagste of Die zijn misschien ondertussen al één niveau terug omhoog gegaan, maar die zijn helemaal van nul terug begonnen.
0: En hoe komt dat dan, dat dan ineens zo, als de pudding ineens zit?
2: Ja, dat is hetzelfde
0: heeft
2: als...
0: Heeft het met geld te maken dan?
2: Ja, het is hetzelfde als in Sittard geweest. Ze hebben daar heel veel kapitaal willen steken in de vrouwenploeg. Dat heeft een projectie van 3 jaar gehad en dat is het uiteindelijk ook gebleven. Het is er terug, de stekker er terug uitgetrokken, dus... Moeten we daar met kleinere stappen gaan? Dat denk ik ook niet per se. Ik denk, ja, ofwel gaat je er volledig voor, ofwel niet. Maar zoals nu ook in Westro, dat heeft 2 jaar geduurd in de Superliga en ze trekken het eruit. Dus ik denk vooral dat het ook afhangt van de capaciteit van de mensen die een financieel plan opstellen en dat kunnen uitvoeren of niet. Want als je gewoon denkt van, dit is het bedrag en het wordt zomaar in het wilde weg rondgegooid, dan is het heel logisch dat er... op 2-3 jaar een probleem is.
0: Oké. Okay. Michel, jij houdt ook van muziek. Wat wil je horen?
2: Stick Season.
0: Oké. Okay. Dan gaan we... Heb je hem?
2: Nee, van... Noah. Ja.

0: gevoetbald vroeger in jouw carrière? Of heb jij ook nog andere sporten gedaan?
1: Ik heb tot mijn 9e heel veel sporten gedaan. En dan ben ik eindelijk mogen kunnen beginnen voetballen. En dan zijn die andere sporten eigenlijk heel snel afgenomen.
0: Ja. Zie ik jou ooit nog een marathon lopen?
1: Goeie vraag. Die vraag heb ik vaker al gekregen. Ik heb een heel tijdje voor Dubbelpas gewerkt. Zij doen samen met Voetbal Vlaanderen de oude ting in België. En nog veel andere projecten in het buitenland. Maar daar waren alle collega's marathonlopers. Dus ik heb zeker wel... Ik heb al eens een halve gelopen op mezelf. Niet in een competitie. Een volledige misschien, ja.
0: Ja, want jouw sterke punten op het voetbalveld... Je was wel een leider, hè?
1: Ik had een leidinggevend figuur, ja. Snelheid was zeker niet mijn grootste kracht. Ik was vooral 1-op-1, inzicht. En inderdaad kon ik heel veel doen door gewoon de sturing van anderen rond mij.
0: Je wist waar je de bal moest brengen, hè?
1: Ja. Ik heb eens een trainer gehad die heeft gezegd... Michel, je bent te slim voor je eigen goed als voetbalster. En dan zeg ik altijd, ja, blijven hangen. Ik denk dat je inderdaad veel voetballers en voetbalsters hebt die door iets minder begaafd te zijn wel heel goed op het veld zijn, omdat ze gewoon niet nadenken over wat ze doen.
0: Ja. David, zouden zij dan een goede coach kunnen zijn? Want ze was niet de snelste, zegt ze. Maar ze ziet wel waar de ballen komen. Dat is toch wel een pluspunt voor de trainers.
2: Sowieso. Maar het is natuurlijk ook een kwestie van het kunnen overbrengen. Wat denk ik, als ik het zo hoor,
0: dat
2: zijn geen probleem.
0: Dat ben ik van overtuigd, ja.
2: Ja, het is dat. Dus die combinatie, denk ik, dat zeker een goede optie is.
0: Want moeten wij bijvoorbeeld niet als voetbalclub in mensen als bijvoorbeeld Michel, maar er zullen er nog veel anders zijn, ook investeren? Wat bedoel ik daarmee? Zij zouden wel kunnen topcoaches worden.
2: Ja, ik kan sowieso niet zeggen, maar je moet inderdaad, denk ik, dikwijls de juiste mensen op de juiste moment tegenkomen. Daarvoor.
0: En je moet de mensen ook de kans geven, natuurlijk. Nee, niet na één keer of na twee keren dat ze falen, van ja, je kunt gaan. Dat is ook iets dat eigenlijk...
2: Ja, dat is inderdaad dikwijls een probleem. Ze krijgen de kans om over te nemen, een paar wedstrijden. In een team dat al niet draait, dan is van ja, ze zijn toch te jong, te onervaren, dus we nemen de volgende. Maar, ja.
0: Want dat gebeurt in België heel veel, hè? Dus dat je veel te snel van trainerswissel doet. Ik hoorde in de week nog van een ex-trainer van Sint-Truiden. Frederik de Meijer heeft daar alles overgenomen. Die heeft de erfenis van Franke. Ja, Franke heeft gewoon vorig jaar een boerenseizoen gehad. En ja, er zit een zekere Gerards op de bank. Allee, die zit al op de tribune. Dus de Meijer, die ziet dat ook natuurlijk. En ja, die voelt natuurlijk ook wel... Oké, goed. Gerards heeft heel veel succes gehad bij Union. Maar wie niet?
2: Ja, laatste jaar inderdaad. Elke trainer dat ze daar gehad hebben, was eigenlijk een beetje een... schot in de roos, maar dat heeft natuurlijk te maken met de kern die dat ze ter beschikking krijgen.
0: Maar zij werken ook heel veel met data's. Is dat ook iets waar jij mee gewerkt hebt, met data's?
1: We hebben zeker Polars enzovoorts gedragen. Veel data daarvan terug hebben we niet gezien. Nee.
0: Nee, toch niet?
1: Dus ik denk dat daar binnen de trainerstaf misschien na load management toe wel iets mee gedaan werd. Maar voor de rest niet. Nu, ik moet wel zeggen wat u toen net aanhaalde. De trainerscursussen nu voor de vrouwen worden voor een heel groot deel gefundeerd door UEFA en de voetbalbond, denk dat daar voor iets tussen zit. Dus op dat vlak zijn ze er zeker wel mee bezig. Het voordeel is ook, als er minder supporters zijn, is er minder druk om een trainer buiten te gooien. Dus het is zeker, ja, als je nu als trainer in het vrouwenvoetbal stapt, heb je nog wel de kans om foutjes te maken.
0: Ja, oké. Okay. Je gaat die UEFA-B nu doen binnenkort. Mm-hmm. Wanneer start die?
1: Ik ben daar nu mee bezig. En
0: is dat ook met mannen? Dan zit je ook met...
1: Dat is een vraagstuk geweest die ze zich bij de bond hebben gemaakt. Wij hebben de C en de instructeur apart gedaan. En dan kwam de vraag, willen jullie de B samen doen? Daar is vanuit ons eigenlijk een nee op gekomen. Niet rechtstreeks nee, van we willen niet met de mannen. Maar eerder van, dan wordt het hoofdfocus weer bij het jongensvoetbal gelegd. Wat ook logisch is. Dat is gewoon de basis waar die cursussen ook op gebouwd zijn. Dus we hebben tot de consensus gekomen dat eigenlijk de praktijkdelen zijn apart. En we beginnen nu maandag met de sportpsychologisch aspect. En daar zitten we wel voor samen met de profs van de mannen.
0: Ja, waar gaan die cursussen door dan?
1: De praktijk was Anderlecht altijd en nu de andere delen zijn in Mechelen.
0: Oké. En wat hoop je daar dan mee te bereiken?
1: Die cursus?
0: Ja.
1: Ja, eigenlijk puur Hans van der Elst van Dubbelpas, die heeft ook heel veel binnen Leuven gedaan. En die zei tegen mij van Michel, als je ooit iets in het vrouwenvoetbal wilt, of in het voetbal in het algemeen, zorg gewoon dat je een diploma hebt. Dat zijn licentiepunten voor de club enzovoort. Dus het is eigenlijk op dit moment meer om het te hebben.
0: Zou jij een goede schout zijn?
1: Geen idee. Ik denk dat daar een heel speciaal oog voor moet zijn. En wat ik ook op voorhand aanhaalde. Je moet eigenlijk, wat we nu in de WVB-cursus zien is van, je hebt tactisch, technisch en dan heb je uitvoering, keuze. Maar wat je ziet is puur, je weet niet wat er in die speler zijn hoofd op voorhand heeft afgespeeld. Je weet niet welke taken die heeft meegekregen vanuit de trainer, vanuit de staf. En ik denk dat ik dat moeilijk zou vinden om echt puur van wat komt vanuit die speler en wat is zijn of haar talent of wat is meegegeven van buitenaf.
0: Hoe zie jij dat, David?
2: Dat is inderdaad wel moeilijk te zien. Zeker bij jeugd, bij ouderen valt dat dikwijls nog meer op, omdat daar echt een team volledig via een tactische richtlijn speelt, terwijl dat bij 5 tegen 5, 8 tegen 8 toch wel minder is. Dus daar zie je bij de jongere jeugd wel meer waar dat een speler zelf uit zichzelf komt. Omdat ze zich minder in een vast ramien bevinden, tactisch gezien. Bij de ouderen is het eigenlijk een beetje bekijken van hoe dat het team in zijn geheel speelt. Mm-hmm. En dan merkt inderdaad toch in veel gevallen van dat het komt van de coach of van het speler zelf. Ook omwille van dat je de coaching naast de lijn bezig kan zien en horen.
0: Oké. Om af te sluiten. Waar zou jij binnen 5 jaar willen staan? Michel?
1: Ik voel heel hard dat voor mij de, als we dan het iets filosofischer mogen maken, dat mijn reden hier op de wereld is om de vrouwelijke atleet in het algemeen te helpen, meer op een holistische manier. En ik hoop binnen 5 jaar dat ik daar al concrete voorbeelden van kan aanhalen.
3: Nooit interesse gehad om een boek te schrijven erover, net zoals David.
1: Ik heb een boek geschreven en Jente Kerkhoffs is die nu grafisch aan het ontwikkelen.
3: En mogen wij weten waarover het gaat?
1: Ja, dus ik denk de eerste keer dat ik hier was met Gianni en zo erbij, had hij toen pas zijn nieuwe boek uit?
0: Ja, dat is al even later.
1: Ja.
0: Hij was er al bezig eigenlijk, ja.
1: Ja, en toen was mijn boek al in opbouw. Toen hebben wij het er even over gehad, want toen heeft u mij het contact van Janice, haar uitgever, doorgegeven. Maar waar het dus concreet over gaat, is ik schets eigenlijk eerst mijn carrière niet omdat dat interessant is, want dat is het misschien voor velen niet. Maar de titel is Schrijf je eigen succesverhaal. En ik schets mijn carrière omdat voor mij was dat 100% succes. Ik heb niks waar ik van kan zeggen, dit of dat zou ik nog willen, terwijl als ik het benoem naar anderen toe, een Tessa is maatschappelijk gezien bijvoorbeeld veel succesvoller. Dus dat schets ik eerst om te kaderen dat ik dan overga naar mijn magische driehoek, waarbij ik zeg van mentaal, financiële en fysieke vrijheid moet alle drie evenwichtig aanwezig zijn. Om dan te komen tot het concept van composure, waar ik in Schotland heel veel mee in aanraking ben gekomen, waarbij ik zeg van kalmte, controle, vertrouwen, dat zijn voor mij de drie stappen waar ik iemand wil doorbrengen. En dan is het nog even de terugkeer naar het voetbal en het reizen, dat gedeelte, waarom ik terugkom. En dan het einde, en dan tussen haakjes, of het begin.
3: Dat klinkt in ieder geval heel veelbelovend.
0: Ja, heel zeker. Ja, heel zeker. Veel succes, zou ik zeggen.
1: Dank je wel.
0: Ja, David, jij gaat nog een boek weggeven, hè?
2: Ja, klopt. Ik heb hier een exemplaar bij dat vrij weg te geven is.
0: Is dat goed als we dat via Facebook doen?
2: Zeker.
0: We gaan het zelfs op Facebook zetten. En dat de eerste die mag dat boek overhandigd krijgen.
3: Is dat goed? Niet.
2: Zeker.
0: Is er een vraag die je wilt stellen?
2: Nee, ik heb er niet echt een vraag aan gekoppeld of zo, nee.
0: Nee. Oké. Okay. We kunnen misschien de vraag stellen, met welke vrouwelijke voetbalster heb jij hier juist een interview gehad?
2: Oh, voilà. Mag zeker.
0: Zoiets kunnen we er misschien wel maken.
2: Absoluut.
0: Hè? Ja, absoluut.

0: Ja, we zijn... het is 6 uur geworden al. We zijn ondertussen, denk ik, 10 uur bezig, Silke. Mm-hmm. En we hebben weer al twee leuke gasten. Free Mode, ik begin met jou, Stef Willems. Want jij gaat straks een nummer spelen, een morgenlied, hè?
1: Ik ga iets gloednieuw spelen dat ik nog nooit gespeeld heb. Voilà. Ik dacht, okay, voor deze gelegenheid mag dat wel eens, hè? Iets speciaals.
0: Dat is waar. Er zijn geen files of zo, ze kunnen nu niet oproepen. Dat
1: op dit moment, ik heb zelfs mijn gsm op stilstaan, dus niemand kan mij bellen. Voilà.
0: Oké, okay, dat is mooi. Naast jou zit Koen Kas. Koen Kas geeft dit mooie boek, Epic. Koen Kas, mag ik jou... je bent een wetenschapsonderzoeker. Je bent iemand die ooit nog op het Kankerinstituut samen met professor Johan Swinnen gewerkt had, dacht ik. Hè? Je hebt vorig jaar... Het is eerst in het Engels uitgekomen, nu is het in Nederlands uitgekomen, heb ik. Hè? Ja. Vertel eens wat meer over. Ontketen je volledige potentieel met gezondheid, kunst en technologie. Ik denk dat Stef Willems daar ook wel goesting voor heeft, want er staat kunst bij.
2: Ja, één aspectje. Hè. Kunst is niet enkel heilend, maar kunst is een van de meest fascinerende dingen om mensen te leren met creativiteit om te gaan. Hè. En te tonen dat je een zorg die ik tegenkom en die jij tegenkomt, hè, jij bent creatief, ik niet, dat je daar eigenlijk mee uit de voeten kunt. Dus wij gebruiken kunst niet enkel om te tonen wat mogelijkheden zijn, maar om heel het aspect van longevity duidelijk te maken. Longevity is het volgende. Daar gaat het boek eigenlijk over. Het aantal jaren dat we leven is niet zo belangrijk als het aantal jaren dat wij gezond leven niet belangrijk is. Dus we willen eigenlijk mensen jong laten doodgaan, maar zo laat mogelijk. We willen het verschil tussen het aantal jaren dat we leven en het aantal jaren dat we gezond leven nul maken. En dat gaat erom om mensen gezond te houden, fysisch, gezond te houden, mentaal, maar ook zelfs spiritueel en ook door te tonen dat mensen die optimistisch zijn, mensen die een doel hebben in hun leven, mensen die creatief zijn, vanzelf langer leven. Dus we zijn kunst als een element gaan beschouwen van gezondheid. Hè? En we zijn er niet alleen. We zijn ooit gestart in een ziekenhuis in Montreal, waar dan mensen met mentale problemen, in plaats van pillen, werden die naar huis gestuurd met een voorschrift om naar het museum te gaan. Hoe cool was dat? En dat begon te werken. En dat zijn we nu in België ook op een paar plaatsen aan het doen. En in plaats van mensen vanuit een ziekenhuis naar een museum te sturen, wel, toon dat mensen die van nature gezond zijn, wat de impact van kunst kan zijn. En wees maar gerust, en ik kijk heel erg uit naar wat je zelfs gaat doen, Stef, maar ik krijg zelf goosebumps van sommige dingen te beluisteren, van soms naar kunst te kijken. Kunst is voor mij mijn levensader. En bijvoorbeeld een van mijn guilty pleasures, hè, is kijken naar America's Got Talent of naar Idol. En gewoon de idee van dat daar iemand staat die als kunstenaar, hè, die je op dat moment niet kent, maar jou kan raken tot in jouw diepste ziel, jouw goosebumps geeft. En je ziet de hele beweging daar rond eigenlijk geïmpact of geïmpacteerd worden. Dat is waar dat leven en epic zijn om gaat. Epic is mensen langer laten leven door zelf hen iets te geven waarvan je niet wist dat dat hen hielp langer te leven.
3: Nee, ja. Ja, ik kan natuurlijk, ik ben zelf muzikant, dus ik kan alleen maar spreken over de kracht van muziek. Maar wat dat ik merk, bijvoorbeeld, we zijn wel eens laatst gaan optreden in een bejaardentehuis. Hoe dat mensen opleven en dingen herleven van 40, 50 jaar geleden, gewoon door de kracht van muziek. Ja. En ik weet niet of je ooit de documentaire gezien hebt over Glen Campbell. Glen Campbell was een van de eerste sessiemuzikanten van Elvis Presley. Dat is een legende. Die heeft een paar grote hits gehad. Rhinestone Cowboys is een heel bekend. En die was, denk ik, in 2012 dementerend. Eigenlijk kon hij met moeite de naam van zijn kinderen nog onthouden. Ja. Maar die heeft nog een afscheidstournee gedaan met zijn familie. Ja. Op het moment dat hij begon te soleren, was hij nog even briljant als 20 jaar daarvoor.
2: Ja, dat is fantastisch. Ja.
3: Omdat hij zijn muzikaal geheugen, niet aangetast was. Ja. En die was oprecht gelukkig. Dus die was met de tourbus op weg. Dat is een fantastische documentaire. En op die tourbus zeggen ze, we moeten vandaag daar gaan spelen, pa. En dan zegt hij, Totdat hij op het podium komt. En dan was hij opeens precies even genezen.
2: Dat is de impact van muziek op het brein. Hè. En wat je nu vertelt, dat noemt reminiscentie. En je kunt dus mensen dingen laten herinneren van 50 jaar geleden, doordat ze dat linken aan iets dat zo'n wauw-ervaring is geweest. Hè. Ja. Dus dat vind ik heel fijn. Er is trouwens een hele coole AI-tool nu. Dat heet ClearMind. Hè. En ClearMind wordt gegeven aan mensen die een zorg hebben. Hè, met iets zitten. En dat ding vraagt dan nu, vertel een keer wie je bent. En na een kwartier suggereert dat één lied om naar te luisteren en één film om te kijken. Nu, er zijn 6 miljard liedjes gemaakt. Of misschien 10 miljard, hè? Ik weet het niet. Maar dat ene liedje dat ClearMind u suggereert, is gemaakt door een kunstenaar die door dezelfde issues is gegaan als wat dat jij nu doorgaat. Hè? En heel dikwijls is art, komt dat van suffering. Hè? Dat jou de kracht geeft van, wauw, als die kunstenaar dat kan, kan ik dat ook. En dus dat is een tool die wij ook gebruiken in longevity, hè, in mensen gezond houden, door te tonen dat je niet met pillen, maar door kunst te luisteren, eigenlijk dingen kunt oplossen. Dus ik ben ook heel benieuwd waar jouw kunst vandaan komt. En waar de naam vandaan komt, de Freemoed. Hè? Is het van de...
3: Van een astronaut komt het. Hè? Ja. Ja. Nee, volgend jaar zullen wij 15 jaar bezig zijn. Dus ik ben 15 jaar geleden begonnen met mijn band. En dan moet dat kind een naam hebben. En dan begon ik te denken, ik wil iets dat ambitieus is. En iets waar dat ergens voor staat. En wat kan er ambitieuzer zijn dan de eerste Belg die de ruimte is ingegaan.
2: Ja, dat is fantastisch. Ik heb met Dirk gewerkt, een paar jaar.
3: Ah, ja.
2: Ja. Super beminnelijke man. Ik heb 4 astronauten ontmoet tot nog toe. Die hebben alle 4 zoiets van. Hè? Die hebben iets gedaan dat toch wel pretty spectacular is.
3: Ik wil juist zeggen, dat kan niet iedereen zeggen. Dat ze in de ruimte geweest
2: zijn. Alle 4 mensen die zo down to earth, hè? Pun intended, zo down to earth zijn en zo beminnelijk rustig zijn. Dat is iets waar dat ooit is op geselecteerd geweest.
3: Ja. Ongetwijfeld, dat zijn ook vaak mensen met een heel goede wiskundekennis. Ja. Dat zijn heel rationele mensen, denk ik, die supergoed wetenschappen moeten kunnen. Want anders, als je daar in de ruimte zit en er is iets stuk in je space shuttle, je hebt geen notie van techniek of van fysica en zo, dan denk ik dat je daar niet veel kunt gaan doen. Hè.
2: Dat is trouwens iets dat in Epic voorkomt. Hè. Dus ik heb een idee de ruimtevaart gestolen. Dat is het idee van de digitale tweeling. Je weet nog, Apollo 13. Ja. Op een bepaald moment zit hij achter de maan en zegt hij, Houston, we have a problem. En dus men had geen connectie meer met Apollo 13. En wat heeft men dan op de planeet, op de aarde gedaan? Men heeft een kopie gemaakt, een tweeling van die capsule, om proberen toch die astronauten te sturen met, dat moeten we nu doen. En dat idee, een digitale tweeling van een product maken, dat zijn wij een paar jaar geleden gaan introduceren, niet enkel wij, nu op heel veel plaatsen, in de geneeskunde. Zouden een digitale kopie kunnen maken, hè, van Freemoed, van Wim Willems, van Silke Motmans, van Koenkas, zodat je kunt experimenteren, niet op mij, maar experimenteren op die digitale kopie. En dat je dus kunt uitvinden wat bij mij wel en niet werkt. Van welke kunst hou ik? Van welke kunst hou ik niet? Hè. En ik begeleid ondertussen een start-up in Luxemburg, Art in AI. En wat hebben die gedaan? Die hebben een aantal kunstcollecties gedigitaliseerd. En nu tonen wij die kunst aan mensen. En dan vinden wij uit dat jij houdt van, ik zeg maar iets, Rodko Blauw. En jij meer van Alechinsky Rood. Hè? Dus stel voor dat we de muziek zouden kunnen gaan doen. Dat we eigenlijk een hele catalogus digitaal maken. En gaan uitvinden wat we door te laten beluisteren, waar we mensen mee helpen om die, hè, moed, kracht enzovoort te geven. En dat, denk ik, zijn dingen die we vandaag zouden kunnen gaan doen, waar we misschien op terugkomen.
0: Oké, dat is fantastisch, hè. Mag ik Stef zeggen? Of,
3: ja, tuurlijk. ik zou niet weten wat ik anders moet zeggen.
0: Prima, hè?
3: Nee, zeg maar Stef.
0: Stef, als je dit hoort, is er vooral kunst, hoe belangrijk dat is. Dat is iets dat jij, hè, met jouw muziek ook bij sta je daar wel eens bij stil? Dat je mensen, zoals dat Koen juist zei, van kippenvel krijgt.
3: Laat ons zeggen dat altijd mijn intentie geweest is, enkel en alleen om die reden, om muziek te maken. Mm-hmm. Niet om altijd de grote emoties op te wekken, maar om liedjes te maken voor de eeuwigheid. In de zin van, je kunt proberen, als je muzikant bent, zeker, we zitten, laten we zeggen, in het commerciële popgenre, je kunt zeggen, we willen de hitparade halen. Ja, dat is leuk. Maar het is veel leuker als je een liedje hebt dat ze gebruiken op een trouwfeest en dat iemand u opeens een bericht stuurt van hey, we zijn op uw nummer getrouwd of we hebben dat nummer gespeeld op een begrafenis of ik voelde me vandaag eigenlijk niet goed en ik heb ik heb daar veel aan gehad, aan uw liedje. Ja, allee, we hebben bijvoorbeeld... Ja. Een van de eerste songs die ik geschreven heb met Jan de Kampenaar, met wie dat ik veel schrijf, Venus and Flames, dat nummer heet Marcel. En dat gaat over... Allee, dat was eigenlijk een soort herinnering uit mijn jeugd. Zo'n man die bij ons in Leopoldsburg voor de deur zat en die naar iedereen zwaait. Je kent dat wel. Zo'n mensen dat je eigenlijk weet... Wie is dat? Allee, ik zal niet zeggen de dorpsot, maar zo'n mens die gewoon... Voor zijn huis zit en de wereld beschouwt en naar iedereen zijn, en die zijn een dag gaat voorbij. En dat was eigenlijk onze observatie van Marcel. En we hebben dus uiteindelijk beslist om dat liedje te schenken aan iedereen die Marcel heet. Dus je moest een mailtje sturen en dus hebben we dat nummer gratis toegezonden. We hebben dat op één dag kregen we echt 120 mails binnen. Met een bompa heet Marcel, met een vent heet Marcel. Dat is precies voor hem geschreven. Allee, dat was ongelooflijk hoe dat mensen daarop reageerden. Zelfs een half jaar na datum, een jaar na datum, waren er nog mensen die vroegen, kunnen we dat liedje nog krijgen? Want mijn grootvader is gestorven en ik moet altijd aan hem denken bij dat liedje. Ja,
2: dat is de kracht. En dat is eigenlijk wat longevity en epic zijn is. Hè? Iets achterlaten of een leven leiden waar dat iemand anders beter door wordt. Hoe cool kan het zijn? Dat je zelf door iets te doen, door muzikant te zijn, iemand anders langer hebt laten leven. Dat is het mooiste wat je kunt achterlaten, denk ik.
3: Huh? Ja, en dat was niet de intentie op het moment dat je dat schrijft. Dat is wat de betekenis die mensen daaraan geven. Je hoopt natuurlijk dat ze er ergens mee connecteren, maar dat lukt bij 10 liedjes niet en bij het 11e liedje wel. En dat heb je soms totaal niet in de hand wanneer dat gebeurt.
2: Nee. Ja, en er zijn zo'n paar die blijven hangen. Hè. Ik heb het daar straks langs vermeld, hè. American Got Talent. Ja. Er zijn zo'n paar liedjes die terugkomen. Hè. Creep van Radiohead. A Wicked Game van Chris Isaak. Hè. Als dat liedje is, dat is bijna altijd goed. Hè. Dat kun je op 28 verschillende manieren brengen. Dus er zijn zo'n dingen die blijven plakken. Hè. Dus,
3: ja, maar ik denk dat zal misschien ook... Enfin, er zijn sommige akkoorden, progressies in bepaalde songs dat je weet die gewoon altijd de mensen raken omdat die emotioneel... beter binnenkomen. Ik ben ooit zo eens naar een lezing geweest van Dan Wilson. Dat is de man van Semisonic. Ja. Die ook Someone Like You heeft geschreven van Adele. Ah, ja. Die kwam in Tepo in Leuven. En dan zat daar vol met allemaal zo songwriters uit België. Die dachten, die man gaat hier zo iets vertellen, waardoor dat we ook hits gaan schrijven. En die zei, ja, je moet eigenlijk altijd liedjes maken die je zelf graag hoort. En dan opeens zei hem, maar één akkoordenprogressie die mij altijd raakte. En dan speelde hij zo 3 akkoorden na elkaar. En dan was zo echt van... Oh ja. En die zei, ja, dat gebruik ik eigenlijk constant. Ja. dus die wist gewoon die combinatie van die 3 akkoorden op die manier, in dat ritme, zorgt dat mensen connecteren.
0: Dat is ongelooflijk, hè?
2: Ja, wat je dan zou kunnen gaan doen... Hè, we hebben tegenwoordig, hè, net zoals dat je hier een headset hebt om muziek te luisteren, hebben we nu headsets om te kijken naar brainwaves. Hè? Ja. En die bestonden al een tijdje, maar die worden beter en beter. Die worden sensitiever en sensitiever. Ja. Dus je kunt de echte impact van wat jouw muziek of jouw kunst op mijn hersenen doet, meetbaar gaan maken.
3: Ja.
2: En dus op die manier zouden we echt kunnen gaan zeggen, van dit is hier iets wat je wilt activeren of juist gaan inhiberen. Dus we kunnen de interactie tussen kunst en technologie, die ga je de komende jaren heel erg zien vernauwen.
3: Ja. Ja. Ik denk dat zoals die akkoorden, dat een soort invulling is van iets dat we reeds kennen. Dat geeft een soort voldoening. Van je weet, als dat komt, dan komt dat en dan komt nu dat. Ah, jij weet het al. Dat is iets wat we denk ik onderbewust, omdat dat heel vaak onze muziek, die popmuziek, dat komt van iets wat we al 500 jaar kennen. En ik denk dat in ons brein ingeslopen is, een soort vervulling. Net zoals dat sommige mensen een suikershot krijgen, is dat eigenlijk een soort suiker- of dopamine-shot dat je krijgt van net die akkoordenprogressie te horen. Ja. Denk ik, hè.
2: Ja, dat zou kunnen. Boeiend, ja.
0: Ja. Koen, je werkt niet meer, denk ik, voor het kankeronderzoek, hè? Nee. Want je bent tegenwoordig ook een keynote speaker.
2: Ja.
0: Hoeveel landen heb je al aangedaan?
2: Ik heb slechts geteld 44. Ja, en er komt... Binnen 2 weken komt Noord-Macedonië erbij, dat wordt 45. Ja.
0: Ja.
2: En dat is eigenlijk heel toevallig, want dat was nooit het plan. Hè. Maar ik was 15 jaar geleden voor het eerst in het westen van China. En leer daar een systeem kennen, 2000 jaar oud, waar toen de arts betaald werd om mij gezond te houden. En vanaf dat je ziek werd, moest je helemaal betalen. En ik vond dat zo wauw, dat mijn purpose is geworden. Proberen die wereld terug te bouwen. Hè. En ik heb daar een boek over geschreven. Dat boek, dat is er gekomen... Doordat ik had een patiënt behandeld, geholpen, die heel dankbaar was. Die had een feest georganiseerd ik was er iets komen vertellen. En in de zaal zat, zat een uitgever. Hè, Van Halenwijk heette die. En die is naar mij gekomen en die zei van... Kijk, Koen, ik wil met u een boek schrijven. Ik zeg van... Ik heb daar geen tijd voor een boek te schrijven. Ik moet 6 maanden blijven zagen.
0: Was dat André?
2: André. Ja, ja. Die is 6 maanden blijven zagen. Totdat ik zei van... Ik kan dat toch doen. En ik heb dan s'nachts 6 maanden lang een boek geschreven. Dat boek is nooit meer ziek geworden. Dat is uitgekomen in 2014. En dat heeft mijn leven volledig veranderd. Dus alle credit naar André. Dus dat boek kwam uit. Hè. Dat vertelde hoe dat ik dacht dat we ooit een wereld gaan bouwen. Dat we nooit meer ziek gaan worden. En dat heeft alle pers gehaald. Alle radiokanalen, alle tv-kanalen. En dat is begonnen in België. En toen kwam Nederland en toen kwam Frankrijk en van Duitsland. En nu is dan van Maleisië tot L.A. En reis ik de wereld rond om te vertellen hoe dat we dat gaan doen. En dat is één, dat is allemaal wel leuk. Maar dat is niet leuk als dat ook niet zou landen. Hè. En dan hebben we een teamje gebouwd. En dan zijn we gaan nadenken hoe dat we echt die ideeën kunnen laten landen. En dan zijn er een paar heel leuke dingen. Bijvoorbeeld 2 recent mogen wij met het grootste... ziektefonds in België, dat zich nu een gezondheidsfonds noemt, hè. Dat heet de Christelijke Mutualiteit, de CM, mogen wij een paar 100 mensen begeleiden om heel simpelweg met een sensor, hè, die 2 weken op de arm kleeft en die de impact meet van wat je eet op je suiker, tonen hoe je mensen kunt leren met voeding om te gaan. Tonen hoe dat heel persoonlijk is, hè, hoe dat bij u anders is dan bij mij. En hoe dat je bijvoorbeeld, hè, door, en ik kijk daar zelfs heel erg naar uit, door bijvoorbeeld... Als je opstaat en naar het licht te kijken, je suikermetabolisme kunt sturen. En dus dat makkelijk kunt sturen en verhinderen dat je diabetes wordt, dan dat je dat niet doet. En dus we leren mensen door 1 ding te meten met gedragsaanpassingen, hoe dat ze langer gezond kunnen blijven. En dat met behulp van voeding. Of we hebben een projectje in Knokke, in het ziekenhuis daar, waar we mee aan het werken zijn aan het bouwen van een gezondheidshuis. Op de campus van een ziekenhuis. Hè, om mensen dingen te gaan aanbieden om juist gezond te blijven. En dat gewoon het systeem van scratch opnieuw herbouwen. En dat vind ik heel leuk om te doen. Door te vertellen, mensen inspireren en die zover krijgen dat die zeggen van help ons om die nieuwe wereld te bouwen. En dan zijn we hier heel recent samen met mijn partner Mieke Donders... gestart op Be Mine, hè, pal bij een toren hier, op een belevingszitten, om initieel 1-op-1, maar nu ook voor teams, mensen op een halve dag, een dag, te tonen wat er vandaag meetbaar is in je leven, hoe dat je met kunst omgaat, hoe dat je met purpose omgaat, hoe dat je met een aantal dingen te meten, bijvoorbeeld kracht, bijvoorbeeld mijn aangezicht meten, mijn stem te meten, mijn kleur van mijn stem te meten, eigenlijk kunt... tonen waar mensen vandaag gezondheidstechnisch staan en ze handvaten kunt geven om daar nog iets meers mee te doen en dus zo lang mogelijk gezond te houden. En dat heette we Longevity Be Mine. Uiteraard een verwijzing naar de fantastische stier Be Mine, maar ook longevity gaat niet over hè, ik, maar gaat om laat ons connecteren en wees aan mijn netwerk, wees connected. Want wat zien we? De mensen die lang leven, hè, die hebben allemaal een paar dingen gemeen. Die hebben legacy achtergelaten. Hè, een lied, een kind, een patent, een bedrijf. Die zijn nooit alleen geweest. Die hebben ergens bij behoord. Die hebben eigenlijk een groot sociaal netwerk, slash vangnet. En 3, bijna niemand heeft spijt van het leven dat hij geleid heeft. Maar de meeste mensen hebben spijt van de ervaringen die ze niet hebben gehad. En dat is waar dat epic zijn om gaat. Dat is lang gezond leven. En de idee hebben dat je uit het leven belevingen hebt gehad. Waarin je zegt van, oeh, dit is wat het de moeite heeft gemaakt om te leven. En ik denk, Stef, dat dat ook de reden is waarom mensen concerten herinneren. Hè? Ik ben 30 jaar geleden op de Rolling Stones geweest, bij wijze van spreken. Of ik heb Vreemd gezien. Dat was op dat plaatsje, in die zaal of in dat theater. Dat is bijgebleven. En dat is waar we eigenlijk een paar links hebben met hetgeen dat we er juist besproken hebben.
0: Ja, Stef, dat is wel iets, hè?
3: Ja, ik moet zeggen, dat woord longevity, ik vind dat een fantastisch woord. Ik ken dat niet tot voor een paar jaar geleden. We hebben ooit een cover gemaakt, of een bewerking van Star Sailor, Tell Me It's Not Over. En via heb ik dat toen gekregen tot bij die gast van Star Sailor. Ik weet niet of je Star Sailor kent. Dat waren even de next big thing.
0: Absoluut.
3: Een jaar of 25 geleden. Die hebben zelfs het voorprogramma van de Rolling Stones gespeeld. En ik had dat nummer tot bij hem gekregen. En me gevraagd van, zeg, misschien... Allee, wat is uw gedachte ervan? En als je goesting hebt, kun je een quote geven voor ons persbericht. En daar stond, in die zijn quote stond het woord longevity. Ik ben dat moeten gaan opzoeken, wat je bedoelt. Maar die zei eigenlijk... het is er weinig gegeven om in de muziek een lange carrière uit te bouwen. Daarvoor alleen al onze bewondering dat die mannen het al bijna... dat jullie het ook al 14 jaar of 15 jaar bijna uithouden. Toen was dat 12 jaar. Dat wil zeggen dat jullie echte muzikanten zijn en daar hebben we alleen maar bewondering voor. Ja, ja.
2: Dus het gaat om het uithouden. Okay? Ja. Ja, wees maar dat... gerust, iedereen komt obstakels tegen, issues tegen.
3: Dat is denk ik de kunst. Iets waar ik juist aan dacht, toen dat u uw gedachten aan het formuleren was. Iedereen wil oud worden, niemand wil oud zijn. Want dat is, iedereen zegt, ja, ik zou graag 90 jaar worden totdat ze het zijn. Tenzij dat je dat effectief kunt zijn, ja. In goede gezondheid, absoluut. Met fijne dingen die je kunt doen.
2: Absoluut.
3: Ik zie daar rondom mij, mijn ouders zijn bijna 80, die zijn nog... Ik zou zeggen, bijna een perfecte gezondheid, hout vasthouden. Mm-hmm. Maar langs de andere kant zie ik ook kameraden van mij, die zouden al beginnen te sukkelen, het een en dan. En dan komen de zorgen en dan is het eigenlijk niet zo plezant om oud te zijn.
2: Nee. De meeste mensen hebben 100 dromen. Hè? Totdat je ziek wordt, dan heb je nog maar 1 droom.
3: Dat klopt.
2: Terug gezond zijn. Hè? En dat is onze job. Te verzorgen dat iedereen altijd die 100 dromen blijft houden. En een mooie job kun je toch niet hebben, hè?
0: Nee.
2: Ja.
0: Trouwens, Koen... ben jij een dokter van de opleiding?
2: Ik ben een biomedicus van opleiding.
0: Biomedicus.
2: En als opgeleid als moleculair oncoloog. Dus ik heb geleerd hoe dat je met de biologie van mensen eigenlijk gepersonaliseerd de juiste medicatie aan een kankerpatiënt kunt geven. Hè? Mm-hmm. Ben dan die kennis gaan gebruiken om de biologie van een aantal kankers op te helderen. Zo is mijn carrière begonnen. Ik heb ooit ontdekt hoe dat mensen pancreaskanker krijgen, waarom dat familiaal is in bepaalde gevallen, hoe dat mensen speekselklierkankers krijgen. Heb dan ook bij een fantastisch team een medicijn gemaakt om hersenkanker bij kindjes te behandelen. Meer confronterend dan een kind van 6 jaar met kanker zal het nooit worden. En toen kwam dat China-moment. En was er zoiets van, wat wil ik doen? Wil ik eigenlijk op het eind van de rit mensen zien doodgaan? Maar nog altijd gebeuren, laat dat duidelijk zijn. Doodgaan is de beste uitvinding van de natuur. Of wil ik mensen proberen langer gezond te houden? Ja, en dan was het makkelijk beslist.
0: Oké. Fantastisch. Wat raad jij aan van iemand die 24 uur radio-uitzending doet?
2: Om gezondheidswijs? Dit geeft jou zoveel energie, hè, dat perfect compenseert dat je misschien nu een paar uurtjes niet gaat slapen. Hè. Dus je moet gezondheid als iets holistisch zien. Ja. Dus ik ben niet de man die zegt van, jij moet 8 uur slapen, jij moet 10.000 stapjes zetten, jij moet niet drinken, dat is absoluut onzin. Je moet... Enerzijds naar de verhouding kijken. Hè. Wat jij nu doet, gaat jou zoveel energie geven. Daar kun je wel een paar andere dingen verlaten. Dat is 1. En 2, er is ook de 80-20 regel. Hè. Niemand leeft 100% gezond. Dat is absoluut onzin. Dat kan niet. Dat kan niet. Ik kan dat helemaal niet. Hè. Dus als jij al 4-5 dagen van de week probeert een keer een beetje gezond te leven. En die 20% zijn wat anders. Dat is allemaal echt wel heel fijn. Maar ik denk, ik heb jou nu de tweede keer ontmoet. Hè. Vleek keer was dat ook een heel fijn moment. Toen waren we met 3 andere dames, denk ik, op een locatie. Wel, dit doen, hè. Dit is een stukje jouw legacy, jouw purpose. En mensen met purpose, die leven standaard al langer. Dus ik zou niet te bezorgd zijn. Maar wel kunnen doen, als je dat ooit wilt doen, moet je maar eens langskomen bij ons op de site. Dus we hebben een soort van standaard pakketje. Hè, waar we een aantal basisdingen meten. Ja. Waarom? Omdat ons lichaam, jammer genoeg... eigenlijk heel goed is in het verbergen van ziekte. Totdat we 55, 60 zijn. En to your point, en dan zie je dat op 60 jaar plots mensen iets beginnen hebben. Maar dat iets, hè, dat is 20 jaar geleden begonnen, of 30 jaar geleden. En dat heet dan suikerziekte, dat heet leververvetting. En dat kunnen wij nu vandaag meten. Wij kunnen eigenlijk op je 20, 30 anticiperen wat er binnen 20, 30 jaar gebeurt. Dus je hebt 20, 30 jaar... om mensen te coachen om op een andere manier met hun leven om te gaan. En dat is de expertise van mijn partner, die in staat is om jouw dingen te laten veranderen in jouw leven, zonder dat je dat voelt, waardoor er iets een automatisme wordt en je plots wel zegt van, ik ga elke morgen een keer lopen. En dat niet meer voelt als een belasting, dat voelt als, wauw, ik mag maar gaan lopen.
0: Oké, en dat is op de BeMine, hè?
2: Ja, op BeMine. Heet Longevity BeMine.
0: Oké, mooi om te weten. Is het goed als we de muziek van Vreemhout gaan horen?
2: Ik kan hardly wait.
0: Wat liefst?
2: Ja, ik kijk er naar uit.
0: Okay. We gaan een liedje spelen van Vreemhout. Heb jij een voorkeur dat Koen moet gehoord hebben?
2: Het Starseal-lied.
3: Wat zeg je?
2: Het longevity-lied.
3: Ja, maar ik heb misschien nog een ander dat misschien toepasselijker is. Dat is Sterren zien, voor te beginnen.
2: Oké.
3: Okay. Als je dat toevallig klaar hebt staan.
0: Dat is ook de automatisering, hè?

0: Freemode, ja, hij zit hier bij ons, hè.
1: Ja.
0: Dat is ongeveer 10 jaar oud.
1: Ja, dat zal 2017 of zo geweest zijn, denk ik, dat we dat hebben uitgebracht. Ik ben nog altijd een clip waar ik heel, heel erg trots op ben. Allemaal mensen met syndroom van Down in de hoofdrol of met andere ja, zogenaamde beperkingen die geen beperkingen zijn. Opgenomen in Leopoldsburg met de acteurs van Theater Stap en Opening Doors. En tot op de dag van vandaag krijg ik daar reacties van mensen die dat zien. Een koppel dat de hoofdrol speelt. Dus er waren twee acteurs met syndroom van Down. Ik ben vorig jaar nog een van de hoofdrolspeler is 50 geworden. Men had gezegd, wilde komen spelen op zijn verjaardagsfeestje. Hij zit een beetje te sukkelen met zijn geheugen. We weten niet hoe dat gaat vallen. Het zou kunnen dat hij hem niet kent. Het zou kunnen we weten het niet, maar we zouden het wel graag hebben. En ik ben daartoe gekomen en die... Oh, meneer Stef, alles goed, jongen. Van de eerste tot de laatste heeft hij meegezongen. En die zijn moeder zei, dat is ongelooflijk. Is precies een andere mens geworden hier. Dus die had, op dat moment was hij super lucide, omdat dat waarschijnlijk iets is wat u daar straks ook al zei.

0: komt. Ja. Probeer ook toch dingen te zoeken die mensen ergens kunnen herkennen. Zoals ik daar straks zei, over de mens dat je ziet zitten. Van die kleine menselijke beschouwingen die iedereen wel weet. Maar soms probeer ik er ook niet te veel over na te denken en gaat het gewoon over plezier maken in het leven. Want ja, als je alles te zeer overpijst, als je mensen die ons zien ergens op een Vlaanderen feest of op een festival, niet iedereen kent ons, dus die moeten wel ook direct het gevoel hebben van als het te serieus is, dan haken ze af. Je moet ze soms ergens over een grens trekken en dan, als je ze dan iets aanbiedt met wat diepgang, dan pakken ze dat binnen. Dat is mijn ervaring. Als je heel de tijd maar iets moeilijk doet, ja, dan schiet je boven de hoofden van de mensen en dan kom je eigenlijk niet binnen.
1: Je zingt in het Nederlands?
0: Ja.
1: Opzettelijk?
0: Dat is de enige taal waarin dat ik me een beetje treffelijk kan uitdrukken en waarin dat ik voor mij zinnen kan maken die ik in het Engels niet zou kunnen maken en die
1: ergens plakken. Zou je dat vandaag de dag ook niet kunnen met ChatGPT?
0: Ik ben er vrij zeker van dat ChatGPT nooit een tekst zal maken zoals ik ze maak. Omdat ik probeer... dat is niet gemakkelijk. Maar in elke tekst zit wel ergens een zin dat ik zeker weet dat niemand anders... En zelfs ChatGPT zou geschreven hebben in mijn plaats. Ja,
1: wat denk jij van, Koen? Want ik herinner me het vorige gesprek dat wij hadden met die drie vrouwen bij ons op de radio. Dat je toen dat ChatGPT uitkwam, dat jij toen vertelde, dit is pas het begin.
2: Oh ja, dit is pas het begin, hè, wat wij in het begin al deden, Stef. Wij vroegen bijvoorbeeld aan een patiënt, hè, wie is jouw favoriete popster? Hè? Taylor Swift, Eminem, whatever. En dan vroegen wij Eminem, maak nu het advies dat ik nu ga geven als een song van Taylor Swift of een song van Eminem. Het kwam daar op 10 seconden neer. En dan laden we dat op in Psuno, ik zal je wel kennen.
1: Ja, Psuno,
2: en dan
1: ja.
2: kwam daar een Taylor Swift-song uit. Ja. En dus wij stuurden die persoon naar huis met 10 Eminem-songs, nog nooit geschreven, nog nooit gemaakt, gepersonaliseerd. Je ziet al, dat kan. Ja. Maar inderdaad, je wist, en ik voel dat nog altijd, je voelt dat iets geschreven is door. En het feit dat je weet dat het geschreven is door, ik denk dat, en dat beginnen we pas een paar weken, maanden te beseffen, dat het verschil tussen AI en being human is de intentie waarmee het geschreven is. Hè. Een AI schrijft niks met intentie. Wij doen iets met intentie. Het is voor Stef, het is voor Jan. En dat lijkt nog altijd iets te zijn waar ons verstand in staat van is dat te ontdekken. En wat jij nu zegt, hè, jij kunt een zin schrijven die ChatGPT niet kan. En wel, dat zal denkelijk zijn waarom dat als ik 2 dingen hoor, dat ik er kan uithalen wat van u komt. Ik denk het wel.
0: Ja, maar dat is mijn aanvoel. Ik weet niet hoe goed dat binnen 10 jaar gaat evolueren. Ik heb nu bijvoorbeeld... We zijn een nieuw plaat aan het opnemen. Er is nu deze week een nieuwe song gemasterd. En er zit ergens een refreintje en dat zegt... Alsjeblieft, geef me wat moed. Ik loop helemaal verloren. Mijn hart is nu bankroet. Ik kan me niet in denken dat ChatGPT de link zou maken... Mijn hart is bankroet, want die zin bestaat eigenlijk niet. Je hart kan niet bankroet zijn, maar iedereen weet wat dat wil zeggen. Dus dat zijn van die connecties die ik in mijn hoofd maak, dat ik moeilijk kan indenken dat ChatGPT in mijn plaats gaat doen.
2: Ja, ik weet het niet, dat ik dat wel kan, omdat dat ding is ook creatief. Hè. Creatief is iets dat we kunnen boosten bij ons, terugvallen op woorden die ooit gepubliceerd zijn. Hè. Dus dat was de eerste generatie AI. Nu beginnen we langzamerhand naar de superintelligentie te gaan. Dus we beginnen dus dingen te zien die nog nooit gedaan zijn. Hè. Dus tot nog toe moesten we AI trainen. En kon AI enkel iets wat al gedaan was reproduceren. Nu beginnen we nieuwe dingen te zien. Ja. Hè. Dus ik denk dat kan, maar daar zou ik zelfs niet van wakker liggen. Omdat je toch... Het is de intentie. Die krijgen we nog niet herhaald. Ja. En daarmee ben ik niet bang... dat we ooit met AI, dat misschien creatiever zal zijn dan wij, dat ons obsolet gaat maken. Er gaat een trustfactor nodig zijn, er gaat een authenticity factor nodig zijn, en dat zijn onze handtekeningen.
1: Ja, maar vind je het dan een goede evolutie dat een soort robot het overneemt van ons?
2: Ik vind het wel. Ten eerste, om veel redenen. Ten eerste... Wij zijn als mensen beperkt. Hè? Dus op het moment dat wij afstuderen, zijn wij outdated. Hè? Er verschijnt elke dag zoveel nieuwe kennis, dat kun je niet accumuleren.

0: Dat is één. Twee, als ik een oogprobleem zou hebben, hè, ik wil niet geopereerd worden door een mens. Ik wil geopereerd worden door een robot. Er is geen mens die stabiel genoeg zijn scalpel kan hanteren om mijn bloedvaatjes te behandelen. Dat wil je juist met een robot. Dat doen we trouwens al in de kliniek. Hè. Maar dan drie, hè, robots, mensen zien dat zoiets als iets onmenselijk. Nee, ik denk dat niet. Ik denk, als ik bijvoorbeeld kijk naar ziekenhuizen in Japan. Japan heeft het grootste gebrek aan artsen en verpleegkundigen. En Japan heeft de oudste bevolking van de wereld. Hè. Dus er is een nood aan connection. In Japanse ziekenhuizen rijdt een robotje rond, dat heet Robier. Moet je maar eens opzoeken. En zijn robotje ziet eruit als een beertje. Dat haalt mij uit bed, zet mij in de stoel, rijdt mij rond. Mensen hebben dat liever dan alleen zijn. Dus die robot gaat ook voor connectie zorgen. Hè. En dan heb je daar een heel gamma van dingen tussenin. Waarbij hè, de robot hoeft er niet altijd uit te zien zoals een robot. Ik kan hier bijvoorbeeld een bloempot zetten. En die een bloempot, die kan ook zoals ChatGPT werken. Mm. Ik kan daar dingen aan vragen. Wanneer komt mijn zoon nog eens langs? Hè? En ik ga je dat proberen te schetsen met het volgende. Als je een dokter hebt waar je 10 minuten naartoe gaat, dan heeft hij 5 minuten tijd om in jouw gezicht te kijken. En de andere 5 minuten zit hij op zijn schermpje. Maar stel je voor dat daar een toestel staat dat opneemt wat wij bespreken. En alles wat wij bespreken wordt plots in mijn medisch dossier opgenomen. Hebben wij 10 minuten FaceTime. Wie heb je het liefste? Dat is toch de dokter die de robot gebruikt om onze spraak op te nemen. Want daardoor wordt hij meer human. En zo kan ik 100 voorbeelden geven van technologie. En dat gaat van een appje tot de vieze robot die juist maakt dat wij meer mens gaan worden. Omdat hetgeen dat we als mens niet goed in zijn, dat we dat kunnen overlaten aan dat stukje technologie.
1: Ja, oké. Wat moet ik daarop zeggen? Ik heb het er toch... ik heb het er soms nog moeilijk mee. Waarom? Zwaar. Ja, omdat we zijn dan toch geen mens meer.
0: Goh, ik denk dat wij de eerste generatie homo sapiens zijn,
1: ja,
0: die beseffen dat we niet de laatste gaan zijn. Ik bedoel daarbij dat ik perfect kan leven, dat is misschien dystopian, met het idee dat er een generatie mensen gaat zijn die meer kan dan wij. Hè? Die dus augmented gaat zijn. Augmented omdat we met technologie zijn omgegaan, maar ook augmented, hè, versterkt, omdat we met biologie zijn omgegaan. Stef vertelde net van die Down-patiëntjes, hè. Wij kennen vandaag het genetisch materiaal, het DNA. Hè? En we weten allemaal, een Down-patiëntje die heeft te veel genetisch materiaal. Die heeft op een bepaald boek 21, daar heeft hij 3 kopieën van. Wat is er deze week gebeurd? Er is een experiment gebeurd, in muisjes weliswaar. Waar men het genetisch materiaal van een Down-muisje heeft aangepast. En men heeft aangetoond dat men dat chromosoom 21 kan weghalen. En we kan dus genetische imperfecties, hoewel dat bij Down, ik het niet graag over imperfecties spreken, dat is iets anders, hè. Men kan dat gaan aanpassen. Maar dat maakt ook omgekeerd dat we genetisch materiaal extra capaciteiten kunnen gaan geven. En dat is nu nog vloeken in de kerk. Hè. Dat is in China al gebeurd, heeft iemand 20 jaar voor vastgezeten. Maar we zien dat er dingen behandelbaar worden. Dingen die tijdens mijn geboorte of voor mijn geboorte fout zaten, die kan ik gaan aanpassen en ik kan dus mensen gaan corrigeren. En dat maakt dat we in onze geneeskunde langzamerhand niet enkel de vraag gaan hebben, gaan we met technologie omgaan? Sure. Maar wat is ethisch en wat is moreel verantwoord om aan te passen? Moeten wij iets verbeteren? Want is een beperking hebben, is dat echt een beperking? Ik denk dat soms niet.
1: Ik wou juist zeggen, als ik spreek met die ouders van die mensen bijvoorbeeld...
0: Die hebben een fantastisch gelukkig kind gehad.
1: Dat is een soort verrijking van hun leven, echt, omdat die kinderen ook heel veel liefde geven en op een andere manier liefde geven en uitstralen naar elkaar toe. En een groepsgevoel dat misschien heel veel mensen die zogezegd niet beperkt zijn, niet hebben.
0: Niet hebben, hè? Nee, ik denk
1: en
0: dat ook.
1: Dus als je aan hen zou vragen, moet dat gemanipuleerd worden? Dan gaan die zeggen... Ik denk dat de mensen met Down gaan zeggen... Gaat er dan nooit meer mensen zijn zoals wij?
0: Nee.
1: En dat zou misschien, hoe raar dat ook klinkt, ook een soort verarming zijn van onze maatschappij. Ja. Als ik dat met mijn beperkte kennis van mag poneren.
0: Er was het Stephen Hawking-verhaal deze week. Hè. Stel je voor dat iemand met ALS niet meer zou geboren worden. Hè. Dat zal niet zijn dat hij door ALS zo slim was, maar ik denk dat de wereld baat heeft gehad bij een Stephen Hawking te hebben. Hè. Dus de morele factor is, ja, gaan we ooit handicap weghalen? Ik denk dat we dat niet mogen doen. Mag ik later nog een kind hebben met een beperking zonder dat iemand zegt, Koen, je had dat toch kunnen weten? Dat gaan we niet doen. Hè. Het Israëlische leger zoekt naar mensen met ADHD. Die hebben wat brani. Hè. Microsoft zoekt naar mensen met autisme. Die kunnen zich focussen. Dus een beperking geeft ook kracht. Hè. Maar het feit dat we met technologie dingen kunnen aanpassen, maakt hè, dat je bijvoorbeeld, ik heb mijn arm verloren, geef mij dan een arm die veel meer kracht heeft dan mijn klassieke arm. Als je mij een nieuw oog moet geven, geef me dan een oog dat infrarood en UV ziet. Hè. Dat soort van dingen beginnen bespreekbaar te worden en zie je langzamerhand gebeuren. Dus augmentation is the next step beyond longevity, denk ik.
1: Oké, prachtig. Nog één ding. Ik ben vorig jaar gaan zien naar William Boeva zijn voorstelling.
0: Mm-hmm.
1: En ik vind dat een hele fijne, oprechte gast die ook over beperkingen heel zinvolle dingen zegt. En die zegt, als nu morgen alle plafonds in onze huizen maar 1,50 meter zouden zijn, wie heeft dan de beperking?
0: Ja.
1: Mm. En dat is soms maar hoe dat je naar iets kijkt en de benaming dat je aan iets geeft.
0: Absoluut.
1: Ik denk dat we... Allez, Ik ben altijd van oordeel dat iedereen, ongeacht hoe dat je bent en wat dat je biomedisch meegekregen hebt, gewoon gelijkwaardig is. Ja. Hè? En als we daar al van kunnen vertrekken, dan kunnen we al heel veel...
0: Een grondrecht zijn. Hè?
1: Ja, dan kunnen we al heel veel discussie tussen mensen, denk ik, oplossen.
0: Ja.
2: Oké. We zijn eigenlijk aan het einde van de uitzending.
1: Goed.
2: Maar jij mag nog een nummer spelen.
1: Ja.
2: Welk nummer ga je spelen?
1: Wel, het heet Voluit Gegaan. Het is een nummer dat geschreven met Milo Meskis. Ik kende de Milo eigenlijk niet goed. Ik heb die op de Mias gezien.
2: Mm-hmm.
1: Milo is een heel fijne gitarist, singer, songwriter. En ik zei tegen hem, gaan we eens een liedje schrijven? En hij zo, oh ja gast, als je een keer wilt afkomen. Maar niet van dat popgedoe, dat doe ik niet meer. Ik wil alleen maar zo wat country dingen. Ik zeg, ik heb iets liggen dat ik denk dat we samen moeten doen. Ben ik bij hem geweest. Ik had zelfs die man zijn telefoonnummer niet. Ik wist zijn adres. We hadden een uur afgesproken. Maar hij zat nog ergens in een call. Hij ging naar Nashville songs schrijven. Dus heb ik eerst nog zo steentjes tegen zijn ruit moeten gooien. Dat hem van boven naar beneden kwam. En dat was heel grappig. Ik heb daar echt een half uur aan zijn deur gestaan. En dan hebben we op een avond een nummer geschreven. Ik heb daar nog nooit ergens gespeeld. Dat is nog niet opgenomen. Maar ik... Ik denk dat hier voor deze gelegenheid... Wow. Ik weet dat jij nogal van speciale soort... Ik dacht, misschien ga ik dat deze ochtend vroeg brengen.
2: Ja, zeker.
1: Voilà, dus als dat oké is voor u, dan...
2: Doe maar.
1: Excuseer als er fouten in zitten. Ik zeg het, ik heb het deze week geprobeerd een beetje te
2: instituteren. Fouten bestaan niet.
1: Voilà, het is dat. Here we go.

Achter elke bocht ligt iets onverwacht waar de weg je leidt. Heb je niet in je macht, ik was niet de grootste ster op het voetbalveld, maar ook de laatste man is soms de held. De mooiste wegen zijn onverhard, een hoop losse stenen en altijd vals plat. Als ik toen had geweten waar ik heen zou gaan, had ik nooit omgekeken, maar voluit gegaan. Ik ontmoet de vedette, geef de premier een hand, maar ook gewone mensen waren vaste klant. Achter de schermen verlies je plots jezelf.

0: Dankjewel, Freemout of Stef Willems.
1: Graag gedaan.
0: Fijn dat jullie er alle twee waren.
2: Ja, dit is dus Longevity Power. Hè?
0: Ja.
2: Dit is een liedje, dit is, moet in de catalogus staan om mensen mee te geven. Zeggen, dit is een wereld waar jij echt wel mee kunt kopen. En door dit kraagje te luisteren, denk ik dat mensen zoiets hebben van wauw, it gives me the power to do it.
0: Oké.
3: Okay. Dit is misschien een mooie afsluiter. Van, allee, ik wist niet dat u hier ging zijn. Ik wist ook niet waar dat u over ging spreken. Maar soms valt een puzzeltje. Hè. Ik denk dat de Wim altijd op zoek is naar dat puzzeltje dat een beetje in elkaar past. Valt dat dan toch mooi in elkaar. Hè.
0: En dan op 6:00 AM.
3: Om 6:00. Maar dat is de magie. Hè. Ik weet toen dat je me belde, Wim. Dat ik dacht, oh man, moet ik dan... Eerst zeggen, ja, om 11:00. Maar ik moet dan straks met mijn kleine naar de voetbal. Mm. En dan zeggen, ja, om 6:00 AM kan ook. En dan dacht ik... Dat is misschien eigenlijk een beter idee, omdat dat zo iets magisch heeft. Zo in de, in de ochtend, met deze prachtige uitzicht hier. Ja.
0: Maar dat is ook energie, hè, wat Koen straks zei. Hè?
3: Ja.
0: Over die 24 uur dat ik nu moet doen. Hè?
3: Ja. Absoluut, absoluut. Dus ja, je moet nog een hele tijd door. Hè?
0: Ja, en ik moet nog regelmatig die trap terug. Ik denk dat ik een lange tijd nooit... heel lang geleden nog zoveel interval gedaan heb.
3: Ja. Ja, dat is een keigoeie oefening. Je gaat 4 kilo afgevallen zijn na die marathon.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Dus eigenlijk, het heeft alleen maar voordelen.
3: Absoluut. Blijven doen. Je moet dat elke week doen.
0: Ja, ik wou het zeggen. Ja. Oké. Okay. Dankjewel. We gaan nu Mark Wouters begroeten. Die ken jij ook, hè, Mark Wouters?
3: Ik weet wie dat is, omdat... Enfin, uiteraard volgde ik vroeger de koers, maar ik heb in het jaar dat hij... in de gele trui door Lummen reed, stond ik in de Senderlo met mijn kameraden in 2001. En ik weet nog, daar kwam Ludo Dirkses, die woonde in Veerle Laagdal, dus dat was niet ver vanaf. En wij waren allemaal fan van Ludo Dirkses, zaliger, wie niet. En weet ik dat mijn hele hoop kameraden nog zo voor de Ludo heb staan supporter, want jij kwam dan als eerste zo van ver over de brug aangereden richting de Senderlo. En dan stond, kwa, Ludo! Maar Mark was toen de gele trui dragen, want hij is denk ik in de gele trui door Lummen gereden.
0: Ja,
3: dat hij toen
0: ben ze thuis ook.
3: Voilà, voilà, voilà.
0: En ik heb ook nog wel truiers uitgenodigd. Ken je nog wel truiers?
3: De naam zegt me iets, maar ik ken hem niet, nog niet persoonlijk. Nee.
0: Noël Truiers is een ex-journalist. Wielerjournalist.
3: Ja.
0: En vandaag de dag is hij nog altijd ploegleider.
3: Ah, okay.
0: Van Rutger Wouters. Ken je Rutger Wouters?
3: Niet persoonlijk.
0: Dat is onze beste elite zonder contract.
3: Dat zeg ik juist, hè?
0: Ja. De beste, die gaat ook naar China. En, Noël, ben je ook weer naar China geweest, Noël?
4: Ik ben net terug van Frans Guyana.
0: Ah ja, oké. Okay. Dus je ziet, het gaat leuk worden. En, jij als man van Vias, ik denk dat jij ook het wielrennen... steunt, hè?
3: Het wielrennen en vooral fietsen. Hè. Ik denk dat fietsen zeer gezond is. Ik denk dat iets is waar dat, net zoals dat er straks al zei, het geeft heel veel energie ook als je fietst. Het geeft u de vrijheid om soms na te denken. Net zoals dat sommige mensen tijdens het lopen goede ideeën hebben, denk ik dat tijdens het fietsen ook kan gebeuren. Steeds meer mensen doen dat ook op weg naar hun werk. En dat is denk ik iets heel goed om... al te ontsnappen aan de stress van de ochtendrush die je net gehad hebt met de kinderen. Je vertrekt en je zit al even fris in je hoofd als je op je werk komt. En hetzelfde op de terugrit. Dus er zijn heel veel voordelen aan fietsen, los dat er natuurlijk links en rechts wel wat veiligheidsissues zijn en dat dat nog steeds veiliger moet. Hè. Onderschatten we soms de voordelen van fietsen.
0: Oké, okay. Dankjewel. Gaan we nog Freemout horen om af te sluiten. Is dat goed?
3: Ja, zeker. Ja, ik zeg niet nee. Nu ben ik heel benieuwd welk nummer dat je gaat tevoorschijn toren.
0: Terwijl

nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Ja, we horen hier nog Freemout op de achtergrond. Mark Wouters en Noël Truijs, ze zijn gearriveerd. Noël, jij was iets vroeger als Mark. Hè? We gaan het hebben over Mark Wouters. Hè? Want eigenlijk wil ik die mens hier vandaag, bij mijn 24 uur, toch wel een beetje eren. Hè? Jij hebt Mark heel goed gekend als journalist. Hè? Ja. Omschrijf hem eens.
1: Mark, dat was zo... Allee, voor ons als journalist was dat zo'n beetje een houvast. Als je Mark belde, dan had je altijd een goed stuk. Mark die ging zo naar de kern van de zaak altijd, op zijn eigen manier. En ja, na een interview met Mark had je altijd leuke dingen. Een leuke invalshoek. En je wist, je kon daarop rekenen. En dat was iemand die eerlijk was. Dat was altijd rechtuit. En toch nog de finesse van de koers. Dus ik heb Mark eigenlijk altijd enorm geapprecieerd daarvoor. Hè.
0: Ja.
1: Hoeveel interviews zou ik niet gedaan hebben met Mark? Goh, misschien wel... Allee, ik overdrijf nu misschien, maar toch zeker 100.
2: Oh, oh, zeker. Oh, ja. En de Tour elke dag. Hè. Dat was als streekrenner of ja, Limburger... Ja, ik weet mijn eerste toeren nog. Ik was helemaal kapot na de tweede week of zo. En Noël stond dan toch nog. Moest ik dan toch nog een interview geven?
0: Ja,
2: Noël was geïnteresseerd in mijn verhaal dan eigenlijk. Hè. Allee, ja, we was elke dag het afzien. En dan stonden we tegen de Fiat. Hè, of zaten we op de...
1: Ja, het was niet gelijk nu. Hè.
2: Nee.
1: Nu kruipen de coureurs weg in de bussen. Toen was dat in de volgwagens. De venstertjes van de volgwagen gingen open. En dan kon je met die jongens allemaal praten. Hè.
2: Ja,
1: dus dat was een heel andere sfeer, heel gemoedelijk.
0: Maar die mentaliteit die Mark had, heeft hij die volgens jou in Nederland opgehaald?
1: Er zit iets Nederlands in, ja. Maar het is ook in de stijl van het koersen van Mark, denk ik.
0: Ja.
1: Dus Mark was iemand die pushte de pedalen. Hè. Dus dat was iemand die kon blijven gaan. Als jeugdtrainer was dat al zo. En bij de profs heeft hij dat bevestigd. En dan is hij natuurlijk bij Rabobank en zo gaan koersen. Bij Jan Raas denk ik dat toen was.
2: Ja.
1: Nederlanders zijn ook zo. Rechtuit, zoals het is, is het. En Mark is ook zo. Ja. En die koerste ook zo. En zoals ik daar straks al zei, aan Mark had jij nou vast als journalist. En die was daar ook. En dat was in orde. En dat waren ook leuke verhalen. En Mark, ja, die kon een stukje met de fiets rijden ook, natuurlijk. Hè.
0: Ja, ja.
1: En voor ons als journalist, pas op, die is Belgisch kampioen tijdrijden en zo geweest. Hè,
2: ja,
1: Mark, denk
2: drie
1: ik.
2: Keer.
1: Ja,
2: drie keer. Met de juniors ook nog vier keer.
1: Ja. Dus dat was ook iemand... Wij hadden die op Belang van Limburg ook wel nodig. Hè. Journalist, renner, dat is altijd een wisselwerking geweest. Wij hadden hen nodig en zij hadden ons natuurlijk ook een beetje... nodig,
0: ja.
1: Hè?
0: Want ja, Van der Aarde die reed toen al niet meer, denk ik. Hè?
2: Als jij... Jawel. Ik ben als klein manneke eigenlijk bij Erik meegegaan naar de koers. Hè. Mijn vader was een grote supporter van Erik van der Aarde. Dus Erik is twee keer kampioen van België geweest bij de Nieuwelingen. Twee keer stond ik langs de zijlijn. Hè.
0: Ja, dus... maar ik bedoel, heb jij ooit tegen hem gekoerst nog als prof?
2: Ja.
0: Als prof, toch?
2: Jawel.
0: De laatste jaren dan van Erik?
2: Ja, want ik ben dan een 91 prof geworden en ben blijven werken tot 20 december. En dan gingen we op stage de eerste keer en ik kwam terug. En toen keek ik eruit om bij Erik van der Aarde samen kunnen gaan te trainen. Hè. Dat was,
0: Toen deed jij nog voor Lotto, denk ik? Of?
2: Ja, dat was mijn eerste jaar Lotto. Hè. Dus,
0: dan ben je naar Rabo.
2: Ja, ik ben, 3 jaar Lotto en dan 2 jaar Jan Raas en dan terug 2 jaar Lotto, omdat Wilfried Nelissen mij graag in de ploeg had bij Lotto. En dan heb ik 9 jaar Nederlandse dienst, ja, Rabobank gereden.
0: Want voor Rabobank was dat nog Quantum Superconvex, denk ik. Hè? Wie was dat nu weer?
2: Edwin van Hoeding en zo.
0: Maar de sportdirecteur was Jan Raas. Maar zijn dingen...
2: Hilaire van de Schuren.
0: Van de Schuren. Ik ben ooit nog op het kabinet bij Hilaire geweest. En dat lag er helemaal vol met truikers van Superconvex. Quantum. En iedereen die er binnenkwam, die kreeg wel een truikje van dingen. Daarvoor. Ja. Toen was Hilaire ook... Hoe dat die man over koers praten, want die had zelf nooit hier gereden. Dat was ook een soort landbouw. Maar die man die wist wel wat koers was, hè?
2: Ja, dat is mijn ploegleider geweest. En Hilaire, die heeft altijd... Ja, achter de peloton gereden en, ja. En altijd in het, en ja, met renners gewerkt, ook met personeel en al. En ja, die kende de knepen van het vak natuurlijk.
1: Ja, die had een boerderij aan de voet van de Bosberg.
0: Ja, klopt.
1: Dus
0: ja.
1: Na de muur van Gerardsbergen moest je de muur naar beneden en dan moest je richting Bosberg.
2: Ja,
1: en dan op dat moment had je dan zijn boerderij.
2: Ja.
0: Ja, Mark, je bent nooit bij Rabobank geweest. Je bent een Lotto geweest als coach. Hè?
2: Ja.
0: Hoe spijtig heb je dat altijd gevonden? Dat je niet na je carrière bij Rabobank nog kunnen werken hebt?
2: Oh, die vraag is nooit niet gesteld, maar andersom ook niet. Dus, maar ik had er...
0: Kon dat als Belg?
2: Dat kon zeker. Ik was een half Nederlander op die moment. Hè. Dus het land telde op die moment niet mee. Maar ik had na 2 jaar had ik het... na 16 jaar had ik het wel even gehad allemaal bij professioneel wielrennen. En ik kreeg 1,5 jaar ervoor kreeg ik de vraag van dokter Toon Klaas en Rick van Looy voor de Vlaamse wielerschool op te starten. Op circuit Zolder. En ja, je moet weten, ja, je leeft eigenlijk in een valies. Je hebt de hele wereld rondgereisd eigenlijk, maar eigenlijk niks gezien. Je koest maar. En dat had ik even gehad. En dan kreeg ik, ben ik daar... heb ik al mijn passie en al mijn energie daarin gegooid. Hè, voor de Vlaamse wielerschool op te starten op circuit Zolder. Naar aanleiding van het WK 2001-2002. En Jan Verschragen was toen directeur en zijn zoon koesten we. En Jan kende niet veel van het koers. En die vroeg jonge talenten hier in de regio, die moeten toch opgevangen worden en die moeten toch wat begeleid worden. En daar ben ik dan, ik heb geen dag thuis gebleven. Hè. Ik ben onmiddellijk in 2007 begonnen met de Vlaamse wielerschool op circuit Zolder.
1: Ja, het zwart gat zult je niet gezien hebben.
2: Daar
1: heb je geen tijd voor gehad.
2: bergen werk altijd gehad. Nu nog, afgelopen weekend ook nog. Dus dan staan er 1320 BMX'ertjes op circuit Zolder die 2 dagen lang een competitie daar doen. Ja, dat brengt heel veel werk met zich mee. En dankzij Rick van Looy en dokter Toon Klaas. En hoe ben ik eigenlijk met dokter Toon Klaas in contact gekomen? Dat is op een bepaalde dag, een rustdag in een tour. We waren ik denk 2002 of zo, of 2003. En toen stond dokter Toon Klaas met zijn kinderen. Stonden die kleine gamijs, die nu dokters zijn in Herentals. Voor mee te fietsen op de rustdag. En dan heb ik daar 1,5 uur, 2 uur met die mensen meegefietst. Heel rustig. En ik moest toch wat fietsen. En daar is de connectie gemaakt. En 4 jaar later vroeg Toon aan mij van Mark, samen met Rick van Looy, wilde je daar in Zolder uw passie doorgeven aan de jeugd in Zolder? En...
1: Ja, nu je het zegt over Toon Klaas, die... Is zijn een eigen wijn beginnen verbouwen aan de voet van de Mont Ventoux. Hè? Dus je kunt de Ventoux oprijden langs 3 kanten. Bédouin, Sceaux, geloof ik,
2: en Malocijn. Ja.
1: En Malocijn, daar heeft Toon Klaas zijn huis. En die heeft daar dus een hele wijngaard. Hè?
2: Ja.
1: Dat is een hele gedreven man, maar een zeer goed hart voor veel dingen.
2: Ja.
1: Ook voor zijn beroep als dokter, hè? Mm-hmm. Maar ook voor het wielrennen. Hè? En inderdaad... Ik heb altijd de indruk gehad dat het voor Mark zo'n beetje... het is dat het zo moest zijn. Dus onmiddellijk na zijn carrière kon hij inderdaad ingroeien in heel dat project van de Vlaamse gemeenschap in feite, van Sport Vlaanderen.
0: Maar toen was er ook nog... stak men er ook nog veel geld in... Want als je nu ziet...
1: Mark er gekomen is, want anders...
0: Wat er allemaal verdwenen is, wat er allemaal... Bijvoorbeeld ook, ik weet niet, jullie hebben er een ander zicht op, maar die ploeg die Merckx fietsen...
2: Beloise, Sport Vlaanderen en zo.
1: Dat is nu gedaan,
0: ik persoonlijk, ik weet niet of dat een goed punt is, hè, dat je dat laat verdwijnen. Voor de wielersport is dat volgens mij toch...
1: Ik denk, dat is mijn mening, dat die ploeg zo'n beetje achterhaald was op dit moment.
0: Maar
1: heel veel
0: jongeren
1: kregen hun kans.
0: Ja, maar dan kun je toch een ander concept bedenken.
1: Ja, maar tegenwoordig worden juniors al opgevangen door profploegen. En dat was eigenlijk vroeger de bedoeling van die Vlaanderenploeg. Van jonge talenten van die op te vangen en die kansen te geven om profwielrenners te laten kennen. Maar nu wordt het al zo gescout van bij de juniors, dat al de talenten ergens al in een of andere ploeg ondervangen worden en opgevangen worden en begeleiding krijgen. Die ploeg had zo'n beetje zijn nut verloren, vond ik persoonlijk.
2: Ja, maar het is allemaal zo professioneel geworden, zoals gezegd. Hè. Allee, ze zijn nu al bij de nieuwelingen aan het scouten eigenlijk. En bij de juniors, als je tweedejaars junior bent, en je bent nog niet aangesproken door een grote ploeg, ja, dan zijn de jongens een passie of een doel al een beetje kwijt. Want ze hebben mij nog niet gecontacteerd. Voor mij was dat, bij de juniors ben ik pas beginnen door te groeien, dat het zwaarder werk eraan kwam, of de zwaardere koersen, dan kwam ik meer naar boven. Maar dat wordt nu al zo gedetecteerd en je moet gaan testen afleggen en al. En als je daar niet bij hoort, ja, dan kun je er al bijna niet meer doorgroeien.
0: Ja, het draait allemaal om data's natuurlijk. Hè.
2: Data, hè, dus meten is weten.
0: Maar,
2: hè.
0: Maar de wielersport is daar toch wel al heel snel mee begonnen, hè? Ik dacht Armstrong, hè, met zijn ploeg, waren toch in de jaren 90 daar ook al mee bezig.
2: Ja, of ja, mijn laatste jaren, ja, werd de hartslag en zo, hè, werd al in, werd er meer getraind op hartslag en al. En nu is dat natuurlijk ook op wattages meer. Maar het speelse in het wielrennen is weg. Als je nu, je moet nieuweling junior, moet je al heel professioneel bezig zijn, je moet al opvallen. Of de trein is al voorbij. Hè? En dat is heel jammer. Hè? Je kunt, en ook de jongens die willen studeren of zo. Je moet al gaan kiezen. En dat is.
1: Ik vind dat te veel meten is geworden. Ja. Alles wordt gemeten. Het eten zelfs. Hè?
0: Ja,
1: als jij 100, ik geef nu een voorbeeld. Als jij 100 calorieën verbruikt hebt, hè, dan wordt er gemeten. Ah ja, wat staat daar tegenover? Zoveel gram. Spaghetti bijvoorbeeld, die gaan geen gram meer eten. Hè? Dus het is echt meten en dat is te...
2: Maar ook als je de wedstrijden ziet, er is geen enkele inzinking meer bij die grote mannen. Hè? Die beginnen onderaan de berg, die kijken naar een meterke en boven de laatste 100 meter rijden die dezelfde waarde nog. Hè? Dus daar is geen verval in niemand meer. Hè? Dat is... Ja, op het een stuurpen staat erop, hè, bidon, gelletje of koekje wordt al niet meer gegeten. Maar dat is zo allemaal geprogrammeerd. Ja, het echte wielrennen zo vanuit de buik, zo, hey, ik doe iets. Mathieu van der Poel, schitterend, wat ik gezien heb, de laatste rit in de Tour in Parijs. De twee grote jongens, die hebben niet gekeken naar een meterje. Hè. Dat was gewoon... Kom all out en geven. Hè. En we zien wel waar we eindigen. Hè. Dat zult je bij een jonge renner niet zien. Ervaren of die de meeste renners zijn autistisch. Hè. Die moeten alles mooi in vakjes hebben. En die mannen niet. Hè. Dat was koers van de bovenste plank. Geweldig.
0: Ja, je hebt het vorige week ook nog gezien in het wereldkampioenschap.
1: Soms gaat dat te ver. Hè. Ik heb nu zo'n beetje ervaring als ploegleider ook. Wij waren in de ronde van Costa Rica, ik vergeet dat nooit niet. En daar was een heel, ik ga de naam niet zeggen, maar er was een jonge renner bij die leefde zoals Mark daarnet ook aangaf. Die leefde zo volgens een meterke. Mm-hmm. Die stond op, die kwam bij de ontbijttafel en die zag op zijn uurwerk, vandaag gaat dat niet goed zijn. En dan kon je daarop inpraten en dan kon je zeggen wat je wilde. Die kwam daar niet vanaf. Die zijn meterke zei, vandaag is het niet goed. Dus die proberen zelfs niet om daar weg te drukken en toch een goede koers te rijden.
2: Ja, de jonge renners nu ook, ze zitten soms 3-4 weken op hoogtestage. Die zitten daar in een appartement, die gaan alleen, die trainen, die eten en voor de rest hebben die weinig contact, een gsm. Maar die komen beneden s'morgens aan het ontbijt. Die zeggen soms geen goede morgen meer. Hè? En als je dan vraagt aan die jongens, hè, heb je goed geslapen? Hè? Als ik je rechtstreeks dan nu vraag, heb je goed geslapen?
0: Dus ik heb niet geslapen.
2: Ja, ik heb niet geslapen. Maar dat kunnen die niet zeggen. Hè? Die moeten eerst op een metertje kijken en dan zeggen ze, oké, 65% vandaag goed geslapen. Voilà. Die kunnen dat niet rechtstreeks zeggen. Hè? Dat vind ik... Ja, dat is... Ja.
0: Maar is het daar ook mee dat je gestopt bent?
2: Ja. Ja. Ja. Ik heb... als ploegleider nu... je moet heel veel organiseren, dus planning maken. Hè. Alles moet mooi netjes in computer staan en presentaties maken. Dat was voor mij heel veel werk insteken. En ik had dan nog een ander werk en ik ging dan naar de koers toe. Ik had dan 1 of 2 ritten gemaakt. Maar na de koers of moest ik dan nog presentaties maken voor de volgende koersen. Maar als ploegleider ook, ik ga ook geen namen noemen, maar ik zat in de Ronde van Spanje. En we rijden 4 renners rijden er weg en eentje van mij mee. En je voelt dat 2 minuten en een half, 3 minuten. Dus het peloton bepaalt de voorsprong. En die rijden zijn er aan het rijden. En of je nu 30 per uur rijdt, of 35, of 40, dat maakt niet uit. Het peloton blijft op 2 minuten en een half, 3 minuten rijden. Dat wordt van achter in het peloton beslist. Dat is het. We krijgen in oortjes door, houd dat zo. En ik zie die mannen dan rijden en al. En ik zie onze mannenrenner het snelste van... het meest op kop rijden van allemaal. En ik zeg, doe wat rustig. Ik zeg, je doet hier het meeste werk van allemaal. Ik zeg, doe wat rustiger. Oh, nee. Ik rij gewoon op mijn wattage. Dus jij moet niks zeggen. Mijn trainer heeft gezegd, zo hard of zoveel wattages rijden. En dan kan ik de rest van de koers doen. Oké. Okay. Ik doe mijn ruit naar boven. Dat is goed. In de finale natuurlijk wordt het iets lastiger. Wie moet er als eerste lossen? Mijn renner. Maar toen heb ik ook gezegd, van, het is goed geweest. Ik ben niet mee met die tijd of met die mentaliteit. Ik kon op kop beginnen te rijden en dan moest ik 100 kilometer of 150 kilometer op kop rijden. Ik keek niet, ik had dat ook niet en rijden.
1: Ja, het is dat Mark daar straks ook al zei. Hè. Het koersen op buikgevoel zo en met hoesting. En dat is daar niet meer zo direct bij. Hè. Wat niet wil zeggen dat de coureurs, like Remco, ik denk dat hij enorm graag koerst. En Wout ook, die koersen heel graag. Maar ja, wel. Dat is te zeer geleid door het meten van alles. Die moeten alles meten. Die weten precies, nu mogen we 2 dagen en een half niks doen, bijvoorbeeld. Ja. Geen 3 dagen, maar 2,5 bijvoorbeeld. En dan herbeginnen die. En zo is alles te gepland.
0: Ja. Maar als je Pogačar nu bekijkt, die vertrekt en die blijft gewoon 90 kilometer al. Dus niemand kan eraan. Maar Mark, heb jij dat ooit geweten?
2: Ja, als klein manneke nog een Eddy Merckx, ja. Maar die stak er ook bovenuit. En toen was dat naar Belg. En toen was dat voor ons als Belgen was dat wauw. Want het was altijd Eddy. Die won ook zoveel koersen. En nu, ja, Pogačar is gewoon een supertalent. Hè. Als Tim wel eens soms hoort praten, ja, dat is, op training is dat ook... dat is niet te volgen. Hè. Die heeft zoveel waardes dat hij kan fietsen. Dat iemand anders niet kan. En hij is klein, hij is licht. En als je die waardes kunt rijden, ja, bergop, er is niemand die je gewoon kan volgen. En dat is, ja. Ja. En ik vind het ook prachtig, hè. Als je 5 keer in een Tour aan het winnen bent en je rijdt in Parijs, zeg je nog aan het koersen. Met dat buikgevoel. Dat is toch eigenlijk iemand van een oude stempel. Die neemt dat wel mee, dat verhaal van meten is weten. Maar als je die ziet koersen, ja, die vertrekt en die kan ook... Ja, waarom moet hij 70 kilometer op kop rijden? Maar omdat hij dat graag doet, die koerst graag. Ja. Een Mathieu van der Poel ook in de Ronde van Luxemburg. De eerste kilometer vertrekt hij daar, hij rijdt 175 kilometer alleen op kop. Maar zet daar ploegleider van. Dat heb je 's morgens niet in de meeting gezegd, hè. Van, Mathieu gaat hier de eerste kilometer demareren, dus dat is ons plan. Je staat er aan de meet en je vertrekt als ploegleider. Ja, Oké, volg maar. Hè.
1: Je kijkt ernaar. Hè.
2: Je kijkt ernaar en je kunt er niks aan doen. Dus maar dat is schitterend. Hè. Maar nu, bij de jonge renners, daar wil je iets bijbrengen. En die zeggen, ah nee, de trainer heeft dat gezegd. Of mijn coach heeft dat gezegd.
1: Ja,
2: de mental coach heeft dat. Die stappen daar niet vanaf. En als je daar iets probeert tussen te brengen, hè, Ja, ik heb een renner gehad, we hadden dan verschillende bussen, we zijn op verschillende programma's aan het rijden. En in die kop zat dat hij, als hij bij bus 2 weg was, niet kon presteren. Er zat iets in die bus, in die lucht, of waar hij allergisch van, of ja, niet kon doorpresteren. En dan kreeg je er gewoon weg niet uit.
3: Ja, dat is trouw.
2: En die was zo tustes en ook met metertjes bezig en al. En ja, dan denk ik van, dat kun je er niks bij brengen, hè.
0: Maar de coureurs worden ook altijd jonger en jonger.
2: Ja, ze worden beter begeleid, hè, vanaf eerste moment. Hè, en de talenten worden er ook uitgehaald. Hè, de mensen die dat kunnen trappen, die dat kunnen overleven, die genen hebben, die halen ze er snel uit en die begeleiden ze. En dat lukt. Hè. Maar vroeger moest je ontdekken van kijken of als je die renners belastte, haalde die dat. Hè. Sommigen konden dat niet aan, maar nu... Je staat niet meer voor een verrassing. Het is allemaal gemeten. Die kan dat. Die gaan we nu eens hier geprogrammeerd beter laten worden.
1: Ik ga ook een voorbeeld geven. Ik heb ook koersvervoer.
0: Ja.
1: Niet op dat niveau dat Mark had. Ik heb ook een accident gehad, zodat koersen eigenlijk niet meer zo aangewezen was. Ik ga even zeggen hoe de begeleiding in mijn tijd was. Dus dat is 3 generaties voor u nog. Ja. Ik was, een redelijke rappe spurter. Mm. Dus ik was klein, geblokt. En als het een massaspurt was, dan was ik daar. En dan kon ik winnen. En dan was ik tweede, derde. Veel ereplaatsen. In die tijd was de begeleiding 0. Ik kreeg bij Sport en Steun Lea Pozover. Bij Jefke van den Sompel was dat toen. Maar die mensen deden dat fantastisch. Dat was met een hart en al wat je wilde. Maar begeleiding was daar niet. Hoe ging dat bij mij? Ik kon heel goed spurten. Moest ik nu koersen, dan zeiden ze tegen mij... Je bent heel sterk, je bent explosief en zo. We gaan ervoor zorgen dat je nog rapper wordt. Dus ze zouden mijn troefkaart nu nog sterker maken. In die tijd, dat was niet waar. Mijn pa bijvoorbeeld, die zei tegen mij... Noël, je bent wel rap, maar je kunt niet voorop rijden. Dus ik moest anders trainen dat ik wel voorop kon rijden. Het gevolg was dat ik om duur niet meer kon spurten. Dus om duur kon ik niks meer. Dat was de begeleiding in onze tijd. Pas op, dat was allemaal goed bedoeld. Maar om het te zeggen, tegenwoordig... bij de juniors weten ze al welke inhoud dat je eigenlijk hebt. Hè?
2: Maar dat maakt het koersje kapot. Hè?
1: Ja.
2: Ik trek aan de alarmbellen. Het jeugd wil rennen, ook nu... de regering heeft hier beslist van centen weg te halen met de gemeentes. Ook op sporter wordt er weer evenementen en zo worden centen weggehaald. Maar in de privé, sponsor, je gaat geen koersen meer organiseren. Ook voor de gemeente nog wat centjes te geven aan een wielerclub. Dus het wordt allemaal moeilijk, hè. Infrastructuur ook. Begint maar eens een koers te organiseren. Hè. Betaalt maar eens een medische dienst. Hè,
0: gaat bijvoorbeeld Bob Verbeek en Gulazzo binnenkort nog alleen staan om koersen te organiseren?
2: Dat zijn zeer grote organisaties. Ja. Maar ik heb in een nota gelezen dat Flanders Event 6,2 miljoen minder mag gaan uitgeven. 6,2 miljoen, dat wil zeggen, dus alle evenementen in heel Vlaanderen, niet alleen aan sport, maar dat ging een groot stuk naar sport. Hè. Dus,
1: het probleem tegenwoordig is dat het kost allemaal meer en meer, maar ze hebben minder en minder. Dus die grens tussen iets kunnen doen, dat wordt altijd maar groter. Het wordt heel moeilijk om nog iets op poten te zetten. En daarom het initiatief dat Mark eigenlijk sinds hij gestopt is met koersen gedaan heeft. Pak dat weg in Limburg, hè? Dan hadden we niks meer. Niks.
0: Maar daar is Mark ook voor gekend. Je hebt gestreden, Mark. Ook bijvoorbeeld vorige week stond nog in de krant. Die man die, ik kan nu op zijn naam niet komen, de BMX won.
2: Brons.
0: Die jou eert, hè? Die zegt, zonder Mark Wouters had ik hier ook misschien... gewonnen, want ik heb gevraagd voor het dingen te veranderen. En want BMX, hoe zit het daar nu mee? Want dat is toch een andere sport dan wielrennen, denk ik.
2: Dat is een andere sport, maar ook daar gaat enorme centen om. Hè. En ik, na mijn carrière had ik de doelstelling mijn passie door te geven. het wegwielrennen op circuit Zolder, dat was er. Je had het avondfietsen en zo. Je had de wielerschool niet, maar dus jonge kinderen begeleiden. En cyclocrossen, ja, we konden in de bossen trainen. Maar ik was 16 jaar prof geweest. En ik moest samen met Tom Bonen de zesdaagse van Gent op gang schieten. Ik moest morgens nog leren op de piste rijden. 16 jaar prof geweest. Ik had nooit de moeite gedaan voor een agent. Of ja, dat kon thuis niet. We hadden niet de financiële middelen voor een agent te rijden. En daar anderhalf uur te trainen en terug te komen. En dat 2-3 keer in de week. Dat was gewoon thuis in een bos, cross of in de wei. Daar moest ik het mee doen. Kluis, dat was perfect. Voor de fietsen, dat mag allemaal niet meer. Maar dus, ik had twee doelen. Dus wegwielrennen en cyclocross. Oké, dat hadden we. Dat we verder uitbouwen. Maar het piste gebeuren, ja, ik zeg, dat wil ik verder uitbouwen. Plus, ik had nooit gebmx'd. Frank Corvus had hier een beetje verder een BMX-parcours gehad. En die had wel gebmx'd, maar dat had ik ook niet gedaan. Ik zeg, dat wil ik dus verder uitbouwen. Dus meer aanbieden aan de jeugd, wat ze kunnen gaan doen. En BMX'en, dat was heel snel. Allee, had ik een BMX-parcours zelf gebouwd met mijn vader en mijn onkels, met heel weinig geld. En ik had een grondwerker als sponsor en zo, en wat klinkers gekregen. Dus dat ging snel. Maar de piste, ja, dat heeft 17 jaar geduurd, dus voordat er dat was. Maar dat had ik ook nodig. Ik had doelstellingen nodig. Ik had iets zoiets nodig wat iemand anders niet durft aan te beginnen.
4: Je ziet er ook je karakter in, hè, Mark. Je had als coureur heel veel karakter.
2: Ja.
4: Je hebt het karakter ook getoond in al die initiatieven. Hè. Ja. Ik denk, moesten er andere coureurs daarmee bezig geweest zijn. Nee. Met minder karakter, dat was er nooit gekomen. Hè.
2: Nooit, nee, maar dan lag het vol met, als het zo gemakkelijk gegaan was, voilà, dan lag het vol met wielerbanen. Voilà. Wij als Vlaanderen als fietsland. Hè. En Limburg was de fietsprovincie. We hadden geen BMX-parcours. Hè. We moesten de Limburgers die BMX'ten moesten in Dessel het kampioenschap van Limburg rijden. Dat was geen officieel parcours. Ik zeg, en dat was een Olympische discipline ging dat worden. Ik zeg, jongens, dat kan toch niet? Dus dan ben ik ermee aan de slag gegaan. En ja, nu, we zijn 18 jaar verder. Ja, de parcours was versleten. En ja, het niveau is enorm gestegen. Dus, maar ik heb de eerste bochten in asfalt, die heb ik zelf in mijn eigen handen gelegd. Hè. En er was geen ondergrond, dat was los in zand. Er was asfalt over en daar kwam geen gewicht op. Ja, een fietsje moest erover. Maar dat lag er 18 jaar en die bulte. Dat was niet meer gelijk en al. En ik kreeg er meer en meer commentaar op. Dus heb ik, ja, ik zeg, oké, okay, ik zeg, moet hier centen gaan vinden voor terug een top parcours te maken. Ja, dat kostte 1,8 miljoen als je alles uittelt. En dan was dan is het aan mij of van die centen te vinden. En dat was mijn uitdaging. Met mensen gaan werken of mensen aanspreken. Hoe kan ik die

0: 17 jaar lang moeten doen voor een, ja, de velodroom te kunnen bouwen. Hè. En die velodroom stond er. En dan moet je weer terug naar die dezelfde mensen gaan. Zeg, ja, de velodroom, top, dat werkt en dit en dat. Maar nu de BMX is versleten. Dan zeggen ze, hij is weer daar. Hè. Als we hem zien, is het voor geld. Hè.
1: Maar die velodroom, dat is meer dan de velodroom zelf. Hè. Je hebt er vorig jaar of twee jaar geleden het ik denk, het
0: EK. EK.
1: EK met badminton dan. Dat is een polyvalente zaal. Dus die kan je voor veel meer gebruiken. Je moet investeren, heb ik altijd gedacht, om te verdienen.
2: Ik heb onlangs die turnzaal gezien.
1: Om te verdienen.
2: Dat is fantastisch, hè? Dat is ook wereldtop.
0: Top 5, top 5.
2: Top, hè?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, allez, dat moet men toch ook in de politiek zien. Dat men, je moet, pas op, je moet op een verstandige manier investeren. Maar wat je met de velodroom gedaan hebt, dat die zaal, ja, die zijn altijd volzet. Dat brengt op. Dat geeft zelfs ook naar Limburg... En aan Heuse Zolder,
0: Nee, ik ben niet akkoord met hetgeen dat je zegt dat opbrengt. Het wordt gebruikt. Maar sport kost geld. Allee, op basis, zo'n velodroom, dat gaat nooit break-even zijn. Maar dat gaat een zwembad van Beringen ook niet zijn. Dat gaat een sporthal van Beringen ook, of Heuse Zolder, of een andere sporthal. Dat kost altijd geld. Dat kost altijd geld.
2: Het belang ervan wint. We leven tijden dat kinderen, wat doen die een hele dag? Gamen op hun gsm-spelletje spelen en zo. Als je dan mogelijkheden creëert zoals de velodroom doet, niet alleen voor fietsen, hè, maar zoals gezegd, er zijn zoveel andere mogelijkheden. Ik heb daar al een wedstrijd met van die, hoe noemt dat?
0: Frisbee.
2: Van die frisbees gezien. Dat is eigenlijk ongelooflijk wat daar allemaal gebeurt. Maar iedereen en dat vind ik dat zeer, zeer waardevol.
1: Maar iedereen kan het gebruiken.
2: Ja, en dat gebeurt ook wel. Hè.
1: Dus de scholen kunnen er ook...
0: Maar als je de prijs moet gaan betalen of de huur voor hetgeen wat het kost heeft, dat kan niet. Maar ik zeg altijd, kijk, allee, hoeveel mensen rijden er zondagvermiddag met een fiets rond? Hè, een koersfiets, de gravelbike, de mountainbike, hoeveel rijden er rond? Hoeveel kost dat? Hoeveel kost een fiets? Een degelijke koersfiets?
2: Heel veel geld.
0: Heel veel geld. Er zijn mensen die 10.000 euro uitgeven aan een koersfiets. Aan één koersfiets.
1: 15 ook, ken ik er ook.
0: Ja, maar dat is 2.000 euro belastingsgeld dat erin zit.
1: Ja.
0: Maar er zijn er ook mensen die andere sporten doen, die gaan zwemmen. En wat kost een zwembroek? 35 euro.
1: Ja.
0: Daar zit 7 euro belastingsgeld in. Maar in elke grote gemeente of degelijke gemeente of stad ligt wel een zwembad.
1: Ja.
0: Voor die 7 euro kunnen die mensen binnen hun sport gaan doen. Maar wij hebben hier 100 jaar aan de kant van de as Antwerpen-Brussel nooit een overdekte wielerbaan gehad. Maar hoeveel mensen aan deze kant fietsen er? En hoeveel mensen hebben belastinggeld betaald en op één locatie dat we nu die centen hebben gebruikt voor ook indoor kunnen te fietsen. Ook in een warme gebouw eigenlijk. En dat was ook met het avondfietsen ook op circuit Zolder. Daar werd heel veel gefietst in de zomermaanden, maar dat was geen verlichting. Wanneer het gevaarlijk werd, moesten wij op de openbare weg gaan rijden. En nu hebben we gezegd, van kijk, de 4 kilometer is verlicht. En nu komen er de mensen verkeersvrij rondjes rijden op circuit Zolder. Op de openbare weg gaan rijden, als kind nu van 12, 13 jaar bij een lampje, zoals ik er een renner ben geworden. Ja, dat is bijna zelfmoord gaan. Hè. En een ouder zeggen nu tegen zijn kind, hier is een lampje en ga maar op de weg trainen. Dat is niet meer van deze tijd. Hè. Dus vandaar de 4 kilometer verlicht, de wielerbaan.
2: Daarom was Mark ook de juiste man op de juiste plaats. Hij heeft gekoerst met zijn hart, denk ik. Altijd graag gekoerst, goed gekoerst. Toen hij stopte, wist hij natuurlijk hoe dat koersen in elkaar zit. Wat er allemaal nodig is, wat hij nu net allemaal zegt, dat zijn eigenlijk zijn eigen ervaringen die hij ooit hebt gehad. En hij is dan gestopt met koersen, is dan op de wielerschool terechtgekomen, heeft dat verder uitgebouwd, maar op basis van wat? Op zijn eigen ervaringen. Hij weet goed wat nodig is. En voilà, alles wat je nu gerealiseerd ziet in Zolder, dat is daar een gevolg van. En hij heeft dan gelukkig met zijn inzet en zo de mensen gevonden die dat ondersteund hebben financieel.
0: Ja.
2: En wat je nu allemaal ziet in Zolder, dat is daar allemaal het resultaat van. Hè.
0: Zeer dankbaar hè, voor de mensen die daar die durven hebben investeren.

0: In mijn verhaal, hè.
1: Maar is er een opvolger voor jou?
0: Dat heb ik al aangegeven. Dus jongens, begin op tijd te zoeken. Ik zeg, want Eddy, ik heb...
1: De ideale opvolger voor jou, hoe ziet hij eruit?
0: Hoe ziet hij eruit? Ja, je moet mensen zo politiek kunnen overtuigen van centen te vinden. En ook, ja... Vorige week stond ik om 6 uur op voor om 6:30 de chocobroodjes en croissants voor 160 mensen te geven. Hè. 's morgens koffie te geven en de croissants. Dus je moet heel polyvalent zijn. Hè. Dus, en ook, ik heb 3 maanden staan schuppen, hè, mee aan het BMX-parcours. Hè. Je krijgt 1,8 miljoen centjes voor een BMX-parcours te maken. Daar stonden 16 Fransmannen, die stonden daar elke dag... 6 dagen op 7 stond hij daar op die BMX-trek te werken. We zijn in 2 juni begonnen en 2 augustus was het af. Dus in heel de maand juli, ik ben niet op vakantie geweest, daar waren 16 mensen die er op circuit Zolder aan het werken waren. 4 keer hebben ze de waterleiding moeten... heb ik de waterleiding moeten herstellen. Hè? Want ja, ze waren aan het graven en in 1 keer, hop, waterleiding. Hoofdkraan dichten en moest ik koppelstukken gaan halen voor de waterleiding weer... te herstellen.
2: Er komt natuurlijk wat bij kijken. Hè?
0: Ja, maar
1: maar als je dit nu hoort... Mm-hmm. Mark, jij hebt een profcarrière gehad bij Rabobank... Hè, met de gele trui, Belgisch kampioen en noem maar op. Ook de beste knecht van de tijd. De knechten ja, die bestaan vandaag... Denk ik veel.
0: Ja, wel eens is ook een knecht, hè, maar dat was bij ons, bij Lotto, een kopman. Maar als je zo aan zo'n project begint. Kijk, ik ben opgegroeid op de boerderij. Hè? Ja. Wel, ik denk dat jij nog ooit. Ik weet nog een foto gemaakt dat ik in een varkenstal stond met een schubje.
2: Ik zie de foto nog voor mij.
0: Ja, voilà. Dus ik stond daar in mijn trainingsjes tussen de varkens. Zo ben ik opgegroeid. Hè? Dus ik heb handen aan mijn lijf voor ook een schub vast te pakken en van 's morgens tot 's avonds te schuppen. Hè? En met dat gevoel of met die passie heb ik ook de eerste BMX-parcours aangelegd. En nu nog, hè, met het parcours dat nu aanlegt, hè, dat moet een werfleider zijn. Hè? Dat moet altijd iemand aanwezig zijn voor van 's morgens tot 's avonds op te volgen. En dat heb ik nu de laatste 3 maanden weer moeten doen. Hè? Dat als de waterleiding sprong, dat ik de waterleiding pakte en gewoon plooide en dat het water dicht was, en een hoofdkraan ging en dan dichtzetten en dan herstellen. En dan konden die mensen weer door. Maar als je daar een bouwverlof gaat moeten doen, begin maar te zoeken. Hè. En dan loopt het project achter. Hè. Je mocht niet, en daar zijn deadlines. Hè. Dat was nu laatst vorige weekend was de deadline van... Ik wil die finale rondes van het Europees kampioenschap organiseren. Dus het parcours moest af zijn. De mensen die het parcours gebouwd hebben... al een verleden of BMW, dat gaat nooit niet lukken. Dat zijn mijn uitdagingen dan.
1: Noël, je hebt al heel wat boeken geschreven. Is hier geen verhaal uit te halen? Een voorbeeld misschien van...
2: Natuurlijk, dat is zeker een boek. Hè. Mark is zijn memoires waard... Hè. Het zou een goede handleiding zijn wat er allemaal nodig is als je zoiets wilt realiseren.
1: Want eigenlijk heeft ja, ik ga toch zeggen, Mark heeft meer eigenlijk betekend voor het wielrennen dan zij die Merckx. Ik weet dat er velen dat niet gaan graag horen, maar wat hij voor het wielrennen gedaan heeft...
2: Absoluut. Wat ik daar straks al zei, zonder Mark was er geen velodroom, was er geen BMX-parcours, was er geen verlichting op het circuit... dan stonden we nergens. Dat is gewoon een feit.
0: Hadden we ook geen Europees kampioenschap?
2: Ook geen Europees 23, kampioenschap.
0: Of zo.
1: Wereldkampioenschap heb je ook nog gehad, denk ik. Hè? Met Rob Beenders.
0: Rob Beenders, die heeft dus in 2001 en 2002 het WK georganiseerd. Omdat hij... hoe is Rob begonnen eigenlijk? Omdat hij... de oppas was van Jan Verschragen en zijn kinderen. Hè. Hij kende Jan dan en dan moest Jan weg. En dan was hij wat ouder. En
2: ik was toen perschef op het WK in 2002.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, heb jij ooit met Bob Verbeek gebabbeld daarover?
0: Jawel. Ik kende Bob dan van de Zesdaagse van Hasselt dan. Hè. En daar heeft Paul Kump een voorbeeld geroepen van Mark. Bij die Zesdaagse, hij was boven aan het rijden en ik was beneden. En hij riep naar mij, Mark, zoiets moeten we toch ook in Limburg hebben. daar is het zaadje geplaatst. Of het idee ontstaan bij mij van, ik ga een piste bouwen.
1: Dat was de tijd dat hij Ridley nog samen...
0: Ja, dat was 2005, hè. 2005 is dat geweest, hè. En ook dankzij Paul ook, die heeft daar enorm veel tijd in gestoken. Maar zo moet je mensen overal vinden, hè. Je moet ook altijd met je voelsprieten rondlopen en die is geïnteresseerd, die moet ik overtuigen, die kan dingen in beweging zetten. De gouverneur ook, hè. Herman Reyners was ook zo iemand, Hugo Leroy. Ik ga aan mensen vergeten, maar dat zijn allemaal personen. Gevoeld van, oké, daar kan ik iets mee, daar kan ik mijn en Mario Bormans ook, hè, dat als burgemeester.
1: Ja.
0: Die heeft heel veel centen ingestoken in het verhaal als gemeente Heusden Zolder voor dat te overhalen, voor zo'n mensen te investeren.
1: Maar zijn de politiekers veranderd vandaag de dag dan? Of zien ze de wielersport op een andere manier? Ook al moet ik zeggen, ik had gisteren Thomas Vins hier ook bij mij, gisteravond. En als je dan praat over de cross, die je een beetje verder, hoeveel volk dat trekt. De Belwaze Tour is hier ook wel een paar keer. Ik hoor dat in Diest, hoor ik dat ook. Hoe dat met de Citadel was, dat niet kon. Hoe dat mensen daar eigenlijk op reageerden. Iedereen is er wel mee bezig.
0: Ja, nu ook de Ronde van Limburg. Hè. Dus twee dagen geleden zaten we in Hasselt en Westpunt samen. Daar is ook toch met de gouverneur, ex-gouverneur, die daar toch weer een groep mensen heeft samengebracht van, kijk, we moeten een Ronde van Limburg hebben. Hoe moeilijk dat het ook is en mensen voor dat terug op de kaart te krijgen. En het is verdomd heel moeilijk. Hè. Leg het verkeer maar stil, hè. Zoals in Tongeren hoorde ik daar, dus voor die aankomst tijdens de schooluren. Hè, vorig jaar was het vakantie, maar er stoppen bijvoorbeeld 110 bussen aan scholen. Hè, en je moet daar straten afleggen en kinderen moeten terug naar huis gebracht worden. Hè. Dat is, logistiek is dat een enorme opgave voor dat te organiseren. Hè. En je krijgt steeds meer en meer tegenwind, hè, want dat kan niet dat jij... De openbare weg gaat afsluiten voor 200 mensen die met een fiets rijden en een wedstrijd rijden.
2: Ja, in die context, ik heb een week of twee geleden met een seingever gepraat. Wat die meemaken, als er een koers is, hè, en die staat daar met zijn bordje en die moet dan het verkeer tegenhouden. Wat die mens op dat moment meemaakt, via al die mensen die zogezegd door moeten, want ze moeten om dat uur daar zijn, je houdt dat niet voor mogelijk.
0: Nee.
2: Dus dat is een constant gevecht om mensen tegen te houden. Daar is gewoon geen respect meer. Nee. Ook niet voor een koers. Dat ergert de mensen op dat moment. Het is niet gemakkelijk tegenwoordig, hoor. En als je dan zo'n Ronde van Limburg organiseert, dan is dat in kwadraat, hè. Dus dat wordt dan nog 10 keren zo erg, hè. Dus,
0: maar voorbeeld ook. De Beringen vertrokken ze dan. En ik ging dan onderweg eens kijken. En daar staat dan een seingever van West-Vlaanderen. Hè. Die staat daar het verkeer te regelen. Hè. En ja, dat is niet meer van West-Vlaanderen. Dus dat kost enorm veel geld voor die mensen naar hier te laten komen. En het is niet meer een sandwichje en een cola. Hè. Dus voor die mensen te overtuigen voor daar met een plaatje gaan te staan. En tegen hun voeten te krijgen. Hè. Want jij houdt hun tegen. Hè.
2: Ja,
0: want zij moeten op tijd daar ergens zijn. Dus leven is zo gestresseerd. Het is allemaal tegen de klok. En dan komt daar een koers door. Ja, voor dat verkeersvrij te houden, dat is telkenmaal een serieuze uitdaging voor dat allemaal een goede baan te leiden.
2: Ja, vroeger had elk dorp 5 koersen per jaar.
0: Ja.
2: Lummen,
0: ja,
2: hoeveel koersen zouden er in Lummen niet ooit georganiseerd zijn? Of een Zolder, zelfs een Boekt waar ik van afkomstig ben, dat had allemaal een koers, hè. Maar die tijd is ook door.
1: Ik weet het, waar ik afkomstig van, maar Molensteden zal je ook nog wel gereden hebben. Waar
2: de Bosberg, de Poggio.
1: Maar ook
0: de lange baan, de betonbaan, de boven daar.
1: Dat was een zware koers.
0: Ja, absoluut.
1: Dus daar heb je ook nog als junior of zo.
0: Ja, maar dat was een mooie koers. Dat kwam mij goed uit. Dat was een inspanning van Ettelen. elke minuut bergop. Hè. En dat was niet te stijl daar, beton aan. Dus daar kon ik mijn wattages wel kwijt. Hè. Ja. Dat, tegenwoordig is dat zo, hè. Wattages. Hè. We wisten niet, toen ik jeugd was, wat was de wattage? Nee, een lange bergop. En,
2: ja,
0: ik
2: vind,
0: en begeven. En begeven. Ja, en niet stilvallen.
1: Want Geert Vrij woont het. Mario Aars heeft daar nog gewoond, ook Grasbos.
0: Ja, Grasbos.
2: En
0: dan,
2: Ekimov.
1: Ekimov.
0: Nee. Ekimov niet.
1: Jawel,
2: de Rus.
0: Nee, met de Rus niet. Ekimov niet. Ivanov.
1: Ivanov.
2: Ja, die bedoel ik.
0: Ja.
2: In die een bocht.
0: Ja.
1: De beste vriend van Bill Reinders.
0: Ja.
1: Bill woonde daar ook, hè?
0: Ja. Woont nog daar. Woont nog op Grasbos.
1: Ik heb die man ooit wel daar zien trainen. Dat was ongelooflijk. Net zoals dat ik Libetot ooit zien trainen heb in het bos van Averboden.
0: Ja.
1: En die was aan het lopen. En ik kan u verzekeren, die man kon bijna zo goed lopen als dat op fietsen. Hè?
0: Ja, maar dat was talent. Hè. Dus, Libetot, ja. Anders worden niet zoveel keer wereldkampioen. Hij stak er bovenuit. Hè. Maar dat is ook nu ook zo. Je gaat het nu over het cross hebben. Hè. Organiseert nu nog maar eens een cross en gewoon een bos. Dat is niet meer van deze tijd. Hè.
1: Maar dat is ook met mijn motocross zo, hè?
2: Die sport heeft het heel moeilijk.
1: Dus Lommel, dat is... zegt dat het een elite sport is. Maar ga maar eens een keer naar Lommel kijken. Hè. Wat dat betekent voor ons land eigenlijk. Hè. We hebben de beste motocrosser aller tijden.
0: Ja. Stefan Evers.
1: Maar hij is iemand die... Ja, dat is de beste motocrosser aller tijd. We hebben de beste coureur, Eddy Merckx.
0: Ja.
1: Maar toch doen we niks aan die...
0: Maar aan de top doen we nog nu geweldig mee. Hè? Met een Evenepoel en een Wout van Aert en al. Maar beneden aan de fundering van het wielrennen. Hè? Die fundering is serieus aan het afbrokkelen. Hè? En ik wil binnen 5 jaar zien wat het jeugdwielrennen nog is.
1: Oké. Ja.
2: En toch is dat heel belangrijk. Je hebt een gezonde piramide nodig. Ja. Hè? Je hebt een sterke top nodig, want dat trekt aan. Maar die basis moet inderdaad heel breed zijn. En zoals Mark zei, ik heb ook de vrees dat afbrokkelt. Hè? En dat steeds moeilijker wordt. Hè?
0: Ja, maar je hebt maar een kind van 7, 8 jaar. En die zegt, papa of mama, ik wil beginnen te koersen. Ga maar eens een fiets kopen. Hè?
1: Ja.
0: Leg daar een 3.500 euro, dan heb je dan een basisfiets. Hè? Mm-hmm. En dan moet je nog helm, schoenen en dan begint het nog. Hè? Je moet er gaan trainen en als je wilt, moet je heel België gaan rondrijden voor gaan te koersen. Hè? Welke ouders willen dat nog doen? En als je dan 2, 3 kinderen hebt, ja, je moet toch wel balans vinden. Hè?
2: En dan komen we bij het begin eigenlijk. Hè? In die zin, daar is de wielerschool. En die wielerschool vangt dat een beetje op.
0: Ja.
2: En daar kunnen de ouders hun kinderen naartoe brengen. En dan weten ze dat ze goed begeleid worden. En dat het in orde is.
0: Basic, hè? Ja. En voor mij, welk kind het ook is, of die al 10 koers gewonnen heeft, of na 3 ronden gelost is, voor mij is elk kind het gelijk. En op circuit Zolder kun je rondrijden. En als je gelost bent, we stoppen regelmatig. En je hoort er terug bij. Tegenwoordig, als je naar een koers gaat... Ja, ze rijden 40 gemiddeld. Hè? Als je niet onmiddellijk 40 gemiddeld rijdt, dan kun je 1 ronde, 2 ronden volgen en je wordt het koers gehaald, want je zit 2 minuten achter. Want anders is het meer verkeersvrij, is het meer veilig. Mm. Ja, welk ouder gaat dat nog doen? Je gaat dat 2, 3 keren doen als je kind gelost wordt na 2 ronden. En dan zeg je van, sorry, maar daar ga ik mijn hele tijd niet meer in steken. En mijn geld, ga maar een andere sport doen.
1: Oké.
0: En dat is heel jammer.
1: Mark, mag ik jou bedanken dat je hier was? En dat ik u toch een beetje heb kunnen eren. Hè? Want als er wel iets is dat ik dankzij Mark Wouters... dankzij de 13-jarige die Mark Wouters toen begeleidde... ik kwam ze tegen en ik had geen helm op. Dat is heel lang geleden, waar ik nu over praat. En ik herinner me heel goed dat die kleine man zei van... Meneer, moet je geen helm op doen? En dat is heel lang geleden, waar ik nu over praat. Dat is al 2009 of zo geweest. Hè? En toen dat die dat gezegd hebben... een week later had ik een helm. Ik heb er zelfs 2. Ja, om laten zien wat jongeren, als je ze goed opvoedt, wat ze kunnen brengen, snap je?
2: Ja, weet je wat mijn speciaalste herinnering aan Mark is?
1: Ja?
2: Weet je nog, Mark, in een tour, uw valpartij in Passage du Roi. En dat was zo'n strook in Normandië, denk ik dat dat was. Ja. Elke dag overstroomde dat door de zee. Dat wil dus zeggen, dat zat vol wieren en vol schelpen en ik weet wat nog allemaal. En in die ene rit in de Tour hadden ze het lumineuze idee om de rit te starten op vlakbij die passage.
0: Nee, of de koers ging erdoor. De koers ging erdoor. Volle koers, dus, volle bak door.
2: En ze hadden dat zo uitgerekend, als de zee weggetrokken was, als het water weg was, dan startte de rit en moesten de coureurs volle bak over die passage. Dat was zo'n heel smalle strook. Een paar keer per dag overstroomd door het water natuurlijk. De koers moest erdoor. Plots massale valpartij.
0: Spekglad.
2: En ja, ik was daar toen voor het belang. En een van de renners die onmiddellijk genoemd werden, dat was Mark. Mark, ik denk dat je toen op een rotsblok gevallen
0: was. Ja, dat was zware kneuzing. Hè. Dat was, ja. Een week daarna ben ik nog naar het ziekenhuis gegaan. Ik zeg, dat kan niet, dat er niks gebroken was. En er was niks gebroken. Er was gewoon zwaar gekneusd en dat doet pijn. Dat is een pijnlijke zaak. Hè.
2: Ja.
0: Dus,
2: En ik herinner me nog, want je bent toen afgevoerd, denk ik. Hè. Ja, voor ons, voor het belang, was dat heel belangrijk natuurlijk. Ik bel toen naar Mark in de hoop dat ik een antwoord zou krijgen hoe het was met hem. In de ziekenwagen, vergeet dat nooit niet, pakt Mark zijn telefoon op. En hij zegt, ja, met Mark Wouters. Ik zeg, ja, Mark, hoe is het met u? Dus live eigenlijk, direct na de koers, na de valpartij. En ik had mijn artikel voor een dag nadien. Hè. Dus om wat te zeggen, wat je als coureur meemaakt. Hè. We hebben nu heel veel gebabbeld over het circuit en over de velodroom en zo. Mm. Maar Mark heeft ook zijn carrière. Hè. Dus ik vind dat gewoon... Dat zijn zo een van die verhalen. Milan Sanremo, je sleutelbeen gebroken. Maar dan ook de successen. En het hele trui door Lummen. Ik denk dat heel Limburg en Lummen langs de weg stond. Hè.
1: Nou wel, schrijf die boek. Schrijf gewoon die boek, man. Ik ga morgen aan een uitgever. Die uitgever gaat content zijn daarmee.
0: Er is een boek ooit geschreven van mijn carrière. Maar ja, na mijn carrière ook wel het een en het ander meegemaakt. En dat heeft mij gevormd. Ik heb ook het gevoel dat ik nooit niet gewerkt heb. Dus ik heb altijd met mijn passie bezig geweest en... Dat is mijn rijkdom eigenlijk. En dat maakt mij gelukkig.
2: En dat mag ik ook zeggen. En dat moet jij Wim ook zeggen. Denk ik.
1: Ja, dat is waar. Huh? Ja. Voilà, natuurlijk. Dus.
0: En dan kost het ook allemaal geen moeite. Hè? Nee. Moeite wel, maar
2: Je doet dat dan.
0: Je doet dat dan. En je stelt je nu de vraag, hoeveel werkuren steek ik daarin? Of hoe lang ben ik daarmee bezig? Dat is een passie, dat is een hobby. En je doet het. En je kunt iets bijbrengen aan de maatschappij.
1: Dat is juist. Mark, mag ik u bedanken... want we hebben bijna een uur, de anderen kregen 3 kwartier, maar jij kreeg een uur, je weet waarom. We wouden toch wel Mark Wouters hier op deze 24 uur eren.
0: Graag gedaan.
1: Dankjewel. Dankjewel, Noël.
2: Graag gedaan.

0: met de golden earring op de achtergrond heb ik hier weer twee nieuwe gasten. We zijn aan het 13e uur en met Kurt Stevens. Kurt Stevens, ik wist niet dat jij ook een leraar was geweest.
1: Ik ben ook leraar geweest, ja, klopt. Ik ben eigenlijk van opleiding schrijnwerker, houtbewerker. En ik ben dan van 2010 tot 2020, denk ik, leraar geweest, ja.
0: Ja, kan jij gitaren maken? Ik bedoel,
1: nee.
0: Heb je dat nooit niet geprobeerd? Nee, nee, want jij bent toch een muzikant? Ik bedoel, jij bent toch heel veel met muziek? Je bent zelfs Rolly geweest, dacht ik, bij Ancient Rites.
1: Bij
0: Gunter Thijs, dacht ik.
1: Klopt, ja. Ik ging vroeger, was ik deel van de road crew, inderdaad. Zelf heb ik een grote passie voor muziek. Vooral voor muziek luisteren, muziek draaien. Muziek spelen heb ik ooit geprobeerd, maar daar was ik niet goed in. Dus ben ik me mee gestopt. Gitaren bouwen.
0: En waarom ben je gestopt met Rolly dan?
1: Dat is zo. Ja, ik ben eruit gegroeid een beetje. Je bent in dat genre black metal terechtgekomen. Dat was allemaal heel boeiend, heel te gek om mee te maken. Tot er zo wat te extreme dingen begonnen te gebeuren. Dat ik dacht van, wow, dit heeft niks meer met muziek te maken. Ben ik een beetje mijn horizon te gaan verwijderen, zal ik maar zo zeggen.
0: En dan ben je begonnen met platen?
1: Ben ik met andere muziekgenres ontdekken ook. Hè. En naar andere concerten gaan dan alleen maar metal. Wat het vroeger toch het grootste deel van mijn muziekcollectie was.
0: Ja. Ben je nu tevreden in Hasselt, waar je nu zit?
1: Heel tevreden, ja. We hebben een paar verhuizen achter de rug. En ik wil zeggen, de laatste zet, de verhuis naar de Demerstraat, is een goede geweest, ja.
0: Ja, want je weet, Kurt, daar is ook een gigaswing.
1: Ja.
0: En toch ga jij in Hasselt een platenwinkel beginnen.
1: Wij zijn geen tweede gigaswing. Dat is wat ik heel dik tegen de klanten zeg. Van, kijk, ik verwijs ook soms mensen door naar Luk. Luk, gevestigde waarde. Heel veel respect voor hem ook trouwens. Ik heb een ander publiek. Ik heb een ander aanbod. Ook veel tweedehands, wat Luk bijvoorbeeld niet heeft dan. Dat zijn dingen waar wij op inzetten. En wat andere genre, een andere beleving ook. We hebben er ook horeca bij. Dus
0: T-shirts heb jij ook?
1: Hoe, sorry?
0: T-shirts
1: heb ik ook, ja. Ja, klopt. T-shirts, patchjes, ja, een beetje van alles. En het is een beetje een beleving. Wij doen ook in-store concerten.
0: Ja, klopt.
1: Dus het is een beetje de totaal beleving wat dat het anders maakt bij ons, denk ik ook wel.
0: Ik dacht, vorige week was Triggerfinger ook bij jou geweest, hè?
1: Ja, Triggerfinger is komen signeren, nieuw plaat, Tarmac, klopt.
0: Hoe breng je dat dan aan bod?
1: Dat is via de platenfirma's vooral. Dus de platenfirma's, ja, op het moment dat die plaat uitkomt, was het beste kanaal om die te verkopen, dat is via de platenwinkels. En als je dan de muzikanten ter plaatse kunt krijgen, dat boomt de verkoop natuurlijk. Krijg je een piek in je verkoop. Dus dat is een win-win voor zowel mij als voor de band als voor het management.
0: Oké, okay, mooi. Ik heb nog iemand uitgenodigd. Don Gregorio, tot voor 3 weken terug ken ik jou nog niet. Ken jij hem?
1: Nee, ik ken hem niet.
0: Nee. En tot ik dat las, ja, dat u een auto aangeslagen was en dat je weigert die boete te betalen, dat je vergiffenis vraagt van de stad Genk.
2: Ja, het is een rare toestand. Hè?
0: Ja.
2: Ja, intussen, goedemorgen aan jullie, ook aan de luisteraars. Hè. Ik heb tot nu toe een mooie ervaring gehad met radio. Ook dankzij Radio Internationale in Genk,
0: ja,
2: voor de Italiaanse gemeenschap. Hè. En ik ben blij voor deze uitnodiging om hier in Beringen terug te zijn. Ik woonde hier dichtbij 9 jaar lang in Beringen Centrum.
0: Okay.
2: In 2006 kwam ik uit Italië voor de pastorale zorg voor de Italiaanse katholieke gemeenschap in Limburg. En ik kon in Beringen mijn eerste appartement, hè, na een kleine stage in Sint-Truiden. Tot 2015 woonde ik hier, dus ik voel me een beetje terug thuis. Het was mooi de straat doen rijden, hè, tot hier. En de waterfront was ik nooit hier, dus bedankt voor de uitnodiging. Hè. In verband met ook de voorpagina, die het belang van Limburg.
0: Maar je hebt het wel 3 keer gehaald, hè, de krant. Op een week tijd heb ik u 3 keer daarin zien staan.
2: Het is een rare, een rare toestand, omdat normaal had ik liever in de krant willen zijn in verband met mijn priester zijn. Maar hier gaat het over mijn burgerschap. Ik voel mij als burger geroepen ook om wat goed is voor iedereen een beetje in de belangstelling te brengen en of te verdedigen. In dit geval gaat het opnieuw over de openbare ruimte. Die is voor iedereen. Hè? De ruimte om te leven, hè? Voor elke burger in een vrije land, in een vrije staat. Hè? En ik zie dat de logica die groeit, ook dankzij een slechte gebruik van de technologie of techniek, hè? Mm-hmm. Die brengt ons leven meer en meer in een toestand waar mensen niet meer echt vrij zich voelen. Mijn ervaring met veel mensen die zo'n ervaring delen, hè, ik weet zeker dat er zijn veel mensen, vooral oudere mensen, hè, die niet meer naar het centrum rijden of naar plaatsen waar restauranten zijn, hè, of om te shoppen, hè, omdat ze kunnen niet meer gerust zijn om hun auto te laten staan.
0: Maar bedoelt u dan in Genk?
2: In Genk is dat duidelijk geworden, hè, sinds 2020, denk ik. Hè. In 2021 heb ik een eerste ervaring gehad om zelf geroepen te worden bij de rechtbank. Ja. Ik moest bij de rechter staan. Dat was voor mij echt een ongelooflijke ervaring. Hè? Als priester moest er verschijnen bij de rechter. Hè? Maar ik heb dat graag gedaan. Hè? Liever dat dan toegeven dat iets die heel simpel is, niet meer mogelijk was. Gewoon stilstaan. Stilstaan betekent niet een paar dagen de auto ergens laten. Hè? Maar echt een paar minuten, of een minuut, of 30 seconden was toen. Hè. Ik moest gewoon uitstappen uit mijn auto in Dieplan, Genkcentrum, dicht bij de gemeente, stadhuis, om een envelop in te steken in een brievenbus van Christelijke Mutualiteit. Ik was echt daar tegenover, die brievenbus. Dus mijn uitstap duurde een half minuut. Genoeg om een foto te krijgen door een scanwagen. En dat was automatisch een boete. En ze noemen dat retributie. Hè? Omdat een boete, heb ik toen geleerd, krijg je gewoon door de politie. Terwijl staatsdiensten of privébedrijven mogen dat niet. En ze noemen die retributie. Retributie heb ik ontdekt dus toen bij de rechter door een Nederlandse woordenboek. Wat betekent dat? Het is een bedrag die je betaalt aan de overheid of aan een openbare instelling voor een geleverde dienst. En ik vroeg toen aan de rechter, edelachtbare, welke dienst heb ik gekregen om een retributie te moeten betalen? Ik moest gewoon een envelop in een brievenbus insteken. Dus rare dingen die gebeuren nog nu, hè. Na de uitspraak van de rechter op 4 januari 2022, die duidelijk maakte dat er is een verschil tussen parkeren en stilstaan, was ik zeker dat de zaak is opgelost voor altijd. Dus ik zal verder kunnen even stoppen met mijn auto en niet meer gestoord worden door een retributie. Maar het is niet zo gegaan, hè. Omdat dienstparkeren in Genk beschouwt de boete, de retributie van 2021 als een unieke toestand van meneer Pastoor. Zo werd gecommuniceerd in de media. Hè? In plaats om te aanvaarden dat zo'n toestand gebeurt dagelijks voor tientallen mensen, hè? Die even stoppen om iets te regelen snel, hè? En dan terug te vertrekken. Het probleem is de manier hoe de parking in Genk wordt gecontroleerd. Namelijk via een scanwagen. Die maakt foto's van alle vervoeren langs de weg. En die herkent de nummerplaat. die automatische controle kan geen verschil maken tussen stilstaan en parkeren. Dus alle auto's langs de weg worden direct beschouwd als geparkeerde auto's.
0: Die dat hebben aan de hand?
2: Sorry?
0: Heb je al veel mensen gehoord die boete gekregen hebben?
2: Ongelooflijk, hè? Mensen, toen het vonnis bekend werd, hè, in 2022, mm-hmm, over mijn retributie, hè, van 21, veel mensen hebben me gesproken, hè, overal waar ik was. Hè. Ik was meteen bekend, hè, door de krant vanwege gelijk krijgen door een wrede rechter. De meeste, ja, iedereen was blij dat dat gebeurde. Hè. En iemand zei mij vanuit Lanaken aan de telefoon. Hij belde me en zei, meneer pastoor, ik ben blij dat u dat hebt gedaan. Want naar mij heeft niemand willen luisteren. Ik kon mij niet verdedigen. Ik moest gewoon betalen. Iemand in de 80. Hè. En veel mensen, hè, hebben mij verteld dat ze niet meer naar het centrum rijden of niet meer naar Stalinstraat gaan met hun auto, omdat ze hebben moeilijk zelfs hun nummerplaat in te geven, hè, bij die totems langs de weg. Hè. Je moet cijfers intikken die soms niet bestaan op die toetsenbord. Een streepje heb je niet. Dus je weet niet waar moet je beginnen. Hè? Of maak je een fout, hè? Omdat je herinnert je niet goed je nummerplaat, of gewoon een fout in het tikken. Hè? Dus je betaalt een parking en je krijgt een boete. Ook met een bewijs dat je hebt betaald, moet je die boete betalen. Maar hier gaat het over parkeren. En dat is een zaak. Mijn kwestie, mijn statement, hè, is in verband met even stilstaan. En dat is een recht voor iedereen. Hè? Want de openbare ruimte is een ruimte die gratis toegankelijk moet zijn voor iedereen. Je gaat wandelen op de voetpad. Je moet je niet inschrijven. Hè?
0: Maar heb je een advocaat genomen? Nee?
2: Ik heb geen advocaat willen vragen. Vanuit de principe, hè, dat een onschuldige mens moet niet betalen om zich te verdedigen. Je bent onschuldig zolang iemand een bewijs heeft dat je schuldig bent. Dat is een algemene principe van een rechtsstaat. Hè. In dit geval word je beschouwd als schuldig aan parkeren. Terwijl je zegt, ik heb niet geparkeerd. Ik heb dat echt niet gedaan, hè. Als mens en als priester lieg ik niet.
0: Ja, weet die rechter dan niet dan?
2: Ik moet niets verzinnen. Hè. Ik betaal regelmatig mijn parking. Ik registreer mijn nummerplaat. Bij ondergrondse garage ben ik zelfs geregistreerd. Hè. Ik moet nog niet een ticket halen. Hè. Dus parkeren betaal ik. Hè. Ook vind ik dat ook overdreven. Hè? Omdat het is dikwijls openbare ruimte ook dat. Hè? Maar stilstaan weiger ik te registreren. Omdat volgens mij moet dat gewoon mogelijk zijn voor iedereen. Je stopt met de auto. Niet alleen om een envelop in een brievenbus in te steken. Maar je zou kunnen stoppen gewoon omdat je even onwel voelt. Of je moet niezen, of je moet iemand groeten, of je wil een foto maken van zo'n mooie panorama, hè? Uitzicht. Hè? Je ziet een mooie plant. Of je moet iets even in de vuilnisbak gooien. Hè? Je stopt voor allerlei redenen. Of omdat je een geluid hoort aan je auto, hè? En je wil even zien, hè? Of nu. Die de herfst is begonnen. Je stopt omdat er valt een tak uit een boom op straat. Of is er iets op de straat. Je stopt even aan de kant en je gaat de straat vrijmaken. Hè? Voor jou en voor de anderen. Nee, op dat moment komt achter jou de scanwagen, die maakt een foto. En automatisch, de dag daarop, hè, niet een week later, hè, de dag daarop krijg je een retributie. Getekend met vriendelijke groeten, dienst parkeren. Er is geen naam van geen enkele mens. Het is een robot die een foto trekt en automatisch maakt een brief, hè, met de vraag om 25 euro te betalen. Waarom? En met welke...
0: Ja, maar je hebt jouw auto terug. Allee, ik bedoel, iemand heeft die voor jou terug. Ja, en je weigert die.
2: In deze slechte toestanden ervaar ik echt de schoonheid van de wereld, van de mensen. Hè. Iemand heeft in de krant gelezen wat gebeurde. En die kon niet aanvaarden dat mijn auto, die nog goed is, hè. De auto is zeker 10.000 euro waard. Hè.
0: Dat was een Fiat...
2: Fiat 500X, 500X. Rood, hè. Ja. Ferrari rood. De mooiste auto ter wereld, hè. Had ik. die werd me gewoon weggenomen, omdat ik even stil stond. Hè. Dus... Dat is echt niet...
0: Maar is er dan in Genk niemand geweest die een optocht wou voor u doen of zo? Als steun?
2: Mensen die hierover spreken, hè, met mij, hè, de meeste zeiden, hè, toen ik de risico liep om een auto in beslag te krijgen, hè, die zeiden, betaal maar, hè, betaal maar. Omdat de meeste mensen... begrijpen niet wat is aan de hand. Het gaat niet over één retributie. Ik heb door de jaren heen, hè, meerdere retributie gekregen. En meerdere keer. Okay. De eerste keer moest ik bij de rechter, hè, in 2021. Maar daarna heb ik ook andere retributie gekregen. Die werden geschrapt. Hè, misschien door de back-end-aid van de rechter, hè, van de eerste vonnis. De laatste, vorig jaar, werden niet meer geschrapt. Maar ik wou geen voordeel, hè, krijgen of uitzondering. Ik heb altijd gezegd, hè, dat is een recht van iedereen. Even stoppen moet mogelijk zijn voor iedereen. Hè. Deze keer hebben ze gezegd dat er is een foto waar duidelijk is dat ik niet in de auto zit. En dat ik niet daar naast de auto ben. Dus is de auto geparkeerd. Ik heb ook schriftelijk gereageerd met stadsdienst parkeren. En duidelijk gemaakt, meneer, ik heb al dat vermeld. Mondelings, hè, aan het loket, via telefoon en nu ook schriftelijk. Ik ben even gestopt met mijn auto, ooit gestapt, hè, aan de linkerkant van de straat en naar de rechterkant van de straat gegaan. 3 meter verder van mijn auto. De foto werd getrokken naar mijn auto, niet naar mij. En ik wou geen foto krijgen, dus ik ben niet daar blijven staan om een foto te krijgen. Ik moest iets regelen, iets ophalen en terug vertrekken. Zoiets kunnen jullie zien als jullie een video hebben. Of jullie mogen ook zoeken naar een bewijs dat mijn auto geparkeerd was.
0: Ja, maar dus die rechter, hè, je hebt gezegd dat je het niet gedaan hebt, maar... Je krijgt dan wel een boete van 2000 euro. Of ze pakken jouw auto af. Hoe heeft Hoog Martens in Hasselt daarover... Heeft hij daar jou over gebeld dan?
2: Ik denk dat de bisschop heeft alle andere bezorgdheden. In verband met onze kerk in Limburg. Hè. Dus met de bisschop heb ik niet direct persoonlijk gesproken.
0: Er is niemand die u gebeld heeft of een brief geschreven heeft van het kerkelijk recht met de mededeling van Don Gregorio. Wat doe je nu?
2: Nee, gelukkig heb ik geen verwijt officieel gekregen door andere geestelijken. Niet door de bisschop of vicarissen. Ik heb veel berichten of e-mails gekregen, hè, of telefoontjes als betuiging van sympathie en steun. Hè. Maar ik ben niet op zoek naar goedkeuring, hè, van anderen.
0: Jouw wagen wil je niet terug?
2: ik wil mijn auto terug. Maar dat... niet door te betalen voor wat al betaald was. Hè?
0: Ja, en de auto... heb je met de burgemeester gepraat, Wim Dries?
2: Ik ben bij Wim Dries twee keer gegaan. Een keer vorig jaar, een maand na de retributie. Hè? Ik ging in gesprek met hem, niet om te vragen de schrapping van mijn boete. Maar ik ging bij hem om te melden dat het systeem, controlesysteem, verkeerd is. Omdat er is geen verschil tussen parkeren en stilstaan. Dat was mijn probleem en dat blijft mijn positie. Hè. Maar Wim had aandacht voor de boete. Hij ging zelf terug een brief sturen naar mij. Hè, waar hij meldde dat door te vragen bij de betrokken diensten, bleek dat mijn auto toch aan de kant van de straat stond zonder chauffeur, bestuurder. En ik was niet in het beeld. Dus de boete mag niet geschrapt worden. Maar ik was daar niet daarvoor. De laatste keer ben ik terug naar de gemeente geweest om te spreken met de burgemeester, maar bij een zitdag, in begin september. Maar hij was niet daar. Daar was de kabinetschef van de burgemeester. En ik ben teruggegaan, gewoon om te melden dat als het reglement, staatsreglement, zo blijft, met zo'n systeem, zal mijn auto in beslag genomen. En ik zal verder gaan bij een rechter.
0: Ja.
2: Ik zal het staatsbestuur aanklagen voor een staatsreglement die mijn recht om stil te staan weg heeft genomen. Niet alleen mijn recht, maar het recht van iedereen. Hè? Omdat in Genk iedereen loopt de risico op een boete. Gewoon als je uit je auto stapt en je nummerplaat niet registreert. De regel zegt duidelijk, hè, aan verkeersborden bij het aankomen in Genk. Hè, parkeren in Genk, nummerplaat registreren. Er is nergens geschreven of vermeld stilstaan in Genk, nummerplaat registreren. En wat onaanvaardbaar is, is het feit dat je moet je verantwoorden als je uit je auto stapt. Je bent niet geregistreerd, alsof je moet parkeren. Hè? Dan krijg je een retributie. En je moet bewijzen dat je niet geparkeerd was.
0: Okay.
2: Terwijl, normaal is de aanklager, die moet iets bewijzen. Hè? Zoals ik nu wil doen. Hè?
0: Ja,
2: ik wil bewijzen bij een rechter dat het staatsbestuur heeft een reglement gemaakt in verband met parkeren. Maar dat reglement maakt onmogelijk om stil te staan.
0: Oké. Okay. Kurt, hoe zit dat in Hasselt? Heb je die problemen daar ook?
1: Ik heb die nog niet ervaren. Onwettig parkeren. Ik parkeer meestal omdat ik heb een bestelwagen waar ik veel moet laden en los. Dus stilstaan doe ik daar niet veel. Ik heb een vaste parking. Maar parkeer...
2: Kom daar niet
1: in. Nee,
2: dat te doen.
1: Nee. Ja. Ja, en als ik al in Genk kom, dan is het in de Venestraat bij George Records ook in de platenwinkel. Dus voor de rest, ik ervaar dat in Hasselt niet zo. Ik weet niet of dat er ook zo is. Bij ons is het stadsgedeelte verkeersvrij ook. Er staan paaltjes, dus vanaf 11 uur is het gedaan met auto's, met wagens in de stad. Hè.
0: Ja. Kurt, we gaan het toch wel eens hebben over jouw platenzaak.
1: Ja.
0: Don Gregorio, jij bent een muziekliefhebber, hè?
2: Ja.
0: Koop je nog platen?
2: Dat was mijn passie. Hè. Ik moest bij lievelingszangers, hè, zoals Laura Pausini, Eros Ramazzotti of Ligabue. Als een nieuwe CD uitkwam, moet ik dat meteen gaan kopen. Hè? Ja. Fysiek ook. En ik heb die CD's thuis.
0: Wat zijn CD's? Maar Kurt heeft een platenwinkel in Hasselt.
1: Platen en CD's.
0: CD's heb je ook nog. Ja. En t-shirts heeft hij ook nog.
2: Ah, ook.
1: Ja.
0: Kurt, hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen? Want ik weet, jij stond vroeger...

0: Eerst thuis en huis een beetje verkocht en dan kreeg ik via Wim van Schoren en Marcel het aanbod om in Hasselt, langs de Grote Ring, daar waren ze het project de Music Center uit de grond in stampen.
1: Mag ik club?
0: Achterkant was er een eventruimte, er ging een studio komen, er ging een vinylperserij en vooraan was er een heel mooie ruimte die ik voor een vriendenprijs kon huren om daar van start te gaan. En dat is eigenlijk zo gekomen, dankzij Wim, die mij de mogelijkheid gegeven heeft. Dat project is afgeketst door brandonveiligheid. Moest ik op zoek naar een ander naar een andere locatie en heeft dezelfde Wim van Schoren mij de mogelijkheid gegeven om in Makka een plaatsje te krijgen. Die plaats leek op het eerste zicht heel goed, heel fijn. Maar achteraf, toen ik er een keer zat, bleek dat het toch niet zo goed draaide. Voor mij als platenwinkel. Ik zat er op een bovenverdieping een beetje verdoken. Aan de voorkant van de gevel zagen de mensen die de platenwinkel had. Dus de cijfers waren toch niet wat ik verwacht had. Dus ben ik eigenlijk heel snel op zoek gegaan naar een ander pand. Ik heb zo moeten verhuizen, moeten schakelen. En ik merkte dat ik aan het groeien was. Een conditie en een aanhang kreeg ook van jongeren in Hasselt. Dat ik zoiets van heb, ja, ik moet hier in Hasselt blijven. En dat is een goede zet geweest. In de Demerstraat zitten we nu goed, ook naar concerten toe. Weet je, ik ben geen onbekende ook niet. Ik heb vroeger, van 1999 tot 2006, heb ik een café gehad, een muziekcafé, in Hergestad. Waar ik heel veel concerten georganiseerd heb, waar al heel veel mensen van het Hasselt kwamen, die me nog kenden vanaf toen. Dus ik ben daar ook niet begonnen from scratch, weet je, want ik had al een basis. Toen ik daar begon, zijn er mensen, oh ja, Kurt, ja, nee, te gek. Dus ja, dat is...
1: Want jouw cliënteel, hoe oud zijn die?
0: Zoals op de gezelschapsspelletjes staat, zeker hebben we 9 tot 99 of zoiets. Ja, dus alles.
1: Ja, jij moet ook alles, je moet ook heel veel inkopen dan.
0: Ja.
1: Want ja, ze zullen hoogstwaarschijnlijk, de jeugd komt vandaag voor heel andere platen als dat jij vroeger hoogstwaarschijnlijk of ik gekocht heb.
0: Ja, dat is zo. Als ik in de platenwinkel alleen de muziek moest leggen die ik goed zou vinden, ja, dan zeg je commercieel niet heel goed bezig, denk ik. Dus ik heb daar ook het aanbod. Ik merk dat de jongeren momenteel enorm populair is Michael Jackson.
1: Wel, maar ik had in de week een uitzending met allemaal Marokkaanse, Turkse, Albanese kinderen. En daar was er zo een 12-jarige Marokkaanse jongen. En ik zeg, ja, wat plaat moet ik spelen? Michael Jackson en Billie Jean.
0: Ja.
1: En ik vraag aan die begeleidster zo van, meent hij dat nu? Ja. En die begon dan dus ook Michael Jackson te doen. En ik vroeg aan hem, hoe komt dat? Ja, zegt hem, TikTok, hè. TikTok,
0: en die film is onlangs in de cinema geweest. Sinds die film in de cinema geweest is dat, er is aan de soundtrack van gekomen. En ik denk dat de Thriller terug even goed verkoopt als in 81. Ja, onwaarschijnlijk. Ja. En jong, oud ook wel hoor. Want ik heb t-shirts van Michael Jackson, het verkoopt allemaal. Maar ook de andere populaire dingen, Olivia Dean, de dingen, ja, de populaire popmuziek. Mensen kennen dat, jongeren kennen dat wel op TikTok. Van, ja. Ik ben er zelf niet heel goed in thuis, dus ik laat me soms een beetje...
1: Maar jij hebt wel TikTok?
0: Ik heb zelf nog geen TikTok, nee.
1: Want jij zou dat misschien toch wel kunnen gebruiken?
0: Ja, daar zijn we momenteel op aan het inzetten. We gaan vanaf binnen 2 weken gaan we reels van de winkel lanceren op zowel Instagram, Facebook als TikTok. Dat was er... Een influencer uit Hasselt, ik ken de naam niet, was bij mij in de winkel op bezoek geweest en een filmpje gemaakt. Ik had het zelf niet gezien. Mijn dochter deelde bij mij, papa, kijk hier uw winkel op TikTok. Ik oké. Daarna stuurde nog iemand anders door. Kwam er jongeren binnen, hey, ik heb jullie winkel gezien op TikTok. Dus het werkt.
1: Ja. Ja. Misschien moet jij ook TikTok beginnen, Don.
2: Ik heb 15 jaar geleden veel gebruikt.
1: Ja?
2: Daarna ben ik gestopt persoonlijk, maar we gebruiken Instagram en Facebook voor de missionen. Missionen Gang, om dat nieuws te delen. De ervaringen die wij beleven een beetje ook verder te kunnen smaken.
1: Mm-hmm.
2: Het is

0: mooi instrument, maar ik wil niet meer te veel tijd insteken, hè. Persoonlijk voor de communicatie, omdat het is genoeg ook live. En ik ben blij, vooral van de echte relatie te beleven, hè. Uren bezig blijven met banales lezen of schrijven, zomaar, hè, op een openbare social, vind ik niet zo aantrekkelijk.
1: Oké. Kurt, jouw platenwinkel, je bent daar nu 6 maanden of zo, denk ik?
2: Een half jaar op deze locatie,
1: ja. Zoiets, ja. Ja, je zegt, het is zoals bij de Monopoly, van 9 tot 99 jaar. Wat zijn zo vandaag de groepen die je moet kennen?
2: Oh, dat is een moeilijke vraag. Welke moet je kennen? Dat is voor iedereen heel persoonlijk, denk ik. Ik haal mijn energie uit bepaalde bands. Ik luister tegenwoordig heel veel jazz, heel veel Scandinavische jazz. Maar daar moet ik niet bij iedereen afkomen. Wat voor mij ook een heel groot voordeel is, je hebt in Hasselt de PXL muziekopleiding. Dat brengt muziekliefhebbers uit heel België samen. Flexi, studenten die voor mij werken, vanuit heel België met heel veel verschillende interesses. En die gasten hebben de vinger op de pols ook. Die weten ervoor, kijk, hey, die plaat moet ik hem binnenhalen. Want dat is toch wel iets wat hot is. Momenteel een band die heel goed verkoopt bij mij is een Twisted Teens, garage rock band uit New Orleans. 2 jaar geleden een plaat heb ik toen al binnen gehad. Van, dat moet je leren kennen. Nu zijn die getekend bij Sub Pop. Dat ding, die band is aan het boomen. Je gaat die volgend jaar verschillende festivals zien. Sowieso. Geese, Cameron Winter, de zanger van Geese. Turnstile, dat zijn dingen die verkopen goed. Dat is een enorm populair en goede band ook. Ja. Die laten goede pukkelpop, geweldige concerten gespeeld en zo. Dus dat zijn toch wel de bands die op het moment goed doen. Ja.
1: Toen ik vroeger naar de Chichi Records ging in Leuven, ja, of naar de Gigaswing bij Luc, of de Brabo in Antwerpen, dat was anders. Ik heb daar ooit, Tom Barman heeft daar ooit gewerkt, en ik vroeg aan Tom Barman, en nog een echte punk, hardcore band, hè, en dan zeg ik, oh, ziet maar, hè, het zal er wel liggen. Ja. Als ik bij Chichi Records kwam, ja, de Jean, hè, die ook spijtig genoeg al overleden is, van Culture Decay. Hè, ja. Hè, want de film is niet uit waar ze ook mee doen. Die had altijd een pak klaar liggen van, ja, ik denk dat dat iets voor u is. Hoe zit dat bij jou tegenwoordig? Moet jij dat ook nog doen? Voor...
2: Dat is mijn missie. Daarom heb ik die reels gaan maken. Muziek die de mensen nog niet kennen, maar waar ik van weet van, dit is goed, dat moet je eens luisteren. Daar ga ik die reels van maken, dat is een andere techniek. Of, nog het belangrijkste, in de winkel, platen draaien. Ik doe de platen open, ik leg ze op. Als ik weet van die komt binnen, ik ga dat eens opleggen, subtiel. Eens kijken wat je ervan vindt, terwijl je door de platen... Dan krijg je meestal de reactie, hey, wat ligt hier nu op? En zo verkoop je je muziek. Laat luisteren.
1: Ken jij de Vuve in Kortrijk? Hij droomt er ook van een punkband of zo, denk ik. Een Verbeke noemt hij.
2: Ja, Hans Verbeke.
1: Hans Verbeke, hè? En hij heeft ook een boek geschreven over Lemmy van Moderat, denk ik.
2: Dat kan, ja. Ik ken hem niet persoonlijk. Ik weet wie hij is en we hebben gemeenschappelijke vrienden en zo.
1: Ja.
2: Dus ze hebben al gezegd van dat een vergelijkbare winkel ook wel is, ja.
1: Die staat ook nu is het minder, maar vroeger. Dus bij de platen die je binnenkrijgt. Of met t-shirts bijvoorbeeld. Ik heb daarover laatst toch, een jaar geleden, denk ik, van SSD, hè? Ja. De band die de Nirvana-bassist altijd aan had. SSD Control eigenlijk. Een hardcore band uit 1985. Ja. Hij had dat dan ook. En ja, ik stuurde hem dan een bericht van... Ja, maar heb je die t-shirts? Heb je voor mij een? En dan stuurt hij dat ook op.
2: Ja, ja.
1: Maar ik denk dat hij ook zelf t-shirts drukt of zo.
2: Dat kan, dat weet ik niet.
1: Ik denk wel dat hij ook zelf dingen drukt. Maar... Dat zie ik ook aan die man die alles wat hij binnenkrijgt, dan laat hij dat ook zien met platen.
2: Ja, dat doe ik ook. Ik poste allemaal alles van, kijk, dit zijn de tweedehands platen die binnengekomen zijn, die interessant zijn. Dit zijn de nieuwe releases. Ik kondig die ook op voorhand aan met luisterfragmenten, dat de mensen weten van, kijk, dit is een tip van ons. Zo kun je een beetje voeling krijgen op voorhand van, hoeveel moet ik er hier aan gaan indoen? Hè? Gaat dat werken, gaat dat niet werken? pre-orders via de webshop, dat zijn allemaal dingen die... Je moet het een beetje tonen aan je cliënteel. Dat is zo. Hè. Als je in je winkel gaat zitten en wachten tot de mensen naar je toe komen, een beetje een afwachtende houding afnemen, dat werkt niet.
1: Want ik hoorde gisteren hier iemand zeggen, in Beringen komt ook een platenwinkel.
2: Ja, Dexter. Die gaat hier in de Lutgaard zitten, gaat die beginnen. Dexter de Waal ken ik ook al jaar en dag. Hij heeft eerst een Hasseltwinkel in huis gehad, denk ik. En dan hij is nu verhuisd met zijn gezin naar hier. En die gaat hier ook een winkel beginnen.
1: Is dat een soort zoals dat jij doet? Of?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat hij zet vooral in, ik denk enkel op tweedehands. En hij is heel gespecialiseerd in Afrikaans vinyl. Originele Afrikaanse muziek en originele persingen erin, ja.
1: Oké. Okay. In Diest heb je ook nog een winkel, hè?
2: Spacefus.
1: Maar die man is eigenlijk op pensioen, maar ja, die doet dat nog zo'n paar dagen.
2: Sissen, we kennen elkaar goed, ja.
1: De Sissen eruit, hè. Ja. Het staat ook veel op markten en zo?
2: Minder ook, omdat hij zegt, ja, dat is te veel werk. Toch wel. En festivals, Down the Hill en zo, staat hij ook nog wel, denk ik, ja.
1: En je hebt dan ook nog Fonny, die doet dat ook nog, denk ik, hè?
2: Fonny, ook een gevestigde waarde in de... Ja, Fonny is uit zijn... waar hij 30 jaar in de zitting is uitgetrokken en doet dat nu vanuit huis, denk ik ook, ja.
1: Want hoe oud is hij al tegenwoordig?
2: Dat durf ik me niet over uitspreken hoe oud het voor nu juist is, maar dat is ook wel pensioengerechtig, denk ik. Ja. Stilaan.
1: Oké. We zijn aan het eind van de uitzending gekomen. Okay. Ik vond het heel leuk om met jullie te praten, dat jullie hier ook waren vandaag bij ons. Jullie waren een van de 46 gasten. En Kurt, jij gaat nu naar Hasselt?
2: Ja, ik ga de winkel open doen. Om 10 uur gaat die open. En we hebben een uitverkoop van onze... We hebben in de bovenverdiepingen hebben opgeruimd. Er stonden allemaal plaatjes aan 5 euro. Die gaan nu aan 2 euro dit weekend de deur uit en dan gaan ze weg.
1: En welke plaatjes zijn dat? Zijn er ook Italiaanse plaatjes bij?
2: Ja, die zitten erin. Italiaanse...
1: Don Gregorio gaat
2: sowieso.
1: Hij gaat gewoon naar...
0: Hij gaat terug met Don Benedetto, hè, die zo vriendelijk was om mij hier te brengen. Hè. Ah, okay. Ik was onder auto. Ja, maar... We gaan terug voor een uitvaarddienst in de ochtend en een huwelijk. In de middags.
2: Okay.
0: Dus is een mooie dag.
1: Ja. Oké, terwijl dat Ivo hier binnenkomt en weet wie Ivo is. Ik weet niet, komen jullie soms eens in dienst op de halve maan? Ivo is de beste Taiwanese, zijn vrouw, Nong. Hè? Dat is de beste Thailand, is van Thailand, ja. En dat is de beste Thai in de omsteken. En, hij brengt me nu steeds in mail. Waarom? Omdat ik regelmatig, als ik een training heb, dan ga ik een steeds in mail bij hem drinken. En hij komt mij aanmoedigen met een steeds in mail. Dat is toch mooi, hè, Don?
0: Ja, mooi. Hè?
1: Dat is toch een mooi gebaar.
0: Ik wou wij water brengen, maar hier aan het kanaal zie ik meer.
1: Oké. Mag ik jullie bedanken en we gaan nog die Italiaanse plaat spelen, zeker? Hè?
0: Non è tempo per noi, Ligabue.
1: Heb je daar platen van?
2: Ik heb wel Italiaanse platen, van die artiest ken ik persoonlijk niet, maar ja, ik ben niet zo thuis in Italiaanse muziek, maar ik heb wel Italiaanse klanten die af en toe komen, heb je dit, heb je dat, en als je dan iets hebt, zijn ze altijd heel enthousiast. Op zijn Italiaans.
1: Don, ga je daar eens naartoe, naar zijn winkel?
0: Ik zou graag willen gaan, zeker. We maken een afspraak zo. Straks.
1: Okay.
2: We zijn heel makkelijk bereikbaar met de bus, dus je moet geen auto nemen dan.
0: Of met mijn driewieler, hè.
1: Oké, dankjewel. En ik zou zeggen tot later, hè.
2: Dankjewel, graag gedaan.
0: Bedankt, fijne dag.

0: Ja, Bartas, jouw gast is nog niet hier, hè? Maar op zich is dat misschien niet een beetje erg, want eigenlijk daar is Ivo hier en die heeft CCML voor mij gebracht. Dag Ivo.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Uw micro misschien iets naar boven. Ja, zo. Ja, hoe gaat het met jou?
1: Goed.
0: Druk vandaag?
1: We hopen het. Het is toch goed weer, dus het zal wel loslopen. En we zien ook de voorbereidingen voor het buffet van morgen.
0: En gaat het morgen terug buffet zijn?
1: Morgen gaan we dat terug opnieuw doen.
0: Dat is dan voor 25 euro, hè, dat je dus een groot buffet geeft. Hè?
1: Ja, dus dan kunnen mensen anderhalf uur komen eten.
0: Thuis, hè?
1: En kiezen uit Thaise gerechten, ja.
0: Ja, de beste Thai van diest en omstreken en verder buiten. Hè?
1: Oh, dank u wel.
0: Dat weet je, hè?
1: Ja, ze doet haar best. Dus ja, ze is van Bangkok en we hebben nu 5 jaar een food truck. Dus ze doet het heel goed eigenlijk.
0: Ja, eigenlijk ken ik jou via Roosje natuurlijk. Hè? Omdat Roosje altijd op de halve maan en dan kwam Roosje... af en toe wel eens even bij jou. Hè?
1: Ja, Roosje de kat van
0: Diest. Roosje de kat in Diest, zo hebben wij elkaar leren kennen.
1: Ja.
0: En zo is het ook dat ik soms aan jou ja, een CCML vraag na een training. Hè?
1: Ja.
0: En je hebt nu die CCML bij.
1: Ik had het
0: hoe mooi.
1: Ik zeg als het komt, dan breng ik u een CCML.
0: Ja, ja.
1: Maar het heeft nu een nieuwe naam. Hè? Het is nu Chocomel.
0: Dat is waar. ja, Bart, heb jij een micro? Ja, toch wel. Nee, toch niet.
1: Het is wel een mooi uitzicht hier, hè?
0: Ja, ja, maar ken je deze watertoren?
1: De toren ken ik van buiten. Dus wij komen heel veel bij Van Zon. En ook hier op de mijn in Beringen. En dan ja, zit je die toren. Hè? Maar ja. Ik ben er nooit niet binnen geweest. Dus ik wist eigenlijk ook niet dat het dit was.
0: Het waren 188 treden.
1: Ja, daar heb je mijn kuiten gevoeld, ja.
0: Toch, ja? Maar je mag nu terug zelfs naar beneden gaan, hè?
1: Dat gaat gemakkelijker, ja.
0: Bart,
2: ja.
0: Heb jij een vraag over Thais eten?
2: Nee, staat hem op? Ja, ik staat hem op, ja. Nee, ik denk dat ik ooit eens een keer naar een Thai ben geweest. Dat was toen ik nog in Stroomijk woonde. En dat was een heel, heel goede Thai op de markt. Maar mijn lievelingseten is oosters eten, ja.
1: Oosters,
2: Chinees
1: ja.
2: eten, ja, ja. Dus, maar ja, diest ken ik een beetje, hè.
0: Ja. Het is ook niet zo ver, natuurlijk.
2: Nee, het is niet zo ver. Dus nee. Zelfs met de fiets.
1: En het wordt ook vers gemaakt terwijl dat gewacht. Ofwel kun je ervoor hem bestellen en dan staat klaar tegen dat je komt.
2: Ja. Maar ik hoorde, jullie hebben een foodtruck.
1: Ja, dus maar, we hebben verschillende foodtrucks.
2: Ja, maar jullie hebben ook een restaurant?
1: Nee. Het is enkel takeaway.
2: Ja.
1: Of ja, aan de half maand staan de tafels, dus
2: juist,
1: kun je ter plaatse eten.
2: Ja.
1: Maar we zijn eigenlijk begonnen in de coronatijd. Hey, ik neem mijn echtgenoot en dat was een takeaway bij ons aan de deur, in Tongerlo Bree. Maar ja, de verplaatsing, er waren wegenwerken en dan was het heel moeilijk omdat de mensen bij ons kwamen. En dan hebben we beslist om een diest een foodtruck te zetten. Dat was eigenlijk niet zo gemakkelijk om de vergunning en alles en de elektriciteit en de plaats en de parking. En dan hebben we dus een concessie overgekocht aan de half maan.
2: Ja.
1: Dat was een hamburgertent die er al misschien 20, 25, 30 jaar staat. Een bus, een marktbus. En die hebben we dus ingericht of heringericht. Ene helft is Thais, andere is het gewone hamburgers, braadworsten, frietjes en zo.
2: Dat is wel heel erg slim, want er zijn mensen die niet oosters gericht zijn en die gewoon oer-Vlaams blijven.
1: Ja, dus we zijn, of mijn echtgenoot is gestart eerst met de Thais en dan met gewoon hamburgers en braadworsten. Maar daar kwamen meer en meer mensen die vroegen, ja, heb je ook geen ijsjes? Want ja, de kinderen zijn erbij en Thais, dat voor de kleine mannen, dat is toch niet dat. En dan, heb je ook frietjes? Ja, nee, ja. Ik zeg vanaf morgen wel.
2: Ja.
1: En zo zijn we eigenlijk een beetje... Doen we een beetje heel veel voor iedereen iets. En ja, het wordt niet op voorhand gemaakt. Dus het wordt allemaal ter plaatse.
2: Hoe lang staan jullie daar al?
1: We
2: hebben
1: die
2: 6 jaar?
1: Concessie gekocht vorig jaar, februari.
2: Ja.
1: En dus we zijn elke dag open. Nu de winter hebben we terug een sluitingsdag. Maar de zomerperiode is het 7 op 7 open.
2: Want daar komt veel volk, hè? Ja. Ook in de winter zijn heel mooi wandelen ook. Hè?
0: Ja, tuurlijk. Je hebt dat, we hebben Kostensbroek, hè? De ooievaars.
2: Ja.
0: En ja, dan kom je voorbij Ivel zijn kraam. En dan... Ja, dan moet je,
1: Nong haar kraam.
0: Alliefst?
1: Nong.
0: Nong haar Nong. Kraam.
1: Thuis niet eigenlijk, maar dus de roepnaam is Nong. Ja, dus Nong thuis niet.
0: En ja, dan moet je daar gewoon stoppen.
2: Ja.
0: Want Ivo en Nong, dat zijn heel vriendelijke mensen.
2: Ja.
0: Anders ging ik er niet apart, dat weet je ook. Hè?
2: Nee, dat is waar.
0: En, ja.
2: Ik vind het heel tof, want Halve Maan, dat ken ik als kleine jongen nog. Ja, dat is daar zwemmen en spelen en zo verder. En dan staat daar een Thais food truck. Dat is heel exotisch.
1: Ja.
2: En dat lijkt anachronistisch, maar dat is eigenlijk ideaal.
1: Ja, het concept is eigenlijk een beetje gebaseerd op vers. Vooral vers, ja. Dat mensen... Dus het wordt ook... En elk gerecht wordt in een pan apart gemaakt. Ja. Dus zij maakt dat... Als je zegt, ik wil pikant, ik wil niet pikant, ik wil dit erin, ik wil dat er niet in. Dat wordt op, ja, gelijk als je wilt, wordt dat gemaakt.
2: Hebben jullie ook, waarschijnlijk wel, hè, vast cliënteel?
1: Ja, dat begint nu eigenlijk dat de mensen meer en meer... We hebben weinig publiciteit gemaakt om het Thais gedeelte. Ja. We hebben er wel Thaise vlaggen opgehangen en zo en ja, het is een beetje... Maar heel veel mensen denken nog altijd dat het de hamburger, klassieke hamburgertent is. Of hotdogbarak, wordt het ook nog eens genoemd.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar ja, het begint te vlotten en mond-aan-mond reclame. En de porties zijn goed qua prijs. En ik denk dat de meeste mensen content zijn. Ja.
2: Mond-aan-mond reclame is heel erg
1: belangrijk. Ja, ja.
0: Ja, vandaar deze reclame nu op de radio, hè?
2: Ja.
1: Nou, dank je wel.
0: Dat moeten we meer doen, denk ik. Hè?
2: Ja, dat is lokaal steunen. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. Ja.
2: Ja.
0: Oké, okay, Ivo, wil jij nog groeten doen aan iemand?
1: Groeten aan iedereen die ik of mij kent.
0: Ja,
1: en
0: okay.
1: Aan de klanten van Tijsjeni dan. Maar Kohom, Thai Wok. Of dat was de takeaway in Tongerlo. Nu noemt het Kohom Thai Food en Burgers. Aan de Halve Maan.
2: Ja.
0: Je mag nog een plaat kiezen. Welke plaat zou je nu graag horen?
1: Iets van de Skeps.
2: Goh, de Skeps.
0: Iets van de Skeps.
1: Ja. Goh,
0: ja?
1: Kijk, die mannen zijn ook van diest.
0: Ja, van diest. Ja, ja, ja,
2: oh, nooit van gehoord van de Skeps. En welk nummer mag het zijn van de Skeps?
1: Kies maar.
2: Ja, het zijn moeilijke tijden, hè?
0: Hard Times.
2: Hard Times? Ja. Zullen we dat spelen? Ja, ja. Dat is een goeie? Oké.
0: Okay.
2: Okay. Royalty in Exile. Dit is Hard Times.
0: Ivo, Eerle, dankjewel dat je hier was. En ook voor de chocomelk. Want ik mag steeds wel niet meer zeggen. Dat is juist.
2: Oh, dat was een verkeerde. Maar dit is een bel. Hard Times van de Skeps. Heel erg bedankt. Ivo.

0: Skeps. Heel lang geleden had ik een verleden bij Skeps. Maar dat is al heel lang geleden, gelukkig. Hè. Bartas, yes. Je zit op je plaats, hè?
1: Ja, ik weet niet of ik op mijn plaats zit.
0: We hebben ook Christos Pistolas. Ken je hem?
1: Ja, maar hij kent mij niet.
0: Hij kent jou niet, nee. Maar jouw kinderen gaan wel...
1: Ja, onze jongste. Die gaat zit in het laatste jaar. In de hip. Ja. En meneer Pistolas kwam zich voorstellen. En dat was een hele vlotte voorstelling. En ik hoorde meneer Pistolas, ik mag Christos zeggen misschien?
2: Absoluut. Ja, okay.
1: Graag. En ik zag, ja, dat is een mens die zit al een tijdje in het onderwijs. Ik had de mail ook eens gehad via Questie. Een vreselijk platform, maar daar kan u niks aan doen. En dat was een hele mooie uitleg. En dat waren wij niet gewoon. Dus ik zeg, de school zal wel in goede handen zijn nu.
2: Ik ga zeker mijn best doen.
1: Ja, ja, ja. Maar ik had al meteen een vraag. Want u hebt een hele geschiedenis in het onderwijs. Een heel mooi boek geschreven. Hoe komt u een paal terecht?
2: Dat is eigenlijk louter toevallig. Mijn verhaal in mijn vorige school ging eindigen. En ik moest absoluut iets anders zien te vinden voor... voor het begin van het nieuwe schooljaar. Eigenlijk zat ik meer in de richting van het secundair niveau en hogeschool eventueel te kijken. Maar toevallig een vriend die hier werkzaam is in Beringen, Paal, belde mij en zei, Christos, dat is een school voor u. Dat is echt wel een plek waar jij zou kunnen... Dat is eigenlijk wel de ideale plaats voor jou. En aanvankelijk was ik niet echt overtuigd, omdat mijn focus lag niet terug naar het basisonderwijs. Maar dan ben ik toch even gaan praten met hem en hij heeft mij eigenlijk overtuigd en de school heeft mij gecharmeerd. De plek, Paal. Ja, ik ben als tiener ben ik hier in Beringen, in de mijnschool vroeger naar school geweest, dus ik kende eigenlijk de regio. Ook de radio kende ik wel, want ja, ik ben zelf afkomstig van Heusden-Zolder tegen Koerselaan. En deze côté hier was mij niet vreemd. Dus ik vond het ook een klein beetje een soort van thuiskomen. Zo, na zoveel decennia, hè, want ik ben in de jaren 80 hier op school geweest, eind 70, 80. Ja, en het voelde een beetje als thuiskomen. En als ik de school binnenkwam, de gebouwen, had ik een gevoel van, ja, dit is het. Ja. Het is een mooie plek.
0: Je kende de radio ook.
2: Ja.
0: Maar eigenlijk, vroeger was het Benelux, maar nu is het BNL.
2: Juist.
0: We zijn veranderd. Bewust niche luisteren. Dus jij hebt hoogstwaarschijnlijk Radio Benelux nog voor.
2: Ah ja, ja, absoluut. Ja, ja,
0: maar dat hebben we begraven in... Dat is begraven in 1 februari, denk ik. Ik
1: denk het, ja.
0: Ja, ja. En we zijn vanaf nu BNL, ja. Bewust niche luisteren. Wij doen een beetje hetzelfde, zoals jij met je boek Onderwijzen... In tijden van verschil. Vertel eens, hoe moet je vandaag de dag gaan onderwijzen? Ik had hier gisteren Ben Lambrechts, die ken je ook.
2: Absoluut.
0: Die heeft nu een minister als leerling. Hè?
2: Student.
0: Dat ga jij nog niet meemaken, denk ik. Hè? Dat er een minister bij jou les komt volgen.
2: Wie weet, waarom niet?
0: Wie zou je graag hebben als... Ja, welke minister zou bij jou op school kunnen les krijgen?
2: Ze mogen allemaal komen.
0: Ze
2: zijn allemaal welkom. En ik denk dat HIP een plek is waar elke minister iets kan leren. En dat is wat ik eigenlijk ook... Want ik heb een aantal jaren... Ik ben zelf leerkracht geweest in het secundair onderwijs. En nadien ben ik naar het basisonderwijs getrokken als directeur. En nu de voorbije 3 jaar was ik directeur in het secundair onderwijs. Ik heb mij altijd, eigenlijk ook al van toen ik leerkracht was, was ik overtuigd dat leerkrachten in het secundair onderwijs en in het hoger onderwijs, docenten, echt wel iets zouden kunnen leren in het basisonderwijs. Van hoe dat onze meesters en juffen omgaan met kinderen is essentieel. Dat is eigenlijk een basis... Ja, die ook een stuk een rode draad in mijn boek gaat over die menswording. Hoe dat je het ook draait of keert, in elk niveau van het onderwijs zijn we met menswording bezig. Wij vormen mensen die de toekomst gaan bepalen later. De 2,5-jarige kleuter die bij ons binnenkomt, gaat binnen 20 jaar als jongvolwassenen de maatschappij mee vorm mogen geven. Daar moeten we ons bewust van zijn. En hoe hoger dat je gaat in het onderwijs, in het secundair onderwijs, leerkracht, in het hoger onderwijs, docent, op universitair niveau, vergeten we denk ik een stuk de missie van menswording. En die wordt meer en meer vervangen door het vakgebonden aspect, wat ook ontzettend belangrijk is. Ik pleit eigenlijk in mijn boek voor een samenspel tussen kennis en menswording. En dat is wat ik ontzettend belangrijk vind. En dat moeten we blijven behouden in elk niveau.
0: Bart, wat denk jij daarvan? Want ja, jij bent ook leraar, hè? Dus jij kan je hebt er ook een ander zicht op als ik natuurlijk.
1: Ja, het is nu wel zo. Ik zit, ik denk, 25, 26 jaar in het vak. Secundair, vooral tweede en derde graad. En dan, je denkt heel, je zou dat wel moeten, als professional zou je heel veel moeten nadenken over onderwijs. Je maakt fouten en je leert ervan, want van het ogenblik dat je fouten maakt en niet van leert, dan faal je. En je moet in het onderwijs, dat de leerlingen, de kinderen verdienen dat, dat zij les krijgen van mensen die dat willen, die willen lesgeven met een bepaalde passie. En wat ik ontdekt heb is dat wist ik al eerder, maar het wordt mij bevestigd na al die jaren, dat het begint in het kleuteronderwijs. En wij moeten, en dat zegt u ook, hè, in het boek ook, wij moeten ons aanpassen aan de tijd. Het woordje school, dat komt van het Oud-Griekse scholijn, en dat betekent vrije tijd. Vroeger was dat ook zo. De kinderen die, of de ouders die de tijd hadden en die het geld hadden, die stuurden de kinderen naar school. Dat was onder de olijfboom en die kregen dan les van de pedagogos. Maar tijden veranderen. En als Alexander de Grote heeft gezegd van ja, nu moeten de mensen naar school, dan was dat niet om de mensen de wereld te laten kennen, was dat gewoon puur economisch. Van kijk, ik spreek een taal en iedereen moet diezelfde taal spreken. Dat is ook de realiteit. School is democratisch geworden omwille van economische redenen. Dat moeten we allemaal meenemen. Maar dat betekent nog niet dat we het gewoon moeten laten betijen. We moeten inderdaad beginnen bij het begin en dat is... Hoe leren mensen? En wij maken elke dag connecties letterlijk in onze hersenen. Doet het bijna letterlijk. Dan weet je, oké, daar moeten we op inzetten. En we krijgen minder en minder tijd. En ik dacht van, goh, waar moet dat beginnen? En dat moet beginnen in de kleuterschool. En daar is veel te weinig aandacht geweest voor de kleuters. Nu heb ik wel gemerkt dat de laatste jaren dat er wel meer en meer gelukkig aandacht is voor de kleuters. Omdat men teruggaat naar de basis van hoe leert een kind, een volwassen uiteraard ook. Dus dat vind ik wel heel erg belangrijk. Als wij leerlingen binnenkrijgen van het secundair, dan zeggen wij geregeld van hoe, die kunnen dat niet of wat. Dan is het dan heel vaak, ik heb collega's, die zeggen dan, ja, dan kunnen we niks mee. Hè. Ja, dan moeten we maar hier en daar wat maatregelen treffen of dit of dat laten. Maar dat is fout, hè. Dat is fout. En dan hoorde ik, want op YouTube heb je dan ook uw gesprek gehoord. Dat was voor de universiteit, denk ik.
2: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
1: En dacht van, ah, inderdaad, maar gelukkig meer en meer mensen zijn er terug bewust van, kennis is heel erg belangrijk. En het moet niet zomaar zijn van, ja, ze moeten van elkaar leren. Nee, er moet een serieuze basis zijn en dat begint in de kleuterschool. Ik ben wel heel blij dat daar wel veel meer aandacht is.
2: Ja. Ja, ik ben daar volledig mee eens. Ik denk dat we echt wel, we moeten zeker kennis opnieuw in de kijker plaatsen. Het gevaar bestaat alleen dat wij, en dat zie je, dat hoor je, dat voel je ook nu bij heel veel mensen, zowel in het werkveld als in de academische wereld, is dat men heel fel de focus legt op kennis en andere zaken minimaliseert. Zoals competenties, ervaringen, die worden meer en meer weggedrukt. En die fout mogen we niet maken. Want dan gaan we eigenlijk... Ik gebruik, Ik gebruik niet graag de metafoor van de slinger. Ik vind het een foute metafoor. Maar nu dient dat wel even. Als wij niet opletten, gaan we weer hetzelfde aan de hand hebben. En dan gaan we... De slinger is dan zo fel doorgeslagen naar kennis, dat we eigenlijk vergeten dat we met mensen te maken hebben. En dat, zoals je zegt, is het ook ontzettend belangrijk om heel de context waar het leren gebeurt, om die niet te vergeten. Die context is vandaag veel complexer als pak 10, 20, 30 jaar geleden. Toen ik in de lagere school zat in de jaren 70, onze wereld was klein, was beperkt, was behapbaar. Ook in locatie. Wij waren gebonden aan waar ik geboren en opgegroeid ben, aan de cité waar ik... Dat was onze wereld. Dat was eigenlijk... En één keer per jaar trokken wij naar Griekenland met de auto, een lange reis doorheen Europa, en dan zagen wij de wereld. Maar vandaag, de wereld staat voor elk scherm. En elk kind heeft een... Dat is maar één aspect, maar de complexiteit is vandaag van die mate dat wij daar rekening mee moeten houden. En ik... waarschuw ook heel dikwijls als mensen proberen oude remedies naar boven te halen en zeggen, ja, maar toen hadden wij dit en dat moeten we terug gaan doen. En ik denk niet dat dat gaat werken. Ik denk dat we echt wel moeten rekening houden met de brede context, de complexiteit van de maatschappij en ook de noden die er vandaag zijn in de maatschappij. Want we kunnen bijvoorbeeld artificiële intelligentie zomaar niet negeren. Gaat niet. Of we dat nu willen of niet, we kunnen dat niet negeren en we gaan daarmee moeten omgaan. Hoe gaan we dat zelfs bij de kleuter al een stuk aanbrengen? Op welke manier gaan we daar al een stuk mee om? Hoe gaan we dat introduceren en hoe gaan we zorgen dat die kleuter later als in de lagere school, in het secundair en verder in haar of zijn leven, hoe gaat die daar mee leren omgaan?
0: Ja, maar als je dan zegt hoe dat het moet, hoeveel jaar gaan we daar dan over doen om het terug veranderd te zien? En niet op die manier die dat sommigen zeggen, nee, op een nieuwe manier. Want daar steekt ook heel veel tijd in.
2: Daar steekt zeer veel tijd in. En ik denk dat we de koppen bij elkaar moeten steken. Want wat wij nu merken in het onderwijs is dat er een sterke polarisering aan de gang is. Op elk niveau. En mensen die, ook academici, die als je sociale media volgt, dan is het gewoon... Maar moeilijk om te bevatten hoe dat zij omgaan met de wijsheid die elk van hen eigenlijk heeft. Er is wijsheid langs beide kanten, langs verschillende hoeken. En men gaat daar niet op de correcte manier om. We hebben tijd nodig daarvoor. Het is moeilijk om dat in jaren uit te drukken. Maar het eerste wat we moeten doen is de koppen bij elkaar steken en een strategie uitwerken die voor iedereen werkbaar is.
0: Ja, zoals dat Frank Boeijen zingt, zijn we de weg kwijt.
2: Nee, ik denk het niet. Ik geloof daar niet in. Ik ben positief ingesteld. Ik geloof niet... We moeten opletten voor fatalistisch denken, dit gaat ons niet dienen, nee. Als wij negatief denken. Dit is eigen aan onze tijd. De situatie waar we nu zitten is eigen aan deze tijd. En we moeten geloven dat we hier uit gaan geraken. Ook hier gaan uitgeraken. Dus ik geloof niet dat we de weg kwijt zijn. Nee. Ik wil dat niet geloven. Ik denk dat wij bezig zijn met een strijd, met een debat. En dat debat moet objectief en wijs gevoerd worden. En naar elkaar luisteren, dat is eigenlijk...
1: Ik denk inderdaad dat het een van de grote problemen is. Dat de koppen niet bij elkaar gestoken worden. Maar je hebt daar tijd voor nodig. En die tijd die wordt niet genomen. Maar dat is logisch, hè, want we hebben het over de moderne tijd. Alles moet snel gaan. Kinderen moeten alles meteen kunnen begrijpen. Nee, het brein dat wij hebben, dat is iets van de eerste mens, van honderdduizenden jaren geleden. Het is niet omdat we nu AI hebben dat wij helemaal anders denken of zo. Nee, wij zijn nog altijd die biologie, we zijn nog altijd de Homo sapiens sapiens. Dus daar wordt geen rekening mee gehouden, of er wordt te weinig rekening mee gehouden, omdat alles sneller en sneller moet gaan. En als er geen tijd wordt genomen, ja, dan zoeken mensen, en dat is heel erg logisch, want de mens is van nature heel gemakzuchtig. Er is pas verandering als er een noodzaak is. Dus als iets niet vlug genoeg gaat, dan zoekt men meteen naar een, in zijn verdedigingsmechanisme zoekt meteen al naar verklaringen. En in het onderwijs heet dat labelen. Er wordt heel veel gelabeld. Ik neem aan dat ik ook een of ander label had toen ik in de lagere school zat. Ik ben nooit naar een dokter geweest, nooit naar een psycholoog geweest, dus nooit getest geweest. Ik deed gewoon mijn best, of wat ik dacht dat mijn best was. Maar tegenwoordig, als je niet de juiste resultaten haalt, ja, dan zoekt men meteen naar een reden. Nee, en dat is het grote probleem, denk ik. Er wordt geen verantwoordelijkheid meer genomen. Een kind kan dat niet zelf, die moet geholpen worden. Een volwassen, die zou dat moeten kunnen. We weten, ons brein is ongeveer op 26, 27 jaar is ons brein helemaal ontwikkeld. En dan kunnen wij een breder beeld hebben. Maar dat kan ondertussen wel geoefend worden. Maar al dat labelen en meteen maatregelen treffen. En ik denk dat. En ook in de lagere school is dat ook zo. In de kleuterschool begint dat ook. Ja, die kan niet stilzitten, dus die heeft ADHD. Ja, hallo. Dat zou wel iets van zijn. Maar het is niet omdat je dat labelt, dat je dan moet zeggen van ja, die moet een aparte hoek krijgen in de klas. Daar moet al drie zorgjuffen moeten daarop. Nee. We moeten de tijd nemen. Maar dat is het moeilijke, denk ook aan de job van directeur zijn. Want jij moet rekening houden met de leerling, met de ouders, met het schoolbestuur, met de leerkrachten, met de overheid. Doe het maar, ga daar maar eens aan staan. Maar helaas is dat wel hetgeen dat we moeten doen. En ik denk, als je als directeur jouw lerarenkorps meekrijgt, dat het al iets gemakkelijker is. Als je de ouders kan... wijsmaken niet, maar kan vertellen, kan informeren van kijk, zo werkt het. We moeten de tijd nemen en de kinderen die hebben allemaal hun eigen tempo om dingen te leren. Maar daar gaan we voor. Dan worden de ouders misschien ook wat rustiger. Als wij, ons oudste, die heeft ook in die school gezeten, die is haar eerste jaar verpleegkundige gestart, 2 weken geleden.
0: Is goed gekomen dus.
1: Ja, maar wat ik wilde vertellen is, baby, peuter, ze moet naar het toilet gaan, dus op potjestraining. Wij gaan naar een infoavond, omdat wij goede ouders willen zijn, gaan we naar een infoavond over potjestraining. En het eerste wat daar gezegd wordt, ieder kind, iedere kleuter, peuter, baby, heeft zijn of haar eigen tempo. Die gaan aan de kleuterschool en dat wordt vergeten. En dat is, ja, dus de biologie wordt een beetje vergeten. En ik denk inderdaad dat je daar tijd voor nodig hebt. Natuurlijk, ja, als je 2 maanden vakantie hebt, dan heb je 10 maanden. En 10 maanden is veel te weinig tijd, denk ik.
2: Ja, ik moet dat zeker bijstaan. En er zijn een aantal zaken die echt wel ontzettend belangrijk zijn, die je nu verteld hebt, waar we echt wel als onderwijsmensen, hè, op welk niveau dat je ook staat, dat we echt wel moeten rekening houden. Een van de zaken die ik nu de voorbije weken ook probeer duidelijk te maken, ook in mijn team, is rust. Waar je dus die rust opnieuw creëren. Rust is ontzettend belangrijk, omdat wij van hogerhand, van onze minister, een aantal uitdagingen hebben gekregen die wij heel snel moeten implementeren. En ik wil het niet hebben over de uitdagingen op zich, want die zijn valabel, daar twijfelen weinig mensen aan. Maar het tempo, wat je ook zegt, is ontzettend belangrijk. En daarin moeten wij echt wel gehoord worden dat tempo nu wel eventjes te vlug gaat, te snel gaat. En we hebben rust nodig in het onderwijs om dat te doen wat we moeten doen, waar iedereen verwacht dat wij moeten doen. Kinderen opleiden, opvoeden, aanleren, alles helpen in de leerontwikkeling om mens te worden en om later de maatschappij vorm te geven. Wat ik ook heel belangrijk vind, wat je gezegd hebt, is ook dat labelen. Ik denk dat we inderdaad wel... Wij weten meer. Dat is een feit. We weten nu meer over het kinderbrein, het puberbrein. We weten meer over hoe dat de zaken functioneren. En hoe dat leren in zijn werk gaat. Niet alles is geweten, want ook daar zijn wel tegenstellingen in. Maar wij proberen daar rekening mee te houden. En we proberen dingen te benoemen. En daar begint het bij. Door dingen te willen benoemen, moeten we heel goed opletten dat we niet overbenoemen, niet over gaan labelen. Uiteraard bestaat er iets als ASS. Er bestaat ook iets als ADHD. Die dingen weten we dat die bestaan. Maar hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we daarmee... hoe zorgen we... Want een ander woord dat ik hier heel graag gebruik is inclusie. En we moeten zorgen dat ook die kinderen hun plek hebben in de kleuterklas, in de lagere school, in het secundair, in het hoger onderwijs, zodat die daar kunnen mens worden en vakman worden en vakvrouw worden en alles waar zij van dromen. Als wij te ver gaan labelen, te veel gaan labelen en te complex onze klassen te complex gaan organiseren, dan hebben we daar geen overzicht in. Dan krijgen we dat niet gebolwerkt. Dan is de vraag die in het onderwijs gesteld wordt, ja, geef ons maar middelen, hè, om dit te kunnen doen, ook legitiem. Maar we weten dat dat niet kan. Er zijn niet genoeg middelen om dat allemaal op te vangen. En waar gaan we naartoe? Naar kleuterklassen waar 5 kleuterleerkrachten aanwezig zijn om alles op te vangen? Ik denk niet dat dat de juiste manier is. Ik denk niet dat we daar... Maar kleuterleerkrachten hebben ook wijsheid die ook wel best gehoord wordt. En dat is wat ik dan ook bedoelde. Maar laten we de koppen bij elkaar steken. En niet alleen academici die met de minister gaan samenzitten om vanuit een pedagogische insteek en een academisch breed onderzoek gaan kijken wat goed is voor die kleuterleerkracht. Hoor die kleuterleerkracht ook eens. En niet alleen een selectie van kleuterleerkrachten die de minister... Nee, probeer een meer breed participatief debat te organiseren daarom. Neem de tijd, zoals je zegt, neem de tijd om dit echt, goed te doen werken. Om dit haalbaar te maken ook voor iedereen.
1: Ja, in het belang van de leerling. We zitten met heel veel leerlingen die dyslexie hebben. Je hebt dat in allerlei vormen, dyslexie. En ik ken een aantal ouders en die zeggen van... Ik wil geen speciale maatregelen voor mijn zoon of dochter met dyslexie. Ik wil gewoon dat de leerkrachten weten. En dat daar rekening mee gehouden wordt. In die zin van, kijk, laat u wat meer oefenen. Maar het is niet zo, dyslexie. Ah, we gaan geen fouten aftrekken, voorspelling, dat doen we. Nee, dat is het niet. Die ouders vragen dat... De ouders die echt bezorgd zijn over de toekomst. Ieder ouder is bezorgd over de toekomst, maar ouders die wat verder denken, die denken van, nee, daar moet meer geoefend worden. Geef die leerlingen wat meer tijd. En dan zijn ze, zoals u zegt, klaar om verder te studeren, om de wereld te begrijpen. Maar als jij leerlingen met dyslexie een aantal dingen ontzegt, zoals verantwoordelijkheid nemen, het oefenen, ja, op een gegeven ogenblik gaan die verder studeren en daar zijn geen hulpmiddelen meer. Tegenwoordig weer wel, maar dan gaan ze werken. Oei, ja, ik kan dat niet lezen. Dan moeten ze mij vertellen. Dan moeten ze in mijn oor fluisteren, want anders kan ik mijn job niet doen. Ja, zo gaat de wereld niet. Terwijl we weten, mensen met dyslexie bijvoorbeeld, die kunnen lezen, die kunnen schrijven, maar die hebben dat via een omweg nodig. Geef tijd om die omweg te leren kennen en daaraan te werken. En dat, denk ik, die verantwoordelijkheid nemen, dat is... Ja, we moeten niet constant over uitdaging hebben, maar dat is wel de uitdaging. En een kind kan dat niet alleen.
3: Nee, ik wil het toch wel hebben over die ADHD. Hè? En over dyslexie wil ik het ook wel hebben. Gisteren hadden we hier de BXL-directeur, Ben Lambrechts. En Ben Lambrechts die zegt gewoon... Jij was erbij, denk ik, hè Bart? Ja, ik heb gewoon ADHD. Je hebt het over dyslexie. Als ik me niet vergis, zijn er heel wat mensen, zoals Bart Peters bijvoorbeeld, die heeft blijkbaar ook dyslexie. Dat is, eigenlijk zijn dat creatieve mensen. En we moeten die creatieve mensen op een andere manier gaan gebruiken. Dat is een mening die ik heb. Is dat de juiste mening?
2: En ik denk dat het een valabele mening is. Ja. Ik denk echt wel dat inderdaad zo is. En dat is wat, denk ik, wij ook bedoelen als we zeggen dat labelen. Het is goed dat wij weten van waar dat het komt en dat we daar rekening mee houden. Maar laten we opletten met daar over te willen maatregelen nemen. Hoe moet ik het zeggen?
1: Ja,
2: wij moeten daar inderdaad rekening mee houden, want iemand met ADHD heeft bepaalde kenmerken. Iemand met ASD.

0: moeten we blijven ontwikkelen. Of dat nu iemand is met dyslexie, of met ASS, of met ADHD, of welk ander kenmerk ook. Ja, laten we dat... wij moeten blijven geloven dat ook daar heel veel te bereiken. Want dat je daar ook ver mee kan geraken.
1: Ja, je bent nu sinds september, denk ik, ben je directeur geworden. Ja, je bent nu ook nog een team aan het zoeken. Of is dat, staat dat team er al?
0: Nee, het team staat er. Het team... en ik heb het geluk een sterk team te hebben. Mm-hmm. Er is uiteraard in elke school zijn er aandachtspunten. Iets wat ook... wat zeker ook belangrijk is, is dat wij verder blijven professionaliseren. We hebben nu heel wat nieuwe uitdagingen gekregen met de nieuwe minimumdoelen, met alles wat op ons... We hebben een nieuw leerplan dat we moeten implementeren. En daar is professionalisering voor nodig. Een nieuwe minimumdoelen, nieuwe leerplannen, ja, daar, die dragen ook een zekere visie. En die visie, die moet in je DNA zitten. En dat krijg je niet zomaar met artificiële intelligentie ingespoten. Dus je moet daar echt wel mensen de kans geven om te professionaliseren. Ik heb vanuit mijn opleiding als antropoloog... Mijn opleiding als antropoloog ook leren participatief observeren. Dat is zo'n manier waar in de antropologie heel veel gebruikt wordt. En ik loop constant rond met een notitieboekje. Ik zie heel veel zaken, ik noteer heel veel dingen. Dynamieken, uitspraken die gedaan worden. Alles eigenlijk wat ik zie. Zowel van leerkrachten, ouders, leerlingen. De jongste kleuter, waarom die daar in de hoek alleen staat. Misschien heeft hij gewoon dat nodig. Maar dat zijn allemaal zaken, elementen die je moet noteren. En daaruit probeer ik dan ook te kijken, wat heeft mijn school op dit moment nodig? Ik zie dat er een ontzettend enthousiast team aan het werken is, maar ook mensen die zoekende zijn, die worstelen. Van hoe gaan we hier dat nieuwe leerplan implementeren? Mensen die bezorgd zijn, leerkrachten die niet goed weten, gaan wij dat kunnen? Gaan wij dat halen? Er zijn echt wel bekommernissen, maar vanuit die bezorgdheid, vanuit die vakbezorgdheid, ik wil mijn job goed doen.
2: Ja, dat moet ik wel bevestigen, het is een heel sterk team. Mijn drie kinderen zijn daar naar school geweest, onze jongste nog altijd. En dat was vorig jaar had die juf Chloe. En juf Chloe is pas afgestudeerd en dat was haar eerste jaar vorig jaar. En juf Chloe die had het over planning, die had het over herhalen, die had het over constant bezig zijn. En onze jongste die was elke dag 20 minuten, een half uur bezig voor het school. Wat vrij lang is voor een langere school, maar ik vond dat prima. En die deed dat en het was duidelijk, want duidelijkheid is alles. En ik zeg van, zo een jong leerkracht, en die heeft het over de dingen die ik, waar ik, want ik ben ook leercoach, die heeft het over de dingen waar ik het ook over heb met mijn collega's leercoaches. En ik geef dan ook mijn leercoach sessies tijdens de middag. En af en toe ga ik eens naar een school en hebben we daar een infoavond. Geef je dan aan de ouders en aan de zesdejaarsleerlingen. En denk van, goh, er is nog hoop op de toekomst. Want dat is een jonge leerkracht, een jonge vrouw. En die doet dingen die andere jonge vrouwen of jonge heren die pas in het onderwijs komen, die doet zij wel en die andere doet dan niet. En denk van, oh, daar is nog iemand met passie. Maar er zijn nog andere leerkrachten, juffen. Want er zijn niet zoveel meesters. Hè. Dat is eenmaal zo. In het onderwijs, in het lager onderwijs en het kleuteronderwijs zeker niet.
1: In Nederland is dat nog erger blijkbaar. Hè?
2: Ja. Ja.
1: 1 op 5 is dan man en man in het lager onderwijs.
2: Ja, maar ik denk dat is in een palen
0: dat
2: ook.
0: Ook zo.
2: Ik zie daar wel een evolutie. Als ik kijk naar de oudste en nu de jongste. De jongste moet veel meer doen dan de oudste. Dus ik denk van, goh, er is een kentering. Hè. Dus niet alles is zwart. Hè. Er is, uiteraard moet je altijd perspectief hebben, anders dan kan je best stoppen met ademen. Gelukkig is er perspectief. Hè. En dat is daar wel aanwezig. En dan, want ik heb het nu over juf Chloe, maar er zijn nog andere veel. Al de juffen die mijn kinderen hebben gehad zijn heel goed geweest. En dan denk ik van, ja, dat is er nog. En dat is heel erg belangrijk voor het vertrouwen die de ouders nodig hebben in een school. Ja. Dat is inderdaad zo.
0: Dat is inderdaad ontzettend belangrijk dat we dat goed beseffen. We hebben mensen die willen en die geloven en die sterk zijn en die groeien. En het zijn

0: En die leerkrachten die ook de anderen gaan meesleuren in een dynamiek van positiviteit. Het begint natuurlijk ook allemaal bij de dynamiek die je creëert ook in je school. En die je als directeur natuurlijk ook moet koesteren. Als ik binnenkom in de school en ik met een bedrukt gezicht en ik zeg geen goeiedag, en dan zet ik de trend. Als ik binnenkom fluitend, bij wijze van spreken, en ik groet iedereen en hey, goedemorgen, hoe is het? Heb jij goed geslapen? Van de jongste kleuter tot mijn oudste collega. Ja, dan geef je een heel andere sfeer. En het is niet gemaakt, want ik zou niet anders willen naar school gaan dan zo. Als ik mijn auto, de deur van mijn auto dicht doe en ik stap op het schoolterrein, dan ben ik directeur van deze school en een gelukkige man om directeur te zijn en deze job ook te mogen uitvoeren. Als ik dat niet uitstraal, ja, dan ga ik een negatieve dynamiek creëren in de school. Dat is ontzettend belangrijk. Uiteraard moet je wel authentiek zijn. Want dat is, als dat gemaakt is, dan voelen de jongste kleuter voelt dat. Dat is wat ik geleerd heb. Dat is iets wat ontzettend belangrijk is. Je moet dat echt wel willen. Die motivatie moet erin zitten. De goesting, om het in het Limburgse te zeggen, moet echt wel oprecht zijn.
1: Want onderschat de lerarenkamer niet, hè? Dat is daar, soms is daar oorlog. Ja. Nu op de speelplaats bij de kleuters, als in Geel, zit ik nu in de laatste 8 jaar, denk ik, want daarvoor zat ik in Brussel. Keek ik uit, het was een jaar dat ik een lokaal had, en ik keek uit op de speelplaats van de kleuters. Dat is oorlog. Dat is oorlog tijdens speeltijd. Ongelooflijk. En dan zie je daar 1 of 2 kleuterjuffen die daar rondlopen. Die krijgen niet alles opgelost. Maar soms moet je wat oorlog voeren om jezelf te leren kennen enzovoort. Maar in de leraarskamer zelf, waar ik door omstandigheden, omdat ik de druk heb, niet zo vaak ben. Maar daar, die sfeer is soms heel bedrukt. Maar ieder leerkracht is een mens. En ieder mens heeft zijn kader. En heeft zijn slechte nacht gehad. Of heeft zijn problemen thuis of wat dan ook. Zoals de leerlingen dat ook heeft. En inderdaad, die authenticiteit is ontzettend belangrijk. En als je daar rekening mee kan houden van... Ja, ik ken die collega en ik weet ongeveer hoe dat die is. Dus ik ga daar op een bepaalde manier mee om weg moeten. Dan los je al heel wat op, denk ik. En voor een directeur moet je me... inderdaad heel veel rekening houden. Dus ik denk dat u kapot bent na een dag.
0: Absoluut. Ik heb thuis ook niks te zeggen. Hè. Dat is daarom dat ik directeur geworden ben. Dan heb ik tenminste iets te zeggen. Ja, ja. Nee, dat is niet waar. Ik heb een heel lieve vrouw die heel begripvol is. Ja. En mij de ruimte geeft. Ja. De ruimte geeft om te zijn wie ik ben. En ja, anders had ik ook geen boek kunnen schrijven, want die steun heb je nodig. Maar ik ben inderdaad, als ik thuis kom, ben ik op. Dat is, maar dat heeft ook wel... Ik heb nu nog niet de routine. De routine die nodig is om alles in de hand te
1: hebben. Men zegt dat zo ongeveer 5 jaar duurt.
0: Ja,
1: dat je zelf ongeveer 5 jaar moet tijd geven.
0: Dat klopt. In mijn vorige basisschool heb ik 6 jaar gewerkt. En toen die routine kwam, wilde ik vertrekken, wilde ik een nieuwe uitdaging. Dus misschien heb ik dat als mens ook wel nodig om die uitdaging en die...
2: Denk je dat je nog ooit jouw oude... want je bent archeoloog. Denk je dat je ooit nog terug naar Griekenland gaat om de archeoloog uit te hangen? Want dat kan ik ook wel van jou...
0: Dat was mijn eerste liefde, om het zo te zeggen. Kunstgeschiedenis. Ik moet zeggen, als kind ben ik altijd heel graag bezig geweest met geschiedenis, met kunst, met archeologie. En dat was ook de reden waarom dat ik op mijn 18e vanuit een technische school, want ik heb een A2 elektriciteit, altijd handig voor een directeur in het basisonderwijs, ben ik kunstgeschiedenis en archeologie gaan volgen, omdat dat eigenlijk mijn liefde was. Dit wilde ik doen. Maar eind jaren 80, 88 ben ik afgestudeerd. Ja, waren er niet echt veel arbeidsmogelijkheden voor een kunsthistoricus of een archeoloog. En eigenlijk heb ik het ja, heb ik het stuk archeologie een stuk laten varen. Ik schilder nog wel. Hè. Ik ben wel nog wel met kunst bezig. Ik heb in de loop van mijn carrière ben ik ook gids geweest in het Jubelparkmuseum. Ik heb grote tentoonstellingen mogen gidsen. Ja, af en toe ben ik daar ook wel mee bezig, vooral in hobby-sfeer, zeker met het schilderen. Want de kaft op mijn boek is een schilderij van mij.
2: Dat is een schilderij van jou?
0: Ja, ik werk met stucco. Stucco antico, wat vroeger in de Italiaanse palazzi werd gebruikt. Maar ik denk niet dat ik met archeologie op dit moment... Op dit moment ben ik volledig into onderwijs. Dat is voor mij eigenlijk op dit moment mijn liefde. Want ik ben op dit moment ook met een tweede boek bezig. Daar ga ik iets meer tijd voor nodig hebben. Maar ook dat gaat over onderwijs.
1: Is de uitgever is die dwingend op gebied van tijd? Of krijg je de tijd om...
0: Ja, ik heb de tijd. Over dat tweede boek heb ik eigenlijk nog niet met de uitgever gesproken.
1: Is dit een primeur? Dat u met een tweede boek gaat beginnen?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Ah, dank u.
0: Eigenlijk wel. Eigenlijk is het een... Ja, het tweede boek gaat over hoe dat schoolruimtes een levend weefsel zijn voor pedagogie. Ja. Omdat elke ruimte in de school... Het gaat vooral ook meer vanuit een antropologische invalshoek. Ja, ja. De ruimte als pedagogische ruimte.
1: Dus terug naar de basis.
0: Ja, ja, eigenlijk wel. Van hoe dat, welke manier dat we echt... Ja, de ruimte zien als onderdeel van...
2: Oké, onze volgende gast is Koen Timmers. Ken je die?
0: Ja, zeg me iets, ja.
2: Zegt u dat iets? Hij is hier. Hij zit daar. Ken je hem?
0: Ja, van ziens, maar... help mij. Help mij, Koen.
2: Hij heeft ooit meegedaan met de beste leraar van de wereld.
0: Juist,
2: maar,
0: juist.
2: Maar hij doet dat nu niet meer... Je doet nu NGO's, denk ik, Koen? Ja, oké. Okay. Hij zit nu in een NGO. Vorige week was hij nog in de Klimaatweek in New York. En hij komt nu praten. Misschien is het wel een idee om jou bij aan de tafel te zetten.
0: Ja, graag. Heel graag. Heel graag.
2: Als Koen dat ziet zitten en Maxime... Want we hebben ook iemand van de horeca, hè? Maxime Willems, ken je die?
0: Nee.
2: Vanmorgen hadden we Stef Willems, de Freemout. Maar nu hebben we een andere Willems, Maxime Willems uit de horeca.
1: Dus, geen familie?
2: Dat weet ik niet, dat gaan we eens vragen. Ik denk, Maxime is van de kant van, denk ik, van Waterscheid, denk ik, dat jij bent. Hasselt. Ah ja, Hasselt. Nee. Freemout was van Leopoldsbrug.
1: Hasselt, hè.
0: Ja. Er is een verschil, hè.
2: Oké, okay, we gaan dat zo amuseren. Wil je nog een plaat horen?
0: Een klein beetje oorlog om even verder te gaan op die kleuter.
2: Ja. Oké, van Noordkaap bedoel je dan?
0: Van Noordkaap.
2: Ja, dat is goed. Ik had al zien dat je ruimtevaarder ging vragen.
0: Dat ik wat?
2: Ja. Ruimtevaarder.
1: Wat een belangrijk nummer is, hè. Ruimtevaarder is een belangrijk nummer over de geestigheid van een leerkracht.
2: Dat is waar.
1: Maar dit is ook een heel mooi nummer.
0: Ja.

0: Opnieuw, ja, een beetje muziek kan nooit kwaad, maar nu even niet, Bartas. Nieuwe gasten. Ik ga met jou beginnen, Koen Timmers. Hoe gaat het met jou?
1: Zeer goed.
0: Je bent terug van New York.
1: Ja.
0: Hoe is het daar geweest?
1: Het is druk en voor ons zeer goed. In New York hebben we de Climate Week gehad. En UNGA, dat is de General Assembly van de Verenigde Naties. Dus New York is hectisch in die zin dat daar alle wereldleiders zijn. En wij. En wij zijn dan de drie mensen die achter TAG staan. Het is een globale NGO waarmee wij klimaatonderwijs wereldwijd brengen. En voor ons is dat een uitgelezen moment eigenlijk om samen te zijn. En met belangrijke partners te spreken. We hebben met Apple een meeting gehad en zo verder. Maar ook gewoon samen tijd spenderen, want wij werken louter online met ons hele team. We hebben een team in 5 continenten. En dat is een uitdaging om altijd alleen alles via Zoom uit te spreken. Ja.
0: Ja. Het vorige gesprek met Christos en met Bartas, 2 leraars. Je hebt mij in de week een bericht gestuurd. Ik ben geen onderwijzer meer, hè?
1: Ik krijg vele titels, ja, lector, onderzoeker, leerkracht en zo verder. Ik heb altijd met veel passie lesgegeven, ja. Ja. Dat is een zeer mooi beroep. Ik heb dat ook sinds mijn 10 jaar al willen worden, een leerkracht. Om mensen te bereiken en iets bij te leren, dat is fantastisch, ja. Je krijgt ook een mooie zicht op de maatschappij, want ik gaf les aan volwassenen. Dus je komt alle soorten mensen tegen. En die verhalen die hopen eigenlijk op van al die mensen die je spreekt. En je ziet ook dat je wel een positieve invloed op hun leven hebt en zo verder. Dat is natuurlijk iets heel anders dan lesgeven aan kinderen. Hè. Dus ja, zeker spijt van. Maar wat ik nu doe, ik heb het gevoel daarmee dat dat ook heel erg interessant is. Dat we misschien nog meer mensen bereiken op die manier. Dus ik heb geen spijt, dan niet.
0: Nee, oké. Okay. Maxime Willems, ja, jij bent de man uit de horeca, hè? Dat mag gezegd worden, hè? Maar je hebt ook nog wel kinderen. Hoe belangrijk is het onderwijs voor jou, dat de kinderen krijgen? Want ja, je zit hier met 3 mensen die eigenlijk... één die, ja, ze komen alle 3 uit het onderwijs eigenlijk. Wat is dat belangrijk voor jou, dat uw kinderen leren in het school?
2: Verrassend, ik wist niet over wat het gesprek ging gaan, maar kijk, over onderwijs.
0: nee, maar het gaat ook over horeca straks.
2: Ah, ja, oké, okay, maar maakt niet uit. Ja, uiteraard is belangrijk. En ik denk dat er nog altijd wel goede scholen zijn. Alleen, ik hoor heel veel klachten over het onderwijs. Maar ik denk dat er ook nog veel goede scholen zijn in België, waar wel degelijk iets bijgeleerd wordt. Er zijn bepaalde scholen die het moeilijker hebben, heb ik begrepen. Die moeilijker leerkrachten vinden, ja. Dat zal zeker geen pluspunt zijn, maar ja.
0: Ja, we kennen jou allemaal van café, en je hebt ook nog andere cafés gehad. Hoogstwaarschijnlijk heb jij ook wel kinderen met leerproblemen of problemen met school, met leraars. Hoogstwaarschijnlijk zijn die bij jou ook wel komen raadvragen, hè?
2: Goh, Ik moet eigenlijk ook... Allee, iedereen klaagt altijd over de jeugd. De jeugd wil niet meer werken. Ik mag daar echt niet van klagen. Ik zie nu al, denk ik, bijna 40 jaar jobstudenten komen en gaan. En ik vind altijd goede jobstudenten. Eigenlijk is daar niks veranderd. Er waren vroeger slechte jobstudenten. Die waren vroeger goed. En dat is nog altijd hetzelfde. Nee,
0: maar,
2: dus ik merk niet dat daar iets...
0: Wat ik bedoel, dat is dat ze misschien toch wel bij jou... Hè? Want er zijn toch leerlingen die het misschien moeilijk hebben op school of zo. En dat die dan jou als de godvader zien. Zo heb ik ooit, als ik jong was, dat ook heel veel ervaren. Dat cafébazen, dat voor sommige leerlingen godvaders waren. Zo ervaar je dat niet.
2: Nee, ik voel me gelukkig nog niet godvader. Nee, niet speciaal. Ja, bedoel, er zal wel eens iemand met een probleem kunnen afkomen. Maar niet echt dat mij dat opvalt of zo. Nee.
0: Okay.
2: Ik mag niet klagen van de jeugd. Allee, ik bedoel, iedereen doet alsof de jeugd heel, heel slecht bezig is. Maar ik vind dat absoluut niet. Ik vind zelfs dat dat is dan mijn branche. Het valt me op dat de 18-jarigen ook terug op café gaan meer.
0: Is dat zo, ja?
2: Ja, zeker wel. Ik blijf daarbij. Alleen dat zijn meer mensen die dat beamen. Door corona is er 2 jaar een gat gevallen. En die toen 15, 16 jaar waren... ja, die hebben dat niet meegekregen, die hebben thuis gezeten, dus die zijn dat ook niet gewoon. En dat zijn diegenen die nu 19, 20 zijn, 21. Maar ik merk dat wel de jongeren die nu eigenlijk 18 zijn, dat die gewoon ook terug op café gaan. En daarom niet om zich zat te drinken, dat hoeft nog niet altijd, maar wel een pintje drinken af en toe. En ik denk ook niet dat er iets mis mee is. Allee. Dat is mijn mening. Er zijn andere mensen die er heel andere strekking over hebben. Maar ik blijf erbij dat het voor jongeren niet slecht is om eens met kameraden op café te zitten. En als je met problemen zit, ja, kun je die alles vertellen. Met een pintje gaat dat soms al iets gemakkelijker. Maar dat is mijn mening.
0: Ja, oké. Okay. Christos, ja, jij kent Koen Timmers?
3: Niet persoonlijk, maar uiteraard. Ik heb van Koen gehoord. En ik heb toen, ja, lang, hoe lang is het geleden eigenlijk? Maar wel in de media veel over Koen gelezen. En ja, dus het is aangenaam om Koen hier in levende lijven te zien.
0: Want,
3: er zijn in het onderwijs voor iedereen, voor ieder van ons, zijn er onderwijshelden. En ik overdrijf echt niet als dat zo aangevoeld wordt. Ja, en dat voelt ook zo aan als je dus iemand ziet die een bijzondere prestatie heeft verricht. Ja, dan beschouw je dat, wauw, als een... Dat is nu eens iemand die wij nodig hebben. Dat zijn de mensen die wij nodig hebben in het onderwijs. Want de negatieve verhalen die er heel dikwijls zijn, ja, die boodschappen hebben wij niet nodig. We hebben positieve boodschappen nodig. En dat is, Koen is daar eigenlijk, ja, ook al was het maar op dat moment dat het in heel veel in de media kwam, was dat wel iemand waarvan velen in het onderwijs dachten, dit hebben wij nodig.
0: Ja, Koen, ja, toen hij die wedstrijd meedeed, je was tweede, denk ik, of zo?
4: Dat is een wedstrijd die een fase gaat eigenlijk. Je wordt daarvoor genomineerd. En dan kom je bij de 50 beste, de 10 beste en dan de winnaar. Ja. En die winnaar wordt dan in Dubai bekendgemaakt met daar heel veel bekende mensen bij. Ze maken er wel een grote show van, hoor. Er is ook heel veel in de media gekomen, inderdaad. En de winnaar kreeg 1 miljoen. $1 miljoen. En ik ben niet gewonnen, nee.
0: Maar je was tweede of derde, denk ik, hè?
4: Sorry?
0: Tweede of derde?
4: Tweede, ja.
0: Ja, tweede, ja. Ja, klopt toch.
4: Dat was een beetje zuur. Maar daarna bekeek je eigenlijk niet zo slecht, eigenlijk. Misschien als je dat dan wint, dat je wat op je lauweren gaat. Maar bij mij gaf dat eigenlijk nog een extra push, want die bekendheid van media is voor mij niet zo belangrijk, maar die opent wel deuren naar partnerships. En we hadden een initiatief in een vluchtelingenkamp en door die ruchtbaarheid hebben we daar een school kunnen bouwen, ons eigen gebouw. Dus al die projecten zijn wel heel erg groot geworden daardoor eigenlijk. Dus ik ben daar wel heel dankbaar voor. Dat is ondertussen 8 jaar geleden. En ja, zoals vandaag komt dat soms nog wel eens bovenduiken. Ik voel me daar dan eerder misschien onwennig bij. Maar ik ben er wel zeker van dat ook wel de reden is waarom ik nu iets anders doe. Ja.
0: Want als je dan tweede wordt, dan word je aanhoord door de politiek, of niet?
4: Ja, toch wel. De wereld werkt op een vreemde manier, hè. Dus je doet de ene dag doe je knappe dingen en de andere dag nog altijd hetzelfde, maar springt de media erop en zie je dat de politiek ineens wel interesse heeft in jou en de kranten ineens wel interesse hebben in jou. Terwijl je nog dezelfde persoon bent met dezelfde missie eigenlijk. Dus dat is wel een beetje jammer te zien dat daar inderdaad mensen met jou op de foto willen staan. Maar daar blijft het dan ook bij heel vaak, hè. Maar goed, als je daar op een slimme manier mee omgaat, kan je toch wel wat dingen bereiken. Ik ben niet degene die graag via de politiek dingen probeert te veranderen. Ik voel me daar niet de juiste persoon voor. Ik spreek de juiste taal niet. Ik weet ook niet wat ik van die mensen kan lospeuteren of zo. Maar zo partnerships, mensen verbinden, dat is eigenlijk wat mijn job is. Hè, wat we ook nu aan het doen zijn, op dit eigen moment. Dat is eigenlijk wel iets wat zeer interessant is. En als je dan, ja, met de mensen in contact komt en de mensen proberen jou te bereiken, dan heb je natuurlijk 10 keer zoveel, hè, als uitkomst. Ja.
0: Oké. Okay. Bijvoorbeeld Maxime Willems is een horecaman. Hè? Is dat interessant voor jou dan?
4: Goh, ja. Horeca is zeer interessant. Dat is nog niet een manier die ik heb proberen te bereiken. Of het via die manier proberen te doen. Ik vind het interessant om te gaan vergelijken eigenlijk. Wat doe jij op kleine schaal? Dat proberen we altijd te doen. Dus proberen geen initiatieven van anderen na te botsen of zo. Of like Facebook, wat die doen, dat proberen wij nu ook eens met ons online platform te doen. Nee. Wat we proberen te doen is, we werken online en ik werk met heel veel leerkrachten samen die ik nooit zal zien. Maar hoe proberen we die toch een ervaring te geven wanneer we bij Maxime binnenstappen? En dat moet je eigenlijk proberen te doen online en dan wordt het heel interessant. Hè? Dus wat gebeurt er als we daar binnenkomen? Je hebt direct contact met mensen, je spreekt met mensen, je wordt iets aangeboden. En je zit niet ergens in een hoekje eigenlijk. En je kan ervoor kiezen om aan de toog te zitten en met nieuwe mensen in gesprek aan te gaan. Of je kan echt effectief aan de biljarttafel gaan staan en daar een andere ervaring hebben. Of je kan met één op één met mensen problemen gaan bespreken. En dat proberen we echt te benaderen online met een globale community van leerkrachten eigenlijk. Ja.
0: Ben je met die bedrijven ook bezig over klimaat bijvoorbeeld?
4: Ja, wij hebben online platformen waar vooral leerkrachten samenkomen. Maar we hebben ook een app gemaakt die voor iedereen is. Waar je zelf kan zien van wat kan ik nu doen. Want heel vaak als je mensen hoort spreken over klimaat op de tv en op de radio, dan heb je heel vaak mensen die kwaad zijn op de overheid en op de industrie en op iedereen. Maar zelf eigenlijk niet echt goed weten wat ze zelf kunnen doen. Wat kan ik nu doen als ik naar huis ga vandaag? Of wat kan ik op school doen? Of op mijn kantoor? Vele mensen weten dat niet. En we hebben echt een reeks van acties die je zelf kan doen, die heel eenvoudig zijn, die invloed hebben, gebundeld in een app. En dan kan je zeggen van ja, deze week gaan we dit doen en volgende week doe ik dat. En wij houden daar de impact van bij. En waarom we dat doen, is omdat we effectief cijfers kunnen laten zien van wat is de impact van onderwijs. Onderwijs wordt toch altijd zo'n beetje stiefmoedelijk behandeld. Media gaat het dan over DEMIR hebben en over die PISA-test en wiskunde en taal. En dat is zoveel meer waar niet over gesproken wordt, wat jammer is eigenlijk. Hè? Eigenlijk wordt dat altijd zo... Ja, heel vlak behandeld, vind ik, in het onderwijs. Het gaat altijd over hetzelfde, hè. Terwijl je met onderwijs zoveel meer kan doen. Ik ben daardoor gepassioneerd, ik denk jij ook. Met onderwijs kan je problemen oplossen. Hè? Met onderwijs kan je mensen verbinden. En dan gaan we altijd naar dezelfde mensen terug, dezelfde pedagogen en boeken en ja, bullshit soms, sorry dat ik het zo zeg. Maar ik denk dat we met dat onderwijs, hetzelfde onderwijs, zoveel meer kunnen doen. Kinderen doen floreren. Een fantastische ervaring doen hebben over die jaren en hun leven gaan beïnvloeden. En dat is wat ik probeer te doen eigenlijk. Kinderen ergens te inspireren of leerkrachten en dan dat zij later iets fantastisch proberen te doen. En dat we die eigenlijk ja, op een verhoogje zetten. En dat is iets heel anders dan wiskunde aanleren en taal. En wat daar cruciaal bij is, dan word ik direct in de schuif gezet. Ah, je vindt taal en wiskunde niet belangrijk. Nee, hè? Alsjeblieft, er moet toch nuance zijn. Dat is allebei belangrijk. Maar dat pakt niet zo goed als je ergens een toespraak houdt of als je op de radio komt. Je moet altijd een hard standpunt hebben, het een of het ander zo. Ja, anders word je niet uitgezonden. Maar ik wil eigenlijk eens toch eens zeggen, van, kijk, tussenin is ook iets, hè, is een middenweg. Er moet nuance zijn. Taal en wiskunde is belangrijk, maar ook, alsjeblieft, we kunnen ook duurzaamheid via onderwijs aanbrengen, waarbij we wel gaan verbinden en niet alleen op die kennis gaan inzetten. Maar ja, goed, als je een boek schrijft, dan doet het dat wat minder goed, want die boodschap moet altijd één ding zijn waarmee je de mensen probeert vast te houden. Maar goed, voor mij is er heel vaak ook een middenweg. Ja, nuance.
0: Oké, Christos?
3: Volledig mee eens. En dat is ook een beetje de rode draad in mijn boek. Eén van de rode draden. Want uiteraard kennis. Wie twijfelt eraan dat kennis belangrijk is? Je hebt wiskunde nodig om klimaatproblemen aan te pakken. Bepaalde klimaatproblemen. Maar je hebt ook de mens achter die leerling nodig. Dus ik ben heel blij om dat te horen. Dat we echt ook wel meer en meer ook dat verhaal naar voren moeten brengen. Het is een en-en. Het is niet of het een of het ander. En die nuance waar Koen het over heeft, is ontzettend belangrijk. Dat is wat ik bedoelde ook met de koppen bij elkaar steken, om eens naar elkaar te luisteren. Want er zijn heel veel wijsheden. Het is niet die ene wijsheid die de minister of de pedagoog heeft die geldt, die valabel is. Er is ook wijsheid. Ja, op alle vlakken van de maatschappij is er wijsheid. De wijsheid die je in een café hoort soms, dat is ongelooflijk. Dat is een terrein. Dat is een terrein.
0: Ik geloof ook heel sterk. Ik kwam vroeger op café de slimste mensen tegen.
3: Absoluut.
0: Die begonnen tegen mij over de sterren kijken en noem maar op. En over ruimtevaart. En,
3: ja.
0: Ik was daardoor, je wordt daardoor gefascineerd natuurlijk. Ja.
3: Als student in Brussel, ik heb op de VUB gestudeerd eerst en daarna nog eens ergens anders, maar op de VUB, wij gingen in die cafés rond, de echte Brusselse cafés. Wat je daar tegenkomt aan wijsheid, dat is ongelooflijk. Dus laat die jongeren inderdaad wel op café gaan.
0: Heb je ooit de Brassers gezien in Brussel op de VUB? Ja, heb je die gezien?
3: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Ja, dat komt toen allemaal.
3: Ja, dat komt toen. Ja.
0: Iedereen speelde daar gewoon, elke donderdag denk ik dat was. Ja. Dat was iemand die elke week een nieuwe bandstand had, hè?
3: Ja.
0: En dat
3: cultuurcafé.
0: Oh, fantastisch, ja.
3: Wat een tijd, hè?
0: Ja.
2: Je weet op café natuurlijk wel niet of wat ze u vertellen of dat waar is. Dat is op
3: nee,
2: Google
3: maar
2: ook.
3: Maar
2: dat is op Google ook natuurlijk.
3: Ja.
2: Maar het klinkt soms wel heel waar. Dat vind ik ook heel belangrijk. Ja.
3: Maar de vraag is niet altijd, het is niet, is het waar of is het niet waar, maar wat jij daaruit kunt halen.
2: Mm-hmm.
3: Je wordt als mens rijker door te luisteren naar elkaar.
0: Dat is waar, ja. Dat is waar. En ook in dialoog gaan. Ik denk dat zo belangrijk is. Daarom heb ik ook een t-shirt van Nelson Mandela.
3: Ik had het al gelezen.
0: Nelson Mandela is iemand die... ik mis dat vandaag de dag. Iemand als hem. Iemand die met iedereen ging praten. Niet, met die praat ik niet. Nee, Nelson, ook al moest hem misschien niet zo wel een steek gegeven hebben. En dat mag, denk ik dan. Maar dat hebben we vandaag nodig.
3: Ja, je mag gerust van mening verschillen.
0: Ja.
3: Maar luister naar elkaar. En je kan ook in alle eerlijkheid zeggen, ik ben het niet helemaal eens met jou. Maar ja, misschien kan mij dat wel wat sterker maken in mijn stelling of in mijn gedachten. Wat je soms nu op sociale media, als je een harde stelling schrijft, je kan wel eens een keer spijt hebben dat je geschreven hebt, dat er dan een reactie komt als, ik voel plaatsvervangende schaamte in je. Dat soort uitspraken. Dan denk ik van, waarom? Je hoeft het niet eens te zijn met mij. Je hoeft het niet eens te zijn met wat ik in mijn boek schrijf. Maar misschien kan dat wel inspirerend zijn. Ook al is dat iets wat jou niet... Maar misschien kan dat sterker worden.
0: Ik denk, als je in dialoog kan gaan, dan sta je heel sterk. Maar als je niet kan luisteren, ja, dan moet je terug zoals een voetbalcoach denken, hoe moet ik Messi vandaag uitschakelen?
3: Juist, ja. En we hoeven die niet uit te schakelen. Hè? Je moet sterker worden dan. En je moet leren van wat Messi doet.
0: Ja.
3: En daar sterker van proberen te worden.
0: Ja, oké. Okay. Nog eens dan die horeca van jou. Hoe lang doe jij dat al, horeca?
2: Ik hoor iedereen heeft hier blijkbaar boeken geschreven. Ik nog niet, maar ik zou er wel een stuk of drie kunnen schrijven. Misschien wil ik daar eens aan beginnen.
0: Misschien wel.
2: Maar goed. Ik doe dat bijna 40 jaar ondertussen. Als jobstudent uiteraard begonnen. In de zaak van mijn pa, zaliger.
0: Was een voetballer, hè? Bij
2: Waterschij. Ja, daarvoor. Ja. Dat was voor de horeca. Dat gaat niet samen.
0: Mm-hmm.
2: Bij Waterschij ooit, ja. De tijd van Theo Kusters, Pudelco.
0: En Kleisters?
2: Het was net ervoor.
0: Ja, net ervoor.
2: Van 70 tot 80 heeft hij gespeeld. Okay. Maar hij heeft eigenlijk 10 jaar op de bank gezeten. Omdat hij Pudelco en Kusters boven hem had. Ja, waren nu ook niet direct de eerste beste keepers. Zijn allebei legends geworden. Maar heeft dat wel, dat waren ook heel andere tijden. Hè. In die tijd was dat geen profvoetbal. Eerste klas, dat was een bijjobje. Dus die moest overdag gaan werken en 's avonds trainen. En het weekend zaterdag bij de reserve spelen en zondag op de bank zitten. En voor een habbekrats in die tijd. Hè. En je kon ook niet zeggen, ik ga naar een ander ploeg. Want ja, je moest gaan werken. Dus je kon niet zeggen, ik ga in, weet ik veel waar, in Kortrijk spelen of zoiets. Hè. Want je moest overdag werken en 's avonds gaan trainen. Dus het moest in de buurt blijven. Ik weet dat nog als kind, ja, dat toch wel een druk leven was voor hem.
0: Maar is hij begonnen met de horeca dan zelf?
2: En dan is hij na zijn carrière, het is eigenlijk heel raar gegaan. Ik zat dus in een auto en met hem. En ik was toen 15 of 16. Ik zei, eigenlijk zou ik dat zo wel graag doen, zo in een horeca gaan werken. Ik vind dat ook trouwens nog een aanrader voor alle jongeren. Zeker doen in de horeca als je op student gaat werken. Je wordt daar heel zelfzeker van. Je leert daar mensenkennis. Echt belangrijk. Je wordt daar wat handiger in. Je leert wat afwassen is, hoe je een tafel moet afruimen. Dingen die je in het leven ook nodig hebt. Maar, zwart. En dan, plots begon hij die zaak. En dan ben ik ook direct als shopstudent daar begonnen. En ik denk, dat was toen zat ik in het zesde middelbaar het jaar daarop. En dan ging ik elke vakantie, elk weekend. En ik zag natuurlijk, dat was nu toevallig het Gouden Kruispunt, een toplocatie. Toen was dat nog een winkelcentrum in ontwikkeling. Maar ik wist wat daar ging komen, dus ik voelde, hier is de toekomst. Dus ik ben ook eigenlijk direct na het zesde middelbaar bij in de zaak gestapt. Toen was ik 18. En nu word ik 56. En ondertussen heb ik 4 zaken nog. Ik had er 6, maar ik heb er 2 weggedaan. Dus,
0: Café heb je weggedaan, hè?
2: In juni heb ik dat overgelaten.
0: Maar er komen terug optredens, dacht ik, hè?
2: Begreep dat de nieuwe eigenaar dat toch verder gaat proberen. Ik weet niet of hij dat lang gaat doen, maar alleszins, ik heb begrepen dat er terug om de 2 weken donderdag terug concerten zijn. Wat fijn is. Nu hoop ik dat er ook mensen gaan kijken naar die concerten. En dan gaat die man dat lang volhouden, maar als er natuurlijk niemand komt, dan gaat dat niet lang duren.
0: Hoe komt dat eigenlijk, hè? Dat er minder volk naar de optredens komt?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Hè. Nu, soms gaat dat wel goed, hè, maar ik heb nooit... Ik heb 12 jaar het Café gehad. Ik heb denk ik meer dan 1000 bands zat te spelen. 2000 DJ's gemakkelijk. Ik heb nooit 1 euro subsidie gehad. Dus het gaat wel, maar het is moeilijk. En wat voor mij belangrijk was, ik had die nightlife die dan wel rendabel was. En met die winst, zal ik maar zeggen, kon ik die bands doen. Natuurlijk, zonder die nightlife is het heel moeilijk om alleen concerten rendabel te krijgen. Dat moet ik wel beamen. Dus ik begrijp wel dat er subsidies nodig zijn voor enkel concertzalen.
0: Ja, want je had ook een concept, denk ik. Als je als band wou komen spelen bij jou, moest je zelf de tickets verkopen, hè? Dat was ook een concept.
2: Deden wij de ticketverkoop wel en dan gaven we dat gewoon aan de band. Maar je kon wel als band zeggen, en dat was echt niet duur. We vroegen dan 100 euro voor de zaal en dan 200 voor de techniek, denk ik. Maar die moeten wij ook betalen, hè? Die techniek. Het is niet dat. En dan kon een band zelf wel de inkomen. Allee, dat was bespreekbaar. Nu, dat was niet zo dikwijls. We kregen die vraag eigenlijk niet veel. De meeste boekings waren eigenlijk van ons uit. Eigenlijk.
0: Ja, je hebt nu 4 zaken, hè? Mm-hmm. Til Twing denk ik dat je hebt nog altijd hebt.
2: Ja.
0: En dan Hasselt de...
2: Nee, in Hasselt heb ik niks meer nu. Ik heb alles weggedaan.
0: En Kuringen ook niet? Dan,
2: Nee. Ik zit in Olen ook nog, op het shoppingcenter daar.
0: Oké. Okay,
2: met roboticus.
0: Met roboticus?
2: Ja. Dat is een concept wat ik in mijn hoofd had. Eigenlijk zijn dat gewoon rijdende plateaus, maar dat werkt heel goed. Je ziet dat wel al eens, zaken die je gebruikt om de afwas naar de keuken te brengen. Maar wij gebruiken echt, we hebben daar 100 tafels. Die dingen rijden perfect, van in de keuken tot aan tafel. Het is zelfservice, hè. Dus je pakt eigenlijk je voorgerecht en zo zelf. Maar voor je hoofdgerecht moet je niet staan te wachten. Je kunt aan tafel gaan zitten, je kunt rustig je voorgerecht eten. En dat robotje komt eigenlijk gewoon aan tafel gereden. Je moet gewoon je bord afnemen en eten. Werkt heel goed. We hebben daar 3 rondrijden.
0: Is dat een vorm van duurzaamheid? Ik denk het wel, hè?
4: Oh, dat is een moeilijke vraag, hè? Het is een vorm van automatisatie, hè? Ik denk dat dat zeer interessant is als je wilt proberen te overleven. Ook is een nieuw concept. Ook leuk dat robotten worden gebruikt op een goede manier en niet helemaal om dingen kapot te schieten.
2: Ja,
4: maar qua duurzaamheid vind ik dat heel moeilijk, ja.
2: Nu, ik vind dat daar moet zeker over nagedacht worden, want ik merk dat nu. Hè. Nu, dit is vooral een leuk concept. Hè. Mensen vinden dat wel grappig dat die roboticus rondrijden. Ik zie nog geen kelner met een robot met een plateau rondlopen, een leeg glazen mee pakken en vol. Dan zijn we toch nog 30 jaar verder, denk ik. Zelfs met de vooruitgang die we nu maken. Maar een vraag die we ons politiek moeten stellen, en dat vind ik wel een hele belangrijke, en ik heb dat proberen aan Bart de Wever mee te geven via Stefan de Put, maar ik denk niet dat het gelukt is, is RSZ. Wij vervangen steeds meer mensen door robotten, zelfs door AI. Hè, en dat begint iedereen normaal te vinden, maar dat vervangt jobs. En ja, op jobs wordt RSZ betaald, maar op robots niet meer. En als ik dat nu zelf tel, alleen nu spreek ik even tegen mijn eigen winkel, zo 1 robot kost in een leasing 400 euro per maand. Dat ding werkt 7/7, 13, 14 uur per dag. Dus dat zijn eigenlijk 2 fulltimes. Ja, 2 fulltimes zouden 9000 euro kosten. Met RSZ in, alles in. ja, dat valt weg. Maar als we meer en meer, en heel veel fabrieken hebben al robots, goh, moesten ze nu zeggen, je moet op één robot 1000 euro reset betalen, kost die robot nog maar 1400 euro per maand en is er wel 1000 euro reset betaald. En die RSZ zouden we dan kunnen gebruiken om de werkende mens iets meer te laten verdienen. Want ja, ze zoeken geld in de regering. Lijkt me dan een heel simpele oplossing. In RSZ op robots en op AI. Per AI-abonnement bijvoorbeeld in een bedrijf betaalt je 1000 euro RSZ. Allee, er gaan veel mensen mee misschien afschieten, maar ik vind dat eigenlijk logisch. En die RSZ kun je dan gebruiken om mensen iets minder RSZ te laten betalen bijvoorbeeld. Of op arbeid iets minder RSZ laten betalen. Waardoor mensen dan meer kunnen verdienen. Zonder dat het de overheid iets kost eigenlijk. Lijkt mij heel vanzelfsprekend. En ik denk dat eigenlijk een vraagstuk is wat ze wereldwijd moeten gaan oplossen. Niet alleen in België. Hè.
0: Maar is dat nog niet besproken?
2: Blijkbaar denk ik daar alleen aan. Maar ik heb wel zo meer dingen waar ik alleen op denk.
3: Dat is die wijsheid die je in de horeca vindt.
0: Ja.
3: Maar dat gaat breder, hè, want dat is echt iets waar we rekening mee moeten houden. Wat ideeën die in het werkveld opborrelen. Mensen, ondernemers die met ideeën zitten. Ja, hoe komen die tot bij de politiek terecht? We zouden een veel rechtstreekse lijn moeten hebben om dat soort zaken...
0: Misschien moet Maxime toch dat boek schrijven. Ja. En dan moet hij overal lezingen gaan doen.
2: Nou, voilà.
0: Ja. Lezingen voor
2: wereldwijd dan, is dat zo.
0: Ja, je gaat samenwerken met Koen Timmers. Ja. Dat is verbinding. Samenwerken. Dat is waar, hè, Koen?
4: Dat klopt, ja. Dat is helemaal waar. Eén en één is altijd meer dan twee, hè. Klopt.
3: Ja,
4: zeker doen. Schrijven dat boek. En spreekbeurten gaan houden, hè. Ja.
2: Maar het gaat over duurzaamheid vooral dan, denk ik. Hè? Want ik wist het niet goed.
0: Ik denk, allee, die robotten, wat ik daar op duurzaamheid zie... maar nu ga ik heel ver, maar dat mag je soms, denk ik. Als je een mens, hè, een mens die wordt moe. Hè, een mens zweet ook enorm. Soms misschien stinken. Ik denk niet dat die robot stinkt.
2: Nee,
0: die geeft ook...
2: Als die begint te steken, zou ik de brandweer wel.
0: Dus zo zie ik het als duurzaamheid. Vind ik dat een verbetering. Enerzijds niet, want alleen een robot die tegen u praat, ik vind dat maar een raar ding. En ik had zo een paar jaar geleden een professor De Wit, Bob De Wit van Rotterdam. En die vertelde, ja, ik denk 4 jaar geleden of zo al, van, dat hij schrik had voor de robot van 400 IQ. Want als die robot van 400 IQ, en ik denk dat het niet verder meer is dat ze die is, als hij zich gaat vermenigvuldigen, ja, dan is de mensheid misschien binnenkort. Maar ik hoorde onlangs nog een podcast, van een ongelooflijke podcast. Daar zei wel iemand van, nee, het gaat nog wel miljoenen jaren duren eer dat de mens doodgaat. Maar hij gaat ooit dood. Ja, iedereen gaat dood natuurlijk. Maar ik weet niet, allee, dus bijvoorbeeld met die AI en zo.
4: Ja.
0: Het doet ChatGPT, dat is eigenlijk ongelooflijk. Die antwoordt u ook. Hè? Ja. En die zegt gewoon ook, allee, zo, ik heb dat dan een paar maanden eens geprobeerd. En ik vroeg dan aan hem, ik zeg, ja, ik kan nu lopen. Wat is het beste dat ik zou drinken en noem maar op. En die zijn me gewoon dingen die ik ooit gedaan. Je kunt
2: misschien eens een podcast doen met twee AI's.
0: Dat is al gebeurd, denk ik. Hè? Is dat niet?
2: Het zou kunnen, ja.
0: Het was wel een goed idee. Nee, Koen.
4: Ik vind dat een heel interessant vraagstuk. Ik denk er is een groot verschil tussen een robot en AI. Ik geloof niet zo fel in robots die via AI het gaan overnemen van de mens. Los daarvan zijn alle grote partijen in de wereld wel bezig met oorlogsvoering via drones die al via AI volledig gestuurd worden. Dus geen mensen meer die beslisten wanneer er geschoten wordt. Dus dat is iets zeer gevaarlijk, denk ik. Maar wat het grote probleem is, wat de mens eigenlijk die slechte bedoelingen hebben via AI kunnen doen. Dus Ik heb daar eens wat naar gezocht. En het grootste probleem is eigenlijk dat iemand met slechte bedoelingen ja, een virus gaat ontwikkelen via AI. Zoals COVID, maar dan erger. En dat zou eigenlijk het grootste dreigement kunnen zijn of de grootste dreiging voor mensen. En de mensen achter ChatGPT, mensen die daar werken, zijn er heel wat die pas gezegd hebben van ja, wij geloven echt dat de mens over 2 jaar uitgeroeid kan zijn. En Bill Gates zegt hetzelfde. En wat is het grote probleem eigenlijk? Waarom dat allemaal zomaar kan, is omdat al die partijen, zijn er nu een paar in Amerika, maar ook in China, en die willen gewoon ja, het snelste zijn daarin en winnen, laat me zo zeggen. En die partijen hebben nu niet allemaal de grootste beleidsvoerders wereldwijd die op de rem gaan staan. Dat is wat het moreel kompas mist een beetje. En kapitalisme staat ja, veel te vaak op de voorgrond. Dus geld verdienen en de eerste zijn. En ja, dat is het grote probleem eigenlijk. Ik denk dat miljoenen jaren nog heel veel is. Ik denk dat we nu al niet meer kunnen zeggen wat er over 5 jaar gaat gebeuren met zo'n snelle vooruitgang van technologie. Dus ik vind dat straf als je zo'n claims kunt gaan doen. En ik denk ook dat we een beetje positief moeten zijn. Niet te veel bang moeten hebben. Dat is bij het klimaat ook zo. Hè. Jongeren die overal bang van hebben en niet meer kunnen slapen. Ik denk dat dat erg onderschat wordt. Maar als we daar AI nog bij gaan kappen. Ik denk dat we vooral moeten zoeken naar oplossingen. Hoe kunnen we dit gaan oplossen? Ja. En helaas met van die rijke mensen die aan het hoofd staan, like Musk en zo, die niet altijd de beste bedoelingen hebben, heb ik zo het gevoel dat wij daar heel weinig aan kunnen doen nog. Ja. Ik weet niet hoe jullie daarover voelen.
2: Ik geloof wel dat er een ommekeer komt terug. Ik denk dat bijvoorbeeld in muziek, ik denk dat er terug meer interesse gaat komen in live muziek. Omdat juist momenteel kan iedereen liedjes maken. Hè? Allee, eigenlijk niet, maar je vraagt dan, ja, je maakt een liedje en je hebt een liedje. Je hoort dan nogal dan de muziek, maar zelfs dat is al beter, dat je het zelfs niet meer hoort. Maar eerst dat we naar een robotten kijken zijn, hè, we hadden het juist over robots die echt live gitaren spelen zijn en drummen op een podium, dan zijn we toch nog 20, 30 jaar verder, denk ik. Net als de garçon die je glas gaat komen afhalen. En daarom denk ik wel dat mensen terug meer gaan openstaan voor echt live gespeelde muziek. Omdat, ja, dan zie je echt wat er gebeurt. En ik denk dat er zoal meer dingen gaan zijn. Ik denk bijvoorbeeld ook, gelijk die auto's. Ik geloof binnen 5 jaar gaan er nog 2 soorten auto's zijn. Dat is de zelfrijdende elektrische. Of dat is de echte sportwagen. En ik denk zelfs dat er terug handgeschakelde sportwagens. Want een sportwagen koop je voor plezier voor te rijden. En dat is niet naar Italië te rijden, dat is voor hier een beetje rond te crossen, ja, dan mag dat ook handgeschakeld zijn. Dus ik denk zelfs dat de grote merken terug handgeschakelde sportwagens gaan uitbrengen. Maar...
0: En wat kost de benzine dan?
2: Ja, natuurlijk, als er minder tankstations zijn, zal de benzine, maar ja, met een sportwagen zult je dan ook wel 3 euro de liter kunnen betalen, zeker, dat weet ik nu niet. Maar ik geloof daar, ik denk ook eerlijk gezegd, voor de rest, ja, zelfrijdend elektrisch, want allee, nu is iedereen wat tegen elektrisch. En dat is vooral gekomen omdat ze eigenlijk begonnen zijn met de gezinswagens die maar 300 kilometer konden rijden. Ja, dat ging niet, hè. Nu zijn er elektrische auto's die 700, 800 kilometer kunnen rijden. Ja, ik zou niet weten waar je nog met een diesel per se wilt rondrijden. Dan, er zijn mensen die blijven wringen, maar allee, laat ons eerlijk zijn. Allee, we hebben geen olie, we hebben geen gas. Dus ja, elektriciteit eigenlijk ook niet, maar daar kunnen we hopelijk nog iets aan doen. Ja, ik zou niet weten waarom je nog... Er is toch geen plezier om met een 2 liter diesel rond te rijden? Er is toch niemand die kijkt op dat motorgeluid, denk ik dan. Dus waarom dan niet elektrisch rijden? Want dat is zalig, te stil in de auto. Ofwel zeggen, ja, ik hou van dat geluid. Ja, dan koop je een sportwagen, als je het kunt betalen, die dan geluid maakt. En dan mag het ook handgeschakeld zijn, denk ik. Maar, ja.
3: Het is heel boeiend om ook vanuit nostalgie te kijken. Wat kan de toekomst brengen? Op welke manier gaan we om met die dingen waar we zoveel plezier van hebben gehad in het verleden? En hoe kunnen we die in een toekomst die er anders uit gaat zien, toch een plaats kunnen geven? En ik geloof dat ook wel, dat wat jij zegt, dat we toch zo... Die sportwagen bijvoorbeeld, dat is zo 1 voorbeeld. Maar er zijn ook zo andere, ook heel wat andere zaken die wij ja, nostalgisch vinden op dit moment, maar die we toch een zekere plaats gaan geven. Maar ik denk ook wel dat we vanuit duurzaamheidsprincipes ook veel meer bewust gaan worden van wat hebben wij nodig om het in de toekomst, om de wereld ook aangenaam te blijven hebben. En hoe gaan we zorgen dat aangenaam blijft en haalbaar en leefbaar blijft. Wat AI betreft, ik ben ook heel positief eigenlijk. Ik geloof niet, maar dat is een persoonlijke... Ik geloof niet dat AI bedreigend gaat zijn in de toekomst. Maar en heel de automatisering waar AI een onderdeel van gaat uitmaken. Alleen is het natuurlijk wel in de handen van de verkeerde, kan het gevaarlijk zijn. En we zien nu voorbeelden. Zoals Koen al zei, er zijn voorbeelden waar dat op een verkeerde manier gebruikt wordt. En daar moeten we wel alert voor zijn. En daar hebben we afspraken, wereldwijde afspraken voor nodig. En op dit moment, met de wereldleiders die er nu zijn, lukt dat niet. We hebben echt wel andere wereldleiders nodig. Maar goed, hoe creëer je die? Hoe zorg je dat er een andere... En dan begint het in het onderwijs, met mensen op te leiden als mens. En daarom dat ik het zo ontzettend belangrijk vind om al bij die kleuter, om het nog eens daarover te hebben, duidelijk te maken hoe belangrijk dat het is om een goed mens te zijn. En dat klinkt naïef, ik weet het. Hè. Dat is iets wat ik tegen mijn leerlingen ook dikwijls zeg. Word een goed mens. Wat is goed? Wat betekent dat een goed mens zijn? Als we niet met dat soort waarden en normen, als we die gaan minimaliseren, banaliseren en gaan in een hoek drummen, als dit is nu niet belangrijk, kennis is wat belangrijk is, dan gaan we niet de juiste ontwikkeling, dan gaan we niet de juiste maatschappij hebben later. En dan blijven we dat soort wereldleiders creëren die er nu zijn en die echt wel niet... nodig zijn om de wereld beter te maken.
2: Wat ik een beetje raar vind, iedereen is zo negatief altijd over China. Ik ben nu zelf in juli in Shenzhen geweest. Ja, die lopen 20 jaar voor op ons, hoor. Dat is een wereldstad, hypermodern. Beneden die straten, dat is allemaal bos met bomen van 30 jaar oud. Dus zij moeten daar toch al 30 jaar geleden aan gedacht hebben, van daar bomen te planten. Maar dat is een echt, die straten zijn parken met dan 6 rijvakken. Volledig gescheiden fietspaden. Alles elektrisch, daar hoort je af en toe gebrom. En dat is wat ik juist zeg, dat is dan een BMW of een Porsche. En dat is dan een Chinees die daarmee kan zeggen, hey, kijk eens wat je kan kopen. Maar dat is het enige gebrom, voor de rest hoort je af en toe een klaxon. En dan, ja, dat is heel stil, al die elektrische auto's, dat is heel raar. Al die brommertjes, duizenden brommertjes, maar allemaal stil, dat is allemaal elektrisch. Ook oppassen op fietspad, want je hoort dat niet afkomen natuurlijk. Dus, maar het is echt, ja, ik vind dat die Chinezen dat eigenlijk wel goed doen, hoor. Terwijl die eigenlijk olie en gas genoeg hebben. Dat is eigenlijk de laatste die elektrische auto's nodig hebben. Maar die doen dat dan toch. Maar waarschijnlijk omdat die ook ingezien hebben, ja, die wonen met miljoenen in steden. Als dat allemaal uitlaatgassen zijn, dan vergast je eigen gewoon. En daar hebben zij een oplossing voor gezocht. Dus, ja.
0: En ze kunnen ook heel goed kopiëren, hè? Want ik was onlangs op de baan van Hasselt in Druiden. En ik dacht in de verte dat er een Bentley afkwam. En het was gewoon een Chinese Bentley.
2: Honderde merken zijn.
0: Het is onverwacht.
2: Ze bouwen wel na. Als je nu die Pursango, die Ferrari, €400.000 of zoiets. Ja. Ja, zij maken dan die Xiao 07, komt volgend jaar op de markt, denk ik. Ja, dat is juist dezelfde auto, hè? €40.000. Maar waarschijnlijk nog wat meer snufjes en wat meer luxe naam. Dat je zegt van ja... Ja.
0: Want bijvoorbeeld, je had het straks over Musk. Nu ik heb Musk zijn boeken gelezen, hij is iemand, hij is gevaarlijk. Maar wat je hem wel wat hij wel gedaan heeft, dat is dat Mercedes, BMW en Volkswagen, de problemen die ze nu hebben. Tesla heeft er wel voor gezorgd natuurlijk, hè. Dus Musk heeft eigenlijk wel gezorgd dat Duitsland nu in rep en roer staat, hè, met die 100.000 mensen die ze gaan afdanken. En ook gewoon door het feit dat Porsche, denk ik, en jij mag me tegenspreken, want jij bent de autospecialist. Hè. Audi en BMW hebben nooit in dat elektrische verhaal.
2: Ik denk wat ze in Europa helemaal fout gedaan hebben is... De Tesla kwam en dat was eigenlijk al een gezinswagen. En Elon Musk is erin geslaagd om daar direct 500 kilometer te rijden. Dat konden wij in Europa niet. Dus wat hadden ze moeten doen? Eigenlijk hadden ze de kleine gezinswagen moeten vervangen door elektrische auto's. En dat was 300 kilometer genoeg, hè, als je die thuis insteekt. En dat is van de klein naar school te brengen en naar de stad te rijden. Daar doet ook het probleem met de smog zich voor. Dat is een stad, dat is niet op de buiten. Hè. En ja, ik denk als ze nu hadden begonnen met die gezinswagen te vervangen door batterijwagens, dan had dat wel gelukt. Maar ze hebben geprobeerd om direct... ik bedoel niet de gezinswagen, ik bedoel de tweede gezinswagen, de kleine wagen eigenlijk, om de boodschappen te doen en zo. Maar ze hebben eigenlijk geprobeerd om direct de hoofdgezinswagen te vervangen en die kon dan maar 300 kilometer rijden. Ja, dan zegt iedereen, ik moet dat niet hebben natuurlijk. En dan blijf je ermee zitten. Hè.
0: Ja, Koen, ik kom eens terug bij jou. Jij was dus vorige week in New York. Wat heb je er eigenlijk geleerd?
1: Ik wil misschien toch even terugkomen op Musk. Musk is een zeer interessant figuur. Maar je hebt twee soorten Musk, hè. Een voor en een na, vind ik eigenlijk. Musk is eigenlijk iemand die heel veel geld nodig heeft en heel veel macht wenst om een beschaving op Mars te kunnen zetten. Dus dat is eigenlijk zijn einddoel. En daar heeft hij heel veel geld voor nodig. En dan denkt hij na van, ja, hoe kan

0: VS. Ja, de organisatie die wereldwijd mensen helpt, heeft die opgedoekt. Is dat gewoon gaan zeggen, ja, stop. Waardoor in alle vluchtelingenkampen wereldwijd 60% minder middelen zijn. Miljoenen mensen zijn aan het sterven door die ene beslissing eigenlijk. Dus daarom dat ik niet meer echt blij kan zijn met wat hij allemaal doet. Maar ja, dat is natuurlijk een hele slimme kerel die heel veel dingen kan verwezenlijken, hè? Die dingen kan maken. Het is alleen jammer dat het niet meer met het juiste doel is. Dus die zit echt met duurzaamheid niet meer in zijn hoofd nu, hoor, op dit moment. Maar goed, laat ons positief blijven. De VN die komt samen in die ene week in New York, elk jaar. En ja, dan heb je eigenlijk wat op het toneel zich afspeelt binnen de Verenigde Naties, wat op tv komt en waar mensen gaan spreken. En dat is een beetje een toneel, vind ik. Maar al die restaurants en bars in New York zijn allemaal volledig vol geboekt. Wij zijn verschillende keren met bijvoorbeeld Apple iets willen gaan drinken. We zijn echt drie plaatsen moeten afgaan en zeiden, ja, dit is hier vol. Omdat er zoveel gesprekken gebeuren daarbuiten ook. En dat zijn eigenlijk de echte deals die gemaakt worden. En we hebben daar met Apple bijvoorbeeld eentje kunnen maken, waardoor zij ons verder gaan helpen voor het komende jaar. Een heel grote deal. Waardoor wij kunnen doen wat we doen. Ons project aan miljoenen mensen verder zetten, waarbij we proberen leerkrachten te inspireren en te zorgen dat leerlingen oplossingen gaan bedenken voor al die grote problemen. Hè. Dat is eigenlijk wat wij proberen te doen. Niet alleen die kennis te verdelen, dat is zeer belangrijk, dat zit er ook in. Maar daarna ook eigenlijk dat leerlingen zelf positieve acties nemen en zelf oplossingen gaan bedenken. En voor een kleuter gaat dan tekening zijn. Voor iemand van het lagere onderwijs gaat een concept zijn of een idee wat ze met karton uitwerken. En de 16-jarigen komen soms met zonnelampjes en met windenergie en eigen zeep en verticale tuinen. Heel knappe dingen. Heel inspirerende dingen. En wat wij dan eigenlijk nog proberen te doen is, als je dan zo'n heel goed idee hebt, dan is dat knap als dat één leerkracht in je school doet, maar wat als dan nu 30.000 andere leerkrachten ook zien en dat kunnen gaan namaken en misschien nog zelfs een beetje verbeteren. En ook daar gebruiken wij sinds dit jaar AI, dat die AI eigenlijk gaat inschatten van kijk, dat is heel knap gedaan, maar misschien als je die twee dingetjes verandert, dat die oplossing nog beter wordt. Dus dat de leerkracht niet alleen nog van een andere leerkracht bijleert, maar ook van AI, en zo zitten we dan toch terug weer bij die robots in uw zaak, hè? Waarbij we eigenlijk technologie, en ik ben echt daardoor gepassioneerd door technologie, hoor. Als er iets nieuws uitkomt, vind ik dat fantastisch. Maar hoe kunnen we dat inzetten in het onderwijs? Hoe kunnen we dat op een goede manier, dat dat eigenlijk een verbetering is voor iedereen? Daar is die digisprong die we voorbije jaren hebben gehad, die Ben Weitz heeft ingezet en die nu door Digiplan, door Demir, wordt verder gezet. Waar heel veel scholen zoekende zijn. Ze krijgen allemaal geld eigenlijk om technologie in te gaan zetten in de klas. En dan zien we dat er heel veel leerkrachten, heel veel scholen echt nog niet goed weten van hoe kan dat nu een voordeel zijn voor het leren eigenlijk. Hè. Dat vind ik iets heel interessants. Hoe kunnen we die AI gebruiken dat dat een voordeel is voor de leerkracht en een voordeel voor de leerling eigenlijk. Ja.
1: Oké. Okay. Bart Has, je hebt eigenlijk nog niks gezegd. Je bent ook een leraar. Heb jij een vraag voor Koen Timmers?
2: Ik hoop dat ik hier iets heb opgezet. Nee, ik heb hier met heel veel interesse geluisterd, uiteraard. En ik vind het een geweldig gesprek. Want er zit overal waarheid in. Mm-hmm. Ik heb hier nog geen onzin gehoord. En dat kan alleen bij BNL, geen onzin. Nee, maar het gaat over die digisprong bijvoorbeeld. We zitten met de e-boeken en zo verder. Maar we weten ook, zoals ik al zei bij Kistlos, ons brein is niet veranderd. Dus onze DNA, onze biologie is wat het is. En we weten, er zijn onderzoeken naar gedaan, dat als we enkel scherm gebruiken, als we enkel computer gebruiken, dat vlakt ons af. Dat wij gaan eigenlijk naar beneden. Ons brein wordt lui. En we hebben die uitdaging nodig. Als wij aan het studeren zijn, dan moeten wij eigenlijk altijd, als we echt iets efficiënt willen studeren, moeten we altijd in die zone van Vygotsky blijven. Zo van, ja, wij weten iets, want je moet altijd beginnen van

0: wat weten wij en wat willen wij weten en daar moeten we naar grijpen. En dat gaat niet als je enkel werkt met het digitale. Maar het digitale kan een enorm hulpmiddel zijn. Het mag niet het middel zijn, maar het moet een hulpmiddel zijn. En inderdaad, ik denk dat we daar heel erg zoekende zijn. Ik ben ook blij dat er meer en meer uitgevers zijn die terug handboeken uitbrengen en niet zomaar invulboeken. Dat klopt. Leerlingen moeten zelf dingen noteren. Ik kan hier uren bezig zijn over leren. Ik ga dat uiteraard niet doen. Maar die sprong, dat is inderdaad, ja, dat is iets van de laatste jaren. Dus het is heel erg logisch, dat wil ik eigenlijk zeggen. Het is heel erg logisch dat wij zoekende zijn. En we hebben daar tijd voor nodig. En motivatie is alles. En als een cafégast heel veel aan het vertellen is, dan vertelt hij dat vanuit zijn eigen kader. En een andere cafégast die luistert en die haalt er inderdaad zijn eigen dingen uit. En dat is eigenlijk hetgeen wat zo waardevol is in een café, in een bistro of wat dan ook. Uw kader een beetje verruimen. En dat is wat wij in de kleuterschool, denk ik, wie ben ik, moeten aanleren van oké, jij kan dit, maar jouw klasgenootje die doet het op een andere manier. Is dat iets dat jij ook zou kunnen? Maar dat kan alleen maar als er perspectief is. En die perspectief, dat begint altijd met duidelijkheid. En ik vond dat een heel mooi gegeven. Die robots. Elk jaar door omstandigheden moet ik elk jaar naar Spanje. Op vakantie. En daar is in de wok, bij de wok Chinees, is daar een toestel. En dat is al 3 jaar zo. En het is al 3 jaar dezelfde. En dat robotje, dat kan niet afruimen, maar dat brengt de rekening. Wat ontzettend belangrijk is. Want anders kun je niet overleven als je rekening betaalt. En die zingt ook een liedje als iemand jarig is. Geweldig. Maar dat dus dat. En dat kan al 3 jaar. Ik zeg dat omdat dat al 3 jaar zo is. Dus je kan die toestellen gebruiken. En na een tijdje zijn die afgeschreven. Koop je gewoon nieuwe. Maar dat is inderdaad een vooruitgang. En als we het dan hebben over Musk. Wat ik me altijd afvraag. Als ik de onzin hoor. Van wereldleiders zoals Trump bijvoorbeeld, denk ik van, die man is bang. En wanneer ben je bang als dingen niet duidelijk zijn, denk ik. Als dingen niet duidelijk zijn, dan ben je bang. En dan ga je vanuit je oerdriften, vanuit je oerreactie, ga je dan een aantal dingen doen, want je wil overleven. Wij moeten allang niet meer overleven, wij overleven, denk ik. Wij moeten geen voedsel zoeken, dat wordt gewoon in onze mond gespoten. En dat vond ik heel, heel tof aan dit gesprek. Ik heb heel veel vragen, maar die zijn eigenlijk al beantwoord. Dus nee, ik heb geen vragen, om heel kort te zijn.
1: Ik denk dat ook die robots ook jobs gaan wegnemen die eigenlijk toch niet echt iemand wil doen. Want laat me eerlijk zijn, hè, pak nu wat die dingen bij ons doen. Dat zijn 100 tafels, de grote zaak, 1000 vierkante meter. Ja, als jij moet 6 borden... Als je er zo naar een tafel die 50 meter verder is, je moet al 2 keer op en af gaan. Ja, als je dat moet dan doen, gewoon voor dat eten te brengen, dat is eigenlijk heel nutteloos werk en heel vermoeiend werken. Want dat is 200 meter wandelen voor 1 tafel te bedienen. En daarom, ja, zo'n robotje rijdt gewoon en die komt terug. Allee, dat maakt niet uit. Die is niet moe daarvan of zo. Dus, ja, die vindt dat ook niet saai. Allee, dat maakt niet uit. Dus.
2: Maxime, toch nog een vraag. Hoe zie jij de horeca binnen 5 jaar?
1: Zoals ik juist al zei, ik denk dat we teruggaan tot we eigenlijk een stap terug gaan zetten allemaal. Dat mensen terug inderdaad iets meer van die social media terug gaan afstappen. Want dat is ook een beetje een probleem met social media. En je merkt dat nu al minder. En ik vind het ook goed dat ze zoveel reclame erop stompen, tot mensen het zo beunt worden zijn. Allee, je kunt niet meer scrollen. Om de boodschap ziet gij reclame. Tot je op een moment zegt, ik hoef het niet meer. Want dat is ook het probleem. Mensen gingen op vakantie. Ja, foto's, ja, je hebt alles gezien. Dus ja, als je het idee komt, ah ja, je zit daar op vakantie. Vroeger moest je op café gaan en foto's laten zien. Of mensen kwamen thuis. En dan, ja, we zijn daar op vakantie geweest. Dan kon je foto's laten zien en vertellen. Of ik heb dit gisteren gedaan, ik ben daar naartoe geweest. Vroeger werd dat gewoon verteld. En nu weet je al alles van iedereen, want ja, het heeft op social media gestaan. En ik denk dat we daar wel terug naartoe gaan, dat mensen terug echt gaan leven en terug contact gaan zoeken. Daarom denk ik ook, want AI, laat ons daar eerlijk in zijn, gaat heel veel jobs vervangen. En dan spreek ik van bediende jobs, want ja, uiteindelijk AI is geen robot, die maakt niks, hè, die kan denken. Bedienden zijn de middenklasse in de maatschappij. Als die wegvalt, hebben we een heel groot probleem. Want ook de horeca, ja, als de mensen geen geld meer hebben, gaan ze niks meer gaan eten of drinken. Dus ik geloof, waar we zeker op moeten letten, vind ik, is dat we stoppen met online te kopen. En zeker uit het buitenland. Allee, wat we daarmee stoppen. Eigenlijk, China heeft altijd geleverd hier. Maar vroeger ging dat eigenlijk van China naar de groothandel, van de groothandel naar de winkel en van de winkel naar de klant. En zo werd in België ook geld verdiend. Ja, nu zegt China met Temu en met Alibaba, zeggen die gewoon, oh, we gaan rechtstreeks naar de eindklant. Dan vallen al die tussenstappen weg. En dat zouden we eigenlijk niet mogen doen. We zouden gewoon links, hoe verleidelijk het ook is, hoe goedkoop het ook is, maar we maken er alles mee kapot. Want wat kan China zo doen natuurlijk? Ja, mensen gaan meer en meer daar kopen, winkels gaan hier dicht. En als hier alles failliet is, dan zegt China, oh, nu zijn wij 10 keer zo duur, want ja, je kunt nergens anders meer terecht. Hè? En daarom denk ik dat het heel belangrijk is. Want gelijk al die bediendes die werk gaan verliezen, ja, waar kunnen die nog werken? Dat zou in een winkel zijn natuurlijk, waar mensen meer contact terug gaan zoeken, waar mensen liefst ook terug naar de winkel gaan, omdat ze daardoor iemand geholpen worden. Dus ik denk dat dat allemaal heel fel terug moet komen, want dat gaat eigenlijk een van de pijlers zijn. Het sociaal contact gaat de mensheid doen overleven eigenlijk, want dat is het enige wat van een robot, met alle respect, nog altijd niet kan. Je kunt babbelen met AI en dat zal allemaal wel leuk zijn, maar... Het is geen mens, hè. Het is niet de warmte van de mens, zal ik zo zeggen.
2: Jij was op 12 september, was jij het gezicht van een kroegtijgers in Hasselt.
1: Ja.
2: Ik dacht, ja, Maxime Willems, die gaat terug 10 cafés open doen. Die gaat de cafés redden.
1: Nee, ik heb geen plannen meer. Nee. Allee, toch niet. Toch geen café meer, zeker. Nee. Dus goed geweest. Ik zal wel op café gaan, dat is ook plezant.
2: Maar je was wel het gezicht van Kroeg.
1: Ja, omdat het is een probleem. Er gaat elke dag een café dicht in België. Ik denk dat TV Limburg had er gisteren ook een actie over. Ergens iets. Ik heb iets zien passeren ergens. Dat is gewoon een feit. En ja, zoals ik juist zeg, het sociaal contact is heel belangrijk. En dat heb je toch vooral op café. Maar als er geen cafés meer zijn, ja, dan zal dat ook niet meer gaan. Hè. Dus ik denk dat het heel belangrijk is een beetje raar, maar tot mensen terug wat meer op café moeten gaan. En zelfs eens iets drinken. Allee, mag Van den Broeke zeggen wat hem wilt, maar sorry. Ik ken mensen die 80 jaar zijn, je moet niet elke dag een fles whisky drinken of niet elke dag 20 punten. Dat zegt niemand niet, dat is niet gezond. Maar ook niet als je elke dag 3 liter cola drinkt, gaat je ook geen 100 jaar worden. Dus geniet met mate, zeggen ze altijd. En ik denk dat daar echt geen probleem is, hoor. En alcohol maakt ook iets los bij mensen. Ik ben hier nu niet degene die hier alcohol wil promoten, ook niet. Maar ik vind toch... Het helpt toch ook om vrije gesprekken te hebben, zal ik zo zeggen. Met kameraden, met partners, maakt niet uit. Het babbelt gewoon iets losser als je iets gedronken hebt. En ik denk dat iedereen wel kan beamen.
2: Okay.
1: Soms iets te los ook, dat moet je gewoon niet oppassen.
2: Mag ik jullie bedanken? We gaan het nu in de volgende aflevering hebben over Amerika. Want Nick Mertens zit hier al, die komt praten over Amerika.
1: Mag ik één ding? Allee, want misschien dat hij daar wel de juiste persoon is. Ja? Ik heb wat ik in de horeca ervaar, FAVV doet controles. En dan zeggen ze, het gaat dan over circulair. Dus ik heb jaren al de etensresten die terugkwamen van de tafels, dus slaatjes, dat ging in de emmer. Emmer vol, deksel op, en dat ging in de koelkamer van de dranken. Dus niet dat tussen het eten stond, dus dat stond afgesloten in de koelkamer van de drank. Omdat als dat in de warmte staat, begint dat te rotten. Maar als dat koel staat, houdt dat. En dat kwam om de 2 dagen de boer halen voor aan zijn varkens te geven. Heel circulair, denk je dan, tot FAVV komt. Mag niet, swill-container, je moet dat weggooien. Dan denk ik van, dan probeer ik iets circulair te doen, dan mag het niet. En ik zou niet weten waarom, want die varkens zijn er zot op. Hè. Ander ding was nu, en dat is dan het laatste, ook een controle. Ja, we gebruiken gelijk alle plastieke bakjes van eten dat geleverd wordt, hè, van kruiden, potten en zo, van die grote, die gebruiken wij in de keuken opnieuw, hè, tot die versleten zijn, dan worden die weggegooid. Mag niet. Je moet van die bakjes kopen waar zo'n embleemje voor eten op staat. Dus ik moet nu al die pottekjes die binnenkomen, mogen we niet meer gebruiken. Die moeten weggegooid worden. Dan denk ik, wat is nu? Er komt eten in binnen, dus het zal wel gezond zijn. Het zal wel oké zijn voor eten, denk ik dan. En toch mogen we dat niet gebruiken. Dus misschien kunt jij daar ergens eens iets rond doen.
3: Proberen,
1: als je FAVV in zo'n vergadering hebt, dan is aankaarten. Want ik vind dat eigenlijk... ik vraag me af waarom. Want dan probeert je circulair te zijn en dan mag het plots niet.
3: Wat ik wel wil erkennen, is dat je helemaal gelijk hebt met China. Ik vind dat we daar een verkeerde blik op hebben. Dat zijn echt goede mensen. Ik ben er ook geweest. hebben goede bedoelingen. Er komt heel vaak slecht in de media hier. Ik weet niet waarom. Zo het Westen boven en China zit in de slechte kant. Maar die zijn er heel goed bezig met duurzaamheid. En helemaal gelijk met Temu en de Shanes en alle andere webwinkels daar. Het is een hele zware ecologische voetafdruk. Om de spullen hier te krijgen en een van de drie dingen belandt hopelijk in het containerpark. En zijn ook nog niet eens zo duurzaam. Dus koop lokaal, ja, klopt. Helemaal.
2: Oké, dankjewel. En ik zou zeggen tot later.
1: Sorry.
2: Tot later zou ik zeggen.
1: Ja, tuurlijk. Ja.
2: Dus ik vond dat jullie...
1: Het was gezellig, ja. Een mooi uitzicht.
2: Dank je wel.
1: Lekkere koffie. Alles maar.

0: nog een goede 9 uur en dan zijn we er vanaf. Met weer 2 nieuwe gasten. Met Evert Lemmens. Ik ga met jou beginnen. Jij bent de CEO van Tucobel. Hoe valt dat mee om de schepen die elke dag jullie buizen vervoeren, om die hier nu door te zien? Hoe zie jij dat?
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging alvast.
0: Ja?
1: Ja, het is een prachtige locatie hier inderdaad, met zicht op water. Water dat we elke dag gebruiken om onze grondstoffen naar onze fabrieken te brengen. Ja, dat is natuurlijk heel veel interessanter om dat per schip te doen dan per vrachtwagen. En ja, recent zijn we dan, zoals u aanhaalde, ook begonnen met afgewerkte producten over water naar de klanten te brengen. Dat is startende. Maar heeft naar mijn inzien heel veel potentieel. Dat het transport over water veiliger is, duurzamer dan transport per vrachtwagen.
0: Is dat goedkoper dan een vrachtwagen?
1: Dat is het moeilijke punt. Het is sowieso goedkoper als er geen first mile en geen last mile is. En dus als het vertrekpunt aan het water is en het eindpunt is ook aan het water. Daarom dan grondstoffen de facto per schip komen. Transport naar een werf kan bij ons vertrekken aan water, maar de last mile is heel kostenbepalend. Als de werf aan een kade is, dan is transport per schip meestal economisch leefbaar of goedkoper. Als er nog een last mile is, ja, dan denk je vanaf, hoe ziet die eruit, hoe ver is die? En dat is in elke case anders. Dus daar zijn we nu nog zoekende, om met aannemers daar rond samen te werken en die last mile efficiënter te maken.
0: Ja, want ik dacht dat jullie ook bezoek hadden gekregen van minister De Ridder over laatst, denk ik.
1: Annick De Ridder heeft ons project heel hard gesteund. Ik denk dat zij is ook voorvechter voor transport over water, daar meer tonnen in te doen. Dus die hebben we daar wel samen dezelfde kaart trekken, ja.
0: Was dat een idee van jou om het met het schip te doen?
1: Wij zijn traditioneel, onze klanten bevinden zich in Vlaanderen, rond de fabriek eigenlijk. Omdat vanaf dat je meer dan 150 kilometer moet rijden, dan is het economisch moeilijk om dat per vrachtwagen te doen. En ik had het idee om te internationaliseren, om te groeien en ook verder weg te leveren, zoals in Nederland, misschien Frankrijk. En dat is per vrachtwagen moeilijk of duur. En daarom dat ik graag het model transport per schip wou opzetten. En dat is dan nu begonnen met in West-Vlaanderen Zeebrugge, een groot project. En ik denk via die weg kunnen wij verder gaan dan die 100, 150 kilometer. En kunnen wij ook naar Amsterdam, naar Parijs, naar Hoog in Nederland, naar Groningen. Op een economische manier producten verkopen. En dat biedt voor ons als bedrijf heel veel potentieel. Als je meer volume kan doen in dezelfde fabriek, dat is zeer interessant.
0: Ja, nu, die schepen, die huren jullie toch, denk ik dan?
1: Dat zijn specialisten, reders dat een schepen hebben. En die daarbij inzetten. Ja, wij huren die.
0: Ja, want vertel me eens, Tucobel, wat zij doen buizen, maar hoe werkt het? Wat doen jullie juist met die...
1: Tucobel is een marktleider in België van de productie van betonnen producten voor de wegenbouw, voor betonnen buizen eigenlijk. Wij maken buizenputten, maatwerkconstructies die gebruikt worden om rioleringen te maken. En, naast dat maken we ook elektriciteitscabines. Zijn huisjes die daar van hoogspanning omzetten in laagspanning. En eigenlijk heel zichtbaar in de hoek van de straat te staan. Dat zijn de twee groepen waar wij in actief zijn.
0: Ja. Hoe lang ben je al CEO van het bedrijf?
1: Ik ben nu 5 jaar CEO. Mijn vader heeft het bedrijf eigenlijk samengebracht door overnames. Hij heeft zelf een verleden in de haven, ook watergerelateerd. En heeft dan op, ik denk, 10 jaar tijd een aantal overnames gedaan en 5 fabrieken eigenlijk samengebracht tot 1 groep. Die is dan spijtig genoeg overleden aan darmkanker. Waardoor ik Luc Colmont ook al ken, die straks komt.
0: Die komt straks op, ja.
1: En dan heb ik plots zijn functie moeten overnemen toen, op 28-jarige leeftijd. Op dat moment werkte er toen bij onze 220 man. Dat was niet evident. Omdat het bedrijf te leiden op die moment. Maar ik heb dan de tijd genomen om mij goed te laten omringen. En een jaar later heb ik een externe CEO aangeworven. En nu zitten we in een co-CEO-situatie waarin hij mij mentort. En dat we hebben afgesproken wie dat welke verantwoordelijkheden neemt. En dat werkt op deze moment zeer goed.
0: Oké, okay. We zitten hier in een cementtoren. Wat vind je daarvan?
1: Prachtig. Nou, ik weet niet of dat de luisteraars gaan natuurlijk niet zien. Kijkers misschien, maar het is een prachtige locatie.
0: Ja. Zou je in zo'n kantoor willen werken?
1: Ja, zeker. Ja?
0: Ja? Oké. Okay. Nick Bertens.
2: Ja, aangenaam.
0: Goedemiddag. Hoe was vorige week de lezing in Lummen?
2: Goed, goed. De lezingen beginnen wat te lopen. Ik ben nog in Tielt geweest ook afgelopen maandag. En de reacties zijn toch positief, dus ik denk dat het... ik probeer... het is eigenlijk een verlengstuk van mijn boek, hè, omdat mijn boek brengt 100 verhalen over Amerika samen de laatste 250 jaar. Hè. En daarvoor ook nog een stuk, van voor Amerika Amerika was. Maar ik dacht, ja, als ik daarmee op de baan ga, welke stukken haal je eruit? Een geschiedenisles, dat hebben de mensen erom niet meer graag. Dus het is eigenlijk een verlengstuk van het boek geworden, waarbij ik de tegenstellingen die de Verenigde Staten kenmerken, hè, die we allemaal wel zullen kennen, vrijheid, gelijkheid, maar slavernij, heeft het land gekend. Discriminatie kent het land eigenlijk nog altijd. En ook die grote tegenstelling tussen de belofte van de American Dream, de rijkdom, om het dan zo te zeggen, tegenover de extreme armoede die er is in dat land. En dan het feit dat dat land vrij vooruitstrevend is. We zien de laatste uitvindingen, ChatGPT enzovoort. AI komt vandaar. Allee, we moeten nu superintelligent zeggen van Trump. Maar daar tegenover staat ook hoe conservatief dat land is. Dus ik ga eigenlijk de baan op, stuurt ongeveer een uur en een half, om die tegenstelling te kaderen. Dan zijn er toch nog mensen die daar achteraf naar mij komen en zeggen van ja, kijk, nu, we zien Amerika, we horen en zien Amerika elke dag. Hè. Wat loopt er bij wijze van spreken een terechtstelling fout? Hè? Dan komt dat zelfs in ter zake, moet je je eens voorstellen. Dat is een land aan de andere kant van de Atlantische Oceaan hè, en toch vinden we dan een terechtstelling die mislukt.
0: Ja, aan twee keer, hè?
2: Voilà, maar vroeger kwam dat veel minder tot bij ons. Hè. Dan kwam de politiek vooral tot bij ons en zo moet het volgens mij, maar we zijn voor het moment heel gefixeerd op Amerika. We willen bijna weten welke kleur van onderbroek Trump draagt. Hè. Van waar dat komt, dat weet ik niet. De media speelt er natuurlijk ook op in. Maar het verhaal over Amerika, hoe Amerikanen denken, hè, het feit dat Amerika helemaal anders denkt dan wij. Hè. Want het was vorige week, denk ik, na de top van de Verenigde Naties, dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Prevost, zei van Trump heeft toch een heel ander wereldbeeld dan wij. Ja, uiteraard, hè. Uiteraard. Allee, dat Europese politici nu maar beginnen beseffen dat Amerikanen anders naar de wereld denken dan wij, kijken dan wij. Dat is gewoon de logica zelf. Hè? En dat is iets wat ik probeer te vertellen in de lezing van kijk, Amerikanen denken gewoon anders, zijn gewoon anders. Ze hebben een heel andere achtergrond, zijn anders gegroeid. Veel zelfstandiger gegroeid. Hè? Wij hebben de middeleeuwen gekend, wij hebben koningen, wij hebben onder de knoet van koningen geleefd. Hè? Wij, van tirannen om het zo te zeggen. Amerikanen hebben zich daarvan los. Gevrongen. Hè? Dat is dan wat de idealisering natuurlijk van het verleden. Hè? Want ze hebben zelf ook heel veel foute dingen gedaan in dat land bij de kolonisatie. Maar die mensen denken gewoon anders. Dat is een andere wereld. En wij proberen heel veel van onze visie daarop te projecteren. Journalisten ook. Zelfs journalisten die de jaren gewoond hebben, komen toch altijd met een Europese bril naar ons. Dat is begrijpelijk. Hè? Maar hoe Amerikanen echt denken, gaan wij nooit begrijpen. Maar dat probeer ik een beetje in die lezing naar voren te brengen. Hoe dat komt, hoe dat gegroeid is, hoe dat land een heel ander land is dan wij. Hè? En nu zijn we er wat boos op natuurlijk, hè, op onze grote broer. Hè? Zeker na de Tweede Wereldoorlog, de New Deal. Want het Marshallplan wil ik zeggen. Hè? Dus de wederopbouw. Wij waren toen, na de Tweede Wereldoorlog, waren wij Oekraïne. Hè? Om het simpel te zeggen. Hè. En de Amerikanen hebben Europa terug opgebouwd. Maar dat was ook niet omdat ze ons daarom heel graag zagen. De Amerikanen hadden een afzetmarkt nodig. Moesten de economie voeren. Hè. Maar wij hebben dan altijd wat de Amerikanen gezien als onze grote broer. Hè, onze beschermheer. En nu keert die zich van ons af. En dat is wel al langer aan de gang. Hè. Dat is al van onder Obama en ervoor ook al. Hè. Alleen, wat werd dat diplomatiek ervoor opgelost? Ging men dat achter de schermen? Nu, Trump is daar heel bouwt in. Maar de Amerikanen zeggen al heel lang, want het wordt tijd dat jullie in Europa toch wat met jullie eigen boontjes doppen. Hè? En nu zijn we daar op een of andere reden, omdat het nu zo fors gaat, hè, zijn we wat boos op onze grote broer die dat een beetje van ons wegstapt. Ja. Die dat zegt van, tirez votre plan. Maar politici, Europese politici, worden veel te laat wakker.
0: Maar waarom ben je zo geïnteresseerd in Amerika? Hoe is dat gegroeid?
2: Dat is ook het begin van mijn boek en ik begin daar mijn lezing ook mee. 9-11. Ik was toen 19. Het academia was eigenlijk nog niet begonnen, dus ik zat thuis eigenlijk ja, een beetje rondhangen, bij wijze van spreken. En toen waren die aanslagen van 9-11. Ik begin daar mijn lezing ook mee en ik geef daar de details van nog eens mee om eigenlijk aan te tonen hoe verschrikkelijk die dag was. Hè. Ik heb daar beelden en statistieken van bij. Maar voor mij is toen ook alles begonnen. Omdat ik kende Amerika wel van film, tv, noem maar op, hè, want als jonge gast. Ja, want alles wat je op de tv kreeg was hè, van films, Hollywood. Hè. Maar dan begin ik te denken van, ja, hoe kan dat toch dat land zo machtig geworden is en zo rijk geworden is? En dat ja, nu wordt aangevallen. Hè, wat daar, en dat eigenlijk nu de wereldorde gaat veranderen, maar dat was gewoon zo. Hè. Dus ik ben beginnen kijken en lezen. Ik ben eigenlijk nooit meer gestopt. Dus ja, dat is een liefde die dan ontstaan is.
0: Ja. Jouw boek, Stars, Stripes and Stories, mm-hmm. is uitgebracht bij Erzberg. Mm-hmm. Die naam Erzberg, ja, die hoor ik tegenwoordig heel veel. Vorige week nog bij Peter Frans Antonissen, mm-hmm. die zal je ook kennen.
2: Met die sheets van de Fuggers.
0: Ik krijg straks nog iemand, ook van Erzberg, denk mm-hmm. ik, hè, Patrick van der Weijden, over de democratie. Mm-hmm. Waarom heb jij gekozen voor Karel Drabbe?
2: Ik ken Karel al heel lang. Hè. Dus dat is een beetje dan het geluk gehad als onbekende Vlaming, om het zo dan te zeggen. Hè. Ik ben er zeker van dat er nog heel veel mensen heel interessante boeken in zich hebben. Hè. Maar je moet een uitgever vinden. Hè. En ik heb dan het geluk gehad... Karel is sowieso iemand die wel op zoek is naar nieuwe talenten. Hè. Allee, ja, ik noem hem eigenlijk nu niet een talent, maar ik wil zeggen iemand naar nieuwe schrijvers. En ja, zijn uitgeverij biedt daar een soort van ja, haven voor, om het zo te zeggen. En ik kende Karel al langer dan ervoor. Dus, en ik heb hem eens een mail gestuurd, omdat ik dacht van ja... Ik was dan vijf in 2026, hè, was ik wie is van mezelf? Want het idee is ontstaan in 2024. Maar ik dacht, goh, binnen 2 jaar, hè, want je hebt een boek schrijven, duurt toch wel even. En ik was aan het denken van ja, binnen 2 jaar ben ik 25 jaar met de VS bezig. Hè, want dat was 9-11, 25 jaar. Amerika zelf bestaat 250 jaar. Hè, dus ik dacht van... Oh, als ik nu een boek over Amerika wil uitbrengen, dan is dat moment wel. Hè. Dus ik heb dat gepitcht aan Karel. Gewoon via, ik denk zelfs dat via WhatsApp was. Zegt Karel, ja, misschien een boek over. Hij zegt, daar moeten we eens over praten. En eigenlijk zat dat idee dadelijk goed, omdat hij zei, ja, van, ja, een geschiedenisboek over Amerika, zo zijn er al duizenden geschreven. Hè. Ik zeg, ja, maar ja, de meeste verhalen de politiek geschiedenis. Hè. Maar ja, Amerika is zoveel meer en de mensen begrijpen Amerika al. Dus ik zeg van, als ik nu eens probeer om 100 gebeurtenissen in de VS te kiezen die significant zijn voor dat land, hè, maar die toch proberen duidelijk te maken hoe dat land denkt, hoe dat land is, als ik dat eens samenbreng. Ik maak er korte hoofdstukjes van. Hè, je zult dat zien, het zijn 100 verhalen die er in dat boek voorkomen. Maar het is altijd, denk ik, hoe 2 bladzijden maximum. Hè, dus het leest vrij vlot. Ik ben wel reclame ook aan het maken natuurlijk. Maar dat kan zijn, ja, want daar kunnen we misschien wel iets mee. Hè. En ja, eigenlijk is dat boek zo gegroeid. Dus er komen wel de grote politieke gebeurtenissen komen daarin voor. Maar ook bijvoorbeeld rock'n'roll. Het verhaal van Ford, het verhaal van McDonald's. Ook nog zo'n interessant verhaal. Playboy, bij wijze van. Het is allemaal typisch Amerikaans. Disneyland, ook iets Amerikaans. Dus dat heb ik ook in dat boek proberen bundelen. Zodat je eigenlijk een geschiedenis krijgt, niet alleen de politiek, maar ook de culturele geschiedenis, hoe men daarin denkt. En het lijkt toch, ja, ik zeg altijd, als je elke dag een stukje leest, ja, dan zijn eigenlijk op een 3-tal maanden, zijn je wel mee volledig. Hè. Dus de grote politieke gebeurtenissen staan daar ook in. Dus je kunt wel meepraten over Amerika. En hopelijk begrijpt je het land iets beter.
0: Ja, en gaat je ook heel anders om als er op het VRT of het VTM-nieuws slechte dingen worden verteld over Amerika?
2: Ik moet u eerlijk zijn, ik kijk er eigenlijk weinig naar. Dat is omdat je dat van dichterbij volgt, dat je daar misschien meer de gaten in ziet. Of dat je gefrustreerd bent van, ja, maar kijk... Het zit toch anders in elkaar, of oké, dat wij er zo naar kijken, maar hè, die duiding ontbreekt soms. Hè. Dus ik heb het geluk dat ik nu soms zelf mag komen naar de tafel of de afspraak. Maar ja, je krijgt altijd heel kort, maar om je ding te doen. Hè. En dan moet het ook vaak binnen een afgemeten kader zijn. Dus daarvoor, want ik de lezing ook ontwikkeld heb, om dan het verhaal breder te kunnen brengen. Hè. Maar eigenlijk, ik kijk sowieso heel weinig televisie, haast niet. Dus ik zie dan soms wel namen vergelijken. Eén man waar ik altijd dan wel naar kijk, als die op tv komt, dat is Bart Kermans. Daar heb ik een ongelooflijk bewondering voor. Waarom? Omdat hij soms ook durft zeggen, ik weet het niet.
0: Dat is de man die ook immobilië doet, denk ik. Hè?
2: Bart Kermans? Nee. Die is professor Amerikaanse politiek. Hè?
0: Ja, maar die is ook immobiliekantoor, denk ik. Hè?
2: Dat denk ik. Ja, dat weet ik. Ik ken zijn achtergrond niet.
0: Kermans is ook een immoverkoper.
2: Aha. Dus...
0: Hij is van Antwerpen, ik bedoel van de Universiteit Antwerpen, denk ik. Hè?
2: Nee, hij is Leuven. Hè? Leuven is dat. Maar hij woont in Antwerpen, maar hij is wel van Leuven. Ja,
0: ik denk wel dat hij helemaal verkoper is ook. Ja, ja.
2: Dat weet ik niet van hem. Maar die durft zo wel eens zeggen van, ja, kijk, ik weet het niet. Hè? Soms wordt er aan mij ook gevraagd, ja, Melania Trump heeft dat gezegd of dat gedaan. Waarom eigenlijk? Ja, ik kan niet in die persoon naar hoofd kijken. Dus dan begint je te speculeren, maar dan gaat je sowieso je Europese bril in die speculatie zetten. Waardoor het kan zijn dat hij helemaal anders denkt. Dus ik vind dat we soms eens wat meer moeten zeggen, ja, we weten dat niet. Hè? Want waarom doet Trump iets? Ja, want hij is een narcist en zo. Hè? Verschrikkelijke man, inderdaad, kan allemaal kloppen. Hè? Maar waarom? Ja, je bent ook wel de leider van het grootste land ter wereld, machtigste land ter wereld. Dus hoe denkt zo iemand, die een druk op iemand, hè? Dat is vaak, denk ik, voor ons moeilijk te begrijpen. Maar ik kijk sowieso weinig. Ja, ik lees ook Amerikaanse pers dan, hè, want ik lees geen Vlaamse pers, bij wijze van spreken. Maar naar die uitzendingen kijk ik heel weinig ook, omdat ik daar dan tijd niet voor heb.
0: Want ben jij een kunsthistoricus? Of wat doe je?
2: Nee, ik ben eigenlijk... Mijn eerste opleiding is... Ik ben notarieel jurist. Dus ik werk eigenlijk in het notariaat, dus iets helemaal anders. En dan daarnaast heb ik in Nederland nog een opleiding American Studies gaan volgen. Waardoor ik eigenlijk Amerikanist ben. Ik probeer ook altijd, als ik dat dan een beetje... als ik mijn lezing begin ik daar eigenlijk mee, omdat dat er ook staat, Amerikanist en auteur. En ik merk dat ook vaak als ik met journalisten praat, of ze voor een uitzending, ik zeg, ja, Amerikanist, dan zie ik ze zo kijken van, ja, dat is er eer in eigen geloof dat hem daar een term heeft opgeplakt, hè, weer een is erbij. Maar eigenlijk is Amerikanist zoals een sinoloog of een slavist. He, dus mensen die China bestuderen of die dat effectief de Slavische landen bestuderen, heb je dan ook een Amerikanist. En dat is een opleiding die ik in Nederland ben gaan volgen, omdat je die in België ook niet kunt volgen. Daarom dat die een term hier misschien... Maar ja, want in Nederland zijn Amerikanisten, zijn die eigenlijk... is dat een gangbare term? Maar je maakt ze een Amerika-kenner van. Oké, maar wat is in een name? Maar ik probeer er altijd toch wat... Ik probeer die een term wel wat... En nu het laatste interview in de morgen, dat ik aan de morgen heb, zie ik toch dat ze Amerikanist getypt hebben. Hè? Dus je ziet dat dat een term is. Maar waarom? Omdat wel... Ja, elke Amerikanist is een Amerika-kenner, maar niet elke Amerika-kenner is Amerikanist. Hè? En ik wil soms af en toe wel die opdeling maken, zodat voor iedereen ook duidelijk is dat daar wel een verschil in is. Hè? Maar wat is in een name natuurlijk. Hè? Maar ik probeer die een term wel... wat hier in dit land en in Vlaanderen binnen te krijgen. Ja.
0: Oké. Evert, je hoort wat Nick zegt. Ben jij geïnteresseerd in Amerika?
1: Zeker, maar ik denk dat ik niet tot aan de knieën kom van de kennis van de man die naast mij zit.
2: Maar ja, want ik ben dan geen CEO, ik zou geen bedrijf kunnen leiden. Dat zijn vooral, dat wil ik nog zeggen, die respect daarvoor, dat je inderdaad op die jonge leeftijd zo'n groot bedrijf moet overnemen. Dat is iets, daar heb ik veel meer respect voor. Wat ik doe is een beetje iets bekijken en daar dan mijn eigen mening over geven. Maar is die juist of niet? Ik heb ook geen bol. Maar zij doen eigenlijk wel de economie en het land draaien. Hè. Dat is veel belangrijker dan wat ik eigenlijk bij wijze van spreken doe.
0: Ja, en ja, jullie zorgen ook voor de scheepvaart, hè, waar men al jaren over bezig is dat we meer het schip moeten gebruiken. Maar jij doet het wel, hè? Anderen zeggen het, maar jij doet het.
1: Ja, wat aan mij de grote moeilijkheid lijkt aan de scheepvaart, is dat we leven in een land waar de vrije markt is, hè, positief. En de overheid die reguleert, die vrije markt legt regels op, zoals ja, je mag wel vrij ondernemen, maar je mag niet hinderen. Je mag niet te veel lawaai maken. Dat moet binnen deze volumes blijven. Je mag niet mensen kwetsen. Mensen moeten veilig komen werken, veilig naar huis gaan. Er zijn regels rond veiligheid. Er zijn regels, regels, regels die het ondernemen bemoeilijken. Maar één domein waar daar geen regels rond zijn, dat is eigenlijk files. Je mag zomaar onbestraft files maken. Je mag 100 vrachtwagens naar dezelfde adres sturen en kilometers file creëren zonder dat daar regels rond zijn. En dat is iets dat de scheepvaart of leveren per schip oplost, maar wat dat je niet voor beloond wordt. En de enige vraag is eigenlijk die 100 vrachtwagens die dat dan die file gaan maken, is dat nu goedkoper dan een boot? En het feit dat je met een boot geen file hebt en met die vrachtwagens wel, dat laat iedereen koud. En ik ben zeker geen vraag voor meer en meer regels, er zijn al genoeg regels, maar rond dit domein denk ik wel dat er nagedacht moet worden over een beloningssysteem. Om die scheepvaart echt te doen floreren.
0: Ja, want je hebt er ook wel echt de pers mee gehaald, hè?
1: Ja, ik had het gevoel dat we veel gevoelige snaren in één keer raakten. Want we zijn een zware industrie. We zorgen mee voor een fileprobleem. Meestal nog op plekken waar aan wegen gewerkt worden, waar dat al file is. Dat gaan we dan nog verergeren door die materialen naar die werf toe te brengen. Het was in dit geval ook aantoonbaar dat we minder CO2 uitstoten. Dat veiliger is. En met al die vrachtwagens die dat maar wat doen. Of één boot is ja, veiliger. Ik denk dat we heel veel punten tegelijk aanhaalden, waardoor dat meer opgepikt werd dan ik had verwacht.
0: Ja, hoeveel schepen gaan er elke dag vertrekken in de Zenderlo?
1: Aankomen in de Zenderlo, dat is alles grondstoffen komen, zand en grind om beton te maken, komt er nu al aan. Leveren, dus we hebben nu één project per schip geleverd. Dus dat waren twee schepen dat we in september hebben gedaan. En we hebben nu nog een aantal andere projecten lopen. Vooral in Nederland dan, om eventueel per schip te leveren. Maar nog is zaaien nog en hopen dat we dit jaar nog een paar projecten kunnen, zeker één project kunnen doen per schip.
0: Oké, jullie houden ook van muziek, denk ik, hè?
3: Zeker.
0: Welke muziek gaan we spelen?
2: Maakt niet uit. Kunt je alles spelen wat we vragen?
0: Vraag maar.
2: Ik weet niet, ja. Er zijn zoveel goede nummers met dat er zijn, dus ik weet niet.
1: Ja, ik denk dat een beetje Amerikaanse rock and roll wel...
2: Een Elvis Presley misschien dan, ja?
0: Ja, dat is goed. Dan maak je Bart zijn...
2: Ik kom er nog mogelijkheden, want dan kan ik eens nadenken.
0: Ja,
2: dan,
0: ja, voilà. Kan je Bart zijn vrouw ook... zijn vrouw gaat blij zijn.
2: Ah, voilà.
0: Die is grote fan. En je weet wat Elvis bij David Bowie gemeen heeft?
2: Nee.
0: Het is dezelfde verjaardag, 8 januari.
2: Mm-hmm.
0: En wat is er nog zo speciaal? David Bowie heeft ooit een song geschreven. Golden Years, die was eigenlijk oorspronkelijk voor Elvis bestemd. Maar Elvis vond David Bowie wel een rare vent. Mm-hmm. En dan heeft David Bowie het zelf van gezongen. En dat is een van zijn grootste hits.
2: Ah, ja. Voilà. Ik kon nog iets te weten ook.
0: Ja.

0: Doe je dat soms, rock'n'roll?
1: Ja, ik heb zelf ook, ik kenigde mijn lezing ook altijd mee, ik heb zelf een playlist gemaakt op Spotify.
0: Ja.
1: Het is ondertussen al een paar uur, dat noemde ook Star Size and Stories, waar ik eigenlijk alle, zowat de beste muziek van de laatste, laten we zeggen, 70 jaar om zo te zeggen, gebundeld heb. Hè, maar dat zit alles, hè. Er zit rock'n'roll, jazz zit daartussen. Juist ook om weer die tegenstellingen binnen dat land, hè, want heel veel van die muziek komt vandaar. Hè. Effectief, om aan te tonen... dat ook daar in die muziek heel veel tegenstellingen zitten. Maar ik vind dat boeiend.
0: Heb je ook de song van Born in the USA erin gezet, van Bruce Springsteen?
1: Ja, tuurlijk, dat zit erin. Eigenlijk alle grote nummers, hè, want ik heb dan zelf heel wat playlists moeten aflopen natuurlijk. En dan beluisteren, maar ik heb er ook alleen in gezet wat ik zelf goed vind. Hè. Dus er zit wel wat hard rock in, maar niet heel veel dan. Hè.
0: Welke hard rock heb je dan?
1: Pearl Jam zit daartussen, denk ik, ja. Dat daar tussen zit. Maar voor de rest ben ik er ook geen kenner van hard rock. Ik vind dat, ja, instrumentaal is dat... Mijn lievelingsmuziek is eigenlijk jazz, hoor ik heel graag. Maar country kan ik ook wel van genieten. Ja. Dus dat zit er zeker in. Maar dat zijn zo twee genres die dat hier in België dan weer minder beluisterd worden. Hè. Maar ja, ik heb daar een QR-code van gemaakt, dat ik na mijn lezing altijd open zit. En dan, je ziet toch dat er wat mensen die lijst dan opslaan. Maar aan de andere kant, want zo'n lijst die dat alle kanten op gaat, ook niet iedereen heeft dat graag. En je kunt er op achtergrondmuziek wel zetten, maar ja, als het zo wat diffuus is. Maar ik denk, ja, ik maak mijn eigen lijst. En voor als ik zelf in de auto zit, en dan zien we wel... Of dat mensen interessant vinden of niet.
0: Ja, staat er ook iets in over de Indianen?
1: Ja, tuurlijk dat. Ja, zeer zeker. Hè. Ik zeg altijd, en dat vormt een groot deel van mijn lezing ook. Ik moet niet zeggen dat ik niet te veel zeg, want anders moeten mensen niet meer komen natuurlijk. Maar ik wil maar zeggen, dat is een geschiedenis die in de VS wat wordt onderbelicht. Alleen want dat wij ook wat onderbelicht hebben. Dat is die genocide. Ik noem dat ook een genocide. Hè. Ik noem dat echt een genocide. Ik zet er ook in het rood in mijn lezing in een kader. En ik overloop dan kort even die geschiedenis van de genocide. Hè. Maar ik zeg altijd, de echte Amerikanen... Hè, de Amerikanen zelf zullen dat graag horen natuurlijk. Maar de echte Amerikanen, die hebben de Trail of Tears gelopen. Hè. Die hebben dat pad van tranen en dood gelopen. Hè, want dat de Choctaw leader toen inderdaad noemde. Ik moet je eens voorstellen, waarbij de overheid gewoon zegt van... Ah, kijk, alle Indianenstammen, hè, alle Native Americans stammen, die ten oosten... van de Mississippi wonen, hè, die mogen, want dat was de wet, hè, de Indian Removal Act noemde dat, die mogen, als ze willen, vrijwillig zich vestigen in een nieuw territorium dat we hebben. Hè, de Indian Territory, dat is nu Oklahoma. Hè. Maar die vrijwillig, ik zeg dat dan ook altijd op zijn antwoord, dat was Severin Pakskes natuurlijk, dat was niet vrijwillig. Hè. Maar je moet je eens voorstellen dat je als natie, die er al miljoenen jaren leefde, hè, want ik zeg ook altijd, ze zeggen altijd, de ontdekking van Amerika, de ontdekking van de nieuwe wereld, dat is door Columbus gebeurd. Hè. Dus er is een bepaalde dag, hè, oktober 1492, ik denk dat 20 oktober is, maar dat weet ik nu niet meer van buiten, dan stapt inderdaad, zet Columbus voet aan wal in de Bahamas, hè, want niet Noord-Amerika, de Bahamas zoals we dat nu noemen, en dat is een dag dat Columbus de nieuwe wereld ontdekte. Ja, dat is ook Severin Pakskes, want dat was geen nieuwe wereld. Hè. Al 20.000 jaar voor Christus hadden de mensen al dat continent gaan bevolken. Hè. Dus daar woonden al miljoenen mensen in, want op dat continent. Dus dat zijn de echte Amerikanen. Hè. En dan inderdaad, je moet je eens voorstellen, want de natie die al miljoenen jaren daar leeft, voor de natives was hun geboortegrond ook heilig. Hè. En dan word je daar gewoon van verwijderd. Hè. En dat was een mars, want als ze te voet moesten afleggen, van ongeveer 1000 kilometer, door weer en wind, noem maar op. Hè. En dan heeft een Choctaw-leider gezegd, van, dit is een pad van tranen en dood. Het is aan de geschiedenis, dat is de Trail of Tears. Waarschijnlijk omdat ze dan dood te gruwelijk vonden om dat mee in de titel te zetten. Maar het was vooral ook een mars van dood. Hè. Er zijn van de Choctaw alleen al zijn er tot 6000 Choctaw... van de Choctaw 6000 mensen... Allee, van de Choctaw gestorven in, op die mars. Om maar te zeggen, van ja, dat was er ontbering, ziektes, noem maar op. Hè. Dus die, hè, de echte Amerikanen, de oorspronkelijke Amerikanen, die hebben die... Die hebben een Trail of Tears gelopen, hè? Zeg ik altijd.
0: En dat zijn de Indianen natuurlijk.
1: Ja, voilà. Ja. De Native Americans, dat zijn de echte Amerikanen. En nu is dat nog altijd een bevolkingsgroep die dat heel arm is. Er zijn ongeveer nog 5 miljoen natives in de Verenigde Staten. 2 miljoen daarvan is extreem arm. Dat is al iets. Hè? En zij staan nog altijd op plaats nummer 1 wat betreft kindersterfte en zelfmoordcijfers. En dat is iets dat wij minder... Wij in Europa zijn heel hard gefixeerd ook op die slavernij. En dat was ook iets enorm vreselijk. Hè? Maar daarnaast, want die genocide op die natives... dat is toch iets wat wij soms minder beseffen. En ik merk ook als ik dat vertel... want ik vertel dat vrij vroeg in mijn lezing... dat mensen daar wel gechoqueerd. Ik toon er ook wat beelden natuurlijk. Ik toon ook een aantal gebeurtenissen. Waarbij dat er gewoon indianenstammen, bij wijze van spreken, op een paar minuten werden volledig uitgemoord. Hè. Dus ik heb daar cijfers van bij. En dan zie je van, ja, hè, met slavernij weet iedereen dat er was. En men weet wel dat er iets met de indianen gebeurd is tijdens die kolonisatie. Maar wat juist? Dat probeer ik ook wel, omdat het iets is dat je niet heel veel tegenkomt.
0: Bijvoorbeeld als je nu Trump is een Duits. Clinton, was hij niet Ier of zo? Of,
1: dat weet niet van buiten.
0: Je hebt heel veel Ieren, Italianen. Ze zijn allemaal naar Amerika gegaan. Ja. Eigenlijk de Europeanen, zo'n beetje zo als Antwerpen ooit gevlucht is naar de Nederland. Mm-hmm. Dat is ook in Amerika toch wel zo'n verhaal.
1: Ja. En want ik ben tijdens mijn lezing ook wel heel streng voor Amerika. Ik zit op het einde ook altijd. Ik zeg ja, want u gaat denken, amai, die heeft vaak kritiek op Amerika, maar dat is misschien omdat je dat land zo graag ziet. Maar aan de andere kant heeft Amerika ook heel veel kansen geboden aan heel veel mensen. Dat is ook iets dat we nooit mogen vergeten. Hè. Eigenlijk is er nog altijd het meest geslaagde immigrantenexperiment ter wereld uit de geschiedenis. Hè. De VS, zeker tot de Eerste Wereldoorlog, kwamen miljoenen met Europeanen naar Amerika. En om u een idee te geven, langs Ellis Island. Ik weet niet of je dat kent in New York, je er al geweest. Hè. Je hebt Statue of Liberty en dan Ellis Island. De meeste bezoeken dat dan ook wel in één keer. Er zijn 12 miljoen immigranten gepasseerd. Hè. En maar 2%, dus goed 205.000 mensen, zijn de toegang geweigerd. Om maar te zeggen, dat is heel weinig. Hè. Dus Amerika was en bood het land. Je hebt Ieren, hè, inderdaad, die waren dan op de vlucht vooral voor de honger. Hè. Italianen, ja, die waren al generaties lang dat daar extreme armoede was, de Italianen. Hè. Maar die zijn naar Amerika gekomen, die hebben daar kansen gekregen. Velen hebben die genomen, die kansen, hebben hard gewerkt. Maar die hun kinderen, kleinkinderen, dat zijn wel daar nu de advocaten, politici, de Hollywoodsterren. Hè. Dus Amerika is ook gastvrij geweest. Hè. Maar daarnaast staat dan wel dat het land niet voor iedereen even gastvrij is geweest. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Dat is wel heel interessant om te horen, Nick. Mm-hmm. Evert, als je die verhalen allemaal hoort, jong, wat denk je dan?
2: Ja, een hele boterham, hè.
0: Ja.
2: Ja, triestieke verhalen eigenlijk.
1: Ja. Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dat is, Amerika heeft geen schone geschiedenis. Hè. En dat is het pijnlijke er nu een beetje aan. Dat we instellingen, zoals Smithsonian is daar een voorbeeld van, die dat willen blootleggen. Hè. Die dat gewoon in tentoonstellingen tonen. En dan heb je nu een kant van Amerika die dat vindt van, ah, kijk... om u een idee te geven, doen we dit niet massacre. Hè. Dat heeft op een bepaald ogenblik in de geschiedenis is daar een Lakota-stam door het Amerikaanse leger eigenlijk, want na een schermutseling, hè, dus was want er was een confrontatie, dat was in South Dakota, en daar was daar een treffen, ik zal het zo noemen, tussen het Amerikaanse leger en een Lakota-stam. En eigenlijk vraagt het Amerikaanse leger om de wapens neer te leggen van de Lakota's. Hè, zodat men iets kan overleggen. Hè. Maar er is daar Black Coyote, want dat was een doof Lakota-man. En die was doof, dus die begreep die instructies niet. Daarnaast was ook de communicatie niet altijd. Hè. Als we nu naar Amerikaanse films zien, al die natives praten daar vrij vlot Engels. Maar dat was in die tijd niet vaak. Had je er wel één iemand die door slavernij wat Engels kon. Dus die communicatie was sowieso al niet denderend. En ja, er is daar een miscommunicatie. Dus men grijpt op dat ogenblik Black Coyote vast en die zijn geweer gaat af. Eén schot. En dat was eigenlijk het begin van de Wounded Knee Massacre, zoals we dat noemen. Hè. En dan zijn daar eigenlijk heel die stam, dat waren 300 vrouwen en kinderen vooral, zijn daar op luttele minuten eigenlijk afgeslacht. Hè. Maar het ergste daarvan was dat daarna nog eens 19 soldaten de Medal of Honor gekregen hebben toen. Hè, om te zeggen van, ja, kijk, zij waren... Hè, dat waren wel helden, want zij hebben daar tegen die wilden het lef gehad om die kopje kleiner te maken. En vorig jaar, in 2025, heeft Piet Hexet, hij noemt zich oorlogsminister, maar eigenlijk minister van Defensie, heeft hij de mogelijkheid gekregen om die Medal of Honor in te trekken. Hè? En heeft dat niet gedaan. Hij heeft zelfs gezegd van, kan ik dat niet doen, want dat waren helden. En het wordt tijd dat hun plaats in de geschiedenis nog eens bevestigd wordt. Hè? Om aan te zeggen, er is een kant... Of een deel van Amerika, en niet allemaal, hè, want dat wil ik ook weer duidelijk zeggen. Want ik vertelde nu ook, en we krijgen de media ook mee, maar dat is niet de overgrote meerderheid van de Amerikanen. Hè, maar er is daar een strekking, en voor het moment is dat de overwegende strekking binnen de Republikeinen, helaas. Hè, die daar een mooi verhaal van Amerika willen ophangen. Hè, en die dat dan natuurlijk die grote ongelijkheden een beetje willen uitwissen. Hè. En dat is iets wat ik belang aan hecht, dat we dat wel blijven vertellen. Dat Amerika nu misschien wel een machtig land is. Hè, en een land waar we toch allemaal wat door geobsedeerd zijn ook. Hè. maar dat hij wel heel veel zwarte bladzijden kent. En het is niet omdat je die benoemt, die zwarte bladzijden, want dat je daarom geen echte Amerikaan bent, of in mijn geval Amerika niet graag ziet. Hè. En dat is een evolutie dat we wel wat in doog moeten houden in dat land, dat die geschiedenis niet wordt weggevaagd, om het zo te zeggen.
0: Oké, wat verwacht je van de midterms?
1: Ik verwacht daar een nederlaag voor de Republikeinen. Ik denk dat dat niet te voorkomen valt. Of dat ze de Senaat gaan... Het zal er kantje boordje worden, de Senaat. Hè. Maar het Huis van Afgevaardigden zullen zij verliezen, de Republikeinen. En dan praten we vaak van de lame duck-president. Maar of dat het hier het geval gaat zijn... Hoeveel wetten heeft Trump niet al door het congres gekregen? Dat zijn big beautiful bill, dat zal het vooral zijn. Hè. Maar hij regeert vooral bij presidentieel decreet. En dat gaat hij blijven doen. En ik stel me ook nog de vraag in hoeverre dat hij echt nog wakker ligt van de toekomst. Allee, Trump heeft 2 keer president geweest. Heeft zich kunnen verrijken, is zich nu nog aan het verrijken. Dus wat zijn missie betreft, is hij geslaagd. Hij is er zeker niet armer of slechter door geworden. Maar of dat hij nu echt de Republikeinen graag ziet, om het zo te zeggen, hè, en de toekomst van de Republikeinen, of dat hij daar nu echt nog wakker van ligt. Tuurlijk zal hij wel willen dat zijn gedachtengoed of het Trumpisme zal blijven bestaan binnen de Republikeinen. En daar zal hij wel voor zorgen. Maar of dat hij nu echt wakker ligt van de toekomst van die partij... Ik denk dat hij vooral toch, maar dat is ook weer, hè, een beetje koffiedik kijken, maar ik denk dat hij vooral zichzelf graag ziet. En wat hem betreft, is hij nu nog 2 jaar hierna president. Hij kan dan nog een aantal dingen via presidentieel decreet doen. Maar of dat hij zich zal laten afremmen door...

0: omdat Rubio eigenlijk toch nog tot de oude strekking van de Republikeinen behoort, de haviken, hè, die toch nog vinden dat Amerika een rol in het land moet, in de wereld moet spelen, hè, en toch niet volledig terug moet keren naar Europa. Maar als we dan natuurlijk Peter Thiel nemen, dat is dan Vance zijn grootmeester, om het dan heel simplistisch te zeggen. Ja, zij zijn inderdaad ook voor een heel andere democratie. Zij vinden dat politici, ja, eigenlijk niet weten waar ze het over hebben, hè. Die worden verkozen door het volk, maar ja, dat zijn geen economen, hè. Dat zijn geen IT'ers, om het dan zo te zeggen, hè. Zij vinden dat je eender een technocratie moet krijgen waarbij het land wordt geregeerd door, in hun ogen dan, mensen die weten met wat ze bezig zijn, hè. En Vance zal wel op een andere manier president zijn dan Trump. Hij zal minder mee met die voeten vooruit, hè. Hoe moet ik dat zeggen, het platvloerse, het boerse. Om het dan zo te zeggen, zal er wel uitgaan. Hè? Want Vance is intelligenter, maar is denk ik ideologisch nog iets gevaarlijker dan Trump. Die heeft een Trump heeft aan zich geen ideologie, die laat zich omringen. Hè? Die volgt zijn buikgevoel en die denkt van, dat is goed. Hè? Wat dat gaan we doen nu? Maar een echte ideologie zit daar minder achter. Vance is wel ideologisch en dat is helemaal niet naar Europa. Dus als we dan een republikein moeten krijgen, om het zo te zeggen, dan denk ik dat we moeten hopen op Rubio.
1: Ja, oké. Okay. Want ja, die Peter Thiel, de filosoof, die hij, waar hij door geïnspireerd is, waar hij nog les van gekregen heeft, die draait zich om in zijn graf nu, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij bekijkt dat ook verkeerd, hè?
0: Ja, maar dat is, dat is met filosofie vaak zo. Ik ben geen filosoof natuurlijk, hè, maar we zien dat we met godsdienst zien we dat eigenlijk net hetzelfde. Hè. Van het ogenblik dat iemand een bepaald idee heeft en zegt van ja, kijk, ik moet dat hier verkocht krijgen aan een groter deel van de bevolking. Mm. Hè, dan gaat je altijd je eigen visie op een bepaalde visie gaan projecteren. Hè. En dan is dat verkeerd zien of is dat bewust het verkeerd zien. Hè. Maar het gebruiken om iets naar voren te schuiven. Hè. En ja, wat we zien dat binnen de islam, zien we dat ook. Hè, want de meeste moslims zijn wel vredelievend. Maar je hebt daar dan wel een extreme, en dat is binnen het katholicisme ook, hè, want je hebt daar een extreme tak en die gaan dan bepaalde woorden van dan de Koran gebruiken of zinnen om dat dan extremer te maken en zeggen van kijk dat of dat. Hè. En dat is binnen de filosofie en binnen de politiek helemaal hetzelfde.
1: Oké. Dolly Parton.
0: Daar kunnen we iets van opzetten.
1: Is een paar weken geleden gestorven. Was je daarvan onder de indruk? Want je bent een country-liefhebber.
0: Ja, ik was daar ook van onder de indruk, omdat Dolly Parton mee was aan haar muziek. En zij heeft heel veel goede doelen gesteund, en voor school enzovoort ook. Dus zij is wat voor mij een bekend iemand moet proberen te zijn. Want je kunt wel bekend zijn, hè, maar als je bekend bent, heb je een bepaalde stem. Hè. Mensen volgen je. Of dat je nu X of Y zegt, heb je fans die je volgen. Hè? En dan is het belangrijk dat je dan toch je stem of je bekendheid probeert in te zetten voor het grotere goed, zal ik het dan zeggen. Hè? Of voor de wereld te proberen beter te maken. Hè? Dus dat was in mijn mening ook iets wat Dolly Parton typeerde. Hè? En ook het feit dat zij nooit echt die media heeft opgezocht. Hè? Want zij was niet, ja, om het dan een lelijk woord misschien te zeggen, ze was niet echt mediageil. Hè? Als ze dat deed, was dat omdat ze iets beter wilde maken van het Amerika of van de wereld. Hè. Dus dat is inderdaad iets waardoor ik onder de indruk was. Maar ja, ik kende ze wel natuurlijk, maar niet persoonlijk. Hè, dus, maar ik vond het spijtig dat zo iemand inderdaad ons dan komt ontvallen. Ja.
1: Oké, we gaan luisteren.
0: Perfect.

0: Nog altijd van de Waterfront in Beringen zitten we hier met BNL. Evert, Lemmens. Jij bent natuurlijk wel, hoeveel mensen heb jij in dienst?
1: Nu werken we nog met 150 eigen mensen ongeveer.
0: 150. En zijn die allemaal in de Centro? Of heb jij verschillende bedrijven? Of hoe moet ik dat zien?
1: We hebben eigenlijk drie sites. De grootste qua volume is de Centro. Dat werd zo'n 60 man, schat ik. Mm. Dan heb ik ook nog een site in Genk en een site in Neer-Oeteren.
0: In Genk en in Neer-Oeteren?
1: Ja.
0: Maar loopt er water in Neer-Oeteren?
1: Ja, daar zitten we aan de Zuid-Willemsvaart.
0: Ja, dat is juist de Zuid-Willemsvaart. En ja, Genk heeft dat ook, dat kan ook.
1: In Genk zitten we niet rechtstreeks aan het water, zitten we kort aan de autostrade. Maar we hebben daar een strategie opgezet waarbij dat we het gros van het volume, elke ongewapende putten, buizen, die maken we in de Centro, omdat daar de grondstoffen dus over water kunnen komen en eventueel de goederen vertrekken. In Genk maken we ietsje nichere producten met meer handen, meer arbeid. Dus gewapende putten, met die wapening, en poreuze buizen. Ja, omdat daar dus de grondstoffen dieper schip kunnen komen. En in Neer-Oeteren maken we echt heel veel handwerk. Dus die elektriciteitscabines, maatwerkconstructies, waarbij daar heel veel uren en weinig grondstoffen te pas komen.
0: Ja, je bent nu 5 jaar CEO, dacht ik, hè?
1: Ja.
0: Hoe was die beginperiode voor jou? Want ja, je bent nog heel jong, hè? En dan direct toch een groot bedrijf. Hoe ben je daar de eerste maanden mee omgegaan?
1: Ja, dat was wat chaotisch. Ik was ook niet helemaal klaar voor gestomd op die moment. Ik ben ermee omgegaan door mij goed te laten omringen. Ik heb geluk gehad dat er veel wijze mensen hebben gezegd, ik kan Evert steunen. Die kon ik dan begin wekelijks zien, gaandeweg maandelijks. Die werden een raad van advies, raad van bestuur hier ertussen. Een raad van advies eigenlijk. En heel veel gewoon in de situatie gezeten dat ik het ook niet wist. Maar dat ik wel wist, ik kan aan die en die vragen, die meningen eens vragen en dan zelf een mening vormen. Wat ik van verschoten was, het eerste jaar dat ik dat deed, dat is dat een bedrijf leiden zeer eenzaam is. In uw bedrijf gevoelt, je komt een vergadering bieden en je voelt de sfeer veranderen. Mensen weten niet hoe, ja, wat gaat het nu weer doen. Smiddags aan de eettafel, dat voelt eenzaam soms. En een grote stap die ik daar gezet heb, is die co-CEO-situatie, waarin dat we met twee zijn en dat je eigenlijk eerlijk met elk hersenspinsel dat je in je hoofd ziet, elk idee, elk probleem, open met iemand over kunt praten die daar helemaal in hetzelfde schuitje zit. En als parents kan je dan vaak tot een veel betere beslissing komen dan dat ik alleen zou kunnen doen.
0: Oké. Tot slot, hoeveel schepen varen er per week van jullie?
1: Dat kan ik zo niet uit mijn hoofd zeggen. Ik denk dat wij zo'n 50.000 ton per jaar aanvoeren per schip. In de Centro dan. In boten van, ja, afhankelijk van 2.000 ton. Dat gaat dan over 2 boten per maand ongeveer. En we hebben daar nu 2 boten ook uitgeleverd met betonproducten. En daar hoop ik op te kunnen schouwen.
0: Ja. Hoe staat het bij jullie met de innovatie?
1: Met wat?
0: Innovatie.
1: Die staat zeker niet stil. Ik denk dat in de betonsector is heel veel potentieel. Ik denk dat 8% van de wereldwijde CO2-uitstoot is gerelateerd aan de betonsector. En dat gaat dan vooral over de productie van cement, die daar heel milieubelastend is, heel veel CO2 kost. En cement hebben we nodig om beton te maken. En ik denk dat met behulp van AI bijvoorbeeld, optimaliseren wij onze recepten. Om te bekijken, kunnen we met een andere soort zand, een andere verdeling, zand, stenen, andere maten stenen, ons cementgehalte reduceren. Kunnen we andere versnellers, vertragers, additieven gebruiken om onze cementgebruik te reduceren. En hoe kunnen we zo tot een optimum komen? Daar zijn wij heel hard mee bezig. Een andere dynamiek is ook dat heel veel winsten kan je maken in het uitharden van de beton. Historisch maakte de cement en de CO2 allemaal niet uit. En er werd maar genoeg ingestoken dat het snel hard was. Waardoor dat betonproducten en naproductie in een open halvak gezet werden. Ook daar, als je daar beter conditioneert, warmte bijhoudt, warmte toevoegt, dan kun je ook je cementgehalte drastisch reduceren. En daar zijn wij heel actief mee bezig. We hebben verschillende initiatieven lopen met KU Leuven, met postdoctoraten, die daar dag in dag uit bezig zijn met onze mentgehalte te reduceren.
0: Evert Lemmens, ik heb heel veel respect voor jou.
1: Wederzijds.
2: Want ik ook.
0: Het is ongelooflijk wat jij gedaan hebt. Hè? Ken je dokter Colmon persoonlijk?
1: Ja.
0: Zal ik hem straks de groeten doen? Aan,
1: dat mag zeker.
0: Alright. Mag ik je ook bedanken dat je hier was? Want ik wist, als ik jou in de krant zag staan, dat ik jou hier moest vandaag hebben. En nu heb je ook nog over cement en over beton gepraat. Dus dit past allemaal in het plaatje. En dan zit jij ook nog naast iemand, een kenner van Amerika.
2: Ik doe mijn best, hè, maar.
0: Dus Nick Bertens. Ja, de zaterdag kan wel mooi zijn, hè? Mag ik jou bedanken?
1: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Nick, mag ik jou ook bedanken?
2: Bedankt voor de uitnodiging. Ik doe altijd graag mijn verhaal eens. Hè. Dat is tussen alle Soenissen en Michiel Vossen is dat vaak moeilijk, hè, in Amerika. Ik hoop daar ook een klein plekje in tussen te kunnen bemachtigen. Dus dat is wel fijn. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Oké, dank je wel. Spelen we nog een Amerikaanse plaat, Bart? Of had je iets anders klaarstaan?
3: Nee.
0: Yeah. So.

0: Ja. 12 uur geweest. Dat wil zeggen dat er twee mensen hier uit Gent, ze zijn samengekomen. Ze kennen elkaar niet. Maar we hebben ze samengebracht. Christophe Fekeman en Pedro de Bruyker. Pedro.
1: Ja.
0: De laatste keer dat je bij ons geweest was, had je heel je band nog bij, hè?
1: Een deel van, ja.
0: Ja, toen hebben jullie nog... Danny was, denk ik, jouw...
1: Danny en Melissa waren...
0: Melissa, mee. Ja. Hoe is daarmee?
1: Hoe. We zijn op dit moment, denk ik, vooral rustig ergens in de Vlaanderen. In de Vlaanders. Maar nee, prima. Is ze alle twee nog deze week gezien.
0: Ja. Ik vroeg u voor vandaag ook te komen.
1: Ja.
0: En ja, mijn eerste vraag was dan ook aan jou. Van, kan je eventueel met Christophe Fekeman meekomen? En jullie kennen elkaar niet, hè?
2: Nee.
0: En maar... jullie hebben elkaar dan gebeld? Of hoe...
1: Berichtje gestuurd?
2: Ja, Pedro heeft mij een berichtje gestuurd. En hij zei, wil je in stijl rijden of wil je het comfortabel hebben? En ik heb hem teruggestuurd, alles is goed voor mij zolang we maar onder dak zitten en niet in de open lucht tuffen. En daarmee was de beslissing genomen, want het bleek dat hij onder in stijl rijden verstaat met een decapotabele.
0: Oké, okay, en ja, jullie en... zijn nu met open dak hier?
1: Nee, ik heb
2: voor het
1: dak.
2: Comfort. Ik zeg, ja, nee. Zo in de... Oké, het is nu wel goed weer, maar we mogen het ook niet overdrijven. Nee. Zo,
0: nee.
2: En hij rijdt enorm snel, dus nee.
1: Wow.
2: Nee, maar het is al een plezierige rit geweest. We hebben een goed contact. We hebben al plannen om samen kerstavond door te brengen. Dus komt goed.
0: Maar
2: het is echt een kwestie van verbinden geweest.
0: Maar dat is die christen in jou dan, hè?
2: Ja, daar dacht ik niet direct aan. Maar ja, nee, eventueel, als je wilt.
0: Want de laatste keer dat jij bij ons was geweest, had jij nog zo'n hele grote cowboyhoed. Toen kwam jij voor die boek van country star, denk ik. Die je geschreven had.
2: Ah, Johnny Paycheck.
0: Daar ben je voor ons geweest.
2: Ja.
0: Toen was jij nog atheïst.
2: Nee, dat is niet echt helemaal waar, hoor.
0: Nee.
2: Ik heb in 2005, ik ben wel atheïst geweest in mijn tienerjaren. Maar als student begon al te keren. En in 2005, dat is toch meer dan 20 jaar geleden, ging ik al in de vorm van een dubbel interview in debat, in de krantenmorgen, met toch de verpersoonlijking van het Vlaamse atheïsme. En in die tijd namelijk professor Etienne Vermeers.
0: Wow.
2: En ik als, wat ik zelf noemde, sympathisant van het katholicisme. Dus je merkt, achteraf bekeken, dat die aantrekkingskracht er toen al zeker was. En bijvoorbeeld in zo'n boek als Johnny Paycheck, een boek uit 2016... schrijf ik ook eigenlijk al over zijn bekering tot het christelijk geloof op een bepaald moment. Dus het is niet zo dat ik toen atheïst was, de laatste keer dat we elkaar zagen. En het is ook niet zo dat ik nu geen cowboyhoed meer mag dragen van mijn geloof.
0: Nee.
2: Maar het is wel zo dat het zich geïntensiveerd heeft, dat is zeker waar.
0: Je bent ook fan van C.S. Lewis?
2: Ja.
0: Dat heb je ook, want een paar weken geleden de ongelooflijke podcast. Ik heb er ongelooflijk van genoten. Ken je de ongelooflijke podcast in Nederland?
1: Nee.
0: Dat is een van de populairste podcasts, denk ik, in Nederland. Ja. En een paar weken geleden hebben ze... Ja, het was al de tweede keer, want jij bent er ook ooit geweest. Hè?
2: Ik heb nu twee boeken geschreven over mijn geloofsweg, als je het zo wilt noemen. Het eerste was Tot God. En nu heb je het gebeurt elke dag. En ik ben voor beide boeken inderdaad daar te gast geweest.
0: Ja, en dat is toch een programma van kwaliteit, hè?
2: Ja, het is raar dat ze mij vroegen, maar...
0: Want Biat is de Graaf zit dat ook regelmatig. Ken jij Biat is de Graaf?
1: Ja.
0: De bekendste Nederlandse kunsthistoricus.
2: Ja, het is een heel goed programma. Het is ook een programma dat we net als vandaag natuurlijk... De tijd, dus men neemt de tijd om... moet niet op een uur gedaan zijn. Het mag een beetje uitlopen en er mag iets gezegd worden. Ze zijn op zoek naar diepgang en naar eerlijkheid en ja, wat dan heet authenticiteit. En ik vind dat fantastisch dat eigenlijk de vorm van de podcast opnieuw ons in de gelegenheid stelt om dat soort van gesprek te voeren en openbaar te maken.
0: Maar ik denk dat we daar ook meer naartoe moeten gaan, Pedro. Is dat niet?
1: Ik denk de twee... Moeten
0: we die in dialoog meer gaan?
1: Dialoog is heel belangrijk. Ik ben de eerste om dat toe te geven en te promoten. Aan de andere kant vind ik soms to the point zijn ook wel handig. Ik bedoel, er zijn ook mensen die soms veel te lang babbelen en dat je denkt van, dit kon je op 2 minuten ook gezegd hebben.
0: Ja.
1: Dus ik, bedoel, ik luister niet heel veel podcasts, omdat er zoveel mooie muziek is in de wereld. En die moet ik ook nog beluisteren. Ik durf wel naar podcasts luisteren. En dan vind ik de anderhalve snelheid ook wel een hele fantastische uitvinding.
2: Het hangt er allemaal een beetje vanaf natuurlijk, naar wie daar aan het luisteren.
0: Maar jij wordt ook gevraagd voor de afspraken en zo, hè?
1: Soms,
0: en daar moet alles heel snel gaan. Hè? Dus terwijl dat jij bij het kunstuur in Nederland wordt gevraagd en de ongelooflijke podcast, en dan mag je blijven...
2: Ja, het is wat je zegt, het hangt af van het format. Ik ben een paar weken geleden met de dood van Dolly Parton bij de tafel van Gert geweest. Ja, dan weet je natuurlijk van, ik ga hier niet achterover leunen en het is allemaal lang en breed gaan uitleggen. Nee, dan moet inderdaad bijna in one-liners gaan praten en heel gebald u gaan uitdrukken. En het is niet iets wat ik per se het liefste doe, maar de situatie vraagt er vaak om. Hè?
1: En ik vind de diversiteit van formats heel leuk. Ik bedoel, ik ben ook af en toe te gast in podcasts. En ja, dan kan je een verhaal brengen, kan je daar dieper op ingaan. Dat heeft zijn meerwaarde. Ik zit soms in de afspraak of in ter zake. Dan moet je gewoon op een kernachtige manier je boodschap overbrengen. Mm. Maar dat heeft een andere functie. En soms kan het ene naar het andere leiden. Dat mensen zich door een bepaalde uitspraak getriggerd weten. Mm. En dat ze dan de diepte ingaan.
2: Ja, natuurlijk.
1: En dat vind ik dan fantastisch. Hè?
2: Kijk, je hebt een titel en je hebt het boek. En een titel, dat is die gebalde uitspraak. Hè?
0: Ja.
2: Nu, ik hou het kort nu, bewust. Ja.
0: Het valt op, echt. Pedro, vertel eens, De schaduw van de raaf, dat is een kinderboek.
1: Een jeugdboek. Ja, en ik vecht daar echt met de uitgeverij over, omdat de categorie kinderboeken en dan een volwassenboeken en dan heb je nog young adults ertussen. Maar jeugdboeken, in feite, dat zegt bijna niemand meer. Maar een 12, 13-jarige die haat het om een kind genoemd te worden. Dus dan vind ik het beter om het terecht jeugdboek te noemen. En ja, ik heb iets heel doms gedaan. Ik heb een boek geschreven voor de leeftijdscategorie waaruit elk onderzoek blijkt dat die nauwelijks nog lezen. En dan heb ik mij ook nog specifiek gericht. Het is geen jongensboek, maar het is wel een boek waar ik van hoop dat jongens het tof gaan vinden. En die lezen helemaal niet meer. Dus ik dacht van, laat ik commerciële zelfmoord plegen.
0: Ja, hoe komt het eigenlijk dat zij niet meer lezen?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Eerst en vooral, ik moet mezelf corrigeren. We weten dat bijvoorbeeld die wel nog altijd... Nee, de jongere bestaat niet. Laat ik zo beginnen. Ik bedoel, je hebt meisjes die lezen en meisjes die niet lezen. Je hebt heel veel jongens die niet lezen, maar je hebt een klein groepje jongens die wel nog heel veel lezen. Maar je merkt dat die vaak nu Engelstalige boeken lezen. En een paar jaar geleden heb ik een vraag gekregen van een leerkracht die mij mailde als moeder. En die zei van, ik heb hier een zoon die heel graag boeken leest, maar die vindt geen boeken meer. En ik quote op dit moment die dame, voor alle duidelijkheid. Die zei van, ja, maar mijn zoon vindt enkel boeken voor meisjes en boeken die over miserie gaan. Maar die wil heel graag iets leuks lezen en iets avontuurlijks. En in het Engelstalige heb je echt daar nog een heel groot aanbod. En ik heb zelf thuis ook een paar zonen rondlopen, waaronder één die net zoals ik vroeger heel veel leest. Ik lees nog altijd veel, maar niet zoveel als dat hij kan lezen. Hij heeft meer tijd dan ik nu. En die, op een bepaald moment was hij heel gefrustreerd. Hij had 3 boeken van een auteur gelezen die hij fantastisch vond. En hij wou er meer van lezen, maar de vertalingen zijn gestopt. En dan is de klik gekomen en nu leest hij in feite bijna per definitie nog in het Engels. En ja, dat vind ik wel jammer, omdat niet dat het fout is dat hij in het Engels aan het lezen is, maar aan de ene kant willen we heel de tijd mensen stimuleren om te lezen. Maar dan moet je ook maken dat er een rijk genoeg aanbod is. Nu lijkt het alsof ik daarom dat boek geschreven heb, dat is niet waar hoor. Dat was gewoon, opeens had ik een idee en ben ik beginnen schrijven. En dan vond een uitgever dat leuk. Ik bedoel, als je denkt dat daar een heel groot plan achter zat. Ik bedoel, elk vezeltje van de wetenschapper in mij zei van, dit wordt verloren moeite. Maar
0: ja, nu, ik krijg heel veel wekelijks heel interessante gasten bij mij.
1: En toch heb je mij gevraagd, hè?
0: Ja.
2: Als chauffeur.
1: dat verklaart weer.
0: En die beginnen ook altijd een verhaal met van, ja, ik was 8 of 9 jaar. Ikzelf, ik ook. Ik ging naar de bibliotheek, ik ging boeken halen. Ik moest ook met de fiets naar de kerk. Hè. Dat was zo als 8, 9-jarig balken. En de boekerij, zo noemden wij dat toen, hè. Dat noemden we zo, de bibliotheek. Die was zaterdags en middags open. Zo voor de kerk, want die secretaris die deed. Dus ik haalde daar boeken en ik ging dan naar de kerk. Maar ik was dan aan het lezen. En ik denk persoonlijk dat je beter zit te lezen in de kerk, ook al wat, dan dat je daar als 8, 9-jarig manneke met een balken zit te gooien. Allee, snap je wat ik bedoel?
1: Het stoort meer, denk ik, de balken.
0: maar ik was, vond ik dan persoonlijk op dat moment, ik weet niet wat jij daarvan denkt, Christophe. Stel dat ik jouw boek nu lees, als ik straks al de Vespers in Averboden, wat ik ook af en toe wel doe, dat de Vespers ga en ik ben dat boek aan het lezen als die mannen aan het zingen zijn.
2: Ja, dat vind ik nu nog vergeeflijk, om het zo te zeggen. Maar ik wil eigenlijk nog iets zeggen over wat toch vaak pessimistisch zijn over jongeren die niet lezen. En ik herinner me toch, toen ik jong was, en ik bedoel dat mijn kind was, en ook tiener, ik was eigenlijk als veellezer evengoed een uitzondering. Ja. Hoor. En ik zat op een college in Antwerpen, met alleen, laten we zeggen, dat was een school van een bepaald niveau.
0: Was dat het Sint-Liefst College?
2: Het Sint-Jan Bergmans heb ik gezeten, ja. Met Tom Barman bijvoorbeeld in de klas, de twee laatste jaren.
0: Dan heb jij ook bij dingen gezeten, bij Dr. Bijnes.
2: Nee, dat niet.
0: Die heeft ook bij Tom Barman in de klas.
2: Ja, maar Tom heeft ook bij de Jesuiten gezeten eerst. Okay. En de laatste 2 jaar, want middelbaar, zat hij op Sint-Jan. En dat weet ik nog, omdat wij, Tom en ik, en dan nog iemand, een Dieter. En wij zaten in een klas samen van, laten we zeggen, toch 25, 26 mensen. En dat waren 3 mensen die bezig waren met literatuur. En die literatuur interessant vonden en die er zelfs ook gepassioneerd waren, die tips uitwisselen en de rest van die klas had daar toch een klein beetje meewarig naar te kijken. Dus ik heb dat nooit slecht gevonden dat, laat ons zeggen, literatuur geen vanzelfsprekendheid is. Niet zoiets is als de voetbal of iets wat iedereen, of de Giro of iets wat iedereen tof vindt en aantrekkelijk. Nee, dat eigenlijk iets is voor, laat ons zeggen, een klein segment van de bevolkingsgroep. Ik bedoel daarmee niet de elite. Ik zou eerder zeggen, ik heb literatuur altijd gezien als iets dat je zou kunnen definiëren aan de hand van de woorden rock en roll. Dat wil zeggen, iets dat wild is, iets dat oncontroleerbaar is, dat niet maatschappelijk aangepast is, dat afwijkt, et cetera. En vandaag de dag denk ik dat de literatuur daar wel een beetje mee een probleem zit, in die zin dat zo langer hoe minder afwijkend wordt, alsmaar braver wordt, alsmaar inclusiever en dit en dat. Maar literatuur in mijn beleving, en daar herinner ik mij nog goed van die jonge jaren, is evengoed iets dat echt contesterend is, of gecontesteerd is. Ja.
0: Ja.
2: Moet zijn.
0: Jouw stem vergelijk ik vaak met Tom Lanois. Heeft men dat toch al gezegd?
2: Ja, dat heeft mij nog. Er is al veel gasten mee op de vuist gegaan toen ze dat zeiden.
1: Voor de luisteraar, ik zit tussen de 2 mensen in. Ik voel mij nu zeer ongemakkelijk.
2: Nee, maar wij komen alle 2 van het Waasland.
0: Ja.
2: En dat heeft, dus die A is nogal typisch. En dan een soort van, het woord lijzig valt dan ook wel eens.
0: Ja.
2: Ja, maar goed.
0: Maar je bent wel heel goed verstaanbaar, hè?
2: In het Waasland zeker. Ik weet niet, hier in Bering, ik hoop dat het meevalt. Ja, nee, ik doe wel mijn beste. Ik heb eerlijk gezegd, ik heb nooit veel talent gehad voor dialect. Maar goed, er zijn bepaalde klanken die kunnen niet wegsteken.
0: Terwijl Pedro, je hoort wel dat jij van Gent bent, hè?
1: Ja, maar niet van geboorte, hoor.
0: Toch niet?
1: Nee. Ik, meestal ook, zeker als ik in Nederland ben, hebben ze heel veel moeite om te pinpointen waar ik vandaan kom. Omdat, ik heb ooit de uitleg gekregen, ik kom uit een dorpje. Een dorpje buiten de wereld, Adegem. Dat is bijna van dat dorp vandaar. En dat zit echt op de grens tussen Oost- en West-Vlaanderen. Ja. En Johan Taaldeman heeft ooit mij uitgelegd dat dat een letterlijk tussendialect is. Het is geen West-Vlaams, het is geen Oost-Vlaams. En dus ik maak mee dat mensen denken van, jij komt uit West-Vlaanderen? Absoluut niet. Geen slecht woord over West-Vlaanderen, maar nee. Maar het is heel moeilijk te traceren. Als ik kijk, mijn kinderen zijn wel geboren en getogen Gentenaars. En enkel als ze proberen Gents te spreken, klinken ze niet Gents. Dus ja, nee, als je bij mij Gents hoort, dan heb je, dat noemen ze projectie, denk ik.
2: Ja, je voorkennis kan in de weg zitten. Hè? Ja.
0: Ja. Christophe, je sprak er juist ook over voetbal. Dat doe je wel meer eigenlijk, hè?
2: Ja?
0: Over voetbal praten. Dat is niet zo u en dat, denk ik. Hè?
2: Ah, nee. Ik geef meestal een voorbeeld. Als ik het over voetbal heb, wil ik eigenlijk... bedoel ik eigenlijk te zeggen, want er zijn zeer oninteressante dingen op deze wereld, zoiets. Maar
1: dat deel ook met elkaar, denk ik.
2: Ja, maar pas op, nu wil ik ook, zoals jij, niks slechts over West-Vlamingen, wil ik niks slechts over voetbal zeggen. Maar ik ben niet zo'n supporter, nee.
0: Maar jullie zijn geen Buffalo's of zo?
2: Nee. Eigenlijk niet. Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben nog nooit in het stadion van de Buffalo's geweest, in de Gelamco. Nee. De laatste keer dat ik een voetbalwedstrijd heb meegemaakt was toen ik een gedicht ging voorlezen tijdens de derby in het Damrak van Lokeren. Dat was Lokeren Beveren. En ik ging dan met een megafoon een gedicht voorlezen. Dat werd dan gefilmd uiteraard. Van Reven. En dat eindigt... wat wil het volk? Niet veel goeds. Dus ga ik de straat op met mijn eigen vaandel waarop geschreven staat... ziekte, ouderdom, lang leven de dood. Dat viel goed bij de supporters.
1: That's the spirit.
0: Ja, dat is goed. Dat is wel een beetje Dr. Spie-achtig, hè?
2: Ja, het was heel tof. En dat, het tofste was eigenlijk met die laatste regel, lang leven de dood, dat ik zo'n paar van die 14, 15, 16-jarigen zo zot had gekregen om achter mij te staan en die laatste regel te zijner tijd mee te scanderen. Dat was een tof filmpje. Ik heb het onlangs nog eens teruggezien.
0: Ja. Oké. Pedro, ik kom terug naar jou.
1: Okay.
0: De schaduw van de Raaf.
1: Ja.
0: Dat jeugdboek.
1: Ja.
0: Dat mag ik zo zeggen, hè?
1: Ja. Ik capriceer dat.
0: Waar gaat het over?
1: Het is in feite een ouderwets spannend verhaal waarop dat een beetje gekke oom opeens bij zijn neef langskomt, waar ook een vriend van de neef aanwezig is, met een doos vol stof en een telefoon, veel geld, en zegt van, jullie moeten mij helpen. En dan... is het in feite een speurtocht naar een koffer waarin belangrijke papieren zitten die niet in verkeerde handen mogen komen. Zo simpel is het, maar het is voor mij ook een manier om... Ik zal anders beginnen. Als kind las ik heel graag de Hardy Boys, de Radiojongens, Bas Banning, Pim Pandoer. Je hebt zo heel veel van die ouderwetse jeugdboeken, waarbij dat, net zoals in bijna een Hitchcock, en nu zijn mensen waarschijnlijk al kwaad dat ik die twee met elkaar vergelijk, maar je hebt een beginpunt en een eindpunt, en dan een weg tussen die twee, waarop dat je aan het zoeken bent, hoe raak ik op die plek. Dat is het. Maar het laat wel mij toe om met het medium van boek te spelen. En ik heb... zo'n ouderwets jeugdboek willen schrijven uit jaren 20, 30 van vorige eeuw. Want dat is het in feite. Maar met de technieken die je vandaag kent in de Marvel-film. Met het doorbreken van de vierde muur, zoals je dat ziet ooit in Moonlighting, maar ook in House of Cards. En dat je een soort van extra laag in het boek krijgt, waardoor dat, bijvoorbeeld het boek heeft iets wat veel volwassenen blijkbaar niet kennen, maar jongeren wel, een post-credit scene. Waarbij dat er na het boek, na het dankwoord, ik had gesmeekt, mag het ook na alle technische informatie, maar dat was niet mogelijk, maar dat er dan opeens toch nog een hoofdstuk komt. En dat vind ik wel leuk om daarmee te spelen. En dan heb ik gemerkt dat jongeren die scène, die laatste scène, begrijpen. En dat de volwassenen echt of ze niet vinden, oftewel echt niet doorhebben waar dat over gaat. En dat vind ik wel leuk. Ik bedoel, geef toe, een jeugdboek schrijven dat de jeugd begrijpt en de volwassenen een deel niet. Dan denkt je van, oh ja, dat is geslaagd.
0: Mm-hmm. Ja. Dat is ook een boek waar je eventueel een spel van kan maken. Als ik het...
1: Oké.
0: Dus een spel bedoel ik. Want ja, ze gaan op zoek naar een soort schat. Een soort... geen monopolie of zo. Nee. Maar zo echt een spel, een kinderspel.
1: Ja, ze gaan in feite... Ik leg dat in het boek ook uit. Dat is dan toch een beetje de leraar in mij. Naar de MacGuffin. De MacGuffin... Ik zie iemand opkijken. Jij weet wat een MacGuffin is? Hitchcock heeft dat ooit beschreven. Dat is in feite iets dat heel belangrijk is in het verhaal. In feite doet dat er niet toe. En in feite hoef je zelfs niet eens te weten wat het is. Maar het is de speurtocht naar een MacGuffin. En ik speel daar dan ook mee zonder spoilers mee te geven. Want in feite doet dat er niet toe. Op het einde van de rit blijkt het er op een rare manier anders toe te doen dan je heel het boek gedacht hebt. En dat vind ik dan wel leuk.
0: Ja. Oké. Christophe, we gaan het eens hebben over jouw boek. Het gebeurt. Het gebeurt elke dag. Ja, het is eigenlijk een verhaal dat echt gebeurd is. Hè?
2: Ja, zoals de titel al aangeeft. Nee, ik ben eigenlijk sinds tot God bezig met autobiografische non-fictie te schrijven. En in dit geval noem ik het echt een autobiografische non-fictie roman. Dus dat wil zeggen, het gaat over mij. Het is allemaal echt gebeurd. En daar voeg ik dan onmiddellijk aan toe dat, wat mij betreft natuurlijk, en ik denk dat dat terecht is om dat zo te formuleren, ook de fantasie deel uitmaakt van de werkelijkheid. Om een voorbeeld te geven, op een gegeven moment zit ik aan de toog van een café seksueel te fantaseren over de barvrouw, van wie ik een aantrekkelijkere versie maak dan zij in werkelijkheid is. En vervolgens begin ik dus inderdaad mijn verbeelding op haar los te laten. En dat leidt tot allerlei scabreuze toestanden in dat café en zo verder. Dus dat is fictie in het kwadraat, kun je zeggen. Maar tegelijkertijd is het echt gebeurd. Want ik heb echt aan de toog van dat café de zevende hemel geheten zitten fantaseren over die vrouw die werkelijk bestaat. Dus kijk, het is soms een dunne grens tussen non-fictie en fictie. Dat is een van de dingen die ik wel heb proberen te onderzoeken in dit verder vooral religieus georiënteerde boek natuurlijk. Je zou kunnen zeggen, in Tot God ben ik op zoek gegaan naar God en nu ben ik bezig weliswaar met vallen en opstaan om die weg richting God verder te zetten. En daarvan heb ik verslag uitgebracht in Het Gebeurt. Het gebeurt elke dag.
0: Ja, want in de meeste interviews die je geeft, zeg je ook dat uw brievenbus is wel eens volgestoken met... Ja. Geen leuke tekst.
2: Zo begint het boek inderdaad. Ik kijk aan het begin van het nieuwe boek terug op de reacties die ik heb gekregen in de nasleep van de publicatie van Tot God. En ik zou willen benadrukken allereerst dat dat vooral heel veel positieve reacties zijn geweest. Reacties van dankbaarheid, van opluchting. Mensen die zeiden van ja, ik ben ook al 30 jaar christelijk gelovig, maar ik durf het niet aan mijn vrouw te vertellen. Hè, bij wijze van spreken. Of niet aan mijn partijgenoten, of niet op mijn werk. En ben blij dat er eindelijk eens iemand religieus uit de kast durft te komen. Goed, dus dat zijn de positieve reacties die veruit in de meerderheid waren. Maar ik heb er ook andere gehad. En daarmee begin ik het boek op een bepaald moment. Om het dieptepunt te noemen, kreeg ik in de brievenbus een in vieren gevouwen kwartoblad. Zijde gestoken die liet zien de woorden: ik hoop dat jouw kinderen ook misbruikt worden. 3 uitroeptekens. En dan is het wel even schrikken en slikken natuurlijk. Ik dacht ook van, oh, die persoon in kwestie weet mij te wonen. Het is toch iets anders, hè? Via mail of op social media, dan denkt u, ja, het zal wel. Maar als het echt in uw brievenbus fysiek zit, dan is het een ander paar mouwen. En dus ik was eerst echt wel geschrokken. En dan heb ik mezelf wel gerustgesteld in het besef van, kijk, weet mij te wonen, of zij weet mij te wonen, akkoord. Maar de persoon in kwestie weet blijkbaar niet dat ik geen kinderen heb. En dat was dan toch weer een geruststelling. Ja.
0: Want ja, je vertelt er ook over die zaken op een bloot eigenlijk, hè?
2: Ja.
0: Om hetgeen wat jij nu doet. Het is een beetje zoals Christine Hemmerichs, denk ik.
2: Wel, toevallig zijn wij allebei, tijde van in 24 hadden wij alle twee een bekeringsboek, inderdaad. Ja.
0: En Christine brengt je ook terug in uit, hè?
2: Ja, maar dat gaat over iets anders.
0: Gaat het niet meer over nee. 5 november? Denk je dat zijn...
2: Requiem voor een liefde, denk ik. Ja. Maar het is geen, het gaat niet meer opnieuw. Het is anders dan mijn nieuwe boek. Ja.
0: Hebben jullie al samen in een podcast of zo gezeten?
2: Ja, we hebben al veel samen geïnterviewd geweest. Verschillende keren, ja, absoluut. Dat is logisch. Dat was niet afgesproken, he, dat wij alle twee mensen... Dat bleek zo te zijn. Er zat 6 weken tussen de publicatie van haar boek, Van Ver Gekomen, en mijn boek Tot God, in 24. En dat bleek zo te zijn. En dat heeft eigenlijk... Ja, eerst vonden wij dat allebei een beetje sneu. Van, ah ja, nu zijn we precies in dezelfde vijver aan het vissen als je het een klein beetje commercieel bekijkt. Maar achteraf bekeken heeft natuurlijk alleen maar elkaar versterkt. Ja. Want de media hadden plots het idee van, oh, er is een heel nieuwe beweging op een religieus literair vlak. We waren met z'n tweeën. Maar toch werd dat zo voorgesteld. En je merkte de gretigheid van de media. Van, oh, zijn er nog, ik noem nog eens wat namen. Ik zei, ja, ken ik. We zijn gewoon toevallig met z'n tweeën, punt, dat is het. Maar het kaderde natuurlijk ook wel een beetje in wat gezien wordt, of ondertussen toch zeker gezien wordt als een soort van revival van het katholieke of het christelijke geloof, ook onder jongeren natuurlijk. Hè. Dat, ja. Daar is ook de media heel gretig over, hè, van oh ja, maar het christendom is bezig te verrijzen en zo verder.
1: Nu, er zit wel een verschil op dat vlak tussen Vlaanderen en Nederland. In Nederland hebben we nu de eerste generatie die echt meer religieus is, nee, meer gelovig is, want ze werden de hele tijd als pre-religieus. Ja. Ze stonden er wel voor open, maar zetten die stap niet. Maar je hebt nu een generatie in Nederland waarbij de jongeren geloviger zijn dan de ouders. Dat is hier over de Vlaams jongeren ook gezegd, maar de cijfers zeggen dat eigenlijk niet.
2: Ja.
1: Als we kijken naar de jongeren, leven we nog steeds in Vlaanderen bij ongeveer de meest atheïstische groep van heel Europa. Hmm. Om niet te geven, maar ja, het verhaal, sorry dat ik dat even nuanceer, maar...
2: Ik vind dat heel terecht dat je dat doet, Pedro, want ik zie het eerlijk gezegd ook meer in de krant gebeuren dan in de praktijk van alle dag. Als ik naar de mis ga, zie ik dat de overgrote meerderheid van de mensen die daar zit, ouder is dan ik. Dat wil wat zeggen al. En dat, laten we zeggen, de 20ers en de 10ers verre in de minderheid zijn, dat is heel duidelijk.
1: Terwijl dat als ik in Nederland kom, ja, dat dus echt een andere beweging is.
2: Okay.
1: Dat is ook nog niet alsof dat elke jongere, bedoel, de jongere bestaat, heb ik daarnet gezegd. Maar dat je dan wel merkt dat daar religie een veel belangrijke rol speelt. Nu, ik moet wel zeggen, ruimer wereldwijd. Ooit een Australische onderzoeker gelezen die lessen... vrijblijvende lessen over geloof. En daar kwam heel veel mensen op af. Ik denk dat er één ding wel anders is tussen jongeren en de generatie 30ers, 40ers, 50ers, 60ers. Die hebben in feite iets gehad om zich tegen af te zetten. En dan was er een beweging om zich tegen religie, tegen kerk, tegen het instituut af te zetten. Maar die jongere generatie, voor hen is dit niet meer iets om zich tegenaf te zetten. Zelfs veel van die jongeren hebben geen bewust element van misbruik, bijvoorbeeld. Waar dat, en dus daarvoor komt die term pre-religieus. Want wat bij elke mens nog altijd hoort, is een stuk zoeken naar zingeving. En daar zijn jongeren ook heel erg mee bezig. Het is niet altijd influencers alleen, alhoewel dat je daar ook wel een stuk zingeving kan uithalen op een of andere manier. Dus dat dan bepaalde groepen jongeren wel degelijk voor geloof kunnen openstaan, is helemaal niet onlogisch. Maar die beweging in de cijfers, jeugdonderzoeksplatform, houdt dat om de 5 jaar bij, zien we dit in Vlaanderen nog niet.
2: Maar je merkt een soort van ontvankelijkheid. En dat is het punt. Het feit dat er bijvoorbeeld al geen weerzin bestaat. Dat er een soort van nieuwsgierigheid bestaat. Dat mensen jongeren zijn niet blind, hè? Die zien natuurlijk de kruisbeelden, de kerken. Die komen in musea, zien daar afbeeldingen van de kruisiging enzovoort. En men vraagt zich af, denk ik, voor een deel, dat is ook een logische nieuwsgierigheid die uit onwetendheid ontstaat. Want wij als maatschappij voldoen niet meer aan de taak om mensen, jonge mensen, religieuze bagage bij te brengen. Of een religieuze basiskennis. Dus ja, dan komt er vanzelf iets. Waar heeft dit mee te maken? Wat staan die kerken daar te doen? Wat gebeurt daarin? Waar komen ze vandaan? En zo verder. En dan merk je dat daar... dan zou het kunnen dat die nieuwsgierigheid of die ontvankelijkheid op termijn resultaat oplevert. Wat jij zegt, Pedro, ze kunnen zich niet tegen iets afzetten. Dat wil zeggen, ze kunnen, of ze zetten zich niet meer af tegen de kerk bij gebrek aan, aan kennis, hè, van wat er bijvoorbeeld verkeerd is gegaan in de loop van het verleden bij, in bepaalde perioden. Maar ze kunnen zich nog wel altijd afzetten tegen hun ouders. En dat merk je natuurlijk.
1: Ja, maar
2: dat
1: krijg je, dan krijg je een andere
2: En je hebt nu, dat is toch wat ik regelmatig hoor, ook van priesters of mijn vormingswerkers enzovoort. Die zeggen, ja, die jongeren die willen wel, we bereiken die wel en we kunnen die wel warm maken van kom eens af. Maar we moeten die ouders overtuigen. En die ouders zijn dikwijls die zeggen, ja, no way. Alsof de katholieke kerk een soort van gevaarlijke secte is, weet je wel.
0: Ja, dat is waar. Ja. Misschien moeten we meer over Augustinus praten.
2: Ja, dat vind ik ook, ja. Meer over... Maar ik denk dat dat echt de kerntaak is van de kerk, die door diezelfde kerk, tenminste in Vlaanderen, vandaag de dag een klein beetje verwaarloosd wordt, namelijk praat eens over God, want dat is waar jongeren in geïnteresseerd zijn, hè? Meer dan in de morele leer van de kerk bijvoorbeeld. Hè?
0: Peter, praat over God, kan dat, want jij bent een onderwijsexpert, Bart, jij bent de leraar, hè? Kan dat, dat je morgen terug gaat Augustinus, lesgeven over Augustinus?
1: Oh, eerst en vooral, ik denk naar gelang in welk onderwijsnet of koepel je lesgeeft. Dat is altijd een belangrijk onderscheid. Onder Lieven Boeven is er in het katholiek onderwijs wel een stuk herwaardering voor dat aspect ook gekomen. In het gemeenschapsonderwijs, in het officieel onderwijs, ja, dan is daar een speciaal deel voor mensen die dat willen horen. Dat, is een echt, ja, dat heeft ook met onderwijsvrijheid te maken. Dat is al een tijdje zo. Dat gaat niet veranderen, denk ik.
0: Ja, oké. Okay.
3: Nu, ik weet wel, voordat ik in Geel zat, zat ik in Brussel, de Jezuïten College, Jan van Ruusbroek, de laatste school van de Jezuïten. Dat was al een heel liberale school, maar het was wel duidelijk van ja, het is nog altijd een Jezuïtencollege, dus God is daar wel verplicht. En toen ik daar het eerste jaar zat, moest ik verplicht naar de kapel. Het was een klein kapelletje, het was niet zoals in Aalst of in Antwerpen. En dat was wel duidelijk van kijk, daarop is heel de filosofie gestoeid, op Ignatius van Loyola. En dan moesten wij 2 dagen moesten wij op retret gaan als nieuwe leerkracht. Maar dat ging niet over zingeving, dat was gewoon van kijk, dat is een beetje verplicht. Nu, godsdienst, dat is een van de mooiste uitvindingen van de mens. Dus ik vind dat belangrijk dat mensen daar iets vinden wat zij nodig hebben. Ja, want je kan niet volledig op wetenschap, want we weten ook niet alles. En de wetenschap zegt dat ook, wij weten niet alles, maar wij ontdekken veel meer.
1: Ja, maar stel je voor dat we alles weten, dan hebben we geen werk meer. Jongen.
3: Dan hebben we geen werk meer, dat is waar. Maar ik vind het ontzettend belangrijk, en het hangt ook vanaf waar je geboren bent. Hier in Vlaanderen is dat katholicisme, in India is dat hindoeïsme of wat dan ook. Maar het komt altijd op hetzelfde neer, we hebben zingeving nodig.
2: Ja, we stellen vast dat er zin is. Zingeving vind ik eigenlijk geen juist woord. We stellen vast dat er zin is als mens. We stellen vast dat er betekenis heeft. En vervolgens kunnen wij ons afvragen, wat heeft die betekenis te betekenen? En het antwoord op die vraag verwijst wat mij betreft naar God en godsdienst. Maar het is niet zo dat godsdienst alleen maar als functie heeft om ons een zinvol leven te laten of een soort van illusie van zinvolheid ons aan te bieden. Dat denk ik niet dat dat er de functie is van godsdienst of de functie mag zijn van godsdienst. Je moet meer fundamentele vragen beantwoorden als, kijk, blijkbaar zijn wij mensen tot heel wat in staat. Niet alleen tot het in kaart brengen van het heelal, maar ook tot het ervaren en geven van liefde. Dat zijn vaststellingen die geen exact wetenschappelijke verklaring verdragen, die eerder inderdaad gelinkt kunnen worden aan bijvoorbeeld godsdienst en God, wat mij betreft. Nu, ik vind het op zich ook een soort van basiskennis die je mag aanbieden aan mensen, dat godsdienst wereldwijd, in allerlei verschillende culturen, maar evengoed natuurlijk in onze cultuur, ook in historisch opzicht, een doorslaggevende rol heeft gespeeld in de inrichting van de wereld waarin we nu leven. En dat we uiteindelijk, hoe je het ook draait of keert, heel veel aan bijvoorbeeld het christendom te danken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de universiteiten. Denk bijvoorbeeld aan openbare ziekenhuizen en dergelijke meer. De verheerlijking die je vandaag vaak aantreft door mensen van bijvoorbeeld de Romeinse tijd. Ik vind dat van de gekken als je hoort van ja, alsof dat de seksualiteit geproblematiseerd is of problematisch gemaakt is door het christendom. Als je nu dan gaat kijken naar wat er gebeurde in die Romeinse tijd, het was nu niet de meest feministisch georiënteerde maatschappij die je kunt aandenken, waar iedereen vrij en in blijheid leefde. Nee, dat zijn van die mythes die dan vandaag gecreëerd worden in ons segment van de wereld. En ik denk dat wij ons te weinig ervan bewust zijn hoe klein het aantal atheïsten, echt zelfverklaarde atheïsten, is vandaag. In historisch opzicht, dat is duidelijk. Maar ook wereldwijd vandaag. Het zijn 12,5% maar van de wereldbevolking noemt zichzelf atheïst. Ik denk dat je daar vandaag in onze seculiere, je kan wel gerust zeggen, goddeloze maatschappij toch een beetje meer bij zou kunnen moeten stilstaan. Hè? Van, we zijn een absolute minderheid op dat vlak. En dan kan je zeggen, ja, wij behoren tot de elite, maar als je het objectief bekijkt, zijn wij een marge.
0: Kan dat te maken hebben gehad met de COVID-periode die we hebben meegemaakt? Nu AI en zo, mensen krijgen angst dat er meer christenen komen?
4: Ik denk dat die bewegingen er al. Wat ik merk als ik even mag. Ja. COVID wordt heel vaak voor van alles en nog wat ingeroepen. Maar als je gaat kijken. Ik ben dan de man van de cijfers meer en de data. Alhoewel dat kwalitatief onderzoek voor mij even belangrijk is, hoor het begrijpen. Maar dat je ziet dat je veel trends die we nu aan COVID toewijzen, al bezig waren voor COVID. En dat COVID soms wel een keer een versterkend element kan geweest zijn, maar dat veel van die zaken al gewoon aan het lopen waren. Trouwens, we hebben nu heel veel aandacht voor AI, terwijl dat we allemaal al 10 jaar geleden Shazam gebruikt om liedjes te herkennen. Dat was ook AI, mensen. Maar nu denken we allemaal, het is. Ik wil het niet allemaal kapot relativeren, maar ik denk dat die beweging. Ik zat heel de tijd te wachten op een woord die niet viel. Ik denk dat gemeenschap en het vormen van een gemeenschap hier een heel belangrijk verhaal is. We zitten in een tijd van in feite heel veel individualisering, personalisering. We worden allemaal op onze wenken bediend door een algoritme. Maar wat heeft COVID wel getoond? Wat misten we? Rituelen samen. Ik bedoel, als je gaat kijken, we zijn de meest ongelovige bende die je kunt hebben. Maar pak onze kerstmis niet af. En dan is het misschien niet vanuit een soort belijdenis, maar oh wee. Niemand is zo gelovig, maar dan moet je eens een soort verbasterde vorm van een kerststal krijgen op de grote markt in Brussel. En iedereen wordt ook wel weer boos. En dan krijg je wel. Maar ik denk dat dit. Je kan dit komen vanuit een. Je kan dit bekijken vanuit een conservatistische reflectie. Je kan het op veel manieren bekijken. Maar als ik zie wat we nu merken in verschillende domeinen van wetenschap, zien we dat collectieve, dat belang van gemeenschap, dat van elkaar vinden in gedeelde zin, dat dit iets is waar veel mensen vandaag naar op zoek zijn. En ik denk dat aspect zeker niet kan onder de mat geveegd worden, maar dat wel mensen op verschillende manieren gemeenschap kunnen vinden. Ik bedoel, de yoga mensen vinden ook op ergens een manier gedeelde gemeenschap. Maar dan heb je klassiekers, waar al een paar millennia mee bezig zijn, die dan ook kunnen zijn van, hé, we zijn hier ook.
2: Ja, en dat verklaart natuurlijk ook waarom religie vandaag de dag bij momenten, en met name in Frankrijk, gekoppeld wordt aan een meer identitaire beweging die je dan als nationalistisch of als rechts zou kunnen kenschetsen. Het heeft daar ook mee te maken natuurlijk. Hè. Het is ook een vorm van gemeenschapszucht. Wie ben ik? Het antwoord op die vraag is altijd voor een deel ook het antwoord op de vraag wie zijn wij? Ja. Wie is de groep waartoe ik behoor?
0: Ja. Ja. Maar als je Pedro heeft enorm veel respect voor jou. Dus.
2: Dat weet ik niet.
4: Ja, maar hoe weet je dat?
0: Nee, aan jou. Ja. Dus het is niet dat jullie hier gaan debatteren. Nee.

0: gesprek met pakweg Maarten Boudry ga voeren of met iemand als Joël de Keulaar, omdat dat mensen zijn die per definitie op voorhand zeggen van ik ben slimmer dan jij, want jij bent een achterlijke klootzak. Waarom? Omdat jij gelooft en ik niet. Punt. En dan is er geen basis meer voor een gesprek mogelijk. Dan is die basis volledig weg. En dat is wat ik eigenlijk wel mis in deze samenleving vandaag, dat er te weinig van gedachten gewisseld wordt over een onderwerp dat toch nogmaals, zowel in historisch opzicht als wereldwijd, een uitermate belangrijke rol speelt in het leven en de wereld van ons.
1: Maar het kan ook zijn dat de mensen niet nieuwsgierig genoeg zijn. Ik lees elke week, ik heb u dat gezegd, de Ongelooflijke Bol, maar nog andere ook, omdat ik nieuwsgierig ben.
0: Natuurlijk.
1: Waarom gebruik ik juist de naam Augustinus? Allee, ik geloof dat jij zelfs ook gezegd hebt, ofwel heb ik dat in een andere podcast van, misschien is AI God wel.
0: Ja, wat ik gezegd heb van, ja, de mens heeft toch iets goddelijks. Mensen doen vaak zo wat van, volgens de Bijbel, volgens het boek Genesis, het mythische verhaal van de schepping en de zondeval, is de mens gecreëerd naar het beeld van God. Wat een onzin, want ja, we kunnen er toch niks van en we zijn toch alles behalve goddelijk. Ja, je kan het ook een beetje omdraaien. Je kan zeggen, met de creatie van AI gedragen wij ons niet alleen als goden, maar krijgen wij dingen voor elkaar die inderdaad lijken een herhaling te zijn van een soort van scheppingsverhaal. Hè? We zijn bezig inderdaad iets te creëren dat ons boven het hoofd dreigt te groeien.
1: Maar kan dat dan Musk zijn?
0: Maar ik denk niet dat Musk God is. Ik denk dat we die vergissing niet mogen
2: blijven. Nee. Dan moet ik denken, misschien moet je straks dat liedje praten. Ik ben God niet. God woont aan de overkant van Remo.
0: Ja.
2: Nee, ik denk als je het aan Musk zou vragen dat hij zich eerder de duivel zou noemen. Peter Thiel heeft dat onlangs ook gezegd van I'm evil in plaats van I'm bad.
1: Maar Peter Thiel is, ik heb het straks gisteren ook nog tegen Wouter Beke gezegd, de filosoof, zijn filosofie van de filosoof die hij nageschreven heeft, waar hij ook nog les van gekregen heeft, ik kan nu niet op zijn naam komen. Die man draait zich nu om in zijn graf gewoon. Hè? Want die Peter Thiel doet het helemaal anders dan wat die filosoof eigenlijk bedoelt.
0: Nou, de René Girard bedoel je.
1: Klopt,
0: die,
1: ja,
0: absoluut.
1: Ja. Die draait zich gewoon om in zijn graf. Hè?
2: Ik denk dat hij ondertussen al een paar keer rondjes gedaan heeft.
0: Ja. Maar ja, kijk, dat zijn zo. Die wordt René Girard en bij uitbreiding het christendom en ook wel Augustinus overigens. Die worden nu met bijvoorbeeld. Die Amerikaanse politici, die worden daar een soort. Die worden eigenlijk opgeëist door die mensen. Ja, precies, gerecupereerd op een zeer verkeerde en negatieve manier. Op dezelfde manier waarop vandaag Nietzsche onlosmakelijk met de nazi's verbonden is. Ja, Nietzsche zal zich ook wel eens ten tijde van de Holocaust hebben omgedraaid. Mag ik hopen, in zijn graf natuurlijk. Hè. Maar ja, je krijgt dat soort van mistoestanden natuurlijk.
2: Maar dat is ook in feite een ding. Ik bedoel, zowel jij, Christophe, als ik, wij creëren zaken. Maar ik merk dat ook. Op een bepaald ogenblik stuur je iets de wereld in en dan is het niet meer van jou. Dan merk je dat mensen daar op hun manier mee omgaan, een eigen belevenis aan geven en ergens hoop je daarop. Ik bedoel, een van mijn ultieme droom is dat ik een evergreen schrijf of een traditional, dat niemand nog weet dat iemand dat geschreven heeft. Vind ik fantastisch. Ja. Hè? Ik ga het nooit meemaken. En als het gebeurt, ga ik het niet weten. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om te beseffen dat andere mensen met jou aan de haal zullen gaan. En dat heeft mooie zaken. Maar aan de andere kant kan het dan zijn dat je dan in je graf ligt en dan extra sportoefening moet doen.
0: Ligt te voeteren. Ja. Voeterend in je graf, bestaat er iets? Dat zal de hel dan wel zijn.
2: Dat zou wel kunnen, ja. De prijs die je betaalt voor de creativiteit.
1: Ja. Ga je Pedro nu meenpakken naar de kapel?
0: Nee, maar ik ben eigenlijk niet zo'n evangelisator, eerlijk gezegd. Het is niet zo dat ik per se mensen wil overtuigen. Ik probeer zo eerlijk mogelijk te zijn. Ik probeer zo, laten we bij wijze van spreken, als schrijver in mijn jongste twee boeken, mijn broek zo diep mogelijk op mijn enkels te laten zakken. In de hoop dat dat in de eerste plaats leesplezier oplevert. En wanneer er, en dat gebeurt inderdaad wel, niet elke dag misschien, maar het gebeurt wel zeker.

0: Dat heb ik in de loop van de voorbije jaren mogen meemaken. Dat mensen zeggen van bewijzen van positief neveneffect van mijn lectuur. Ben ik ertoe gekomen om nu af en toe toch ook nog eens in de evangelie te gaan lezen. Of om af en toe toch nog eens naar de kerk te gaan. Of in ieder geval, of kort wordt gezegd, de zaak of mijn overtuiging, die een beetje was verwaterd in de loop van de decennia, soms nog eens te gaan herbekijken. En dat vind ik inderdaad wel een positief neveneffect. Dat eigenlijk met andere woorden kan worden uitgedrukt als, het is een positief neveneffect wanneer het boek sommige mensen niet alleen plezier verschaft, maar ook aan het denken zet.
1: Oké. Wat zijn de reacties van het boek op dit moment?
0: Op dit moment heb ik voornamelijk zeer goede lezersreacties gehad. Een paar mooie recensies ook en reacties van de officiële media, voornamelijk in Nederland op dit moment. Maar ik ben nu nog wel in afwachting van meer recensies.
1: Ben je bijvoorbeeld gevraagd voor voorproevers?
0: Nee. Ik ben er nog nooit op geweest.
1: Ben je er nog nooit op geweest?
0: Nee.
1: Ben jij erop geweest, Pedro?
2: Nee.
1: Want dat zou ook een programma kunnen zijn voor volgers.
0: Ja, kijk, dat vind ik ook. Maar ja, je hebt redacties en je hebt mensen die daarover... Dat zijn van die dingen, daar kan je als schrijver heel weinig aan doen. Je kan dat overlaten aan je promotiedame, in mijn geval van de uitgeverij, die haar best doet om het boek onder de aandacht van bepaalde redacties te brengen. Maar het is altijd de keuze uiteindelijk van de redactie om iemand ja dan nee uit te nodigen. Dat is zeker.
2: En ik heb wel een interview gekregen, maar niet een voorproefers, over het jeugdboek op Radio 1. Waar ik heel blij mee was en ook voor mij wel heel nieuw was. Ik bedoel, ja, je hebt daarnet ook al gemerkt, als ik een uitspraak doe over, dan verwijs ik direct naar dat onderzoek en dat onderzoek.
0: Ja, ja.
2: En in dit geval heb je een complete wereld gecreëerd en dan is ze van, dit heb ik verzonnen. En terwijl je heel je leven al er een job van gemaakt hebt, van vooral niks te verzinnen dat je op de radio zegt. Dus dat was wel wennen, ja.
0: Bij mij is het nu omgekeerd. Hè? Dus nu is het zo van, ik heb niks verzonnen. Dus we
2: hebben de tegenovergestelde beweging gemaakt.
0: Ja, we zijn een plek verwisseld. Ik zal straks rijden naar huis.
2: Dat is goed.
1: Pedro, ben je al aan het schrijven aan een nieuw boek?
2: Ja, ik weet niet hoe dat bij jou is, maar je bent altijd bezig aan het schrijven. Er komt binnen 2 weken een nieuw onderwijsboek uit. De herwerking van Jongens en Slimme Meisjes. Het boek is ondertussen 11 jaar oud. We hebben in feite volledig geüpdate en de nieuwe mythes aan toegevoegd. En ik heb een half... Er zijn 2 dingen. Ik weet niet of er een opvolger voor dit boek mag komen. Maar ik heb wel heel... het verhaal uitgewerkt voor boek 2, 3 en 4. sorry daarvoor. Ik weet eigenlijk van alle personages wat er nog allemaal te wachten kan staan. Maar dan is de vraag van...
0: Blijft het dan spannend voor u als schrijver als je weet hoe het gaat aflopen? Want ik heb altijd gevonden schrijven voor mij, of het schrijven van fictie, is een vorm van actief lezen. Je schrijft om te weten wat er gaat gebeuren.
2: Bij mij zit dat meer in de reacties van de personages. Ik bedoel, ik ken het A-punt, het B-punt, ik weet welke zaken, maar hoe gaan dan die personages daarop reageren? Ja. Dat is voor mij de verrassing.
0: Hoe gaan die mensen zich daarbij voelen?
2: Ja, letterlijk. maar het zou kunnen zijn dat er een ander boek halverwege is dat geen jeugdboek is en geen onderwijsfictie, non-fictieboek.
1: Een boek over rock'n'roll?
2: Nee, ik bedoel, boeken over rock'n'roll lees ik graag, maar ik pleeg het liever.
1: Ja, want er komt binnenkort een nieuw boek uit, ik denk volgende week, van Robert Johnson, de bluesvader.
2: Van hem? Of over hem?
1: Over hem. Hij is al lang dood, hè?
3: Ja,
1: ik weet niet dat je die kent.
0: Die op het kruispunt zijn ziel aan de duivel verkocht. Die ligt nu te voeteren in zijn graf.
1: Remco van Damme, ken je Remco van Damme?
0: Je naam zegt hij, die heeft geschreven.
1: Auteur, artiest, ook een gitarist. Goeie, goeie gitarist.
0: Een Nederlander?
1: Nee, Belg.
0: Ah, toch.
1: Maar het is iemand die ook... Je moet het zeker eens opzoeken, want ik denk ook zijn boek... hij gebruikt ook op laatste Nelson Mandela. En hij gebruikt ook heel wat namen die toch wel fascineerd zijn.
0: Ja. Nelson Mandela. Dus de man van wie er een quote op u...
1: Ja.
0: T-shirts. Is die quote al hardop
1: Ik heb die aangedaan voor Petro, voor het onderwijs.
0: Ah, c'est ça. En lees jij dan eens voor, Pedro?
2: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
0: Ah ja, voilà.
2: Dan vul ik mijn t-shirt met akkoorden een beetje minder.
1: Oké, mag ik jullie bedanken dat jullie hier vandaag waren. Pedro, kunnen jullie overeenkomen om nog een plaat te kiezen?
0: Ah, ja.
2: We hebben in de wagen eigenlijk allebei onze voorkeur voor onder andere country uitgesproken.
0: Uiteraard, ja.
2: Dus ik ga, omdat jij nog meer kent ervan dan ik, wil ik dat nu laten.
1: Je mag twee platen kiezen.
0: Ja, er is eigenlijk een liedje dat ik altijd associeer met mijn titel. Het gebeurt elke dag, namelijk There Are Strange Things Happening Every Day. Een gospelnummer dat onder meer door Johnny Cash is opgenomen. Maar ook een heel mooie versie van Sister Rosetta Tharpe.
2: Oh, fantastisch. Met Herbert de Gibson.
0: En daarvoor zullen wij dus kiezen, als ik de reactie van Pedro
1: maar
0: goed
1: Pedro,
0: beluister.
1: Maar Pedro, mag ook nog één kiezen.
0: Ja, maar toch Sister Rosetta
2: Tharpe. Ja. Dat vind ik al een hele goede keuze. Ja. Ik ga... In mijn boek staat er in het dankwoord dat ik het boek in stilte geschreven heb. En dat er dus geen playlist bij mijn boek hoort. Maar ik verwijs naar één artieste. En die welke sleutelrol speelt, het is een rotsen. Want ik zeg in het boek dat ik net als Taylor van paaseieren hou. En nu zullen er weer veel mensen zijn, waar slaat dit op? Maar... Easter eggs, zoek het op. En dus vind ik dat er dan Anti-Hero van Taylor Swift, dan hebben we een hele oude klassieker en een modern klassieker. Ik ben niet een grote fan, ik ben geen Swiftie, maar ik vind het wel passend.
0: Ja, ze is goed.
1: Oké. Mag ik jullie bedanken?
0: Ja, zeker. Zeer graag. En het is wederzijds. En bedankt om hier te mogen zijn.
1: Ik zou zeggen, ook tot later natuurlijk. Hè?
2: Graag.
0: Liever vroeg dan laat.
1: Liever vroeg of laat. Oké, dat is heel goed.
3: Voordat wij nog eventjes naar muziek gaan luisteren, wil ik toch, want wij zijn al even bezig en ik denk dat Wim het zelfs ook af en toe vergeet, maar ik wil toch officieel zeggen dat wij op dit moment 2/3 van onze zendtijd al hebben gedaan. Dus wij hebben op dit moment al 17 uur live uitgezonden. Dus ik wil er toch even zeggen, proficiat.
0: En een klein applausje.
3: Dat we het hebben gedaan.
1: Ja. Ja. Maar dat heeft natuurlijk te maken met zo'n mooie namen die hier vandaag komen.
3: Ongelooflijk.
1: En Christophe Veekman en Pedro, Bart, dat is waar. Hè, je gaat dat volgende week tegen mij zeggen, zaterdag als we elkaar terug tegenkomen, van daar had je goed aan gedaan om die twee mannen samen te zetten. Mm-hmm. Want wij hebben ze samen, niet in de uitzending, nu voor de eerste keer wel, maar ze zijn ooit bij ons, in een vorige afzonderlijk. Ja. Ook alhoewel, Pedro had zijn band bij. Ja. Misschien moeten we die nog eens uitnodigen voor met zijn band.
2: Er komt een nieuwe plaat uit in het voorjaar en dan staan we 30 jaar. Ik zeg
3: Mark?
0: Ja.
3: Heb je het gehoord, Mark? Heel goed.
1: Dat is goed. En Christophe, jij komt dan mee?
0: Graag, ja. Heel goed.
1: Dat zou toch tof zijn dat jij ze voorstelt?
0: Ja, heel goed.
1: En dan kan jij zo zeggen... Via Celtic Rollers is Pedro mijn beste vriend geworden.
0: Ja, dat is heel goed. Is heel goed. Nee, ik kijk er al naar uit. Ik zal dan ook zo wat joelen op de achtergrond en zo handklappen en alles.
1: Oké. Groovy. Dank u.

church, people sing,

justice in

0: Ja, nog 7 uur en dan zijn we gereed, denk ik, hè? Silke Motmans.
1: Ja, Wim.
0: Weer 2 nieuwe gasten.
1: Inderdaad.
0: Vertel eens. Want dat is jouw gast.
1: Ja, inderdaad. Waar ik heel erg blij om ben dat ik iemand van mijn thuisstad heb meegenomen. Céline Manister.
2: Hoi.
1: Hey. Leuk dat je erbij bent vandaag.
2: Ja, fijn dat ik erbij mag zijn.
1: Ja, tuurlijk. Ik dacht, ik moet daar toch eens een beetje vrouwelijke push mee gaan nemen. Hè? Want al die mannelijke deelnemers op onze lijst, ik dacht, ik pak wel vrouwelijke power mee vanuit Sint-Truiden. En dat is Céline voor mij.
0: Ja, want we hebben nog maar weinig vrouwen gehad, hè?
1: Ja.
0: Ja, nu dat je het zegt eigenlijk.
1: Maar even serieus, is enkel Anne de enige vrouw geweest?
0: Nee. Ook de dochter die pas afgestudeerd is als journalist. Ja,
1: klopt.
0: Dus,
1: dan is Céline effectief gast 3.
0: De 3, ja. En komt er zelfs, komt Betty nog?
1: Betty komt nog en Lies komt nog.
0: Lies komt en Kathleen Voordekkers.
1: Kathleen komt ook nog.
0: Dus ja, we hebben toch nog.
1: We hebben toch nog. Maar ik vind het wel fijn dat Céline erbij is vandaag, hoor.
0: Vertel eens, wie is Céline voor jou?
1: Nu, ik ken Céline als, zo mag ik het zeggen, ik ken je uit van het Valhalla branding.
2: Mm-hmm, klopt.
1: Marketing. Maar je moet me verbeteren als ik het mis heb. Een marketingbedrijf in Sint-Truiden dat heel erg bekend staat voor hun dagdagelijkse zaken. Maar wat ik altijd heel erg grappig vond bij haar, is ik wist niet wie Céline was. Totdat ik, omdat bij Lago bij ons, het sportcomplex, hangt het heel erg groot op Valhalla branding.
2: Klopt, we zijn sponsor van de hockeyploeg.
1: Inderdaad, jullie zijn daar de sponsor van. En het blijkt dat onze centrale, ons hoofdkantoor van Sander Boekhandel, bij jullie ook samenwerkt. Ik weet niet of je dat zelf ook weet, maar jullie doen daar een kleine samenwerking met Stef Madou van ons hoofdkantoor.
2: Dat is... Ik snap de verwarring. Daar gaan we straks op doorbomen.
1: Dat is heel goed. Je bent nieuwsgierig natuurlijk. Hè? En Céline is ook een auteur. En Céline heeft een boek uitgebracht aan even geleden vrouw, punt, met kind.
2: Klopt, het punt is belangrijk.
1: Het punt is heel erg belangrijk.
2: Ja.
1: En ze brengt binnenkort een nieuw boek uit. Waar ik heel erg enthousiast over ben.
0: Ja, en wanneer komt dat boek dan uit?
1: Moet ik zelf naar jou kijken.
2: Midden januari.
1: Bij deze.
0: Is dat niet wel laat?
2: Is wel laat, ik weet niet.
0: November is meestal de boekenmaand.
2: Ja, maar het boek heet Man zonder plan, maar ik, Wim, ben een vrouw met een plan. Dus daar is over nagedacht.
0: Oké, dat is goed.
2: Wil je dat ik dat nu verklaar, of komen we daar nog op terug?
0: Ben je echt van Sint-Truiden?
2: Ja.
0: Afkomstig ook?
2: Mm-hmm. Geboren en getogen.
0: Je zou het niet zeggen, eigenlijk.
2: Nee, maar ik zit nu een beetje in een omgekeerde positie. Normaal wat jij doet, is eigenlijk mijn job. Ja, want ik ben presentatrice ook for a living. Voor Kanaal Z doe ik heel veel. Voor De Tijd host ik een podcast over beleggen. Ik heb ontelbare podcasts al gemaakt. Maar dan zit ik altijd in de stoel van degene die de vragen mag stellen.
0: Dan ken jij Ronald Mues ook. Die werkt ook voor Kanaal Z.
2: Ja, we zijn
0: morgen,
2: nog veel.
0: De morgen, ja. maar hij is pas... Economie doet dat wel. En het was hij die gisteren, deze nacht... om 3 uur hier aankwam met zijn dochter. Zijn dochter is afgestudeerd als journalist. En hij is journalist op...
2: Ik zit niet tussen de journalisten daar, omdat ik freelance ben. Dus redactioneel wordt alles voorbereid. Ik kom echt letterlijk in de make-up stoel, de studio in. 12 interviews achter elkaar en naar huis.
0: Ja,
2: ik zie eigenlijk heel weinig mensen.
0: Wanneer van Kanaal Z, welke interviews?
2: Trendset. Ja, ik doe de reeks Z Insurance...
0: Ja.
2: 2 keer per jaar is dat een reeks. Ja. Dus ik heb eigenlijk met het journalistieke stuk helemaal niks te maken. Het zijn echt mooie afgebakende reeksen. Vaak in opdracht van, in dit geval van Decavide, de koepel van de verzekeringen in België.
0: Oké. Okay. Ken jij iets van film?
2: Ik heb een geduchte tegenstander naast me zitten, dus ik let op met wat ik zeg.
0: Jij kent de film Paradise dan?
2: De titel zegt me wat, maar ik heb hem niet gezien. Nee.
0: Nee, maar zoek nog maar pas uit.
3: Van vorige week.
2: Ja.
3: Dus.
2: Nee, dus
3: dit
2: nee,
3: weekend
2: sorry.
3: Gaan kijken.
2: Oké, goed. Ik zet dat op mijn lijstje.
0: Bob Kolaars. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent van Lommel, hè?
3: Nee, van Peer.
0: Van Peer?
3: Ja.
0: Maar je woont in Lommel dan misschien?
3: Nee, Antwerpen.
0: Antwerpen?
3: Ja.
0: Oké, en je bent van Peer. Als je Peer zegt tegen mij, dan denk ik aan blues.
3: Ja, dat klopt. Blues. En Pieter Breugel. Hè.
0: Pieter Breugel. ben jij een bluesliefhebber?
3: Ja, ik vroeger als kind ben ik daar eigenlijk niet veel naartoe gegaan, maar de laatste jaren ga ik er wel altijd naartoe. Ik luister alle soorten muziek eigenlijk.
0: Want gebruik je heel veel muziek in jouw film?
3: Ja, ik ben wel iemand die veel muziek gebruikt.
0: En zoek je dan? Of hoe moet ik dat dan zien?
3: Ja, meestal als ik een scenario begin te lezen, dan begint er, muziek te spelen in mijn hoofd. Of dan begin ik een bepaalde genre daarop te plakken. En ja, meestal als ik een scenario lees, dan zet ik ook muziek op. En dan komen daar dingen in mijn shuffle. En dan weet ik, ah ja, dat is iets. En dan maak ik een afspeellijst en dat stuur ik dan meestal naar de componist die dan meewerkt.
0: Ja, je hebt vorige week jouw film hier ook voorgesteld bij Rocktie.
3: Ja, bij mijn oud-docent.
0: Even Ludo.
3: Ja.
0: Heb jij Genk?
3: Ja, ik heb in Genk gestudeerd, ja.
0: Ja, maar niet Sint-Lucas of...
3: Nee.
0: Jij bent een echt Genk-product.
3: Ja.
0: van waar Genk eigenlijk?
3: Oh, van waar Genk? Ja, dat is een goede vraag. Omdat dat dicht bij huis was, enerzijds. En anderzijds, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Het ding is, ik heb een sociale richting gedaan op middelbaar. En ik was wel altijd liefhebber van film en ik wou eigenlijk altijd acteur worden. Maar ik kende niks van film. Ik heb dus ook geen kunsthumaniora gedaan of zo. En ja, dan Genk heb je. En dan heb je nog een school in Brussel, denk ik dat is. Waar je wel echt from scratch alles leert. En dan heb ik voor Genk gekozen eigenlijk. Omdat je daar ook een masterjaar hebt. Waar je dan eigenlijk je kortfilm uiteindelijk maakt. Dus ja, vandaar eigenlijk.
0: Ja, vertel eens, Paradise, waar gaat dat over?
3: Paradise gaat over Suleiman. Dat is een jonge man die na 7 jaar terug vrijkomt uit de gevangenis. En die beslist om zijn moeder te bezoeken. In de blok dat in die 7 jaar is overgenomen door een gangster. En net op die dag beslist de politie ook om binnen te vallen. En hij komt dus eigenlijk tussen twee vuren te zitten. En hij wil dus eigenlijk koste wat kost zijn moeder redden.
0: Ja. Waar heb je die film opgenomen dan?
3: In Antwerpen.
0: Ja,
3: deels eigenlijk alle exterieurs hebben we in Antwerpen gedaan. En we hebben ook één grote decor gebouwd in Ravels. Daar heb je van die oude NAVO-hallen.
0: Ja, Weelde.
3: Ja, Weelde. En daar hebben we dus het gangenstelsel gebouwd.
0: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Jouw film is eigenlijk voor gabbers? Of...
3: Voor gabbers?
0: Ja? Nee?
3: Nee, eigenlijk voor met onze doelgroep zijn de jongeren. Het verhaal is ook, het idee komt van Saïd Boumazou. Dus ja. Acteur van Patser en tal van andere fictiereeksen en films. En hij wou eigenlijk altijd graag een hoofdrol, maar hij kreeg die niet. En in corona is hij dus beginnen brainstormen en daar is dan Paradise uitgekomen. En eigenlijk, ja, ik ben er pas bijgekomen toen dat er een scenario was. En toen dat ik dat scenario las, dat was echt dat was een echte vechtfilm. En ik was dan toch ook wel geïnteresseerd van waarom willen we dit maken. En dan heb ik de intentieverklaring van Saïd gelezen. En daar stond eigenlijk in dat hij dus is opgegroeid zonder helden met zijn eigen identiteit. Dus zonder zo mensen, Marokkaanse helden had je 20 jaar geleden nog niet. Nu heb je wel de Black Panther en zo. Maar hier in België is er eigenlijk niks. En hij wou eigenlijk voor de nieuwe jongeren, de aankomende volwassenen, daar wou hij eigenlijk een heldenfiguur voor maken. Omdat wij dat toch wel belangrijk vinden, dat je opgroeit met helden waar je je mee kunt identificeren.
0: prachtig. Lijkt me een film waar dat ook een geschiedenis in zit.
3: Ja, ja, ja, een belangrijke boodschap vooral. Hè. Ja.
0: Dus ja. Jij gaat kijken, Melissa?
2: Céline. Ja.
0: Céline.
2: Schrijf het op mijn lijstje. Ja.
0: Oké.
2: Okay. Ik zet het op mijn to-watch-list.
1: Ja. En Bob en ik hebben ook een connectie, blijkbaar.
0: Ja, hoe dat?
1: Ja. Hij kent Victoria. Van mij op het werk.
0: Heb je het al gevraagd?
1: Ja.
3: Ja, ik ken de zus vooral.
1: De zus vooral. Dus Annemarie, ik zeg altijd de achternaam verkeerd, maar het is Brandstutter.
3: Ja.
1: Is ook regisseus. En zij heeft toen samen met Jan Verheijen de nieuwe Teen Spirit film mogen regisseren. En daarvan kennen ze elkaar.
3: Ja.
1: Dus Victoria heel erg enthousiast. Oh, je gaat het zien. Ik was vorige week op de première. Ik zeg, allez, voilà.
0: Was in Koersel?
1: Wat ze?
0: In Koersel in de première.
3: Nee, in Antwerpen. Antwerpen.
0: Ja, Antwerpen was de grote...
3: Ja.
0: Heb jij ook contact met Stijn Konings bijvoorbeeld?
3: Ik heb die wel eens een keer zien passeren, maar ik heb daar geen persoonlijk contact mee, nee.
2: Dat is niet je homie.
3: Nee. Nog niet. Misschien als zij aan het luisteren is.
2: Ik heb al ooit eens, als het dan toch zo over als toeverij gaat, ooit eens opnames gehad met Adil en Bilal.
3: Voor
2: hun Hollywoodperiode.
3: Ah, ja.
2: Toffe kerels. We hebben een liftfee genomen toen. Ik een selfie in de lift.
0: Goed.
3: En voor welk project?
2: Goh, dat was eigenlijk een... Dat was voor Volt, gek genoeg. Een programma op VRT.
3: Ah, ja.
0: Ja, Volt, ja.
2: En ik was daar toen vanuit de job waar ik toen zat. Ging zijn reportage maken over contactcenters. En ik zat toen in het management van een heel groot contactcenter. Ja. En Volt wilde aantonen dat, ik weet niet meer wat hun intentie was. Niks goeds eigenlijk. En Adil en Bilal gingen dan zogezegd een dag komen meedraaien bij ons. En mochten dan hun idee geven over qua job. Is dit nu inderdaad een springplank of is dit gewoon echt een vervelende job? Dus dan heb ik hen heel de dag begeleid. En hebben op het einde nog, want we wilden dan een beetje spice geven toch aan die aflevering, samen een rapnummer geschreven. En het contactcentrum waar ik voor werkte zat in de gebouwen van Staaien, het voetbalcomplex van STVV. Ja. Hebben op de middenstip gerapt. Ja.
3: Goed.
2: Zijde, me and my homies.
0: Nu, een paar weken geleden heb ik Frank van Passel.
3: Ah, ja?
0: Het Radioman. Ja. Die film werd bij ons op de radio aan onze studio uitgezonden.
3: Okay.
0: En ik had heel graag hem ook geïnterviewd. Eerst kwam hij niet, de gemeente had het gevraagd. Zat. Ook Ludo had het gevraagd, hij kwam niet. En toen had ik hem, het Ludo gezegd, hij gaat u bellen. En dat je dat weet, hè, dat het ging normaal telefonisch. En ik zeg tegen Frank, ik ga dit en ik ga dat. En het gaat 2 uur duren. En, ja, maar nee, zegt hem, dan kom ik. Ik ga geen telefoongesprek doen. En hij is dan ook afgekomen. En ja, we praten dan ook over de nieuwe films. Dat in België... Ja, jij bent bijvoorbeeld ook iemand die de nieuwe garde is eigenlijk. Hè? Frank is dan meer de Stijn Konings.
3: Ja.
0: Want Stijn Konings heb ik 2 weken geleden ook nog aan de telefoon gehad. Ik had die ook gevraagd voor vandaag, maar die is ook opnames aan het doen tot 4 november. En hij zei, ik wil wel komen, zegt hem... Maar ik kan het u echt niet beloven, omdat ik niet weet... Ik ben ook niet in Limburg aan het filmen. Dus hij is overal aan het filmen. Maar zegt hij vanaf 4 november, dan ben ik vrij. En, omdat ik het ook... ik vind ook filmregisseurs zijn ook mensen die... Tarantino bijvoorbeeld, is iemand die kijkt... Jij zal het ook wel doen, hè, met je film. Die kijken vooruit. Die laten dingen zien. Zo, als je de Matrix gezien hebt, dat was 10 jaar voor op zijn tijd. Bij wijze
3: van
0: En dat vind ik altijd wel boeiend aan filmregisseurs. Waar halen die informatie? Ik vind dat wel boeiend.
3: Mm-hmm.
0: Is dat bij jou ook zo, dat jij dus ook wel... dingen ziet?
3: Dingen zien. Ik weet niet, wat ik vooral belangrijk vind... ik heb uiteindelijk nog niet heel veel gedaan. Maar mijn vorige project, Trizombie, ik vond dat een heel belangrijk project, omdat we daar onze hoofdrollen waren mensen met het syndroom van Down. En dat was eigenlijk ook een beetje om aan te tonen van, we moeten die mannen ook representeren, hè? Mensen met een beperking. Klopt. En zo. Wat ik hiermee wil zeggen, kijk vooruit, dat vind ik moeilijk te zeggen. Maar als ik iets vertel, ook al zijn dat commerciële projecten, ik wil er wel altijd iets in meegeven. Gelijk nu bij Paradise ook, dat we, ja, die jongeren die het soms moeilijk hebben, of die zo, ja, het gevoel hebben dat ze in de steek gelaten worden, wij willen die een hart onder de riem steken. En als ze naar de film gaan, dat ze de cinemazaal verlaten met het gevoel van ik ga niet opgeven.
2: Vind je dat als filmmaker dan je plicht om een soort maatschappelijke rol te vervullen?
3: Ik vind dat wel. Allee, ik wil wel iets doen voor de mensen. Ik vind dat toch wel belangrijk, want ja, wat zou anders het nut zijn of zo van hier te zijn in deze wereld of zo? Ik wil wel iets
2: Is er geen waarde aan zuiver entertainment dan?
3: Jawel, zeker. Zeker. Want als jij naar Paradise gaat kijken, ja, dat is een hele commerciële film. Hè. Dat is een popcornfilm. Hè. Maar we willen met wel dat gevoel geven dat mensen niet mogen opgeven. Dus puur entertainment, jawel, sowieso. De verhalen die ik nu ook aan het schrijven ben, dat zijn ook hele entertainende films. Maar ik wil er wel zo onder die dikke commerciële laag wil ik wel altijd iets proberen mee te geven.
2: Ja,
3: omdat ik dat toch wel, ik vind dat wel belangrijk of zo, om toch iets goed te doen of zo.
2: Ja.
1: Celine, zelf nooit de ambitie gehad om een film te schrijven, te regisseren? Want je bent toch ook iemand die heel erg ondernemend is, hè, op dat vlak?
2: Ja, zeker. En ik acteer ook theater wel. Ik heb hier en daar op tv zo wel eens een minuscule rol gedaan, her en der, de afgelopen jaren. Maar ik denk dat theater is mijn grootste acteerpassie, denk ik.
1: Bij Roxy, hè?
2: Theater de Roxy, ook bij Postas.
1: Klopt.
2: Als ik het dan vergelijk met... Want ik heb in thuis, ik minimaliseer het zelf. Het stelde weinig voor, 7 afleveringen of zo. Ik heb het met veel dankbaarheid en heel veel plezier gedaan. Maar het is zo'n ander gegeven, acteren voor tv of acteren voor op het theater. En dan is het live, meteen de impact voelen van wat je doet, is heel fijn. Kan ook heel verontrustend zijn soms. Als je iets brengt waarvan je denkt, hier gaan ze mee lachen, geen reactie. Of op andere momenten krijg je een andere reactie. Je mag je niet uit het lood laten slaan. Dus dat vind ik wel zeer prettig. Ik heb ondertussen ook 1 keer geregisseerd in theater. Ik ga nu dit najaar heb ik een Sinterklaasshow geschreven. En die ga ik ook zelf regisseren. En dan volgend jaar in januari. En dan komen we bij De Vrouw met Plan. In januari gaat mijn eerste lijvige theaterstuk ook in première in Theater de Roxy in Sint-Truiden. Want hier in Koersel is ook een Roxy. Maar in Sint-Truiden is ook een Theater de Roxy. En daar komt dan mijn theaterstuk Man zonder plan. Het is begonnen als een theaterstuk eigenlijk. Wat ook komisch opgevat, maar ook wel echt met een ondertoon. Ik hoop dat mensen naar huis gaan en dan in hun bed liggen en denken... Ja, ik heb dat hier misschien ook aan de hand. Misschien moet ik eens nadenken over mijn eigen leven. En ik had dan dat toneelstuk geschreven waar zeker en vast een filmscenario in zit. En ik knipoog nu naar de man naast mij. Maar ik had dan dat stuk geschreven en ik dacht... maar nu zien we hier een fragment van Bert Keusters zijn leven. Die brave man zonder plan. En er is nog zoveel over hem te vertellen. En dan had ik het idee gepitcht bij mijn vorige uitgever, bij Borgerhoff en Lambrechts, om hier dan ook gewoon een boek van te maken, waar het toneelstuk een fragment is en het boek eerst een stuk backstory meegeeft. En dan ook waar het theaterstuk stopt en waar je je afvraagt, hoe zou het nu nog gaan met de Bert? Wel, dat kan je dan lezen. Dus het plan is dat het ook gelijk uitkomt en dat het eigenlijk 1 groot verhaal is. En wie genoeg heeft met het theaterstuk en zelf invulling geeft aan Bert zijn leven, die mag dat helemaal doen. Wie benieuwd is, die kan het boek lezen, bijvoorbeeld. Dus om dan met een grote omweg op je vraag te komen. Ik heb me wel al afgevraagd, hoe nog complexer zou het zijn om een scenario te schrijven? Ik heb 2 jaar gewerkt bij Hotel Hongaria, het productiehuis van onder andere Dagelijkse Kost, maar ook van series voor Catnet zoals Hoodie bijvoorbeeld en Ollie Wannabe. En ik was dan daar wel alles, draaide ik eens rond in de bureaus van de schrijvers daar, waar ganse muren vol hingen met timelines en met hoe personages aan elkaar gelinkt waren. Dus ik denk de complexiteit van het schrijven voor tv of voor film is nog zoveel malen groter. Maar het daagt me wel enorm uit. Ik denk niet in deze fase van mijn leven dat ik er al toe in staat zou zijn.
1: Want toen je mij zei van ja, ik ga mijn tweede boek uitbrengen, was ik ook best wel onder de indruk dat het via Borgerhof is gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Want dat is niet een uitgeverij die zomaar iemand aanneemt. We hebben heel erg sterke kwaliteitsvereisten.
2: Ja, fijn, dank je.
1: Ja, nee, maar het is. Altijd als we
0: wie heb je daar, Tom de Smet?
2: Sam de Graven.
0: Ah, wie?
2: Sam de Graven.
0: Ah ja, die ken ik. Ja. Dat is iemand.
2: Heerlijk man.
0: Die heeft ook nog voor Canvas en zo. Die is ook bij ons ooit geweest, ja? Op de laatste jaren kennen.
1: Ja, ik vind het altijd wel interessant. Inderdaad, als je zo de uitgeverijnamen hoort, dan denk ik altijd van, ah ja, oké, Borgerhof is een van de meer gevestigde namen.
2: Mm-hmm.
1: En dan is eigenlijk wel chique dat je dan daar eigenlijk terecht kan.
2: Ja, fijn. Ja? Ja, ze hebben mijn eerste boek ook uitgegeven.
1: Ja.
2: En ja, ik hoor dan soms verhalen van auteurs die echt moeten overal langs gaan om een boek te slijten. Ik heb dan misschien het geluk of zo dat Sam ook meteen in mij geloofde bij mijn eerste boek ook. Het schrijfproces is andersom gegaan. Toen was mijn manuscript af. Ik had het eigenlijk geschreven voor mezelf als een soort challenge, want ik daag mezelf graag uit. Zo zit ik in elkaar. En het was af en dacht ik, ja, nu kan ik het even goed wel eens ergens laten lezen. En Sam was eigenlijk toen meteen heel erg enthousiast. Ook vanuit het gegeven dan daar dat er wel een stuk semi-autobiografisch in zat. En dat heeft in de media ook wel goed gemarcheerd. En nu ben ik andersom vertrokken. Heb ik hem dan het theatermanuscript gestuurd. En gezegd, Sam, ik denk dat dat ook commercieel gezien misschien wel een goeie zou zijn als we dat gelijktijdig kunnen lanceren. Maar met dat idee kwam ik begin mei. En hij zei, ja, dat is goed. Ik volg je wel in het concept. Schrijf maar. Maar het moet dan wel af zijn eind augustus. Als het in januari in de winkel moet liggen.
0: Ja.
2: Ja, dus dat deed ik dan ondertussen naast mijn bedrijf. En al het presentatiewerk heb ik ook nog even snel geschreven. Nu achteraf bekeken denk ik, wanneer deed ik dat eigenlijk? Maar goed, het is af. Het is af. Hoera.
1: Want los van dat, ben je ook nog keynote speaker?
2: Ja.
1: Want zo ben ik eigenlijk ook echt tegengekomen bij de Ondernemers Awards van Sint-Truiden.
2: Mm-hmm.
1: Waar ze een heel pittig interview heeft gehouden met onze burgervaarder.
2: Ja.
1: En het was altijd spannend. Ik weet niet of je
2: ik denk dat hij het ook altijd spannend vindt als hij op mijn podium staat.
1: Ja, echt waar?
2: Maar ik ben wel niet verlegen om...
1: Nee.
2: De burger verwacht dan ook wel een kritische vraag, toch?
1: Ja.
2: Nou.
1: Ja, dus voor wie het niet weet, onze burgervaarder wordt altijd kritisch op de korrel genomen.
3: Ja. En wie is dat momenteel?
2: Ludwig van den Hoven.
1: Ja, Ludwig van den Hoven.
2: Maar we verschijnen in Sint-Truiden wel vaak in de nationale pers.
3: Ja,
2: niet altijd ten goede.
3: Ik herinner mij zo nog iets.
2: Mm-hmm.
3: Ja. Was het met corona?
2: Ja, ook.
3: Die vrouw?
1: Peerleren,
3: ja.
1: Nu, weet je wat het ook een beetje bij ons is? Het is we zijn een sterke economische stad die ook graag wilt verder bloeien en ontwikkelen. Waar ik zelf als handelaar natuurlijk ook tussen zit. Hè.
2: Mm-hmm.
1: En dan is het altijd wel leuk als we zo'n beetje een edge hebben tijdens van die interviews. Dat is dus goed. Ook voor ons als handelaars is dat heel goed.
2: Mm.
1: Ja. Want als je dan zou moeten kiezen, keynote speaker of je theater bijvoorbeeld, of schrijven, waar zou dan je passie nog liggen?
2: Ja, een aantal keren dat ik die vraag al gekregen heb. En het antwoord is ook altijd, als je mij laat kiezen, ben ik niet meer ik. Want het is die veelheid van de dingen. En vooral de combinatie van wat ik doe dat elkaar versterkt. Het is omdat ik acteer en in theater sta, dat ik ook altijd mijn plan trek wanneer ik bij een event of een congres met onvoorziene omstandigheden word geconfronteerd. Want het publiek deert me niet. Ik kan daar even goed, al moet ik daar ondersteboven gaan staan, dat maakt me niet uit. Ik doe wat er moet gebeuren. En dat haal ik dan vanuit theater. Het feit dat ik schrijf maakt dat ik goed ben in verhalen bedenken. En dat wanneer ik iemand interview, dat ik ook heel snel het verhaal zie komen. En ik zie de draad. En ik kan daarvan afwijken, ik kan een zijsprong maken in het verhaal, maar ik kom altijd weer op de hoofdlijn terecht, zeg maar. Dus het versterkt elkaar allemaal. En mijn ondernemerschap helpt dan weer om vanuit het schrijven commercieel te denken, zoals het plan van het boek en het toneelstuk tegelijk. Dus het is die combo die maakt dat ik ben. En als ik zou moeten kiezen, zou ik tijdelijk enorm gelukkig zijn, omdat ik volle focus kan gaan op die ene passie, maar ik zou daarna weer ongelukkig worden, omdat ik een soort honger krijg naar de rest. Dus houdt dat steek?
1: Dat houdt heel goed.
2: Ja.
0: Ik heb een vraag voor Bob.
3: Ja.
0: Heb jij ook filmmuziek?
3: Filmmuziek? Van de film?
0: Ja.
3: Ja, zeker. Zeker. Maar ik denk dat het album nog niet helemaal online staat. Maar er is wel één liedje, dat is Inside Hope van Maxime Leni.
0: En wie is Maxime Leni?
3: Maxime Leni, dat is een DJ uit het Gentse.
0: Ja.
3: En via de producer ben ik daarmee in contact gekomen. Ik ben ook een docu aan het maken over een overleden vriend. En ja, zo zijn we eigenlijk met elkaar in contact gekomen. En ja, Maxime die wou al heel lang graag muziek maken voor een film. En hij heeft wat demo's gemaakt. En ja, dat was ideaal voor de film.
0: Oké, okay, mooi. We gaan eens naar muziek luisteren van jou.
3: Ja.
0: We zijn nog nieuwsgierig.
2: Zeker.

0: Dat was Inside Hope van Maxime Laney.
1: Mooi.
0: Dat was een intens... Ik vond het heel diep binnenkomen, eigenlijk. Ja.
2: Ja, ik vind ook... Hij had dat nog ergens liggen. Van, hij heeft dat ooit eens gemaakt. En toen dat hij dan het scenario aan het lezen was, toen zei hij van... Bob, ik denk dat ik eigenlijk voor het einde al iets heb liggen.
0: Hmm. Want dit is nu ook echt gebruikt voor jouw film.
2: Ja, ja, okay. Ja, voor Paradise.
0: Voor Paradise.
2: Ja.
0: Bob, zijn er bij jou zo... verschillende kantjes, zoals bij Celine, heb jij nog zo bepaalde passies die jij hebt gehad waarvan je denkt van, oh, als ik een keuze kon maken tussen mijn huidig werk en het andere?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik wou altijd... Ja. Het ding is wel, ik kom uit een familie die totaal niet artistiek is aangelegd. Twee hardwerkende... mijn vader werkt heel hard en mijn moeder ook. En... Ja, het moment dat ik dan zei van ik wil iets artistiek doen, dat was zowel zo van ja, maar is daar wel veel werk in, dit en dat. En dan in het zesde middelbaar heb ik dan ervoor gekozen om ergotherapie te gaan doen.
0: Ja.
2: En dat heb ik dan een half jaar in Hasselt gedaan.
0: Ja.
2: En na dat half jaar echt in tranen uitgebroken bij mijn moeder en gezegd... Ik ga dit niet blijven doen.
0: Mm-hmm.
2: Ben ik gestopt en dan heb ik een paar maanden heel hard gewerkt. En dan ben ik op mijn eentje naar Amerika vertrokken.
0: Ja.
2: Om daar mijn Engels wat te verbeteren. En dan ja, in die vakantie heb ik diep nagedacht over wat dat ik zou willen doen. En toen heeft mijn moeder gezegd van ja, misschien moet je gewoon springen. En dan, ja, dan heb ik dus de examenproef gedaan van Luca. Toen nog met faculty.
0: Ja.
2: En ja, toen was ik erdoor, dus dan heb ik doorgezet. Ja.
0: En de beste keuze die je hebt gemaakt, denk ik. Hè?
2: Zeker, ja. De weg naar het regisseren was wel hard. Het is nu nog altijd niet simpel, maar ja...
1: Om mee te spelen op het hoge niveau, bedoel je dan?
2: Ja, want ik heb toen dat ik nog aan het studeren was, heb ik mijn stoute schoenen, of ja, stoute schoenen. Onze docenten die waren er altijd op tegen om al in het werkveld te gaan werken. Maar een maat van mij die een paar jaar hoger zat, die was tweede regieassistent bij Patser. En ik heb die toen gestuurd van zeg, is daar niet nog een jobje? Dan heb ik daar vakantiewerk kunnen doen als productieassistent. En dan ben ik eigenlijk altijd productie blijven doen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is natuurlijk normaal, want je kunt niet direct na school een lang speel... Allee, dat is echt de weinige die dat... Er zijn er maar een paar die dat echt kunnen doen. Dus ik heb lang al achter de zijlijn meegespeeld en meegeholpen. Wel veel connecties gemaakt en zo. En dan een paar jaar geleden, ik denk 2023 of 2024, zat ik terug bij 18 Productions, waar ik eigenlijk ben begonnen. En daar zei ik tegen Denis, wat ook een goede vriend is geworden, ik zei, oh, ik ben echt beu eigenlijk, zo productie. En toen waren ze eigenlijk Trizombie aan het voorbereiden en ze zei van, wilt jij dat niet doen?
0: Ja. Ja. We hadden bij een van de gasten vandaag ook zo de opmerking gekregen van, zeker in de mediawereld is het soms zwaar,
2: mm-hmm,
0: om de anciens, om daar niet tegenin te gaan, maar om wel te kunnen doorbreken. Want als er een naam is,
2: Ja, zeker nu ook met die subsidies die allemaal worden afgeschaft. Ja, voor de nieuwe lichting gaat het... Ik ben zo juist zo nog op tijd begonnen of zo. Ik denk dat de mensen die nu aan het studeren zijn, dat dit wel wat harder gaan. Allee, er gaan talent zal altijd naar buiten komen. Hè. Maar ja, het is niet makkelijk. Ze kiezen sneller voor iemand die ze kennen. En ik heb grootste fout is dat niet. Dat is hoe dat leven gaat. Maar toen ik Trizombie aan het regisseren was, dan zei ik tegen iedereen, ik ga alleen nog maar regisseren. En het probleem was dus dat niemand mij nog belde voor... productie, waardoor dat ik eigenlijk ja, plots gewoon geen werk meer had in de sector. En dan heb ik ook een jaar in de Pringles fabriek gewerkt, ja, om daar chipjes weg te gooien.

0: Tax Shelter.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En Tax Shelter, ja, ik weet nu niet juist hoe dat werkt, maar dus de helft van je bedrag dat je gesubsidieerd krijgt, die andere helft die krijg je dan eigenlijk van bedrijven. Dus hele grote bedrijven, ik weet dat Lotus dat vaak doet, er zijn nog van die grote bedrijven, die sponsoren dan eigenlijk geld en via die Tax Shelter is dat in hun belastingen is dat dan... Mm-hmm.
2: Het is eigenlijk een soort investeringsmechanisme, ja, voor bedrijven,
0: ja,
2: die op die manier fiscaal voordeel halen en niet zelf op zoek moeten naar welk product of project, ja, wil ik dan, ja, sponsoren. Dat gaat dan via Flanders Tax Shelter, wordt, ja, dan verdeeld. Ik ken de mannen, ja, daarom...
0: Maar ja, ja, dus gisteren, hebben ze, is het naar buiten gekomen dat dus Screen Flanders, je hebt FAF en je hebt Screen Flanders, dat dat dus helemaal wordt opgedoekt. Dus ja, ik ben eens benieuwd hoe dat dan nu, of we dat op een andere manier, dat er meer Tax Shelter of zo kan komen. Het is een beetje alle hens aan dek momenteel bij ons in de sector.
1: Ben je nu al bezig met nieuwe films?
0: Ik ben momenteel, ik ga nu dinsdag begin ik terug te draaien voor een reeks waar ik nog niet te veel over mag zeggen. Maar ja, ik ben dus bezig. Ja. En dan daarbuiten ben ik ook... ik heb verschillende verhalen klaar liggen en we zijn hier en daar wat aan het pitchen.
1: Want ik heb een vriend, Renzi Tielis. Binnenkort komt zijn documentaire. Jan Vrijen heeft die documentaire gemaakt.
0: Ah, ja.
1: Zijn vader was van Genk. En heeft zijn moeder vermoord. Waar hij bij was als 10 jaar. Ja, gruwelijk verhaal. Ik weet nog, want Vermassen en Aldo met die documentaire mee. Maar Renzi, zijn droom was altijd daar een film van te maken.
0: Ah, ja.
1: Ja, en ik had hem dan in contact gebracht met Stijn Konings. En Stijn Konings was enorm geïnteresseerd. Maar zoals je Stijn kent, die had geen tijd op dat moment.
0: Ja.
1: En dan een paar maanden later kreeg hij van Jan Verheyen dat hij daar voor streams is dat dan, een documentaire wil gaan maken.
0: Ja, ja.
1: Omdat dat, Jan Verheyen zegt, ja, dat werkt meer als een film. Ik heb nog altijd, Renzi's en Droom is nog altijd dat er een film van komt.
0: Ah, okay.
1: Ook omdat het een... Ja, het is een verhaal van... Zijn zus is nooit meer goed gekomen natuurlijk. Zijn vader, die was, als hij 80, 85 jaar was in het rusthuis, die klopte er nog iedereen af. Die man is vrijgesproken. Het is een bijzonder gruwelijk verhaal. Zijn boek is al 2 keer uitgekomen. Hij gaat nu binnenkort met de streams voor de 3de keer uitkomen. Hè?
0: Ja.
1: Maar zou je zoiets zien zitten om zo...
0: Ik sta overal voor open. Dus,
1: maar het is wel een documentaire. Hè?
0: Het
1: is wel een documentaire, maar hij wil er wel de film.
0: De docu is nu al uitgekomen.
1: Komt in december.
0: Die gaat nu uitkomen, december, dat bedoelde ik, sorry.
1: Maar kan dat dan nog, dat je daar nog een film van maakt?
0: Ja, dat kan. Als je geld vindt, dan gaat er veel. Nee, ja, dat is... Dat kan allemaal. Ook boekverfilmingen, dat is als... Maar je moet het goed kunnen pitchen en ja, je moet geld vinden. Hè.
1: Ja, dus. Dat is iets dat altijd een probleem is natuurlijk.
0: Ja,
1: hè.
0: Ja, ja.
1: Maar ik geloof wel in de toekomst dat die dingen wel gaan veranderen.
0: Op wat vlak bedoel je?
1: Ik geloof dat er andere dingen komen in de plaats van subsidie. Ik bedoel, ik vind, je mag subsidie krijgen, maar dan moet je die goed gebruiken. Die moet je niet betalen voor de voorzitter elke maand 5.000 euro of 10.000 euro.
0: Ja.
1: Nee, je moet die echt goed gebruiken, waar je een product kan maken dat zich openzet.
0: Ja, ja, ik ben echt benieuwd hoe dat gaat, wat dat er allemaal gaat gebeuren.
1: Want Paradise, jouw film,
0: ja,
1: gaat die ook in Nederland uitkomen? Of?
0: Ja, het was een Belgisch-Nederlandse co-productie. Hij is zelfs ietsje vroeger, de week voor de Belgische première, is die in Nederland uitgekomen. Ja, er zaten ook verschillende Nederlandse acteurs bij.
1: Ja, wat zou het kunnen zijn dat hij in Nederland populairder is als in België? Omdat Nederland
0: de cijfers, ik ken de cijfers momenteel niet in Nederland. Maar wat ik wel vaak het gevoel heb, is dat... Ja, België en Nederland, dat zijn wel 2 verschillende landen.
1: Mm-hmm. En, ja, natuurlijk. Ja,
0: ja. Ja, dat is eigenlijk ook langs de ene kant jammer.

0: dat niet alle Belgische films, of Vlaamse films dan, ja, aanslaan in Nederland. Omdat die taalbarrière dat toch nog... Ja, dat
1: blijft toch een ding, hè?
0: Ja,
2: maar
0: ja.
2: Je hebt wel Nederlanders, hè?
0: Ja, ja, ja, dat is waar. Dus ja, ik zou dus moeten navragen wat momenteel daar de kijkcijfers zijn. Maar ja, het is niet altijd even gemakkelijk. Ik denk dat dan eerder gelijk Amsterdam Empire, dat is een Netflix-reeks.
2: Ja.
0: Dat is geregisseerd door Jonas Govaert. Die heeft de film Welp en zo gedaan.
2: Welp, ken ik.
0: Ja, dat is heel goed. Ja, dat is een zeer geslaagd product. En dat is dan een Belgisch regisseur. Ik denk dat eigenlijk beter dat succesvoller is dat Belgische regisseurs een Nederlandse film maken dan een kopro. Ja, ik weet het niet. Het zal er een beetje van afhangen.
2: Oké. Okay. Céline, ik kijk naar jou. Wat zijn jouw toekomstplannen nog buiten die nieuwe boek en buiten dat theater? Waar droom jij nog echt van?
1: Goh. Waar droom ik nog van? Je hebt dromen en dromen natuurlijk, hè. Wat er inderdaad wel altijd op mijn wishlist nog staat, dat is effectief wel een scenario kunnen maken voor tv. En dat idee is, toen ik bij Hotel Hongaria werkte, al ontkiemd, zal ik zeggen. En nu met het theaterstuk te schrijven, dacht ik wel, oké, dat kan ik nu ook afvinken. What's next? En dan is inderdaad een... En dan denk ik dat ik misschien nog liever een serie dan een film of zo zal schrijven. Ik weet het niet.
2: Een serie?
1: Ja, ik weet het niet. Ik kijk ook liever naar series dan naar film.
2: En welke series kijk je graag?
1: Heel divers. Van Vlaamse hand vind ik Nonkels. Met het nieuwe seizoen nu vind ik qua humor en absurditeit wel een toffe. Maar ik kijk eigenlijk heel graag crime of... crime-series of zo kijk ik wel heel graag.
0: Ja, ja, ja.
1: Scandinavische crime sowieso. Omdat ik vind dat dat toch nog donkerder...
0: Ja, ja, ja.
1: Donkerder krijg je het eigenlijk niet, hè, dan daar. Plus, ik spreek die talen ook, dus dan vind ik het ook altijd leuk om op die manier mijn talen wat te onderhouden.
0: Is niet makkelijk, denk ik.
1: Ça va wel, denk ik.
0: Ja?
1: Ja. Ja, Zweeds is makkelijker dan Deens wel.
0: Ah, ja?
1: Ja, ik spreek ze allebei, maar het Zweeds is grammaticaal... leunt het dichter bij het Nederlands aan. De Denen maken daar soms wat gekker dingen van, zeker qua uitspraak.
0: Ja, ja.
1: Ja, is het, ja. Dus een scenario zeker. En ik minimaliseerde mijn aandeel in thuis dan wel. Maar ik moet zeggen dat het acteren in een groter project... dat ook nog wel altijd op mijn lijst staat. Ik zal nog eens knipogen hebben. maar nee, want toen was het zo kortstondig. Je kan dan weinig bouwen aan je personage... of bouwen aan je karakter, wat dan heel jammer is. En
0: ja, ja, ja.
1: Dat vind ik net leuk aan een theaterrol... dat je echt eigen maakt wie die persoon is. Zeker als je veel voorstellingen speelt... voel je ook dat je daar nog meer in glijdt. Mm-hmm. Nog dieper zakt in wie dat personage is... En dat vind ik wel fijn, hard werken aan de rol die je neemt.
2: Ja.
1: Dus die twee dingen. Op ondernemersvlak ben ik momenteel volop aan het doen wat op mijn lijst stond. We hebben pas een fusie gedaan met een bedrijf uit Mechelen. We hebben extern kapitaal opgehaald, dus alle groeiplannen daar liggen. Nu moeten we dat gewoon nog doen. Dus in mijn snelle hoofd is dat ook al afgevinkt. Terwijl dat niet waar is natuurlijk. We staan pas aan het begin, maar... dat loopt. En daar heb ik vertrouwen in. Dus dan kan ik aan die twee andere projecten misschien nog wel wat werken de komende jaren.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Mogen we jullie alle twee bedanken dat jullie hier waren vandaag.
0: Ja, jullie bedankt.
1: Zeker, ja. Ik vond het fijn om er te zijn.
2: En gaan jullie samenwerken?
0: Ja, misschien moeten we...
1: Ja, we zullen hier nog een waterje drinken samen. Ja. Ja, alle goede ideeën ontstaan bij een flesje plat water of zo.
3: De fles kava staat beneden ook klaar.
1: Ah, wel. Maar dan zakken we graag een verdiep af.
3: Céline, met welk liedje zou jij graag willen afsluiten?
1: Oh, er is zoveel. Ik ben zeker mee in het genre wat we daarnet hoorden. Maar dat hebben we dan misschien al gehad. Daar heb ik ook wel wat nummers of zo. Een Judah Earl is daar trouwens. Ik weet niet of je die kent.
0: Ik ben heel slecht de naam.
1: Componist.
0: Dus als ik het hoor, dan ga ik het waarschijnlijk ook kennen.
1: Ja, fantastisch meeslepend. Maar laten we dat even los. En ga ik misschien helemaal de commerciële tour op. Met een White Horse van Chris Stapleton. Want ik ga dan gewoon, ik bepaal dat ook gewoon dat ik in mijn volgend leven als een cowgirl terugkom. Of nog beter, als een cowboy eigenlijk.
2: Als een cowboy.
1: Ja, doen we maar gewoon dat. We rijden het veld in met Chris Stapleton op de achtergrond.
2: Oké.
1: Okay, you.
2: Thank you.

0: Easy Deasy was dat. En hier bij ons, Betty Jeuris. Goedemiddag, Betty.
1: Goedemiddag.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Goed. Weet jij nog welk uur van de dag het is?
0: Ja. Het lukt nog, ja.
1: Ik zag je even twijfelen. Goedemiddag, ja.
0: Ben je aan het oefenen voor Jos? Zij was te laten yoga?
1: Klopt. Ik heb hier zo'n mooi yogaboekje in mijn handen geduwd gekregen. En ik dacht, oh, dat is al direct een fantastische houding voor...
0: Voor Jos.
1: Voor Jos. Maar hij wilt niet.
2: Ik zou zeggen, muziek is yoga voor de geest. Mm. Voilà. En ik ben van dat genre.
0: Oké.
3: Okay. Hij verlicht er ook al direct in, hè, met zijn diepzinnige... Dat vind ik goed. Ik vond dat een hele mooie zelfs.
2: Van op deze hoogte, ja.
3: Van op deze hoogte vind ik dat een hele goede Jos.
0: En hij is boven geraakt.
3: Ja, maar... Hij heeft...
2: Ik ben al een uur bezig eigenlijk.
0: Oké, okay, mooi. Betty, ja, je zit hier vandaag bij Jos en bij David Pietvoort. Ken je bij David Pietvoort?
1: Nee, allebei nog nooit van zijn leven gehoord.
0: Ja, ken je Guy Swinne?
1: Ja, natuurlijk.
0: Hij speelt vanavond met Guy Swinne.
1: Oké,
0: okay, en de Dire Straits, oh, jij van de Dire Straits eigenlijk?
1: De Dire Straits?
0: Ja, Mark Knopfler.
1: Ja, dat vind ik, dat is niet echt mijn ding.
0: Nee, maar dat speelt hij ook.
1: Oké, okay, ja, ja, fijn.
0: Oké, okay, ja.
1: Niet echt mijn wereld, zoals je meteen merkt. Niet echt mijn wereld. Superveel van muziek. Ik ben nu akkoord met wat jij zegt. Hè? Dat muziek yoga for the mind is. Maar ik ken er niet zo heel superveel van.
0: Nee, maar dat is ook niet erg in deze wereld. Hè?
1: Absoluut.
0: Als we maar in dialoog kunnen gaan.
1: Klopt.
0: Ja, dat is waar. Hoe gaat het met jou?
1: Nu beter, als ik heel eerlijk ben. Ik ben gisteren met een verschot in mijn bed gekropen en met tranen uit mijn bed gekropen deze morgen. En dan heb ik 2 yogalessen gegeven en wonder boven wonder. Met een paar citamolletjes zijn we er terug bovenop.
0: Ah, je hebt yoga gegeven vandaag?
1: Ja, al 2 lessen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat heeft mij een beetje gered van bijna niet naar hier geraken.
3: Maar Betty was zo trouw die dacht van nee, ik kan dat niet doen. Ik moet gewoon naar Women's Silk gaan.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: Ik was al aan het luisteren, dus ik was al een beetje opgewarmd. Dus.
0: Oké, okay, wat heb je allemaal gehoord?
1: Het vorige gesprek heb ik gehoord. Ik weet niet meer wie dat was. Ik ben heel goed met namen, zoals je merkt.
3: Céline en Bob.
1: Nee, daarvoor.
3: Daarvoor.
1: Ja.
0: Ah,
1: 2 mannen.
0: Dat waren Pedro de Bruyker,
1: ja.
0: Docent van Leiden, en Christophe Ekeman.
1: Mm. Nu had ik al spijt dat ik deze nacht niet geluisterd had, aangezien ik de halve nacht heb wakker gelegen en dacht, waarom heb ik daar nu niet aan gedacht?
0: Ja, ik zeg het, nobody is perfect, hè. Goed.
1: Absoluut.
0: Jos, je bent hier geraakt.
4: Voilà, ja, dank je.
0: Jos, hoe gaat het met Phil Bros en Moore?
2: Met onze groep? Ja, ik durf er nou niks zeggen, met al die professionelen hier naast mij. Maar nu dat ik de kans heb, wou ik in eerste instantie op een ouderwetse manier onze cameraman, want we hebben bij elke repetitie, elke woensdag hebben we een vaste cameraman. En dat is Peter Muller. En die zit op dit ogenblik te revalideren in Nieuwpoort. Na een ongeval tijdens een yogales, denk ik. En Peter, als je mij hoort, doe het goed. Hè.
0: Is dat de broer van Gert Muller? Nee.
2: Nee. De man is eigenlijk duiker van beroep geweest en heeft een duikongeval gehad. Zuurstofgebrek, een verlamming in zijn benen en in zijn heup. En nu zijn heup overgevallen. En dat geneest niet en de revalidatie lukt daar niet van. Dus Peter, nogmaals, doe het goed.
0: Oké, okay, mooi. Ik zou ook zeggen welkom, Jos.
2: Dank u.
0: En David Pietvoort, denk je wel dat je toch nog gekomen bent? Want je hebt de file.
5: Nee, ik ben onderweg in pan gevallen.
0: In pan gevallen?
5: Ja, inderdaad. Dus dat heeft een beetje aarde aan de dijk om tot hier te geraken.
0: En hoe ben je dan hier geraakt?
5: Ze hebben weeghulp heeft iets mij komen deponeren.
0: Je hebt eigenlijk de wagen van de VDAB.
5: Nee, ze hebben mijn wagen gefixt en ik ben toch nog tot tonnen kunnen verder rijden.
0: Oké, okay, dat is tof.
5: Gelukkig.
0: Ja, je hebt weer een mooie gitaar bij, hè?
5: Ja, zeker weten.
0: Hoeveel gitaren heb je ondertussen al?
5: Ik weet niet of dat voor publicatie is. het is zo, mensen die geen instrument spelen, geef ik altijd het vergelijk met schoenen. Met je beste schoenen die je naar het huwelijk draagt, ga je niet in het bos wandelen. En vice versa. En de instrumenten die ideaal zijn om bijvoorbeeld, je vermeldde het net, Skeps en Guy Swinne, om dat te spelen is een heel ander genre, een heel ander aanpak dan ik bijvoorbeeld met Bart Herman kan spelen. Mm. Of helemaal anders dan bij Gene Thomas, Of helemaal anders toen destijds met de Radio 2 Weight Watchers. Het is altijd een ander verhaal. En dus met de woorden, ja, wij als sessiemuzikanten proberen wel natuurlijk de stretch zo ver mogelijk te nemen om te leveren wat er geleverd moet worden natuurlijk.
0: Ja, ja, want bij de Weight Watchers speel je normaal gezien ook altijd, hè?
5: Ja, ja, tot voor kort. Ja. Dus ik heb het 11 jaar gedaan.
0: Maar je bent gestopt dan?
5: Ik ben niet gestopt. Dat is ook een op het nieuws zeggen ze, noemen ze dat een afrekening binnen het milieu.
0: Oké. Okay.
5: Het is wat het is. Maar ik ben wel met zeer goed gevoel naar Radio 2 moeten wegwandelen. Maar Radio 2 maakt nog wel plannen om nog wel dingen te doen. Dus in de toekomst zullen we nog wel dingen doen. En vooral ook met een heel goede connectie met Ruben. Want dat is 11 jaar zeer, zeer fijn geweest. En nog altijd. En nog altijd. Dus met opgeheven hoofd kijken.
0: Heb je 11 jaar bij het Ruben van Gucht gewerkt?
5: 11 jaar. 11 jaar. Ja.
0: Heeft hij zo lang de Weight Watchers gedaan?
5: Ja, zeker. En hij is het nu nog steeds aan het doen. Naast al die andere programma's natuurlijk. Maar ik heb hem ook in 11 jaar echt zien groeien. Van die nieuwsreporter en sportreporter naar ja, het bekende fenomeen dat hij nu geworden is natuurlijk. Maar voor ons was dat eigenlijk 11 jaar een zaligheid van werken. Altijd. Altijd. Dus alle verhalen waar de media zo graag op springt en waar hij zo graag aan meewerkt, is voor zijn leven buiten ons werk. Want het werken met hem was altijd, altijd fantastisch. Echt waar. Zonder enig verschil of zo goede dagen, slechte dagen, die waren er niet. Dat waren alleen maar goede dagen.
0: Oké. Met Bart Boels speelde je ook nog samen, hè?
5: Ja. Ja, wij zijn 7 jaar geleden zijn wij... wij hadden een bandje met Ben Krabbe, dat heette Bolshevism. En daar spelen wij een beetje de muziek die we gewoon graag spelen. En daar zat wel eens regelmatig Dire Straits bij. En ik merkte altijd dat de connectie tussen Bart Boels en zijn publiek altijd groeide. Op het moment dat hij die muziek begon te zingen. Dus waardoor ik 7 jaar geleden eens de vraag stelde van... Wat denk je ervan? Moesten we eens een avondfilmprogramma rond Mark Knopfler en Dire Straits doen? En dat lanceerde onmiddellijk. Dan kwam de corona-lockdown. Dan zaten we allemaal thuis voor 2 jaar. En we pikten daarna de draad terug op. En wat blijkt, er zit een enorm groot publiek te wachten op die muziek. Want voor we het beseften, begon elke zaal uit te verkopen. Dan moest elke zaal 2 keer geboekt worden. En dan was het 2 keer uitverkocht. En zo verder. En we zijn nu 7 jaar verder. Nog altijd met diezelfde ploeg muzikanten. En ja, onze toerlijst voor dit seizoen ziet er weer heftig uit. En alles is weer terug allemaal uitverkopen. Dus er zitten veel mensen te wachten op de muziek van Mark Knopfler, blijkbaar.
0: Ja, oké. Okay. Betty, je zei juist over muziek. Ben jij dan iemand die van klassieke muziek houdt?
1: Het minste van alles, denk ik.
0: Ook.
1: Ik denk dat ik naar een hele brede range kan luisteren, maar ik ben gewoon niet zo... hoe zal ik zeggen, genre vast of zo. Afhankelijk van mijn mood zoek ik iets op Spotify en dan weet ik ook daarna niet meer wie dat zong en hoe dat allemaal. Dat is heel random bij mij. Maar ik hou superveel van muziek. Maar niet op de manier zo, dit is mijn genre, dit is mijn lieveling, dit is een groep waar ik veel naar teruggrijp. Het is heel breed eigenlijk.
0: Okay.
1: Van mijn mood afhankelijk.
0: Het meisje zonder handen, jouw boek, is nog altijd te kopen.
1: Hoe zeg je?
0: Het is nog altijd te kopen.
1: Ja, het is nog altijd te kopen.
0: En
1: ja.
0: Hoe verkoopt het?
1: Eigenlijk goed, meestal is dat mijn piek in het begin en daarna valt dat een beetje stil, maar bij mij blijft het zo kabbelend. Dus daar ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Ja. Het blijft opgepikt, het wordt doorverteld en dan wordt blijkbaar toch telkens bijbesteld. Dus ik moet altijd opnieuw bijvullen. Dus
0: maar het is ook een sprookje voor grote mensen.
1: Ja.
0: Tot hoe oud mogen die zijn?
1: Zo oud als zolang ze kunnen lezen en horen en zien. En het mag voor mij het einde van het leven zijn. Ja.
0: Ja. Is er een nieuw boek in de aantocht?
1: Dat vraagt iedereen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Dat gaat nog aan mijn deur moeten komen kloppen als dat zo is. Er beginnen zowel wat thema's te rijpen, maar er is nog niet echt iets concreets. Ik denk dat ik te weinig tijd heb om echt te gaan zitten en de tijd te nemen om het naar boven te laten komen. En dat was natuurlijk gelijk Gerver heeft al naar corona. Dat was voor mij ook een periode waarin ik beginnen ben met schrijven, omdat ik toen een zee van tijd had. Ik was ook verplicht 11 maanden gesloten met mijn yogastudio. En dat was eigenlijk de aanzet. Maar in het dagdagelijks leven schrijven is iets wat ik niet kan. Lukt me niet. Ik moet daar echt op ingetuned zijn. En heel grappig, dan speelt muziek ook een heel belangrijke rol. Ik luister naar muziek en de beelden komen. Dus dat hangt heel nauw samen voor mij. Ik heb echt zo'n playlists per hoofdstuk en zo. Dus dat is wel belangrijk voor mij.
0: Ja?
1: Ja. Ik ben een beeldendenker en dat komt heel vaak gelijk met muziek. Ja.
0: Je hebt nu een yoga-studio, hè? Mm-hmm. Hoeveel procent mannen zijn er bij jou?
1: 3. Dat is een heel positieve schatting, hè? Dus jij mocht gerust komen versterken bij mij. Nee, mannen denken allemaal dat yoga gewoon een matje liggen is.
0: Ja, vertel eens, hoe zie jij yoga?
1: Voor mij is dat eigenlijk gewoon een manier om bewust in je lichaam te zitten en makkelijker in het hier en nu te zijn. Gewoon omdat je observeert, wat doe ik eigenlijk op dit moment met mijn lichaam? Maar dat ziet er niet zo Instagrammable uit bij mij allemaal. Dus we hebben voornamelijk een 50-plus publiek. Gewoon mensen die zeggen van, ik wil bewust bewegen. Beetje met mijn lichaam bezig, met mijn ademhaling. Dus dat eigenlijk. Zo zie ik yoga zelf ook. Ja, dus bij ons geen fancy pakjes en zo allemaal. Fancy outfits, gewoon allemaal mensen die op een bewust manier met hun lijf bezig zijn.
0: Mm-hmm. Welke dam heb jij?
1: Alsjeblieft.
0: Welke dam? Ah, nee, dat is judo zeker.
1: Blauw. Maar dat is geen dan, hè. Daar moet je al zwart voor hebben. Hè. Ja. Welke raad heeft blauw?
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Oké. Okay.
1: Dat was mijn aanzet, denk ik. De krijgskunst was mijn aanzet naar ultimately yoga, want daar ben ik pas mee begonnen toen ik 37 was. Dus ik was een beetje een late roeping in de yoga.
0: Ja, ken jij Flip Liebrechts?
1: Ah, je gaat mij van alles vragen. Ik ken geen kat. Ik heb mijn kinderen, mijn familie, mijn vrienden, dat zit.
0: Nee, omdat dat... Jos, dat is toch een bekende persoon, hè? Muzikant, maar ook iemand die tai chi doet en zo.
2: Ja, maar...
0: En yoga toch ook?
2: Nee, yoga niet. Maar tai chi en al wat daar rondhangt, die heeft een eigen school, als ik dat zo mag heten. Maar er zijn zoveel van die bekwame mensen. En mijn vrouw volgt bijvoorbeeld 2 keren per week yoga met een Chinese madame in Genk.
1: Super.
2: En hoe zal ik dat zeggen? Dus, ze heeft daar veel deugd van. Mm-hmm. En daar zijn wel veel mannen daar. Maar misschien omdat het een Chinese madame is. Hè, dat kan natuurlijk wel wat schelen. Hè, dus, ik weet het niet.
1: Vlaamse is misschien wat saaier dan zou kunnen.
2: Ja, het Chinese is uitdagender. Hè. Daar hebben we zo niet dadelijk vat op. Hè. Nee, grapje.
0: David, heb jij al een yoga gedaan?
5: Ik ben geen yoga aan het doen, maar ik ben in 2021, toen plots onze agenda terug openbrak, want het is heel vreemd gegaan. De overheid heeft letterlijk met een vingerknip gezegd van, jongens, begin maar terug. Terwijl als je er even over nadenkt, geen enkele sporter zitten ze op een vingerknip zomaar op het veld, maar muzikanten moeten dan al 2 jaar stilte, dan plots is dat leven zomaar kunnen oppikken. Dus ik, via een bevriend acteur kwam ik terecht bij de zoon van Koen de Bouw, de acteur Koen de Bouw, en die Xander. En die was bezig met een trainingsstudio, de Basement. En ik ben met die jongen in gesprek gegaan. Heel aparte ziel. En we zijn nu 5 jaar later. En nog altijd 2 ochtenden per week sta ik bij hem aan de deur. En word ik door hem gecoacht. Zowel op training, krachttraining, cardio en op voeding. Dus ondertussen is zijn zaak, de Basement, ook samen met zijn vrouw ook enorm uitgegroeid. De mensen staan letterlijk in rijen te wachten. Hij gaf vorige week een lezing en hij wou die online houden voor een 200-tal mensen. En hij heeft zelfs space moeten bijkopen omdat er uiteindelijk 900 waren aangemeld. Dus die jongen is het heel goed aan het doen. Maar ik begrijp nu wel, 5 jaar later, dat het onontbeerlijk is voor muzikanten of voor artiesten tout court om met hun lichaam bezig te zijn. Wij presteren vele uren, lange uren, late uren en vaak ook met heel veel slaaptekort. Dus wij eisen heel veel van onszelf. Ja. En zeker die performance is altijd niet min, maar mensen denken altijd dat dat duurt een half, 2 uur, dat onze dag is. Maar mijn soundtrack is beat om 3 uur en ik wandel daar vanavond buiten om 30:30 s'nachts. Dat is mijn dag. Niet die 2 uurtjes op podium dat mensen denken dat je daar alles staat te doen.
0: Een paar weken geleden zag ik van jou een bericht. Dat jouw gitaar door met alcohol.
5: Oh man, ja.
0: En daar was je niet goed van, hè?
5: Ik ben daar letterlijk kapot van. Mijn gitaar zijn mijn kinderen. Dat is, ik hou van mijn instrumenten. En die instrumenten staan mij toe dat ik een bepaalde expressie al 30 jaar naar mensen kan brengen. En dat zorgt er ook voor dat mensen ook komen kijken naar wat dat we allemaal doen. En het zal nu een dikke maand geleden zijn. Op een klein festival was er een dronken kerel ruzie aan het maken met zijn vriendin. En die besluit op dat moment om een gigantische punt in de verte te kwakken. En dat komt allemaal mijn richting op, dus het was nog niet eens op mij bedoeld. En dat ging over al mijn pedalen en versterkers. En een van mijn favoriete gitaren heeft een gigantische vlag over zich heen gekregen. De kosten liggen nu al boven de 3.500 euro. En de kerel in kwestie is alles behalve aan het meewerken. Dus ondertussen heeft heel dat festival zich burgerlijke partij moeten stellen. Een klacht moeten indienen, alles op en eraan. Dus dat is eigenlijk één lang drama, terwijl dat... Maar daar was ik effectief absoluut, absoluut niet goed van. Absoluut niet. Gelukkig, in 30 jaar tijd, want ik heb toch bij wel andere, hoe moet ik het zeggen, energetische acts gespeeld. Ik heb een tijd met Stijn Meuris gespeeld en ik heb veel vervangen bij Rick de Leeuw. Dan skype je dan jarenlang nu al gies winnen. Ik bedoel, dat zijn wel het soort optredens waar veel energie hangt. Maar eigenlijk niet. Eigenlijk moet ik zeggen, daar zijn dat zijn fijne publieken om voor te spelen. Dat zijn fijne mensen om voor te spelen. Allemaal, al die artiesten die ik nu noem, het rustigere genre ook sowieso, maar dat triggert sowieso een ander publiek dat rustig gaat zitten en van de muziek genieten. Dus ik ben heel blij dat op 30 jaar tijd dat maar één keer gebeurd is en dat ik niet nog eens kan zeggen van dat heb ik eens meegemaakt. Hè.
0: Ja, Jos, ik weet niet of jij weet, maar David, de gitaar, ja, die was helemaal...
2: Ik weet het, ik heb het gevolgd. Nu dat ik toch aan het woord ben, een man kan nooit genoeg gitaren hebben. Als eerste boutade. En ten tweede wil ik nu de kans heb willen vragen. David, jij hebt een echte gitaar van Mark Knopfler.
5: Van hemzelf?
2: Ja. Nee. Zit je niet naar Londen gegaan, naar die veiling?
5: Jazeker. Mag ik het vertellen, ja, vooral? Er is iets heel mooi gebeurd zelfs. Eigenlijk nog een veel groter cadeau dan een instrument van Mark Knopfler in handen hebben. Ik ben even gaan kijken, inderdaad, in Londen. Dus Mark Knopfler heeft 120 van zijn gitaren verkocht en geveild. Daar zaten enkele pareltjes bij waar het hem grote hits heeft mee opgenomen. Ik wou wel een bod doen op een van de instrumenten, maar alle prijzen waren zo afgrijzelijk hoog dat het gewoon rustig volgen was en het voor anderen laten. Nu, de eerste 3 jaar van onze tournees bij Cooking with Knopfler, zo heet het project, zo heet de band, hebben we een nummer gespeeld dat heette When You Leave. En When You Leave was de soundtrack. En dan kom ik eigenlijk een beetje op je verhaal van soms is muziek gewoon soundtrack ook van een deel van wat je doet. En de soundtrack van de periode dat we Willy Willy van de Scabs aan het begeleiden waren naar zijn overlijden, dat we dus de laatste keer hem zagen verschijnen op onze optredens, dan stond dat nummer altijd bij mij in de wagen, altijd standaard, eigenlijk, ja, in repeat, When You Leave. En dus ik vroeg ook aan de boys van Cooking with Knopfler, mag ik dat nummer in onze set steken, mag ik dat zingen, mag ik het verhaal van Willy vertellen? En we hebben dat effectief enkele jaren in onze tours, dat verhaal opnieuw en opnieuw verteld. Wat gebeurt er nu? De gitaar waarop Mark Knopfler dat nummer schrijft en dat nummer opneemt, zit mee in die veiling. En er is een man hier in België die effectief, omwille van in onze show dat nummer te leren kennen, het verhaal erachter te leren kennen, die is daar achteraan gegaan. En die heeft effectief die gitaar nu hier in België. Hij wenst anoniem te blijven, een beetje uit veiligheid. Maar er komt misschien nog wel een staartje aan. Dus dat is eigenlijk een beetje een primeur dat ik nu vertel. Want we zijn daar nog maar over in gesprek. Dus wie weet komt daar dit jaar nog een verhaal bij.
0: Oké. Betty, heb jij ook een primeur voor ons? Heb jij ook een primeur?
4: Een primeur voor jullie? Nee, helaas.
0: Nee.
4: Niet direct.
0: Heb jij een vraag voor Betty? Misschien kan je vragen of dat ze van Iron Maiden houdt.
3: Hou je van Iron Maiden?
4: Absoluut niet.
3: Niet?
4: Nee, absoluut niet. Er zit niet in mijn range, ja.
0: Dat is nogthans iemand die heel goed met een vliegtuig vliegt. Die heeft een eigen 747 of zoiets.
4: Ja, dat zou zomaar eens kunnen, ja.
3: En Patty, waarom hou je wel van?
4: Ik heb je lijstje doorgestuurd, Silke. Daar zijn een paar leuke nummers bij.
3: En in de hectiek van vandaag?
4: In de hectiek van vandaag.
3: Ik
4: heb
3: dat niet bij de hand, Patty. Ik ben normaal gezien veel beter voorbereid. Maar helaas, vandaag nu niet.
4: Zal ik mijn lijstje er zelf eens bij
0: halen? Ik heb ze.
3: Zeg het mij eens.
0: Hier staan Stefanie. Is dat goed?
4: Nee, dat is niet wat we gaan nemen. Dat is niet zo direct.
0: Elvis Costello. Elvis Costello.
4: Ja, waarom doen we geen She? Er zijn zo weinig
0: Elvis Costello. Is iedereen akkoord?
4: Dat is toch nice, hè?
0: Ja, heel fantastisch. Je hebt van Morrison, James Morrison.
4: James Morrison is een van mijn favos. Daar ga ik wel eens makkelijker naar terug. Ja. Die heeft ook recent weer een echte goede CD.
0: En Skunk and Nancy heb jij ook eigenlijk.
4: Ja, dus ik zeg het, ik heb een hele brede range eigenlijk. Ja.
0: toch niet Iron Maiden?
4: Nee, dat is te wild voor mij. Dat is te druk. Dan ben ik overprikkeld.
0: Naar Elvis Costello.
4: Ja, dat is goed. Nice, dank u.

0: Speciaal voor Betty, deze Elvis Costello. Jos, hou jij een beetje van Elvis Costello?
1: Ja, zeker. Ik vind Watching the Detectives, dat vind ik... Dat is al oud natuurlijk, hè. Maar dat was voor mij de max wat die man gedaan heeft. De sfeer die daarin zit, dat ritme wat daarin zit. Nadien is hij nogal fel een beetje de crooner-tour opgegaan. Dit hier zweemt er zo wat naar, maar het is mooi georchestreerd, het is mooi gezongen. Dus niks mis mee, maar Watching the Detectives, dat
2: dit
1: was...
2: Dit is natuurlijk inderdaad eerder een beetje mellow, hè?
1: Maar mogen we dat niet zeggen.
2: Aan de vrouw zo, ik vind dat wel mooi. Ja, dat is wel een mooi nummer. Mooie stem ook, ik hou wel van zijn stem.
1: Ja, ja, ja, het is een aparte figuur ook. En heeft het voordeel van een Engelsman te zijn, van perfecte taal te beheersen. Mm-hmm. En wij moeten allemaal doen alsof we de taal beheersen en we missen een hoop. Dus we worden een stukje in een hoek gedraaid. En want ja, het Vlaamse lied, David, zal voor u misschien ook niet onmiddellijk... Alhoewel, met Stijn Meuris zult je dat wel brengen.
3: Hm? Het grootste geluk van het sissy-muzikant zijn is dat je met heel Vlaanderen mocht spelen. En ik moet zeggen, ik ben zeer grote fan van iedereen die op een of andere manier in connectie komt met zijn essentie of met haar essentie. Dus ik genoot enorm van een Dana Winner te horen, maar ik genoot even hard van de Bart Peters te horen. Als het maar vanuit een oprechte plek komt. En ik heb daar twee broers heel lang mee gewerkt, die dat ook ongelooflijk kunnen en zelfs zwaar onderschat worden. Die jongens heten Mathieu en Guillaume. En die hebben een aantal nummers geschreven, ook solo, waar ik dikwijls van denk van gasten, dit is gewoon pure wereldklasse. En wie dat ook altijd blijft zeggen, is Stef Bos. En wij kijken allemaal enorm op naar Stef Bos, maar Stef Bos is degene die altijd zegt van mannen, begin eens te luisteren naar Mathieu en Guillaume. En ik geef hem groot gelijk.
1: Ik ken ze niet. Voilà. Het bewijs is geleverd. Ik ken ze niet. Ja.
0: Maar jij gaat dat nu toch straks opzoeken, want ik ken jou.
1: Onmiddellijk, onmiddellijk, onmiddellijk.
0: En Betty, ken jij ze?
2: Nee, nooit meer.
0: Maar je kent Stef Bos?
2: Ja, gelukkig.
0: Maar je bent ook fan van Stef Bos?
2: Nee.
0: Ook niet?
2: Niet speciaal. Nee, ik kan daar wel naar luisteren, maar dat is nu ook niet iets waar ik vanzelf naar grijp. Ja. Weet je, op den duur heb je op Spotify ook zo'n soort van algoritme en krijg je ook een aantal dingen gepresenteerd op basis van hoe breed dat... Het gamma ook is, die dan wel aansluiten daarbij. Dus Stef Bos zit daar niet bij. Die krijg ik niet gepresenteerd op een dienblaadje. Dus dan...
0: Ja, maar willen we het eens hebben over jouw sprookje?
2: Ja, graag.
0: Voor grote mensen. Leg eens uit over wat dat gaat. Dat Jos en David straks kan zeggen van, want dat boek wil ik...
2: Dat moet ik absoluut
0: dat moet ik in een oude.
2: Ja, dat is waar. Eigenlijk, sprookjes vind ik sowieso zijn voor iedereen. Eigenlijk denken wij vaak dat sprookjes voor jonge kinderen zijn. Maar als je ziet wat een gruwelijkheden dat er over het algemeen in sprookjes, zoals mensen etende wolven en kinderetende heksen en zo, dan is dat eigenlijk niet zo per se bedoeld. Dus ik ben al niet zo per se geschikt voor kinderen. Je kunt dat natuurlijk wel doen, maar dit boek zou je ook kunnen voorlezen aan kinderen. Enkele hoofdstukken achterwege gelaten. Maar,
0: we gaan dat zelfs doen. Jij mag zelfs voorlezen uit je boek. Ja? Wil je dat doen?
2: Ja, zeker. Waarom niet? Altijd. Maar ik heb het gericht op grote mensen, omdat ik veel meer ben ingegaan op de mythologie eigenlijk. De onderliggende lagen van vertellen bepaalde persona eigenlijk bijna archetypes. En wat kunnen we daar zelf van leren? Waar herkennen we onszelf in? Dus dat vind ik heel mooi aan sprookjestaal. Ook als je luistert, je refereerde juist naar de Engelse taal. Als je bijvoorbeeld luistert naar boeken zoals Ripening van Sharon Blackie. Zij leest dat zelf voor in het allerprachtigste Engels. Dus dat vind ik, dat is ook iets waar ik enorm van kan genieten. De sprookjestaal as such is zo bijzonder en zo specifiek, dat dat ook wel maakt dat daar mijn voorkeur naar uitgaat om een verhaal op een manier te vertellen. Ik kon ook een ander verhaal verteld hebben in een andere stijl, maar ik hou van die taal.
0: Ja. Ja. Als ik u het boek geef, wil je dat iets voorlezen?
2: Ja. Heb jij iets, een blad opengeslaan of doen we dat ook helemaal? Ja,
0: dat doe je zelf.
2: Dat doe ik zelf.
0: Ja, jij moet ons verrassen.
2: Dat kan ik toch niet. Moet je beter ondertussen een vraag stellen aan iemand anders, ondertussen dat ik eventjes blader.
0: Dan ga ik even bij Jos en David. Jos, hou jij van dichten?
1: Ik heb het daar moeilijk mee, omdat ik mij niet altijd kan inleven. En ja, het is vaak te abstract. Ik geef u nu een voorbeeld. We zijn nu cultureel bezig en ik ben de vliegjes aan het bekijken die hier op de ruiten hangen. Die ook rond ons oren zoomen en dat allemaal. Ik vraag mij af, is dat poëzie? Is dat het noodlot? Is dat een straf van God? Of is dat gewoon, Wim, omdat jij hier de interviewer bent? Ik weet het niet. Van waar komen ze? Waar gaan ze naartoe? Wie zijn ze? Dat is mijn insteek naar poëzie.
0: Het is de nieuwe uitvinding van Elon Musk.
1: Die nu in het Pentagon de Amerikaanse oorlogsvoering gaat sturen en beheersen.
0: Ja, doe maar.
2: Ik zal mijn bril feitelijk moeten hebben.
4: Dan moet jij je man lief afgeschreven.
2: Ja, mijn man lief zit hier niet meer. Of
1: nee, die is weg.
2: Oké, okay, goed, dan ga ik het zo proberen. Als wandelen van zodra als jullie er klaar voor zijn. Ja? Het is een heel toepasselijke titel. Ik moest zo snel beslissen. En het hoofdstuk heet Oscar en de Wolf. Dus van dit soort verwijzingen zitten er wel vaker in mijn boek. Tijdens de vele jaren van haar afwezigheid is er maar weinig veranderd in de molen. Het rad is nog meer versleten, de appelboom schraler, de meubels afgeleefder. De holle ogen van de bewoners stonden immer triest. Enkel de molensteen is vervangen, omdat het niet meer anders kon. Maar samen met hun dochter zijn ze hun levensvreugde en moed, is hun levensvreugde en moed teruggekeerd, sterker dan ooit. Terwijl Julia op krachten komt, wordt het huis grondig gepoetst. Plant de Mulder een nieuwe appelboom, deze keer voor in plaats van achter de molen. En vecht Fanny mooiere manden dan ooit, die ze ook voor meer geld dan ooit verkoopt. Er zijn ook meer nieuwsgierige klanten voor de molen, want iedereen heeft gehoord van de terugkeer van de verspeelde dochter. De koop van een zak graan is het beste excuus om haar met eigen ogen te zien. Mild draait met hernieuwde krachten bergenkoren tot bloem voor voortdurend groeiende stapels munten, waarin de molenaarsdochter dan weer een nieuw jurk voor haar dochter laat maken. Het eerste woord dat Julia spreekt, zal dan ook niemand horen. Zo'n bedrijvigheid is het op het molenhof. Oscar, prevelt ze zachtjes. Wat is ze gaan houden van die dwaze trotse kater? De laatste die ze zag voor ze in haar coma wegzakte, na de lessen van meester X. Met deze gedachte beseft ze dat ze wakker geworden is. Waar is ze? Vol ongeloof kijkt ze rond. Dan weet ze het weer. Ze is terug thuis. Voor het eerst in al die dagen stapt ze voorzichtig uit haar bed, wankelend en duizelig. Haar moeder, die net het huis binnenkomt voor wat wisselgeld, kan er nog net opvangen voor ze in haar val de grond raakt. Moeder, ik moet naar Oscar toe. Is hij meegekomen uit het bos? Fanny schudt liefdevol haar hoofd. Waar heb je het over, mijn kind? Je spreekt dwartaal. Kom terug naar bed. Je eilt. En zo duurt het nog een paar dagen. Je gaat me moeten stoppen, want ik lees dat boek dus uit. Hè? En zo duurt het nog een paar dagen vooraleer de dochter eindelijk haar eerste stappen buiten zet. Op zoek naar haar sprekende vriend die voor de zekerheid buiten het bereik van Wolf blijft. Julia schrikt zelf van de aanblik van deze enorme hond die gemoedelijk aan de achterdeur ligt en inderdaad veel weg heeft van een wolf. Maar onmiddellijk likt hij haar ontwapenend haar stomp. De hond was als een verloren pup op het erf aanbeland, niet lang nadat Julia het ouderlijke huis had verlaten. De ouders hadden het arme dier verzorgd en in hun hart gesloten. Het was een welkome afgeleiding geweest van de enorme leegte die het vertrek van hun dochter had achtergelaten. Zij die als onschuldige gewonde maagd het bos introk en als een wijze jonge vrouw terugkwam, voelt meteen dat Wolfs hart zo zacht als peperkoek is. Dan roept ze Oscar met haar nog flauwe stem, maar de hond blaft zo luid, zodra de kat in zicht komt. Oscar moppert onvergelijkt. Zachtjes en onhoorbaar voor Wolf. Rustig aan, mormel. Weet je wel met wie je te doen hebt? Ik heb de koning wel gediend, hè? En daarbij, ik heb het leven van deze bijzondere vrouw meermaals gered. Wie denk je dat ervoor heeft gezorgd dat ze weer veilig is thuisgekomen? En zo on. Het is nu een heel laagdrempelig hoofdstuk.
1: Ja.
5: Weet je wat ik wel heel erg leuk vind aan jouw boek? Is dat er ook afbeeldingen bij zijn.
2: Ja, 14 illustraties.
5: Heel mooie kleurrijke illustraties zelfs. Mm-hmm. Hè? Dat maakt het eigenlijk soms moeilijk in te schatten van is het voor kinderen, is het voor volwassenen. Ja. Maar door met de inhoud erbij en dan de afbeeldingen is het wel heel erg duidelijk, moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja, heel mooi.
2: En ook als de personages natuurlijk een stem krijgen op een gegeven moment. Ik heb nu die titel genomen, Oscar en Wolf, maar als je kijkt naar andere hoofdstukken, waarin die al die wetens eigenlijk wijze lessen krijgen, dan merk je dat er een hele sterke symboliek in leeft ook. Ik vond dat heel belangrijk dat dat mooi was. Misschien heb ik een e-boek in mijn leven, dan moet het wel een mooi zijn.
5: Inderdaad, inderdaad.
2: Ja.
0: Wat vond u ervan, Jos?
1: Nu pakt je mij daar waar je mij niet mocht pakken, eigenlijk. Hè. Ik vond het boeiend voorgelezen. Een aangename stem en een fijn verhaal om in te luisteren. Of het poëzie is, dat weet ik niet. Of het een sprookje is, dat weet ik ook nog niet. Er zitten de elementen van de sprookjes zitten erin. Maar ik vond het... ik zag het voor mij. Mm-hmm. Dus is het goed. Het was goed, ja.
2: Zo is het geschreven. Ik zag eerst de beelden en dan kon ik ook pas iets opschrijven. Dus zo is, dat is inderdaad, zo is het ook gegaan. Beeldend geschreven. Maar dat mensen een journey is, dat kan ik wel echt begrijpen. Ja. Ja. Het heeft ook een kinderlijke taal. En gaandeweg dat zij ouder wordt, evolueert de taal ook mee en wordt het meer geëlaboreerd eigenlijk. Ik heb nu gewoon dat stukje genomen. Dus.
0: David, wat vond jij ervan?
3: Ik ben altijd voorstander van het feit dat mensen nog altijd toevoegen in de wereld. En of het nu geschreven taal is, boeken. Het effectief maken van platen of cd's of het maken van schilderwerken. Het gaat altijd over een bepaalde vorm van variatie, harmonie en expressie. En we leven allemaal met hetzelfde apparaat in onze handen. Ondertussen is dat ons extern geheugen. Dat wordt niet meer ingeplant in onze hersens. Het wordt gewoon tegen onze hand geplakt. En daarin hebben we 85 biljoen songs en 82 biljoen boeken zitten, die we uiteraard niet lezen, want we komen daar niet toe. Dus het doet mij zelfs plezier om überhaupt gewoon een boek te zien. Er is ook een magie rond een boek. Een geur.
0: Is dat ook voor jou zoals een LP?
3: Ja.
0: Dat is kunst, hè?
3: Ja, ik vind dat nog altijd fantastisch om een... Ik ben zo van de cd-generatie, dus ik koop letterlijk nog altijd cd's. En ik vind dat die cd openslaan en dat boekje vastpakken en erin kijken. En die foto's ontdekken, of weet ik veel wat. Maar ook letterlijk ook de geur. Ik ben een beetje een niche natuurlijk. Ik lees heel graag boeken die over instrumenten gaan. Maar ik verzamel ook oude brochures. En ik vind bijvoorbeeld... Ooit zei in een verleden, toevallig nu ook Mark Knopfer, die zei van, ik weet hoe een Fender brochure ruikt. En dat klopt. Die hebben een andere geur dan heel veel andere brochures.
0: Dus Gibson,
3: ja, effectief. Zo, aan de andere merken, maar die hebben effectief. Ik weet niet welke inkt of welke papieren ze gebruikten daar toen. Maar dat is zo specifiek. En ik vind, een boek mag effectief ook een bepaalde magie rond zich geven. Dat als je dat vastpakt, dat niet dezelfde handeling is waar dat je op je gsm, je telefoon-app of je Facebook open doet, dat een andere handeling is. Je moet letterlijk naar de boekenkast. Mm-hmm. En je pakt dan een boek vast en je moet je openslaan. Ik zie daar heel veel magie in.
0: Oké, je hebt je gitaar ook bij, hè? Yes. Is het goed als je een nummer gaat spelen?
3: Yes, ik zal even dit kort...
0: Hopla. Wat ga je spelen?
3: Ik zou zeggen, er juist ging het over beeldende vorming en beeld maken. Ik heb een nogal tot de verbeelding sprekend instrument bij, dat heet een dobro. Hopla. Dat maakt een heel aparte klank en kan heel snel verbeelding creëren. Dus voilà, dit is een korte voor jullie.

0: Merci.
1: Prachtig.
2: Dat was Ray Koeder naast ons.
3: Dat was de eerste trigger om instrumenten als dit te gaan zoeken en spelen. Was dat in de jaren 80 Ray Koeder inderdaad.
2: Perfect gespeeld.
3: Thanks.
1: Wow. En dat ligt altijd plat op de schoot.
3: Het is een oud Hawaïaans systeem. Er is een periode geweest in de jaren 20 dat Hawaïaanse muziek echt populair was. Tot de in New York jazz begon en dat helemaal overnam. En een van de speelstijlen was effectief die snaren heel hoog zetten op dat instrument en die plat leggen. En we kennen nog altijd het intro van de Looney Tunes cartoonetjes waar je hoort. En dat was effectief die klankje van die slidende dingen. Dat is zijn weg verloren en heeft zich vreemd genoeg terug herontdekt in voor een deeltje in de bluesmuziek, niet heel veel. Maar enorm in de country muziek. En een van de goden in de country dat dit doet, is een gitarist die heet Jerry Douglas. En die speelt bij Alison. De zanger is Alison Krauss. En ook bij Dolly Parton heeft hij doorgespeeld. Uiteraard. En daar heeft hij een enorme glansrol. Want zelfs daar, de band heet Union Station. Maar ze zeggen altijd featuring Jerry Douglas. Omdat hem zo waanzinnig op dit instrument kan spelen.
2: Maar ook pedal steel, hè?
3: Ja, absoluut. Ja. Absoluut.
4: Ben je een fan van Alison Krauss?
3: Ja, ik vind dat fenomenaal.
4: Met welke grote zanger heeft zij ooit twee cd's opgenomen?
3: Ah ja, met Robert Plant natuurlijk.
4: Heb ik ze gezien in Brussel.
3: Die versie, ja?
4: Wow. Ja, en op een bepaald moment, ik ben een grote Led Zeppelin fan, op een bepaald moment begon Alison Krauss te zingen en ik dacht, Robert Plant wordt hier gewoon weggespeeld.
3: Mm-hmm.
4: Dat was wel niet zo, maar ja, dat is voor mij is Alison Krauss groter als Dolly Parton. Ken jij Alison Krauss? Moet je zeker eens opzoeken. Is wel een fantastische countryzangeres. Zij komt ook niet veel naar Europa, omdat ze Europa niet nodig heeft. Omdat ze daar...
1: Kan ik wel pruimen zo, met zo'n beetje touch of country. Zo. Dat kan wel heel mooi zijn.
4: Misschien moeten we zeggen, is Alison Krauss weer Robert Plant.
1: Is
4: spelen, want ik denk dat je daar... Dat is de eerste dat ze daarvan hebben, is allemaal muziek uit de jaren... eind jaren 60 en zo. En, weet je, ik herinner me nog heel goed... ik kocht vroeger nog heel veel muziektijdschriften. En ik weet nog goed dat in de muziektijdschriften zei van, wat doet Robert Plant nu? Nu gaat hij met Alison Krauss. Hè? Mm-hmm. En ze hebben samen, ik weet niet hoeveel Grammy's gehad.

0: Trouwens, Gone Away, ja, dat is misschien...
1: Er zijn er veel, ja, natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Maar die oude muziek, als je nu kijkt naar onze Vlaamse zanger Daan, die nu met de Inktspots, dus die Amerikaanse groep uit de jaren 20-30, de singing detective genre, die komt daar nu mee naar boven. En dat is eigenlijk geweldige muziek. Dat is prachtig gemaakt, prachtig geschreven. Ja, ik vind het goed dat men teruggrijpt naar goede dingen van vroeger.
1: Ik hoop eigenlijk altijd, nog altijd, dat er een moment gaat komen, en dat is niet meer aan ons, dat is voor de volgende generaties, dat er terug generaties gaan komen die plots de om het even in het Engels te zeggen, de human factor,
2: ja,
1: plots ineens terug daar waarde van gaan inzien. Ja. Dus met de woorden, oké, ja, computertechnisch kunnen we de wereld perfectioneren, en we hebben nu ook AI, maar dat die zo terug, dat een generatie gaat komen die terug menselijkheid en gewoon... De connectie van mensen plots terug iets gaan vinden. En dat misschien dan zo een tweede beweging gaat creëren.
3: Maar dat is gaande, hoor.
1: Is dat er al?
3: Ik vind dat gaande is. Als ik naar mijn eigen kinderen kijk, naar mijn eigen dochters, dat is al compleet gaande. Ja.
1: Ik hoop daarop.
3: Ja?
1: Ik reken erop. Mm-hmm. Stiekem, maar dat moet ik niet zeggen.
3: Ja.
1: Ik hoop erop.
2: Dus niet van die kedoem-kedoem muziek en handjes in de lucht. En,
3: ja, dat mag
2: en...
3: ook kedoem-kedoem zijn, maar daar zit wel ook een menselijke factor in. Ik bedoel, die op zoek gaan naar een nieuw contact dan
2: ja, wel,
3: die
2: gsm wel,
3: die aan
2: ja,
3: de hand plakt.
2: Ja, ja, dat wel. Dat wel.
3: Veel rustiger blijven staan.
0: We gaan luisteren. Robert Plant en Elsie Krauss. Hier komen ze.

0: plaat afbreken van Robert Plant. Ja, we hebben dat toch gedaan. Ja, ja. Nu voel ik me schuldig.
1: Nee, klopt, ja.
0: Nu voel ik me schuldig. Of vond je het Betty of heb je niet gehoord?
2: Ja, dat is nice. Ik kan er echt wel in komen. Ja.
0: Ja. Jos, ken jij
2: dat? Dat draait ook zo lekker, dat nummer. Ja. Ik heb daar niet de juiste vocabularium voor, maar dat draait op een bepaalde manier. Pakt dat je wel mee.
0: Maar ook die twee stemmen.
2: Ja, heel leuk. Tof
0: gedaan. We kennen Robert Plant, zogezegd, van Led Zeppelin. Alhoewel dat hij nu meer keldert.

0: muziek, want hij heeft Led Zeppelin voorgoed vaarwel gezegd eigenlijk. Hij houdt van Keltische muziek. En dan heeft hij een Alice in Krauss.
1: Ja, natuurtalent, dat drijft altijd boven. Hè? Om even in welke vijver dat je dat gooit. Daar. Je mocht u niet laten vastpinnen, vind ik, in een bepaalde richting waar het publiek en de producers u induwen. Ik vind, je moet uw vrijheid houden. Als je een boek schrijft, dan moet je niet, vind ik, uw volgende boek vastpinnen op de vorige boek. Je moet dat boem, opnieuw doen. En dat is met de muziek zo, met de muzikanten zo. En soms zijn we geneigd om te pleasen, hè? Om het publiek te pleasen, om opdrachtgevers te pleasen. Ik heb dat persoonlijk nooit gedaan, vandaar ook dat ik nooit geen succes gehad heb. En dus die warsheid, die heeft zijn consequenties en die heeft zijn gevolgen. Maar ja, ik zit hier nu toch maar net tussen toppers in. Hè? Dus ook al zijt je dwars in het leven, dwijs, zoals ze thuis zeggen.
0: En je hebt de top bereikt.
1: En ik heb hier de top bereikt. In Beringen toch tenminste.
0: Goed, om af te sluiten, David, wil je nog een nummer spelen? Is dat moeilijk?
2: Weet je wat, ik kan het gewoon binnen deze laten, okay. Die ik gegeven heb. Dat is gewoon, de sfeer is gezet, ja. We hebben ons ding gedaan. Ja. En voor de rest, nodig je de mensen met heel veel plezier uit. Er is veel keuze. Of je bent fan van Gene Thomas of van Bart Herman, waar we veel mee spelen. Gies Winnen, nog altijd Going Strong. De fenomenale Vlaamse country-artiesten Ina Rose, ook de moeite waard. En dan hebben we natuurlijk nog Cooking with Knopfler voor de die-hard fans van Mark Knopfler en Dire Straits. Enzovoort, enzovoort. Dus er is nog veel werk te doen.
0: En hoogstwaarschijnlijk gaat Betty Geurens u ook binnenkort uitnodigen voor een optreden. Ik weet het niet, misschien.
3: Misschien een voorleessessie van een heel boek dan. Mogen jullie een heel weekend blijven bij mij. Dan kun je naar alle plaatjes kijken en het in je handen houden. Want soft touch, dus dat is ook wel heel, heel fijn. Wisten jullie trouwens dat dat super hard in is, teruggesproken is? Vooral in Engeland, in de UK. Dus dat loopt heel hard.
0: Ja, maar ik denk dat ik morgen ook ga sprookjes lezen.
1: Ja, in je bed hoort waarschijnlijk. Hè?
0: Ik ga niet kunnen slapen vanavond.
1: Adrenaline.
0: So what? Er zijn ergere dingen in het leven. De oorlog in de Oekraïne die duurt al veel langer.
2: Ook waar.
0: De Gaza.
1: Klopt.
0: Dat denk ik nu aan. Goed, mag ik jullie bedanken dat jullie alle drie hier waren.
3: Absoluut.
0: Vond je het wel leuk, het gezelschap van twee heren?
3: Ja, dat is prima, want dat is natuurlijk een wereld waar ik totaal niks van ken. Maar dat is altijd boeiend. Ik sluit een beetje aan bij wat jij zegt, in de zin van... Alles wat gecreëerd wordt, daar ben ik nieuwsgierig voor. Dat komt altijd ergens uit iemand zijn veld. Dus dat is altijd boeiend om naar te luisteren. Dus ja, zeker.
0: Dank je wel, Betty.
3: Dank je om mij te hebben.
0: We gaan elkaar nog eens ontmoeten.
3: Dat hoop ik.
0: Ja. En Jos, jij bedankt om langs te komen. Want
1: het was niet ver, nee. Van Genk naar hier. Dat 20 minuten.
0: Jos is een beetje de man, David, die de gitaar maakt voor mij. Jij heeft ook een Eddie van Heel. Ik ben een heel grote Eddie van Heel fan. Eddie is voor mij de grootste, maar oké, goed. En Jos heeft een speciale gitaar van Eddie van Heel voor mij gemaakt. Ik heb ze vandaag niet bij.
1: Maar goed, want ze zou door de mand vallen.
0: Oké. Dankjewel, zou ik zeggen.
2: Merci.
0: Dankjewel.
3: Dankjewel.
2: Van harte.
0: Oké, succes.
2: Dankjewel. Hè. Merci.

arrière. Pourtant, dans l'ombre de mon père, je me perds.

0: mooie muziek gekozen door Silke Botmans. Dr. Luc Colmon, hij zit hier bij ons. En, Dag dokter.
1: Goedemiddag, Wim.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Uitstekend.
0: Dankjewel dat jij wel langskomen vandaag en dat je tijd had. Want dat is niet elke week hetzelfde. Hè?
1: Het is niet elke week hetzelfde, maar voor zo'n dingen maken we tijd. Hè? Met heel veel plezier.
0: Ja, je bent bekend van het boek De Grote Boodschap, maar voor veel meer. Hè? Mag ik zeggen, als ik darmkanker zeg, mag ik dan dokter Colmon zeggen?
1: Er zijn zelfs mensen die zeggen dokter darmkanker. Hè? Maar dan heb ik liever dat je dokter Luc zegt. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik heb de afgelopen jaren, afgelopen decennia, heel wat gedaan om mensen bewust te maken over het belang van het vroegtijdig opsporen van darmkanker.
0: Ja, ik weet dat jij vroeger in Antwerpen altijd gewerkt hebt, hè? Maar je bent eigenlijk gestopt voor alles wat jij vandaag de dag doet. En dat brengt u meer werk, dat brengt u meer op, als dat je misschien specialist was gebleven.
1: Ik heb 28 jaar in het Vincentius ziekenhuis in Antwerpen gewerkt. Tot eind 2015 heb ik mijn ontslag gegeven, omdat ik mij fulltime wou inzetten voor de VZW Stop Darmkanker. En ik denk dat ik op 1 januari 2016 niet wist waar ik aan begon. Want er ging een totaal andere wereld open, heel veel andere contacten. Eigenlijk nog een veel drukkere agenda. Mijn echtgenote zegt vaak, toen had je het in de kliniek veel rustiger, ondanks al de wachten. Mm-hmm. En nu is het, ja, het is... Ik ga niet overdrijven, het is geen 24 uur, 24, 7 dagen op 7, maar het is veel werk, maar ik doe het graag, omdat het belangrijk is.
0: Ja, ik herinner me ook nog in de coronatijd, belden wij regelmatig als jij in Italië zat. Jij zag daar toen beelden, dat was onvoorstelbaar eigenlijk. Hoe ben je daar achteraf toch mee omgegaan? Want ja, je hebt heel veel meegemaakt daar. Hoe ben je daar... achteraf mee op ingegaan, want Italië was toen op dat moment dat ik jou belde een verschrikkelijk slagveld, hè?
1: Ja, Noord-Italië was een groot, ja, het is cru dat ik het zo zeg, was een groot kerkhof, hè. Zeker de streek van Bergamo daar. Kleine anekdote, in Bergamo waren op een bepaald ogenblik in het dagblad 28 pagina's van overlijdensberichten. Kun je dat voorstellen? Belang van Limburg staat soms 1 of 2 pagina's per dag. En dan waren er 28 pagina's, allemaal mensen die overleden waren. Onvoorstelbaar. En dan ja, dat binnenblijven, dat niks meer kunnen doen. Met Stop Darmkanker hebben we dan vrij snel overgeschakeld. Onze sociale media nog meer gaan gebruiken. Blijven communiceren. Aanvankelijk ook over COVID, omdat de overheid dat gevraagd had. We hebben dat ook gedaan. En toen dat die eerste storm ging liggen, hebben we ons terug op stopdarmkanker gericht en zijn we dat blijven doen. En een van die nadelen, mijn zalen, die waren er niet meer. Ik kon geen lezing meer geven. Het ging allemaal via webinar.
0: Ja.
1: En voor mensen die webinars geven, ik denk dat die goed weten wat dat is. Dat is nog veel vermoeiender dan een gewone keynote of een lezing geven.
0: Ja, dokter, gaat darmkanker ooit opgelost zijn?
1: Ik heb ooit gezegd, en ik geloof dat wel, dat darmkanker ooit een chronische ziekte kan worden. En dat het een beetje zou kunnen verlopen, gelijk, ik geef twee voorbeelden. Tuberculose, toen dat jaren 40, jaren 50 was, tuberculose eigenlijk een doodvonnis. Hè. Mijn papa heeft dat nog gehad. Die is daar juist aan ontsnapt, omdat dan streptomycine uitkwam. En de dag van vandaag, tuberculose wordt behandeld. Ga je niet meer van dood, gelukkig. Toen eind jaren 80 in Amerika, San Francisco, een vierletterwoord werd uitgesproken, AIDS. Toen dacht men ook, ja, als men dat heeft, dat is de doodvonnis. Uiteindelijk zijn veel mensen aan gestorven, te veel. Maar is dat nu toch ook een, ik zou bijna zeggen, chronische ziekte geworden die met medicatie onder controle kan gehouden worden. En ik hoop ook, de dag van vandaag overleeft 70% mensen die darmkanker heeft, overleeft het. Maar dat wil nog altijd zeggen dat 30% daaraan overlijdt. Ik hoop dat het ooit 99-1 of 100-0 en dat dus mensen die zelfs een uitgezaaide ziekte hebben, dat men kan zeggen, kijk, we hebben nu medicatie en we kunnen nu houden zoals het nu is. U gaat er niet meer van doodgaan. U hebt nog 10, 15, 20, 30 jaar met die ziekte, maar het gaat blijven gelijk het nu is. Dat denk ik wel.
0: Oké. Intussen is Roger Hoeze hier ook komen bijzitten. Je hebt juist nog even een interview gegeven voor de internet gezet. Roger, ja, jij woont hier in Beringen, hè?
2: Dat klopt. Ik woon in een deelgemeente van Beringen, met name in Koersel. Nu al sinds 1989, dus toch al een tijdje. Afkomstig van Bree. En dan in mijn militaire loopbaan in totaal 14 keer verhuisd. Maar bij onze tweede verhuis hebben we iets gevonden in Koersel. En dat altijd als een uitvalsbasis kunnen behouden.
0: Ja, we zien jou nog elke week in de Humo, Knak, noem het allemaal maar op. Iedereen heeft u nog elke week nodig, hè? Die oorlog, die is nog niet gedaan, hè?
2: Maar ik zou even willen inpikken op wat dat net gezegd is. Want misschien dat mensen mij nodig hebben voor duiding over geopolitiek en over oorlogen en zo verder. Maar ik denk, als er een van de personen hier aan de micro's meer nodig is dan ik, dan is het de dokter. En ik wil een kleine anekdote vertellen. Ik heb tussen 2013 en 2016, na 3 jaar, gewerkt in de Verenigde Staten. Bij het NAVO-hoofdkwartier dat ze bezighoudt met de lange termijn planning van de NAVO. En ik herinner me nog goed, januari 2014, nota bene op een receptie ter gelegenheid van de nationale feestdag van een van de 32 NAVO-landen, stond ik met een glas in mijn hand en kwam daar een Amerikaanse arts van de Amerikaanse Navy bij me staan. En we stelden ons aan elkaar voor. En hij vroeg gewoon, out of the blue, wanneer is de laatste keer dat jij een darmonderzoek ondergaan hebt? Op een receptie, nota bene. Ik kende die meer van haar nog pluim. En mijn antwoord was, nog nooit. Als jij aan darmkanker doodgaat, dan is het uw eigen fout. Gewoon botweg in mijn gezicht. Dan is het uw eigen fout. Ik heb de dag nadien een afspraak gemaakt in het militair ziekenhuis van de Amerikaanse Navy voor een colonoscopie. En die heeft een week later plaatsgevonden. En sindsdien volg ik strikt het advies van die geneesheer op. Bij elk mogelijk daarop onderzoek zeg ik ja. Ja, je kunt. En ik denk dat die Amerikaanse militaire arts gelijk heeft. Als je darmkanker krijgt, dan is het je eigen verantwoordelijkheid.
0: Ja, ik vraag het dan dokter Colmon. Hè?
3: Ja? Ik word hier heel stil van, Roger. Ik heb kippenvel gekregen terwijl je het vertelt. En het beste bewijs nog dat een getuigenis nog 100 keer veel meer waard is dan wanneer ik het vertel. En de manier waarop je het zegt. Men heeft ons ooit voorgesteld, maak nu een keer een campagne dat je zegt, als je het nu krijgt, dan is uw eigen schuld. Ja. En dan hebben wij gezegd, ja, dat kun je natuurlijk zo toch niet zeggen. Maar op de manier dat u het vertelt.
2: Ja. Maar stel je dus voor, receptie.
3: Ik zie het al voor.
2: In een chique golfclub in de Verenigde Staten, in Virginia. In gala-uniform. Je staat daar met champagne in je hand. Daar komt een onbekende persoon, ook in uniform, op je af. Amerikaanse legeraarts van Amerikaanse marine. Je kent elkaar niet en die zegt gewoon, up in your face, botweg. Als jij darmkanker krijgt, dan is het jouw eigen fout. En dan moet je niet beginnen te janken of te wenen achteraf. Ja, en letterlijk de dag nadien heb ik een afspraak gemaakt. Hè. Letterlijk de dag nadien had ik zo. Ja, ik werd daar stil van. Hè. Ik kreeg daar. De rillingen riepen.
0: Heeft dat te maken met de Amerikaanse mentaliteit? Laat dat ook weer zeggen.
2: Het had in eerste plaats iets te maken met die aanpak van die legerarts. Die zei gewoon. Die geneerde zich daar niet voor. Die ging naar. Eigenlijk voor hem een wild vreemde. En die zei van. It's up to you. Hè. Jij neemt je verantwoordelijkheid. Anders dan zit je achteraf met de gebakken peren. Mogelijkerwijs. Hè.
1: Bevel is bevel.
2: Zoiets was dat. Hè. Ja, ja. En sindsdien, ja. Als ik het briefje krijg voor het onderzoek van de stoelgang. Dezelfde dag nog.
4: doe ik dat en de laatste dag nadien de post op. Hè.
0: Ja. Hoe komt eigenlijk dat iedereen dat niet krijgt, dokter?
3: Wel, wie krijgt het in Vlaanderen? Alle Vlamingen, mannen en vrouwen tussen de 15 en de 74, die krijgen om de 2 jaar gratis testje van de overheid.
0: Ik heb dat nog nooit gekregen.
3: Nee, er zijn 2 redenen. De eerste vraag is altijd, heb jij misschien de laatste 10 jaar een darmonderzoek of een colonoscopie laten doen?
0: Voilà,
3: het antwoord is al gegeven. De mensen die de afgelopen 10 jaar een darmonderzoek of een colonoscopie hebben laten doen, daar komt bij de Vlaamse overheid komen er haakjes tussen hun naam te staan. En dan wacht men 10 jaar voordat die haakjes wegvallen en dat je uitgenodigd wordt. Laat je om de 5 jaar een colonoscopie doen, blijf die haakjes staan, word je nooit uitgenodigd. We krijgen dus heel veel mails van mensen die zeggen, allee, jij met hun doet de test en je zegt dat overal. En mijn man heeft het al gekregen, maar ik heb het nog nooit gehad. Hè. Ze bellen ons daarvoor op. Zeg ik, mevrouw, heeft u misschien de afgelopen... Ah ja, dokter, 4 jaar geleden. Hè. Voilà, antwoord is al gegeven. Waar we ook veel, en luisteraars waarschijnlijk ook, die zeggen, ja, maar allee, ben ik nu 75, ik heb dat altijd gehad en nu krijg ik dat niet meer. Tel ik dan niet meer mee? Ook een vraag die we krijgen, soms vaak boze mails. Die mensen hebben ergens gelijk, hè. Want wat ik weet, wat zij niet weten, 1/3 van de mensen die darmkanker heeft, is op het ogenblik van de diagnose ouder dan 74 jaar. Die mensen mogen niet in de kou laten staan. En die moeten zeggen, ga naar hun huisarts, ga eventueel bij de apotheker een zelftest kopen. Nu zelfs bij het kruidvat dezelfde test van de apotheker. Maar die hebben nog iemand van 77 jaar. Ja, die kan nog 10 jaar van het leven genieten. Kinderen, kleinkinderen reizen, golf spelen. Dus die mogen we niet in de kou laten staan. En dan ben ik grote voorstander, maar dat weten de mensen ook wel, van vroeger te beginnen. Er is een probleem, darmkanker wordt jonger, het is een wereldwijd probleem. En ik vind dat wij moeten, zoals in Amerika, zoals in Canada, zoals in Luxemburg, niet zo ver van hier, dat men vanaf 45 moet beginnen. Overheid is het met mij op dit ogenblik daar nog niet over eens, maar dat is een ander gevecht dat we op een ander moment voeren.
0: Ja, gaat het dan over geld?
3: Dat zou niet mogen, hè? Want dat is dan ook, en dat krijg je in het buitenland niet uitgelegd, Roger weet dat ook,
4: ja.
3: Preventie is een regionale materie. De Vlaamse overheid investeert en de winst, gezonde levensjaren, minder duur behandeling, dat is dan voor de federale. Maar dat kunnen toch niet, allee, we zijn over iets serieus aan het praten. Hè? Je kunt toch moeilijk zeggen van, ah nee, we gaan dat niet doen, want de winst is voor de federale. Jongens, dat moeten we stoppen. Allee,
4: dit gaat dus letterlijk over... Iets wat ook centraal staat in mijn beroep over leven en dood van mensen. Hè. Dus dat is echt het domein van de dokter raakt aan mijn vakgebied. Hè. Leven en dood. Hè. Leven en dood als gevolg van darmkanker en leven en dood van oorlog op een slagveld. Hè. Dus er is wel degelijk een serieus raakvlak. Hè.
0: Ja, ja.
4: En je moet ze allebei heel serieus behandelen. En je kan in beide domeinen kan je niet veroorloven om te kijken naar een klein beetje geld. Hè. Om extra spaarzaam te willen zijn. Want anders speel je met het leven van mensen. Punt.
3: Ja. Niet alleen leven, maar het leed ook. Hè. Ja. Er is geen enkel studie die kan berekenen, maar het leed dat veroorzaakt. In de familie, bij de partner, bij de kinderen, bij de ouders, bij de grootouders. 2 cijfers. Elke dag krijgen 21 Belgen te horen dat ze darmkanker hebben. Elke dag.
0: 21?
3: Gisteren, vandaag, morgen. Deze morgen zijn er 7 begrafenissen geweest van darmkanker. Elke dag 7. Gisteren 7, vandaag 7. Morgen. Ik vind dat veel. Hè. Ik vind dat veel te veel.
4: En als ik zoiets hoor, dan vertaal ik dat spontaan in... Oké, misschien dat ik morgen te horen krijg dat mijn broer darmkanker heeft. Dat is onmiddellijk mijn vertaling. Hè. 21, dat wil dus zeggen, ja, morgen is een vriend van jou of een familielid het mogelijk slachtoffer. Hè. Dus dat, je moet eventjes bij stilstaan. Hè.
3: 1 op 20 wordt er ooit mee geconfronteerd.
0: Maar hoe komt dat dan met voeding? Of
3: wel, daar kunnen
0: of
3: we,
0: de stress?
3: Daar kunnen we 24 uur over praten, hè, maar we gaan het kort houden. Dat heeft met minder gezonde levensstijl, hè. Dat weten we. Ultrabewerkte voeding speelt een rol. Roken is niet slecht, overgewicht, overmatig alcohol. Maar ik ken evengoed mensen, 52 jaar, geen overgewicht, nooit gerookt, niemand in de familie, alle dagen supergezond eten, 10 kilometer per dag gaan lopen en toch darmkanker hebben. Dus ja, het is een combinatie van factoren en een gezonde levensstijl en al die goede dingen is geen garantie om het niet te krijgen. Er is één manier om het te voorkomen, dat is mee te doen aan bevolkingsonderzoek.
5: om de 2 jaar cadeautje van de overheid. Roger die doet dat gewoon boef. Die zegt, ja, ik doe dat morgen de post op. Hè? Dus daar zullen mensen ook een voorbeeld aan moeten nemen.
0: Maar, want jij zegt nu, ik moet 10 jaar wachten.
5: Ja.
0: Maar is dat bewezen? Dat
5: wat jaar? Ik aan mensen aanraad die bijvoorbeeld 5 jaar na een coloscopie, bespreek met je huisarts, zouden we met een stoelgang niet eens nakijken. Want die 10 jaar, dat lijkt natuurlijk lang. Hè? En dat heeft te maken met de evolutie van een klein goedaardig polypje tot een kwaadaardig zwel duurt 8 à 10 jaar. Maar stel nu dat ik vandaag een coloscopie doe, en die is normaal, en vanaf morgen begint dat polypje te groeien, ja, dan ben ik misschien binnen 10 jaar te laat. Hè? Dus, ja... Ik raad meestal de mensen aan vanaf 5 jaar nadien toch al eens een controle te doen.
0: Ja, men kan ook jouw boek kopen, De Grote Boodschap. Waarom moet men dat boek zeker kopen?
5: Waarom moet men dat boek kopen? Omdat er in dat boek... Het boek is eigenlijk een Q&A-boek, een vraag-en-antwoordboek. Er zijn 8 hoofdstukken en 80 vragen. 80 vragen, de meest frequente vragen die mensen daarover hebben. Waarom moet ik dat doen? Zit dat in de familie? Wat met voeding? Is dat zwaar onderzoek? Wat als ik het heb? Het is allemaal een uitgelegd, 80 vragen. En er staan tussen elk hoofdstuk ook getuigenissen in. Echte getuigenissen van echte mensen. 9 getuigenissen. De laatste getuigenis is jammer genoeg van iemand die er niet meer is. Maar de familie heeft me toestemming gegeven om die toch te schrijven. En ja, er staat eigenlijk alles in wat je over darmkanker zou moeten weten.
0: Ja, oké. Okay. Roger, jij was kolonel bij het leger.
5: Ja.
0: Hè? Je bent al een tijdje op pensioen, mm-hmm. maar ja, ook helemaal niet.
5: Bij het leger tenminste.
0: Ja, bij het leger.
5: Voor de rest nog niet.
0: Maar als je dan dat vertelt aan mensen, dat verhaal wat je juist tegen ons zegt, vertel je dat ook aan mensen aan een tafel, wat je meegemaakt hebt om ze te waarschuwen?
4: Ik vertel dat letterlijk aan iedereen die ik een beetje begin te kennen. Of dat nu is in een professionele omgeving, of familieleden, of vrienden. En, dus, en op dezelfde manier. Hè. Gewoon op dezelfde manier, alsof dezelfde manier waarmee dat ik geconfronteerd ben geworden van oké, wanneer is de laatste keer dat jij een darmonderzoek gedaan hebt? Gewoon blunt weg. Echt recht in je gezicht. En dan zie je ook, eigenlijk op mensen reageren op dezelfde manier als ik in 2014 reageerde. Zo van, even ja, verstomming. En dan zie je die radertjes bij wijze van spreken in het hoofd draaien. Ja, maar waarom vraag je dat? Ik zeg, kijk, om die en die reden. En ik ben geen arts, maar dat was echt zo'n, wat men noemt, een wake-up call. Dat darmonderzoek, hè, dat is dus letterlijk 2 minuten werk, hè. En dan gewoon als je gaat werken, je doet het de brievenbus van de post en het probleem is opgelost. Hè.
0: Ja.
4: En 2 weken later krijg je het resultaat. Hè. Ik bedoel, het is 2 minuten werk. Hè.
0: Ja.
4: 2 minuten.
0: Is het de eerste keer dat jullie samen zitten in een interview?
4: Ja, ja, absoluut.
0: Hey, eigenlijk is dat wel raar. Want ja, jullie zitten heel veel bij de tafel van Gert. En nog nooit elkaar tegengekomen.
4: Nee. Maar dit gaat dus wel over... Ja, zoals ik zei, leven en dood, de essentie. Dus het raakvlak tussen onze...
0: Ja, want jij schrijft ook over oorlog. Hè?
4: Ja.
0: Maar dat gaat ook over... We zijn slecht voorbereid op de cyberaanvallen. De drones, de desinformatie en sabotage. Wat nu? Hoe staat het tegenwoordig? Is het nog verergerd? Of?
4: Ik begin met het goede nieuws. Eigenlijk de hoofdreden of de aanleiding om dat boek Schaduwoorlog te schrijven, dat was om meer bewustzijn te creëren. Eigenlijk net zoals de dokter doet,
0: ja,
4: aangaande darmkanker. En het goede nieuws is dat gisteren vrijdag de Belgische Nationale Veiligheidsraad, dus de eerste minister, de ministers die over veiligheid gaan, justitie, binnenlandse zaken, defensie, buitenlandse zaken, samen met de legerchef en de commissaris-generaal van de politie voor het eerst zijn samengekomen om over hybride dreigingen te spreken. Wat is dat? Welke mate worden wij, Belgen, daarmee geconfronteerd? Welke impact kan dat hebben in ons land? En vooral, wat kunnen we daaraan doen? Dus ja, dat bewustzijn begint stilletjes aan in te dalen, ook bij onze politici en bij de veiligheidsdiensten. Want wat was het probleem tot vandaag? Die sabotageacties, bijvoorbeeld een waterzuivingsstation dat onklaargemaakt wordt, een dronevlucht, een cyberaanval, die worden letterlijk tot de dag van vandaag als gewone criminele feiten behandeld. Met name de politie onderzoekt dat, justitie komt eventueel tussen. En die worden ja, regionaal behandeld. Dat is dus geen enkele collectieve aanpak. Het wordt als een misdrijf behandeld en niet als een mogelijke oorlogsdaad. 1. 2. Tot op heden, uit schrik om te escaleren. Uit angst dat Rusland dat gaat doen verergeren, weigeren wij om een meer assertieve houding aan te nemen. Weigeren wij om Rusland van eigen deeg een koekje te bakken. Ja, en zolang dat je dus geen echte rode lijn trekt en die duidelijk communiceert en zegt van meneer Poetin, als jij dat en dat en dat blijft doen, dan gaan wij dat bij u doen. Zolang dat je daartoe niet bereid bent, ja, dan ga je dus geconfronteerd worden met steeds meer hybride acties van een steeds hoger niveau en ga je dus steeds meer miserie krijgen.
0: Ja, dokter, hoe volg jij die oorlogen?
1: Hoe volg ik die oorlogen? Ik zie natuurlijk ook heel veel journaals en ik zie Roger regelmatig opduiken en ik luister naar hem, omdat ik vind dat hij ook op een heel duidelijke manier kan uitleggen. Een goede storyteller is. Ik ben regelmatig in Italië, daar zie ik dan op de verschillende kanalen, daar het ook op verschillende manieren, de ene veel alarmerender dan de andere. Daar straks hebben we eventjes gezegd, ik denk dat wij een beetje het topje van de ijsberg zien van die oorlog. Maar Roger heeft een heel grote duikboot en die vaart onder en die ziet dat van heel wat andere kanten. Mm. En probeert aan ons dan in mensentaal te vertellen wat er boven ons hoofd hangt. Letterlijk en figuurlijk als het over drones gaat. Hè?
4: En daar wil ik eventjes op inpikken, want ik denk dat dat belangrijk is dat de luisteraars dat weten. En dat is letterlijk een vraag die ik iedere dag moet beantwoorden. Om het even waar dat ik kom, zelfs in een supermarkt of wanneer dat ik mijn auto ga tanken. Mensen vragen mij, kolonel, komt er oorlog bij ons? Er is wel degelijk ongerustheid bij heel wat mensen. Zelfs angst. En mijn antwoord is altijd hetzelfde. In grote, dikke, vette drukletters. Nee, meneer of mevrouw, er komt geen oorlog bij ons. Er zullen geen Russische tanks de Maas oversteken en Vlaanderen binnenrijden. Er zullen geen Russische vliegtuigen ons land komen beschieten. Er zal geen Russische raket invallen op de Grote Markt in Brussel. En er zullen ook geen Russische oorlogsschepen opstomen naar de haven van Antwerpen. Dat gaat niet gebeuren. Met 100% zekerheid. Rusland is daartoe vanuit militair technisch oogpunt niet in staat. Tot daar het goede nieuws. Want zoals ik daarnet gezegd heb, toen ik het had over die schaduwoorlog, de Russen vallen ons op een andere manier aan. En ik gebruik wel degelijk het woord aanvallen, want wat wij tot op heden als misdrijven beschouwen, ja, die sabotage, die desinformatiepogingen, die cyberaanvallen, dat is voor de mensen in het Kremlin wel degelijk oorlog voeren. Oorlog voeren met niet-militaire middelen, maar met hetzelfde oogmerk. Met name ons intimideren, ons angstig maken en voornamelijk onze politieke besluitvorming beïnvloeden. Want wat is het probleem van Poetin? Poetin slaagt er niet in op het slagveld het Oekraïnse leger te verslaan. Dat gaat niet en zal dus ook niet gebeuren. Tenzij dat men in Kiev de witte vlag hijst, zal Poetin nooit met militaire middelen Oekraïne kunnen veroveren. Nooit. Bovendien stellen we dus vast dat die andere oorlog, die luchtoorlog die de Russen tegen de Oekraïners voeren, met name die beschietingen van de Oekraïnse steden, van de Oekraïnse infrastructuur, energiecentrales, supermarkten, spoorwegen en zo verder, ja, dat die ook niet zijn doel bereikt, met name de wil om te vechten van de Oekraïne breken. De Oekraïners blijven verder gaan. Hè. Dus op het slagveld slaagt Poetin er niet in zijn doelstelling te breken en ook niet in de lucht. En dus heeft het Kremlin de voorbije maanden ja, de aanpak verandert. Met name die levenslijn voor Oekraïne, met name de Europese steun, want dat is echt de levenslijn, die financiële en militaire steun die vanuit Europese landen komt, om die te proberen door te knippen. En dat gebeurt door die hybride aanvallen, ons intimideren, angstig maken, politiek besluitvorming beïnvloeden. En zo proberen Oekraïne te isoleren en weg te trekken van de Europese steun.
0: Toen jij nog kolonel was bij het Belgische leger, ja, heb jij ooit Russische kolonels ontmoet? Of,
4: Ik heb weliswaar in gans andere tijden en in een gans andere context. Tijdens de oorlogen in het voormalig Joegoslavië, midden van de jaren 90, een jaar met de Russen gewerkt. Tussen de Russen gewerkt en gewoond en geleefd. En ik was, wat men noemt in het militair jargon, militair assistent van een Russische generaal. Nota bene een voormalig KGB-officier, dus een veiligheidsofficier. Dus ja, ik heb zo'n beetje de Russische geest, de Russische manier van aanpakken, leren ontdekken. Ik heb een vermoeden dat gestaafd is op eigen ervaring van hoe dat zij zaken aanpakken en gaan aanpakken. Wat hen drijft. Ik wil hierbij een korte anekdote vertellen. In het begin, toen ik die adjunct werd van die Russische generaal, ja, ik was de enige Belg, de enige buitenlander. En ik werd gewantrouwd, hè, tussen zo'n groep Russen. Zo van, maar goed, na een aantal maanden van ik deed mijn werk en ik deed alles wat men mij vroeg. Dus dat vertrouwen groeide. En telkens wanneer dat er iets officieels was, bijvoorbeeld de Russische minister van Defensie op bezoek kwam bij de Russische troepen in Joegoslavië, of de Russische legerchef, ja, dan mocht ik erbij zijn. En dat was altijd een grote plechtigheid, gevolgd door een grote formele, een officiële maaltijd. En zo'n maaltijd die duurde altijd een uur of 6, 7. En die maaltijd werd altijd vergezeld door 23 toasts, telkens een glas vodka, volgens een bepaald ritueel. De eerste toast, vodka, en je moest elk glas vodka ad fundum drinken. De eerste toast was altijd op de moeders van de overleden Russische soldaten. De tweede toast was altijd op het vaderland, de derde toast was op de afwezigen, en zo verder. Hè. 23 toast. En zo na die maaltijd, wanneer dat iedereen al goed boven zijn theewater was, dan kreeg ik iedere keer dezelfde vragen. Ik was nog kapitein op dat moment en dat begon zo. Kapitein, weet jij welk land als eerste een mens in de ruimte had? Ja, de Sovjet-Unie. Gagarin. Hè? Mm-hmm. Goed, kapitein. Hé, kapitein. En weet je welk land als eerste een kerncentrale gebouwd heeft? Voor Amerika, nota bene, kapitein. Ja, ja, Sovjet-Unie. Goed zo. Ja, kapitein, lees jij ook boeken? Ik zei, ja. Tolstoj, welke nationaliteit had... Ja. En by the way, het Bolshoi-ballet. Van welk land is dat? En zo verder. Dus dat soort vragen. Waarmee dat ik wil aangeven dat ik nooit in mijn leven een volk ontmoet heb dat even fier is op zijn verleden, even trots is op zijn verwezenlijkingen, even patriotistisch is als de Russen. En dan moet je je voorstellen, in 1991, de Sovjet-Unie implodeert na de val van het IJzeren Gordijn. En plots wordt dat grote land, die grootmacht, samen met de Verenigde Staten, wordt eigenlijk zo'n beetje de risée van de straat. Wordt zo'n derde rangs natie. Dat heeft enorm veel pijn gedaan. Bij alle Russen. En eerst plaats natuurlijk bij Vladimir Poetin. En die verbitteringen, dat is een van de drijfveren vandaag de dag nog om opnieuw trachten zo'n beetje van die grote glorie van dat Rusland, van de Sovjet-Unie vroeger te herstellen. Dat imperialisme wordt voor een stuk door die gebroken trots, die verloren fierheid aangedreven.
0: Oké. Dr. Clement, als je dat hoort, heb jij dan vragen voor Roger?
5: Ja, ik heb in het begin van zijn verhaal had ik eigenlijk een vraag. Wat zou je vandaag voorstellen? Als jij morgen voor een week onze premier moet vervangen en je moet zeggen, ja, jongens, we zitten toch wel, er hangt een dreiging. We gaan ten eerste dat doen, ten tweede dat doen en ten derde dat doen.
4: Als ik onze premier zou moeten vervangen, dan zou men al snel spreken van een kolonelsregime.
6: En ik denk dat men dat ook niet echt wil. Maar goed, dat gezegd zijn. Ik zou dat wel een keer willen doen, maar... alle gekheid op een stokje. Dat is een heel interessante vraag. En ik ga mijn antwoord als volgt beginnen. 1815, congres van Wenen, na de nederlaag van Napoleon in Waterloo, kwamen de overwinnaars van Frankrijk, van Napoleon, kwamen samen in Wenen. Dat waren de Britten, dat waren de Oostenrijkers, dat waren de Russen. En de verliezer, Frankrijk, was ook uitgenodigd. En de Franse gezant was de Talleyrand, een Franse edelman. En die vroeg in Wenen in 1815 als eerste het woord, nochtans de verliezer. En de Talleyrand begon zijn toespraak als volgt. Mijn heren, ja, toen waren er nog enkel heren rond de tafel. Mijn heren, uw toekomst als overwinnaars zal een toekomst samen met de verliezer zijn. Waarmee dat hij eigenlijk bedoelde, vroeg of laat gaan we allemaal terug rond de tafel moeten gaan zitten en gaan we toch allemaal terug naar de normaliteit moeten streven. En omdat jij de vraag stelde over Bart de Wever vervangen, ja, dan grijp ik terug naar de uitspraak van Bart.

0: Hoe moeilijk dat dat nu ook klinkt, hè, dat wringt, dat schuurt, je gaat toch niet met de agressor rond de tafel zitten. Hè. Maar in 1815 is men toch met de agressor Napoleon met zijn gezanten aan tafel gaan zitten. En er is geen andere manier, vroeg of laat, gaan
1: maar
0: wij...
1: Maar denk je dat Putin, wij dat gaan doen?
0: Als we dat niet doen, dan gaat de oorlog nog jaren gaan verder etteren. Hè. Ja.
1: Maar hoe ga je dan... Dus hoe ga je dan in gesprek met hen?
0: Het eerste wat je moet doen... Ja. Het eerste wat je moet doen, dat is Rusland in een situatie brengen waarbij dat de kosten van het verder zetten van de oorlog tegen Oekraïne hoger zijn dan de eventuele baten. Als Poetin dus begint te beseffen dat de kosten die hij moet betalen als hij verder gaat vechten, economische kosten, menselijke kosten, financiële kosten, reputatie, om het even welke kosten, zo hoog zijn, dat dat nooit gaat opwegen tegen de eventuele baten van de verovering van terrein, van het eventueel onderwerpen van een deel van Oekraïne. Als die kosten zo hoog worden, dan gaat Poetin ook wel op een bepaald moment zeggen van oké, ik ga hier eieren voor mijn geld moeten kiezen. Hè. En hij gaat dat dus ook doen. Ja, en dan gaat er natuurlijk een heel lang onderhandelingsproces gaan plaatsvinden. Dat gaat dus niet op 3 weken tijd gedaan zijn. Dat gaat ook niet op 3 maanden tijd gedaan zijn. Hè. En dan ga je proberen ergens een consensus te bereiken waarbij dat beide partijen water bij een wijn gaan moeten doen. Punt. Anders lukt het dus niet. Hè.
1: Ja. Moet je iets vragen, Silke?
2: Nee, ik denk dat het gewoon heel erg duidelijk is wat kolonel Roger Goeze zegt. Ik heb eigenlijk voor de rest geen vragen meer. Het is allemaal heel duidelijk. En dat na zoveel uur live uitzending. Maar ik denk dat het gewoon is, je brengt altijd een heel erg duidelijke boodschap. En ik denk soms wel in mijn eigen van, als nu iemand nog altijd luistert naar je woorden, dan weet ik het ook niet meer.
0: Dus nu pleit je ook al voor een kolonelsregime. Dankjewel.
2: Soms, maar ik denk dat die angst hier speelt bij de mensen. Ik denk dat het gewoon is dat er soms misschien niet genoeg duidelijkheid is. Zou het dat niet kunnen zijn?
0: Ik ga op een andere manier zeggen. Als politicus moet je natuurlijk met veel meer zaken rekening houden dan ik als waarnemer die niet gebonden is, die gewoon zijn ding kan doen en kan zeggen en die gewoon nuchter op basis van de feiten kan oordelen. Als je in bijvoorbeeld een coalitieregering zit zoals bij ons 5 partijen, dan moet je dus ook met andere zaken rekening houden. Hè. En je moet ook als premier van dit land natuurlijk ook rekening houden met wat men denkt in de andere landen, wat andere staatshoofden en regeringsleiders denken. Hè. Dus op dat vlak heb ik het voor een stuk gemakkelijker en kan ik dus ook veel helder zijn en kan ik de zaken ook meer wit en zwart voorstellen, terwijl dat als politicus je al een beetje grijzer moet zijn en die andere elementen ook in aanmerking moet nemen. Dus op dat vlak heb ik het een stuk gemakkelijker.
1: Oké, dokter Colman, wil jij nog iets zeggen over het darmkankeronderzoek?
3: Ik zou zeggen, heel veel vergelijkingspunten met de kolonel, met Roger. We zijn allebei Limburgers. We hebben allebei hetzelfde kapsel. We hebben allebei...
0: Geen haren.
3: Geen haren. We horen niet tot een politieke partij. We kunnen open ons ding zeggen op basis van feiten, op basis van getallen. En dat geeft ons een positie die sommige mensen niet altijd leuk vinden, omdat wij wel een keer de waarheid durven zeggen. Maar als kolonel zijnde, als arts zijnde, jarenlang in oorlogssituaties gezeten, ik jarenlang patiënten met darmkanker gezien, dan is het ons plicht, onze verdomde plicht, om die informatie, om die kennis te delen. En dan wil ik u eigenlijk bedanken dat wij hier te gast mochten zijn, want ik denk dat we samen minstens 1 darmkanker gestopt hebben en misschien dat Poetin ook iets gehoord heeft.
1: Misschien wel, ja. Ik heb trouwens nog een vraag aan jou. Je hebt ooit nog bij Sporting Hasselt gespeeld, hè?
3: Ja.
1: Hoe blij ben je dat de sport terug na de hoogste klasse staat?
3: Ja, ik ben daar heel blij mee. Hè. Ik heb ooit 1 avond getwijfeld, ga ik nu voetballer worden bij Sporting? Of en dan, ik weet niet welke carrière. Of ga ik dan toch maar geneeskunde doen? Het heeft 1 avond geduurd.
0: Dat is nog, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is nog een gelijkenis. Op mijn 17e heb ik moeten kiezen tussen voetballer worden, profvoetballer worden of naar het leger gaan. Ik heb natuurlijk de verkeerde keuze gemaakt, maar dat is iets anders.
1: Oké.

0: Ja. Ja, ik denk dat we heel veel gemeen hebben. Ik denk dat we elkaar nog gaan zien. Maar ja, dat doet me heel veel plezier. Hè. En misschien voor de quizzers, de voetbalquizzers, is er iemand die weet in welk jaar dat er vier Limburgse ploegen in eerste klasse speelden? Vier, hè?
1: Ja. Wacht, was het niet een 81 of zo?
0: Nee.
1: Nee, dat weet ik
0: en
1: niet.
0: Welke ploegen dat het waren?
1: Welke ploegen? Ja, ik denk Waterschei, ja. Winterslag, ja. Beringen.
0: Sint-Truiden.
1: En Sporting.
2: Ah, ja,
1: klopt. En Tongeren heeft ook ooit in eerste klasse.
2: Ja, maar niet op hetzelfde moment.
1: Niet op hetzelfde moment, hè.
0: Maar om een leuke anekdote te vertellen.
2: Eind jaren.
0: Ja, als ik daarmee mag afronden. Ik was een paar maanden geleden uitgenodigd door Pierke Denier.
1: Ja,
0: om Max van Genk bij te
2: wonen.
0: Genk tegen Anderlecht. En ik moest dan daar ook aan de mensen die daar kwamen eten ook een paar keer twee minuutjes iets zeggen. En na de wedstrijd nam Pierke mij mee, Pierre, is een fantastische kerel, naar de Pierre Denier corner. En daar is een hoek waar hij een café heeft. Daar hangen alle foto's van Winterslag. Van al de ploegen. En ik bekeek die. En de eerste foto linksboven. De eerste speler links. Ik bleef ineens staan. Ik kreeg rillingen. Ik zag Louis Koenen staan. Ik zeg, Louis Koenen. Paastoernooi 1974. Spelen wij met Sporting Hasselt tegen Waterschei. Tegen Winterslag. Louis Koenen was voorspeler. Ik was in die tijd libero. Wedstrijd 5-0. Koenen scoorde 4 keren en ik was 4 keren te laat. Dat was dus... Ja, even een flashback. Dat was een herinnering die volledig weg was. Maar die daar toch even terug boven kwam. Nee, maar ik heb een mooie periode gehad. We hebben nooit halve finale gespeeld met de juniors. We hebben nooit Standaard uitgeschakeld met strafschoppen. En bij Standaard stond een zekere meneer Prudhomme in de goal. En ik mocht ook een strafschop nemen. En die zat erin. Maar in de halve finale hebben we dan verloren tegen RWDM.
1: Oké, met Boskamp.
0: Boskamp toen niet, maar ik ken de namen niet meer van de spelers.
1: Polonis was denk ik dan wel bij.
0: Wij spelen met Mangelschot, was trainer toen, hè, van de juniors van Hasselt, die dan nadien naar Sint-Truiden is geweest.
1: Ik denk bij Sint-Truiden, die van Sint-Truiden.
0: Odilon,
1: die was bij RWDM volgens mij dan.
0: Polonis, ja.
1: Ja, ongelooflijk. Zo'n Stefan heb ik onlangs nog gesproken. Ja, en Polonis, ik weet niet of je dat weet, maar die is altijd boos geweest op Romain Goethals, hè, omdat hij tegen Duitsland niet mocht meedoen en ze staan 2-0 achter. En hij maakt dan de 2-1. En hij heeft altijd tegen Goethals gezegd, van, had je het erbij ingezet, hadden we gewonnen met 3-2.
2: Dat was het Europees kampioenschap van 1974.
1: Dat is ongelooflijk.
2: Ja.
1: En Goethals heeft hem ontdekt, hè, in Sint-Truiden. Mm-hmm. Heeft hem ook de dingen gegeven en die liet hem op de bank.
0: Maar misschien nog afronden. Ja. Ik heb gisteren het manuscript ingediend van een nieuw boek. Mijn laatste boek, denk ik. En dat is altijd toch wel een bijzonder moment als je op die knop duwt, verzenden, hè, manuscript. Komt begin volgend jaar uit. De titel zal waarschijnlijk zijn My Way. Dat is het enige nummer dat ik durf zingen. Maar het is één leven en 99 verhalen. Het zijn 99 verhalen. Het eerste verhaal is van de derde kleuterklas. En het laatste verhaal is van een paar maanden geleden. Het is geen boek over darmkanker, maar het is My Way. Eén leven, 99 verhalen.
1: Oké, mooi. En waar ga je de boekvoorstelling doen?
0: Dat weet ik nog niet. Ik heb hier een leuke plek misschien. Maar dan moeten al die mensen te voet naar boven komen. Dus moet ik hierover bekijken.
1: Oké.
0: Ik hou jullie op de hoogte.
1: Mag ik jullie alle twee heel hartelijk bedanken?
2: Met genoegen. Heel graag gedaan.
1: En ik zou zeggen tot later. Hè?
0: Absoluut.
1: Dank je wel. Bedankt.

0: Ja, we zijn, het is 4 uur, nog 4 uurtjes. En dan hebben we hier 24 uur gedaan. Ik heb nog 2 gasten. Dat is Mark van Hans, onze gekendste viroloog. En Patrick van der Weijden, democratie in vrije val en hoe die te keren. Ik denk, Mark, dat jij daar ook wel in geïnteresseerd bent, hè, in die democratie.
1: Ik denk zoals iedereen. Iedereen zou daar moeten in geïnteresseerd zijn. En ik heb al een aantal keer gezegd, politiek is veel te belangrijk om enkel een beroepspolitici over te laten. Iedereen heeft daar een verantwoordelijkheid in.
0: Ja. Jij kende Patrick niet, denk ik?
1: Nee.
2: Ik ben ook niet bekend, hè.
1: Nee. Nog niet.
0: Zeg eens, Patrick, wat jij voor werk doet?
2: Ja, ik heb eigenlijk een academische achtergrond. Ik heb tot 2014, denk ik, ongeveer aan de Universiteit van Gent gewerkt. Als deeltijdsdocent. Ik heb daar vergelijkende politiek gegeven en onderzoeksmethoden. En ja, een aantal jaren voordien heb ik een onderzoeksbureau opgestart dat zich op een zeer specifieke niche richt, namelijk dat onderzoek doet in de sector van ontwikkelingssamenwerking. En om het in 2 woorden te zeggen, wij doen niet de financiële audits, maar wij doen de inhoudelijke audits van NGO's, maar ook organisaties van de Verenigde Naties, zoals UNICEF, UNESCO, ILO. Dus wij onderzoeken eigenlijk of datgene wat NGO's en wat internationale organisaties beloven te zullen bereiken, of ze dat ook effectief hebben bereikt.
0: We hadden deze morgen hier nog Koen Timmers, ken je die?
2: Die ken ik niet.
0: Die heeft ooit meegedaan met de beste leraar van de wereld, hij is 2e geworden. En hij was 14 dagen geleden ook nog in Amerika voor het klimaatdebat. Ja. En hij werkt ook voor NGO's, hetgeen ook wat jij doet eigenlijk. Ja. Moet je zeker eens opzoeken, want ik denk misschien dat die ook wel interessant is voor jou.
2: Ja, oké, prima.
0: Dus
2: dank
0: dat is
2: voor
0: een Limburger, ik zal het u straks geven. Nu, je hebt democratie en vrije val. Ja. Het boek is pas uit, vorige week denk ik. Of zo.
2: 2 weken geleden is het beschikbaar gemaakt in de boekhandel. En we hebben vorige week de boeklancering gehad in Antwerpen. Ja,
0: ja, is de democratie naar de knoppen?
2: Ja, je moet eigenlijk dat in perspectief zien. Als je de laatste 200 jaar bekijkt, dan is democratie een ongelooflijk succesverhaal. In 1820 waren er 0 democratieën. Heden ten dagen zijn er 87. Dus als je dat in wereldwijd perspectief beziet, is dat eigenlijk wel een fantastisch succesverhaal geweest. Dat is ook niet lineair gegaan. Dat is eigenlijk zo met ups en downs gegaan. Je hebt een geleidelijke democratisering gehad die vooral te maken heeft met het feit dat mensen stemrecht kregen, grote groepen stemrecht, vrouwen stemrecht kregen. Dan hebben we een diep gehad in de Tweede Wereldoorlog. Dan is dat even omhoog gegaan na de Tweede Wereldoorlog. Dan is dat weer opnieuw naar beneden gegaan. En dan hebben we een grote democratiseringsgolf gekend. Midden jaren 70, eind jaren 70. En dan natuurlijk met de val van de Berlijnse Muur, waarin een aantal Oost-Europese en Centraal-Oost-Europese landen fel gedemocratiseerd zijn. Maar politologen zijn er eigenlijk over eens dat sinds 2010 die democratie terug achteruit aan het gaan is. Het is een beetje een ander proces dan de voorgaande autocratiseringsgolf. Dus we zitten in een autocratiseringsgolf sinds 2010. En het heeft meer te maken met vroeger militaire staatsgrepen. Van de ene dag op de andere, je leefde vandaag in een democratie. De dag nadien leefde je in een autoritair regime door militaire staatsgrepen. Nu gebeurt het veel geniepiger, veel leper. Je ziet dat eigenlijk autocratische partijen, autoritaire leiders, dat die eigenlijk de democratische mechanismen gebruiken om die telkens opnieuw aan te hollen. En ik noem dat extreme partijen. Men heeft het vaak over radicale partijen. Ik vind dat een belachelijke naam. Dat is echt een beetje rond de pot draaien. Het zijn extreme partijen of autoritaire partijen. En die gebruiken het systeem om aan de macht te komen, om dan vervolgens de fundamenten van die democratie aan te hollen. En dat gaat over de rechterlijke macht, het aanvallen van de rechterlijke macht. Dat gaat over het kortwieken van de media. Dat gaat over het uithollen van het verkiezingssysteem, zodat het heel moeilijk wordt om voor oppositiepartijen om nog macht te verwerven. Je ziet dat in Hongarije is daar een mooi voorbeeld van. Trump is daar een prachtig voorbeeld van. Trump is een roeper, hè, maar achter Trump zit een heel mechanisme.
0: Peter
2: een
0: Thiel.
2: Partij die eigenlijk die verkiezingen bijzonder oneerlijk aan het maken is. Waardoor het bijzonder moeilijk wordt voor grote groepen mensen om nog aan die verkiezingen deel te nemen. Dus op een geniepige manier proberen zij eigenlijk die fundamenten van die democratie onderuit te halen En als ze genoeg bouwstenen daaruit weggehaald hebben, dan valt natuurlijk heel uw democratisch huis in elkaar. En dat is een beetje de lijn van het boek. Ik probeer dan met het voorbeeld van Hongarije in detail uit te werken. Het voorbeeld van Hongarije. Maar eigenlijk zijn dat maar voorbeelden. Je ziet dat eigenlijk in heel veel landen dezelfde mechanismen plaatsvinden.
1: Ja. Maar in Hongarije is het misschien toch een beetje aan het zelf corrigeren nu.
2: Ja, maar wat we merken is dat je wanneer een autocraat... Wel, je hebt daar nuances in. Hè. Rusland is ook een autocratisch systeem, maar minder autocratisch dan... meer autocratisch dan Turkije. En Turkije is meer autocratisch dan Hongarije dat was. Maar het is niet omdat een autocraat een keer de verkiezingen verliest, dat alles perfect in orde is. Wat Orbán heeft gedaan, is hij heeft bijvoorbeeld... het hele rechterlijke systeem volgepropt met mensen van zijn eigen partij, die daar heel vaak voor lange termijn zitten. En dus nu Magyar aan de macht is, als hij democratisch wil handelen, kan niet zomaar zeggen, ja, we gaan al die rechters ontslaan en ik ga die vervangen door mijn eigen rechters. Want dan doet hij eigenlijk net hetzelfde dan wat dat Orbán gedaan. Dus we zijn er eigenlijk van overtuigd dat je ziet dat ook. Hè. Dus in 90% van de gevallen waarin autocraten door verkiezingen worden verdreven, dat vaak tijdelijk is en dat die autocratische tendensen nadien zich doorzetten. Dus ja, het is natuurlijk hoopgevend. Hè? Dus er zijn wel elementen om te zeggen, ja, in Hongarije kan het eigenlijk gekeerd worden. Maar om nu te zeggen dat Hongarije op dit moment een democratie is, dat is wat ver gezocht, denk ik.
1: Tuurlijk. Ja.
0: Oké, Mark, jij bent ook een democraat, hè?
1: Ik zou het hopen, ja, omdat het tegendeel mezelf zou storen, ik zal het zo zeggen.
0: Ja, want als jij dus bijvoorbeeld, Patrick, nu hoort... dat allemaal zeggen, ook over Trump. Maar het is niet Trump, hè? Het is toch Peter Thiel. Het zijn toch zijn mannetjes.
1: Ja. Trump is daar het front van, hè? De voorgevel. Maar wanneer Trump zou weggaan, en dat is wat veel mensen hopen, dan verandert dat niet onmiddellijk. Nee, daar zit een heel systeem achter met mensen die misschien nog gevaarlijker kunnen zijn dan Trump. Trump op een manier is raar, bizar, gek. Maar daar zitten mensen achter die de kwaliteiten van een autoritair leider dan combineren met nog vernuft. En dan heb je internationaal, denk ik, een groter probleem. Hè?
0: Ja, ik stel me ook altijd de vraag, waarom worden mensen zo?
1: Ik denk dat je een verschil moet maken tussen de frontpersoon en de mensen die erachter staan. Eén gek, dat kan je makkelijk verklaren. Maar wanneer die de helft van een bevolking achter zich krijgt, dat vind ik veel moeilijker om te begrijpen.
0: Ja, oké.
2: Maar als ik daar even mag op inpikken, want ik denk dat dat wel belangrijk is wat dat Mark zegt, dat is helemaal juist. Hè? Maar wat je in de Verenigde Staten ziet, is dat natuurlijk Trump is openlijk autoritair. Dat is ook een beetje verschillend met andere autoritaire processen in heel veel andere landen, ook in Europese landen. Dus je zou kunnen zeggen, ja, die wordt bij de volgende verkiezingen weggemaaid. Allee, ik denk dat zijn cijfers, zijn steun bij de bevolking ook heel laag is. Dat zit rond de 30-35%, dat is niet groot. Maar wat dat ze eigenlijk doen, is, en dat is wat ik bedoel met het geniepige, het lepen. Ze maken het voor... Want het Amerikaanse systeem is een heel complex systeem. Dat lijkt een simpel land, maar dat is een heel, heel complex land. Je moet je daar registreren als kiezer. Je bent niet automatisch geregistreerd als kiezer. Dus je moet registratieformulieren invullen. Je moet je identiteit bewijzen. Vervolgens kun je stemmen per brief. Kun je naar een stemkantoor gaan enzovoort. Maar of kun je per brief stemmen. En wat doet die regering Trump nu? Heel die administratie, die maakt dat moeilijker om per brief te stemmen. Die maakt dat moeilijker om identiteitsbewijzen voor te leggen in de stembureaus. Die schaft stembureaus af, waardoor mensen uren moeten rijden om naar een stembureau te gaan en om dan in lange rijen te staan. Die zorgt ervoor dat het heel moeilijk is om nog geregistreerd te geraken. Afhankelijk, hè, ze maken het heel moeilijk om de juiste identiteitsbewijzen te hebben. In Amerika heb je geen paspoort daar. Hè. De meeste mensen hebben geen paspoort. Die moeten dat via een geboorteakte bewijzen, of via een rijbewijs, of via uw inschrijving in
1: Social Security.
2: Ja. Dus, en zij willen eigenlijk dat soort documentatie om uw identiteit te bewijzen inperken. Waardoor een hele grote groep, vaak de groep die voor democraten stemt, wordt uitgesloten. Dus, En dat is vrij drastisch, dat is vrij fundamenteel verschillend met het verleden, waar dat vroeger steeds meer mensen poogden te betrekken in uw democratisch spel, doet die regering eigenlijk het omgekeerde. Die probeert zoveel mogelijk mensen uit te sluiten om deel te nemen aan die verkiezing. Dus in die zin is dat ook niet... Er zijn nog barrières. Hij kan nog niet helemaal doen wat hij wil. Het Hooggerechtshof heeft er nog een aantal dingen afgekeurd. Er zijn nog rechters die beslissingen nemen die niet alleen in de lijn liggen van wat dat Trump wil. Maar je ziet toch in de staten die overwegend republikeins zijn, dat men, of waar er republikeinse meerderheden zijn, omdat in elke staat in Amerika heeft zijn eigen parlement. En in een groot aantal van die parlementen hebben de republikeinen de meerderheid. En in die staten waar de republikeinen de meerderheid hebben, heeft men zeer restrictieve verkiezingswetten ingevoerd. En je kunt zeggen, ja, het is simpel, die wordt weggestemd. Ja, zo simpel is het niet, omdat men eigenlijk de mensen uitsluit die belang hebben om oppositie te voeren bij Trump.
0: Ja, nu, ik ken heel wat muzikanten en zo. Bijvoorbeeld de Kids, die mogen Amerika gewoon niet meer binnen. Ja. En ze begrijpen ook niet waarom niet. Hè? Ja. Dus ze wouden op tournee in Amerika en ze mogen gewoon niet binnen. Ja. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze daar iets van gevonden. Maar waar gaat het dan naartoe?
1: Ja, dat is het grote probleem. Hè? Dus ze zeggen, free speech is voor hen enorm belangrijk.
0: Ja, ja.
1: Tot op het moment dat je een paar lelijke dingen zegt over hun president. En dan is dat plots geen free speech meer. Hè? En dan mag je het land niet meer binnen. Ik ga zelfs niet proberen. Maar ik zou ook niet... Je krijgt dan de raad van, als je dan naartoe gaat, neem een lege telefoon mee. Een nieuwe telefoon, een stop, blokkeer je sociale media-accounts. Gaan we niet doen, hè?
0: Nee.
1: Dan zie ik ook de reden niet in om deze jaren naar de Verenigde Staten te gaan.
0: Want jouw collega daar, die is daar wel door Trump goed in de dingen gegooid. Hè? Allee, zo, hoe noemt hij nu meer?
1: Anthony Fauci, de viroloog daar, of eigenlijk de civil servant die al op 6-7 presidenten heeft gediend. Die op een bepaald moment ook door Trump wordt ondersteund. Ja. En dan kantelt dat. En dat zie je in heel veel landen. En dan is er daar een deel van de bevolking die een soort van één zondebok nodig hebben. En die mensen kiezen dan Anthony Fauci. En dan krijg je die beschamende events in het congres. Waarvan die nepvertoningen worden gehouden. Die zeker niemand enig goed doen. Ja.
0: En dan krijg je ook nog een minister Kennedy.
1: Ja, laat ons zeggen dat al onze ministers van Volksgezondheid absolute genieën zijn, past en present, vergeleken met deze man. Ik heb ooit gezegd dat je kan gelijk welk Amerikaans dorpje binnengaan, geblinddoekt, en iemand uitkiezen om de minister van Volksgezondheid te worden. En het gaat een betere keuze zijn dan RFK Jr. Ja.
0: Ja. Mark, een vraag voor jou. Straks was hier... ik heb hier heel veel gasten gehad.
1: Ik heb een indruk, ja.
0: heel veel gasten gehad. Straks was er iemand... men krijgt schrik voor een nieuw virus via drones. Hoe zie jij dat?
1: Via drones?
0: Ja.
1: Ja, je gaat geen virussen maken via drones, maar... Verspreiding is natuurlijk wel simpeler dan vroeger. Maar of dat nu het doorslaggevende gaat zijn, dat denk ik nu ook niet. Maar het kan, hè. Maar dat kon je vroeger op andere manieren, met een ballon of gelijk wat, of met een vliegtuigje, kon je dat ook wel doen. Zo simpel is het ook allemaal niet. Heb ik dan nu schrik van? Nee. Kan dat? Ja, alles kan met drones. Ja.
0: Ja. Maar krijgen we nog een epidemie?
1: Dat is een zekerheid. Ik kan weinig dingen voorspellen, maar dat wel. De hamvraag is natuurlijk niet of, de hamvraag is wanneer. Ja? En dan hoop ik heel hard dat ze dan nog 6-7 jaar mee wegblijven, dan ben ik met pensioen. Maar die kans is bijzonder groot ook. Maar ja, dat is de natuur ook. Hè? In de voorbije eeuw hadden we een paar pandemieën. En er is geen enkel reden om te denken, integendeel zelfs, dat die kans nu plots kleiner zou geworden zijn. Nee, met elk kind wat geboren wordt en wat erbij komt op deze planeet, dan wordt die kans groter. In 1918 met de Spaanse griep, dan leefden we hier op de planeet met 1,8 miljard mensen. Nu met meer dan 8 miljard mensen. En dat is wat virussen nodig hebben, hè? Volk, veel volk. Ja. Dus nee, dat er komt, dat is zeker wat het gaat zijn. Moeilijk om te voorspellen. En wanneer al helemaal niet.
0: Oké. Mark, waarom ben je eigenlijk viroloog geworden?
1: Goh ja, het was dat of voetballer. Dat is niet waar, hè.
0: Dat heb je straks al gezegd.
1: Ja, het is erom dat ik het zeg. Ik vond labowerk altijd heel plezant. Toen ik 12, 13 jaar was, dan had ik een labotje in de kelder bij mijn ouders. Enfin, de kelder, dat zag uit op de tuin, dat was best wel leuk. En dan was ik vooral geïnteresseerd in bacteriologie, want die dingen die kon je nog met een microscoop zien. En dan eigenlijk via virussen van bacteriën, men noemt dat bacteriofagen, ben ik dan in de virologie terechtgekomen. En ik vind dat heel plezant.
0: Want jij was je al heel jong professor, hè?
1: 18 plus 7, 25, plus nog 4 jaar erbij, ja.
0: Dat was toch jong?
1: Dat was jong, ja. Dat heeft mij nooit gestoord.
0: Ja. Ja, je hebt ook niks anders gekend dan de KU Leuven, denk ik, hè?
1: Ik heb 4 jaar in New York gewerkt, ja. In Albert Einstein College of Medicine. En dan altijd aan de KU Leuven, dat is wel waar. En eigenlijk is dat al een hele tijd, ja.
0: Ja, en je gaat nog 5 jaar door?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Ik doe mijn job graag, hè.
0: Ja.
1: Jij ook, hè?
0: Iedereen doet dat graag.
1: Ja, voilà.
0: Daarvoor doen we het ook, hè?
1: Ja.
0: Dat is wel zo. Nu, ik ken jou ook wel, want ik heb jou ooit ook in 2008 de eerste keer geïnterviewd. Maar ik ken jou ook via Volksgezondheid, omdat wij altijd de stalen brachten naar jou. Want ik herinner me heel met het norovirus, hè, waar ja. Ik het over heb. Ik weet, jij was ook iemand die norovirus heel graag had, want jij deed daar heel graag onderzoek naar, hè. En dan kwamen wij van Antwerpen naar Leuven die brengen. Ik herinner me ook heel goed toen jij in 2008, denk ik, dat ik jou de eerste keer interviewde, dat jij ook iemand was.
1: Was dat 8 of 9?
0: 2008.
1: 2008, oké. Dus voor de Mexicaanse griep dan nog? Dat zou raar zijn, ja?
0: En nee, 2008, jij was toen pas griepcommissaris geworden.
1: Ah, wel, ja, dat is al 2009.
0: In 2009 ben je dus bij mij nog wel geweest. Ja. En ja, je was toen al iemand die heel bedrijvig was, hè? Iemand die...
1: Ja, dat hoort zo, hè?
0: Ja.
1: Dat met gewoon op je stoel te zitten, dan kun je weinig doen, hè?
0: Ja, en wat weinig mensen weten, jij bent ook een voetballiefhebber, hè?
1: Ja, jawel.
0: Ruppelboom, denk ik, hè?
1: Ruppelboom, ja. En dat is denk ik de enigste keer dat ik ooit in Beringen ben geweest. Dat was een keer voor een match met Ruppelboom. Moet zoiets geweest zijn. Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: die, lang geleden.
0: Was dat Ruppelboom of FC Boom?
1: Dat was nog FC Boom.
0: Ja, FC Boom, Beringen. Ja, ja,
1: ja.
0: Heel lang geleden.
1: Dat was wel, dan zat ik nog in Dumaniora. Ja.
0: Ja. Patrick?
2: Je vraag is of ik ook nog voetballiefhebber ben.
1: Gisteren naar de voetbal gekeken, ja.
2: Ja, nee, toch niet. Nee, niet op bezoek.
0: Nee. Die Democratie en Vrije Val, waar jij het over hebt, dit boek.
2: Ja.
0: Die boekvoorstelling is, dacht ik, vorige week geweest.
2: Ja, vorige week.
0: Hoe is die onthaald?
2: Ja, ik moet zeggen ik was er straks met Lies aan het praten. En ja, ik denk, het is vanuit mijn eigen achtergrond, ook mijn ervaringen. Maar mijn eigen ervaringen, omdat ik toch nogal wat landen heb kunnen, het genoegen heb gehad om in heel veel landen op bezoek te kunnen gaan via mijn werk. Maar ik heb het meeste tijd besteed eigenlijk in het proberen zo vlot mogelijk dat boek te schrijven, zodat het voor een groot publiek toegankelijk is en niet te academisch te schrijven. En dus ja, in het begin van het boek maakte natuurlijk een analyse van Hongarije en Amerika en je legt wat uit wat dat democratie is en hoe dat in de wereld verloopt. Maar ik denk dat de meeste mensen geïnteresseerd zijn in het laatste hoofdstuk, omdat ik in het laatste hoofdstuk toch ook heb gepoogd om aan te duiden wat je eigenlijk kunt doen om die democratie te versterken en te verdedigen. Dus ik heb 51 voorstellen in het laatste hoofdstuk, kleine en grote voorstellen, waarin dan mensen, gewone burgers, journalisten, politici, academici, leerkrachten, wat dat die eigenlijk kunnen doen om die democratie te verdedigen.
0: En dus
2: dat laatste hoofdstuk, denk ik, dat heel veel mensen aanspreekt, omdat natuurlijk je ziet heel veel analyses verschijnen van democratie in verval, erosie van die democratie, uitholing van democratie, En ik heb daar ook proberen uit te leggen hoe dat precies werkt heden ten dagen. Ik denk dat dat in de eerste hoofdstukken zit. Maar ik denk dat vooral de laatste hoofdstukken de mensen mensen charmeert, omdat dat, of wat dat mensen kan inspireren om echt zelf aan de slag. Als je democratie belangrijk vindt, en ik denk dat iedereen dat belangrijk moet vinden, wat dat je daar zelf aan kan doen.
0: Ja.
3: Ik neem aan dat, want er is een heel mooi plan, zijn voorstel die je hebt uitgewerkt, waar je ook heel erg doordacht bent mee omgegaan. Heb je die ook al effectief aan iemand voorgelegd, bijvoorbeeld van de overheid of vanuit iemand?
2: Ja, ik moet zeggen, er is op de boekvoorstelling waren mensen vanuit verschillende politieke partijen aanwezig. Ook gewone mensen, vrienden, familieleden, mensen die geïnteresseerd zijn in dat thema. En ik denk dat er een aantal voorstellen wel zijn die direct bruikbaar zijn om vanuit de politieke wereld, maar ook vanuit de media, om die toe te passen. Een van de dingen waar ik mij het meest aan erger is dat de mainstream media gebruiken altijd voor partijen als het Vlaams Belang. Ik hoop dat ik dat mag zeggen.
0: Natuurlijk.
2: Het Vlaams Belang omschrijven ze als een radicale partij, een radicaal rechtse partij. Nu moet je weten dat Vlaams Belang dat graag heeft. Hè. Ze bellen eigenlijk ook opiniemakers op als ze extreem rechts worden genoemd om hen op de vingers te tikken. En hen met het argument, wij zijn geen extreme partij, wij zijn een radicale partij. En al die redacties, in heel de media, die hebben eigenlijk dat narratief gevolgd. Men is overal, ja, in alle media, je moet daar maar eens op letten, noemt men eigenlijk Vlaams Belang een radicale rechtse partij. Nu, dat vindt zijn oorsprong wel bij Cas Mudden, een politoloog, een Nederlandse politoloog, die benaming of die woorden wat academische body heeft gegeven. En nu is het natuurlijk makkelijk voor al die opiniemakers en journalisten en Vlaams Belang om te zeggen, ja, we verwijzen naar Cas Mudden en we gebruiken de term radicaal rechts om Vlaams Belang aan te duiden.
1: Dat heeft mij nog nooit gestoord, hè. In mijn columns dan noem ik die extreem rechts.
2: Ja, ja.
1: En meestal nog Vlaams Blok ook.
2: Ja. Maar ik zie wel, want ik weet ook van journalisten vertellen mij dat ook, als ze het woord extreem rechts gebruiken voor Vlaams Belang, worden ze op de vingers getikt. Dat is... En mijn punt is, ja, je moet dat is geen gewone partij. Als je kijkt naar die partijen die zitten bij de Patriotten voor Europa. Hè. Dus de partij waar Orbán bij zit, de Orbán zijn partij zit daarbij, Vlaams Belang zit daarbij, Rassemblement National zit daarbij. Dus je ziet daar een bende bij in zitten, waarvan dat je eigenlijk weet dat als die aan de macht komen, dat die eigenlijk je democratische fundamenten gaan uitholen. Dat zijn geen gewoon partijen als andere partijen. Dat zijn partijen die er eigenlijk op uit zijn. En Annemans geeft dat ook toe, hè, in het programma. Ze staan een ander soort democratie voor. Maar wat is dat ander soort democratie dan? Ja, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, dat is niet belangrijk voor ons. Dus wat zij eigenlijk voorstellen is, wij zijn tegen een liberale democratie. Hè. Dus er zijn ook academici die nu zeggen, ja, de volkssoevereiniteit is alles. Als je verkozen bent, dan moet je kunnen doen wat je wilt. Hè. Dan moet je als sterke leider moeten kunnen uitvoeren wat je wilt. Nu moet je de consequentie daarvan inzien als je dat doortrekt. Dat betekent dat als een politici verkozen wordt met een meerderheid van de stemmen, dat hij kan doen wat hij wil. Dus dat die rechterlijke macht wordt uitgeschakeld en dat hij niet kan corrigeren wanneer dat politici de macht of de wet overtreden. Ik dacht altijd dat iedereen het belangrijk vindt dat wetten voor iedereen gelden. En dus dat die wetten, ongeacht of dat je nu een politicus bent, of een burger bent, of een journalist bent, of een ondernemer bent, dat die wetten voor iedereen gelden. En dus dat is het grote probleem met dat soort partijen, dat die eigenlijk niet willen dat die wet voor iedereen geldt. Die willen eigenlijk een goesting kunnen doen, die democratie en dat parlement manipuleren, om eigenlijk hun eigen agenda door te voeren. En tegelijkertijd ook de macht nooit meer uit handen te geven, of de kans op het uit handen geven van die macht te verkleinen. En dus ik vind dat je die partijen moet noemen wat dat ze zijn. Het zijn autoritaire partijen. Blij als je ze autoritair noemt. Of extreme partijen. En dus dat is een van de voorstellen. Ik denk dat we terug dat narratief heel duidelijk moeten maken. Dat iedereen zich daar moet bewust van zijn. Het gaat niet alleen over migratie. Hè. Los van de standpunten die ze hebben over inclusie en migratie. Los daarvan is er een ander aspect bij die partijen die zeer problematisch is. En dat is namelijk het feit dat ze autoritair zijn. Autoritaire partijen.
0: Maar hoe zie jij dan een Maurice van der Heijden?
2: Excuseer?
0: Maurice van Rijt. Volg je die?
2: Sorry, ik ken die.
0: Maurice van Rijt. Die man die bij Anders weggegaan is, die nu met Durf gaat beginnen. Die wordt door iedereen verheven. Echt door iedereen. Ja, want ja, Maurice durft het zeggen. En Maurice, dat is ook iemand die... Oké, die zal nooit bij het Vlaams Blok gaan. Dat niet. Maar die man gaat er wel voor zorgen dat zij wel sterker worden, denk ik.
2: Ja, maar ik vind wel... Ik vind ook dat we die vrijheid van meningsuiting is voor mij heel belangrijk. En dus die mensen mogen zeggen wat dat ze willen. Alleen moeten we daar als democraten tegen... Ik ken hem niet, excuseer daarvoor, maar... Als mensen zeer ondemocratisch zijn, dan moeten we daar als democraten gewoon weerwerk tegen bieden. En het is niet omdat je denkt dat iemand antidemocratisch of dat Vlaams Belang antidemocratisch is, dat die niet meer mogen praten. Hè? Die mogen praten. We moeten daar in debat mee gaan. We moeten een dialoog ongelooflijk geloof hebben in die democratie. We moeten niet als bange kwezels in een hoek gaan zitten en ons laten slaan door die autocraten. Nee, we moeten weerwerk bieden.
0: Maar een dialoog bedoel je dan toch?
2: Ja, dialoog, discussie. Ja. Ik vind niet dat je moet samenregeren. Ik denk dat de grootste fout zou zijn die je kunt maken in samenregeren met autocraten. Maar je moet er wel in debat mee gaan.
1: Tuurlijk.
2: Je moet wel weerwerk bieden. Je moet het publiek dat luistert, het publiek dat deelneemt aan het debat, overtuigen van het feit dat democratische besluitvorming dat tot beste resultaten leidt. En dat is eigenlijk het eerste punt in het boek. Ja, wij onderschatten de kwaliteit van democratie. In democratie... levert goede output. We hebben een betere gezondheidszorg. Mensen leven langer. Kindersterfte is lager. En belangrijk nog, de democratieën voeren geen oorlog met elkaar. Rusland, als Rusland democratisch had geweest, dan had die nooit Oekraïne binnengevallen. En dus we moeten dat koesteren, we moeten dat verdedigen. We moeten mensen blijven van doordringen, of blijven van overtuigen dat een compromis... Ja, en dat democratische besluitvorming niet altijd slechte resultaten oplevert. Dat gaat misschien trager, dat is een ambetant discussie. De oplossingen zijn niet altijd duidelijk. Maar in de long run, op lange termijn, levert dat gewoon meer voordelen op, meer benefits op voor de bevolking. En dat is opnieuw, ik denk dat we daar met z'n allen moeten van overtuigd zijn. We moeten dat echt promoten, die democratie. De voordelen van die democratie echt veel meer in de verf zetten.
0: Hoe was het op jouw lezing?
2: Alleen een nieuwe sectormarkt, ze zeggen altijd China, dat is een ongelooflijk fantastisch land. Die zijn heel autoritair gestructureerd en die kunnen direct beslissingen nemen. Maar als je kijkt naar covid-doden, als ik me niet vergis... Dan heeft de Chinese overheid die data serieus gemanipuleerd en zijn eigenlijk de doden per 1000 of per 100.000 inwoners waren die lager in Taiwan en in Japan dan in China. En dus dat is maar het bewijs dat ook democratische regimes, ik denk dat wij dat hier ook bewezen hebben, dat die eigenlijk ook tot zeer efficiënte en doelgerichte oplossingen kunnen komen.
1: Dat is zeker zo. Het is alleen, het duurt wat langer en het vraagt wat meer gepraat en gebabbel. Maar wat daaruit komt, gaat zeker te verkiezen zijn. Hè? Ja. Maar ik vind ook, wanneer je daarmee debatteert, je moet dat doen met klare taal, met taal die niet wollig is. En al te vaak, en in Nederland is men meer nog in dat bedje ziek dan bij ons, dan gebruikt men wollig taal. Men zal bijvoorbeeld in een debat zeggen van, nou, ik ben het niet helemaal eens met jou. Terwijl je eigenlijk bedoelt, ik ben het helemaal niet eens met jou. Ja, zeg dat dan. Ja, dus dat, vaak is zo'n debat heel, heel erg beleefd. Dat is goed. Maar het moet wel duidelijk zijn. Want uiteindelijk, zeker wanneer je met extreme partijen, wanneer je daarmee aan tafel gaat, ja, dan mag de kijker of de luisteraar niet weggaan van dat interview met het idee, oh, de waarheid zal wel ergens in het midden liggen. Nou, misschien wel, maar niet zo in het midden als vaak uit zo'n debat lijkt uit te komen.
0: Ja, nu, ik moet zeggen, ik vind het raar dat jullie Maurice van der Heijden niet kennen. Nooit van gehoord van die...
1: Bush. Nee.
2: Maar doe die misschien bereiken?
0: Maurice nee, van der Heijden, nee. Dat is iemand die van anders... Die is,
2: maar is dat zo onafhankelijk in het Vlaams parlement? Is
0: nu wel, ja. Nu hoopt iedereen dat hij een nieuwe partij begint, Durf of zoiets. En dan kunnen de mensen daar weer gaan op stemmen, zeker. En dan, ja, dan ben je weer weg voor 5 jaar.
2: Ja, maar op zich is dat niet erg dat er niet partijen worden opgericht. Hè. Ik vind dat eigenlijk...
1: Het is wel niet makkelijk, hè, voor een nieuwe partij.
2: De barrières zijn
1: boven
2: groot.
1: Boven die kiesdrempel te geraken, dat is toch... Om dat te doen in één verkiezingscyclus waarschijnlijk niet mogelijk.
2: En je hebt daarvoor centen
1: nodig. Je moet diepe pockets hebben om dat te kunnen doen. Ja. Dus dat is een hele hoge drempel, denk ik, hoor.
0: Ja, ja, dat denk ik ook wel. Okay,
2: maar op zich, in principe, is dat niet slecht dat als mensen niet akkoord zijn met bepaalde... Of vinden dat er niet genoeg variatie, ideologische variatie is binnen een bestaande partijlandschap, omdat men nieuwe partijen beginnen, vind ik niet op zich... Ik veroordeel dat op zich niet. Alleen is het inderdaad moeilijk. En je moet ook natuurlijk ervoor zorgen dat niet elk parlementslid zijn eigen partijtje begint op te richten, want dat is zo... soms krijg ik de indruk dat iemand... Zegt, ja, ik ben het niet meer eens. Ik ben maar voor 80% eens met mijn partij. Ik stap uit de partij en ik richt een andere partij op. Dat is natuurlijk ook... Ja. Politieke partijen moeten structureren ook een beetje de ideologieën en ideeën. En er is natuurlijk... Je kunt geen... Het versplinteren, het landschap zoals we dat in Nederland kennen... Ja, dat is natuurlijk niet altijd wenselijk om goed beleid te krijgen.
1: Want in Nederland nog veel meer versnipperd dan bij ons.
0: Onze journalisten in Nederland is verschrikkelijk.
2: Ja, in Nederland krijg je met 0,53, 0,55% van de stemmen hebben een zetel in het parlement. Hè. Dus dat is bijzonder laag aan de drempel. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Maar na Lijst de Dekker, en dan was er, nog Vuijen.
0: Maar die dingen die Van der Rijt, dat is ook zo iemand die... Ik kom ook uit dat nest. Het blijft gewoon. En die... Ja, mensen geloven dat, tot op zekere hoogte, denk ik dan. Maar je bent wel weer 2 jaar verder, hè. Je hebt weer 2 jaar verloren, natuurlijk, hè. In plaats van... ik had gisteren hier nog met Wouter Beeke, dat was mijn eerste gast. Heb ik het ook nog met hem gehad over, ja, ook over Europa en over Piet Eel. Die man die alles voor Trump wel regelt en zo... Hij zegt ook, ja, zolang dat niet opgelost raakt, is het moeilijk, ja. Over Netanyahu zei hij ook het volgende, ik wist dat al. Want Beatrice de Graaf, ik weet niet of je die kent, dat is de bekendste kunsthistoricus van Nederland. Ik luister altijd naar de Ongelooflijke Geschiedenis podcast. En die zegt ook, hè, over Netanyahu, hetgeen wat hij nu bezig is, dat heeft hij in 87 zijn eindwerk van gemaakt. En Wouter Beeke die zei gisteren van... Ja, maar dat is nog meer. Netanyahu is zijn broer aan het wreken. Zijn broer is omgekomen door de Palestijnen. En die heeft gezegd... Ik pak jullie allemaal. Maar als je dat hoort... Dan kan je toch niet... Dat kan je toch niet serieus nemen?
1: Ik denk dat iedereen, of de meesten in ieder geval... Het er zullen over eens zijn dat gevaarlijke figuren zijn, hè. Als je gewoon kijkt, die tijdsgevricht zijn er heel wat gevaarlijke figuren tegelijkertijd aan de macht. Hè. En dat 1 of 2 rare figuren, ik denk dat de wereld dat kan tolereren. Hè. Dan zijn er wel mechanismen voor die zelf corrigerend werken. Maar wanneer je een heleboel hebt, allemaal dan nog senioren ook, dan... is toch waar. Al die kerels die zijn zwaar pensioengerechtigd of meer. Hè. En dan toch laten we daar het doen en laten van de wereld dan over... Ik vind dat heel erg verkeerd.
0: Ja, maar Mark, we weten ook dat jij een vechter bent. Alleen in positieve zin dan. Jij laat je ook niet doen. Als je kritiek krijgt, jij gaat daar tegen in. Ben je nu veranderd vandaag?
1: Veranderd?
0: Ja.
1: Nee, waarom zou ik veranderen? Nee, totaal niet.
0: Want die kunst...
2: Ik vind dat wel knap. Als ik het maak, ik vind dat wel knap wat je doet op sociaal media. Dat je blijft... Want ik heb eens, denk ik, een jaar, anderhalf jaar geleden een interview van jou gelezen waarin dat je eigenlijk uitlegt dat je ongelooflijk veel bagger over jou krijgt als je iets post en dat je daar zo van een olifantenhuid hebt voor gekregen. En ik vind dat wel knap, want ik kan dat eigenlijk niet.
1: Maar uiteindelijk, een dikke huid is geen verdienst. Hè? Het maakt u geen mooier mens, daar ben ik van overtuigd. Maar soms is het gewoon nodig om het ergens vol te houden. Ja. Dat wel.
0: Je hebt me wel eens ooit verteld dat je heel graag de bergen intrekt. Hè? Is dat nog altijd zo?
1: Ja, natuurlijk. Met de jaren die erbij komen, dan wordt dat er ook niet simpeler op, zal ik zo zeggen. Die meerweekse trips, tijd ervoor vinden en ook de conditie om dat te doen, dat gaat wel achteruit. Wat ik heel aantrekkelijk eraan vind, is dat het leven is daar heel eenvoudig. Ja, als je een beetje verder gaat, dan heb je geen gsm-bereik meer. En dat is enorm bevrijdend, hè? Wij weten dat niet meer. Eigenlijk horen we het nog wel te weten, want toen wij jong waren, dan hadden wij geen gsm en waren we eigenlijk maar zo vrij als een vogeltje. Hè?
0: Ja.
1: En dat vind ik daar dan in terug.
0: Oké. Welke plaat mogen we spelen voor jou?
1: Dat had men niet op voorhand gevraagd.
0: Nee.
1: Ik
0: hou van verrassingen.
1: Ja, oké. Okay. Je kunt alles terugvinden waarschijnlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Wel een Tsjechische plaat. Van de Jojo-band. En dat heet Kladno. Kladno. En de Jojo, ik denk dat het met Y-O is. Ik wil het niet te gemakkelijk maken. Hè.
0: Nee, maar het is goed,
1: ik had ook kunnen zeggen van I did it my way of zoiets. Hè. Ja. Maar dat heb je al gespeeld net. Hè. Ja, ja, voilà. Ja, ik probeer dat helemaal vol te babbelen tot je dat gevonden hebt.
0: Ja, ja.
1: Heb je gevonden? Toyota Kladno.
0: Je vindt het niet.
1: Kladno is de titel van het... Kladno. Ja. Nee. Het is, zeg, hoe valt dat zo mee, 19 uur?
0: Ja, nog altijd, ja.
1: Nog altijd fris ja. En monter?
0: Ja. Okay. Ik hoop morgen vroeg terug te gaan wandelen of zo.
1: Volgens mij slapen, jong. Eerst een tijdje.
2: Nee? Ja, dat zou waarschijnlijk ook het gezondste zijn.
1: Ik denk dat ook, ja, als dokter.
0: Maar ik heb dit al... Allee, ik heb ook al een paar keren gedaan. Allee, niet... ik heb op een rollen gereden een paar keren.
1: Ja.
0: En dan dit wat ik 's morgens doe, dan ga ik een goede fietstocht doen of een goede wandeltocht. Ja. Om de natuur te zien. Hè, want
2: en dan slapen.
0: Ik ben iemand die heel veel in de natuur zit. En ik heb dat ook nodig. Ja. Maar ik... Ja.
1: Heb je hem? Oké. Okay. Is een Tsjechisch liedje. Niet zo bijzonder schoon, hè. Maar, maar bon. Ze hebben mij die vraag nog eens gesteld en toen had ik dat liedje ook gekozen. Dat is waarschijnlijk nu de tweede keer dat dat in België wordt gespeeld.
0: Dat is goed.

0: gespeeld hebt.
1: Ik denk dat dat is een beetje voor, zelfs nog voor mijn tijd. Dus nee. Het is goed zoals het is.
0: Ja. Oké. Okay. Jij, Patrick?
2: Ik ben in hetzelfde bedje ziek als ja. Mark. Wel veel goesting gehad, maar heel weinig talent. Dus het is ook gebleven bij wat gitaarlessen en wat notenleer.
1: Je kunt dat wel willen, maar talent is toch wel... Wanneer je muziek wil doen, toch wel enigszins belangrijk.
2: Dat is zo, ja. Ik had op de lagere school, dat was een jonge gast die bij mij in de klas zat, die was 8 jaar. En die speelde trompet. En die hoorde liedjes en die speelde daarna op zijn trompet. Dat is talent voor muziek. Ja. Dat talent.
0: Mauro is ook zo, hè. Mauro die kan geen noten. Eddie van Hele, Eddie is spijtig genoeg dood. Hij is trouwens, denk dinsdag is hij alweer 5 jaar dood. Die man die kon geen noten. En hij had een Russische pianoleraar in Amerika. En hij speelde gewoon alles wat die man deed. Mm. En na 4 of 5 jaar, er was een hele strenge Russische pianist zijn dingen. Die zei die van, ja, wilt u nu eens iets zelf spelen? We gaan nu zelf. En je dacht, ja, je gaat dat kunnen. En zei, ik kan dat niet, zegt hij. Ik kan alleen maar improviseren.
1: Ja.
0: En dat is leuk. Ik denk ook wel, dat is ook wel leuk als je dat...
1: Ja, fantastisch als je dat kan.
0: Ja. Oh, nee. En dat is, ja, ik vind dat toch wel...
2: Dat heeft iets te maken met gehoor. En, dus dat vertalen onmiddellijk in de technische vaardigheden die je hebt van een instrument, dat trekt daarin vertalen. Dus je moet je instrumenten ook fantastisch kennen. Want anders dan kan je nooit datgene wat je hoort omzetten in muziek. Dus dat is echt, ik heb daar een ongelooflijke bewondering voor.
0: Maar ik vind ook, bijvoorbeeld muziek is voor mij ook een enorme democratie, hè? Dat is voor mij democratie.
1: Leg uit.
0: Ja, gewoon. Met muziek, hè, kan je heel veel mensen verbinden.
1: Dat is zeker.
0: Ik ga niet zeggen met alles, maar ik bedoel... Met heel wat nummers die op mijn Spotify-lijst staan... zijn er heel wat nummers waar ik mensen kan mee verbinden. En teksten is ook wel belangrijk... net zoals een boek, hè. Een boek lezen. Ik vind, ik ga elke week naar de bibliotheek in Beringen. Omdat ik wil die bibliotheek steunen. Want ik zeg ook elke week als ik daar kom van, ga nu eens een paar wetenschappers zoeken hier in Beringen, die dankzij de bibliotheek slim geworden zijn. Maar we doen dat niet. Maar eigenlijk, als je moet weten, elke week krijg ik ongelooflijk mooie gasten en hoeveel keer dat ze tegen mij zeggen, ja, als ik niet de boekerij had, zeggen ze, boekerij vroeger, hè, bibliotheek, dan was ik niet die persoon geweest die ik was. Johan Swinnen bijvoorbeeld, de kankerprofessor, ik ben daarmee naar Compostela geweest, die zei mij dat ook. Hoe belangrijk dat lezen is. En ik vind ook, we zitten te zagen over ons onderwijs, maar ik denk dat daar een van de redenen ligt. Kinderen dat ze moeten leren goed lezen.
1: Ja. Voor mij was de bibliotheek de eerste plaats waar ik alleen naartoe mocht. Dus dat was een stukje vrijheid. Hè. En heel vaak ging ik dan ook wel naar de boekerij, inderdaad. Hè, zoals dat
0: ja, dat was er zo. Hè? Ja.
1: Boekerijen, of bibliotheken en dan die ene inspirerende leraar of lerares. Mm. Dat doet enorm veel. En daar hebben velen... heel erg veel aan te danken. En misschien zeggen we dat te weinig aan die individuen.
0: Ja, hè?
2: Maar dat is denk ik ook van onder... Ja, lezen, dat staat buiten kijf dat
1: je
2: kunt er heel veel kennis uit halen, ook op een heel snelle manier. Maar in dat onderwijs is dat... Ik zie dat ook bij... Ik heb nog een dochter van 19, nog eentje van 9. En... Wat dat eigenlijk de school interessant maakt, het onderwijs interessant maakt, is niet altijd zozeer die kennisoverdracht. Hè? Maar is eigenlijk de warmte, de passie creëren voor een vak. En als een leerkracht dat kan overdragen, dan zie die kinderen vanzelf interesse krijgen in bepaalde vakken. En dus dat is de passie voor geschiedenis, de passie voor chemie of natuurkunde, dat is zo doorslaggevend. Voor leren ook.
0: Dat klopt.
2: En voor kinderen enthousiast te maken.
0: Dat klopt.
2: En dan komt die kennis, hè? Dan komt dat kennisvergaan.

0: ervaren en die kennis opdoen, dan komt dat eigenlijk ook veel gemakkelijker. Dus, ja. En er zijn heel veel gepassioneerde leerkrachten in het onderwijs. Hè. Ongelooflijk veel mensen die vanuit hun expertise, vanuit hun vakgebied, vanuit hun pure motivatie dat ook kunnen overbrengen op grote groepen mensen. En
1: ik had...
0: Dat is een beetje de gelijkaardige ervaring. Er zijn zo wat key personen in het onderwijs die maken dat je bepaalde... Ineens kwam er een Antwerpse klank naar boven. En die maken dat je bepaalde interesses verder ontwikkelt dan. Ja.
1: Ik had woensdagmiddag een uurtje met allemaal Turkse, Marokkaanse, Albanese kindjes. Die elk jaar terugkomen naar mijn radiostudio. En ik kreeg dan donderdag, en dat was wel tranen eigenlijk, een bericht van Gerlinde, degene die dat elk jaar vraagt. Hè. Ze zegt, ja Wim, ik heb u dat gisteren niet willen zeggen. Maar bij die eerste groep, er waren drie Turkse jongens, die zeggen heel weinig. Ik weet wel dat die mama constant aan het filmen was geweest. En ze zegt tegen mij van, ja, ik heb u dat niet willen zeggen. Maar die mama, die heeft dus in een onder gezegd van, die mens heeft mij zo gelukkig gemaakt. Haar kind was 9 of 10 jaar. Een leukemie, hè, een zware chemo gehad. En dat manneke zat bij mij in de studio. En je kan alleen met die kinderen, dat is de waarheid. Hè. Dat is zo leuk. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand van Albanië, Angela. Die kan beter Nederlands als veel dingen. Die was een jaar hier. Die maakte voor mij een gedicht over oorlog. Want die zijn moeten vluchten. Ja? Ik kan u verzekeren, als je dat... Als dat kind hier nu zit, ja, dan smelt je gewoon weg.
2: Tuurlijk.
1: En die geven u ook de energie. En daarvoor doe ik dit. Daarvoor doe ik dit, echt waar. We moeten die kinderen, maar ook iedereen, moet een kans krijgen, vind ik. En daarvoor doe ik dit.
0: Perfect. Ik denk dat je er goed in slaagt. Hè?
2: Nee? Tuurlijk.
1: En ja, ik denk dat... Dat is ook een vorm van democratie, denk ik. En oké, goed.
0: Maar dat is dat zeker, want je geeft mensen een stem. Je laat mensen hun verhaal doen. Dat is zo belangrijk dat wij van verschillende perspectieven zien. Want we hebben heel vaak de neiging om alleen dat perspectief te zien van de vrienden waarin dat we zitten, de wereld waarin dat we werken. En heel vaak, en dat is bij iedereen zo, hè, of dat je nu academicus bent, of je bent een ondernemer, of je bent een leerkracht, of je werkt in een fabriek. Het is dan leuk, en ik denk dat jij daarin slaagt, dat je andere perspectieven krijgt. Dat je ook eens andere meningen laat horen, dat je ook eens andere levenswijzen en levenservaringen toont. Dus ik denk dat uiteraard is dat heel democratisch, dat mensen in contact komen met heel veel...
1: Er was een ander meisje, 11 jaar, een Turks. En ik vraag regelmatig. Ze zeggen meestal dokter en noem het allemaal maar op. Ja. Om mensen te helpen. En weet je wat die antwoordde? En ik heb het nog op dingen staan. Hè. Dus op mijn computer hier op dingen staan. Ja. Hè. Ik wil mama worden. Want ik ben... Ja, echt waar. Hè. Ik wil mama worden. Want die doet werk. Ja. Allee, en als je dat krijgt in een uitzending, dan is je een dag goed.
0: Dat kan ik aannemen.
1: Dus ja, mag ik jullie alle twee heel hartelijk bedanken.
2: Met veel plezier. Super.
0: Dank u.
1: Dank je wel, Mark. En dank je wel, Patrick. Okay. Ik ga jouw boek zeker lezen. Ja. En we gaan voor
0: democratie. Mag ik een nummer kiezen?
1: Ja, zeker.
0: Want ik dacht, we zijn begonnen met democratie. En toen dat je de vraag stelde aan Mark, dacht ik... Ja, misschien moeten we oorlogsgeleerden van Wannes van de Velde en van Kampenhout laten beluisteren. Het is wat kleinkunstachtige antwoord. Ik ben geen Antwerpenaar, voor alle duidelijkheid. Ik ben van de kanten van Leuven.
1: Ik hou wel van Wannes van de Velde. Ik hou wel van Wannes van der Velde, want dat was een democraat, vond ik.
0: Want dat is een fantastische, het is een vertaling van een nummer van Bob Dylan trouwens.
1: Ja, dat weet ik. Ja, ja, nu, ik had gisteren iemand hier, dat was Tom Michielsen. Ja. Dat is de man van het cultureel centrum, je kent hem misschien. Het is iemand die ooit zijn eindwerk heeft willen doen in het jaar 81 of 82 of zoiets, over Bob Dylan. Die moest dan de literatuurprijs... Daar wou hij zijn eindwerk over doen. Ja. En zijn prof heeft dan 7 maanden gezegd van... Bob Dylan is geen literatuur. En hij zegt, ja, zegt hem, ik zie ook nog regelmatig die professor, het is bekend. En dan, ja, Bob Dylan heeft dan die prijs gewonnen.
0: Ja,
1: en elke keer als hij die professor ziet.
2: Achteraf gelijk krijgen is soms ook plezant. Hè.
1: Ja.

0: Nee, ik ken haar eigenlijk niet. Maar nu, pas op, ik heb gisteren mijn opzoekwerk gedaan. Ik heb wel eens op haar LinkedIn-profiel gekeken en ik dacht van... Hoe komt dat ik jou niet ken?
1: Maar ik ken u wel, ik ken u wel. Ik heb u al een paar keer aan het woord gehoord en bezig gezien. Ja. Dus ik ken u wel. Maar
0: fijn.
1: We kunnen straks nog even verder babbelen natuurlijk.
0: Ja, inderdaad. Klopt.
2: Ja, ja, Lies, ja, jij bent nog altijd ghostwriter, hè?
1: Ja, klopt. En copywriter en schrijver zelf en zo.
2: Ja, zelf schrijf je ook boeken, You Rock.
1: Ja.
2: Is dat nog altijd zo? Rock altijd. Je nog altijd?
1: Ik rock keihard. Meer en meer, denk ik. Elk jaar een beetje meer. Nee, ça va. Daar rock nog altijd. En boeken rocken ook nog. Er zijn nog altijd veel mensen die boeken willen schrijven. En ik word hier aangevallen door Jean-Baptiste Terbie ondertussen.
2: Ja.
1: Veel mensen die nog boeken willen schrijven. Dus fijn. Ik doe dat nog altijd even graag.
2: Hoeveel schrijf jij er zo per jaar?
1: Ja, wel, ik heb mij dat over tijd ook afgevraagd. Ik ben op dit moment aan 2 boeken bezig die net opgestart zijn, dus voor andere mensen. Ik heb er net 2 afgewerkt. Ik denk, als ik het zo moet zeggen, tussen de 6 en 8 per jaar.
2: Ja, want dat boek van Lieve van Lommel, dat heb jij ook meegeholpen, hè?
1: Ja, klopt. Ja, en, over Foodmaker.
2: En vorige week heb ik Lieve nog gezien. Vandaar dat ik het boek heb. Ja.
1: Dat is goed geschreven, hè?
2: Ja.
1: Nee, maar dat is wel een van de complimenten dat ik altijd heb gekregen. Hè, want Lieven is super energiek. Dat is typisch aan hem. Maar vang dat maar een keer in een boek, zo'n persoonlijkheid. En dat was wel een heel schoon compliment dat ik heb gekregen. Van, je hebt echt, als je deze leest, dan hoor je echt Lieven. En dat is echt wel cool om te horen. En dat is dan zo'n boek, maar voor hetzelfde geld schrijf ik iets later een boek over rouwen, veel, veel serieuzer. Allee, serieus is misschien niet het juiste woord, maar toch op een andere manier. En dan moet dat daar ook in klinken, die stem van die auteur. Dus dat is wel, ik vind dat wel cool aan mijn job dat ik dat kan doen.
2: Ja, oké. Okay. Katlijn, jij bent ooit ook bij mij te gast geweest. Dat is ook een paar jaar geleden.
0: Klopt.
2: Ik weet dat jij toen over sneakers praatte. Nog altijd?
0: Absoluut. Ik ben ondertussen bij de uitgever de madame van de sneakers geworden. En als er een volgende boek komt, dan zal dat ook de rode draad zijn. Ja.
2: Sneakers?
0: Ja, sneakers.
2: Maar
0: sowieso.
2: Moeten ze wit zijn?
0: Absoluut niet. Nee, absoluut niet.
2: Hoeveel sneakers heb je ondertussen?
0: Ah, wel, dat is heel gek. Ik heb wel wat sneakers, maar ik draag zelf iets minder sneakers de laatste tijd. Ik ben zo in een fase dat ik zo precies vandaag de dag zoals terug graag een hakje draag.
2: Ja.
0: Dat ik ook heel veel spreek op een podium en dat vind ik zo iets eleganter.
1: Ja, ik snap dat wel.
0: En ik draag wel regelmatig sneakers, maar soms durf ik zo de verwachting te doorbreken en dat niet aan te hebben, want ik heb ze nu ook niet aan. Hè?
2: Nee, ik weet het. Ja, ik weet het. Ja, ik heb zelf ook 40 paar, dus...
0: Ik heb er wel veel.
2: Ik ben een geweldige Adidas-fan. Maar nu minder, maar van Adidas heb ik er toch wel een stuk of 16, 17.
0: Ah, amai, ja.
2: Ja. Ik heb het zelfs, ik heb dat misschien toen nog gezien, van Culture Code, die speciaal gemaakt zijn voor mij.
0: Ah ja.
2: Ja, en die zijn onlangs zijn die bijgewerkt.
0: Ja, super.
2: Ja, we weten, opmerkelijk, dat is jouw bureau, hè?
0: Ja.
2: Ik heb met Sophie contact genomen en die is echt heel vriendelijk, dat mag je tegen haar zeggen.
0: Ja, we hebben 2 Sophies, hè? Dat was onze office manager en we zijn alle 2 super vriendelijk, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Worden zij zo opgeleid?
0: Nee. Ja, dat is een heel goede vraag. Worden zij zo opgeleid? Ik denk dat om bij opmerkelijk te kunnen werken, moet je een bepaalde persoonlijkheid hebben. Dat is echt niet iedereen gegeven. En ik zeg dat niet vanuit arrogantie of zo, maar dat is echt een leidensweg geweest om mensen te vinden die echt wel bij ons DNA passen. Omdat je wil niet mensen die zeggen van, ha, maar ik moet vriendelijk zijn en ik moet dit en ik moet dat. En oh, waarom doen we dat en waarom doen we dit? En dat heb ik heel veel aan de hand gehad de afgelopen jaren. Mensen die echt onze waarden en normen echt in vraag stelden. Hè. Je neemt dan mensen aan met heel goede bedoelingen, je ziet een match. En dan zie je toch wel, als ze haak staan op je waarden en normen, dan moet je, dan besef je dat je op een dag aan het discussiëren bent van, ja, maar je moet, ik vind dat het moment dat ik moet zeggen, je moet vriendelijk zijn tegen een klant, dan voel ik al, dat klopt niet. Ik vergelijk het altijd, opmerkelijk is voor mij een stuk het hart van mijn grootmoeder dat daarin zit. Dat was de meest klantvriendelijke. Zij had geen klanten, hè, want maar ze had wel heel veel kleinkinderen en kinderen. En zij kon zo gastvrij zijn, zo warm zijn, zo hartelijk zijn. En dat is iets, ik denk dat je daarvoor een persoonlijkheid moet hebben. En onze twee Sofies, die hebben dat absoluut, ja.
2: We zitten hier nu in Beringen, in een fantastisch mooie toren, hè?
0: Wie zeg je, sorry?
2: Een fantastische mooie toren, hè?
0: Ja, fantastisch, geweldig. Ja, echt.
2: Ben jij hier ooit geweest?
0: Nee.
2: Maar ook niet voorbij gereden?
0: Jawel, jawel. Ik ben hier heel vaak voorbij gefietst, hè?
2: Ja, ja, absoluut. Maar je hebt dan nooit gedacht dat het zo'n mooi uitzicht was?
0: Ik heb me dat wel altijd afgevraagd van wat zou daar zijn. Maar ik ben dan zo niet de persoon die zegt van nu ga ik er op een nacht eens een keer opklimmen. Ik beklim wel graag bergen. Maar nu ik hier zit, heb ik wel spijt dat ik dat niet ooit gedaan heb.
2: Oké, okay, maar ja, dat kan nog gebeuren, hè?
0: Ja, wie weet.
2: Wie weet.
0: Vannacht, uit een doog.
2: Lies, wat vind jij hier van het gebouw?
1: Ik vind dat geweldig. Wat ik vooral fantastisch vind, buiten het uitzicht, dat is dat hier echt keigrote boten voorbij varen.
2: Ja.
1: Ik vind dat kei fascinerend. Als ik kan zo, wij wonen zelf aan de Schelde. Te ver eigenlijk, hè, om de boot te zien passeren. Maar als ik dan toch in de buurt ben, dan ben ik tijdens een gesprek ook gewoon constant afgeleid van een boot. Oh, kijk daar, en nog een boot. En ik heb dat hier ook een beetje.
2: Gisteren zelfs de cruise, dacht ik. Hè?
1: Is het echt?
2: Ja.
1: Ja. Nou ja, die komen tot hier. Hè?
2: En dus straks had ik iemand om 11 uur, een gast, Evert Lemmens. Dat is iemand die een bedrijf heeft, een beetje verder in de Senderlo. En die doen alles met een boot tegenwoordig.
1: Maar ja, ik snap
2: het. Omdat dat ook veel opbrengt voor hem, zegt
1: maar hij. Er komt echt ook heel veel scheepvaart voorbij. Ja. Hè? Die tijd dat ik hier nu ben, ik zie daar nu in de verte al twee grote boten aankomen. Daarjuist was hier ook een heel groot schip. Verschiet daarvan dat er toch nog zoveel... Ik weet dat niet. Dat er toch zoveel verscheept wordt.
2: Ja. Dat is waar. Wat vonden jullie dat je met de trap moest komen?
0: Dat je
2: met de trap moest komen?
0: Ik vond dat leuk. Ik had deze ochtend al 9 kilometer gewandeld. En ik wou eigenlijk daarvoor nog gaan lopen. Maar toen dacht ik toch deze ochtend van... Goh, weet je, laten we misschien toch dat traplopen als activiteit nemen. Ja, maar het was heel vriendelijk om net een glaasje water aangeboden te krijgen. Dus dat is helemaal goed gekomen. Ik vond het wel leuk.
2: Oké. We gaan het nog eens hebben over opmerkelijkheid.
0: Ja.
2: Vertel nog eens allemaal wat jullie allemaal doen. En wie jouw klanten zijn en zo. Ik denk dat dat toch wel belangrijk is, hè?
0: Ja. Bij Opmerkelijk zijn we een agency dat gespecialiseerd is in merkpositionering voor KMO's en familiebedrijven. En in die merkpositionering gaan wij dat type van bedrijven gaan helpen wel met hun merk sterker te maken, maar ook waar te maken. En ik zeg ook altijd heel graag bij groots te maken, mede dankzij artificiële intelligentie. Dus we gaan echt wel vanuit de eigenheid, waar dat de ondernemer zelf heel veel identiteit in gaat leggen, daar gaan we altijd van vertrekken. En dat gaan we dan vandaag combineren met hun eigen expertise en ervaring, maar ook met de hulp van, met de mogelijkheden van AI om hun merk vandaag waar te maken. Want een heleboel ondernemers zijn vandaag de dag zo hard aan het lopen of hebben het gevoel dat ze overal achteraan moeten lopen. Ze krijgen heel veel zaken niet meer gedaan en AI kan daar heel goed mee helpen. Tenminste, en dan kom weer op de sneakers, want ik weet niet of je het gezien hebt, de cover van 3D-dimensioneel staat ook een sneaker voor.
2: Ja, klopt. Ik heb daar ook zelfs een boek liggen, een dik boek met allemaal sneakers.
0: Ah, super. Ja, inderdaad. Maar ik zeg altijd, AI is de kracht in jouw benen en de sneaker vanuit 3D-dimensioneel gaat zorgen dat je een heel goede steun krijgt. En vanuit die drie dimensies werken we met onze klanten, geven wij advies aan heel veel familiebedrijven ook. Op het moment dat zij voor een strategische uitdaging staan, als zij gewoon heel vaak next-gen familiebedrijf die zegt van we willen nu echt eens heel goed kunnen vastpakken van waar staan we voor. Of wanneer dat er een grote nood is om meer in te zetten op employer branding, dan komen ze bij ons aankloppen. En wanneer ze dat hele traject doorlopen hebben, dan gaan we ook wel hun mee gaan begeleiden met hoe kan je vandaag als ondernemer dan al die zaken nog meer gaan inzetten of beter gaan waarmaken, mede dankzij AI. En daarvoor geven we dan opleidingen, doen we ook AI-implementaties. En trek ik dan het land rond om ons verhaal te vertellen. Dus daar zijn we elke dag met heel veel plezier mee bezig. En ik schrijf dan uiteraard ook nog tussen de bedrijvigheden door boeken. Dus dat doen we bij Opmerkelijk.
2: Ben je nog een nieuw boek bezig dan?
0: Ah, wel. Na elk
1: de
0: boek...
1: De primeur.
0: Na elk boek zeg ik altijd, of zeker naar boek nummer 1 heb ik ooit gezegd, nooit meer, echt waar. En ik moet u zo bewonderen dat je zegt dat je aan 8 of 6 of 8 boeken tegelijk bezig bent. Ik zou nooit kunnen schrijven voor iemand anders. Ik ben zelf wel een schrijver, dus ik schrijf mijn boeken zelf. Ik vind het echt knap dat je dat kan. Maar de schrijfkriebel zit er wel in. En na nummertje 1 heb ik wel uiteindelijk gezegd, 2 komt. Na 2 wist ik onmiddellijk 3 gaat er komen. En na 3 zei ik van, er gaat misschien wel 4 komen, maar we zien wel wanneer. Maar ik heb vorige maand wel samengezeten met de uitgever om nog eens over een idee te babbelen. Dus ik sluit het niet uit dat daar nog op termijn wel iets gaat uit voortkomen.
2: Ja, ja. Lies, ja, jij hebt je rock ook geschreven. Dus ja. Hoe oud is het? 8 maanden?
1: Van februari is het ja, uit. Ja.
2: Dus gaat er een nieuw boek komen volgend jaar?
1: Er is ondertussen al een nieuw boek. Ik heb er eentje geschreven. Ja, samen met de coach die mij een 10-tal jaar geleden heeft begeleid naar mijn schrijverschap. Maar dat gaat over macht. Iets helemaal anders. Hij is de expert. En we hebben het wel in co-creatie, want ik ben de co-auteur, we hebben het wel in co-creatie geschreven, want ik ben de kritische stem. Zo degene die de vragen stelde van, ja, maar zeg Peter, als je die methodiek of dat uitlegt, klopt dat dan wel? Of zou je niet een ander voorbeeld geven? En we hebben daar echt heel intensief aan samengewerkt. Waardoor dat hij zei van, ja, maar je hebt hier meer gedaan dan puur ghostwriter. Allee, mij mee op mijn pad gezet. Je zei eigenlijk co-auteur. En dat boek is, ja, het is officieel al uit. Het heet Macht Mag, uitgegeven bij Borger van Lambrechts ook. Maar ja, officieel wordt het pas voorgesteld in november. Maar het is wel al te koop. In standaard boekhandel enzovoort is het al te koop.
0: Proficiat, mooi. Ja.
1: Maar iets helemaal anders, hè, want ik ben geen coach zelf. Dus inhoudelijk wel wat kritische vragen enzovoort. Maar echt de expertise komt van hem. Dus ja, er is al een nieuw boek. En voor mijn eigen, ja, ik blijf ideeën hebben. De vraag is bij mij altijd, ben ik op dit moment de juiste persoon om dat verhaal te vertellen? Want ik heb mijn eigen schrijfbedrijf. Ja. Ik doe copywriting enzovoort ook. En het gaat bij mij altijd over het vertellen van een verhaal. Hoe lang of hoe kort dat ook is. Soms gaat dat over een paar woorden, een baseline bijvoorbeeld. Soms gaat dat over een paar bladzijden, een whitepaper, een e-book. Soms gaat dat over enkele tientallen of honderden bladzijden, dan een boek. Maar dan is de vraag, wie moet dat vertellen? Is dat een expert, een ervaringsdeskundige? Is dat een getuige? Is dat een combinatie van die mensen? Bij U-Rock was ik degene die dat verhaal het best kon vertellen. Maar ja, er zijn andere verhalen die misschien beter door andere mensen verteld worden. Dus of ik er nog een ga schrijven, we zullen zien. Dat weet ik niet. Ik snap wel, dat is wel leuk om te doen ook natuurlijk van jezelf. Maar op dit moment geen concrete plannen.
2: Oké. Okay. Silke, heb jij een vraag voor de dames?
3: Je valt mij altijd met die vragen. Hè. Dat is ongelooflijk.
2: Daar hou ik van.
3: En dat dacht ik wel. Nee, ik denk, weet je, ik ken mis.
1: We kennen elkaar.
3: Dat is goed eigenlijk.
1: Tuurlijk, ja, absoluut.
3: Lies is al vaker bij mij in de winkel geweest voor een boekvoorstelling. Ik vond het ook heel erg leuk dat je dat met Amy hebt gedaan.
1: Dat was echt plezant.
3: Ja. Want ik heb ook gezien dat je andere winkels ook hebt gedaan samen met Amy.
1: We zijn nog in Kortrijk geweest. Ja. Dat was eigenlijk een beetje een babbeltje met een aantal mensen dat we hebben gedaan. En Amy is nog wel in de rest van het land op trot geweest om nog wat boeken te signeren enzovoort. Klopt. Mm-hmm.
3: Ja. Want ik vind het duo vind ik het wel altijd heel erg leuk. Ja, echt wel.
1: Ja, dat werkt ook wel. Ik werk met Amy heel graag samen. Mm-hmm. We hebben nog wel wat plannen om dingen samen te doen. We zullen wel zien wat ervan komt.
3: Ja. Ja. En wie weet misschien nog iets met Katlijn samen. Ja, misschien wel. Want ik vind het bedrijf eigenlijk... Ik moet eerlijk bekennen, ik had nog niet van het bedrijf gehoord, omdat ik ook niet van deze streek ben. Maar toen Wim zei me, drie merkdimensioneel. Dat boek kende ik wel. Ik heb het helaas nooit bij mij in de winkel gehad, want ik heb een standaard boekhandel. Ik heb het helaas nooit in de winkel gehad, maar er zijn wel heel veel mensen die het besteld hadden.
0: Okay.
3: En dat vond ik wel heel erg fijn om te zien.
0: Ja, dat is fijn te horen.
3: Ja, echt waar. Dus komt er een boek?
0: Dit is het vierde.
3: Is dat het vierde?
0: Dat is mijn vierde boek, ja.
3: Jouw vierde al?
0: Dat is mijn vierde boek, ja inderdaad. Ja, ik heb in 2014 mijn eerste uitgebracht.
3: Ja.
0: Mijn tweede is een longseller geworden, mijn vierde druk.
3: Ja.
0: Derde is ook een longseller geworden, mijn derde druk. En dan dit is eentje dat... Het is genomineerd geworden voor managementboek van het jaar, begin dit jaar.
1: En, proficiat.
0: Niet managementboek, ik zeg het zo, genomineerd. Hè, longlist. Longlist wel, hè. Ja, wel cool. Longlist. Maar ja... Maar dat is wel het grappige, ik zei het ook daar straks al even. Eigenlijk is opmerkelijk meer gekend geweest, nu vandaag wel meer, maar gekend geweest buiten Limburg dan in Limburg. En nu de afgelopen jaren zijn we wel in Limburg behoorlijk wel bezig. Ja. Maar ik ben begonnen buiten Limburg. West-Vlaanderen is helemaal fan. Dat is heel gaaf.
3: Kan je daar ergens een verklaring voor vinden waarom dat...
0: Ik denk altijd, mijn allereerste klant van Opmerkelijk kwam uit Brugge. Ik ben nog zo dankbaar dat er iemand in mij geloofde. Dat is zo bijzonder. Hè? Als iemand, ik vind ook altijd zo prachtig als je een lezer tegenkomt, dat zo iemand geloofde in mij. En daar is wel heel veel mond-tot-mond reclame uit ontstaan. Mm-hmm. En dan ook wel, is er ook vanuit die kant, vanuit heel veel verenigingen, organisaties, zijn er ook heel veel aanvragen geweest voor lezingen destijds. En daar is ook heel veel mond-tot-mond reclame uit ontstaan. Dus op een gegeven moment heb ik zo de hele kustlijn gedaan. Dan zat ik in Kokzijde, De Haan, Oostende. Dat was wel heel tof. En ook Antwerpen. Maar nu, Limburg heeft niet zo heel veel lezingen. Maar we hebben eigenlijk wel best heel veel klanten uit Limburg vandaag. Okay. Maar ook buiten Limburg, ja.
3: En dan ga je daar die hele westkust af en dan denk je van... Maar ik ben hier toch maar als Limburger, hè?
0: Ja, ik vind dat wel... Ja. Bijzonder. Ik zei het een week nog al grappend tegen een groep ondernemers waar ik opleiding aan gaf. Ze zeggen ook altijd tegen mij, maar lekker klein dat ze in Limburg zo weinig vragen. En toen zei ik zo lachend, eigenlijk is dat wel heel handig. Want ik weet dat ik, dat is heel grappig wat je zei, Lies. Je zei, je hebt me horen spreken in Gent dit jaar.
1: Ja.
0: En ik vond dat zelf wel een heel fijne lezing. Ik had er zelf ook een heel goed gevoel bij. Ik had
1: een heel fijne avond ook. Ja.
0: En dat was zo grappig. De dag erna was ik nog een lezing aan het geven in West-Vlaanderen. En ik weet nog dat ik toen daarna s'avonds naar huis kwam, in de file gestaan en dit en dat. En dan heb je toch zo twee avonden voor een heel groot publiek gestaan. En iedereen zo van wauw, en dit en dat. Of ja, sommigen zullen het ook helemaal niks gevonden hebben, kan ook altijd. Hè? Maar toch, je krijgt dan, je krijgt wel een heel fijne erkenning. En ik denk dat ik toen wel zo'n beetje verwaaid hier in de Spar binnenkwam. En dan... Niemand kijkt er naar mij op, hè. En dat is zo heel leuk. Maar deze zomer stond ik dan in mijn bikini, in de pannen. En toen dacht ik in één keer van, misschien moet ik toch eens even opletten. Of niemand mij kent. Dus dat is eigenlijk wel grappig hier. Ja, of niemand bougeert er naar mij. Maar in West-Vlaanderen ben ik altijd wel op mijn hoede van... Ja, en er zijn ook zo mensen die dikwijls zo knikken en denken van, die hebben wij precies gezien.
3: Ja.
0: Dus, maar in mijn bikini gaan staan doe ik zo weer.
2: Maar dat was op strand, bedoel je dan?
0: Ja. Hoe zeg je dat was?
2: Dat was op strand.
0: Op strand. Ja, sowieso op strand. Ja, ja, ja. Gelukkig.
1: Niet in de Spar.
0: Niet in de Spar. Ja, ja. Dat had je kunnen. Ja.
2: Nu, je hebt meer klanten in West-Vlaanderen, zeg je. Natuurlijk, West-Vlaanderen en Limburg, die hebben wel een link, hè?
0: Ja, dat is ook wel. Ja, inderdaad. Ja, klopt. Is dat klanten
3: zo?
0: Hebben...
3: Ja,
0: dat is wel.
2: Ja, ja.
0: Ja, dat is effectief zo. Ja, dat is echt een, match.
1: En hoe komt dat? Ja.
2: Dat is ongeveer dezelfde mentaliteit.
1: Extreem, we trekken elkaar aan.
0: Dat werkt echt wel, ja.
1: Ja?
0: Die zijn ook heel gedreven, heel... Dat is echt wel leuk. Die beginnen wel allemaal... Allee, niet allemaal, ik wil zeker niet voor algemeen, maar als je daar voor een publiek staat, die beginnen heel vaak met hun armen over elkaar te luisteren van, wat gaat ze u vertellen? En... Dat is echt wel grappig. Die onttooien zo. Mm. En dan... Ja, dat is echt wel tof. Ja. Ja.
1: Vraagt om prospectie, denk ik. Allee. Misschien Silke moet eens gaan zien of zo naar Vlaanderen.
0: Zal het eens meemaken?
3: Moet ik daar een winkel nog gaan overnemen?
1: Ja, voilà.
3: Ik voel het druk al. Ik voel het.
1: Ik ga wel veel kilometers doen, dan denk ik.
3: Ik denk het ook.
2: Dan zou ik die van Knokken nemen.
1: Die ligt niet goed.
2: Nee? Ik hoor wel dat die goed verkoopt.
1: Dus, ik ga er altijd binnen, maar die ligt echt van achter op de Rippenslaan tegen het station.
2: Maar je bent er nog niet aan het signeren.
1: Nee, en wat ze willen, het mocht mij vragen. Hè. Want ze gaan dat nu niet meer doen, natuurlijk.
2: Ik heb ooit wel eens iemand gehad die vertelde dat hij had 100 boeken verkocht of zo. Daar.
1: Amai, zalig.
2: Maar ik kende het natuurlijk. Allee, dat zal er ook wel mee te maken hebben. Maar blijkbaar, als je dat zondags gaat signeren, is zo wel goed. Ja.
3: Maar dat is ook een vereiste als je daar een winkel opent. Of vereiste. Dat je elke zondag open bent. En dat is altijd waar je over moet nadenken. Zeker, want ik denk dat die van Knokken niet zo heel erg groot is. Kan dat?
1: Ik vond die redelijk groot, maar ik kan natuurlijk niet vergelijken. Dat is niet te vergelijken met pakweg die in Hasselt of bij jullie. Maar ik ben in mijn hoofd aan het denken. Is die groter of niet als die van u? Dat kan ik nu niet goed inschatten.
3: Ja. U weet, de volgende ambities. Nee, maar dat had ik nu echt niet gedacht dat die klik er was. Want is er ook niet Amy die zei van... Want van waar is Amy?
1: Boom.
3: Dat is niet West-Vlaams.
2: Ja, die is van Zaventem afkomstig, hè?
3: Ja.
1: Die is van het Brusselse.
2: Ja, Zaventem.
1: Ja, Zaventem inderdaad.
3: Die had het andersom. Zij had heel erg weinig klanten vanuit haar streek, maar heel veel vraag. Ze hadden een boek geschreven over freelancing, maar heel veel vraag kwam vanuit Limburg.
1: En klopt.
3: En ze zei ook van, daar is het een patroon andersom.
0: Ja, inderdaad. Ja,
3: ja is maar, dat toch? Ja.
0: Ja, nu is dat wel. Alleen nu hebben we echt wel heel veel klanten uit Limburg. Ja?
3: Limburg
0: dat is onze grote blijdschap. Ja. Maar lezingen blijft wel echt het meest gevraagd in andere provincies. Ja.
3: Dus is dat nu op de longlist? Voor best management? Of is
0: dat is al geweest, hè?
3: Dat is al geweest.
0: Ja, het is niet geworden.
3: Maar je hebt wel effectief op de longlist gestaan.
0: Ja, inderdaad.
3: Top.
1: Ja, ja, super, hè?
0: Dat is wel een heel mooie erkenning, eigenlijk. Ja, absoluut. Dat is zo, want uiteindelijk, je schrijft wel omdat je denkt dat je verhaal te vertellen hebt. En je gaat dat weten, hè? Schrijven is vaak... Ik vind dat vaak wel heel eenzaam. Ik vind dat geen foute eenzaamheid. Ik vind ook een eenzaamheid waar ik ook heel goed in kan gedijen. Maar uiteindelijk ben je wel volledig aan jezelf toegewezen. En... op momenten dat je dan wat langer op een hoofdstuk bezig bent of aan het schaven bent, dan moet je wel heel goed blijven geloven van dit is wat ik wil vertellen, hier gaat het over. En af en toe denk je dan wel, zeker bij mijn eerste boeken dacht ik dat, stel nu dat daar niemand op zit te wachten. En dat is ook eigenlijk, hè. Niemand zit in principe op je boek te wachten. En dat is bij een managementboek zeker. Hè. Dat is nog een ander verhaal met een boek dat... gaat over persoonlijke ontwikkeling. Ik denk dat mensen nog veel sneller de relevantie zien. Managementboeken zijn er heel veel ook.
1: Mm-hmm.
0: En niemand zit op een managementboek vaak te wachten. Maar als je dan zo'n erkenning krijgt, dan is dat wel heel fijn om dan te horen van... ja, we vonden het toch wel waardevol wat je te vertellen had. En daar doe je het niet voor, maar het is wel fijn om dat te ervaren.
1: Dat is zo. Ja. Ik wil daar wel even op inpikken, hè, want je zegt dat is heel een beetje eenzaam, hè, schrijven. Dat is, je bent op je eigen aangewezen. Dat heb ik heel erg ervaren met mijn eigen boek, hè, omdat dat is mijn verhaal, dus ik heb dat in mijn eentje geschreven. Ja. Maar voor de mensen waarmee ik samenwerk als ghostwriter om boeken te schrijven, daar ben ik wel heel vaak een sparringpartner voor. Ook die ideeën aftoetsen met mij. En ik ben ook degene die zegt, wel, nee, deze voorbeeld gaan we nu niet pakken. Of, god, dat hoofdstuk, dat gaan we houden voor boek 2. Hè.
0: Ja.
1: En dat miste ik zelf heel erg. Ik heb daar zelfs een postje van gedaan op LinkedIn. Van, ik mis een mij. Zo iemand, hè, die in dat dagelijkse schrijven kan zeggen, en nu is het goed. Het is goed, laat het los, op naar het volgende. En een uitgever speelt uiteraard zijn rol. Hè. Maar dat is iets anders dan een soort sparringpartner, praktische partner. Iemand, je hand vasthouden is dat niet, maar gewoon iemand die mee die knopen durft doorhakken.
0: Dat is interessant.
1: En dat is echt?
0: Dat heb ik niet. Ja. Ik ben een heel eigenwijze schrijver. Ja, ik denk echt zo, hè, waar dat uw boek ook over gaat, your rock, ik vond dat eigenlijk wel tof. Allee, ik durf het ook bijna nooit te delen. Mijn personeel, mijn medewerkers,
1: snap ik.
0: Die mogen dat niet lezen van mij, tot dat helemaal af is. Hè.
1: Ja.
0: En dan, ik zal eraan schaven en aan werken tot dat volgens mij wel oké is. En uiteraard ga ik wel afstemmen. Ik heb een... mijn vroegere vernoot was ghostwriter.
1: Hmm.
0: En ik heb een eerste boek met haar geschreven. Het is zij eigenlijk die dat mij ooit op mijn 40ste een boekje heeft gegeven. En toen zei ze tegen mij, Katlijn, het begint tijd te worden dat je zelf ook eens gaat schrijven. En ik vond het wel een heel mooi compliment van haar. En mijn eerste boek heb ik geschreven in co-auteurschap met haar. En ik ben heel dankbaar dat we dat samen hebben kunnen doen. Maar ik heb wel daarna gezegd, nooit meer. Ik zou nooit nog in co-auteurschap schrijven. Omdat
1: nee,
0: je moet zoveel afstemmen, je moet zoveel... Voor mij ging dat te traag. Ik ga nogal vooruit. En niet in schrijven op zich, maar ik moet mijn beslissingen kunnen pakken op het moment dat ik het zelf wil. Maar daarom schrijf wel best eigenwijs. Maar ik heb wel heel veel aan mijn uitgever. Dat is eigenlijk de persoonlijke redacteur waar ik mee kan afstemmen. En die heeft me echt ook wel... een stuk nog beter leren schrijven. Heb ik heel veel aan gehad. Zo. Dat wou ik echt wel leren in de loop der tijd. Van echt te leren als schrijver. Van hoe word je... Allee, veel mensen kunnen schrijven, maar niet iedereen is de auteur. Hè?
1: Ja, klopt.
0: En daar ben ik wel dankbaar voor. Dus als ik ooit afstem, weet ik... Mitchell kent mij heel goed. En die durft echt te zeggen... Hij heeft mij geleerd, Katlijn. Je moet niet schrijven voor je concurrenten. Dat had ik heel sterk in het begin. Dat ik zo dacht van... Ja, maar ik moet toch laten zien dat ik dat weet en dat weet. Maar... dat heeft hij mij geleerd. Nee, schrijf authentiek. Schrijf wat jij te vertellen hebt. Je moet je niet afvragen wat andere experts denken. Wat
1: ja, dat is het. Vooral de authentiek schrijven. Dat klopt inderdaad. Want het is wat je zegt. Er zijn heel veel boeken. We hebben het er daar juist ook nog over gehad. Die uitgeverij geven heel veel boeken uit. Zeker nu in het najaar komt er veel uit. Ja. Dat zul je ook wel weten, Silke. Maar dat is tof en dat is zo divers. Iedereen heeft zo'n beetje zijn eigen stem. Ik begrijp wel. Allee, er is volgens mij een verschil tussen een eerste boek of een vierde boek schrijven. En dan weten we dat het proces in zijn werk gaat. Voor heel veel mensen waar ik bij ondersteun, in meer of mindere mate, is dat vaak het eerste boek. En dan is het echt een onbekende wereld. En om dan te zeggen, oh ja, ik wil dat hier echt allemaal perfect hebben. Dat moet geschaafd worden. Ja, dan haal je een deadline niet. Mm-hmm. Dan heb je een boek van 500 bladzijden voordat je het weet. Klopt, dat gaat ook
0: dat
1: niet.
0: Ja,
1: en daar
0: dat
1: ben ik dan voor. Ja,
0: super. Klopt. Ik denk ook dat ik niet, dat er nooit een boek nummer 2 of 3 of 4 was geweest als ik niet de eerste keer in co-auteurschap met mijn toenmalige vernoot heb geschreven.
1: Ja, dat kan ik me
0: voorstellen. Uitgeleerd.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus.
1: Maar dus de mensen die ik begeleid, die maken dan een tweede boek en dan mag ik nog helpen, maar dan gaat dat inderdaad op een andere manier. Hè.
0: Ah, ja, mooi.
1: Dat is nog tof.
0: Ja.
2: En de boeken die jij schrijft voor anderen, gaat dat altijd over marketing?
1: Nee, dat is heel divers. Ik ben even aan het denken, hè. Wat heb ik nu juist meegeschreven? Wel, dan is dat boek over macht, dus coaching, macht enzovoort. Het gaat over, echt voor een HR-wereld. Ik heb er ook juist eentje meegeschreven voor het expertisecentrum Zit Stil, over ADHD als volwassenen. Vorig jaar eentje geschreven over ADHD bij kinderen, ook heel goed onthaald. Eentje, dat vond ik wel een hele moeilijke. Van de zomer was dat, vlak voor de zomer, heb ik meegewerkt aan een boek over rouwen bij kinderen. En dat is heel hard binnengekomen, ook omdat er een klein vriendje van onze jongste dochter gestorven is dit jaar.
2: Gezegd, hè, ja.
1: Ja, en ik had dat project aangepakt en toen wist ik eigenlijk nog niet zo goed waar dat over ging gaan. Maar dan, dat was echt wel heavy. Ik heb dat wel afgewerkt, maar dat was ook dus dat hoort erbij. Ik heb al boeken geschreven over seksualiteit, of meegeschreven over seksualiteit, over zelfzorg, over ouderschap.
2: Het kutboek, heb je er ook al mee geschreven? Nee, ik heb die ooit bij mij gehad, de Munchen weer. Ja, die noemde echt het kutboek.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Maar die zat ook bij Borgerhof, denk ik. Maar ik weet niet meer hoe dat ze juist noemt.
1: Nee, maar er zijn heel veel mensen die gewoon zelf hun boek schrijven ook. En het is niet omdat ik daaraan meewerk dat die niet kunnen schrijven. Of dat is van, je laat dat doen voor iemand anders. Heel vaak gaat dat over bijvoorbeeld tijd. Mm. En iedereen heeft een tijd om daaraan te schrijven. Zelfs als ik meewerk aan een boek, is dat toch nog elke week een aantal uur werk voor die auteur. Mm. Hè? Want die moet mij input geven, die moet feedback geven. Dat gaat ook soms over hoe structureer je zo'n boek. Want je kunt wel een hele goede keynote maken, of je kunt wel heel goed speechen, of je kunt wel heel goed workshops geven. Maar hoe zit dat dan in een boek? Dat is ook niet evident. En gewoon ook vaak dat beginnen, hè, een structuur, een blauwdruk, daar begin ik zelf mee. Hè. Wat is de inhoudstafel? En dan, een beetje zoals een architect een plan maakt en dat je dat dan stelselmatig begint in te vullen, zo doen we dat. Hè.
2: Ja. Hoe lang doet jij over een boek?
1: Maar dat hangt ervan af. Ik heb boeken die of onderwerpen die heel erg aanleunen bij hetgeen wat ik zelf interessant vind en kan en ken, dan gaat dat vaak snel. Hè. Ook als dat een auteur is die heel snel feedback geeft, of als dat iemand is die veel toegankelijke, duidelijke input kan geven, dan gaat dat redelijk snel. Dat kan op 3-4 maanden soms zijn. Dan zijn er boeken waar dat je veel langer over doet. Gewoon ook omdat je bijvoorbeeld met een groter team zit, hè, met een aantal auteurs. Dan moeten er dingen afgecheckt worden. Dat is ook niet evident altijd. Of mensen die zeggen, ja, wij willen bijvoorbeeld een boek uitgeven omdat we 25 jaar bestaan. Of omdat ik zo lang mijn bedrijf heb. En dan werkt het gewoon naar die deadline toe. Dus dat hangt er een beetje vanaf.
3: We merkten ook tijdens onze gasten vandaag dat er inderdaad heel wat beginnende auteurs zijn die ook gewoon niet weten waar ze moeten beginnen.
1: Natuurlijk.
3: Maar niet alleen wat betreft het schrijfproces, maar wat daarna. De mm-hmm. markt is zo groot en divers. Jullie hebben niet alle twee best goede uitgeverijen. Borgerhof en XC Lano. Mm-hmm. We hebben David van Lommel gehad en we hebben Michel Colson, die eventueel ook een boek wilt schrijven. Maar ja, hoe begin je?
1: En mag je mij bellen?
3: Ja? Dat is een zij.
1: Sorry, ik heb maar al gehoord.
3: Michel Colson.
1: Michel, okay. Zij, ze mag je mij bellen.
2: Dit is... wacht. Oké.
3: Ja, The Red Flame.
2: Dat is iemand, Michel Colson, die heeft bij Anderlecht, bij ja. Genk speelt vrouwen.
1: Oh my god, nu val ik echt keihard door de mand. Want onze jongste dochter die speelt voetbal. En ik vond
2: dit, ja, die speelde...
1: Oh my god.
2: Die speelde, dit is het truitje van Glasgow Rangers waar ze speelde. Ja. En wat heeft zij gedaan gewoon? Ze speelde in Glasgow Rangers en ze zegt gewoon... Toen is ook bij mij op bezoek geweest. Samen met dokter Gianni. Die Fales, die heeft zij gewoon onder tafel gepraat. Ongelooflijk, ja. En ja, ze kwam bij mij en dat was 3 jaar geleden. En ze zegt, ja, ik stop bij Glasgow Rangers. Dus Glasgow Rangers, niet gewoon dingen. En ik ga op wereldreis. En nu heeft ze vorig jaar bij Westerlo gespeeld. Allee, dit jaar is ze gestopt daar, omdat in oktober al niet goed was. Dat ja, Westerlo niet goed was. Maar zij is wel iemand die heel onderneemt. Ze wilde ook wel allee, coachen en zo. Ze zit ook bij de voetbalbond en ze heeft ook heel veel meegemaakt als je in Glasgow Rangers gespeeld hebt.
1: Amai.
2: Bij Anderlecht, Genk,
1: Maar ik schaam me eigenlijk een beetje nu dat ik die niet ken. Dat vind ik zo schandalig. Want zo van, ik heb dat nu gemerkt met onze jongste dochter die nu voetbal beginnen spelen is, hè, die is 8. Ik ken van die wereld niks. En ik had zo het idee van, ja, we hebben 2 meisjes, de kans dat ik iets van voetbal moet kennen... Is redelijk klein. De ene gaat hockey spelen, dus ik sta toch elke zaterdag aan een veld, een ander veld. De andere gaat dus voetbal spelen, dus sta ik nog meer aan een veld. Maar het valt mij ook wel effectief op hoe weinig van die vrouwelijke spelers dat wij kennen. Hoe zot is dat?
2: Ja.
1: Ah, ik het toch.
0: Ja, ik ken ook...
1: Zot,
0: nee, ja, dat is waar.
1: Het is kei-erg.
0: Ja.
2: Maar het voetbal, allee, ik bedoel, het vrouwenvoetbal zit ook in België hier niet in de lift, hè. Als je ziet wat er deze week weer gebeurd is met...
1: Ja, ik heb het gehoord. Ik vond het schandalig.
2: De schacht, maar ook Stijn en met Nangelan. Ja, het vrouwenvoetbal uitlachen. Dat is niet juist hoe dat ik het vrouwenvoetbal zie in België. Ik had woensdag een 15-jarig meisje, een Marokkaans meisje, die speelde bij Houthalen. En die was aan het vertellen. Je mag niet vergeten, in Marokko, die steken meer geld... Ik zou het niet geloven in het vrouwenvoetbal dan ons.
1: Uh-huh.
2: Die hebben ook een vrouwelijke premier, hè? Wist je dat?
1: Ja, ik heb het gehoord.
2: Dus dat land is wel enorm aan, mm-hmm. In opgang. Ik had vorig jaar nog een Nederlandse journalist, allez, van Marokkaanse... hij was Marokkaanse Nederlander, journalist. Ja, die zei dat tegen mij ook. Ik denk, jullie weten niet dat ons land in opgang is natuurlijk.
1: Amai. Maar ik vind dat echt wel gênant. Ik schaam me daar nu. Ja, ik weet het, maar ik vind dat wel beschamend.
3: Even om terug te komen. Ze wil graag een boek schrijven over vrouwelijke voetbal.
1: Maar ja.
3: Maar ook hoe je daar op een andere manier... Maar dan hoe je ook daar de verkeerde vrouwenlichaam in de topsport anders als bij mannen. Wilt ze graag beschrijven hoe wij er als vrouw mee kunnen omgaan als je naar de topsport wilt gaan. En zeker in de voetbal. Dus misschien, we zullen jullie eens in contact brengen.
1: Ja, graag, want ik denk dat een superboeiend verhaal is. Ik hoef daar zelfs niet bij betrokken te zijn, maar dan denk ik, vertel dat alsjeblieft. Inspireert kinderen. Allee, zeg het, mijn dochter van 8, die stond op die proeftrainingen. Daar stonden 200 kinderen op dat veld. Gigantisch, hè?
3: 200.
1: Kruibeke, 200 volgens mij. Wat is dat, voetbal, Jong Kruibeke of zoiets heet dat? Sorry als ik het verkeerd zeg. Maar 200 kinderen... En een handvol meisjes. Bij de oudere ploegen zijn er wel meer meisjes. Mm-hmm. Hè? Maar zij is bij de U9 het enige meisje. En daar zijn volgens mij 3 of 4 ploegen. Dat is ergens omdat we dat niet kennen, denk ik. Maar ook omdat er zo'n soort verwachting is van meisjes, voetbal. Allee, zoek maar eens een keer coole voetbalsokken. Rozen en paarse, ik heb er gevonden. Super grappig om te zien. Maar je vindt dat bijna niet. Hè? Dat is niet evident, omdat dat hier
2: paarse
1: in België...
2: Paarse kousen?
1: Ja, van een ander licht of zo. Ik bedoelde zo, meisjespaar. Ja, nee, ik heb er gevonden, roze en paarse.
3: Niet anderlecht paars. Nee.
1: Nee. Lila, lichter lila.
2: Oké.
3: Okay. Nee, daar hebben we met Michelle ook over gehad, hè. Is dat het ondergewaardeerd wordt uit vrouwenvoetbal.
1: Maar vrouwensport toch in het algemeen?
2: Ja, maar ik vind haar wel een sterk karakter. Hè.
3: Sowieso.
2: Ik heb haar 3 jaar geleden via LinkedIn ook al leren kennen. En ik heb de vraag van, jij moet op interview komen bij mij. En Ja, die praat die twee mannen onder tafel. En ja. Ik vind dat Gianni Vales, die zo succes heeft met zijn podcast en met zijn ding. Ja. En dan denk ik, die sprak die gewoon onder tafel. Ja, dus dat is net leuk, hè, Lies.
1: Ja, dat is keileuk, maar maatschappelijk zit er dan toch wel een raar... Beetje een kronkel, nee. Ja. Het begint al te beter. Je hebt nu het vrouwenwielrennen, je hebt vrouwenvoetbal. De hockey wordt meer uitgezonden enzovoort. Dat zie ik nu ook. Maar ik vind dat toch nog altijd ergens stoem.
0: Ik denk dat het wel belangrijk is om zo'n verhaal te vertellen. En dan inderdaad de vraag die je had gesteld van wat daarna. Ik kan me dat voorstellen. Want een boek schrijven alleen,
3: voilà.
0: Dat is wat het is. Maar het begint eigenlijk daarna. Als je dan je verhaal kan vertellen, mensen kan inspireren.
1: Ja.
0: Als je dan in haar situatie daar ook mee kan op die kaart springen en weet hoe dat je dat moet doen, voilà. Of hoe dat je dat geraakt, dat is wel heel waardevol. Hè?
1: Ik had daar straks, voordat ik naar boven kwam hier, nog een gesprek met Patrick.
2: Van der Weijden.
1: Ja, Van der Weijden, van het boek Democratie in Vrije Val. En ik vroeg aan hem, wie is een uitgever enzovoort, omdat ik dan die wereld wat ken. En hij zegt, ja, mijn uitgever doet wel echt veel marketing. Een heel gesprek, maar een boek blijft natuurlijk maar een boek. Hè. Het is maar een vorm om je verhaal te vertellen. Klopt. En ik heb bijvoorbeeld bij mijn eigen boek een podcast gemaakt waar ik mensen hun verhaal laat vertellen. Van hoe kun jij meer jezelf zijn? Hoe ben jij jezelf meer op het spoor gekomen? Heel diverse mensen. Maar even hoe maak jij daar keynotes bij? Even hoe, weet ik veel, organiseerde jij iets? Werkte jij iets uit? Maakte jij daar een programma rond? Om bewustwording te creëren, om mensen van visie te laten veranderen. Je kunt daar zoveel mee. Mm-hmm. Het is een startpunt, maar effectief.
2: Ja. Ik denk dat het belangrijk is, als je een boek uitbrengt, dat je die boek ook zelf gaat, zoals dat jij doet, lezingen en zo.
1: Ja,
2: dan moet je dat, want ja, de uitgever gaat voor jou die boek niet verkopen.
1: Ja.
2: Dus je moet dat zelf doen, maar dat moet je dus doen met lezingen.
1: Ja.
0: En dat is echt hard, net, want... Je zegt inderdaad wel met lezingen, maar het is niet zo dat als je een lezing hebt, dat de wereld onmiddellijk voor een lezing komt aankloppen. Dus je moet heel veel netwerken.
2: Je moet heel veel,
0: heel hard werken voor jou. Klopt. Om te zorgen dat
2: dat klopt.
0: Vragen, hè?
2: Ja, dat klopt. Want ja, iedereen zegt ook tegen mij dat ik een levensverhaal moet schrijven. Maar ik kan niet schrijven. Of ik ben te lui, ik weet het niet. Dus ik was onlangs ook op... ik heb ook wel met de gevangenis contact genomen. Ja. Omdat ik met die mensen wil gaan praten. Mm-hmm. Omdat ik vind dat iedereen
1: dat verteld,
2: een respect heeft. En ja, dan krijg je zo een bericht zo van... Ja, de gevangenissen zitten overvol. Het kan niet. Hè? Maar ik wil wel mensen... En nu nog meer eigenlijk, omdat onze democratie... Ik kan het draaien of keren, maar onze democratie staat op springen. Hè? Dus, en dat is gewoon door het feit dat wij allemaal... niet meer in dialoog kunnen gaan.
1: Mm-hmm.
2: Of niet meer babbelen. Terwijl ik ervan ik ben ervan overtuigd, als jullie nu twee gaan samenwerken, hè, en jullie werken echt goed samen, dan denk ik dat jullie misschien morgen 50 klanten bij hebben of zo. Ik denk dat belangrijk is. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. Hè, het is waar.
3: Ja, inderdaad. Want ik dacht er eigenlijk zelf aan. Hebben jullie nooit eens gedacht om zoiets te organiseren van vrouwen door vrouwen? Want jullie zijn alle twee dames die zo aanstekelijk zijn en zo enthousiast in hun verhaal vertellen, dat we zo eens een dag organiseren.
1: Ja, misschien wel. Doe je mee?
0: Ik heb... ik ben... In 2014 is mijn eerste boek uitgekomen. En weet je waar dat over ging?
1: Nee.
0: Hoe dat het heette? Onderneemster zoekt sterk merk. Dat ging alleen over vrouwelijk ondernemerschap. En ik heb toen de hele wereld op mijn dak gekregen.
3: En waarom? Echt?
0: Oh, dat wil je niet weten. De wereld was er toen niet klaar voor. Toen, exact. Maar ik heb toen wel in die periode, ik heb toen 5 jaar na elkaar een heel groot evenement georganiseerd voor vrouwelijke ondernemers. Dat is begonnen met 60 man, moeten trekken en sleuren. Daarna het jaar daarna was dat 105, toen 150 en toen 200 met een wachtlijst. Maar toen heb ik ook gezegd daarna van, nu ga ik stoppen, ik wil stoppen op een hoogtepunt, omdat mijn focus lag toen ook op andere zaken. Ik ging ook een nieuw boek brengen, maar dat is heel waardevol wel. Mm-hmm. Dat is wel inderdaad heel, heel waardevol. Nu, zelf heb ik daar wel het gevoel, been there, done that. Ik heb zelf geen behoefte meer om evenementen voor vrouwelijke ondernemers te organiseren. Ik ben heel blij en dankbaar dat ik dat heb gedaan. Ik denk ook dat ik heel veel mensen heb geïnspireerd. Maar wat ik nu wel heel leuk vind, is zo we begeleiden heel veel stagiairs, heel veel jongens ook, maar meisjes, heel veel meisjes ook. En onlangs hadden we nu bijvoorbeeld een meisje van Turkse origine, bijvoorbeeld. Vond ik ook heel tof om dan te horen van, oh, tof. En dat je ons ook mee inspireert om dingen te doen. En dat vind ik nu wel fijner eigenlijk. Dus ik begrijp helemaal, heel fijn dat je het ook voorstelt, maar... Ik heb het gedaan en ik denk ook dat het heel waardevol is geweest. Mm-hmm. Mensen vragen het nog aan mij van, oh Katlijn, doe je dat terug? Maar voor mij zit mijn core vandaag, de core business, wel op een ander vlak. Maar het is wel, ik ga er zelf wel graag naartoe, naar evenementen waar dat heel inspirerende madammen zijn. Mm-hmm. Die, maar ook mannen. Ik kan vandaag ook wel ook echt enorm geïnspireerd worden door heel ondernemende mannen. Die ook hun vrouwelijke energie toelaten. Of die ook een heel grote gelijkwaardigheid zien. Ik denk dat dat even belangrijk is om dat ook te hebben. Daar heb ik vandaag zelfs nog iets meer behoefte aan. Aan evenementen waar dat mannen mij ook als vol ervaren. Dan dat ze, want dat gebeurt heel vaak, hè, als spreker. Ik heb het dit jaar een paar keer meegemaakt. Dan is er een mannelijke spreker en je bent een vrouwelijke spreker. En ik wil dat zeker niet gaan stigmatiseren of gaan uitvergroten. Maar je wilt niet weten hoe vaak dat ze jou als vrouwelijke spreker gewoon overslaan om een hand te geven. Hè?
2: Mm-hmm. Dus is dat zo vandaag nog altijd?
0: Vandaag nog altijd. Mm-hmm. Echt waar. Ik was er echt van verrast. En ik zei ook achteraf tegen mijn dochter. Zij is dan 22, ze wordt 23. En dan merk je wel, die generatie staat daar veel meer op zijn strepen. Ik heb toen wel uiteraard mijn positie ingenomen en ook gezegd van, ah, ik ben de andere spreker. Oké, snap je. Dus ik denk wel dat we daar vandaag wel heel alert voor moeten blijven. Ja.
2: Maar we hebben onlangs het Truis Leesfeest gedaan. Mm-hmm. 3 weken voordat dat Truis Leesfeest doorging, moest Silke nog auteurs. We hadden 35 auteurs. Teve Limburg is daar geweest. We hadden ook iemand die kwam muziek maken. En we hadden die abdij zitten van Sint-Truiden gratis gekregen. Was dat succes? Ja, dat was een succes, want dat was meer dan 300 man. Iedereen had boeken verkocht. En dat waren mensen die direct tegen Silke zeiden van, ja, je moet dat volgend jaar terug doen. Ja. En ik denk ook, dat is iets dat, denk ik, belangrijk is, dat we

0: Maar dat is ook toch altijd zo. Hè? In Leuven had je zo toch iets. Hè? Die Isabel Hoebrechts of zoiets. Die organiseer je. Ken je het niet? Zo, Rebuilding. Ja, ik weet het niet juist. En ja, dat was €800. En ja, als je dan ziet wie er op de affiche staat. Ik weet dat niet. Ja, maar dat is mijn mening. Hè?
1: Ja, dat kan interessant zijn, denk ik, los van de prijs. Maar ik denk dat je verbinding, want dat is dan hetgeen wat je wilt natuurlijk. Hè. Netwerken, verbinding, de mensen tegenkomen waar je iets... Ja, waar je die een verhaal hebben, dat met je verhaal matcht of whatever. Dat moet niet commercieel zijn, maar dat je gewoon echt een connectie voelt. Mm-hmm. Daarvoor moet je geen €800 betalen. Hè. Kun je evengoed... Ik heb echt naar kleine evenementen geweest van organisaties waar ik van vroeger dacht, oh, zou ik dat wel doen? Waar ik echt de tofste mensen heb leren kennen. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat het vooral gaat over een beetje kunnen kiezen. Waar vind ik my people of zo? Ja.
2: Maar ik begrijp het einde daar wel in. Als je het stukje hebt over van dat je vaker overgeslagen wordt als...
1: Ja, ja, dat vind ik vreselijk. Ik snap dat echt niet dat dat nog gebeurt.
3: Ja, dat gebeurt. Ja. Dat is dit jaar denk ik zeker 4 keer gebeurd.
1: Allee,
3: ja. Ja. Ja, echt.
1: Dan moet je er kwaad van worden.
0: Ja.
3: Ja, maar op dat moment moet je de eer aan jezelf houden. Ja, en jezelf voorstellen op een heel correcte manier. Hè. Ja. En je positie inpakken. En dan, ja. Maar mijn communicatiecoach zegt ook wel altijd, Kathleen, als vrouwelijke spreker moet je jezelf wel 3 keren harder bewijzen. Ja. Ja. En dan merk ik, goh, op het podium weet ik dat niet. Daar kan ik zelf niet over oordelen. Maar vooraf en erna heel vaak wel. Ja. Mm-hmm.
1: Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Hè? Dat nog speelt, dat dan hoort. Maar dat vind ik wel de goed.
3: Het is wat het is. Hè? En ik lees daar niet wakker van meer, maar ik probeer daar wel net tegenin te...
0: Maar ik vind dat toch wel... In 2027, want we zijn bijna dat terug kan. Ja. Dat is terug aan de andere kant.
2: Ja, mm-hmm. Dat is inderdaad...
0: En ik denk dat je daar moet tegen... Allee, als dat ook bij anderen gebeurt, ook, dan moet toch wel... misschien moet je daar wel een cursus voor geven.
3: Ja, maar daarom dat ik het ook net...
0: Dat is misschien ook weer...
3: Dat kan misschien wel iets zijn. Maar het is daarom dat ik het net wel heel belangrijk vind om naar gemengde evenementen te gaan, dat ik daar net ook in contact kan komen met mannelijke ondernemers en dat je daar ook vanuit jouw expertise evenwaardig jezelf kan profileren en kan communiceren met die mensen, dan dat ik mij nu vandaag per se in een alleen vrouwelijk evenement wil mengen. Ik doe dat wel, hè. Ik doe dat regelmatig. Vorige week ga ik trouwens aan een evenement van Unizo, alleen voor vrouwelijke ondernemers. Vind ik heel boeiend. Top. Maar ik zal dat niet alleen doen, net daarom. Omdat ik het heel belangrijk vind dat er ook vrouwelijke ondernemers op netwerkevenementen
1: een
3: positie inpakken op plaatsen waar dat ook heel veel mannelijke ondernemers rondlopen. Ja, want ik weet, als ik vroeger ging netwerken, toen was ik natuurlijk nog een stuk jonger. Dat is natuurlijk het voordeel van nee, ik zou grijs zijn, maar dat wordt bijgewerkt. Van ondertussen waar rimpeltjes te hebben hier en daar. Maar ik weet, als ik vroeger ging netwerken, dan vroegen ze aan mijn man, en welk bedrijf heeft u? Oh. En dan vroegen ze aan mij, als ik dan zeg, ik ben ondernemer, dan vroegen ze, zeg, doe je dat fulltime?
1: Oh,
3: en dan zei ik van, ja, kijk, allee, sinds ik personeel heb, begint dat zo'n beetje terug richting fulltime te gaan. Maar het zit toch nog dikwijls op 50 uur per week. Het zou eigenlijk nog wat minder moeten worden. En dan keken ze me zo aan van, allee, wat zegt die? Amai, werkte jij zo hard? Maar, allee, maar dat is wat het is. Ik probeer dat ook niet, ik laat me daar ook niet door tegenhouden.
0: Mag je niet doen?
1: Nee,
3: helemaal niet. Maar ik ben er wel alert voor. En dat wil ik vooral meegeven aan die jongere generatie die dan met ons samenwerkt. Dat zie ik wel en dat vind ik wel heel hoopvol, dat jonge meisjes vandaag echt wel op hun strepen staan. En dat die gaan voetballen en die willen een verhaal vertellen. En laat die dat maar doen, dat is goed. Maar wel samen met anderen, dat vind ik heel belangrijk.
1: Ja. Mag ik hier keigemakkelijk bruggetje maken naar mijn boek?
3: Ja, zeker, graag.
1: Want inderdaad, wel waar, hè, dat zo... Allee, wij eigen keuzes maken en niet dat padje volgen dat voor u uitgestippeld is... Ik vind dat super waardevol, maar heel veel mensen durven dat nog niet. En dat is, daarover gaat mijn boek dan. Dat is echt van, hoe kun je toch jezelf laten zien? En niet gewoon meelopen met wat je denkt dat moet, of wat je denkt dat hoort. Hè. Er wordt nog altijd, soms, niet altijd, maar soms raar gekeken naar vrouwelijke ondernemers, of mensen die een eigen zaak hebben of zo. Dat is raar als je dat als vrouw doet, en je combineert dat dan met een gezin. Dat is nog veel eigenaardiger. Maar waarom?

0: Zou dat niet doen? Als jij andere kleren draagt dan wel de mainstream draagt, dan wordt er raar naar je gekeken. Maar waarom zou dat niet doen, als dat bij je past? En dan zijn er zo twee redenen. Hè. Ofwel wil je dan erbij horen, ofwel zijn ze bang om je kop boven het maaiveld uit te steken, dat die afgehakt wordt en dat jij alle schulden van de wereld op je krijgt. Allee, kortere bocht. Maar het is toch veel mooier als je zo je eigen kunt zijn, als je je eigen manneke kunt zijn, als je je weg vindt in die wereld, door gewoon je eigen te zijn, door authentiek te zijn.
1: Dat sprak me enorm aan je boek. Als ik het brugje even mag...
0: Ja, graag.
1: Maar, ik vond het heel mooi, allee, want ik had uiteraard ook opzoekwerk gedaan. Ik was ook heel benieuwd waar dat je boek over ging. En als spreker... Ja, uiteindelijk, je schrijft een boek. Ik schreef een boek, maar ze verwachten op een of andere manier dan wel ook dat je kan spreken. Mm-hmm. En ik was daar niet vies van. Ik had er wel interesse in, maar dat was niet dat ik een geboren spreker ben. Dus ja, je gaat op het podium staan, je groeit daarin. Maar in het begin was dat voor mij wel een hele moeilijke, want je komt met een heleboel tafelspringers in de wereld op het podium te staan. Die echt fantastisch zijn. Wow, dit en dat, en ga ervoor, en zo en zo. En daar heb ik altijd in het begin zeker wel het gevoel gehad van... Oh, maar ik zeg niet dat ik heel introvert ben. Ik zal wat tussenin zitten, maar ik zal toch misschien eerder naar een extraverte introvert gaan dan omgekeerd, omdat mensen mij als heel extravert zien. Maar toch zit dat voor mij een stuk dat ook heel graag met rust gelaten wordt. Dus ik ben geen tafelspringer. En zeker niet op het podium, maar ik heb wel humor. Ik kan mensen boeien. Ik kan mensen wel op mijn manier meepakken. En dat heeft heel lang geduurd, totdat ik eigenlijk een heel goede coach ben tegengekomen, die dat zei van, maar Katlijn, net doordat jij op dat podium durft te staan zoals jij bent, in jouw eigenheid, met jouw energie, met wie dat jij bent, gaan mensen wel heel graag naar jou willen luisteren. Ja. En dat is de grootste bevrijding geweest om op het podium te durven staan. Ik heb twee communicatiecoaches die op elk een ander vlak mij wel begeleiden en mij ook heel goed kennen. Nu is dat vandaag meer afstemmen, zoals jouw schrijvers of jouw mensen of jouw opdrachtgevers met jou afstemmen. Zo stem ik af ook met mijn communicatiecoaches. En een van mijn communicatiecoaches heeft ook een heel interessant boek uitgebracht. En ik vind het zo prachtig. Dat is, misschien ga jij het kennen, Silke. Dat is Dear Loud People, We've Got This. Dat is van Stefanie van Moenis, een van mijn communicatiecoaches. Ik vind het schitterend. Ik vind, dat is echt, dat boek is op mijn lijf geschreven. Ik zou ook trouwens in haar dankwoord denken. Okay. Ja. Want dat is ook uzelf durven zijn. Of dat nu is in jouw bedrijf of op het podium of... En, ja, allee, je moet opmerkelijk durven zijn. Hè?
2: Ja, maar dat is echt.
1: Dat is echt maar ik zeg dan ook altijd, voor mij is dat heel dubbel. Mensen zeggen dikwijls, maar eigenlijk ben jij wel een gewoon. Ik een heel groot compliment, maar dan zeg ik ook altijd, ik ben inderdaad opmerkelijk gewoon, maar ook gewoon opmerkelijk. Mm-hmm. En dat is dat evenwicht, als je dat ook kan vinden voor jezelf, je moet dat niet doen om te doen. Maar als je echt je eigenheid kan vinden als ondernemer, als mens, als vrouwelijke voetballer, als radiomaker, dan kom je zoveel verder. En dat is ook cliché, maar dat is voor daar te komen, dat vraagt wel wat, hoor.
0: Ja, je komt zo de mensen tegen die bij je passen. Hè? Ja. Want als je je op een bepaalde manier voordoet, dan trekt de andere mensen aan.
3: Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat is ook, dat is bij ons ook zo gegaan, eigenlijk. Zij was met boeken bezig, ik ook. En zo versterk je elkaar.
0: Ja, natuurlijk. En we zijn allebei heel erg ondernemend, natuurlijk.
3: En
0: hè?
3: We zitten hier al... wij hebben niet geslapen.
0: Savannah
2: ook. Savannah ook.
3: Ja, nee, en zij wil niet slapen. Ik zeg, ja... ze wil niet. Nee.
0: FOMO.
3: Maar dat is de... Dat is hoogstwaarschijnlijk... We zijn alle twee steenbokken. Ja. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Hè? Niet onderdoen voor elkaar. Ook al heb ik u straks wel even zien slapen, maar goed.
0: Niet waar.
3: Ja, heel...
0: Dat
1: is menselijk.
0: Ja. Maar we hebben wel even ons dip gehad om 5 uur.
3: 5 uur wel, ja.
0: Was het even moeilijk.
3: Ja, dat dacht ik wel van, oh, wat gaat... Ja. Nu, ik heb al meer keren 24 uur wakker geweest, hè, op rollenrijden. Maar op rollenrijden is iets anders dan altijd maar praten en zo.
1: Ja.
3: Gelukkig dat ben... Ik heb ook deze week nog bij een dokter geweest. En dat ik goed was.
0: Je fit genoeg waard om deze. Dat is wel een serieuze belasting, denk ik.
1: Ja.
3: Ja, Maar...
0: Ik zou het niet kunnen.
4: Maar weet je, we zijn er samen aan begonnen en we eindigen dat gewoon samen. En...
1: Super.
0: Je mocht je dan wat toffe gasten hebt,
4: ja,
0: gelijk
4: als
0: wij.
4: Je mocht zelfs ook 5 minuten even stutten als ik met Christophe met...
3: Wij gaan nu onze voorlaatste mensen. Christophe Michiels, die van...
4: New Wave.
3: En Guy Vellemans, ook het tweede regisseurschap dat we nu hebben. Ja, die zullen die beneden.
4: Die zijn al klaar, ja.
3: Oké.
4: Ze hadden mij al gebeld.
3: All right. Goed. Dan zou ik zeggen, dank u wel, dames. Ja, jullie moeten nog niet vertrekken.
4: Nee.
3: Jullie moeten nog niet vertrekken, want het is hier heel mooi om nog eventueel te overleggen.
0: Ja, en ik zie hier keiveel luchtballonnen ineens omhoog gaan.
1: Ja,
0: ik was echt helemaal
1: afgeleid. Ja,
4: ik wil maar zeggen, maar cool. Over een half uurtje is hier een hele mooie zonsondergang.
3: Ja.
4: Over een uurtje. Ja, dus altijd nog welkom om te blijven.
1: Ik heb helaas een volgende afspraak nog.
4: Geen probleem. Dus...
3: Ik ga heel even die mannen houden.
4: Jazeker. Jullie heel erg bedankt vandaag om hier aanwezig te zijn.
1: Graag gedaan.
4: En de ideeën broeien alweer op. Hè.
0: Ja, absoluut.
4: Gevaarlijk hier. Goed. Merci, dames.
1: Dat is graag gedaan. Dank je wel.
4: Dank u. I will now proceed to entangle the entire area.

0: Ja, onze voorlaatste gasten, ze zitten hier. En ze zijn blijkbaar alle twee van Meissen. Hè? Het kan niet slecht worden.
1: Min of meer, hè? Ja, ik wel, maar.
0: Ja, maar jij werkt wel. Jij werkt sinds kort in Meissen, hè? Ja, ben je het al gewoon?
2: Ik werk daar sinds juni vorig jaar, dus ja, eigenlijk wel. Dus dat eerste jaar is officieel achter de rug. Dan worden verondersteld van wel ingewerkt te zijn. Ja,
0: ja, ja. De documentaire van Hageland Hardcore, is die klaar?
2: Nee, daar ben ik nu nog volop mee bezig. Want ik was daar aan begonnen, nog voordat ik in Meissen begon. Dus ik werk daar voor het GC, de Muze van Meissen, als programmator. En dat is de eerste keer in mijn leven dat ik een vaste job heb. Daarvoor ben ik altijd freelancer in de audiovisuele wereld geweest. En ik was al een tijdje bezig met die documentaire over Hageland Hardcore. En dan is die job op mijn weg gekomen. Dan had ik die, want je moet dan eerst solliciteren en dergelijke. En dan was er de twijfel van, ja, ga ik dat wel doen? Ga ik die documentaire nog kunnen afwerken? Want ik was die nog aan het schieten. En ik ben eigenlijk nog maar sinds september met de montage bezig. Maar dat wil dus zeggen, na mijn uren. En dan pak ik zo nu een dagje vrij af om aan die montage te werken. En vandaag ook en morgen ook. Ik ben eigenlijk 7 op 7 aan het werken nu.
0: Hoeveel uur heb jij gefilmd voor Hageland Hardcore?
2: Dat kan ik niet zo uit het hoofd zeggen. Nee, dat is een moeilijke.
0: Ben je ook naar Antwerpen dan zo geweest? Of heb je dat allemaal niet gedaan?
2: De Music City en dergelijke, dat staat nog allemaal op de eventuele nog te schieten lijst. Ik ben nu aan het... Het verhaal aan het maken eigenlijk, zien dat ik er een begin, midden en einde van kan maken, want het is een heel uitgebreid verhaal. En het is eigenlijk niet in C een pure muziekdocu, in de zin dat het niet over de muziek gaat eigenlijk. De muziek is wel een kapstok, maar het gaat over die jongeren die toen iets gecreëerd hebben, dat heel veel mensen bij elkaar gebracht heeft en dat nu nog altijd heel belangrijk is voor een hele hoop mensen. Dus het zijn die verhalen en die persoonlijke... verhalen dat we willen leren kennen eigenlijk. Ja. Meer dan de muziek die eraan vasthangt.
0: Maar het is niet dat je Werner op de voorgrond plakt?
2: Ja, hij is toch een speelfiguur. Dus hij is wel een leidraad.
0: Want hij is wel de man die Hageland Hardcore...
2: Het is absoluut een leidraad. De mensen praten er veel over. Maar het is ook een beetje eigen aan dat milieu dat ze dat liever niet horen, dat er één speelfiguur is. Het is dat decentralisatie gegeven. Hè? Dat iedereen gelijk gegeven en dergelijke. De meeste mensen zeggen wel van ja, hij is de trekker geweest. Hij kwam met ideetjes en dat waren allemaal jonge gasten en die zeiden van ah ja, dat is een goed idee, als we kunnen helpen, zeg maar. Maar het is niet zo dat hij zei, we gaan dit en dat doen. En nee, dat was gewoon een heel natuurlijke flow. Maar ja, je hebt hem,
0: ik heb hem
2: goed gekend natuurlijk.
0: Ja, uiteraard, van mijn 16 jaar. Ook die jas dat ik allemaal aan had, heeft hij allemaal geschilderd. Ik herinner me heel goed in Mechelen, bij de Dead Kennedys, dat MDC in het voorprogramma was. En daar heeft Werner eigenlijk gezegd van, ik ga iets doen met Hageland Hardcore. Kettle Scum was, denk ik, dat ken je ook, Christophe, Kettle Scum. Van Scherpenheuvel, nee?
1: Nee.
0: Nee? Dat was ook zijn eerste band, hè? Dat was ook zijn vrienden, de Peace en zo. Dat was wel heel leuk, maar ja, als ik Werner zou omschrijven... Ja, Werner heeft toch wel... weet je, ik was meer voor de Britse hardcore en hij was meer voor de Amerikaanse hardcore. En ja, Hageland Hardcore was ook voor mij meer Amerikaans als Britse. Hè? Maar dus ik kwam met de Britse... hardcore af naar hem en hij met de Amerikaanse. Hè. Dus bijvoorbeeld als ik nu nog een t-shirt aandoe van SSD, waar dat de bassist van Nirvana ook aan had, SSD Control, band uit 1985 hardcore. Ik draag dat shirt ook nog, maar ik vind het spijtig dat er zo weinig mensen die band eigenlijk wel kennen.
1: Heb jij daar nog veel archief van gevonden? Hebben die veel gefilmd in de tijd of zo?
2: Nee, absoluut niet. Nee. Er is heel weinig.
1: Dat gaat juist iets te oud zijn. Hè? Zo
2: ja, voilà.
1: In de jaren 90, en ik weet niet wat heb je gedaan. Wel, dan had er wel eens iemand de camera van zijn papa mee of zo.
2: Ja, dat was een tijd nog van de Betamax en zo in de jaren 80. Hè? Dus dat niet iedereen
1: ja, dat niet.
2: Op zak.
1: Alleen de gespierde mensen konden dat dragen.
2: Maar er is gelukkig wel heel veel fotomateriaal.
1: Dat wel.
2: En die spreken voor zich eigenlijk, die foto's. Ja. En we gaan ook wel animatie gebruiken. Bart Schoofs, die fantastische cartoonist, die onder andere voor Knak publiceert, die heeft nog altijd, die komt uit die scene. En die punkstijl die zit daar zo in. Ja. Dus die gaat ook tekeningen voor ons maken om de boel een beetje te verduidelijken.
1: Anders is er altijd AI, hè?
2: Dat ga ik echt niet durven doen.
1: Het wordt hier ineens donker.
0: Dat is met een AI, hè?
1: AI. Ik ben fan van AI.
2: Ja, ik heb er ook geen problemen mee, maar ik...
1: Ik vind die schrik verschrikkelijk ouderwets daarvoor. Ik denk dat AI ons gaat redden.
2: Ik ben er ook wel mee bezig, maar ik word ook wel, om het zo te zeggen, niet echt in toog gehouden, maar er is toch een beetje achterdocht
1: uit
2: het milieu, omdat het hun ding is. En het is eigenlijk een buitenstaander die er iets rond aan het maken is. Dus niet iedereen is er zo fan van, ook omdat we subsidies hebben. Er zijn punkers die zeggen van, ja, ik ben al geen 40 jaar punker om nu nog mee te gaan werken aan een documentaire dat betaald is met door de overheid. Dat dan ook eigenlijk niet klopt, want het is ons geld. Hè?
1: Ja, maar ik vind het eigenlijk juist goed.
2: Geld naar dag gaat,
1: hoe meer geld dat we van de overheid kunnen afpakken voor zo'n dingen, hoe liever. Hè? Dingen, ja. Uiteindelijk liever dat dan dat er mensen uit de privé... Laat de regering daar maar voor betalen. Ze zijn 40 jaar te laat om ermee af te komen, denk ik.
2: Ja, dus ja, voilà.
0: Ja, want dat initiatief van die Jageland Hardcore, wie was dat?
2: Wel, dat zijn mensen uit die er toen zelf in zaten, zoals Fons. En die samen met nog een paar andere gasten die in dat milieu zijn opgegroeid, die hadden dat idee. Want er is een paar jaar geleden een boek uitgekomen over de West-Vlaamse, meer Kortrijkse hardcore scene.
1: Heetthousand en zo.
2: En dan dachten ze van, ja, misschien moeten we dat voor ons ding, onze Hageland Hardcore, ook doen. Dus ze hebben dan een Facebook-initiatief gelanceerd van mensen die er toen bij waren. We gaan een boek maken, we gaan een documentaire maken. En de vrouw van Fons is een heel oude vriendin van mij, van mijn eerste liefjes. En ik had dat dan gezien en ik zei tegen Fons, als je die documentaire maakt... Ik ben documentairemaker, denk aan mij. Ik zou er graag aan meewerken. En zo is die een bal aan het rollen geraakt.
0: Ja, wanneer zou die film klaar zijn, denk je?
2: Ik hoop volgend voorjaar. Ja,
0: toch zo. En wat ga je er dan mee doen, Guy?
1: Te bezichtigen aan GC de Muzen en Meissen.
2: Onderdaad. hopelijk raken we hem kwijt aan televisie natuurlijk. Dat veel mensen hem kunnen bezien. En dan de normale documentaire circuits die aflopen. Ik weet dat er interesse is uit. Denk ik het festival van Newcastle, want 2 jaar geleden ben ik hem gaan pitchen via Flanders Days. En daar heeft iemand van dat festival mij aangesproken, omdat die de thematiek van grassroots, van een community, van mensen die uit hun eigen initiatief zoiets uit de grond stampen, dat is nog iets dat heel hard leeft, kinder. Dat is iets heel erg Newcastle. En ze vonden dat het daar wel zou passen. Dus zo'n piste is. En dan natuurlijk, dat is nog altijd een gigantisch globaal netwerk, hè, de hardcore netwerk. Dus sowieso ook wel via dat netwerk, via Vimeo promoten en dergelijke. Dus ik denk wel dat we een afzetmarkt gaan vinden.
0: Want jij bent zelf geen Hageland hardcore band geweest eigenlijk. Hè?
2: Nee. Ik
0: ben maar je kent het wel.
2: Ik ken het omdat ik eigenlijk een beetje in de scene die erna kwam, om het zo te zeggen, zat meer in de postpunk, in de noise en dergelijke. En ik ging dan wel naar clubs waar ik nog altijd die stickers zag hangen en oude posters en zo. En die spraken me wel altijd aan. Ik heb het altijd fascinerend gevonden. En ik kende wel verschillende groepen. Ik kende wel hardcore groepen en punkgroepen en zo. Maar ik heb nooit echt in die scene gezeten. En ik vind dat nu wel spijtig, omdat ik niet wist hoe warm dat ook was. En dat probeer ik mensen nu van te overtuigen dat zowel nu als toen een hele warme, liefdevolle, vriendschappelijke scene was. En ik weet, als ik dat tegen mensen overbabbel van mijn generatie, die zeiden, ja, die punkers, als ik die vroeger op straat zag, ik stak over, want ik had daar schrik van. En ik zeg nu, ja, als je nu aan een zaal passeert en hij is een punk optreden, gaat daar binnen. Je gaat u echt amuseren.
1: Mijn vrouw heeft meer dan 10 jaar in Ancien Belgique gewerkt. En hoe harder de muziek, hoe meer dat Cradle of Filth was, hoe vriendelijker en hoe liever de mensen waren. Ja. En hoe meer dat het elitaire jazz was, of dat John Zorn of zo was, of ik weet niet wat. Allee, dat is eigenlijk nog redelijk rock and roll. Maar hoe onvriendelijker en hoe afstandelijker dat de mensen waren, en hoe meer dat ze... hoe meer hippie het was, hoe meer dat ze kwamen zagen dat ze geen gratis water kregen en zo. Dat is heel typisch.
2: Ja, die krijgen die energie kwijt in de muziek.
1: Ah, wel, voilà.
2: Dat gebeurt op de dansvloer.
1: Daar verdient die muziek toch ook?
0: Ik herinner me gewoon ik heb ooit de Disjars nog gezien in Amsterdam. En die zanger, die stamt met zijn, met zijn botten, legerbotten, en zijn tanden. Allee, was op, ik hoor dat niet goed, hè, maar dat waren wel de jaren 80. Ik heb ook ooit bij Boris Engelen, bij een Happy House, ik weet niet of je dat ook in een New Wave ding gezet hebt. De Happy House van Maurice Engelen.
1: Nee.
0: Dat waren ongelooflijk veel antisemitische. Allee, alles is er geweest. Alles, de marine, alles wat je... Dat kwam dan.
1: Ja, maar ik weet dat wel.
0: Dat was dus een dans. En die schoof toch al. En hoeveel keer dat ik met mijn knieën... En dat ik er zei... Dat de mensen zeiden van... Oei, nu blijft het liggen. Allee, wij hadden heel veel vrijheid. Natuurlijk, als ik dat nu aan terugdenk, dan vind ik dat soms wel levensgevaarlijk. Maar dat is ook omdat je ouder geworden bent, natuurlijk. Hè. Maar voor mij is het nog altijd, vooral tot 84 zo, die punk hardcore scene, dat was voor mij een volledige vrijheid.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ik kon ook met mensen babbelen. Zoals bijvoorbeeld wat ik vandaag doe met Culture Code. Dat is iets dat ik toen ook op een andere manier. Hè? Maar bijvoorbeeld ook dieper kunnen gaan en begrijpend. Ja, heb ik altijd wel belangrijk gevonden.
1: Maar dat is van voor mijn tijd. Hè? Ik ben van 73, dus gezegd 84. Ik denk dan altijd dat er daar waarschijnlijk... punk heeft heel veel uiterlijk vertonen gehad. Hè? Groene Mohawks en ik weet niet, maar waren er dan ook niet heel veel aanstellers tussen? Was er dan niet heel veel te doen rond de echte? En die dat dan eigenlijk gewoon deden omdat ze graag wilden chockeren of wilden aandacht krijgen? Of zo.
0: Ja, natuurlijk. Ik weet, dus bijvoorbeeld als ik iets deed, hè, dan wou ik ook de echte zijn, dan wou ik ook de Engelse. Snap je? Ik werkte daar ook aan. Oké, dat zal misschien voor veel een show geweest zijn, maar ik ken mensen... mannen, vrienden van mij, die kwamen naar school met gewoon kleding.
1: Ja.
0: En ja, ik deed dat dus niet. Hoeveel keer dat ik mijn camouflagebroek, want de camouflagebroek van het leger, dat was toen hip. Hè. Daar ging ik dus met een buurman, was een legerman, en die kreeg ik toen nog allemaal zo die dingen. Dat waren de dingen die wij aandeden. Of bijvoorbeeld, ik had een jeansbroek die kapot was, maar die was niet kapot omdat ik die zo gekocht had. Nee, die was gewoon versleten en ik wou dat... Nee. Ik wou dat of
1: krijg je dan de stok Amerikaan in Kerkhoven of zo?
0: nee,
1: dat was
0: dan... Nee, ik kocht veel in, dat niet? In Engeland kocht ik wel veel.
1: Maar... Enfin, ik vooral als ik dan zo denk, ja, de latere punk scene, nog voordat het hardcore werd en zo. Ik denk dat dat... Ik heb dat niet meegemaakt, daarmee dat ik het vraag, omdat dat mij echt zo'n periode lijkt, waar dat je dan... Zo, het posttijdperk is meestal zoiets waar dat dan de mensen die aandacht willen en die hippelen zijn, die dat dan overpakken zonder het geloof, laat ons zeggen, de kern mee te pakken. En ik denk dat dat toen waarschijnlijk wel... Ik heb dat wel onderhanden gehad als ik dan die New Wave maakte, dat ik merkte van ja, eigenlijk de ziel ervan is veel meer naar New Wave gegaan, want de punkers waren eigenlijk gewoon de fakers die maar... wilde chockeren en eigenlijk niet de gemeenschapszin hadden die de punkers daarvoor hadden. En dat lijkt me wel interessant. Dat is wel iets wat ik wel meer zou over willen weten vanuit mijn generatie.
2: Ja, dat is wel iets dat ze heel duidelijk aanhalen, die uit die scene kwamen. En dat komt ook heel duidelijk naar boven in de docu. Je hebt dus die verschillende punkstromingen, waar je meer van weet waarschijnlijk. Maar heel kort uitgelegd, dus de eerste punkstroming met de Sex Pistols en dergelijke. Mm-hmm. Die nogal destructief waren, die anti-alles waren en heel negatief ingesteld. Mm-hmm. Dan hadden ze zogezegd de tweede punkgolf, waar meer bands als Crash naar boven kwamen, waar de politiek een beetje meer en het anarchisme op een normalere politieke manier begonnen te bezien en dat niet ging over het chockeren. En dan had je dan eigenlijk zo die Amerikaanse wave, die dan naar de hardcore is toegegaan. En dat ging eigenlijk over een positief ding. Je moet niet altijd zitten roepen en tieren en alles afbreken. Probeer
1: zo straight edge ook en zo.
2: En dat was dan weer extremer, die straight edge. Dus de bedoeling van in hardcore was echt van... laat ons iets opbouwen in plaats van alles af te breken.
1: Ah, wel, maar ik kan
2: en
1: me goed inbeelden...
2: dat fake gedoe viel daar dan weg.
1: Dat de mensen waren die gewoon door de agressie aangesproken werden. En niet zo'n... Ja. De begrepen we dat die agressie vandaan kwam. Ja. We dachten, oh, punk, dat is een goede reden om op iemand zijn muil te gaan slaan. Ja, voilà.
2: Maar dat ging die hardcore dus tegenin. Die zeiden,
1: dat weet ik.
2: Laat ons eens gewoon
1: maar
2: doen.
1: Dat lijkt me gewoon toen wel een heel moeilijke kwestie geweest te zijn. En iets dat eigenlijk waarschijnlijk, als jij dat dan zegt, heel het imago rond, oei, punkers, ik ging vroeger aan de andere kant van de straat. dat moet dan erg geweest zijn als je dan een echte waart die het eigenlijk juist deed om de wereld beter te maken, laat het maar zo zeggen. En ja, ik kan me wel inbeelden dat dat toen... zou me daar heel hard aan gestoord hebben, moest ik 15 jaar eerder geboren zijn.
0: Maar we hadden in die... Ik weet niet dat je dat... dat is er niet mee, maar we hadden dus echt een hoekje. Dat was een platenwinkel in Diest. En daarvoor, daar zaten wij dus altijd. Ik weet niet...
2: Het komt erin, ja, Koen der Weerde, we hebben ons daarmee
0: genomen. Anders dan het boekenhandel daar echt over, ja. Daar zaten wij eigenlijk altijd. Ja, we zijn er wel eens een keer, verschillende keren... Ja, weggejaagd eigenlijk. Je mocht het niet doen, maar we zaten gewoon... En die mevrouw van de platenwinkel, dat vond ik wel tof, die zei, nee zegt ze, die mogen hier blijven zitten. Uh-huh. En ik heb ooit nog een...
1: Ja, natuurlijk. Ik voelde de kas aan rinkelen.
0: Nee, want die had ook maar heel weinig. Uh-huh. Ik had ooit een lief en die had één plaat gekocht voor mij. En dat was Pil, This Is Not A Love Song. Uh-huh. Dat was de enige plaat dat hij had eigenlijk. terwijl ik Pil wel goed vond, maar niet This Is Not A Love Song.
1: Ja, natuurlijk.
0: Albatras en zo, dat was veel academisch. Dat was, uh-huh. Allee, dat was veel toffer. Maar weet je, ik vind, als je mij... ik heb nog heel veel t-shirts van bands die ik toen goed vond. Hè? Omdat... dat dat nog altijd herinneringen meemaakt, maar die nog altijd goed zijn. En ik heb, ik zeg het, drie jaar geleden in Opwijk heb ik GBH zo eens gaan interviewen.
1: Ja.
0: Dat was eigenlijk wel grappig, want ik ging daar zo naartoe. En ik liet dan mijn foto's zien van hoe dat ik eigenlijk was, want ik was een heel groot fan van hun, ze 16 waren.
1: Ik vind dat een heel erg onderschatte groep.
0: En maar ze zeggen dan tegen mij ook van, maar wij zijn ook veranderd. En zij praten over heel andere dingen als toen. Want wat ik dat niet weet, zij waren heel grote fan van Thin Lizzy en zo. Zalig toch.
1: Ja, te gek.
0: En zij
1: zeker toen, want toen was hardrock en punk, dat is een tijdje niet echt een grote vriendschap geweest.
0: Nee, ik mocht dat niet. Hè. Ik was dus ik ben een heel grote Eddie Van Halen fan, ik heb u dat gezegd.
1: Ja, ja, ja.
0: En op een bepaald moment mocht dat niet meer. Hè.
1: Ik moest
0: alles wegdoen van Halen, want anders dat mocht niet. Hè. En je komt dan, ik was eerst bij Crash en al die this years, en dan komt die Amerikaanse, Black Flag. Gewoon zalig. Maar Guy, jij zit nu in Meissen, hè?
2: Mm-hmm.
0: Het cultureel centrum.
2: Ja.
0: En wat ga je daar doen?
2: Dat is een gemeenschapscentrum. Dus wij doen zo'n beetje wat de meeste collega's, GC's en CCC's, doen. Dus ik ben daar programmator van. En wij doen theater, film, lezingen, muziek en zo van die zaken. En ik ben onder andere ook verantwoordelijk voor de schoolvoorstellingen. Dus voor de kleuter- en lagere scholen. Die zien jaarlijks ook per graad één stuk. En dat is heel plezant.
1: Mijn kinderen gaan daar naartoe.
2: Ja. En dat zijn heel, dat vind ik heel plezant. Dat is een hele plezante wereld om in te vertoeven eigenlijk. Omdat dit is pure optimisme en positiviteit, die stukken. Ja. En je hebt natuurlijk beter en je hebt minder goede, zoals in alles eigenlijk.
0: Maar moet je nog bands hebben dan?
2: Maar dat,
0: voor de op te treden?
2: Maar we zijn niet echt een concertzaal zoals de meeste CC's eigenlijk. We hebben zietjes en dergelijke.
1: Jij ging het al iets regelen voor Zio, zeker?
0: Jij de afterparty, hè?
1: Dat is goed. Ja. Maar ik denk niet dat het GC is zo niet echt een feestkot is dat niet. Nee, ik denk niet dat je daarmee weggaat.
2: Maar we proberen wel meer plaatselijk talent de kans te geven, want er lopen wel wat rond in Meissen.
0: Christophe Michiels.
2: Ja, dat zou nog
1: ik
2: wel...
1: Ik heb voor Rock and Roll, godverdomme, de Arno-film, heb ik ze zelf gecontacteerd. En dan had ik zo een lijst van 40 of 50 cc's, die zo om een paar maanden tijd dat allemaal geprogrammeerd hadden. En Strombeek, Vilvoorde, alle Merchten. Of Memmel, dat ik zei van, zeg, je gaat toch mij niet vertellen dat een meisje niet gaat vertoond worden. En dan hebben ze dat effectief ook gedaan.
2: Maar normaal is
1: het zat niet vol, godverdomme.
2: Iedereen had het al gezien.
1: Ja, iedereen had het al gezien.
0: Maar eigenlijk is dit toch wel leuk, hè? Jij komt 3 maanden geleden bij mij op
1: ja, is dat maar 3 maanden geleden?
0: Ja, ongeveer 3 maanden.
1: Zoiets, dat
0: en
1: kan,
0: ja. Dan kom ik hier tegen op de Citadel, 2 of 3 weken later. En dan komen we terug in contact. En dan zegt hij, maar ik ben geen filmregisseur, ik werk in Meissen. Ik zeg, ja, ah, maar dat is goed. Allee, die verbinding, dat is toch...
1: Ja, maar Meissen is wel zo'n beetje een kruispunt wat dat betreft. Daar komt redelijk veel samen.
0: Ja?
1: Ja, en dat valt eigenlijk niet echt op. Ook omdat we zo dicht tegen Brussel zitten, dat de meeste mensen die van Meissen zijn, als dat dan in het land gevraagd wordt, van waar zijn je? Uit het Brusselse. Mm-hmm. Omdat dat gewoon gemakkelijker is. Wel, Meissen, hoe Meissen.
2: Ja, dat is ook cooler, hè. Ze kennen alleen maar de plantentuin.
1: Ja, ja.
2: Ja,
1: ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus, maar ja, dat is tof, hè.
0: Dan, ja, dat is waar.
1: Maar dat valt mij eigenlijk dikwijls op. Dat valt mij ook op dat je zo... De mensen die ik 20, 30 jaar geleden kende, en iedereen was dan met iets bezig, iets klein, de een of ander optreden geven voor 30 man of 5 of ik weet niet wat. En je komt elkaar dan wel tegen. Hoe dat dan eigenlijk achteraf uitruidt, dat ik eigenlijk heel veel mensen die nu dingen doen die nationaal... aandacht krijgen en die goed zijn, eigenlijk al van heel vroeger kennen. En dat lijkt of dat... Dat is heel raar, want toen had ik het gevoel dat wij zijn 1 in 10.000 en toch is iedereen er wel bij gebleven en zo. De vrije geesten vinden elkaar wel, om een lang verhaal kort te maken. En ik vind dat wel tof, dat dan... Je weet dat ook niet als je zo jong bent, maar na een tijdje gaan de dingen ook gemakkelijker, want die ene mens die je vroeger kende, die als stagiair de programmatie deed in de Club 9, voordat je het weet, is die in de hoofdprogrammator van de AB of werkt op de VRT. En kent je elkaar nog van vroeger en gaan de dingen wel veel gemakkelijker. En als je die mensen dan een mail stuurt, krijg je ook een antwoord enzovoort enzoverder. Mm-hmm. Dus ik vind dat wel tof. En het valt ook op hoeveel van de mensen die vertrekken uit passie en uit de underground wel blijven en het maken en hoeveel die het voor andere redenen doen, verschrikkelijk hard verdwenen zijn. En dat je kunt zeggen, van waar zijn die gebleven? Geen idee. Mm-hmm. Die werken waarschijnlijk in de Jumbo en Erbskwerps of zo. Ik weet het niet. Okay. Niks tegen de Jumbo, hè, maar nee. Erbskwerps? Nee. Dat is het Hageland, hè.
0: Je kent Capital Scum niet, hè?
1: Nee.
0: Moet je wel eens luisteren.
1: Klinkt wel gezellig.
0: Capital Scum.
1: Gaan we eens luisteren?
2: Klinkt gezellig. Ja. Nee.
0: Capital Scum, C-A-P-T-E-T-E-L.
1: Capital Scum.
0: Ja, Capital Scum, nooit van gehoord.
1: Nee. Tenzij dat jij er vorige keer over bezig geweest bent, ik denk het ook. Ja.
2: Dat is de oer-aarschotse...
0: Zeg eens welke nummer dat
2: is. Hagelandse hardcore band, hè. Capital Scum Smack.
0: Pak de nummer 3.
3: Welke?
0: Ja, pak dat, ja. Is goed, hè?
1: Ja, het is goed.

0: Voilà, ze.
1: Christophe, gaat u dat samen spelen op die vijf? Zullen we dat zoiets durven?
0: Wacht. Moet ik u vertellen wat ik zelfs ga draaien?
1: Nee.
0: Ik ga dus een zonover draaien op een feest voor de mama van mijn beste vriend van vroeger, die 80 hoort. Ja. Dus ik denk niet dat ik dat ga draaien. pas op, die zou dat eigenlijk nog redelijk goed aankunnen, want ja, dat is wel zo iemand met heel veel pit. En dat is eigenlijk ook wel een beetje grappig, want dat is de vriend waar ik mee begonnen ben. Als we 13 waren, had hij een discobar aan het Tapjeplein en twee boxen van 100 watt. En dan ging hij, zijn vader is dood, maar dan ging die in ons rondrijden met de remorque en dan gingen wij draaien op feestjes en de plaatselijke kantines en zo. Dus dat is nu voor zijn mama. Want hij is dan de podiummixer van Simple Minds geworden en zo. Hij heeft daar meer dan 10 jaar mee getoerd en nu is het zo wat meer Selassou en zo. Maar, en ja, oké, als die dat dan vroegen, dan dacht ik van, ja, dat is wel een cirkel die rond mag zijn van mijn part. Dus ik ga op een feest van iemand draaien van iemand die 80 wordt. Maar
1: welke muziek draai je dan?
0: Alles wat de mensen willen horen. Maar nee, niet alles wat de mensen willen horen. Want zij is Belgische, maar die man was een Italiaan. En dus veel van die mensen die daar gaan zijn, gaan Italianen zijn. En ja, die zijn nog dicht bij hun roots. En ik kan dan dat straks bijvoorbeeld zitten luisteren, dan ga ik niet wat meer Italiaanse muziek mee pakken. En niet zo alleen die typische Italiaanse dingen die wij ook. Maar ja, als ik dan zo ergens Ramazotti en Zucker al ging beluisteren, dacht ik van nee, dat gaan we niet doen. Dat gaat een beetje raar zijn, dus dan zal het A for l'amore e comincia tu zijn. Maar...
1: Dat is heel goede Italiaanse punk, hè?
0: Ah ja, maar ja. Nee, maar ik draai altijd een beetje voor iedereen, van alles door elkaar. Dus allez, misschien kom ik wel zover als pakweg en Clark of zo daar een keer te draaien. Maar als de mensen daar even goed een clouseau willen horen, dan doe ik dat wel eens.
1: Ja?
0: Zolang dat de mensen zich maar amuseren. Ik vind dat is iets heel anders. Je hebt goede muziek en je hebt muziek die goed is voor op dat moment voor de mensen die daar aanwezig zijn en ook die gedronken hebben ook. Want dat maakt ook een verschil. En ik vind dat eigenlijk heel belachelijk als je dan als DJ, ik weet het niet, er zijn plaatsen voor en dat is niet een van die plaatsen.
1: Weet je wie terug hot is? Bij de kleine mannen, hè? 12 jaar.
0: Michael Jackson.
1: Ja, in de week had ik hier een Marokkaans jongetje, alleen bij ons in de studio. Die is 12 jaar en ik zeg, ja, we moeten hebben Billie Jean. En je begon dus ook nog mee te zingen. Ja, dus ik heb die micro overge...
0: Met die film,
1: en,
0: hè?
1: Dat is ongelooflijk, hè?
0: Maar dat is ook wel de aantrekkingskracht van Michael Jackson, die niet te onderschatten valt.
1: Ja, dat is...
2: Ja, dat blijft voor veel mensen overeind. En ook is veel jaren 80 muziek wel terug, hot, door al die series, zoals Stranger Things en zo. Hè? Ja. Mijn dochter heeft ook een playlist, dat staat vol mee. En dat was ook nog wel muziek die op zich stond. Dat zijn wel de liedjes die je 30 jaar niet gehoord en je zingt dat nu mee, nog altijd. Hè? En dan ben ik er soms wel een beetje
0: onderaan. Veel van de jonge mensen, ziet, als je dat begint te zeggen, jonge mensen, dan is het zover. Maar beseffen ook wel dat de muziek van nu belangen zo goed niet is als de muziek van vroeger. Met al die nummers die featuring 7 gasten zijn en die door 12 mensen geschreven zijn en ik weet niet wat. Uiteindelijk, ik denk dat ze binnenkort gaan afkomen. Ik ga daar weer zijn met AI, maar ik denk dat ze binnenkort afkomen van, ja, by the way, je moet niet tegen AI zijn. M&M draait al 20 jaar in, niks anders dan AI-muziek. Weet je wel? Dus die weten dat wel, dat... Ja, en als je dan zo'n Bruno Mars hoort, en vindt dat goed, dan vind ik dat niet zot, dat je Michael Jackson wel, dat je dat wel kunt herkennen, dat... Ja.
1: Maar dat is ook een goede beat, hè?
0: Ja, dat is gewoon... top gemaakt. Maar
1: dingen was ook zo, hè. Allee, dus wij mochten dat als punker ook niet graag horen, maar Wem Rap, hè. Want die Wem Rap, dat is ja, ik moet het u niet zeggen, maar als je dat speelt, Wem Rap, dat is toch, daar worden toch blij van.
0: Die George Michael is eigenlijk begonnen als rapper, hè. Ja. Young Guns was ook rappen, hè?
1: Maar die man had veel talent, hè?
0: Ja, dat wel, maar rappen was niet een van zijn talenten, hoor.
1: Nee, maar hij had wel... hij zong wel ongelooflijk, hè?
0: Ja, absoluut.
1: Hij was ook voorbij de enigste die Freddie Mercury kon nadoen. Dus,
0: ja, zelfs niet, vind ik. Maar goed.
1: Nee?
0: Nee. Niemand kan dat.
1: Nee, ja, allee. Hij kwam er dichtbij, laat het zo zeggen.
0: Wat
1: denk
0: wel.
1: Jij, Guy?
2: Ja, ik weet dat er gezegd wordt op basis van die YouTube-filmpjes dat nu zo opduiken. Maar ja, inderdaad, zoals Christophe zegt, dat kwam in de buurt inderdaad. Maar dat volume, dat staat er toch niet. Het was toen in vergelijking met de rest dat zijn liedje probeerden. Ja. En die konden er nog minder goed aan. Dus dat was de beste van de...
0: Qua feeling pogers, vind ik dat niet. Qua feeling niet. Ik vind dat Freddie Mercury, dat was een rocker en dat bleef gehoren. Ondanks alle strontmuziek dat hij nooit gemaakt heeft. Op latere leeftijd. Maar ja, Sheer Heart Attack.
1: Hij deed
0: dat, wel. Dat hoor ik George Michael niet zingen,
1: maar,
0: hoor.
1: Maar Freddie Mercury deed ook wel zijn zin, hè? Want je moet niet vergeten, ja. In 1984 zijn ze dan terug samengekomen, speciaal. Maar Brian May, die was het gewoon beu van Another Bite the Dust. Ja, die kon zijn solos dan niet brengen. Mm. Hè? Ik ken iemand, Howard Eggers, ik heb dat verteld, zeker Howard Eggers, die dingen gedaan heeft voor Randy Newman. En die is ooit bij mij over Queen, hè, is die komen spreken. En die had allemaal dingen bij van een technieker die bij Queen nog Killers. Hè, en die had al die klanken bij, dat hij gebruikt had. En die vertelde dat ook. De hele grote Queen-fan. Freddie Mercury kwam af met Another Bite the Dust. En Brian May, die moet blijkbaar...
0: Maar dat was dingen, hè?
1: Die zegt, ja, maar ik kan naar mijn gitaar. Allee, dus...
0: Dat was die bassist, hij noemt die bassist nu weer. Kom aan, kan niet op zijn naam komen.
1: Van Queen?
0: Ja, dat was hij die daarmee afkwam. Ja. En de rest wilde dat effectief niet. En hij had zoiets van, kijk, onze rock is verouderd. Nu, die woonde in New York dan of zo, John Deacon. Hij wilde meegaan met de tijd en Brian May had zoiets van, nee, we zijn een rockgroep. En zeiden we hem dan, ik heb dan een keer een documentaire over gezien, dat waren 2 of 3 nummers op die plaat die John Deacon eigenlijk niet zag zitten. En heeft dan gezegd, het is goed, ik doe mee, we doen die nummers, maar dan doen we Another One Bites the Dust ook. En ja, hij had gelijk.
1: Ja. Maar dat is met veel van die bands zo, hè? Mm-hmm. Als je die muziek, de Clash bijvoorbeeld ook. Ik weet nog goed, de Magnificent Seven, dat vonden wij vroeger niet goed. Gewoon.
0: Nee.
1: Maar ja, als je dat nu nog behoort, dat was een meesterwerk gewoon van John Strummer.
0: Zo in die tijd, als zo gelijk een album gelijk Combat Rock uitkwam of zo, was dat nog... Was dat zo van, waar luisteren men niet meer naar? Dat is eigenlijk een reggae-album, hè, zo goed als...
1: Voor mij was dat, voor ons was dat toen op dat moment... Heel moeilijk, omdat wij zaten dus echt in die hardcore. En die hardcore, dat was, weet je, die muziek, die hardcore werd ook maar 1 of 2 keer op de avond gespeeld. En ik herinner me heel goed. Dus dan hoorden we dat dingen en dan moesten we heel snel zijn, echt waar. Want dat duurde dan maar 2 minuten, dat nummer. En dan gaan we dansen en iedereen verstand. Dus de brave mensen. Zo ging dat toen in de tijd, hè.
0: Ja.
1: En we hadden dan wel zo regelmatig in cafés een zot gemaakt, dat je toch wel meer als 3 mm-hmm. nummers. En die speelde dan een uur, maar dat was er veel volk weg. Daar hadden wij de dingen.
0: Ja,
1: dat was. Ja, maar dat waren ook andere tijden, denk ik. En dat was ook allemaal. Ik blijf er nog altijd zeggen, dat was niet slecht bedoeld, maar wij waren. Weet je, wij lachten elkaar ook uit. Op een gezonde manier.
0: Ja.
1: Vandaag de dag dat Monty Python.
0: Dat is eigenlijk wat ik daar juist zei. Je moet die korrel zout er ook bij pakken. Ineens mensen die korrel zout niet meer verstaan. En die dan... mm-hmm. Maar als ik je daar zo over hoor praten, is dat dan. Want ik wil dat zo wat situeren. Als je zo pakt SOD en DRI en die Exploited en zo. Ja. Is dat die scene waar je het nu over hebt?
1: Vooral dingen. Ja, je zegt juist ook DRI. Ook fantastische band, die heb ik ook live gezien.
0: Je hoort daar nooit niemand nog over bezig zijn. Hè?
1: Nee, maar weet je, daar heb ik ook wel... Discharge bijvoorbeeld, die bestaan ook nog altijd. Mm-hmm. Maar als ik die gasten zie staan nu op het podium...
0: Maar als je nu punk maakt, dan zou je toch verwachten dat er groepen zijn die gaan zeggen, ja, wij hebben heel veel naar DRI bijvoorbeeld geluisterd. En je hoort daar nooit iemand iets over zeggen. Ja. Dat is precies of dat dan nooit, behalve dan bij u eigenlijk, dat bestaat.
2: Dat daarin blijven hangen is eigenlijk, dat daar nog altijd naar luistert. En niet altijd zo de nieuwe dingen oppikken. En dat ook weigeren, van dat was ons muziek van toen mm-hmm. en daar luister ik nog altijd naar.
0: Ja. En dan had je effectief ook wel zo, die moesten dan zo de Amerikaanse dingen, Death, en ik weet niet wat, dat telde dan niet mee aan Black Flag. Dat was nog een ander scene. En dan had je de metal scene was ook nog een ander scene. Dat was dan zo, hoe noemde dat weer? Zo die lange afkorting, zo de New Wave of English. Zo Iron Maiden en zo. New Wave of English.
1: Maar bijvoorbeeld, van metal mocht wel Venom, Slayer.
0: Ja, Slayer, dat zal wel, dat dat mocht.
1: Moderat mocht zeker. Als je een DJ
2: Moderat mag van iedereen. Ja, dat kun je op een vijf spelen, ja, nog altijd.
0: Maar, dat doe ik ook.
1: Ja, maar,
0: straks misschien
1: maar niet. Maar ik had zaterdag, dinsdag had ik een interview met een hardcore band uit Oost-Vlaanderen. Mm-hmm. Met in een

0: zit in een AB in mijn studententijd als logistiek medewerker. En Hawkwind waren daar gepasseerd. Dus de groep waar het dan eens bij speelde. En dat waren ook super sympathiek.
1: Heb je die nog gezien?
0: Ja, maar daar weet ik niks meer van.
2: Ik heb die nog gezien, maar dat was al in de jaren 90. Dat was zonder Lemmy ook. Ja, zonder, op het groot podium aan de Gentse feesten.
1: Ja?
2: Ja. Maar dat was, ja, dat was het niet meer. Eigenlijk, om het een beetje cru te zeggen, dat was terug muziek zonder drugs.
1: Oké.
2: Ja, maar ja, dat werkt niet. Als het psychedelisch moet zijn, moet het psychedelisch zijn. En dat was zijn kracht verloren. Dat was gewoon een show.
1: Ja.
2: Maar goed.
1: Guy, ik ga het met jou nog eens hebben. Dus die Hakelend Hardcore, dat komt dit jaar nog niet uit, hè?
0: Nee, dus hopelijk volgend voorjaar, ja.
1: Ja, jij gaat nu in Meissen werken, zeg je. Dus je gaat er al heel wat werk hebben, denk ik, hè?
0: Ja, moet ik zeggen, ik ben er al een jaar mee bezig. Ben er al een jaar bezig in Meissen. Dus ik doe het daar rond eigenlijk. Elk vrij moment dat ik heb, werk ik aan die docu. Omdat... ja, dat moet ook binnen een bepaalde periode af als je die subsidies hebt. Dat moet dan na, van als dat productie stapt, dacht ik, binnen anderhalf jaar af. En daarbuiten zijn er ook bepaalde festivals waar dat je zou willen de première doen. Onder andere dat festival dat festival in Newcastle zou te gek zijn, omdat dat een van de grotere festivals is. Dus dat is ook al, als je daar al binnen geraakt, dan kun je dat ook al mee als promotie nemen naar andere festivals toe.
2: Roxy Music Fest, hè?
0: Roxy Fest, daar ga ik zeker straks heen nog. Hè?
1: Maar dingen, hè? Hoe noemt dat daar? In Leuven. Want GT Records, heb je de film van GT Records?
0: Nee, nog niet gezien.
1: Maar die komt ook uit nu, hè? Brecht.
2: Mm-hmm.
1: Want ik heb Brecht in de week nog gebeld.
2: Maar noemt dat Dockville?
1: Dockville, denk ik daar, ja.
2: Ja, die zullen dat wel willen doen, denk ik.
0: Ja, daar heb ik ook al contact mee, want die kennen die scene ook wel een beetje.
2: En dan heb je misschien wel, als je chance hebt, kun je dan misschien wel iets met Dalton of Fonk regelen of zo. Ja. Die hun platform is wel heel tof.
0: Ja,
1: maar, dus want de Fonds die jij zegt, hè, die werkt toch voor... Je heeft toch gewerkt voor Axel Red of zo, hè?
0: Ja, dat is een freelance tourmanager / roadie, want tegenwoordig... Gaat de een niet zonder het ander, blijkbaar.
2: Dat ik onderbreek. Ja. Die kent dan die zoon van die madame, want dat ik ze ga draaien. Kijk goed, want die een toertal. 15 jaar voor het podiummix van Axel Red.
0: Ja, voilà. Dat wel, ja.
2: Kleine wereld.
0: Die doet ook wel Hooverphonic. En nu is ze met Galance en Selassou op de
2: Dat zijn zeker goede vrienden, want dat is alles wat Fred doet.
0: Hij is er misschien. Ja. Zeg, maar ik denk dat er nog wel een brugje is naar de hip-hop-wereld van die hardcore. Omdat dat zo blues... grassroots is, het zelf doen allemaal. En dat is toch nog wel, ik denk de hiphop, een van de weinige scenes waar dat dan nog altijd wel leeft. En ook de boodschap die hierachter zit.
2: In de jaren 90 waren er ook wel heel veel links. Dus dat was eigenlijk bijna één scene eigenlijk zelfs. Maar
0: het idee erachter bedoel ik. Je hebt het misschien meer op muzikale...
2: Nee. Dat werd veel samengewerkt. En dat was altijd wel zo, ja. Dan was er ene hardcore gast die kon zeef drukken. En ene hiphop gast die een mengpaneel had. En dan werd dat wel uitgewisseld en zo. En dat was wel veel herkenning. Maar dat is toch op een bepaald moment ook wel... fout gelopen door mensen die oogkleppen aan hadden, denk ik. Zo vooral vanuit de hip-hop kant eigenlijk. Ja.
0: Hoe is dat bij jullie gestart eigenlijk, bij het Hof? Hoe is dat van de grond geraakt?
2: Wij zaten eigenlijk eerst in een andere groep die zo wat Urban Dance Squad-achtige muziek maakte. Dus een beetje Urban Dance Squad, Mr. Bungle-achtige muziek. En dat was vooral in Kortrijk te doen, maar dan waren we echt wel bevriend met heel die scene van Liar en noemde dat allemaal.
0: Ja,
2: ik kan er nu niet opkomen. Ja. We kennen al die gasten wel. We hebben altijd een vaste roadie manager gehad, Piet Stellemans. Die speelde daar dan zelf ook in en zo. En dat is eigenlijk daaruit voortgekomen. Maar...
0: Dus het was een live band eigenlijk eerst?
2: Ja. Philip was de bassist. Serge was de zanger. En dan wie dat Flips en een drummer nu is, was ook toen al als 15-jarige of zo een drummer van die band. En dan zijn Flip en Serge hip-hop beginnen maken. En dan lag het natuurlijk wel voor de hand dat ze een hip-hopper nodig hadden om dat in banen te leiden.
1: Dat was jij dan?
2: Ja, maar ik had juist een paar maanden in Portugal gezeten als ze daarmee begonnen. Dus dat was zo van, oei, we gaan hem niet kunnen inleven. En dat ze dan terugkwam.

0: Van Portugal heb ik eigenlijk gezegd van weet je wat, want ik had eigenlijk werk in Portugal. Ik zal even uw album mee afmaken en op start meedoen en als je dan vertrokken bent, maar ja, dat, niemand had dat dan gedacht dat dat zoveel ging geven. En dan dacht ik, ja, ik zal deze zomer nog hier blijven voor de optredens. En nu zijn we dus 30 jaar later bijna en ben ik hier nog altijd.
1: En was dat toen direct ook met label of was dat toen ook veel zelf
0: Ja, maar dat was met de label, maar dat was hetzelfde als zelf. Dat was Kinky okay. Star. Dat was ah, al, ja.
2: Kinky Star in Genk.
0: Gent, ja.
2: De Wagemans was hier toen.
0: Luc Wagemans, ja. En dan zitten we weer bij de punk, hè.
2: Ja.
0: Okay. Maar, en die, dat was eigenlijk opgericht door de Sex Machines. En Danny Mommes ook.
2: Ja, ik heb dat nog een single.
0: En Jan Weijers.
2: Ja, de Limburger, die Jan Weijers.
0: Ja, van Mol eigenlijk.
2: Van Mol, dus, van Mol.
0: Maar die is in een groep trouwens.
2: Rolly bij Miljonair, denk ik.
0: Condor-groepen. Ja. Dat moet je, die heeft, dat is een ongelooflijk goede band en niemand kent dat.
2: Wie?
0: Een groepen Condor of Condor-groepen? Condor-groepen. Mm-hmm. Dat is instrumentaal, maar dat is heel wereldmuziek. Dat is echt fantastisch. Dat is echt ongelooflijk.
2: Kunt je wel de contact straks eens doorsturen?
0: Ja. Dat is echt zonde dat niemand dat kent. En als ik daarmee afkom in mixen en zo, want dat is niet echt muziek dat je gaat draaien op Veuven, dan komt er ook heel dikwijls vraag, wat is dat? En dan kan ik zeggen, dat is Belgisch. Dat is uit Antwerpen. Maar goed, je gaat dan Kinky Star en dat was compleet budgetloos. Want bijvoorbeeld Thomas Tick en Leverancier, dat is op cassetje opgepakt. Ja. Dat was gewoon, ik had een 4-track cassette recorder en dat is daarop gedaan. En dat is dat wat je nu nog altijd op de radio hoort, komt van cassette.
2: Mm-hmm.
0: Dat was zonder budget.
2: Mijn dingen, dus jij wel niet mee met de grootste lul van de stad. Van Herman Brussel van die film.
0: Nee, maar dat was Flip Collier solo.
2: Dat was Flip
0: zelfs,
2: denk ik.
0: Ja. Nee, daar heb ik allemaal met Flip solo heb ik nooit iets te maken gehad.
2: Maar zet je het nu terug bij de Hof van Commerce?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, dat. Hoe zeggen ze dat? When hell freezes over. Daar gaan we verder niet op ingaan.
2: Okay,
0: maar.
2: Right.
0: Ja. Nee, dank u. De punk is weg.
2: Ja?
0: Ja. Dan heb ik het mee allemaal gezegd. En zonder punk, in de brede zin van het woord, zie ik er geen bestaansreden voor.
1: Oh, mooi.
0: Ja.
1: Dat is nieuw voor mij. Oké. Okay.
0: Ja.
2: Kent jij Tony van den Boger?
0: Nee.
2: Dat is zo de manager vandaag van allemaal toch wel goede bands die naar het buitenland gaan. Van Kortrijk is die. Tony van den Boger.
0: Nee, dat zegt me echt niks.
2: Ja, overlaatst heeft nog in Standaard, over 50 jaar punk, Inge Scheldstraat, die is ook nog bij mij geweest. Ik kende Inge. En dat staat die gast ook in. Heb jij die kranten, de Standaard?
0: Nee, ik lees geen kranten.
2: Maar dat was de weekendkrant.
0: Ik steek mijn kop in het zand over de wereld. Ik kijk alleen rond mij en wij leven in de wereld die rond mij bestaat. Maar ik moet echt niet weten dat er...
1: Dan ook,
0: Kijk, vorige week was op nieuws dat er in New York door de storm 1 mens gestorven was. Ja. Daar krijg ik het scheid van. Hè. En hoeveel miljoenen zijn er in Afrika gestorven aan de honger?
2: Ja.
0: Snap je
1: dat? Maar in de weekendedities staan ook restaurantbeschrijvingen en dergelijke.
0: Nee, ik moet dat niet weten. Nee. Ik moet daar niet van weten. Ik wil niet zo'n mens zijn die zich druk maakt om die oranje naap in Amerika.
2: Oké.
0: Okay. Ik doe het toch, hè, maar... Nee, laat maar. Ik kijk wel, als ik dingen zie gebeuren bij mij in de straat, dan ben ik er wel bij, hè.
1: Met
0: de GSM? Ja, met de GSM, nee. In mijn eigen gemeenschap ben ik heel actief en kijk ik heel hard uit voor alles en iedereen en ook... Rondom mij, maar ik weiger zo'n mens te zijn die geregeerd wordt door de schrik die de media u aanmeten.
2: Oké.
0: Okay. Ja.
1: Maar dat is wel tof, want dat is toch wel... Ik weet niet dat dat echt een strikking is dat je ziet, maar ik hoor dat toch wel van meerdere mensen. Van, ja, het is quasi onmogelijk geworden om een revolte op touw te zetten of wat dan ook. Om tegen alles te zijn, maar begint gewoon in uw omgeving.
0: Mm-hmm.
1: Zijt uw familie, zijt uw vrienden. Probeert daar al een keer iets te veranderen en zo. Ja. En houdt ja inderdaad bij de buren. En dat is al meer dan genoeg.
2: Guy, trouwens, heb jij de documentaire gezien?
1: Welke?
2: Van Canvas.
0: En toen was er New Wave.
1: Ja. En die van... ik heb ze allemaal gezien.
2: En wat vond je ervan?
0: Ja, nu zit je hem wel op de spot, hè. Ja.
1: Nee, tuurlijk. Ik vond dat heel leerrijk ook, omdat er veel...
2: Zou jij ook zo werken voor die documentaire van Hagel en Darkcore?
1: Nee, want het is iets totaal anders.
0: Dat past daar niet bij.
1: Nee, want ik probeer ook altijd, en dat heeft niks met mijn zijwerk te maken, want het een is het een en het ander is het ander. Maar omdat je daarnet ook vroeg, van, heb je veel archiefmateriaal? En dat kan wel handig zijn om bepaalde dingen te plaatsen, maar ik probeer zoveel mogelijk eigenlijk zelf te filmen. Ja. En de verhalen voor zich laten te spreken en dergelijke. Bij de documentaire over Basel Jazz Orchestra heb ik ook eigenlijk vermeden om met ouder materiaal te werken en gewoon met hun op pad te gaan en dergelijke. Dus het is gewoon iets anders en het is gewoon een andere manier van werken. Hè.
0: Bij mij heeft dat ook veel te maken met het feit dat ik graag archiefbeelden zie.
1: Ja, voilà.
0: En vooral de esthetiek ervan. Zo heel slecht gefilmde hardcore optredens van de jaren 80. Met de camera die heel hard beweegt. En ik vind dat prachtig om naar te kijken.
1: Maar hij heeft een unieke stijl. Hè. Ik denk dat er... Enfin, ik ken alle documentairemakers niet natuurlijk. Maar ik denk dat er zo goed als niemand anders is die dat zo op een DJ-manier aanpakt. Mm. Hij mixt eigenlijk al die beelden. Hè. En dat is fascinerend om te zien. En dat is de nieuwe manier van docu maken. En ik denk dan van... Bij mij is het misschien een beetje meer klassiek. En dan denk ik van, ja, als DJ 44 dat zou zien, zal hij zeggen... Oh,
0: dat nee, dat weet ik niet, hoor. Goed is goed.
1: Nee, maar ik vind het wel leuk dat er zo nieuwe stemmen komen en nieuwe manieren en nieuwe experimenten zijn in zo'n... Want dat blijft in de documentaire wereld ook wel altijd zo de vraag van hoe kunnen we het toch nog interessanter maken, zeker met beelden. Dan waren ze met die 3D-beelden bezig, dan, hè, dat die foto's zo uit elkaar vloeien en in elkaar gaan, met die perspectieven, dan was dat al afgezaagd. Dan heb ik een keer een workshop meegemaakt in Docville, daar kwamen ze met nog een nieuwe techniek aan.
2: Ja.
1: En dan word je eigenlijk op de lange duur zodanig verplicht om eigenlijk te zien hoe kan je eigenlijk een nieuw genre van documentaire maken, dat je op de lange duur misschien het verhaal vergeet. Maar dat is bij hem wel niet geval.
0: Ik denk wel, in mijn geval vind ik dat het onderwerp de vorm moet bepalen.
1: Ja.
0: En ik vind dat dat veel te weinig zo is. Ik heb dat nogal gezegd. Je kunt een documentaire zien over Guy Verhofstadt of een documentaire over de Sore Losers en dat kan op dezelfde manier gemaakt worden. Ja, dat vind ik niet kunnen. En dat is wel een beetje... Ik kies mijn onderwerpen wel... Ik ga nu iets maken over Newbeat en ik weet niet of dat ik die mixstijl wel ga aanhouden als dat er niet per se bij hoort. Alleen in dit geval hoort het er nu wel bij, maar... onlangs kwam iemand vragen van ja, waarom maak je niks over Belgische metal? Ik zei van wel, ten eerste, dat is mijn wereld niet. Dus dat zou wel heel moeilijk zijn om, ik ken Killer en zo wel en Ostrogoth en zo, maar de manier waarop dat ik werk en metal, dat is een tang op een varken. Dat gaan we niet doen. Dat past daarvoor niet.
2: Oké. Okay.
1: Maar ik vind het net wel eigenlijk interessant om iets niet te kennen en daar als documentairemaker mee aan de slag te gaan.
0: Waar,
1: en dat is al vaker zo geweest. Dat zijn dikwijls werelden dat ik niet ken en dat je eigenlijk dan de luxe hebt om in een wereld te stappen dat je normaal niet mee in contact komt. En vanuit die onbevangenheid en van de nieuwsgierigheid
0: dan moet je wel,
1: daarin duiken.
0: Dan moet je wel eerlijk werken.
1: Dan heb je veel tijd nodig natuurlijk ook.
0: Ja, dat wat daartoe. Maar dan moet je wel eerlijk werken en niet proberen de grote kenner af te hangen.
1: Nee.
0: En een soort van auteursdocumentaire maken waar je de kijker meepakt in het ontdekken van.
1: Mm-hmm.
0: En dan vind ik dat ook heel tof. En ik heb eigenlijk... die chance bijvoorbeeld gehad, met Arno had ik dat ook, met rock'n'roll, godverdomme. Ik kende Arno wel, ik kende die muziek en ik weet niet wat, maar ik had daar schrik voor als ik daar aan begon. Dat ik dingen van hem ging vinden, dat was een fantastische mens, maar die had ook zijn kantjes. Hè.
1: Ja,
0: absoluut. Ja. En ik had schrik dat ik veel te veel van die kanten ging zien en dat ik eigenlijk, ik wou wel niks maken dat te bekritiserend was. Dat moest wel iets moois zijn. En ik heb dan gelukkig zoveel moois over hem ontdekt. En was het nog veel mooier dan ik eigenlijk ontdekt had. En dat ik gedacht had. En dat is in die film gekropen. En dat is hetgene wat de mensen zo veel aangesproken heeft. Mijn verliefd worden op Arno, meer en meer, is automatisch in die film gekropen.
1: Ja.
0: En dus dat is ook al moest ik het echt door en door kennen, zou dat dan waarschijnlijk niet gebeurd zijn. Hè.
1: Ja, dat is een beetje dubbel. Dat is een vraag waar ik soms wel mee zit. In die zin van, ik probeer docu's ook te maken op een soort van narratief, cinematografische manier. In die zin van, dat je eigenlijk een beetje plot points nodig hebt. Dat je bumps in het verhaal moet hebben, dat er een beetje drama in zit. Dat je ook ziet dat er achter de façade dingen gebeuren, zoals je zelf aangaf bij Arno. En die balans tussen laat ons eigenlijk een promofilm maken van hoe fantastisch dat allemaal is. En dat heb je tegenwoordig wel heel veel waanzinnig afgelikte documentaires over bands of filmmakers of whatever. En dat is allemaal wauw.
0: Zou dat Reggie wel niet plezant vinden dat je zo over aanwezig zit?
1: En ik vind het leuk wel dat je zo... dat je die dramastukjes toch nodig hebt om de mensen toch nog even wakker te schudden en in een nieuw verhaal...
0: Komt het er vanzelf in, als je met daar met passie aan bezig zit, komt dat daarin. Ja, ik heb dat bij rock'n'roll, godverdomme, nooit expres gedaan, maar dat gebeurt. Maar wat ik ook wel vind is, waarom, er zijn heel veel mensen die vinden dat een documentaire eigenlijk informatief is, voor 90%, 100% zelfs, whatever. En dan denk ik van, ja, maar daar hebben we andere dingen voor. Daar hebben we bijvoorbeeld het internet voor ondertussen. Waar dat je alles kunt gaan opzoeken dat je weet. Ik vind dat dat gerust entertainend mag zijn ook. En als ik dan dingen maak en mensen zeggen, ik word meegenomen en het was voorbij voordat ik het wist en ik zat in die trip. Dan denk ik van, ja, dat is voor mij belangrijker dan dat je gaat zeggen, ik heb iets bijgeleerd.
1: Ja,
0: ik weet niet... We zijn daar als Belgen heel goed in, van zo altijd zo academische standpunten moeten innemen. Ik denk dat we eigenlijk nog, fuck you man.
1: Ja, oké.
0: Het is gewoon leuk.
2: We zijn aan het einde van de uitzending.
0: Ah ja, maar we kunnen hier nog 4 uur blijven zitten. Dan gaat die madame in Zonhoven wel niet content zijn. Maar.
2: Hoe dan?
0: Ja, dan heeft ze geen DJ. Hè.
2: Hoe duur moet je daar zijn?
0: Om 7 uur. Nee, ik heb gezegd dat ik wel later ga zijn. Ik denk dat feestje rond 9:30 begint.
2: Weet je wat ik wel zo leuk vond?
0: Wat, hè?
2: Dat ik vanmorgen om 6 uur hier iemand had, die afkomstig is van Leopoldsburg. En dat ik
0: die
2: nu
0: was te
2: iemand
0: laat.
2: Heb. Nee, die was Vriemhout. En jij bent ook afkomstig van Leopoldsburg. En jij komt ook om 6 uur s'avonds.
0: Ah ja, kijk.
2: Dus 12 uur later heb ik terug ex-dingen. Jij kent Vriemhout?
0: Die astronaut?
2: Nee, die zanger.
0: Ah, ik weet niet. Nee.
2: Vias, ken je Vias? Van die komt praten, de woordvoerder van Vias.
0: Nee.
2: Van het verkeer en zo, Jobal, die komt regelmatig.
0: Ah, ja.
2: De Stef Willems.
0: Ah ja, is dat niet Vlog Konings?
2: Oké, mag ik jullie bedanken?
1: Ja. Jij bent bedankt om ons uit te nodigen.
0: Het is heel mooi en heel gezellig.
2: Ik weet niet, dat mogen we nog iets zo vragen.
0: Wat hè?
2: Of Guy.
0: Een liedje?
1: Een liedje. Het is al hardcore geweest, dus laat ons nu even.
0: Weet je wat? Nobody Speak van DJ Shadow.
2: Okay.
0: Dat is hip-hop, hè? Maar dat is ook punk.
2: Oké. 25 jaar oud of zo. Het is ook geen verjaardag van die...
0: Ah ja, maar dat is introducing. Ja, nee. Dat is nieuwer. Het is nieuwer. Het is met rappers ook en zo. Okay.
2: Dankjewel.
0: Ja.

0: Goedenavond, Wim.
1: Yes. Dit is het laatste uur, hè?
0: Dit is effectief het laatste uurtje.
1: Ja.
0: 24 uur na deze.
1: Hoe voel je?
0: Eigenlijk verbazingwekkend. Ja, goed op een paar moeilijke momentjes na. Maar ik moet wel zeggen, we hebben dat goed gedaan.
1: Ik vind dat wel, ja.
0: Ja, hebben we eruit gekregen wat we eruit wouden halen.
1: Ik denk het wel. Mm-hmm. Als je 46 mensen kan interviewen. En we zitten nu aan ons 47ste.
0: Ja.
1: Dus ja, dan denk ik wel dat je goed gewerkt hebt.
0: Ja.
1: Het was ook heel, ja, heel interessant. Het zijn wel twee dagen, ook donderdag en vrijdag. Zwaar geweest omdat je zo 15 keer die een trap op moet. Elke keer, dat was wel heel zwaar. Dan moet je nou beginnen aan je wedstrijd. En ja, dan begint het gewoon van begin tot einde met elk uur andere gasten die eigenlijk even boeiend waren eigenlijk.
0: Ja.
1: En als ik denk dat wij, ja, ik heb wel ziek gehad voor mijn stem. Gelukkig is mijn stem niet weg. Het kan nog komen, dat weet ik niet. Maar ik ben heel blij dat ik dit gedaan heb met jou. En ik ben ook heel blij dat dat ik hier een paar weken geleden komen vragen ben aan Ruben, wat steeds bij Ruben en dan bij Anne, om dat hier mogen te doen.
0: Inderdaad.
1: En ik denk toch wel, ja, de mensen die vandaag en gisteren hier geweest zijn, die hebben wel een heel mooie plaats gezien die ze hoogstwaarschijnlijk morgen en volgende week nog gaan over praten. En het is echt te hopen dat hier meer mee gaat gebeuren.
0: Want wat ik inderdaad wel merk is dat niet iedereen de geschiedenis kent van zijn eigen stad. En dat niet iedereen weet wat hier allemaal speelt. En ik denk, toen het verhaal helder werd, werden ook de ogen groter en keken ze ook naar de mogelijkheden die er waren. Mm. En ik denk dat dat ook onze bedoeling was van vanavond en van deze 24 uur. Durf te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en naar verbinding in plaats van elkaar tegen te houden. Zoiets?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja, maar we moeten toch wel iemand heel hartelijk bedanken, hè?
0: Ja.
1: Want dankzij hen hebben we dit mogen doen.
0: Inderdaad, wij willen alvast allereerst Anne heel erg bedanken en haar man dat wij hier van meer dan 24 uur hebben mogen deze toren onze thuis maken. We hebben dat met heel veel plezier gedaan en ik hoop dat jullie het ook fijn hebben gevonden en mooi hebben ervaren. We willen vandaag nog even afsluiten met een leuk interview. Want we hebben hier nog iemand speciaal bij ons zitten. En dat is Jelena Verbrugge.
1: Ja.
0: En wie is dat?
1: Dat is de dochter van Anne.
0: Aha.
1: Ah ja, goed. En zij is ook degene die een paar weken geleden ook op TV Limburg geweest is. Hè,
0: want, en in de krant heeft gestaan.
1: In de krant ook. En zij hebben nieuwe tegels uit. Ze vertellen eens wat over die tegels, want dat moet je mij toch eens uitleggen.
2: Ja, goedenavond.
1: Goedenavond.
2: Ik vind het spannend om hier, zeker als laatste, jullie aandacht te krijgen vandaag. Wij zijn inderdaad overlaatst op nieuws geweest met onze topdrain klinker. Kort samengevat is dat een nieuwe generatie waterdoorlatende klinkers. Dus wij hebben net een nieuwe betonfabriek gezet. Is nu dit weekend ook het openingsweekend. Morgen is de open bedrijvendag, waar iedereen ook een kijkje mag komen nemen. En die klinker wordt daar geproduceerd. Dat is in twee lagen, waarbij dat zowel de boven- als de onderlaag waterdoorlatend is. En dat is iets, normaal gezien ziet dat er redelijk ruw uit. En wij hebben net een klinker ontworpen die eruit ziet als een klassieke klinker. Of steentjes, zodat jullie dat ook benoemen. Dus wat dat je op een oprit legt om er met je auto over te rijden. En die bovenlaag zelf, die ziet er bij ons heel klassiek en fijn uit. Maar laat toch al het water door, het hemelwater.
1: Ja, die innovatie, want ja, je moet constant innoveren als je zo'n bedrijf hebt zoals jullie. Wat is jouw taak bij die innovatie? Test je dat mee?
2: Ja, klopt. Ik ben derde generatie van Artstone, samen met mijn broers Joren en Ruben. En wij hebben de taken zo verdeeld dat bij mij, ik ben nu de verantwoordelijke van de betonfabriek.
1: Ja.
2: En van effectief die ontwikkeling van nieuwe producten en die innovaties. Dus ik heb nu propere kleren aan, maar ik sta eigenlijk elke dag mee in de betonfabriek in mijn vuile werkkleren en in het labo om die zaken mee te ontwikkelen. Klopt.
1: Ja. Ik had vanmorgen Mark Wouters hier te gast. Mark Wouters is die man van de Velodrome en ook van het circuit Zolder, het fietsen. Die man die staat ook nog, hè, ondanks dat hij een profcarrière heeft en ik weet niet, 58 is die denk ik ondertussen, die doet daar nog alles, ook wat jij nu zegt. Dat doet hij ook. Dat is toch fantastisch.
2: Het is leuk om nog hands-on te zijn en mee echt in die productie te zitten. En de kans te krijgen om die zaken mee te ontwikkelen.
1: Dus, ja. Heb je dan ook een overal aan?
2: Ja, zeker. Dat is net het voordeel van de job. Ik moet niet meer nadenken wat ik 's morgens aan doe. Elke dag met een overal en in het weekend kan ik dan de chicere kleren aan doen.
1: Ja. Wat me vandaag ook opgevallen is, ik had vanmiddag Evert Lemmers, de CEO van Tucobel.
2: Ja, ik ken hem van het VB, de Betonfederatie.
1: Jij zit ook in de beton natuurlijk. Uh-huh. Jullie zijn alle twee jonge mensen. Dat is mij ook wel opgevallen, dat de betonwereld precies toch heel veel jonge mensen aan het... Is de opvolging in de betonwereld klaar?
2: We zijn met niet zoveel niet meer. En er zijn inderdaad wel een aantal jonge mensen bijgekomen. Waarbij dat ik denk ik wel de jongste ben. En eigenlijk ook de enige vrouw. Of vrijwel de enige vrouw in die mannenwereld. Maar het is wel fijn om samen met Evert en de rest mee aan tafel te mogen zitten.
1: Ja, klopt. Je bent burgerlijk ingenieur van de opleiding, dacht ik. Hè?
2: Ja, inderdaad. Maar
1: is dat dan in de bouw dat je burgerlijk ingenieur geworden? Bouwkunde of...
2: Nee, ik heb mijn master was chemical engineering.
1: Ja.
2: Dus ik ben eerst terechtgekomen in de haven van Antwerpen. Net als al mijn medestudenten eigenlijk. En daar heb ik voor een grote multinational gewerkt, ExxonMobil. En na anderhalf jaar, zoiets zal het geweest zijn, kreeg ik dan een telefoontje dat er iemand nodig was in de productie bij Artstone. En dan dacht ik, waarom niet? Anders ga ik er spijt van hebben dat ik het nooit geprobeerd heb. Dus
1: ja.
2: Zo is het begonnen. Maar ik heb niet zoveel, of qua studie niet zoveel in de bouw gedaan. Nu, het blijft natuurlijk wel, de reactie cement-water is een chemisch proces. De ontwikkeling van fabrieken, wat dat we nu dus ook gedaan hebben in die fabriek gezet, dat is ook iets dat je meekrijgt vanuit de studies. En vooral heel pragmatisch denken, rustig blijven, analytisch denken. Dat heb ik er wel uitgehaald.
1: Maar jij bent verantwoordelijk hier in Heusden-Zolder, hè?
2: Van de betonfabriek, ja, dat klopt.
1: Want in Puurs hebben jullie ook nog een zaak, dacht ik.
2: Ja, ik zal anders kort Artstone misschien nog eventjes samenvatten. Ja. Dus Artstone is specialist in alle materialen voor opritten en terrassen. Dat wil zeggen, denk aan beton waar we het al over hadden, maar ook keramiek en natuursteen in alle budgetten en stijlen. En onze meerwaarde zit er vooral in als Artstone om in al onze showrooms over heel Vlaanderen een keuzecentra te zijn voor de particulieren en aannemers, voor onze klanten. Om hen echt doorheen heel het keuzeproces mee te begeleiden. Want iedereen weet vandaag dat de regelgeving alleen maar verstrengd is, moeilijker wordt, complexer. Wat mag je nog plaatsen? Welke verhardingen mag je op oprit en terras nog? Wat is er nog qua wet toegelaten? Ook het waterbeheerverhaal, maar daar kunnen we straks misschien nog over hebben. En daar zijn wij echt wel het aanspreekpunt om in te begeleiden wat dan nog toegestaan is. Wij importeren dus keramiek en natuursteen van over heel de wereld.
1: Van over heel de wereld?
2: En wij hebben, klopt.
1: En is dat dan met het schip, dat bij jullie aankomt ook? Want,
2: containerschepen,
1: Want jullie hebben daar ook het kanaal in Heusden-Zolder. Is toch het kanaal, hè? Komt dat dan zo bij jullie?
2: Ja, de locatie hier op de grens Beringen-Heusden-Zolder en het Albertkanaal is daar ideaal voor gelegen. Maar dat is vooral voor de toevoer van onze grondstoffen van de fabrieken. De containers zelf die komen niet rechtstreeks hiertoe. Dat is via de haven en dan nog transport. Ja. Of via trein zijn er ook zaken die op die manier toekomen. De import doen wij. En daarnaast hebben we dan zowel de natuursteenzagerij van Belgische blauwe steen of Arduin, zoals dat jullie het kennen. Dat is uit groeves van Henegouwen komen er grote rotsblokken hier die dat wij zelf gaan bewerken. En dan hebben we de betonfabriek waar we dit jaar dan heel fors in geïnvesteerd hebben met nieuw fabriek om die moeilijkere technische producten te gaan maken.
1: Ja, hoeveel vrachtwagens hebben jullie? Want jullie hebben ook verschillende vrachtwagens, hè?
2: Ja, klopt. Wij hebben 5 eigen vrachtwagens in beheer. Wij werken met externe transporteurs die wel jaar en dag al voor ons rijden. En wij vullen daarop aan, want ja, we blijven ook seizoensarbeid. Zomer, winter. In de zomer gaan mensen veel sneller denken aan hun oprit en terras, worden die ook geplaatst. Dus dan is het piekseizoen. En nu zijn we stilaan naar het laagseizoen aan het gaan binnenkort. Maar ja, over vrachtwagens gesproken, door net die grondstoffen vanuit Albertkanaal naar ons toegeleverd te krijgen via schip, besparen wij wel meer dan 900 vrachten per jaar uit.
1: Daaraan. 900 vrachten?
2: Zoiets als we grofweg tellen, ja.
1: Dat is wel veel.
2: Ja, dat is al de moeite om eens een schip te laten passeren.
1: Ja.
0: Het klinkt voor mij zoals een heel exclusieve wereld, ook de betonwereld. Hoe ik het ook van Evert had gehoord deze middag, had ik ook zoiets, of deze morgen, had ik zoiets van, het klinkt me heel exclusief. Niet in de negatieve zin, maar meer in het stukje van...
2: Het is een kleine wereld. Iedereen kent elkaar daar wel in. Okay. Ja.
0: Want zijn er echt zo heel erg veel zaken die zich met beton bezighouden, zo op jullie niveau?
2: Nee, qua betonproducenten echt voor de verhardingen, opritten en terrassen. Wij met nog geen 10 zijn nu in België. Dus dat is helemaal niet zoveel, niet meer. Nee.
1: Met nog geen 10?
2: Nee. Klopt. Echt betonfabrieken, hè?
1: Want gaan jullie ook naar Nederland en zo?
2: Als
1: je zo'n fabriek hebt, dan kan je in Nederland ook.
2: Ja, we zijn als volgende generatie, is ons doel natuurlijk wel om te groeien daarin. Ja, klopt. We zitten nu vooral in Vlaanderen met onze afzet. Er zijn een aantal uitzonderingen, maar we willen zeker de grens mee oversteken. Ja.
1: Ga jij dat dan doen? Ga jij de baan op om klanten te zoeken? Of hoe moet je dat zien?
2: Vandaag probeer ik dat erbij te nemen, maar dan is het wel echt eerst de vroege shift van de beton, dus de productie zelf, om dan na 2-3 uur eigenlijk aan uw eigen werk te beginnen, zal ik het zo benoemen, en dan af en toe nog eens een klant erbij te nemen. Dus het is niet de prioriteit vandaag dat ik eraan kan geven, of ik zou er veel meer tijd in willen steken. Maar nu met de nieuwe productie op te starten, heb ik recent nog iemand mee aangenomen, zodat ik daar ook wel op een duur meer tijd kan gaan insteken. Ja.
1: Ja. Muziek hoor jij ook graag, hè?
2: Ja.
1: We willen wel iets voor jou spelen.
2: Oké.
1: Okay. Wat zou je graag horen dan?
2: Ik luister heel graag naar muziek. Ik moet eerlijk toegeven dat ik niet zo'n muziekkenner ben. Ik kan zeggen of ik het mooi vind of niet. Dus ik heb net... we hebben nu familiedag, personeelsfeest, waarbij dat iedereen de rondleidingen nu krijgt. Ja. Ik heb snel een berichtje gestuurd wat ik zou moeten vragen. En heel veel van onze arbeiders in de fabriek hebben mij gezegd Ferrari, dat ik dat moet vragen, van James Hype, omdat zij nu allemaal ook in driftcars zitten. We zijn driftshows aan het doen nu op ons fabrieksterrein. Morgen ook, tijdens Open Bedrijvendag. Dus vandaar mijn aanvraag.
1: Wat zijn driftjes?
2: Dat zijn wagens die eigenlijk heel snel achtjes rijden en daarbij driften.
1: Okay.
2: Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar kom zeker eens kijken, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ga proberen te komen, als ik niet te moe ben natuurlijk.
2: Ja, snap ik. Eerst even slapen. Maar dat worden wel heel snel wakker in, hoor.
1: Ik denk dat wel,
2: dat duurt een minuutje, 2 minuten.
1: En dan een beetje overgaan.
2: Aan hoge snelheid. Ja, gewoon het frietje achteraf komen eten bij ons.
1: Oké.

0: Oké, Ferrari. Jelena.
1: Jelena.
0: Jelena, hè? Ja. Oh, ja, ik ben, ja, nu voel ik wel een beetje dat ik het moe worden ben. Maar
1: ik luister naar heel veel versies ervan.
0: Dat is goed. Jelena, jullie hebben morgen ook een open deurdag, hè?
1: Ja, klopt.
0: Daar ben jij dan ook nog aan het werk.
1: Mm-hmm. Het is een heel druk weekend, maar ja, ik moet het tegen jullie niet zeggen. wij doen morgen mee aan de VOCA Open Bedrijvendag, waar wij ook dan meteen onze opening van het nieuwe fabriek ook feestelijk gaan vieren. Dus wij verwachten daar morgen toch meer dan 1500 man op die opening zelf. Dat is van 10 tot 5. Iedereen is daar welkom. En wij hebben gisteren al teambuildings georganiseerd voor tuinaannemers. En vandaag is de grote familiedag, waar dus al het, onze werknemers samen met hun familie ook een rondleiding mee mogen volgen.
0: Ja, de burgemeester die zal niet aanwezig zijn, denk ik, hè?
1: Wij hebben ze gevraagd.
0: Hij is op vakantie.
1: Ja, voilà. Dus Mario Bormans komt binnen 2 weken. Ik heb hem gevraagd, als je nu op vakantie bent, wanneer ben je dan terug? Je bent altijd welkom. En voilà, dan hebben we er een datum op geprikt.
0: Ik had hem ook gevraagd, omdat ik de burgemeester van Beringen had. Ik vond dat ik die van Heusden-Zolder ook moest vragen. Maar Mario zei, ik vertrek op verlof, zegt hem vrijdag. Mm-hmm. Ja, dus als hij nog komt, dat is wel goed. Hè.
1: Nu, er komen wel enkele schepen nog langs.
0: Ja, nu, voor jullie is het natuurlijk vanavond nog niet gedaan, hè?
1: Nee, ja, straks rijden wij terug en dan...
0: Maar jij woont hier in Beringen?
1: Nee, wij zijn zelf, dat kan ik er nog wel aan koppelen, wij zijn afkomstig uit Antwerpen, het Lippeloze.
0: Ja.
1: Wij hebben daar ook gebouwd rond de kerktoren. En mijn broer Ruben is wel voor de liefde naar Hasselt hier verhuisd. En we gaan dan bij hem slapen vanavond, okay. Want dat is niet te doen om die 3 dagen over en weer te rijden.
0: Want Lippelo, dat is puur, hè?
1: Lippelo... Je hoort bij Puur Sint-Amans, ja, klopt. Ja. En dat is ook waar dat eigenlijk het verhaal van Artson begonnen is. Onze oma, die loopt nu ook rond op personeelsfeest. Staat mee vooraan op de foto, op de groepsfoto. Zij is samen met ons opa daar gestart met een bouwhandel. En dan nadien, als ons mama en ons papa het overgenomen hebben, hebben ze gezegd, we gaan dat in plaats van aan te kopen zelf produceren. En dan hebben ze hier een site aan het Albertskanaal. In Beringen daarvoor gevonden.
0: Ja.
1: Dus zo zijn we eigenlijk hier terechtgekomen. En dan in het jaar 2000 is de eerste betonfabriek hier gezet. Een paar jaar later de natuursteenzagerij erbij. Zijn er enkele vestigingen, verkooppunten bijgekomen. En dan vandaag mogen wij daarmee verder in investeren.
0: Zijn jullie eigenlijk concurrenten van Marlux dan en zo? Of hoe moet u dat zien?
1: Ik noem ze graag conculega's, ja, klopt.
0: Ja, want die maken toch ook...
1: Ja, inderdaad. Dus ja, Marlux zelf, Ebema, windmolders, dat zijn onze concurrenten.
0: En de mensen kopen bij jullie zelf de klinkers dan? Of hoe zie ik dat?
1: De concurrentie vanuit betonfabriek zelf zijn inderdaad, zoals je Marlux benoemt. Maar de winkels, daar concurreren wij met de bouwhandels. Omdat wij vanuit de winkel rechtstreeks aan particulier en aannemer eigenlijk verkopen, waar we zowel onze eigen... geproduceerde producten kunnen aanbieden als aan de importproducten. Dus eigenlijk zijn we een gespecialiseerde bouwhandel waar mensen voor heel veel expertise langs kunnen komen.
0: Dus eigenlijk de eerste de winkel die je ziet, mm-hmm. Dat is jullie echte winkel, daar komen die klinkers bestellen?
1: Ja, klopt, inderdaad.
0: Oké, en jullie brengen die dan met de vrachtwagen?
1: Ja, wij leveren die zelf. Tot op de werf, waardoor we alles wat dan nodig is voor een oprit en terras aan te leggen, meteen met 1 levering ter plaatse kunnen krijgen.
0: Ja, en moeten de mensen eigenlijk lang wachten?
1: Nee, het hangt af van het product, maar wij hebben gigantische stok staan, zodat we eigenlijk binnen de 2 werkdagen kunnen leveren. Nee, dus...
0: Ik weet, vroeger had men ook een hele grote stok staan. Maar dan is me daarvan van afgegaan. Hè. Bijvoorbeeld, ik weet nog goed, Fort Genk op laatste, als die maakte juist zoveel auto's die verkocht waren. Bij jullie is dat dus niet het geval.
1: Het is wel iets dat je heel hard in het oog moet houden. En dat is ook iets dat wij berekenen en meebekijken. Er zijn aannemers die de dag ervoor pas hun planning vastpakken en beslissen wat ze nodig hebben de dag nadien. Maar de meeste projecten, die bestellen 1 week, 2 weken op voorhand. En dan kunnen wij nagenoeg 80% van de materialen wel echt uitleveren. Het hangt ervan af natuurlijk, als jij detailbestellingen hebt die van Egyptische natuursteen zijn, ja, dan kost het een paar weken. Maar ook dat is wel doenbaar. En in de snel verkopende materialen zorgen wij dat wel te voldoende stokken bestaan. Zeker in het hoogseizoen.
0: Ja, hier heb jij eigenlijk niks te maken in dit gebouw. Ik bedoel, jouw mama is hier de CEO, hè?
1: Ja, klopt.
0: En ook in het... je mama doet...
1: klopt.
0: Ja, klopt. En in Brugge, waar jullie ook iets hebben, mm-hmm. dat is ook uw mama allemaal.
1: Ja, dus het is echt opgesplitst. Wij, mijn broers en ik, zitten in de producties en in de toonzalen. Dat is het Artstone verhaal. En zij zijn dan nu terug hun nieuw verhaal aan het schrijven. Noem het een zeer actief pensioen, maar ik mag het zo niet noemen waarschijnlijk. waarbij dat ze inderdaad zowel het Evenfeestgebouw hebben als hier de cementoren als in Brugge.
0: Ja, oké. Want hoeveel uren werk jij per week? Want als je zoveel hebt en... Je woont dan ook nog in Puurs, je moet dan terug naar hier komen en zo. Die files en zo.
1: Het is wel de juiste rijrichting. En vroeger, als ik dus naar de haven van Antwerpen moest rijden vanuit Puurs, was ik ook een uurtje aan het rijden. Dus dat is vandaag ook het geval. En dat kan dan wel gebruiken of nuttig inzetten door naar podcasts te luisteren. Dus ik heb er nu 24 uur dat ik er nog eens bij kan beluisteren binnenkort. En door ons oma te bellen, 's avonds in de auto. En ook wel thuis te komen en uit te waaien van de werkdag. Ik denk niet dat je mij na 5 minuten direct thuis wilt soms. Dus ik heb dat wel nodig om naar huis te rijden. Het aantal werkuren wil ik niet tellen, denk ik.
0: Ja, doe je nog iets buiten dat werken en zo van ontspanning?
1: Zeker, zeker. Anders hou je dat ook niet vol. Het weekend, ik moet een keer gaan lopen zijn in het weekend, liefst 2 keer, om toch wel sportief uit te waaien. En mijn vriend kookt heel graag, daar mag ik mijn polletjes mee kussen, dus als ik thuis kom, dan krijg ik heel lekker eten voorgeschoteld. En ook in het weekend durft hij dan wel een uitgebreid menu te maken. Dus daarom dat ik ook moet gaan lopen, dat ik dat allemaal moet compenseren. Vrienden bezoeken, sociaal contact te houden. Ik ben iemand die echt niet goed in de zetel kan zitten. Nu dit uurtje wil ik hier gerust blijven zitten in de zetel, maar dat is wel een maximum dat ik aan kan.
0: Ja, maar ik kan het wel geloven, want ik vind het ook straf dat wij dat hier 24 uur volgehouden op de zetel. Want ik, wat jij ook zegt, lopen en zo, dat vind ik ook heel ontspannend. Wandelen ook. Ik hoop morgen te kunnen gaan wandelen, ik ben er.
2: Maar ook gewoon in de natuur zijn, denk ik.
0: Ook in de natuur, ook vooral bij de natuur. Want ik heb nu 2 dagen niet in de natuur gezeten en ik ga dat wel voelen.
1: Ik doe dat ook wel heel bewust in mijn agenda. X aantal zondagen aankruisen dat wij een hele dag moeten gaan wandelen. Mm-hmm. Want anders is het weekend daar en is het ook voorbij voordat je het weet. Volgend weekend gaan we naar de zee. Ik denk dat we dat wel kunnen gebruiken na dit openingsweekend ook. Dus dat doet me heel veel deugd, buiten zijn.
0: En wanneer neem je verlof?
1: Dat is wel gemakkelijk. In een bouw, wij volgen nog altijd, het wordt vloer, maar het bouwverlof. Dus in de kerstvakantie heb je sowieso 2 weken dat alles gesloten is. En ook in de zomervakantie 2 à 3 weken, dat overlapt soms. Dan het handige is ervan dat je dan kan vertrekken op vakantie en niet terugkomt met een overvolle mailbox. Dus ik ben eind juli op vakantie geweest. En dan in de kerstvakantie.
0: Ja, maar en je zegt geen overvolle mailbox.
1: Nee, het leven stopt dan.
0: Maar ik kan moeilijk geloven dat je geen mails krijgt.
1: Heel weinig. In bouwverlof zijn de meeste leveranciers zijn gesloten. De bouw ligt echt wel... stil is niet waar, maar het wel een veel lager pitje.
2: Als ik even mag terugkomen op die open bedrijvendag,
1: mm-hmm.
2: ook voor mensen die nu eventueel luisteren, wat voor doelgroep komt er nu eigenlijk morgen? Want dat zijn best heel wat inschrijvingen die jullie hebben ontvangen. Maar wat voor profiel mensen komen daar nu eigenlijk naartoe?
1: We hebben uit ons eigen klantenbestand een 900-tal inschrijven van tuinaannemers ontvangen en architecten. Dus die worden apart in een VIP-tent ook verwacht. En daarnaast is iedereen welkom die een kijkje wil komen nemen. Zowel de mensen uit de buurt die zeggen, ja, dit industrieterrein, wat zit hier nu eigenlijk achter mijn hoek? Die mogen, ja, iedereen mag binnen. We hebben ook wel bewust mensen uitgenodigd die nog een oprit en terras willen aanleggen. Want zij kunnen ook een nieuwe oprit winnen bij ons.
2: Okay.
1: Dus dan moet je, ja, gewoon een kort formuliertje en 4 quizvragen invullen dat je aan de weetjes kan verzamelen tijdens de rondleiding. Dus ons doelpubliek is uiteraard wel de mensen die nog moeten gaan verbouwen of willen genieten van een nieuwe oprit of terras.
2: Want ik vind het veel.
0: Wat zeg je?
2: Ik vind het veel, de inschrijvingen.
1: Dat, ja, 900 aannemers en dan particulieren verwacht FOCA toch meer dan 1000 mensen normaal gezien.
0: Maar het is ook wel een grote hal, hè?
2: Ja. Ja, ik heb het nog niet gezien. Ik moet er zelfs iets langs rijden.
0: Het is een grote hal, hoor.
2: Ja.
0: Dat is ongelooflijk.
1: Ja, je ziet, normaal gezien zie je het niet echt. Het is ook een doodlopend stuk van het industrieterrein. Af en toe fietsen er wel mensen voorbij. Maar nu, door zo heel die rondleidingen te doen en mijn stappen te tellen, ja, dan wordt het wel heel tastbaar dat het wel een groot terrein is.
0: Gaan jullie nog bijbouwen misschien ooit?
1: Daar ga ik geen nee op zeggen, nee.
0: Maar jullie kunnen nog bijbouwen daar?
1: Ja, qua terrein zelf er kunnen stockagehallen bijgezet worden. Daar kunnen zeker nog gebouwen bijgeplaatst worden.
0: Oké. Hoe zie jij zelf de toekomst van de kei die jullie verkopen?
1: Wij zitten nu vooral, en daar ben ik wel dagelijks mee bezig, met die wetgeving dan, alles over het waterbeheer. En dat creëert ook een heel verschillende of een nieuwe markt van waterdoorlatende bestrating. En onze bedoeling is om te groeien in het marktaandeel op die waterdoorlatendheid. Wij willen echt als expert zorgen dat iemand die binnenkomt bij ons kan kiezen wat hij mooi vindt voor oprit en terras. En wij maken het dan waterdoorlatend, dat het toch wordt goedgekeurd door de wetgeving. Daar zijn heel wat gepatenteerde producten die dat we daarvoor kunnen gebruiken. Dat maakt dat we op deze manier wel iedereen daarin verder kunnen helpen. Dus groeien op die markt is sowieso ons doel daarin.
0: Ja, want ja, je praat over duurzaamheid. Je praat ook over, het klimaat heeft daar dan ook mee te maken, denk ik, met die nieuwe tegels. Als je aan zo'n proces begint, hoe begin je daaraan?
1: Het is een beetje, een moeilijke vraag, moet ik even over nadenken. Je start sowieso vanuit het feit dat je zo weinig mogelijk restfracties wilt hebben, dat je alles kan hergebruiken, recycleren. Want dat is langs twee kanten ook een win-win. Je hebt geen afvalstromen en je kan het gewoon als nieuwe grondstof gebruiken. Dus ik denk dat zo ons verhaal vooral begonnen is. We hebben bijvoorbeeld in de natuursteenzagerij, om het daar apart even te zetten, starten wij van een heel groot blok natuursteen uit een groeve. Dat wordt als een puzzel eigenlijk volledig ontrafeld en in platen gezaagd. Daaruit komen tegels, maar alle kleine restfracties die daarop zitten, dat is voor ons gekend als siergrind, kalksteen, dat je dan ook opnieuw kan gebruiken eigenlijk als afgewerkt materiaal of als grondstof. En dan hebben we het kalkslip dat uit die groeven komt en dat slip dat wordt eigenlijk op de velden gebruikt om te ontzuren. Dus dat is een heel zuiver kalk. Kalk kan je dan ook weer als filler gebruiken, dan zit ik in betonfabriek. Waar we betonklinkers maken en alles wat dan niet perfect eerste keus is of als stort aanzien wordt, noemen we dat dan, dat kan je opnieuw eigenlijk gaan vermalen en gebruiken terug als nieuwe grondstof. Dus dat is wel echt een uitgangspunt dat we geen enkel materiaal als afval aanzien en dat we alles kunnen gaan hergebruiken in onze productie.
0: Oké. Misschien een vraag waar je niet kan op antwoorden. Jullie zijn in 2000 hier die fabriek komen bouwen. Waarom hadden jullie voor je huis de zolder gekozen? Wat had het te maken met het kanaal, met de verbindingen die makkelijker zijn, denk ik, als in Puurs?
1: Ja, het is echt een heel prachtige locatie, als ik het zelf zeg. Puur qua ligging, omdat je echt op het Klaverblad van Lummen ligt, waarbij je direct toegang hebt tot heel Antwerpen, tot Brussel, tot Nederland, zoals je zelf ook zegt, en verder. En Ja, we zitten aan het Albertkanaal waar je via het kanaal dan die toeleveringen kan doen. Het is ook nog een vrij groot terrein. Vandaag de dag vind je dat zelden. En op dat moment zaten we ook na die mijnperiode wel met mensen die willen werken ook. Het is ook hard werken in een stoffigere omgeving. Dus dat is de samenvatting van.
0: Hoeveel mensen werken bij jullie?
1: Wij zitten met een 45-tal mensen. Afhankelijk van het seizoen, ook in het hoogseizoen zal dat zoiets zijn.
0: Hier in Huizen Zolder?
1: Dat is met alle vestigingen samen.
0: 45 mensen?
1: Ja.
0: Dat valt nog mee eigenlijk.
1: Ja. We zijn nu met een 200-tal op de familiedag. Als ik een gokje mag wagen. Dus dat zijn hun gezinnen, hun partner, die daar even mee komen kijken.
0: Oké. Heb je ook de schilderij hier zien hangen?
1: Ik ga mij omdraaien. Ja. Ja, voilà.
0: Dat was van Anne van der Linden.
1: Mm-hmm.
0: En zij werkt altijd met steenkool.
1: Ik heb deze morgen, het was tussen 9 en 10 uur, heb ik, of gisteravond. Ik heb zo een aantal fragmenten als ik probeer meepikken.
0: En,
1: ja.
0: En ze werkt met die van Beringen, omdat dat het zwartste is. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dat wist ik ook niet, dat Beringen de zwartste. Ze werkt nu
1: tegenwoordig. Mooi gelukt.
0: Ja, ze werkt nu wel meer met van overal die...

0: Dit gebouw ook natuurlijk.
1: Dat is, ik kijk terug naar ons mama. Dat is fijn om te horen.
2: Ja. Mag ze
1: een schouderklopje.
2: Ja, echt waar. Mag ze echt wat op zijn.
1: Ja, en ik denk ook als je daar elke dag in zit, dat je dat ook niet meer beseft.
2: Nee.
1: Dus zo'n stap terugnemen of jullie dat horen te zeggen, doen in weldeugd.
0: Mm-hmm. Maar ik denk ook, allee, dat was ook onze bedoeling. Het moest opvallen.
1: Mm-hmm.
0: Maar in positieve zin dan.
1: Het valt zeker op. Als je hier voorbij over de brug rijdt, dan zie je ook al dat er hier van alles te doen is.
0: Heb je ook die lampen gezien die hier buiten staan? Die Wolfgang bij had?
1: Het is net donker aan het worden, dus ik denk dat ik straks nog eventjes moet kijken.
0: Die zijn zo'n grote. Enorm prijzig. En daar heeft Wolfgang, onze technieker, voor gezorgd.
1: Okay.
0: Ik moet die Sijs nog bellen, want die zal morgen... Nee?
2: Ik heb een berichtje gestuurd.
0: Wat?
2: Ik zei het straks wel.
0: Oké.
2: Okay. Wat ik wel grappig vond, er waren gisteren nacht twee gasten die de toren gewoon niet zagen. Brent en Kenneth. En ze waren op zoek naar de toren. Ik zeg maar, jongens, kijk toch recht voor u. Er is hier maar één
1: toren. Kijk omhoog.
2: Echt waar. Maar ja, dus dat ja.
0: Die kwamen alle twee van Tongeren?
2: Ik kwam alle twee van Tongeren, inderdaad.
0: Oké, okay. Ja, dat was straks om 1 uur.
2: Straks om 1 uur.
0: Ja, en we hadden dan ook, dat was wel leuk, Ronald Meus, die zijn dochter is afgestudeerd als in de media.
1: Mm-hmm.
0: En ik had dat gezien op LinkedIn en ik had gezegd, kom samen. En dat meisje was, ik weet niet hoe content, dat ze mee mocht komen. En dat wij een dubbel interview met papa en met de dochter, mm-hmm. De opvolging is al klaar. Mm-hmm. Ja.
1: Past ook in het thema van het familiebedrijf.
2: Mm. Hoe gaan jullie eigenlijk daarmee om met social media? Want we hebben het dan even over hun gehad met social media en het gebruik van... Hoe gebruik je eigenlijk je reclame? Hoe doen jullie dat eigenlijk voor jullie bedrijven?
1: Dat is geen gemakkelijke, omdat wij een heel breed publiek hebben. Onze producten die zitten in allerlei verschillende budgetten en stijlen. Dus dat wil zeggen dat wij de betonklinkers hebben die 20, 30 euro de vierkante meter kosten, als dat wij de unieke Belgische blauwe steen hebben die tot 100 euro de vierkante meter en meer gaan. Dus je hebt een heel verschillend publiek dat je moet aantrekken. Daarnaast ook nog eens de opsplitsing particuliere aannemers om die binnen te krijgen. Dus de focus voor de particulieren om die mee in de toonzaal eigenlijk bij ons te krijgen is toch wel vooral de social media die je opzond. Op Instagram, op Facebook, die zaken.
0: Op TikTok?
1: Daar lopen ook filmpjes op. En,
0: maar jullie hebben iemand daarvoor?
1: Wij hebben daar iemand zeer goed voor, mijn broer Ruben.
2: Aha.
1: Okay. Dus ik zeg het, we hebben alles een beetje opgesplitst. Dus ik weet iets minder over het marketinggedeelte. Hij trekt dat vooral. Mijn andere broer Jore is hoofdverkoper en zit vooral in Aalst in de toonzaal in Leden.
0: Zitten jullie ook nog in Aalst?
1: Ja, wij zitten in Brugge, in Aalst, in Puurs en dan hier in Heusden-Zolder. Ja,
0: zijn jullie eigenlijk dan marktleiders?
1: Nee. Wij zijn nog klein en fijn genoeg om flexibel ons te bewegen binnen die markt. En dat is ook het antwoord op uw verhaal. Wij hebben nog heel veel mogelijkheid om te groeien in de markt.
0: En jullie hebben die ambitie, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Want jullie zijn nog heel jong.
1: Mm-hmm. Ik ben net 30 jaar geworden dit jaar. Dus. Maar overlaat zijn wel iemand, dat is wel al een derde van je leven. Ik moest eens even slikken.
0: Want hij is toch jong hoor?
1: Ja.
0: Mag je, nee.
1: Maar dus op het marketinggedeelte te komen. Ik zit ook op LinkedIn en we merken dat filmpjes wel heel hard werkt daar ook op. Dus ik krijg vaak de opdracht wel van mijn broer dan om filmpjes te trekken dat ik zelf nadien niet meer bekijk. En hij regelt dan eigenlijk alles erachter op mijn LinkedIn ook.
0: Oké, okay, dat is goed makkelijk als hij dat mm-hmm. graag doet. Laat het doen, zou ik zeggen. En zorg ervoor dat jij je dingen...
1: Het is een heel goede samenwerking daarin. Dus,
0: dat is toch
1: dat
0: mooi,
1: is plezant. Ja. We zijn heel complementair, al drie.
0: Oké. Okay. Gaan wij afsluiten?
2: Wij gaan afsluiten.
0: Maar we gaan eerst jou nog bedanken.
2: Heel graag.
0: Misschien gaan we nog iets overhandigen.
2: Ja.
0: Die plakkaat.
2: Ja.
0: Okay.
2: Wij hebben...
1: Hoi, verrassing.
2: Eigenlijk het is een openbare verrassing. Maar we hadden zoiets van al onze 46 gasten heeft onze BNL

0: Collega
1: Walter. Nee, is dat voor ons?
0: Dat is voor jullie.
1: Maar nee.
0: Ja. Wij hebben hun gevraagd om inspirerende quotes te schrijven of quotes die...
1: En ik was aan het denken, wat moet ik er zelf gaan opschrijven? Maar dat moet helemaal niet dan.
0: Nee. Dat is helemaal voor jullie.
1: Dank u. Ja, ik vind het moeilijk om...
0: Nee, we gaan het er gewoon neerzetten.
1: Ik ben sprakeloos.
0: Maar... Allee. Dus je hebt een plakkaat waar Wouter Beke heeft opgeschreven... Lies Kattercel, Mark van Ranst en nog zoveel meer.
2: En alles verbindend.
0: En alles verbindend.
2: Jullie moeten een quote erop zetten en niet gewoon een handtekening of zo. En iedereen heeft er een quote op gezet.
0: Ja.
2: Dus mooi, hè?
1: Ik weet al wat we maandag dan op LinkedIn kunnen posten. Niet morgen, dat ga ik nog even open bedrijven. Wauw, dat is een heel mooi cadeau. Dank jullie. En is het uur effectief al voorbij?
2: Nee, nog niet hoor.
1: We
2: hebben nog 10 minuten, denk ik.
0: We gaan nog een muziekje afspelen. Niet?
1: En dan wens ik jullie al een slaapwel.
2: Ik wou toch even iets zeggen. Dr. Colbon heeft mij nog een bericht gestuurd.
0: Ja.
2: Dat hem ons hartelijk bedankt.
0: Ja.
2: Ik heb al heel wat berichtjes gehad van mensen... die ons bedanken, en dat is wel mooi.
0: Ja.
2: En dokter Colmont heeft dus, ja, ik zeg het, nogmaals dank voor het bijzonder fijn en hartelijke interview. Van harte luk. Laatste loodjes zullen wel het zwaarste zijn geweest. Dikke proficiat. Nu toch maar eventjes ademhalen.
0: Dus, we gaan in ieder geval ons best doen.
2: Dus, en ik heb hier ook van Walter, Johan, Dirk van der Weijer, Mark Hazelaars. Oh, dat is mooi.
0: We gaan dat nu niet allemaal opnoemen.
2: Net live gehoord op de radio.
0: Ah, voilà. Okay. Jeline.
2: Ja, dokter Colmont, als je mij nu hoort, dank je wel om langs te komen. Hè?
1: Ja, en zij hebben gelijk. Ja, dat is fantastisch wat jullie hier hebben georganiseerd. En dat jullie er nog zo wakker uitzien. Kan ik toch meegeven.
2: Ja, maar dat zijn al die gasten die ons echt wakker hebben gehouden. Ja, ik meen het. Ongelooflijk. Straffe gasten eigenlijk en verbindende mensen.
0: En zoveel energie.
2: Ja.
0: Ja. Goed. Helene, we gaan jou bedanken voor jouw interview. We willen jullie alvast heel veel succes wensen morgen.
1: Mm-hmm.
0: Ook voor de komende periode. We gaan jullie zeker in het oog houden. En ik wil jullie allemaal bedanken voor een hele fijne samenwerking. We gaan afsluiten met nog één liedje. En dan kijk ik nog eens. Ik ga aan Anne vragen. Anne, met welk liedje zou jij graag willen afsluiten? Jawel.
1: Ik zal diep lezen.
0: Zeg het maar. Shout. Wat?
1: Queen?
0: Ja.
3: En welke?
0: Ja. We gaan afsluiten met Queen.
1: Dan kan het wel zijn dat we mee beginnen zingen. Dus dat is een waarschuwing.
0: Dat maakt helemaal niks uit, want we gaan een positieve tijd afsluiten. Wim, mag ik jou bedanken dat we samen deze 24 uur hebben gedaan?
2: Ja, zeker. En ik wil ook Wolfgang bedanken.
0: Tuurlijk.
2: En ik wil ook Bartas bedanken.
0: Ja.
2: Want zij hebben ook ongelooflijk veel werk gedaan hier.
0: Enorm veel.
2: En ik denk, ja, misschien moeten we dat nog eens een keer doen.
0: Ja.
2: Als we mogen natuurlijk.
0: Als we mogen, heel graag. Voilà.
2: Met maximum 80 gasten of zo.
0: Met 80 gasten. We zien het groot. Een heel fijne avond allemaal. En we sluiten af met Queen Bohemian Rhapsody. En een heel fijn weekend gewenst. Fijne avond.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Ik word gek. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Liefde en warmte. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Zonder werk,

te gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: till the end of time.
1: Goeienacht. BNL Nieuws.
2: De vader van de jonge Chairon Turnhout stapt naar het Hof van Cassatie om zijn veroordeling tot 23 jaar cel aan te vechten. Hij kreeg die straf onlangs voor de moord op zijn zoon. De tiener stierf begin 2022 in het huis van zijn vader nadat hij wekenlang doodziek was, maar geen medische hulp kreeg. Daarna liet de man hem 2 maanden dood op bed liggen zonder de rest van de familie in te lichten. Cassatie buigt zich alleen over de vraag of de procedures correct gevolgd zijn. Als het Hof vindt van niet, kan het proces volledig moeten worden overgedaan. In de jachthaven van Blankenbergen is een plezierbootje volledig uitgebrand op het water. Dat gebeurde tijdens het tanken. Niemand raakte gewond. Beide opvarenden konden zich tijdig in veiligheid brengen. Er was erge rookontwikkeling die tot ver in de omgeving te zien was. Aan de brand ging ook een explosie vooraf. Het is onduidelijk wat er precies is fout gegaan. Opnieuw zijn in Madrid 10.000 mensen op straat gekomen uit protest tegen de structurele wooncrisis in het land. Ook in andere Spaanse steden is er betoogd. De regering van premier Sanchez vaardigde eerder deze week enkele noodmaatregelen uit om de crisis te bezweren, maar die zijn vrijdag door het parlement verworpen. De manifestanten roepen nu op tot een algemene staking als er geen betere bescherming komt tegen uithuiszetting en de hoge huurprijzen niet gaan zakken, willen ze het land lam leggen. Steeds meer technologiebedrijven in ons land, bijna 4 op 10, bouwen in hun processen vandaag al volop AI-toepassingen in. Een jaar geleden waren dat er 3 op 10. Dat besluit sectorfederatie Agoria uit een eigen onderzoek bij leidinggevenden. Het aantal bedrijven dat AI volledig links laat liggen, daalt verder. De federatie moedigt bedrijven ook aan artificiële intelligentie op grote schaal toe te passen en erin te investeren. En Demi Vollering heeft haar onwaarschijnlijke topseizoen bekroond met de Europese titel. Nog maar eens, want vorige week pakte ze al de regenboogtrui. In Slovenië versnelde ze op de laatste klim en kwam solo aan voor haar landgenote Buk Pietersen. De Zwitserse Reusser behaalde brons. De Belgische rensters kwamen niet in het stuk voor. Het beste resultaat was voor Audrey de Keersmaker op plaats 13. Demi Vollering won dit jaar naast EK en WK ook nog de Ronde van Vlaanderen, Luik-Pastenaar, de Giro en de Tour. Stilaan meer wolken met tijdens de nacht af en toe een regenbui. Daarna begint de dag grijs, maar daarna vrij zonnig en 20 graden warm.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: I need time, love, joy, I need space, love, I need me.